0: Wat is de prijs die we betalen voor onze ultieme vrijheid? En houdt die vrijheid niet eigenlijk op het moment dat het de vrijheid van iemand anders inperkt? Dat zijn grote filosofische vragen, maar tijdens de nacht van NTR Wetenschap hebben we gelukkig de tijd. We gaan het er de komende uur over hebben. Jurien, van harte welkom. Ja, hoe zit jij in de nacht?
1: Oh man. Nou, ik ben wakker aan het worden. Hoe zit ik in de nacht? Nee, steeds beter. Steeds beter. Je merkt dat als je eenmaal gaat praten en je gaat een beetje koffie drinken.
0: Ik heb het idee dat jouw microfoon het niet doet. Het is live. Ik zie hier ook inderdaad dat lampje niet brandt. Wacht, we gaan heel even naar muziek luisteren. En dan fix ik de microfoon.
1: Ja, dat is goed.
0: Even kijken. Dat is live radio. We luisteren even naar Let It Be van The Beatles.

0: Air.
1: Het euvel is verholpen. Nou, we begonnen gewoon even meteen met Let It Be van de Beatles.
2: Ja.
1: Om gewoon even de sfeer te komen. Even wakker worden, even een kopje koffie.
2: Nee, accepteer nou maar dat er gewoon soms dingen gebeuren die gewoon niet prettig zijn.
1: Nee, ja, precies. Hè?
2: Het komt wel goed.
1: Let It Be. Gelukkig. Gelukkig waren de Beatles met ons. Jij hebt een boek geschreven. Ik zei het al even in de introductie. Dat heet Wat Vrijheid van ons Vraagt.
2: Ja.
1: Wat bedoel je met die titel?
2: Ja, nou ja, vrijheid is denk ik zeker de afgelopen decennia heel erg begrepen als yes, ik heb een bepaalde vrijheid en nu mag ik doen wat ik wil. Vrijheid van meningsuiting, ik mag alles zeggen wat ik wil. Je hebt vrijheid in je privéleven. Andere mensen moeten mij niet gaan vertellen wat ik wel of niet moet doen in mijn privézaken. En met die titel, Wat vrijheid van je vraagt, probeer ik het eigenlijk om te draaien. Probeer ik eigenlijk te zeggen van ja, vrijheid is niet een soort eindeloze open ruimte die je in kan vullen zoals je dat zelf wil. Het is niet alleen maar doen waar je zin in hebt. Nee, het is ook heel erg opletten op de vrijheid van andere mensen en toegewijd zijn. Aan het in stand houden van de vrijheid van andere mensen. En die vrije samenleving. En dat betekent dat vrijheid dus niet een heel vrijblijvend ideaal is. Weet je, van oh, dit is jouw vrije ruimte. Ga maar doen wat je leuk vindt. Maar dat vrijheid juist heel veel eisend is. Omdat je eigenlijk op heel veel dingen moet letten. Omdat de gevolgen van jouw keuzes negatief uit kunnen pakken voor de vrijheid van andere mensen.
1: Ja, en wat bedoel je daar dan mee? Dat, hoe kan dat? Dat als je gewoon allemaal lekker vrij leeft, dan is er toch eigenlijk niks aan de hand?
2: Ja, dus stel wij voeren een gesprek, hè, en ik voel me lekker vrij. Weet je, ik neem lekker veel ruimte in. Ik ben veel aan het woord. Ik maak alle grappen die ik grappig vind. Dan zou het best wel eens kunnen dat jij op een gegeven moment ongemakkelijk gaat voelen. Of dat je ergens door gekwetst wordt. Of dat je het idee hebt dat ik ergens heel, heel lichtvaardig over doe. Terwijl dat voor jou heel belangrijk is. En dat heeft allemaal consequenties voor jou. Hè. Dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment gewoon heel ongemakkelijk in zo'n gesprek gaat zitten. En dat jij je eigenlijk helemaal niet meer zo vrij voelt om te zeggen wat jij wil, om nog een soort van een beetje na te kunnen denken in zo'n gesprek. En dat je op een gegeven moment denkt van, oh, wat is dit voor nare vent? Weet je, die is een beetje over me heen aan het praten en ik voel mij helemaal niet vrij. Dus eigenlijk weten we ook wel dat als we gesprekken voeren met elkaar, dat je dan ook op de ander moet letten. En dat je de ander in de ogen moet kijken en dat je moet denken, hoe komen mijn woorden eigenlijk aan? En geef ik de ander eigenlijk een beetje ruimte in dit gesprek om zelf nog na te denken, om dingen terug te zeggen, om van mening met mij te verschillen? En doe ik mijn best om een fijne, leuke, prettige gesprekspartner te zijn? Of zie ik dat gesprek gewoon puur als van, nou, maar ik zeg gewoon lekker wat ik wil en damn the consequences. En zeg maar, dat is dat contrast in dat denken over vrijheid. En dat zie je dus in debatten zie je dat terug, maar dat zie je gewoon overal zie je dat nu terug.
1: Ja, bijvoorbeeld in een liedje van Maan, Ik Wil Leven.
2: Ja, ja.
1: Ik heb een kort fragmentje.

0: Ja. Goddelijke quote. Ik moet wel een klein beetje iets rechtzetten. Want ik heb nu al heel vaak het liedje van Maan gebruikt. Om deze aanklacht neer te leggen. Hè.
1: Ja.
0: Ik wil gewoon een beetje leven. Het kan me niet schelen hoe onredelijk we zijn. Ik vind dat een heel goede samenvatting. Van soort van waar ik tegen ben. En tegelijkertijd is het ook best een lekker liedje. En daar heb ik ook heel veel geluisterd. Dus dat heb ik nu een keer op de radio gezegd. Ik weet niet of Maan midden in de nacht dat meeluisteren is. Maar het is precies dat sentiment, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Ja, van het kan me niks schelen. Ik wil gewoon nu naar de Grand Canyon. En daarna wil ik duiken. En daarna wil ik vlees eten. Je leeft maar één keer.
0: Je leeft maar één keer. En daarna gaan we vapen. En daarna gaan we het op een zuipen zetten. En daarna gaan we een soort van alles doen wat dan eigenlijk niet deugt. Of waar dan nu kritiek op geleverd wordt, weet je wel. Maar dat is wel vrijheid. En daar hebben we toch recht op, met z'n allen.
1: Maar het is toch ook heel, heel vrolijk en lekker om hedonist te zijn.
0: Voor jou wel. Op dat moment wel. En ik beweer ook helemaal niet dat soort van een slecht recept voor geluk is of zo. Hè? Dus je hebt altijd wel denkers gehad die zeiden van ja, je moet deugdzaam leven, want anders ga je heel schuldig en ongelukkig voelen. Dus luister nou maar naar mij. En dat zeg ik eigenlijk niet. Volgens mij is het heel goed mogelijk om het heel leuk te hebben. En gewoon geen rekening te houden met allerlei consequenties van de dingen die je doet. En daar dan emotioneel niet per se heel veel last van te hebben. Ja, sommige mensen hebben dat misschien wel. Weet je, maar er zijn gewoon heel veel mensen die eten hun hele leven lang heel erg veel vlees. En die denken gewoon nooit na over de dieren die mishandeld zijn. Om te zorgen dat vlees in de schappen komt te liggen. Of de klimaatschade, of de milieuschade hier in Nederland. Of de stikstofuitstoot, dat boeit ze gewoon niet. Die willen gewoon lekker barbecuen en leuke gesprekken hebben. En leuke foto's maken van die feestjes. En dat is waar ze mee bezig zijn. Ja, dus het is best leuk.
1: Ja. Het is best leuk. En je hoort ook vaak van, we leven toch in een vrij land. Die vrijheid is natuurlijk ook heel mooi dat we die hebben. Dat we dat ook zo vrij ons kunnen voelen en vrij kunnen zijn.
0: Ja, en het is ook een echte dimensie van vrijheid, hè? Dus,
1: ja.
0: Dus, de soort van, dus dat andere mensen jou niet vertellen wat je moet doen. En dat er niet een soort van groot gezag is. Dat het zegt van, nou, zo moet je leven. Zo moet je je tijdens je huwelijk gedragen. En dit zijn de spijswetten enzovoort. En vroeger had je dat allemaal veel meer. Met een staat die zich veel meer bemoeide met het privéleven van mensen. Met een kerk, een religieus gezag die dat veel meer deed. En daarvan hebben we eigenlijk best wel terecht. Hebben we daarvan gezegd van, ja, wij willen eigenlijk meer ruimte hebben. Hè, om gewoon bijvoorbeeld de seksuele voorkeuren na te streven die je nou eenmaal hebt. Hè, of gewoon te eten wat je lekker vindt. Of nou ja, enzovoort. En het was denk ik terecht dat we dus na de Tweede Wereldoorlog een soort van teruggeduwd hebben. Toen is er gewoon teruggeduwd tegen het gezag en tegen het opgeheven vingertje. En tegen, we weten het allemaal wel beter wat jij moet doen in jouw vrije leven. Maar dat is volgens mij doorgeslagen. En het is nu, kan je nauwelijks meer zeggen, jongens, maar kunnen we misschien nu onszelf een beperking opleggen? Kunnen we onszelf een beetje inhouden, een beetje intomen? Want dit is gewoon schadelijk gedrag. Het gaat eigenlijk te ver. Dit is heel slecht voor de gezondheid. Of het is heel slecht voor het klimaat en het milieu. Of dit ondermijnt eigenlijk de vrijheid van anderen. In een prettig publiek debat dat je maar op het internet post. Wat jij wil posten. En dat je denkt van ja, whatever. Ik heb toch vrijheid van meningsuiting. Ik verdien hier nou eenmaal mijn geld mee met deze schokkende filmpjes. Dus ik gooi dat gewoon op het internet. En dus ik denk dat op heel veel verschillende thema's zie je eigenlijk dat er mensen zijn opgestaan. En die zeiden van ja, maar dit gedrag is gewoon schadelijk. En dat moet gewoon nu veranderen. En er moet nu ook ingegrepen worden. En we hebben weer een gezag nodig dat regels op gaat leggen. En dat de vrijheid van mensen dus ook weer gaat inperken.
1: Eigenlijk een sterkere overheid. Er wordt natuurlijk altijd gezegd van de overheid hier in Nederland zijn we heel trots op dat het dan een liberaal land is. Dat de overheid niet zo'n grote rol heeft.
0: Ja.
1: Maar je pleit eigenlijk voor dus een overheid die wat meer de touwtjes in handen houdt.
0: Ja, en dat doe ik dus vanuit het liberalisme.
1: Ja. Dat moet je denk ik even uitleggen. Want het liberalisme, denk ik, dat veel mensen toch ook denken, dat is juist de stroming waarbij je als individu heel veel vrijheid hebt en de overheid zo klein mogelijk wordt gehouden.
0: Ja. Ja,
1: hoe zou jij liberalisme omschrijven?
0: Nee, dus het eerste opmerking van liberalisme is altijd, je hebt verschillende smaken. Dus je hebt mensen die zijn heel wat we dan, die zijn heel politiek rechts, om het zo maar te zeggen. Dan ben je rechtsliberaal of libertair. En je hebt mensen die zijn, en daar zit ik zelf ook meer, die zitten meer naar de linkerkant en die zijn sociaal-liberaal. Dus daar heb je verschillende smaken. En dat heeft een beetje te maken met hoe je dat liberalisme begrijpt. En wat de sociaal-liberalen, zoals ik, eigenlijk zeggen, is dat ze zeggen van ja, om vrij te kunnen zijn, dat gaat niet alleen maar over dat andere mensen zich niet met je bemoeien. Daar heb je eigenlijk ook gewoon heel veel dingen gewoon zelf voor nodig. Dus bijvoorbeeld gezondheid. Weet je, als jij niet een gezond lichaam hebt, dan is het heel moeilijk om een vrij leven te leiden. En als je met heel veel mensen die ziek zijn spreekt, dan zullen ze ook gelijk tegen je zeggen, ja, die ziekte is een soort gevangenis. Weet je, die neemt mij allemaal mogelijkheden af. Zorgt er eigenlijk voor dat ik nu kanker heb, of dat ik nu een hartziekte heb, enzovoort. Zorgt er eigenlijk voor dat heel veel van mijn dromen, die kan ik gewoon niet, die kunnen niet uitkomen. Dat kan gewoon niet. Ik kan mijn passies niet, niet waarmaken in dit leven. En dat is volgens mij een vorm van onvrijheid. En daarom hebben we hele goede gezondheidszorg nodig. Maar ja, die moeten we dan wel met z'n allen gaan betalen. En dan moeten we dus allemaal een beetje geld inleveren. En dat kost ook weer een beetje vrijheid. Maar dat vinden we oké. Want die goede gezondheidszorg, dat is superbelangrijk. Dat is een fundamenteel recht. En zo hebben we wel meer van die fundamentele rechten. En als je eens naar die fundamentele rechten kijkt, zoals bijvoorbeeld ook een fundamenteel recht op een duurzame leefomgeving of op schoon drinkwater. Ja, daar komen veel eisende plichten komen daarbij kijken om die fundamentele rechten waar te maken. En wat ik eigenlijk in het boek doe, is ik maak eigenlijk een lijstje. Dat ik zeg van ja, oké, maar dit zijn allemaal fundamentele rechten die nodig zijn voor een vrij leven voor mensen. En daar horen gewoon heel veel plichten bij. Weet je, dus die balans tussen rechten en plichten, die moet weer terugkomen.
1: Ja, dus we focussen veel te veel op onze rechten. Ik heb hier toch gewoon recht op.
0: Ja.
1: En we vergeten eigenlijk gemakshalve dat er plichten eigenlijk aan de andere kant zitten van de medaille.
0: Ja, want voor vrijheid heb je niet één ding nodig. Weet je, voor vrijheid heb je niet alleen een privéleven nodig. Weet je, je hebt ook goede gezondheidszorg nodig. Je hebt ook goede opleiding nodig. Je hebt van alles heb je nodig. En het tweede ding is natuurlijk, jij bent niet alleen. Jij bent geen eiland. Er zijn allerlei mensen. En die zijn jouw gelijken. En gelijkheid is een extreem belangrijk begrip in het liberalisme. Alle mensen, we zijn allemaal gelijk. Het is niet de edelmannen versus het gepeupel. We zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal recht op dat vrije leven. En recht dus ook op die fundamentelere voorzieningen. En dat betekent dus dat heel erg veel mensen hun hand op kunnen steken. En kunnen zeggen, hey, ik heb eigenlijk hele crappy gezondheidszorg. Kan daar misschien wat meer geld voor betaald worden? Of hey, ik word eigenlijk de hele tijd gediscrimineerd. Want ik hoor bij een minderheid. Kan de meerderheid misschien op mij gaan letten? Want het is helemaal niet leuk om gediscrimineerd te worden. Dat doet afbreuk aan mijn vrijheid. En dus, weet je, het is heel simpel om over vrijheid na te denken als je alleen maar aan jezelf denkt. Ja, dan is de wereld inderdaad één grote speeltuin. En dan kun je gaan en staan waar je wil en zeggen wat je wil en bladibla. En dat voelt intuïtief, voelt dat als een soort van logisch plaatje. Maar het is natuurlijk een bizar plaatje. Want je bent natuurlijk geen eiland. Je hebt voortdurend te maken met andere mensen. Je zit altijd in een samenleving. Wat jij doet heeft altijd gevolgen voor andere mensen. En als je andere mensen dan serieus gaat nemen, ja, dan krijg je dat complexere, meer veel eisende plaatje.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk voor jou, wat jij zegt van een liberaal, die stelt dus allereerst alle mensen gelijk.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook al een heel belangrijk gegeven. Dus het maakt echt niet uit waar je geboren bent. In principe zou iedereen gelijk behandeld moeten worden. En ook dus gelijke kansen moeten krijgen. Om dus in een perfect liberale samenleving te kunnen tot wasdom te kunnen komen. Maar vervolgens is het wel belangrijk dat je dus goed met je vrijheid omgaat en de juiste keuzes maakt.
0: Ja, en dat je dus ervoor waakt, weet je, dat jouw leven niet een soort egoïstisch leven is. En waarbij je alleen maar kijkt naar wat jij nodig hebt. En waarbij je afbreuk doet aan de vrijheden van anderen. Nee, je wil juist dat je leven dienstbaar is aan die vrije samenleving. En natuurlijk is het helemaal prima dat er ook ruimte is voor je eigen genotjes. En voor wat je allemaal lekker en fijn vindt in het leven. En natuurlijk is het ook helemaal prima als je wel eens een momentje hebt dat je een beetje egoïstisch bent. Weet je, je hoeft geen heilige te zijn. Maar bij heel veel dingen moet je je wel afvragen van oké, ik ben onderdeel van een groter geheel. Waar wil ik aan bijdragen? Oké, ik ben enthousiast en betrokken bij het publieke debat. Hoe wil ik daar nou eigenlijk aan bijdragen? Ga ik allemaal rare posts plaatsen die veel aandacht opleveren, maar waarvan ik eigenlijk weet dat ze de zaken een beetje verdraaien en dat ze andere mensen een rare voorstelling van zaken meegeven? Ja, dan ondermijn ik eigenlijk het vermogen van andere mensen om goed mee te doen aan het publieke debat. Want ik ben die mensen eigenlijk gewoon een beetje aan het manipuleren. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje slechte informatie aan het voeren. Weet je, dan draag je je verantwoordelijkheid niet. Dan kom je niet de plichten na die horen bij het zijn van een fijne, constructieve, goede deelnemer aan dat publieke debat. Dus Bij heel veel van dat soort keuzes die we maken, speelt dit gewoon. En je kun je meer plichtsgetrouw zijn. En dus ook meer die idealen centraal stellen. Of dat allemaal negeren.
1: Is er bij jou een moment geweest dat de druppel de emmer deed overlopen, dat je dacht, ik moet nu hier een boek over schrijven? Want het zit heel hoog in de energie, wat ik heel erg mooi vind. Maar dit is echt een pleidooi. Dat boek is ook zo geschreven. Het is toch echt een pleidooi?
0: Het is een pleidooi.
1: Is er iets... ik ben wel benieuwd van waar komt het vandaan?
0: Ja, jeetje, waar komt het vandaan? Nou ja, ik ben sowieso best wel een beetje streng en serieus. Laten we daar gewoon mee beginnen.
1: Ja, ja.
0: Dus ik denk dat ik het ergens ook wel lekker vind. Lekker een preek.
1: Lekker preken. In vorige levens misschien toch dominee geworden.
0: Ja, nee, nou zo 100%. Weet je, God zit een beetje in de weg. Maar anders was het gewoon, lekker preken. Dus er zit wel een persoonlijke voorkeur in. Maar ik denk ook gewoon als filosoof, je probeert iets van de tijd te snappen waarin je leeft. En op een gegeven moment ging ik naar die verschillende bewegingen kijken. Dat begon heel erg natuurlijk met de klimaatbeweging. Maar toen kwam daar de MeToo-beweging, die kwam daar eigenlijk naast te staan. Omdat gewoon heel veel dingen die vrouwen meemaakten, echt super heftige, schokkende verhalen. En mannen die hun verantwoordelijkheid totaal niet nemen. En die op allerlei kleine en grote manieren de rechten van vrouwen ondermijnen. En dat dan normaal vinden. Weet je wel, want dat is nou eenmaal onze cultuur en je moet verder niet zeuren. Toen kwam na MeToo, kwam natuurlijk Black Lives Matter, vooral op in Amerika. Maar toen ging het in Nederland eigenlijk ook over institutioneel racisme. Dus je kreeg allemaal van die discussies naar elkaar. En als filosoof probeer je dan een beetje te ontdekken van, oké, maar zit hier een soort van gemene deler in? Weet je, dit zijn toch niet soort van battles die onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Weet je, volgens mij is er iets groters en iets fundamentelers aan de hand. We lijken naar een, of tenminste een groot deel van de mensen, al die mensen die opkomen voor die zaken, lijken naar een ander soort samenleving te willen gaan. Die lijken eigenlijk een soort kritiek te leveren op hoe we heel veel dingen hebben gedaan de afgelopen 30, 40 jaar. Ja, en toen begon ik dat patroon te zien. Dat ik dacht van, oké, maar het is steeds dat ze zeggen, hey, wacht even, dit ideaal is veel eisender. Als jij gelijkheid wilt tussen mannen en vrouwen, dat is echt veel, veel eisender dan jij dacht. Dan moet je het ook echt gaan hebben over, ik noem maar iets, over de mental load. Weet je, van alles wat er geregeld moet worden in een gezin. Oh man, een eerlijk gesprek tussen man en vrouw over de mental load. Weet je, mij lukt dat al nauwelijks.
1: Ja, waarom lukt het je nauwelijks?
0: Nou, ik kom ook uit een bepaald gezin. En met bepaalde verwachtingen. En mijn ouders hebben tot de dag van vandaag uitstekend huwelijk. Maar ja, natuurlijk zaten er allemaal van dat soort van rolpatronen in dat huwelijk.
1: Ja, dat heb jij weer meegenomen.
0: En dat heb ik natuurlijk ook. Dat heb ik ook meegenomen. En ik werd gewoon, als het ging om allerlei huishoudelijke klusjes, dan werd ik toch wel erg gematst. En dan pakte mijn moeder toch wel heel erg veel op. En heel vaak heb ik mijn vader niet met de wasmand in zijn handen gezien.
1: En loop jij nu wel veel met de wasmand in je handen?
0: Nou, we zijn nu al, tillen wel. We zijn aan het onderhandelen. Dus ik probeer nu meer van het tilwerk probeer ik te doen.
1: Oh ja.
0: En ik zet hem ook wel eens aan.
1: Oké, goed.
0: Ja, maar dit is dus heel erg een soort van,
1: ik snap wat je bedoelt. Dus het zit overal. Het zit in de gezinnen, maar het zit ook in de grotere discussies. Je hebt gewoon als filosoof bedacht van, we gaan niet iedere keer weer hetzelfde relletje uitvechten. Nee, we moeten eigenlijk de grote lijn zien.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, precies. Dat is het precies. En dan kunnen we misschien ook dan op een gegeven moment verder komen als samenleving. Weet je, in plaats van iedere keer in dezelfde rel te vervallen, kunnen we op een gegeven moment een soort groeiend besef hebben van, oké, maar die oude manier, die is ook op. Weet je, het was terecht, hè, dat we ons verzet hebben tegen dat kerkelijk en statelijk gezag in heel veel opzichten. Hè, en dat we ruimte hebben bevochten om te zeggen van, hey, niemand heeft iets over mij te zeggen. We respecteren elkaar. Vrijheid, blijheid, we geven elkaar ruimte. Weet je, het waren allemaal van die gevleugelde woorden uit mijn jeugd. En dat was terecht. Maar ja, we moeten nu weer een beetje de andere kant op gaan duwen. Want het loopt gewoon uit de klauwen. En vanuit dat besef kun je dan hopelijk ook een leven leiden waarbij je op al die fronten de stapjes vooruit kan zetten.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Maar het is ook best wel moeilijk. Want we zitten natuurlijk ook in een soort maatschappij die helemaal is ingericht op groei en meer. En dat is natuurlijk gewoon wat het kapitalisme ook is. Je zit ook te denken van, kun je wel zo duidelijk keuzes maken zelf? Of worden we niet ook gewoon verleid aan alle kanten?
0: Ja, zeker. Je wordt zeker verleid.
1: Hoe verzetten we ons hier tegen? Het klinkt heel goed en mooi, maar het is wel waar we moeten dan beginnen.
0: Ja, dus ik denk dat het goed is om nog even, want die verleiding, dat is een heel belangrijk onderdeel van het verhaal. Hè? Want op het moment dat je dus zegt van, oké, maak je eigen keuze. Neem gewoon de ruimte en de vrijheid om het zelf te verzinnen. Hoe je op vakantie wil gaan of welke spullen je wil kopen. Of wat de hobby's zijn waar je lekker in gaat verdiepen. Dan creëer je eigenlijk een speelveld waarbij je zegt van, ja, de enige soort van, de enige manier waarop je het gedrag van iemand anders kan veranderen. Dat is niet door te zeggen van, hey, de deugd niet, je zou je anders moeten opstellen. Nee, dat doen we allemaal niet. Nee, dat is mensen verleiden. En we leven dus ook in een samenleving waarin bedrijven heel erg goed zijn geworden in mensen verleiden. Het is heel veel waar we het over hebben gehad. Weet je, die sociale media en het publieke debat. Maar ook natuurlijk heel veel onduurzame producten. Vlees eten, alcohol, drugs, weet ik veel wat. Het zijn allemaal heel verleidelijke producten. Die we ook zo, die in sommige gevallen ook al zo lang aan het gebruiken zijn. Dat het helemaal in onze cultuur en onze tradities is geslopen. Eigenlijk, hè? En dat het echt een systeem is geworden. Een systeem waarbij we gewoon dealers hebben en we hebben de junks. En wij zijn met z'n allen zijn we de junks. En we hebben onze fix hebben we nodig. Hè? En we worden heel onrustig als we ons stuk vlees nog niet hebben gehad. Of als we ineens niet die vliegvakantie kunnen maken. Of als we op de een of andere manier ingeperkt worden. Dus als individu sta je tegenover zo'n heel machtig systeem. Verslavers, om het zo maar te zeggen. Hè? En als individu is het dus ook heel lastig om daar iets tegen te beginnen. Dus het is volstrekt begrijpelijk dat heel veel mensen ook met goede intenties in die strijd ten onder gaan.
1: Ja, en want heb jij het dan over de individuen die je boek lezen bijvoorbeeld, of die nu luisteren, dat daar iets moet veranderen? Of toch ook over de grotere instituties en de overheid en de bedrijven, dat die iets moeten veranderen?
0: Ja, kijk, in deze discussie is het heel vaak het probleem dat iedereen naar elkaar aan het wijzen is. Hè? Want individuen zeggen dan van, ja, hallo, wat moet ik nou in mijn leven doen? Het is al zo ingewikkeld. Ik moet al hard werken en genoeg geld verdienen om het voedsel te betalen. En ja, dat ik dan s'avonds even lekker wil gaan vapen of ik wil, weet je, wat gaan drinken met mijn vrienden. Moet ik daar dan ook nog moeilijk over gaan doen? Weet je, dat kan ik gewoon niet dragen. Ik vind dat dus prima als de overheid ingrijpt en dingen en regels gaat afdwingen en zo. Maar als individu wil ik dat eigenlijk niet. En de overheid die zegt natuurlijk weer van, ja, wij willen misschien wel iets doen, in ieder geval sommige politieke partijen, maar het is wel heel belangrijk dat er draagvlak bestaat onder de mensen. En ja, heel veel mensen hebben hier gewoon geen zin in, hè? Dus en ja, als dat draagvlak niet bestaat, ja, dan is het een politieke zelfmoord. Om nu hier, weet je, voor de troepen uit te gaan rennen. Dus dat gaan we eigenlijk niet doen. En dan gebeurt er dus te weinig, want dan is iedereen naar elkaar aan het kijken. En ik denk dat het helpt om dus aandacht te hebben voor een soort van alle tussenvormen. Weet je wel, wat zit er allemaal tussen individu en overheid in? Dus de overheid moet wel degelijk van alles gaan doen. Maar als individu, weet je kunt lid worden van een politieke partij. Je kunt abonnee zijn van een krant. Je kunt actief worden bij de lokale scholengemeenschap waar je kinderen misschien naartoe gaan. Of bij je sportvereniging. Je hebt een baan, in heel veel gevallen. En op je werk kunnen afspraken gemaakt worden over dienstreizen of over inclusiviteit of over een ander thema. Daar kun je je tegenaan gaan bemoeien op je werk. Dus als individuen zichzelf begrijpen als, oké, ik speel allemaal rollen. Ik ben onderdeel van allerlei gemeenschappen. Dan kun je daar een handelingsperspectief vinden wat helpt. En wat meer helpt dan, oké, ik ben nu, weet je wel, ik ben nu een heel klein, inie-mini mensje. En ik probeer nu de grote verslaver te verslaan. Want dat beeld helpt helemaal niet.
1: Nee, precies. Dus je pleit eigenlijk meer voor gewoon, geef niet de hoop op. Je bent echt wel iemand, zeker als je gewoon in die tussenlaag, bijvoorbeeld bij de vrijwillige brandweer of de scholengemeenschap of het wijkcentrum, daar kun je wel echt iets betekenen. Doe dat daar en dan zal vanzelf het land op een bepaalde manier sociaal-liberaal worden.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar dan maak je een verschil.
1: Dan maak je
0: een verschil voor andere mensen. En dan heeft dat, zeker zin. En ja, als we dan ook nog een beetje verstandig gaan stemmen. Dan kun je positieve ontwikkelingen krijgen. En daar zijn ook goede voorbeelden van. Dus ik vind smartphone vrij opgroeien. Dat is een beweging gestart door ouders. Vind ik een heel inspirerend en heel duidelijk voorbeeld. Weet je, dus je hebt die machtige techbedrijven. Die zijn onze kinderen gewoon keihard in junkies aan het veranderen. Die moeten niet samenspelen met hun vriendjes buiten op straat. Maar die moeten de hele tijd naar een schermpje zitten te kijken. Terwijl hun hersenen langzaam afsterven. En ze niet leren om vriendjes te maken. En ze er heel verdrietig van worden. En die ouders zeiden van ja, dit moet gewoon veranderen. Dit is gewoon niet oké. Okay. En de overheden zijn gewoon veel te laat hiermee. Die doen veel te weinig. Dus die hebben toen gezegd van oké, wij gaan nu een stap naar voren zetten. Het ouderlijk gezag staat op. En we gaan gewoon met elkaar uitspreken. Wij willen onze kinderen gewoon geen smartphones geven tot een bepaalde leeftijd. Geen toegang tot sociale media enzovoorts. En dat spreek je dus niet uit als één ouder ten opzichte van dat overweldigende systeem. Nee, dat spreek je uit met zoveel mogelijk ouders tegelijkertijd. En dan krijg je ook een bepaalde cultuurverandering die helpend is. En ik woon echt in een mega progressief stukje van Nederland. Dus dit is helemaal niet representatief. Maar bij ons op school is het wel zo dat in de klas van een van mijn kinderen hebben meer dan de helft van de ouders hebben zich daarbij aangesloten. En hebben gezegd, oké, wij horen ook bij smartphonevrij opgroeien. En dan ga je weer een beetje de kracht voelen van een collectief waar je bij hoort. Ja. En dan hebben we ineens als collectief hebben we ineens iets afgeschermd. En hebben we een norm neergelegd, een norm hersteld. En hebben we gezegd van oké, dit is wat wij denken dat fundamentele vrijheid voor onze kinderen eigenlijk betekent. En die techbedrijven die moeten daar eens een keer naar gaan luisteren. Nou, dat vind ik inspirerend.
1: Ja, mooi. We luisteren ook naar muziek. We hebben al Let It Be hebben we al gehad. Aan het
0: ja, die hebben we gehad.
1: Die hebben we al gehad. Dat past ook perfect. Maar je hebt nog een ander nummer meegenomen. Dat is Loving Is Easy van Rex Orange County en Benny.
0: Benny Sings.
1: En waarom heb je dat meegenomen?
0: Ja, ik dacht, ik wil een soort van, als ik dan hier weer zit in de nacht en ik ben weer aan het preken en dingen zwaar en ingewikkeld aan het maken. Ik dacht, moet er een soort van contragewicht moet ik hebben in de liedjes. En dit is heel erg een liedje wat uitstraalt van ja, jongens, weet je, soms is liefde ook gewoon makkelijk. Hè? Soms zijn mooie dingen in het leven, die komen gewoon vanzelf. Dan stroomt het gewoon. En dan is het gewoon
1: toch
0: lekker.
1: Toch ook wel.
0: Ja, toch ook ik wel. Ben, ja, soms ja. Wel. Soms is het genade.
1: Je bent wel een man van twee kanten.
0: Dat ben ik ook. Ja. Ik ben totaal dubbelzinnig en complex. En dat vind ik dan heel lekker. En sowieso, Benny Sings is echt een waanzinnige artiest.
1: Oké, dan luisteren naar Loving Is Easy. Het is soms ook best makkelijk, mensen.

0: Loving is easy. Ja, ja. Lekker nummer.
1: Ja, super lekker.
0: We zijn al een tijdje aan het praten over vrijheid, wat vrijheid van ons vraagt. Eind vorige week publiceerde de Gezondheidsraad een rapport waarin staat dat de overheid moet ingrijpen om alcoholgebruik voor alle Nederlanders te ontmoedigen en minder normaal te maken.
1: Ja, daar gaan we weer.
0: Ja, toen moest ik meteen denken aan, het is dus weer eigenlijk een nieuwe kleine discussie. We luisteren heel kort even naar een fragmentje van onze collega's van de NOS. Want zij gingen in Alkmaar het terras op om dit voor te leggen aan de mensen daar.
2: Zijn we hier op terras vanwege dat nieuwe advies? Helemaal geen alcohol is eigenlijk het beste.
3: Dat snap ik wel.
4: Ja, dat advies snap ik zeker.
5: Af en toe moet het wel kunnen, toch? Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik.
2: Elke keer verzinnen ze wel wat anders. En we moeten dan naar die schijf en we moeten naar dat, is slecht.
5: Ik denk dat het vooral voor de jongeren heel moeilijk is om niet bij de groep te horen.
2: Precies. Matige, denk je er wel eens over na?
6: Ja, zeker. Het lukt alleen niet zo goed, maar ik zet je wel aan het denken natuurlijk.
0: Ja, hoe luister je naar dit soort nieuws?
1: Ja, nou ja, dit is volgens mij dus precies die strijd over de tijd waarin we leven. He, dus aan de ene kant, we hebben een traditie, een enorm aanwezige traditie van drinken en van gezelligheid en van in een roes komen met elkaar en avonturen beleven. Maar dat heeft een dark side. Weet je, de verkeersongelukken die er zijn door alcohol, doordat mensen dronken zijn. Weet je, alcoholverslaving, zo'n verschrikkelijke ziekte. Vreselijk als je dat eenmaal hebt. Huiselijk geweld en andere geweldsmisdrijven waarbij er alcohol in het spel is. Dus we weten dat er allerlei hele negatieve effecten zijn van alcohol. Maar ja, voor een hele lange tijd hebben we gewoon die een beetje uit het zicht gezet. Niet al te veel aan gedaan. Niet al te moeilijk over gedaan. Zoals we dat met zoveel dingen hebben gedaan. Hè? Dat we die schadelijke consequenties van onze keuzes gewoon net even uit het blikveld plaatsen. Hoef je er even niks mee. Want het feest mag niet onderbroken worden. En dan nu zie je dus weer bij een nieuw onderwerp dat zo'n gezondheidsraad dan zegt van ja, oké, maar ja, dit feestje heeft andere regels nodig. Want de schadelijke consequenties zijn gewoon te groot. En ik denk dat ze daar een punt hebben. En dat je moet nadenken over collectieve maatregelen. En dat het goed is dat in gemeenschappen, als er een feestje georganiseerd wordt, dat het veel normaler is om niet te drinken. Om leuke, fijne, interessante, non-alcoholische drankjes aan te bieden aan mensen. En dat zo'n culturele norm ook gaat verschuiven. Ja, maar het is precies dezelfde strijd.
0: Ja, dus jij herkent gewoon eigenlijk precies dezelfde strijd in wat eigenlijk de onderwerpen die je net ook noemde, namelijk de gehaktbal en op de werkvloer bijvoorbeeld. De hele MeToo-discussie, dat het valt allemaal in deze.
1: Het valt,
0: in
1: allemaal,
0: dit patroon.
1: Het valt allemaal in het patroon van. We hebben bepaalde culturele praktijk. Dat vinden we belangrijk. Of daar voelen we ons prettig. Maar voelen we ons heel vrij in. Dat we gewoon kunnen zeggen wat we willen, grappen maken. Wat we willen consumeren, wat we willen. Er zijn bijna altijd zijn er. Weet je, de drugsdealers op afstand. Die van alles en nog wat aan ons aan het slijten zijn. Die ons aan het verslaven zijn. Maar ja, de maat is een beetje vol. De schadelijke consequenties zijn te groot. Dus we moeten nu die vrijheid gaan inperken. En dan zijn er dus weer mensen die zeggen van ja, je mag ook echt niks meer.
0: Nee, en dat. Ergens begrijp ik dat ook. Want je kan natuurlijk ook. Ik zie nu ook een wereld vormen waarin gewoon alles met zachte tegels is bedekt. Je kan niet meer vallen. Je kan niet meer drinken. Ja. Je loopt ook eigenlijk over een soort. Er zijn geen prikkels meer. Je kan niet eens een keer helemaal gewoon lekker uit je slof gaan. Ja. Dat is ook een beetje een grijzige wereld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat is saai en nul en niks. Hè? Dus, en dat is ook in het filosofische debat over vrijheid heb je dat ook wel. Hè? Dat mensen zeggen van ja, oké, maar als je nou.
0: Ja, waar is de grens?
1: Ja, als je alleen maar aandacht hebt voor soort van de fundamentele voorwaarden van je vrijheid. Maar je hebt helemaal geen aandacht meer voor wat mensen eigenlijk leuk vinden om te doen met hun vrijheid, weet je wel. Dus je hele leven lang heb je een mega gezond lichaam en daar heb je alles voor over gehad. Maar wat heb je dan gedaan met dat lichaam? Weet je, heb je eigenlijk een leuk leven gehad? Je hebt toch ook kwaliteit van leven? En dus dat is op zich heel logisch dat er ook aandacht is voor die kant van de zaak. Maar het gaat wel, ja, dat is een vreselijke dooddoener, maar het gaat wel over balans.
0: Ja.
1: Weet je wel? En als we gewoon met z'n allen keihard aan het feesten zijn. En keihard aan het verslaven en aan het genieten zijn. En de schadelijke consequenties worden gewoon te groot. Ja, dan moet je gaan ingrijpen. En we proberen nu. Het is maar de vraag of dat gaat lukken. Maar we proberen nu afscheid te nemen van een tijd. Ja, waarin er heel erg weinig grenzen waren in heel veel opzichten. Waarin heel erg veel schade werd doodgezwegen. Want dat is ongezellig om het daarover te hebben. En we gaan nu naar we proberen naar een tijd te komen waarin die schade wel serieus wordt genomen. En dan zul je meer moeten ingrijpen. En dan zullen er dingen moeten veranderen. Daar komt, anders kun je die problemen gewoon niet de baas. Anders gaat het gewoon niet lukken.
0: En stel, ik ben nu wel echt. Ik begin overtuigd te raken. En ik was al een beetje overtuigd. Maar ik vind het toch zo moeilijk. Ik ga toch op vrijdag wel weer biertjes drinken.
1: Ja.
0: En ik ga toch ook wel weer misschien wel bitterballen bestellen.
1: Ja.
0: Waarom doen wij dat? Ik bedoel, ik zeg dit nu over mezelf, maar men doet dat natuurlijk. We weten het ook wel. En toch doen we het. Waar zit dat dan?
1: Ja, nou dat is natuurlijk een heel klassiek moralistisch begrip. Maar ja, dan moet je het toch hebben over de verleiding van de zonde. Weet je wel, de verleiding van een beetje ook een beetje de dark side ervan. Weet je, we zijn gewoon soms gulzig. We zijn soms ook gewoon een beetje lui. Of we hebben zelf medelijden. Weet je, mijn grootste trigger bij dit alles, want ik ben echt absoluut geen heilige. En ik doe ook aan de lopende band dingen waarvan ik eigenlijk wel weet van, eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Maar ja, toch maar wel dat vliegtuig genomen om deze vakantie mogelijk te maken. Of toch maar wel, weet je wel. Of toch maar wel, ik ben zelfs van mijn, ik heb mijn jarenlang vegetariër geweest. Op een gegeven moment vond ik mezelf zo zielig. Ik ben heel erg ziek geweest vorig jaar. Ik vond mezelf zo zielig. Ik lag in het ziekenhuis. Overal liepen draden over mijn lichaam heen. Dat ik dacht, ja, ik ga nu gewoon erwtensoep met spek eten. En want dat verdien ik gewoon. Want ik ben gewoon te zielig. En dat is echt mijn trigger. En dan denk je, ik doe al zo mijn best in het leven. En dan mag ik ook niet deze vakantie. Weet je wel? Dan mag ik ook niet dat stukje vlees. En op hetzelfde moment zie je andere mensen. En die zijn nog wel aan het genieten. Weet je, mensen zijn sociale wezens, hè? Dus dat vinden we heel, heel erg pittig. Weet je, Frans de Waal die heeft van het apenonderzoek gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En is een bioloog.
0: Ja, bioloog.
1: Een vermaard bioloog. En apen zijn daar ook al heel gevoelig voor. Dus die zien in een ander hokje dat een aap een lekkerder snoepje krijgt. Een druifje of iets in die geest. Nou, en dat ene aapje krijgt dat dan niet. Het aapje wordt helemaal gek. Die denkt, oh nee, wat een onrecht. En dat heb ik dan ook. Dan denk ik van, oh, iedereen mag hier maar blijkbaar genieten. Maar ik moet dan in mijn eentje heel erg deugdzaam lopen te doen. En dan zie je dus ook gewoon, je hebt dus ook gewoon meer op gemeenschapsniveau die normverschuiving nodig. En dat moet je zien in de levens van andere mensen. Er moet een gezag zijn die daarvoor gaat staan en die zegt van, hey, dit zijn de normen, dit is wat wij hier belangrijk vinden. Nu maken de bewuste keuze om nu, weet je wel, non-alcoholische drankjes veel meer aan te gaan bieden enzovoorts. Dat helpt allemaal, zodat je minder het gevoel hebt van, ik ben een heel groot offer aan het maken. Want het leven is soms gewoon super zwaar. En wat gaan mensen doen als het leven heel zwaar is? Weet je, als ze heel verdrietig zijn, als ze zich heel veel zorgen maken, als ze heel erg moe zijn. En dan ga je die pijn verdoven. Weet je, niks is normaler dan dat. En dat is de bron van alle verslaving. Dat je denkt, ik moet mijn pijn verdoven. Ik moet mijn werk nu uitstellen, want ik vind het te ingewikkeld. En dan komen al die verslavingen terug. En dan ga je gamen en dan ga je, weet je, dan ga je zuipen en dan ga je alles doen wat God verboden heeft. Maar dat voelt dan even heel lekker. Want dan heb je even geen last van die uitdagende wereld. En dan lijkt het heel even alsof je leven een beetje oké is. Weet je, dus dat zijn allemaal diep psychologische mechanismes. Die heel, heel verklaarbaar zijn.
0: Dat is heel verklaarbaar, heel begrijpelijk. Maar eigenlijk pleit jij dus. Want ik vind het ook. Ik snap wat je zegt. Maar het is ook natuurlijk heel ergens ook moralistisch. En dat werkt natuurlijk eigenlijk misschien wel tegen je. Omdat je zegt dat mensen zeggen van, dan komt iemand mij eigenlijk vertellen wat ik moet doen. En dat is natuurlijk per definitie iets wat je dus in een liberale samenleving niet wil.
1: Ja.
0: Dat iemand dat even komt vertellen. Hoe kun je toch mensen zover krijgen, of ons eigenlijk zover krijgen? Moeten we dan een verandering in hoe we ons opstellen? Hoe zie jij dat voor je?
1: Nee, ik denk dus dat. Om terug te grijpen op mijn fantastische voorbeeld van smartphone-vrij opgroeien. Als het blijkt dat die beweging helemaal onsuccesvol is, dan weet je, dan knalt mijn verhaal, knalt gewoon helemaal in elkaar. Het zou een drama zijn. Maar dus wat kun je er doen? Hè? Moet ik als ik een ouder zie en die loopt naast zijn kind en dat kind heeft een mobiele telefoon in zijn handen of zo, moet ik daar dan op afstappen als een soort panter, weet je, en zeggen van, hey, wat doet u nou?
0: Ja, dat is ontzettend eng.
1: Zo voelt u de. Nou ja, dat is hypermoralistisch en een enorme inbreuk op dat moment een privé situatie voor iemand, weet je. Dus daar zou ik geen voorstander van zijn. Maar je kunt natuurlijk wel met gelijkgestemde ouders een geluid afgeven. En namens die groep ouders ook zeggen, hey, wij willen dat het schoolbeleid verandert. En dan heb ik geen individu, heb ik soort van direct aangesproken en het leven heel erg zuur gemaakt. Maar ik heb wel gewerkt aan het meer grenzen en meer beperkingen. Dus communiceren als gemeenschap en op soort van het niveau van een gemeenschap is denk ik al een hele zinnige. In plaats van dat we elkaar individueel de maat moeten nemen. Maar dan kan het nog steeds wel eens ongemakkelijk zijn. En er zijn mensen die zeggen, ja, vanwege dat ongemak, wat we eigenlijk moeten doen is gewoon, we moeten gewoon blijven verleiden, maar dan verleiden met het goede. Weet je, dus je moet gewoon, dus die vleesvervangers, of het kweekvlees, of wat je dan ook hebt, moet gewoon zo lekker zijn en zo concurrerend zijn. Daar moet je in investeren. En daar ben ik helemaal niet tegen. Hè? Dat vind ik helemaal super. En als je mensen kan verleiden met het goede, prima. Dus het gaat mij er niet om dat we altijd een soort van kantiaans, weet je, of vanuit de plicht handelen. En nee, dat hoeft niet. Als dat het goede resultaten heeft, dan is dat op zich is dat prima. Maar ik denk niet dat je er met verleiding alleen gaat komen. Ik denk als jouw hele wereldbeeld is van, ja, als je iets goeds wil, ja, dan moet je gewoon supergoede marketing hebben en dan moet je gewoon mensen jouw kant op verleiden. En dan moet je opboksen tegen een paar van de beste verleiders ter wereld. En er komt ook gewoon een moment dat er een gezag moet zijn en dat zegt gewoon, ja, sorry, maar dit mag gewoon niet. Of dit maken we gewoon veel duurder om het minder verleidelijk te maken. Moeten hier gewoon bepaalde grenzen aangegeven worden. Ook al vinden mensen dat soms ongemakkelijk. Want als het pure basis van de verleiding gaat, zijn we deze strijd gewoon aan het verliezen. En kunnen we het ons eigenlijk wel veroorloven om deze strijd te verliezen? Over ons publieke debat, over onze leefomgeving. Als het gaat over de gelijkheid tussen man en vrouw. Volgens mij zijn dat zulke belangrijke dingen dat je gewoon die schade serieus moet nemen. En dat je dus ook bereid moet zijn om naast verleidelijke, slimme, idealistische dingen op een gegeven moment ook te kunnen zeggen, hey, het gezag staat op en we gaan nu gewoon een grens aangeven.
0: Ja, dus je zegt van als het gewoon inderdaad, eigenlijk is het op veel vlakken al iets te ver gegaan. Dus daardoor kun je ook iets verder gaan de maatregelen treffen om het ook weer recht te zetten.
1: Ja, en dan is het natuurlijk altijd een discussie. Weet je, kan je het handhaven, kun je het niet handhaven? Ik las vandaag een artikeltje dat het vuurwerkverbod dan nu officieel vanaf augustus in zou gaan. Nou, ook weer zo'n discussie, hè. Waarbij gewoon het gewoon zo, ja, weet je, Nederland wordt gewoon een soort warzone. Weet je, tijdens de jaarwisseling. En heel veel ouderwetse taferelen van oud en nieuw, weet je wel, vieren met je buren op straat en zo, komt gewoon veel minder voor, omdat mensen gewoon veel te eng vinden om naar buiten te gaan. Dat is ook vrijheidverlies, hè? Dat je niet meer op een soort veilige manier oud en nieuw kan vieren. Hè? En dus wordt er ingegrepen en gelijk gaan er stemmen op die zeggen, ja, maar kan je dat eigenlijk wel handhaven? En dat is ingewikkeld, ja. Maar als je dat niet eens gaat proberen, dan gaan we die oorlogssituatie gaan we echt niet beëindigen. Weet je, het is echt niet door puur te zeggen van, nou, we gaan het gewoon heel verleidelijk maken om zonder al te veel knalvuurwerk oliebollen te eten in jouw local community. Ik denk niet dat je het daarmee gaat redden. Dus we zullen dat pad van strenger zijn en slim nadenken over hoe we dat dan kunnen handhaven, zullen we gewoon moeten nemen. En dan gaan we ook op onze plaat vallen. En dan gaan er ook dingen mislukken. En dan gaan er ook dingen niet goed. Niet alles gaat perfect in één keer goed.

0: Zonder al te veel knalvuurwerk oliebollen te eten in jouw local community. Ik denk niet dat je het daarmee gaat redden. Dus we zullen dat pad van strenger zijn en slim nadenken over hoe we dat dan kunnen handhaven, zullen we gewoon moeten nemen. En dan gaan we ook op onze plaat vallen. En dan gaan er ook dingen mislukken. En dan gaan er ook dingen niet goed. Niet alles gaat perfect in één keer goed. Maar het is, ik denk dat het wel tijd is om dat pad te gaan bewandelen met elkaar.
1: Ja, in het kader hiervan wil ik nog naar een fragment luisteren. Want dat is een fragment van fractievoorzitter Ruben Brekelmans van de VVD. En die beantwoordt vragen van de NOS over de spreidingswet. Dat is die de gemeentelijke taak mogelijk maken voor asielopvangvoorzieningen. Die gemeente verplicht een door het Rijk vastgesteld aantal opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren. Waarbij het Rijk kan afdwingen dat die opvang daadwerkelijk tot stand komt. Luister heel even kort naar het fragment hoe hij hierop reageert.
2: Kijk, als we dit probleem rond asiel willen oplossen, dan is heel duidelijk de enige manier om dat te doen is de instroom omlaag. Want deze discussie over asielopvang die speelt natuurlijk al een hele tijd. Het leidt bij mensen tot veel onrust. En we kunnen dat pas echt weer onder controle krijgen als die aantallen onder controle komen, als die aantallen fors omlaag gaan.
3: Ondertussen moeten gemeenten nu opvang regelen en die gemeenten zeggen we voelen ons niet gesteund.
2: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. En volgens mij is het zo dat wanneer een gemeente daartoe besluit, dat ook in overleg gebeurt met de verantwoordelijk minister. Dus het is aan de minister Van den Brink om er ook voor te zorgen dat dat in goede samenwerking met gemeenten en met provincies gebeurt.
3: Ja, spreidingswet zegt toch, je bent verplicht. U zegt het is aan de gemeente, maar de wet zegt, u bent verplicht.
2: Er is ruimte in de spreidingswet om daar afspraken over te maken. Dus het is zo inderdaad dat die opvangopgave, die moeten we eerlijk over het land verdelen. Want je kunt niet alles bij gemeenten als Ter Apel en in Budel alles op hun bord leggen.
3: En dus moeten die gemeenten een moeilijke afweging maken. Oké, we gaan het doen. Het Rijk vraagt het van ons. En nu zeggen die gemeenten, we voelen ons niet gesteund.
2: Ja, nou dat is dan aan de minister om dat duidelijker daarvoor te zorgen dat gemeenten zich daarin die dat willen daar wel in gesteund worden. Maar wat ook in de spreidingswet zit, is dat daar afspraken over gemaakt kunnen worden. Tussen een landelijke overheid en tussen gemeenten, maar ook op provinciaal niveau.
1: Ja, hoe luister je hier naar?
0: Ja, nee, gemeenten die dat willen. Dus je merkt gewoon, dus zo'n minister Brekelmans, die wil zo graag vasthouden aan dat oude denken. We gaan elkaar de ruimte geven. We gaan echt niet te veel dingen opleggen bij de mensen. Dat is niet, want we leven in een vrij land. En als een gemeente geen zin heeft in die asielontvang, ja, nou ja, kun je daar misschien afspraken over maken. En dan moeten ze uiteindelijk zelf dingen beslissen. Terwijl dat is gewoon echt niet waar. Dit is gewoon een hele terechte vraag van deze journalist. Die zegt van ja, maar we hebben gewoon een wettelijke verplichting. Dit moet gewoon. En op het moment dat een minister die wettelijke verplichting eigenlijk gaat verzachten, dan is hij gewoon de wet aan het ondermijnen. Dan is hij gewoon het gezag van de wet in Nederland aan het ondermijnen. En dan gaan deze problemen dus ook gewoon echt niet opgelost worden. Want dan kunnen alle demonstranten en ook alle extreemrechtse hooligans, die kunnen dan allemaal zeggen van ja, maar de minister zelf zegt dat we het ook niet kunnen doen. En dat er nog misschien wel een handigere afspraak is. En waarom moeten we dan nou die noodopvang hier regelen in onze gemeente? En die voelen zich dan gesteund in hun verzet. Ik denk dat is heel gevaarlijk. Het was ook terecht verontwaardiging over deze opmerkingen van de minister. Dit is echt een minister die blijft vastzitten in die oude tijd van vrijheid, blijheid, niks opleggen. Het gezag is eigenlijk laf. Het gezag durft niet op te staan en te zeggen, jongens, dit moet nu gewoon, of je het leuk vindt of niet. Het moet gewoon. Dat doen ze niet. En dan brokkelt zo'n gezagstructuur dus ook af. En daarom dat die gemeentes ook zeggen, wij voelen ons niet gesteund. Want dat weten we over gezag en over normen. Als je wil dat iets geaccepteerd wordt door mensen, ja, dan moet eigenlijk al die instituties die bij dat gezag horen, die moeten allemaal dezelfde boodschap afgeven. En dezelfde houding hebben. En dan denken mensen, oké, nou dit is de norm hier. Dit is wat hier normaal is. Oké. Maar op het moment dat instituties dat dan niet gaan doen en die gaan wegduiken en die durven het eigenlijk de hete aardappel niet vast te houden, ja, dan brokkelt het gewoon af.
1: Ja, dus dit is echt de kant van de instituties en de overheid die jij echt ook aanspreekt. Dus het is inderdaad, er zijn de individuen die zelf iets kunnen bereiken, maar het zijn ook echt de instituties en de overheid die eigenlijk in één klap kunnen zorgen voor eigenlijk een hele om duidelijk te maken wat het moraal is.
0: Ja, zeker. Ja. En dit is wat dat betreft echt een dieptepunt. Deze

0: deze uitspraken. Want we hebben een wet die verplichting oplegt. Weet je, daar zijn we al, gelukkig. Weet je, we hebben een wet. En dan vervolgens dat dan helemaal boterzacht proberen te maken en de autoriteit daarvan dan ondermijnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel thema's waarbij de overheid die stap nou nog niet heeft gezet, maar het eigenlijk wel moet. Dus het is nu ook, het is een nieuw stikstofbeleid aangekondigd. Dit gaat allemaal daar ook weer spelen. Boeren en veehouders die zeggen, ja, ik word nu ingeperkt. Hè. Mijn vrijheid om te ondernemen wordt nu ingeperkt. En dat vind ik echt niet kunnen. En de gezag dat zijn rug recht moet houden. Hè, want we moeten gewoon bepaalde beperkingen opleggen. Anders gaan we dit probleem never nooit oplossen. En we liggen al helemaal stil en vast in Nederland vanwege dat bizarre stikstofprobleem. Dus dit gaat daar ook weer helemaal spelen. Van kunnen wij uitleggen aan mensen, dat vrijheid ook betekent dat je soms iets moet opgeven voor elkaar, omdat anders we helemaal vast komen te zitten in problemen. En dat vrijheid niet alleen maar gaat over jij wordt niet ingeperkt door het gezag. En dan gaat deze discussie weer spelen.
1: Ja, vind je het soms vermoeiend om filosoof te zijn?
0: Oh. vind ik het vermoeiend? Ja, zeker vind ik het vermoeiend om filosoof te zijn. Jazeker. Want ik ben best wel jaloers op in heel veel opzichten. Op mijn vrouw, die kan zoveel dingen beter dan ik. Maar wat zij kan, dit is heel maatschappelijk betrokken. Maar zij kan naar de televisie kijken en dan naar een talkshow kijken. En die talkshow, dat gaat één oor in het andere oor uit. En dat vindt ze gewoon ontspannend. En dan denkt ze, oh nou ja, prima, oké. Weet je, Gordon heeft weer iets gezegd of Gerard Joling. En dan zet ze hem weer uit en dan gaat ze lekker slapen. En dat was een moment van ontspanning voor haar. Voor mij is dat volstrekt onmogelijk.
1: Je gaat helemaal, alles gaat aan.
0: Ja, alles gaat aan.
1: Je ziet overal verbanden.
0: Ja, precies. Dat is heel moeilijk om dat uit te zetten. De enige manier waarop ik dat kan, is door me gewoon daar echt van te isoleren. En gewoon maar een of andere absurdistische film te gaan kijken of zo. Of te gaan sporten of te gaan doen, whatever. Maar ik kan niet een soort van een beetje het publieke debat doen. Of een beetje maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Gewoon een beetje voor de gezelligheid. En dan weer niet. En dat vindt mijn vrouw ook gewoon vermoeiend. Die vindt het ook gewoon een teleurstelling. Weet je, die denkt gewoon, kunnen we gewoon samen naar deze talkshow kijken zonder dat jij je op zit te winden als een gefrustreerde stakker op de bank.
1: Dan ga je ook echt er doorheen praten.
0: Oh ja, ja, ik ga er doorheen praten. Ik ga opstaan. Ik ga allerlei dingen doen. Het is echt niet, het is niet fraai. Het is niet behulpzaam en constructief. Het is gewoon een zwakte.
1: Ja. Maar ja, je hebt er wel weer een goed boek over geschreven. Dus ja, dat is dan de andere kant.
0: Ja, dat is de winst.
1: En wat, tot slot, voor het journaal van 3 uur. Wat zou je willen zeggen tegen alle luisteraars die nu misschien denken van, kan ik het ooit nog goed doen? Ik heb zoveel fouten gemaakt. Ik ben er net in dit gesprek achter gekomen. Ik heb de keuzes, door mijn keuzes, de vrijheid van anderen ingeperkt. Waar begin je morgen als je opstaat?
0: Ja, dus ik denk dat het punt moet niet zijn, je een beetje zelfkastijding. En jezelf er maar eindeloos van langs geven. Want het is gewoon heel begrijpelijk. Weet je, dat dit. Er is heel veel achterstallig onderhoud. We zitten vast in allerlei tamelijk verderfelijke systemen. Het is heel moeilijk daarin dan het goede te doen. Dus ga jezelf niet op die manier de maat nemen. Maar probeer jezelf meer constructief de vraag te stellen van, weet je, wat zijn nou gemeenschappen? Wat zijn nou groepen waar ik eigenlijk al onderdeel van ben? Weet je, en waar we een positieve verandering kunnen maken voor elkaar. En hoe kan ik dat dan gaan doen? Weet je, in die groepen en op mijn school en op mijn werk en op die plekken waar ik eigenlijk al kom, of op een familiefeest dat we aan het organiseren zijn. Probeer dat soort momenten van gemeenschappelijkheid aan te grijpen. Om na te denken over hoe we dingen kunnen verbeteren met elkaar. En hoe we bepaalde normen weer kunnen accepteren. En hoe je onderdeel kan zijn van dat gezag dat we wel nodig hebben. Dat zou mijn oproep zijn aan mensen.
1: Ja, helder. Ja, zometeen na het journaal dan praat ik verder met Jurriën Hamer. En dat doen we graag ook met jou, luisteraar. Dus ik ben wel benieuwd. Heb je zelf bijvoorbeeld een kleine gewoonte waaraan je heel erg gehecht bent, maar waar je eigenlijk zou moeten opgeven? Of heb je een ander idee of een andere vraag aan Jurriën? Bel dan 0800-1121 of stuur een appje naar de gratis NPO Luister-app. Tot zo na het journaal van 3 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in 1 klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap.
3: Nacht van NTR Wetenschap.
2: De gast vannacht bij mij is filosoof, schrijver en jurist Jurjen Hamer. En we hebben het over de prijs van vrijheid. Ja, we hebben het er net al een uur over de prijs van vrijheid gehad. En we willen graag ook met jou verder praten, de luisteraar dus. Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis NPO Luister app. En wellicht komt jouw vraag in de studio en dan kunnen we het daarover hebben. Wanneer heb je nou de kans om je vraag aan een echte filosoof te stellen?
4: Ah, zeldzaam, zeldzaam.
2: Zeldzaam. Jurjen, je zei het net ook al kort even tijdens het nieuws tegen mij. Je had je boek dus helemaal af.
4: Ja.
2: En toen gebeurde er iets.
4: Ja, zeker. Ja, ik had op vrijdag had ik mijn boek naar de drukker gestuurd. En dan ben je er helemaal klaar mee, hè? Dan is het helemaal af. En toen de volgende dag, op zaterdag, toen kreeg ik een hartstilstand. En toen lag ik op de grond van mijn woonkamer. En was ik echt bijna dood. En toen ben ik een kleine maand in het ziekenhuis geweest. En meer dan een jaar bezig geweest met herstellen, terugkomen, verwerken wat er is gebeurd. En toen kwam dus ook het boek. Een jaar later kwam dat dus ook uit. En toen ging ik weer over het boek vertellen. Ja, maar dat is er gebeurd.
2: Ja. Heb je het idee dat je dingen moest aanpassen in het boek omdat je anders naar het leven was gaan kijken door die gebeurtenis?
4: Ja, ik heb sommige passages in mijn boek vond ik net een beetje te hard. Dus die heb ik net wat zachter gemaakt. Iets meer aandacht gehad voor een soort van de worsteling van mensen. En dat leven soms ook gewoon vet zwaar kan zijn. Want ik vond mijn leven op dat moment ook heel erg zwaar. Dus dat heb ik zeker gedaan. Maar ik vond ook wel heel erg een bevestiging van het verhaal van mijn boek. Want ik was niet alleen bijna dood gegaan. Mijn vrijheid was ook weg. Weet je wel, mijn vermogen om nog te doen wat ik leuk vind in het leven. En waardevol vind en belangrijk vind. En om mijn kinderen op te voeden. En om nog een carrière te hebben, om nog een huwelijk te hebben, om nog vriendschappen te hebben. Weet je, alle dingen die belangrijk zijn in het leven en die het betekenisvol geven. Dat stond allemaal op de tocht in zekere zin. Het was dus heel onduidelijk hoe lang ik nog zou leven. En toen kwamen andere mensen in actie. Want wij leven nog in een land waar goede gezondheidszorg een recht is. En waar heel veel mensen de plicht nakomen om daar dus voor te gaan zorgen. Daar keihard voor te werken in al die ziekenhuizen. En ook wetenschappers, om nieuwe manieren te vinden om ziektes te genezen of om bepaalde schadelijke dingen te voorkomen. Ik heb een machine in mijn lichaam zitten, een ICD. Zeer moderne geneeskunde. Die mijn hart weer kan opstarten op het moment dat ik een nieuwe hartstilstand krijg. En er zijn zeer geavanceerde ingrepen gedaan in mijn hart. Onderzoeken gedaan in mijn hart. Ja, dat was een aantal decennia geleden, was dat gewoon nog niet mogelijk. Dus ik was er heel erg van doordrongen van, ja, het is echt omdat andere mensen zo hard hebben gewerkt, omdat andere mensen hier zoveel moeite en aandacht in hebben gestoken, dat ik er nog ben. Dat ik überhaupt nog een vrij leven kan leiden. Dat ik zelf zoveel vrijheid heb dat het oké is om midden in de nacht naar Hilversum te vertrekken en om hier met jou te gaan praten. Dus dat hele idee van dienstbaarheid. Ik heb zoveel dienstbaarheid gezien in het ziekenhuis. En ook van mensen om me heen. Van, weet je, de overburen die onze kinderen opvingen. Ja. Dus dat heeft heel erg mijn beeld bevestigd. Dat zonder de dienstbaarheid van andere mensen, zonder andere mensen die hun plichten nakomen, betekent jouw vrijheid echt niks.
2: Ja, dus eigenlijk had je, doordat ik dat meemaakte, dacht je, ik ben helemaal op de goede weg. En nu heb ik het ook nog eens aan de lijve ondervonden dat het zo is.
4: Ja, ik had het liever niet aan de lijve ondervonden.
2: Nee, zeker niet. Maar
4: het was echt een bevestiging. Weet je, we kunnen soms zo kwetsbaar zijn. En dan zijn we zo afhankelijk van andere mensen. En bij heel veel van de problemen waar wij het over hebben gehad deze nacht, geldt dat. Ja, dus als je eenmaal een alcoholverslaving hebt, jeetje, je komt daar, probeer daar maar eens in je eentje weer vanaf te komen.
2: Ja.
4: Als je gediscrimineerd wordt, hoe zwaar is dat? En dat kun je ook niet zomaar in je eentje oplossen en een samenleving creëren waarin je niet gediscrimineerd wordt. Dus bij heel veel van dat soort van moderne kwesties, om het zomaar te zeggen, het zijn gewoon hele serieuze zaken waar mensen heel kwetsbaar zijn en ze de hulp van andere mensen heel erg nodig hebben.
2: Ja.
4: En dat is uiteindelijk waar dit allemaal over gaat. Dat hele idee van plicht is gewoon, je hebt de hulp van andere mensen nodig en daar heb je ook wel recht op.
2: Ja, of denk aan de minderheden in welk opzicht dan ook. Want je wordt zelf op een gegeven moment misschien ook wel lid van een minderheid. Of
4: jazeker,
2: onderdeel van de minderheid. En je moet daar gewoon altijd oog voor hebben. Ja. Ja. We hebben een beller. Even kijken. Dat is Richard, die hangt aan de lijn.
5: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Richard.
5: Goedemorgen. Ja, ik wil één kleine opmerking maken als het mag. Want ik vond het redelijk doemscenario. En dat vind ik toch wel een beetje jammer. Want ik denk dat de meeste mensen hier gewoon op de wereld gewoon het beste met alles en iedereen gehoord hebben. En excess heb je altijd en overal. Laten we dat voorop stellen.
2: Ja.
5: En over regels gesproken en over bepaalde zaken. Dat zei ik net tegen de dame die de telefoon opnam. Waar ik met de overheid heel veel moeite mee heb op dit moment, is dat de overheid regels heeft waar ze zichzelf, als het aan hun uitkomt, totaal niet aan houden. Ik bedoel van, net kwam nog even te sprake over, ja, de overheid moet zich aan de spreidingswet houden en weet ik het allemaal. En dat moet dan wel heel principieel. Maar ik bedoel van, we hoeven maar de toeslagen verder op te noemen of de Groningen gaswinning. Er zijn toen genoeg rapporten die uitgekomen zijn en verschenen zijn en die even niet uitkomen, die allemaal in de la zijn beland omdat het de overheid eventjes niet uitkomt. Dus ja, dan is het wel even meten met twee maten. Dus ja, hoe betrouwbaar is de overheid? Want ook met WOP-verzoeken, dat weten we nog met Pieter Omtzigt, er zijn zoveel dingen die niet boven tafel mogen komen, omdat de overheid even niet uitkomt. Dus wat hebben we dan? Wij moeten ons wel aan de regels houden, maar de overheid niet.
2: Dat is heel
5: zwart-wit.
2: Dat is, ja, dank voor je opmerking, Richard. Hoe kijk jij daarnaar, Jurien?
4: Nou, ik denk dat het gezag van de overheid, ik denk dat dat heel terecht de opmerking is. Dus ik denk dat het gezag van de overheid natuurlijk echt gewoon van tikken heeft gehad. Hè. Er is gewoon ook wantrouwen. Natuurlijk ook terecht wantrouwen kun je hebben. Hè, over een overheid die zijn beloftes niet nakomt. Een overheid die zelf heel veel schade aanricht. En dat is buitengewoon pijnlijk. En dan zie je dus ook buitengewoon ingewikkeld om op een goede manier dat goed af te wikkelen. Hè. Dat gaat echt alle kanten op. En dus ik denk dat dat terecht is. Dus ik denk inderdaad, ja, we moeten een goed functionerend gezag hebben. Maar ik denk ook dat het niet echt een alternatief is in sommige opzichten. We zullen die overheid gewoon goed nodig moeten hebben. Dus om hierop, dus de reactie, ik zeg niet dat, dat dit bij deze manier zo is, maar de reactie van, ja, maar de overheid heeft ons teleurgesteld, dus weet je wel, laat maar zitten. Weet je, nee, we leven in een democratie. Hoe kunnen we die overheid dan wel op de rails krijgen? Om te zorgen dat dat wel een betrouwbaar gezag is. Dat inderdaad zijn woord nakomt, zijn afspraken nakomt. Ja, dat is heel belangrijk hierin. Dus in die zin geef ik deze meneer gewoon gelijk.
2: Nou, Richard, je krijgt gelijk.
5: Ja, nee, oké, daar gaat het mij niet om. Maar nee. Er is een verschil tussen een fout maken, ja, of willen ze een wetensfout maken. Daar zit een heel groot verschil, ja, in. En, ja, dat is daar, en dat is toch met de toeslagenaffaire en de Groningen gaswinning. Want ik heb bepaalde zaken met tv heb ik bekeken. Dat ik denk van, hoe is het in godsnaam mogelijk, ja, in ons land? Maar ja, ik bedoel van, een collega zo...
2: Ja, het is duidelijk. Richard, ja, sorry, want wij moeten ook nog naar andere bellers. Maar dank voor je opmerking. En ik denk dat jullie een goed antwoord heeft gegeven. Dank voor je vraag.
5: Is
2: en,
5: goed.
2: Fijne nacht.
5: Ja, hetzelfde. Hoi.
2: Ja. We hebben ook een appje binnengekregen van Jesse.
4: Okay.
2: Jesse die vraagt, wat is het verschil tussen wat Jurien liberalisme noemt en communisme? Want volgens mij gaat dit idee meer naar communisme. En dat is ook gewoon te bereiken door defensieuitgaven te stoppen.
4: Ja, communisme zegt iets over wat de rol van de staat moet zijn. En de staat moet gewoon in heel veel opzichten de regie helemaal naar zich toe pakken. En moet controle over de productiemiddelen hebben enzovoorts. En ik denk helemaal niet dat in alle opzichten de oplossing is of het antwoord is. Dus ik denk dat mijn verhaal heel erg aansluit bij wat we dan sociaaldemocratie noemen. Maar in een sociaaldemocratie, ja, natuurlijk moet de overheid als marktmeester in allerlei opzichten ingrijpen en durven het gezag te zijn. Maar het communisme is daar wel een hele radicale versie van. Waarbij bepaalde hele belangrijke individuele vrijheden van mensen, in ieder geval historisch gezien, het natuurlijk heel erg zijn geschaad. En op een gegeven moment helemaal vermorzeld werden door dat overheidsgezag. En mijn hele verhaal is dat die twee kanten van vrijheid weer in balans moeten komen met elkaar. Dus dat betekent dat ook die kant van de vrijheid waarbij je zegt, maar hier heeft het gezag zich eigenlijk niet mee te bemoeien. En hier vertrouw ik, heb ik ook het recht om te zeggen als burger van, dit is mijn zaak en ik vertrouw dit niet aan een of andere overheid toe. Ja, dat is nog steeds een hele belangrijke kant van de zaak. Alleen, we zijn doorgeslagen. Dus mijn antwoord is, die balans moet terug tussen, we hebben het gezag nodig en er moet gewoon ruimte zijn voor het individu om vrij te zijn. En dat maakt mijn verhaal volgens mij liberaal en niet communistisch.
2: Duidelijk. Ja. Robert-Jan heeft ook een appje gestuurd. Die zegt, dit is meer een opmerking, er is geen prijs van vrijheid, enkel een opbrengst en die heet beschaving.
4: Ja, is mooi. Nou, ik weet het niet. Dus ik denk dat... Ik ben het helemaal eens. Hè? Dus een samenleving waarin we ook ons kunnen wijden aan elkaars vrijheid, dat is een beschaafde samenleving. Ik denk dat dat precies de definitie is van wat beschaving eigenlijk is. Maar ik denk ook dat, ja, daar hoort soms een offer bij. En dan heb je even wat minder ruimte. En dat kan een verlies van vrijheid zijn voor jou op dat moment. En dan denk je ook, oh shit, ik wilde eigenlijk deze grapjes maken. En dan voel ik me, dat is eigenlijk hoe ik altijd ben in gezelschappen. En dat is hoe ik me goed voel over mezelf. En zo. En dan mag ik dat grapje eigenlijk niet maken. Nou, hoe moet ik nou eigenlijk opstellen hier? En op zo'n moment heb je een vrijheidsverliesje. Dat heb je dan gewoon. Dus daarom denk ik dat het wel een prijs heeft soms, ja.
2: Ja. Ja, heb je nou ook nog een vraag voor Jurien? Stel hem dan gerust, bel naar 0800-1121 of stuur dus een appje. Dan behandelen we dat in de uitzending. Wij gaan even luisteren naar het nummer Think van Aretha Franklin. Ik dacht, dat is wel toepasselijk. Een nummer waar ontzettend vaak het woord vrijheid in voorkomt.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. En ik zit nog steeds met Jorien Hamer in de studio. We hebben het over vrijheid en de prijs van vrijheid. We hebben nog een beller aan de lijn en dat is Otto. Goedenacht, Otto.
2: Hallo, hoort u mij?
1: Ik hoor u.
2: Oké.
1: Ja. Wat is, Otto, wat is uw vraag?
2: Nou, ik had de introductie aan de vorige, degene die de telefoon aannam. Dat ik zei van ja, ik heb al jarenlang, dus een jaar of 9, gepraat over de prijs of de, wat kost dat, van kun je nog gratis gelukkig zijn?
1: Dat is echt
2: ja. Ja, snap je? Mm-hmm. Dus hij zei op een gegeven moment tegen mij van ja. Ja, ik ben bang ik ben bang om gelukkig te worden, zei hij op een gegeven moment. Dan zei ik van ja, wees gerust, je wordt toch niet gelukkig. Hij begon keihard te lachen. Ik zei, maar ja, ik zeg, kan je eigenlijk wel gratis gelukkig zijn?
1: Oké.
2: Waarom is alles verbonden aan een prijs? Waarom is alles kosten, baten, investeren, opleveren? Waarom is er niks gewoon? Als het gaat toch over vrij zijn of vrijheid, dan zit er toch een gratis. Ja, alle reclames zitten vol met gratis tweede bij of zo.
1: Dus eigenlijk is je vraag van alles heeft een prijs, maar mag je nog gratis gelukkig zijn?
2: Ja.
1: Oké. Ik ben benieuwd wat je hierop te zeggen hebt, Jorien.
3: Nou, ik vind het wel een interessante gedachtegang. Dus. Kijk, de dingen die we vaak verliezen, hè, dus bijvoorbeeld gewoon lekker wandelen in het bos en genieten van de natuur. Weet je, dat is, nou ja, dat is relatief gratis, is dat. En het is ook niet bijzonder verslavend, is het ook niet.
2: Nou ja, wat kost dat?
3: Ja, maar dus en dat zijn eigenlijk manieren waarop mensen ook een soort van dat geluk kunnen vinden. Hè, maar wat je ziet bij heel veel van die verslavende producten en diensten is dat dat kost dus allemaal wel geld of tenminste aandacht. Of, hè, en doordat dat vapen is duur, weet je, en alcohol is ook duur. En dit zit allemaal in zo'n economisch model. En heel veel manieren om daar soort van uit te ontsnappen, dat zijn eigenlijk soort van de gratis dingen. Weet je, ga lekker dat bordspelletje met elkaar spelen, dat is helemaal niet duur. En dan ga lekker die wandeling in de natuur maken. En dat zijn vaak ook activiteiten die niet zo verslavend zijn. En dat zijn eigenlijk, ja, wat dat betreft, mooie invullingen van een leven waarbij je eigenlijk heel weinig schade aanricht. He, dus dat soort van, als dus zo'n soort van vraag stellen aan jezelf en zo'n soort van perspectief zoeken van ja, wat zijn eigenlijk de dingen die we samen kunnen doen? Maar op de achtergrond, dat is natuurlijk interessant, hè? Op de achtergrond, het is alleen maar gratis. Hè? Omdat we goed zorgen voor onze natuur. Weet je wel? En omdat het gewoon goed, veilig, fijn leven is, hè? In Nederland. Hè? En dat heeft natuurlijk wel weer.
2: Een liedje zingen.
3: Ja, een liedje zingen. Ja, precies. Maar dus zo'n soort van heroriëntatie. Weet je, het leven eindigt niet. Hè, als een heel aantal van die verslavende producten en diensten wat minder beschikbaar zijn. Sommige dingen wat meer een grens hebben. Hè, dus dan zijn er nog allerlei manieren waarop mensen zich kunnen ontplooien. En daar word je misschien wel veel gelukkiger van. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar Jurien, als ik zo vrij mag zijn. Ik had het helemaal niet over verslavende producten. Ik had het over gelukkig zijn.
3: Ja, nee, precies. Maar ik had het er wel over. Dus ik dacht, dat betrek ik in mijn antwoord, dacht ik.
2: Oké. Nou, dan heb ik het. Dan ben ik op huis. Oké, dank u wel
1: voor
2: het antwoord.
1: Otto, voor het vragen en voor het bellen. En een fijne nacht nog. En ik hoop toch ook een beetje een gelukkige nacht.
2: Nou ja, het is in ieder geval gratis.
1: Precies. Fijne nacht nog.
3: Dag.
2: Dank u wel, dag.
1: Ja, dus eigenlijk inderdaad is het ook goed om daarover na te denken van wat maakt me nou echt gelukkig? Gewoon op individueel niveau. En als dat een boswandeling is of een bordspel, dan zou het een heel klein onderstuk, een heel klein stukje kunnen zijn naar geluk.
3: Ja, en zeker als het gaat over die natuur, hè?
1: Ja.
3: Het is ook gewoon best wel goed voor je, hè, om daarvan te genieten. En wat nu dreigt, is dat onder druk van al die verslavende praktijken en al die milieuvervuiling, we bepaalde voorzieningen, collectieve goederen verliezen. En dan is dat gratis genieten, dat is op een gegeven moment gewoon weg. Dat is niet meer mogelijk. Weet je, gewoon buiten lopen en luisteren naar de vogels die zingen. Het is veel moeilijker geworden dan het 30, 40 jaar geleden was. Want er vliegen veel minder vogels rond. Weet je, want het sterft allemaal af in Nederland. Oh, dat is natuurlijk weer een beetje zo'n doemscenario. Maar laten we goed omgaan en goed passen op die collectieve voorzieningen die we nog hebben.
1: Ja, en Nederland. Ook vooral natuurlijk zaken die niet in één keer afbrokkelen, maar heel langzaam. Dat is natuurlijk het lastige, of ergens aan de andere kant van de wereld. Dus dat heb je minder door.
3: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk goed om daar gewoon bewust van te zijn van, oh ja, oké, dit is een heel klein stukje van de natuur wat ik nu weer pak. En op een gegeven moment hebben we het niet meer. Ja,
3: ja, en dat is dus uiteindelijk, als het te ver is gegaan, besef je ineens hoe belangrijk het eigenlijk was.
1: Ja.
3: Weet je, hetzelfde geldt voor heel veel van die digitalisering. He, dus dat je niet meer praat met andere mensen in de trein. Weet je, en dat steeds meer tijd achter een scherm. Nu beginnen we dat door te krijgen. Nu beginnen we door te krijgen, wow, wat is hier veranderd en verschoven? En wat hebben we eigenlijk opgegeven? En waarom? Omdat we verslaafd werden door techgiganten met grappige dingetjes die knipperden. En weet je wel, ons de hele tijd updates gaven. En nou praten we niet meer met elkaar in de trein. Ja. Dus in zo'n besef van wat is nou van fundamenteel belang hier? En wat zijn de manieren waarop we tot junkies worden gemaakt? Dat is volgens mij echt heel belangrijk.
1: Ja. Ja, duidelijk. Heb je... we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik denk echt dat we zouden nog heel lang kunnen doorpraten over vrijheid, want het zit overal in. Maar ik denk dat je een heel helder beeld hebt gegeven van eigenlijk dus aan de ene kant de rechten en aan de andere kant de plichten die daarbij horen. En zonder het heel ongezellig te maken, kunnen we gewoon met z'n allen dus in een balans eigenlijk de ideale samenleving creëren.
3: Het komt eraan.
1: Hoe zie jij, even als laatste vraag van, hoe zie jij die samenleving voor je? Heb je daar zin in?
3: Ja, ik heb daar heel erg veel zin in. Want waar ik heel veel zin in heb... Weet je, ik denk ook omdat er zoveel achterstallig onderhoud is, omdat er zoveel problemen zijn waar je over kan opwinden, hoe lekker zou het zijn? Weet je, dat je niet de hele tijd, weet je, als zo'n soort van duurzaamheidsduiveltje op je schouder hebt die zegt van, oh, maar is dit nou een heel duurzame keuze? Is dat nou een heel duurzame keuze? Oh, waar gaat dit nou naartoe? Waar gaat dat nou naartoe? Hoe prettig zou het zijn dat je gewoon naar een restaurant kan gaan en dat jij je dat niet meer de hele tijd hoeft af te vragen, omdat we daar gewoon goede afspraken over hebben gemaakt met elkaar. En dan kan ik gewoon uit een heerlijke kaart kan ik allerlei dingen selecteren en een hele leuke avond hebben en me gewoon richten op een fijn gesprek met mijn tafelgenoten. En dat is mijn perspectief, weet je, en dat is mijn visie. En niet de hele tijd allerlei moralistische overwegingen. Ik als moraalfilosoof snak daar ook naar. Maar dan moeten we wel ergens doorheen. Weet je, want dan moeten we die problemen gaan aanpakken en oplossen. En dan pas kom je daar. Maar zo'n plek, zo'n situatie, ik kan daar enorm naar verlangen. Lijkt me heerlijk.
1: Ja, dat klinkt fantastisch. Dus eerst werken aan de winkel en daarna genieten.
3: Ja, precies.
1: Jurien, dank je wel voor je tijd en dat je hier in de nacht bij mij in de studio wilde zijn. En we gaan luisteren naar nummer, hoe kan het ook anders, Freedom van Richie Havens.

0: Ja, Freedom van Richie Havens. Dan is het nu tijd om naar een podcast te luisteren. We gaan luisteren naar de eerste aflevering van de podcast De Weg van de Dodo. Een podcast van de NTR en Radio 1. Drie mensen zetten alles op alles om één diersoort of zelfs een heel ecosysteem te redden van de ondergang. Want van de Nederlandse biodiversiteit is nog maar een fractie over. Maar de natuurbeschermers lopen tegen net zoveel obstakels op als de dieren waar ze voor vechten. Jennifer Patterson volgt drie van hen 2 jaar lang voor deze podcast, De Weg van de Dodo. En dat is een tragicomische serie over de haast onmogelijke opdracht om de natuur te redden van de mens. Eigenlijk net waar ik het ook met Jurien over had. Jennifer maakt deze serie met bioloog Janneke Sindram, die elke aflevering een absurd, maar waar gebeurd sprookje vertelt over een uitgestorven diersoort. Dit is aflevering 1, een goed verhaal. En na het journaal gaan we door met deze aflevering.
1: Dit is een podcast van NTR voor NPO Radio 1.
2: In de brandende zon staat een oranje-witte partytent. Er zijn tafels met kleedjes en bloemstukjes. En ondanks de hitte heeft iedereen zich netjes aangekleed. Met overhemd en pak.
3: Het was loeiheet, maar we hadden drankjes en hapjes voor iedereen en zo. Dus allemaal geregeld.
2: De tent staat midden op een open veld in een natuurgebied in Brabant. Het is 2 augustus 1990. En vandaag gaat iets bijzonders gebeuren. Een in ons land uitgestorven diersoort wordt teruggebracht naar de Nederlandse natuur.
3: Ja. Dat was natuurlijk de eerste nationale herintroductie. Een ministerie van Landbouw en Visserij die had dat hele onderzoek gesponsord. Ja, daar moest een moment komen.
2: De ceremonie gaat bijna beginnen en Irma is zenuwachtig. Zij weet iets wat de anderen niet weten.
3: We hadden dus mensen uitgenodigd van Den Haag en natuurbeschermingsorganisaties en iedereen die direct betrokken was uit de regio.
2: Een man van het ministerie is gekomen om een toespraak te houden. En ook de pers is aanwezig.
3: En een hoop journalisten hadden zich aangemeld van ja, wij komen en wij maken foto's.
2: Je zou denken dat Irma blij zou zijn met alle aandacht. Maar eigenlijk zit ze er niet op te wachten.
3: Ik had mij toch echt zorgen gemaakt dat al die mensen die zouden komen, dat ze die hooilanden kapot zouden trappen. En dat daarmee de start van de blauwtjes in hun leven in de vreemde toch wel heel erg moeilijk zou worden gemaakt.
2: Irma Wienhof werkt bij de Vlinderstichting en heeft met pijn en moeite tientallen kwetsbare vlindertjes uit Polen gehaald. Het is een soort die vroeger veel voorkwam in Nederland. En Irma is vastbesloten dat dit bijzondere beestje weer terug moet komen. Vandaar dat ze alles op alles zet om de immigranten een goede start te geven.
3: Wij willen toch wel, nadat we al die moeite gedaan hebben, een kans van slagen hebben.
2: Ze was bang dat de mensen de ijle bloemen zouden vertrappen, waar de vlinders hun eitjes leggen.
3: Dat ze gewoon overal rondlopen. En ik bedoel, mensen die hebben gewoon geen idee dat negatieve effecten zou kunnen hebben, weet je.
2: Vandaar dat ze een list had bedacht.
3: Dus die meneer Pieters, die uit Den Haag kwam en uiteindelijk de kooitjes opendeed om de vlinders vrij te laten, die dacht dat de vlinders uit Polen waren, ja.
4: Maar het waren neppen.
3: Het waren neppers, ja.
2: Over de Nederlandse wildernis zijn de laatste jaren indrukwekkende natuurfilms gemaakt. De prachtige beelden moeten ons trots maken op de rijkdom die we hebben. Pas als je uitzoomt, zie je wat er ontbreekt. Alle soorten die verdwenen zijn of op het punt staan te verdwijnen. In Nederland is nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. We zijn bijna wereldkampioen als het gaat om het verlies van soortenrijkdom. En van wat er over is aan diersoorten, wordt een derde bedreigd. Biologen zeggen dan ook dat we aan de rand staan van de afgrond. Zijn we nog op tijd om de natuur te redden? En wie zijn die mensen die deze taak op zich hebben genomen? In deze serie volg ik een aantal natuurbeschermers die vastbesloten zijn om één soort of zelfs een heel ecosysteem te redden van de ondergang. 2 jaar lang mocht ik meekijken om te zien wat er voor nodig is om het tij te keren. Gaat het ze lukken? En hoe ver moet ze gaan? Ik ben Jennifer Patterson. En dit is De Weg van de Dodo. Aflevering 1. Een goed verhaal.
4: Oh ja, tickets. Goedemorgen. Hoi.
2: Dat ik de afgelopen jaren op pad ben geweest met mensen zoals Irma. Mensen die vechten voor zwaar bedreigde diersoorten en ecosystemen.
5: Hallo?
2: Komt door Janneke.
6: Hallo?
5: Hallo? Zullen we gewoon het museum ingaan? Of wil je daar kijken?
6: Ik wil eerst even daar kijken met jou. Wat zijn dit?
4: Allemaal knuffels? Het is de dodo, toch?
5: Het is een dodo knuffel. Kijk nou.
4: Zijn dat ook uitgestorven dieren?
5: Ja, de mammoet. En dit?
4: Tijger, sabel.
5: Tand.
4: Tijger.
2: We zijn in de souvenirwinkel van Naturalis. Het museum in Leiden waar ze ook onderzoek doen naar biodiversiteit. In de schappen liggen pluizige knuffels van dieren die niet meer bestaan.
5: Heel veel dodo's. Dit zijn ook wel de uitgestorven dieren die iedereen kent. De dodo, de mammoet en de sabeltandtijger. Ja.
2: Janneke Sindram is bioloog en heeft een fascinatie voor uitgestorven diersoorten.
5: Hier is een lijst met heel veel uitgestorven dieren. En ook
6: een hele wand vol.
5: Ja, salamon, eilanden, kroonduif, de Rodriguesuil, de Benson's papegaai, grote amakihi. Dat is echt heel veel. Oh, de geelstuitara. De tanna patrijsduif, de Balinese tijger.
2: Dat diersoorten verdwijnen is normaal, vertelt Janneke.
5: Normaal gesproken, als er geen uitsterfgolf is, is er een natuurlijk ritme van uitsterven. De soorten sterven uit, dat is een natuurlijk proces. Maar dat gaat heel langzaam. Dus het is misschien 1 soort per jaar of nog minder. En nu denken we dat elke dag een diersoort uitsterft.
2: Ik probeer me voor te stellen wat dat betekent. Wat als de soorten die ik om me heen zie 1 voor 1 uitgewist zouden worden? Vandaag de merel, morgen de groene kikker, overmorgen de koolmees. Door de mens gaat het uitsterven in een moordend tempo.
4: Zijn we net... Ja. De dood. Oh god, we zijn bij de dood beland. Even uithijgen.
2: We lopen helemaal naar boven, naar een schemerige ruimte. Want we zijn hier niet zomaar. We zijn op zoek naar een specifiek dier. Een soort die Janneke nog nooit heeft gezien. Niet in opgezette vorm, zelfs niet als knuffel. Maar hier in Naturalis hebben ze er eentje in de collectie. Die ze tijdelijk uit het depot hebben gehaald.
5: Hij is daar. Dat is hem.
2: Daar, achter glas, onder een spotlight, staat iets wat lijkt op een grote pinguïn, de reuzenalk.
5: Hij is kleiner dan ik had verwacht. En hij is best plomp, kleine vleugeltjes. En de veertjes zijn een beetje vaal geworden, er ligt ook een ei bij.
6: En voel jij iets als je naar deze alk kijkt?
5: Ja, ik weet niet. Er zit zo'n grote wereld achter zo'n beest. Ik had er gewoon een heel groot plaatje van in mijn hoofd met al die verhalen. En dan wordt het zo platgeslagen tot alleen maar dit opgezette dier in een glazen kast. Maar goed.
2: In de tentoonstelling is niet veel informatie te vinden over de reuzenalk. Maar Janneke kent zijn tragische verhaal.
5: Het is eigenlijk de pinguïn van het noorden. Een vogel die niet kon vliegen, maar heel goed. En ik stel me voor, echt heel goed door het water kon zwemmen. Bijna een soort vliegen. Dus hij was helemaal aangepast aan het leven onder water. En hij was ook best wel groot en dik en vet.
6: Klinkt een beetje onhandig.
5: Ja, ik denk dat hij op het land best onhandig was, ja. Maar in het water moet hij echt gracieus zich bewogen hebben. Maar goed, de reuzenalk heeft wel echt wel veel pech gehad. Want van een soort die eerst met ik denk wel miljoenen voorkwam in dat hele grote gebied, eigenlijk van de oostkust van Amerika via de Noordpool naar Europa. Ja, ze waren zo makkelijk te vangen. En ik denk dat de eerste mensen, toen wij nog jager-verzamelaars waren, ze al gegeten moeten hebben. Nou goed, met de opkomst van de mens is dat areaal waar die voorkwam eigenlijk steeds kleiner geworden. Tot het beperkt werd tot echt maar een paar eilandjes in de buurt van IJsland en Canada. En toen kwamen de ontdekkingsreizigers. De tochten die de zeilschepen toen in de koude streken maakten, dat moeten echt barre tochten zijn geweest. Weinig eten, geen verwarming. Je kunt je voorstellen hoe blij die mensen moeten zijn geweest als ze op een eiland aankwamen en daar stonden echt duizenden van die reuzenalken. En die alken die waren helemaal niet bang voor mensen, dus die renden niet weg, vliegen konden ze niet. Dus die matrozen, die mensen konden gewoon die vogels met tientallen honderden tegelijkertijd afslachten, gebruiken en in pannen te stoppen. En de veren gebruikten ze om er kussens van te maken en dekens. Maar ja, als je ze wilde opeten, moest je ze eerst klaarstoven. En daarvoor was vuur nodig. Maar op die eilanden waar die alken voorkwamen, daar stonden helemaal geen bomen. Dat was zover in het noorden. En bij gebrek aan bomen pakten ze gewoon de volgende reuzenalk. Ze schijnen zo vet en olieachtig geweest te zijn dat ze vrij makkelijk ontbranden.
6: Oh wow, ze branden extra goed.
5: Dus reuzenalken werden in de ketel gestopt om te koken op het vet van hun eigen soortgenoten. En op een gegeven moment waren er nog maar 2 eilandjes waar ze voorkwamen. 2 vulkanische eilandjes in de buurt van IJsland. Het lot wilde dat een van die eilandjes verdween bij een vulkaanuitbarsting. Dus toen was er nog maar 1 eilandje waar de reuzenalken voorkwamen. Het eilandje Eldi. Het is een soort rotsblok dat verticaal oprijst vanuit de zee. Heel lang hebben daar nog ongeveer 40 reuzenalken weten te overleven. Maar in die tijd was het ook hartstikke populair om een rariteitenkabinet te hebben. Dus er was een enorme vraag naar gekke diersoorten. En bijvoorbeeld musea wilden ook graag dat soort dieren opgezet aan hun collectie toe kunnen voegen. En op een dag in 1844 meren er 3 IJslandse mannen af op het eilandje Eldi. Ze zijn gestuurd door een zo'n verzamelaar. Nou ja, aangekomen zien ze al snel waar ze naar op zoek zijn. Maar ze vinden maar 1 paardje, een mannetje en een vrouwtje. Ze vangen ze en na een korte worsteling dan burgen ze die alken. Er was ook een ei bij. Maar in die worsteling is in dat ei een barst gekomen. En dat ei hebben ze toen gewoon laten liggen. In dat ei moet van de kou de allerlaatste reuzenalk gestorven zijn.
6: Veertien jaar later gingen 2 Engelse vogelkenners op zoek naar de reuzenalk. Ze vinden niks, maar spreken wel enkele van de mannen die de vogels op Eldi om het leven hebben gebracht. Pas dan wordt duidelijk dat er geen enkele reuzenalk meer over is.
5: En een van die mannen van die expeditie, die was daar zo door gechoqueerd, die is toen begonnen met het beschermen van zeevogels in Engeland.
6: De vogels waren verdwenen. Alleen het verhaal was overgebleven.
5: Dus dit verhaal is de inspiratie geweest voor hem om echt de eerste natuurbeschermingsinitiatieven te starten.
6: Het was een wake-up call.
7: Nou, kom op. Dat hadden ze wel wat beter kunnen maken.
6: In de Rotterdamse haven, omringd door gigantische containerschepen en industrie, zijn 2 mensen aan het hannesen met schelpen.
8: We hebben gehoord dat er larfjes van platte oesters in de haven van Rotterdam zitten. Ja, fantastisch.
9: Dat maakt mij niet uit of het dan een industrieterrein is of niet. Het is gewoon hartstikke mooi. Ze zijn heel erg zeldzaam, omdat er eigenlijk geen platte oesters meer zijn. Behalve op een heel klein aantal plekjes waar we ze ontdekt hebben.
2: Gijs van Zonneveld, blauwe ogen en een diepe frons, is een man die van aanpakken houdt en gewend is om met zijn handen te werken. Op de kade maakt hij zelfgemaakte ankers vast aan grote tassen van kippengaas, gevuld met lege oesterschelpen. Die schelpen zijn bedoeld om de larfjes huisvesting te bieden.
9: Zo. Deze is klaar. Hartstikke idee.
2: Gijs werkt bij ARC. Een groep die ik natuurbeschermers zou noemen. Maar ARC'ers kunnen dat woord niet uitstaan. Zeker Gijs niet. Hij noemt zichzelf liever natuurontwikkelaar.
9: Zo, nog eentje. Ja.
8: Kijk, een platte oester.
9: Dat is toch wel weer leuk om te zien. Hè? Kijk, dit is een platte oester. En dit is een Japanse oester.
2: In de Nederlandse wateren komt vrijwel alleen nog maar de Japanse oester voor. Een exoot. Dat zijn de rimpelige oesters die we kennen uit restaurants. Maar het zijn de zeldzame platte oesters die Gijs nodig heeft. En die blijkt hier in de haven te zitten. In de vorm van ontelbare minuscule larfjes.
9: We gaan een aantal zakken met oesterschelpen naar beneden laten. En wat we hopen is dat de larfjes die hier waarschijnlijk in het water zitten, dat die zich op deze schelpen gaan vestigen. En daarop gaan zich vastzetten. En gaan groeien. En daarmee eigenlijk weer een nieuwe generatie platte oestertjes kunnen gaan produceren.
2: Je zou kunnen denken dat hij hier is omdat hij deze bedreigde soort wil redden. Maar Gijs heeft een veel groter plan.
9: We hebben eigenlijk die larfjes nodig om nieuwe oesterriffen te bouwen die dan steeds diverser worden totdat het echt een heel schelpdierrif is waar andere schelpdieren, maar ook vissen, kreeften en zo hun plekje kunnen vinden.
2: Op een lege zandvlakte kan niks groeien. Net als in een woestijn waait alles weg. De oesterschelpen moeten houvast bieden en zich uitbreiden over de zeebodem als kleine dorpjes die uitgroeien tot eindeloos uitdijende steden. Ze dienen als schuilplekken en kraamkamers voor vissen en andere dieren. Het zou voor de hand liggen om voor dit plan de oesters te gebruiken die er toch al in overvloed zijn, de Japanse. Maar dat is geen optie, want die leeft alleen in ondiep water. En de Noordzee?
9: Die is eigenlijk overal dieper dan 10 meter. En dat is nu precies het gebied waar de platte oester zich heel erg fijn voelt.
2: Gijs is niet gek. Hij wil geen schelperif bouwen tussen de containerschepen. Maar hij ziet dit vooral als een experiment. Want als het lukt om met de schelpen oesterlarven aan te trekken en daarmee een klein ecosysteem te bouwen, dan is er een kans dat ze dit straks op grote schaal kunnen doen. Diep in de Noordzee. Want de schelpenriffen die daar vroeger waren, daar is bijna niets meer van over.
9: Ongeveer 20% van de hele Noordzee was bezet met schelpdierbanken. Op dit moment is dat minder dan 1%. Eigenlijk minder dan 0,1%.
2: Wat hij wil, is niets minder dan de hele Noordzee weer gezond maken.
9: En eigenlijk wat we aan het doen zijn, is van onderuit opbouwen.
2: Dat is waar hij de schelpen voor nodig heeft.
9: Laten we het gewoon het systeem gunnen dat iets van die 20% schelpdierriffen op de Noordzee, dat dat terugkomt.
2: Het is een mooi idee, maar is het realistisch?
10: Het is wel heel ambitieus. Je zegt, we moeten de Noordzee weer gezond maken.
9: Je weet niet half hoe ambitieus dat is. Maar ik vind het alternatief volstrekt onacceptabel. Dus ja, het is ambitieus. Ja, is er een kans dat het niet lukt. Allemaal waar. Maar ik kan het gewoon niet uit mijn strot uitkrijgen om dan te zeggen, ja, nou ja, het is zo lastig, we doen het maar niet. Dat kan gewoon niet.
11: Nee, je hebt een touw.
9: Ja, ik heb een touw en de zak heb ik. Zullen we maar gewoon wel aan deze kant gooien?
2: Het is middag geworden.
9: Zo, hier zo.
2: Eindelijk kan de eerste tas met lege oesterschelpen het water in.
9: Ik heb een touw, ik heb een touw. Als jij op de zak richt. Ja.
11: Jij hebt hem?
9: Ja, kom maar.
11: Oké.
12: Okay. Mm.

0: Nou, dan gaan we beginnen nu. Hommel, hommel, hommel. Oh, hier, kijk. Hoi, beestje.
1: Irma loopt door een weiland, speurend naar insecten. Janneke is erbij.
2: Hé, hey, kijk, daar. Een kleine vuurvlinder is dat, toch? Daar.
0: Dat was dus die hier zo irritant heen en weer vloog. En mij niet wilde laten zien wat die was. Ah, hier, wat hebben we? Bruine zand, toch? Bruine zand, toch?
1: Irma en Gijs lijken bijna perfect tegenovergesteld van elkaar.
0: Ik heb nu 5 bruine zandoogjes.
1: Terwijl Gijs een gebied van bijna 60.000 vierkante kilometer wil reanimeren, is Irma op zoek naar een heel klein vlindertje.
0: Nee, dat is geen pimpernaarbroutje, dat is een Icarusblaadje.
1: Irma heeft haar leven gewijd aan het beschermen van vlinders in Nederland. Ze brengt ze in kaart door ze met regelmaat te tellen. 1 vlinder is haar zorgkindje. En deze soort probeert ze al 30 jaar te redden.
3: Dat gaat gewoon eindeloos door. Dat is echt nooit af. Het blijven zorgkindjes.
1: Het gaat om het donker pimpernelblauwtje. Of zoals Irma ze liefkozend noemt, topies.
3: We spreken eigenlijk altijd over topies.
1: Het is een klein vlindertje. Niet groter dan het kootje van je duim. En als hij stil zit, valt hij nauwelijks op. Hij is lichtbruin, met een rij donkere stipjes die samen een vraagteken lijken te vormen. Pas als hij opvliegt, zie je de zacht blauwe binnenkant van zijn vleugels. Dit is het vlindertje dat Irma in 1990 uit Polen haalde. Hoe dat precies zat met die nepvlinders, dat vertel ik later. Beloofd. Irma komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar woont al sinds haar studietijd in Nederland. Ze heeft lang grijs haar en een bril. Draagt jurken met vrolijke bloemetjespatronen en drinkt koffie uit een beker met vlinders erop. Als ze vertelt over het donkerpimpernelblauwtje, doet ze dat met een mengeling van spot en bewondering. Want de dopies hebben een nogal ingewikkeld

0: Nederland. Ze heeft lang grijs haar en een bril. Draagt jurken met vrolijke bloemetjespatronen en drinkt koffie uit een beker met vlinders erop. Als ze vertelt over het donkerpimpernelblauwtje, doet ze dat met een mengeling van spot en bewondering. Want de dopies hebben een nogal ingewikkelde manier om de weg van rups naar vlinder af te leggen.
1: Veel vlinders zetten eitjes af op bladeren. Deze willen echt het bloemhoofdje hebben. En dan frotten ze die eitjes dan zeg maar tussen die aparte bloemetjes op zo'n bloemhoofdje in.
0: Maar ze zijn dus behoorlijk kieskeurig, deze...
1: Ze zijn super kieskeurig, ja, ja, ja. Niet alleen dat ze die ene plant moeten hebben. Het donkerpimpernelblauwtje wil graag bloeiende bloemetjes hebben. Dus rode bloemhoofdjes. Dus ja, het is... Ze maken het zich niet makkelijk.
0: Nee, en ook niet voor jou.
1: En ook niet voor mij.
0: De vlinder heeft niet alleen een speciale bloem nodig. De grote pimpernel. Maar ook een dier. Een paar weken eet de rups de zaadjes van de bloem. Maar dan krijgt hij trek in iets anders. Vlees.
1: Als hij dan in zijn laatste larvestadium beland is... dan eet hij dus helemaal niet meer van dat vegetarische voedsel daar op die plant. Maar dan wandelt hij naar beneden of laat zich naar beneden vallen... en wacht op de grond om daar opgepikt te worden... door de werkster van een knoopmier. Dus die pikt hem op en die neemt hem mee naar het nest... waar dus het mierenvolk is... en legt hem daar in de broedkamers tussen het broed van de mieren neer. In de veronderstelling dat hij een eigen larve heeft gevonden.
0: Qua uiterlijk en formaat zien de rupsen er niet bepaald uit als mierenlarven. En toch raken de mieren ervan overtuigd dat ze een verdwaalde soortgenoot te pakken hebben. Dat komt omdat de rups een slimme truc uithaalt.
1: Dat hij een geurmanteltje draagt. En die geurmantel die lijkt op de geurmantel die die mieren hebben. Om die werkstamier te overtuigen van ik hoor bij jullie. En ja, die nemen die rups gewoon mee. En dan zit die rups dus in de broedkamers. Waar die dus verder leeft van de larven van de mieren.
0: Ze eten gewoon hun kindjes op.
1: Ze eten gewoon hun kindjes op.
0: Het is een ingenieus systeem, maar alles moet kloppen om het te laten werken. De gewone knoopmieren, waar de blauwtjes bij verblijven, houden niet van al te veel nattigheid. Terwijl het voor de plant juist niet al te droog mag zijn. En ook de timing moet perfect zijn. De vlinders leggen hun eitjes alleen op de ontluikende bloemknoppen van de grote pimpernel. En dat terwijl de blauwtjes maar een paar dagen leven. De vlinder, de mier en de plant zitten dus in een lastige driehoeksverhouding, omdat ze alle drie zulke hoge eisen stellen aan hun omgeving. En toch ging het duizenden jaren goed. Maar dat was in een stabiele wildernis. In het mensenlandschap van nu, met uitdijende steden, intensieve landbouw en stikstofoverschot, extreme plensbuien en droogte, is het een wankel evenwicht geworden.
1: Een beetje, kleine kool. Volg hier een beetje de voetstappen van mijn vrijwilligers.
0: Op dit moment probeert Irma in te schatten hoeveel vlinders er zijn. Ze krijgt hulp van een legertje vrijwilligers.
1: Bruine zandtoog.
0: En een van hen komt ze tijdens het tellen tegen.
1: Ja. Hallo.
0: Zij blijkt ook aan het tellen te zijn. En maakt een bezorgde indruk.
2: Wij hebben er gisteren maar eentje gezien. Nee, het vliegt niet zoveel.
1: Nee, het vliegt niet zoveel. Ik heb vooral hooibeestjes, die zijn weer begonnen. Ja. Bruine zandtoogjes nog.
2: Ja, oranje ook.
0: We zien af en toe iets rondfladderen. Maar het zijn de usual suspects. Niet veel bijzonders.
2: Ja, klopt. Maar ik heb maximaal 4 pimpernelblauwtjes gezien. En toen even opnieuw rustig lopen. Maar eentje. Maar goed, dat kan zijn dat wij ze gemist hebben natuurlijk.
1: Nee, het is nu een beetje stilletjes.
2: Nou, dus, in ieder geval, jij bent er weer.
1: Super dat jullie zo vaak tellen. Allemaal invoeren, hè?
0: Er zijn weinig vlinders dit jaar. En Irma probeert de vrijwilligster moed in te spreken.
1: Als het vrij snel al afgelopen is, moeten jullie echt niet teleurgesteld zijn, hè?
2: Nee.
1: Want als het maar een handjevol is...
2: Ja.
1: En ze leven maar anderhalve dag gemiddeld

0: genomen.
1: Ah. Ja. Oh, dan is het niet zo verwonderlijk. Dat
0: dan is het niet verwonderlijk als ze...
1: Oké, wij dachten van, zien we het nou zelf helemaal niet goed. Dus, maar ja, dik zeg ik ook.
2: En dan krijgt Irma een sms'je.
0: Wat hebben we hier? Kijk.
2: Er zit een foto bij.
0: Kijk.
2: Van twee donker pimpernelblauwtjes.
0: Oh.
2: Ze zijn aan het paren.
0: Oh. Dus echt... Oeh.
3: Ben je nou blij of ben je gespannen? Of wat?
0: Allebei.
2: Enkele weken later kijken we samen opnieuw naar de berichten van die dag.
0: We hebben in paardje nageslacht, is de melding. Dat is gewoon fantastisch.
1: Hiep, hiep, hoera en kusjes. En blauwe hartjes in plaats van rode.
0: Dat is gewoon waanzinnig geweldig. Daar mag je best blij mee zijn. Dus, op dat moment hadden we al af en toe een losse vlinder gehad. En als je dan weet dat de meeste vlinders nog op hun allereerste levensdag doodgaan... dan heb je daar natuurlijk nog niks aan als ze elkaar niet kunnen vinden voor de paring. Dus toen we het eerste paardje vonden, ook nog parend... ja, dat was natuurlijk wel spectaculair. Ja, in je hoofd gaat die populatie voor het volgend jaar dan meteen weer uitgebreid vliegen. Dat is gewoon de eerste stap voor de vervolggeneratie, voor het jaar daarna. Dan verheug ik me enorm met mijn vrijwilligers en de andere vlinderaars mee van hoera, ze zijn er nog.
2: Voor Irma is elke vlinder goed nieuws en een parend stel fantastisch. Want het belooft eitjes voor het komend jaar. Maar ik begin me langzaam af te vragen waarom we zulke lastige diersoorten koste wat kost moeten redden. Zijn alle soorten even belangrijk voor een werkend ecosysteem? Is de vlinder belangrijk voor de natuur? Kunnen we voortbestaan zonder de vlinders? Of hebben ze een cruciaal vlinders, rol, taak?
0: Ja, nee, vlinders zijn heel belangrijk voor de natuur.
2: Ik zie aan haar gezicht dat ze het geen fijne vraag vindt. Maar ze doet haar best om allerlei redenen te bedenken om het te overtuigen.
0: Je kunt het dan hebben over welbevinden van mensen. Mensen gaan de natuur in en zien vlinders en worden daar blij van en voelen zich beter. En het is ook aangetoond dat mensen die meer verbinding naar natuur hebben... dat die sneller herstellen van allerlei ziektes en een algemeen geluksgevoel beter is.
2: Zijn vlinders er echt alleen zodat mensen ervan kunnen genieten? Misschien heeft ze door dat ik een beetje sceptisch kijk... Want ineens gooit ze het over een andere boeg.
0: Maar als we dan zeg maar dit soort meer egoïstische benadering buitenwege laten... dan is het nog steeds zo dat vlinders gewoon superbelangrijk zijn als voedsel voor anderen. Zo'n vrouwtje vlinder legt al snel gemiddeld zo'n 100 eitjes. Daar komt er toch een hoeveelheid rups vandaan. Daar worden al die kleine koolmeeskuikentjes mee gevoerd. En het is natuurlijk niet alleen maar voor koolmees. Er zijn heel wat meer soorten die die voedselbron echt nodig hebben. Dus alles is eigenlijk met elkaar verbonden en met elkaar verweven. En daardoor is het ook zo dat als jij één soort uit het systeem haalt... dat die consequenties veel en veel breder zijn... dan je eigenlijk in eerste instantie aan zou nemen.
4: Dat was het eerste deel van de eerste aflevering van de NTR-podcastserie De Weg van de Dodo. Zometeen na het journaal van 4 uur weer een uur vol wetenschap. Eerst luisteren we het tweede deel van deze aflevering... en daarna bel ik met organisch chemicus Herman Overkleeft... die deze week hoorde dat hij de Oscar onder de wetenschapsprijzen heeft gewonnen... de prestigieuze Spinoza-premie... omdat hij een speciale methode heeft ontwikkeld om geneesmiddelen te ontwikkelen. Maar eerst zometeen het journaal.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat zitten nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat rechtse partijen wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van NTR.
3: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. En nu door met het tweede deel van de eerste aflevering van de podcastserie De Weg van de Dodo.
4: Maar als 1 vlindersoort uitsterft, dan zijn er toch nog altijd honderden andere soorten over die smakelijke rupsen leveren voor de vogels. Dus hoe erg is het als dieren verdwijnen die het op eigen kracht niet redden? Ik vraag het aan Gijs.
5: Als deze dieren zo kwetsbaar zijn en zo moeilijk doen met zich voortplanten...
6: Ja.
5: Is het niet gedoemd om te mislukken? En...
6: Ja, nou, dat is een redelijke vraag. Ecologie is als een kaartenhuis. En je kan daar 1 kaart uittrekken en dan gebeurt er nog niks. Je kunt er 2 kaarten uittrekken en dan gebeurt er nog niks. Maar op het moment dat je daar 25 kaarten uit gaat trekken op allerlei plekken en dan liefst ook nog een beetje onder, op een gegeven moment gaat het echt instorten. En ik denk dat mensen nog niet meegemaakt hebben wat er gebeurt op het moment dat een ecosysteem echt aan het instorten is. Maar dat is op een heel aantal plekken natuurlijk al wel gebeurd.
5: Oh ja?
6: Nou, Great Barrier Reef in Australië, dat begint op een dramatische manier in elkaar te lazeren. Door verzuring, door enorme hoeveelheden UV-licht op de koralen, beginnen ze enorm af te sterven. En dat is echt gewoon een tipping point, een omslagpunt die je daarvoor bereikt. En ik denk dat wij op de Noordzee ook wel een aantal van dat soort tipping points hebben gehad. Het verdwijnen van schelpdierriffen, wat ooit 20% van het oppervlakte is, nu minder dan 1%. Dat is voorbij een tipping point. De zee van nu is niet meer de zee die het oorspronkelijk was. Op een gegeven moment kom je erachter dat jij alleen nog over bent op de wereld. Met een melkfabriek waarin je op chemische manier melk maakt. En met een asfaltfabriek die ervoor zorgt dat je met droge voeten in je auto over het landschap kan rijden. Maar voor de rest is er niet zo heel erg veel meer. En ik denk dat er om een heel aantal plekken, oerwouden, maar ook op zee, het wel heel erg stil geworden is.
4: Janneke kent talloze verhalen over hoe diersoorten aan hun einde kwamen. Meestal door toedoen van de mens. Ze heeft er een scriptie over geschreven. En dat gaat verder dan een fascinatie. Tijdens haar onderzoek zat ze in de bieb te lezen.
7: Ik ging zelfs na het eten erheen. Ging naar huis. Ging koken, eten. En dan ging ik weer terug. Tot ik om 10 uur 's avonds uit de bieb werd gegooid.
5: Echt waar?
7: Elke dag.
5: Heel fanatiek.
7: Heel fanatiek.
5: was je helemaal onderdompeld in het uitsterven van diersoorten.
7: Ja, en ik dacht altijd aan de douche, op de fiets. En ik las dan over hoe dieren verdwijnen en hoe andere mensen daar verdrietig om zijn. En hoe er standbeelden opgericht worden voor dieren die er niet meer zijn. Of ik keek een filmpje van de laatste Tasmaanse tijger, daar is een filmpje van. We kunnen hem nooit meer kennen. Hij is gewoon weg. We hebben niet meer het geluid van de lachuil. En dat soort dingen kunnen we toch wel raken. Wij hebben de lachuil uit laten sterven. Voor altijd. En dan lees je toch wel vaak dat dat iets doet met mensen. Ik heb bijvoorbeeld ook heel veel gelezen over rouw. Hoe werkt rouw? Want ik denk dat mensen rouwen om dieren die uitsterven.
5: Voelde jij rouw?
7: Ja. Maar raakte dat dan echt heel erg. Zo erg dat ik soms ook wel emotioneel van kon worden. En soms in de bibliotheek zat ik dan alleen achter mijn computer. En dan raakten die verhalen me allemaal zo dat ik daar ja, soms om moest huilen. Ja, ik heb wel een menig traantje gelaten daar in die stille bibliotheek.
5: Ja.
7: Ja. Dat waren toch wel de momenten waarop ik besefte dat het voor mij ook een heel persoonlijk thema is.
5: Net als Janneke heeft ook Gijs een sterke band met de natuur. Dat begon al op jonge leeftijd.
6: Mijn ouders zijn eigenlijk zolang als ik me kan herinneren met natuur bezig geweest.
5: De vader van Gijs is geboren in 1936, toen de wereld er nog heel anders uitzag.
6: Die was een jonge jongen in een tijd dat het Veenweidegebied in Zuid-Holland nog echt een heel rijk, mooi systeem was. Waar in alle sloten in heel Zuid-Holland krabbescheer groeide. Als was het heel normaal.
5: Krabbescheer is een waterplant die op de rode lijst staat van bedreigde soorten.
6: Waar overal zwarte sterns broeden op krabbescheer. Waar het water kraakhelder was, waar je flap kon draaien. En als je dan het flap, het allag, draaide, dan zat daar af en toe een salamandertje in. Duizenden kievieten om je heen. Kievietstulpjes in de wei. En dat is voor mij ook altijd een soort utopia geweest.
5: Hij praat erover alsof het zijn eigen herinnering is. Maar hij heeft het nooit zelf meegemaakt.
6: Want die kievietstulpjes en dat krabbescheer en die zwarte sterns, die waren er niet meer toen ik kind was. Toen was heel Zuid-Holland gewoon al onderuit geschoffeld.
5: Het creëerde een soort onderhuids verlangen. En ondanks alle schoonheid die hij zelf om zich heen zag, groeide hij op met een gevoel van gemis.
6: Ik merkte dat hij vond dat dat allemaal verdwenen was. Ik zag nog wel aardig wat, maar er was heel veel van verdwenen. Dus dat is met paplepel ingegooid. Maar als je kijkt naar hoeveel vlinders of hoeveel andere insecten of hoeveel planten of hoeveel vogels er toen waren, is daar nog eens een keertje 50% afgegaan.
5: Ja, dat wat jouw vader toen karig vond.
6: Precies. Dat was nog altijd 50% beter dan wat het nu is.
5: Dat was eigenlijk ook een utopia als je vergelijkt met nu.
6: Precies.
5: Bij elke generatie verschuift wat wij normaal vinden. Ons referentiepunt voor hoe de natuur eruit moet zien verandert, waardoor we ongemerkt tevreden zijn met minder. Dat noem je de shifting baseline.
0: Dat alles wat jij in je jeugd zeg maar meemaakt, dat wordt voor jouw eigen gevoel het maximaal haalbare. En waar jij geen gevoel voor hebt, is hoe die natuur eruit zag toen je ouders daar leefden en toen je grootouders daar leefden en hoeveel meer soorten in die tijd daarvoor kwamen. Dus je krijgt eigenlijk wat jij zelf als optimum ervaart, is al een sterk verarmde versie van die natuur. En als je daar dus voor gaat en dat het maximum maakt van wat haalbaar is, dan ga je enorme verliezen krijgen.
5: Elke generatie heeft nog minder ambities.
0: Ja, ja, ja. Je schroeft niet alleen maar de kwaliteit van de natuur naar beneden. Je schroeft ook je eigen ambitieniveau naar beneden.
4: De natuur waar Irma naar terug verlangt, waar donkere pimpernelblauwtjes rondvlogen, was in de jaren 50 niet iets bijzonders.
0: Toen waren dat gewoon hooilandjes van de boeren, van daar kijk ik verder niemand naar om. Het was gewoon volstrekt normaal. Tegenwoordig noemen we dat topnatuur.
4: Er zijn delen van de krant die ik eigenlijk altijd oversla. Het economiekatern, want te droog en te veel cijfers. De sportbijlagen, omdat ik liever zelf sport dan erover lees. Maar ook alle alarmerende berichten over het klimaat en de teloorgang van de natuur. Biodiversiteit, alleen het woord al klinkt vermoeiend, als huiswerk. Maar er is ook een andere reden dat ik dat soort nieuws mijd. Want als je ervan weet, dan moet je er ook iets mee. Ik stak liever mijn kop in het zand dan dat ik in de afgrond keek. Ook omdat ik kinderen heb die ik een zorgeloze kindertijd gun, zoals ik die zelf ook heb gehad. Ik ben opgegroeid in Zweden, een land waar natuur vanzelfsprekend was. Ik weet nog hoe ik zomers veldboeketten plukte en 's winters ging langlaufen in het bos achter ons huis. Zomaar na schooltijd. En hoe boos onze buurvrouw altijd was omdat elanden haar appelboom leegvaten. Iets van die ervaring en connectie met de natuur wilde ik ook meegeven aan mijn eigen kinderen. Het is een van de redenen dat we de stad uit zijn gegaan en nu bij de duinen wonen. En als je hier woont, naast een gigantisch natuurgebied, kun je ook heel makkelijk vergeten dat er een probleem is. Maar toen ontmoette ik Janneke. De eerste keer dat we elkaar zagen, konden we niet ophouden met praten. 4 uur lang vertelde ze bizarre, tragicomische verhalen over hoe diersoorten aan hun einde kwamen. Het was geen huiswerk, maar het waren ook geen sprookjes die je makkelijk van je af kon schudden. Want sprookjes hebben een moraal om ervan te leren en het voortaan anders te doen. Maar het lijkt erop alsof we er niets van hebben geleerd en er niets is veranderd. En die onwaarschijnlijke verhalen kun je nog steeds vinden. Ze worden nu geschreven en we weten nog niet hoe ze aflopen. We zijn aan boord op een 40 meter lang schip, de MS Tender. Gijs heeft me gevraagd of ik mee wil op expeditie. We gaan naar het grootste Natura 2000 gebied van Nederland. Het is een plek waar bijna niemand komt. En dat is ook niet zo gek, want onze bestemming ligt midden op de Noordzee, 16 uur varen vanaf de kust. De expeditieleider had ons van tevoren uitgebreid gewaarschuwd voor zeeziekte.
8: Iedereen kan het worden, iedereen zal het een keer worden. En er zijn verschillende methodes die werken per persoon. Voor de mensen die het aanhaken, weet dat communicatie met de kant eigenlijk gewoon niet mogelijk is. En dat we het eigenlijk alleen maar doen in geval van nood. Dus dat doen we liever niet. We gaan bijvoorbeeld niet naar huis omdat iemand zeeziek is. Dan is het gewoon suck it up. We gaan niet omvaren omdat iemand zeeziek is. Dat soort dingen gaan we echt niet doen.
4: Ik hoorde het aan, maar maakte me geen zorgen. Hoe erg kan zo'n bootreis zijn? 10 minuten na vertrek lig ik al kotsziek in mijn hut. 24 uur lang kan ik niet overeind komen. Net als Gijs zijn de meeste mensen aan boord van ARK. Een NGO die de natuur in Nederland wil rewilden, wilder wil maken. Voor de ARK'ers is natuur beschermen niet genoeg. In het geval van de Noordzee moet de natuur van de grond af aan opgebouwd worden. Voor zover ik het had begrepen, is het doel van deze reis om naar de staat van de zeebodem te kijken en op zoek te gaan naar de beste locaties om schelpdierenriffen te bouwen. Maar als ik me gezond genoeg voel en naar boven strompel, blijkt dat er een derde doel is.
9: Hoe zou dat script heten? Of die? Ja. Noem eens wat.
4: We zijn met een groep van 14 mensen.
10: Als het daarover gaat, dan moeten we iets met rewilding in de titel doen. Of zegt dat te weinig voor...
9: Ik denk niet.
11: Op zoek naar de wilde
9: Noordzee, dat wordt het dan denk ik meer. Want gaat ons om wilde natuur, wilde, spontane...
4: Gijs en zijn collega's zijn druk aan het vergaderen in de kantine.
5: Ze blijken in overleg over hoe ze hun expeditie het beste naar buiten kunnen brengen.
11: Dat is ook letterlijk wat we doen. Ja. We zoeken naar gebieden op de Doggersbank waar de wildheid nog bestaat.
12: Of waar we hem wakker kunnen kussen.
13: En als het over zo'n soort ervaring gaat, dan moet je die wel in deze week pakken. Dan want die is een week later pakken. Weg.
14: Moet je ook momenten hebben dat iemand in de camera kijkt. Ja. Je misschien wel een paar helden hebben of zo. Dan word je nieuwsgierig naar de film.
5: Ze willen een film maken. En besluiten om zichzelf neer te zetten als helden op een missie.
14: Ik denk dat als het gaat om de storyline, dat dan misschien jullie drieën als helden in de film moeten zitten.
13: En wie kan er beelden opnemen? Wie gaat dit doen? Wie gaat die beelden maken? En wie gaat die gesprekjes voeren?
5: Iedereen kijkt naar mij en naar de cameraman die ook aan boord is.
13: Dan begin ik toch vooral naar deze mensen te kijken.
5: Ik begin het gevoel te krijgen dat de reis eigenlijk ook bedoeld is voor de PR. Is dit waar ecologen hun energie in moeten steken, terwijl de tijd wegtikt om de Noordzee te redden? En tegelijkertijd moeten ze misschien wel. Want als mensen geen oog hebben voor natuur en geen benul hebben waarom die zo belangrijk is, kan het ze ook niks schelen wat ermee gebeurt. Zonder een goed verhaal lukt het niet om partners een draagvlak te vinden en de schelpenriffen ooit van de grond te krijgen. Intussen ben ik ook bezig een verhaal te vertellen. Hoe zie ik deze mensen eigenlijk? Zijn het helden op een missie om de biodiversiteit terug te brengen? Of zijn het tragische figuren die zichzelf voor de gek houden, die iets willen terugdraaien waar ze al te laat voor zijn?
0: Hallo. Hallo. Ah, met alle apparatuur.
5: Een paar weken na de vlindertelling zijn de resultaten binnen en ik ga bij Irma langs.
0: Oké, hoi. Nou, goed. Beetje stressig.
15: Ja?
0: Ja, ach.
15: Het is de tijd van het jaar dat jij in actie moet komen.
0: Ja, precies.
5: Ze was zo ontzettend blij met het parend paardje donkere pimpernelblauwtjes. Maar de blijdschap was van korte duur.
0: Je moet gewoon toch een beetje de realiteit in de gaten houden van één vlinder is geen vlinder, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Je hebt gewoon echt flink wat nodig, wil dat allemaal goed gaan.
5: Hoeveel heb je dan nodig?
0: Over het algemeen zeggen we dat je minstens 500 nodig hebt.
5: Oh, wauw.
0: Ja, dan is één paadje niet voldoende.
5: Nee.
0: Ook om daarvoor te zorgen dat het genetisch goed blijft gaan. Dat je niet bepaalde eigenschappen uit je populatie verliest. Gewoon omdat er te weinig zijn.
5: De foto blijkt een lucky shot te zijn geweest. De resultaten van de vlindertelling zijn teleurstellend, om het zacht uit te drukken.
0: We komen uit op minimaal 25 tot iets van 35.
5: Echt waar? Maar dat is niet veel.
0: Dat is echt niet veel. Nee, nee. Nee, nee.
5: Dus wat is de kans nu dat ze overleven?
0: Ik denk dat die op dit moment niet overdreven groot is. Nee.
5: Er zijn nog maar een stuk of 30 donkere pimpernelblauwtjes over in Nederland. Te weinig om de populatie gezond en levensvatbaar te houden. Als er zo weinig vlinders zijn, treedt er onvermijdelijk inteelt op. Waardoor de variatie afneemt en ze nog kwetsbaarder worden. En ergens wist ze het al toen ze nog aan het tellen was. Want toen zei ze dit.
0: We zijn al 3 weken bezig met monitoren en zoeken en kijken en alles nog eens een keer afzoeken. En weer een keer gaan kijken en nog eens een keer tellen. Dus ik had eigenlijk al een beetje besloten van we bekijken het nog dit weekend. En we geven ze nog de kans om dit weekend zeg maar het begin van een klein populatietje te laten zien. Maar als er dit weekend weer niks gebeurt, dan is het tijd om over na te denken. Ja, hoe we dat publiek maken. Dat dus weer een populatie van een zeldzame soort uit Nederland zo goed als verdwenen is.
5: In de volgende aflevering besluit Irma wat ze moet doen nu de donkere pimpernelblauwtjes definitief uitgestorven lijken in Nederland. En vaar ik verder met Gijs, waar ik dingen ontdek die ik niet had verwacht. Zowel op de bodem van de Noordzee als aan het dek van het schip.
4: De Weg van de Dodo is een productie van Stichting Autre Direction, Aldus Producties en de NTR. Regie en montage deed ik, Jennifer Patterson. De scripts deed ik in samenwerking met Jair Stijn en de research met Janneke Sindram, die ook de fact-checking deed. De muziek is door KH Music, sounddesign door Wederik de Bakker en creatieve productie door Emmy Colau. De eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. De Weg van de Dodo is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De Nacht van NTR.
3: Ja, dat was de eerste aflevering van De Weg van de Dodo. En zometeen bel ik met organisch chemicus Hermen Overkleeft. Maar eerst in de geest van de podcastaflevering The Last Great American Will van Lou Reed.
16: They say he didn't have an enemy. This was a greatness to behold. He was the last surviving progeny. The last one on this side of the world. Measured a half mile from tip to tail, silver and black, your powerful fins. They say you could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. Chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing. Tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. A great whale sprang full up. It caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned. The browns and reds set free. But sadly, one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon.

0: great American whale. That's great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole. With human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach. Complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done.
1: Wetenschap is overal.
2: Ik bel met organisch chemicus Herman Overkleeft. Hij wordt wereldwijd beschouwd als een van de grondleggers van de chemische biologie. En samen met zijn team ontwerpt hij moleculen om biologische processen te doorgronden. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en vond een nieuwe methode uit om menselijke eiwitten zonder nadelige gevolgen te beïnvloeden. Hierdoor is het mogelijk nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor zeldzame stofwisselingsziektes. En deze week ontving hij daarom de Oscar onder de wetenschapsprijzen, de Spinoza-premie. En ik heb hem gewoon aan de lijn. Goedemorgen, Herman.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Gefeliciteerd nog met de Spinoza-premie.
3: Ja, ja, hartelijk dank. Ja, het is echt geweldig.
2: Wat win je dan eigenlijk?
3: Nou, 1,5 miljoen euro. Niet voor mezelf, maar om onderzoek mee te doen. Het is een aanmoedigingspremie dus ook van de NWO. Dus je moet het nog wel een tijdje meegaan, zeg maar, in je werkzaam leven.
2: Ja.
3: En ik kan daar mijn onderzoek verder mee uitbreiden, mee verdiepen. Ik kan op zoek gaan naar jonge, veelbelovende studenten. Die zelf misschien goede ideeën hebben. En dan kunnen we de komende 5 jaar kunnen we daar mooi onderzoek mee doen.
2: Mooi.
3: In die lijn nieuwe biologisch actieve verbindingen ontwerpen. En het mooie is, hè, dus dat je vaak moet je onderzoeksaanvragen schrijven. En daar zitten allerlei randvoorwaarden aan.
2: Ja.
3: En dit is helemaal vrij te besteden. Ik kan ermee doen wat ik wil. En ik kan er samen met mijn collega's echt plannen gaan ontwerpen die we echt zelf heel spannend vinden, maar die misschien nog wel heel erg ver van de, ja, van de praktijk staan.
2: Dus dat is fantastisch. Dus het is ook echt een vertrouwen wat je krijgt. Ja.
3: Het is een beloning, denk ik, voor het onderzoek wat we al jaren doen, hè, met mijn collega's en al die jonge studenten. En dat is het vertrouwen van, misschien komt er nog wel iets heel moois uit als we deze wetenschapper. En ik zou het echt heel mooi vinden als veel meer wetenschappers deze vrijheid krijgen, want die krijgen we nou echt gewoon.
2: Ja, want je zei net al even van je ontwerpt verbindingen. Dat moet je misschien even uitleggen.
3: Ja, wij kijken wel hoe de natuur. Ik ben organisch chemicus, dus wij synthetiseren moleculen. Dat doen we in het lab.
2: Wat is synthetiseren?
3: Dat samenstellen. Dat is, je begint met eenvoudige uitgangsstoffen. En daar maken we dan iets complex van. Een molecuul, wat bepaalde eigenschappen heeft. Een medicijn bijvoorbeeld, dat zijn vaak complexe moleculen.
2: Ja, en die bouw je in een lab.
3: En die bouwen we in een lab. Maar de natuur bouwt ze ook. Nee, dus onze cel zit vol met synthese machientjes. Dat zijn enzymen. Die allemaal samenwerken. En die dan van eenvoudige uitgangsstoffen, laten we zeggen glucose.
2: Mm-hmm.
3: En dat we tot ons kunnen nemen. Maakt daar bijvoorbeeld een zetmeel van. Allemaal glucose moleculen aan elkaar gereigd. Maar ook nog hele andere complexe moleculen. Suikers verzet op eiwitten.
2: Dat gebeurt allemaal gewoon dat zonder iets te doen gebeurt dat in ons lijf.
3: Dat gebeurt in ons lijf. En dat gebeurt in samenspel van heel veel van die moleculaire katalysatoren, heel veel van die enzymen. En normaal gaat het goed. En dan gaat het goed met ons.
2: Ja.
3: En soms gaat het niet goed. En dan hopen wij door die processen te bestuderen en verbindingen te maken, moleculen te maken die lijken op wat de natuur ook maakt, maar die net iets anders zijn. En dat zouden wel eens medicijnen kunnen worden.
2: Oké. Okay. Dus je ontwerpt eigenlijk gewoon nieuwe moleculen die nog niet bestaan, maar heel erg lijken op moleculen die wij hebben.
3: Ja, wat dat betreft zijn we echt de architecten van de chemie. Hè, dus de architecten en ook de uitvoerders, ook de bouwers, ook de aannemers. En ik ontwerp iets op de tekentafel. En dan ontwerpen we een route daar naartoe om die moleculen te maken. En dan maken we ze. En dan testen we. En wat we willen doen is we willen kijken of we als één zo'n machine, zo'n katalysator, in de war is. Hij kan te veel werken of hij kan te weinig werken.
2: Ja, dus op celniveau is dit, hè? Dus in de cel. Ja, precies.
3: Ja, op celniveau. En dan proberen we daarop in te grijpen.
2: Oké. Okay.
3: En
2: hoe doe je dat? Hoe weet je wat je dan moet doen? Als het allemaal zo klein is en zo, ja. Hoe doe je dat als chemicus?
3: Ja, je ziet het niet. Hè? Je ziet moleculen zijn zo klein, je kan ze niet zien. Maar er zijn allerlei spectroscopische methodes om dan toch te kijken of dat molecuul wat we bedacht hebben, dat we gemaakt hebben, of dat ook daadwerkelijk hebben.
2: Ja.
3: En daar zijn ze allerlei methodes voor. Kijk, crystallografie zou je kunnen doen. Ja, dus dan kan je dus een röntgenplaatje ervan maken.
2: Ja.
3: Andere spectroscopische methodes. Maar vooral ook, vervolgens testen wij het molecuul in biochemische systemen. Kan op het eiwit zelf zijn, kan op een cel zijn, kan soms ook in een proefdier zijn.
2: Mm-hmm.
3: En dan kijken we of dat molecuul daadwerkelijk doet wat wij doen op dat enzym dat we dan proberen te beïnvloeden. Maar ook op het systeem als een geheel. En dus om te kijken of er dan het biochemische proces wat fout gaat. Bijvoorbeeld in die die stofwisselingsziektes die u net noemde.
2: Mm-hmm.
3: Daar zijn bepaalde enzymen die werken niet zo goed meer. En dan gaat het mis. En dan proberen we dat te corrigeren.
2: Oké, want wat gebeurt er precies? Stel je hebt een stofwisselingsziekte. Dat is dus op celniveau. Gebeurt er iets in een cel? Waar zou je dat mee kunnen vergelijken?
3: Ja, als je een cel is eigenlijk een assemblagefabriek. Al die moleculen waar wij bij bestaan, eiwitten, nucleïnezuren enzovoort, die worden voortdurend gemaakt en afgebroken door een hele rij van die machines. Dus eigenlijk is het een lopende bandwerk.
2: In zo'n celletje.
3: In zo'n celletje. Ja. Zo'n cel zou je kunnen vergelijken met een frisdrankfabriek.
2: Okay.
3: Dus op een gegeven moment is de frisdrank gemaakt, maar dan moet het in fles gestopt. Nou, dan wordt die fles wordt dan gewassen, gedesinfecteerd, gedroogd. Er komt een sticker op, er gaat water in, er gaat kolenextract in, er gaat koolzuur in en dan wordt er een dop opgeschroefd. En al die stapjes, die worden door machines aan een lopende band gedaan. Dus de ene machine die plakt er een sticker op en dan denkt de volgende machine, dan moet ik er de frisdrank in stoppen.
2: Ja.
3: In zo'n stofwisselingsziekte kan die stickermachine, zeg maar, die kan niet zo goed werken. En het zijn erfelijke aandoeningen, dus dat is eigenlijk de blauwdruk in het DNA. Daar zit een mutatie in, een foutje in de broncode. En dan worden dus die machientjes gemaakt, die doen het wel een beetje, maar niet echt goed.
2: Ja,
3: en die draaien wat langzamer. Maar die rest van die lopende band, die draait gewoon door. En dus dan op een gegeven moment kan je je voorstellen dat als dan zo'n fles wel afgevuld, maar niet gestikkerd, je komt bij die stickermachine, dan gaat dat veel langzamer. Maar die flessen blijven maar komen. En die gaan van de lopende band af. En die vliegen dan door de cel heen. Het hoopt een beetje op. Het wordt een hele rommelige cel. En op een gegeven moment gaat dat niet goed meer.
2: Nee.
3: En er zijn die stofwisselingsziektes, Gaucher en Pompe en Fabry zijn de bekendste, maar er zijn er tientallen van. En veel hebben dan één machine of een andere machine die niet zo goed werkt.
2: Ja.
3: Nou, wat je in zo'n fabriek doet, als je een operator bent in die fabriek en je ziet dat, dan zet je de lopende band stil, je haalt die machine met zand in de motoren, die haal je eruit, die maak je schoon of je zet er een nieuw in, en dan zet je de lopende band weer aan. Maar dat gaat in de biologie een stuk moeilijker.
2: Mm-hmm.
3: En zeker als het in de hersenen zich plaatsvindt. Want in de hersenen heel veel van die ziektes manifesteren zich uiteindelijk ook in de hersenen. Dan krijg je hersenaandoeningen, neurofysiologische klachten. En daar kan je dat machientje, dat enzym, kan je niet zomaar uit de hersenen halen en weer een nieuw enzym erin terugstoppen.
2: Gewoon omdat dat dus moeilijk is, omdat het in de schedel zit, zeg maar. Of
3: het zit in de schedel, het zit achter de bloed-hersenbarrière.
2: Ja,
3: het liefst zou je de broncode, een stukje DNA willen veranderen, maar dat is helemaal nog toekomstmuziek voor wat hersenaandoeningen betreft.
2: Ja.
3: Dus wat wij nou ontworpen hebben, is een molecuul, een smal molecuul, klein molecuul, dat wel de hersenen ingaat. Dat hebben we later moeten vaststellen natuurlijk. Maar dat hebben we een klein molecuul ontworpen. We hebben bedacht van als die ene machine nou wat langzamer draait, dan moeten we die hele lopende band wat zachter zetten. En dat hebben we gedaan door die machines die ervoor zitten, moet je de machines in het begin hebben, die ook wat langzamer te laten draaien. En daar hebben we nou een enzymremmer voor ontworpen. En dat hebben we gedaan door een molecuul te ontwerpen dat lijkt op zo'n lege fles, zeg maar. Dat lijkt op het halffabrikaat waar die machine mee aan de slag moet. Maar die blijft een beetje steken. Die past echt goed. Hij gaat niet echt verder. Op een gegeven moment gaat hij er wel weer uit. Maar daardoor laat hij die machine langzamer draaien.
2: Ja. Wauw, wat ongelooflijk dat het is gelukt. En dat werkt dus.
3: Het werkt. Het werkt bij ons in het lab.
2: Ja.
3: Het werkt in proefdieren. Dit is onderzoek wat we 10 jaar geleden gedaan hebben.
2: Ja.
3: Dus dat is het verst. We hebben een aantal van dit soort activiteiten. Maar 10 jaar geleden, op een gegeven moment ben je als academicus wel uitgespeeld. Vooral ook omdat medicijn ontwikkelen is gewoon een hele kostbare aangelegenheid. En dan heb je ook allerlei expertises nodig die wij niet per se in huis hebben in de universiteit. Dus 10 jaar geleden is daar een bedrijf omheen opgericht vanuit het patent dat we op deze verbinding hebben. Ja, en die zijn nu met de laatste klinische studies bezig. Dus of het echt in de praktijk werkt, ja, dat weten we volgend jaar.
2: Want
3: dan is je studie klaar. En dan moet dat bedrijf de rapporten overleggen aan de EMA, aan de FDA. En als die dan inderdaad zien dat patiënten daar daadwerkelijk beter van worden. Niet helemaal genezen raken, maar wel gewoon een beter leven hebben. Ja, dan komt er misschien een medicijn op de markt. En dat zou echt fantastisch zijn.
2: Ja, en dat vind ik eigenlijk al best snel, eind volgend jaar, dat je het weet.
3: Ja. Ja, het is wel een molecuul dat we 15 jaar geleden op de tekentafel hadden liggen.
2: Oké, wauw, dat moet wel een moment zijn voor jullie.
3: Dat is een moment, ja. Jazeker. We hebben wel de smaak te pakken gekregen. Want omdat we toch iets buiten de academische wereld verder kunnen ontwerpen. We dachten van, nou, dat willen we vaker. Dus we hebben meer van dit soort blauwdrukjes gemaakt. Maar we hebben ook bedacht dat die 15 jaar, dat is wel lang. We proberen het nu in Leiden met allerlei collega's, ook van de farmacie en de biologie en computerwetenschappen. Meer van dit soort blauwdrukjes, sneller te ontwerpen, sneller te testen. Sneller te ook vast te stellen van ja, dit zag er wel leuk uit op de tekentafel, maar dat is het niet.
2: Mm-hmm.
3: En dan sneller die translatie te maken van academisch onderzoek naar de praktijk.
2: Ja.
3: Sneller, makkelijker. Patenten overgeven naar bedrijfjes die we opstarten. Dat Asafaros, dat voorbeeld van die stofwisselingsziekte, dat was de eerste, 10 jaar geleden. Maar ik en vooral ook mijn collega's hebben nu 20 van dit soort bedrijfjes vanuit Leiden voortgebracht.
2: Oké. Okay. Interessant. Dus je bent echt concreet op gewoon het niveau van dat het echt iets teweeg gaat brengen, is het uit het lab echt de wereld in aan het gaan.
3: Ja, dat is echt. En dat doe ik niet alleen. Dat vind ik, dus dat zijn heel veel van mijn collega's. Maar wij geloven echt van fundamenteel onderzoek. Hè, dus zeg maar, echt zoveel mogelijk de grenzen verleggen. Maar als je dan op een gegeven moment iets denkt van hey, dit zou wel eens een keer wat kunnen zijn. Dan hebben we niet alleen de wens, maar ook wel de morele plicht om te kijken of we daar ook daadwerkelijk. Het is uiteindelijk toch belastinggeld waar we het allemaal voor doen.
2: Ja.
3: En we leveren daar allerlei knappe mensen mee op in die maatschappij wegvinden. Maar als we dan ook nog eens wat bij kunnen dragen aan de gezondheid en ook aan de economie daarmee. Ja, dan is de cirkel wel rond. Ja.
2: Ja, mooi lijkt me. En want die moleculen die jullie dus ontwerpen, die zijn nu dus vooral dan in de farmacie, dus in de geneeskunde. Maar het is natuurlijk een chemische verbinding. Zou het ook op andere gebieden ook nog iets teweeg kunnen brengen?
3: Jazeker. Ja, die enzymen zijn agnostisch. Hè, dus zo'n suikerverwerkend enzym waar ik het nu over heb, waar die verbinding voor is. Ja, die hebben wij, maar die hebben virussen en bacteriën ook in andere vormen. Dus daar kan het ook naartoe. Maar micro-organismen in het algemeen hebben die ook. En ik had het in het begin van ons praatje over zetmeel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld cellulose. Dat kunnen wij niet verteren, maar bacteriën wel. En die zouden daar bijvoorbeeld glucose van kunnen maken. En daar kan je weer biobrandstoffen van maken.
2: Okay.
3: En cellulose afbreken tot glucose op een chemische wijze is nogal niet zo duurzaam. Maar micro-organismen die hebben daar ook weer katalysatoren, enzymen voor. En met onze gereedschapjes kunnen we helpen die enzymen uit verschillende micro-organismen identificeren. En ook te karakteriseren. Hoe goed doen ze het? Doen ze het goed bij hoge temperaturen? Doen ze het goed in oplossingen met veel ionen bijvoorbeeld? En dat is de tweede tak die ik ook met deze Spinoza-premie probeer wil uitbreiden.
2: Mm-hmm.
3: Hoe kunnen we dergelijke natuurlijke en duurzame katalysatoren helpen ontdekken en verbeteren voor de duurzame afbraak van, van plantenmateriaal en boommateriaal.
2: Oh ja, ja. Ja, dus echt nog zeker nog lang niet klaar. Het is juist het begin van iets nieuws. Ik kan me wel voorstellen. Wanneer hoorden jullie het nieuws?
3: 13 mei werd ik gebeld door de voorzitter van de MBO.
2: Oh, dus toen hoorde je het zelf al. Oké. Ja. Ja, en ik ben al benieuwd. Heb je toen op het lab met alle medewerkers even champagne gedronken?
3: Nou, ik moest het onder embargo houden. Dus ik mocht het wel aan mijn ouders en mijn echtgenoten en mijn zoon en de naaste collega's vertellen. En daar heb ik zeker wat mee gevierd. Maar afgelopen vrijdag was heel stilletjes. En afgelopen vrijdag werd het dan het embargo opgeheven. En toen was het heel warm. Het was bijna 40 graden hier. Maar toen hebben we het toch met het hele lab een borrel gedaan.
2: Ja, nou, dat is heel begrijpelijk. Nou, gefeliciteerd nogmaals. En een multi-inzetbare uitvinding dus. Die het leven op veel fronten aangenamer kan maken. Ik kijk er heel erg naar uit. Eind volgend jaar. Nou, wellicht kunnen we dan nog een keer bellen. Kijken wat de uitkomst is geworden. Dankjewel, Herman.
3: Graag gedaan.
2: Fijne ochtend nog. Ja,
3: hetzelfde.
2: Dat was Herman Overkleef, organisch chemicus aan de Universiteit Leiden. Wij luisteren even naar muziek, Chemistry van Semisonic.

0: De nacht van NTR.
1: Ja, ik bel met Inge van der Wurf, universitair docent bij de Open Universiteit van Heerlen. Zij begeleidt studenten psychologie en gezondheidswetenschappen en doet onderzoek naar de relatie tussen voeding, leefstijl en mentale gezondheid. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen.
1: Heb je een kopje koffie gedronken om dit gesprek te kunnen voeren?
2: Nee, maar wel een glaasje water.
1: Een glaasje water, want ja, als iemand het weet, dan ben jij het denk ik wel. Wat goed is om even wakker te worden, wat voor voedsel of drinken we dan nodig hebben?
2: Ja, een kopje koffie zou er wel lekker zijn geweest, maar ik wil dadelijk nog graag even gaan slapen. Dus dan is dat niet zo handig.
1: Nee, precies. Nee, nou dat is een glaasje water een goed idee. Want je bent dus voedingswetenschapper, wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat ik voeding en gezondheid heb gestudeerd in Wageningen. En dat ik heel veel weet over wat voeding doet met ons lichaam, maar ook met onze geest.
1: Oké, dus je doet onderzoek naar de wisselwerking dus tussen lichaam en geest.
2: Mm-hmm.
1: Hoe afhankelijk zijn die twee van elkaar?
2: We weten steeds meer en meer dat vroeger werd heel erg gedacht van, we zeiden altijd zo van alles onder de nek is voor doktoren en alles boven de nek is voor psychiaters. Maar we weten eigenlijk meer en meer dat dat niet waar is. En dat eigenlijk onze geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid niet los van elkaar te zien zijn. En dat voeding impact heeft op zowel onze fysieke gezondheid als onze geestelijke gezondheid.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Want ik kan me voorstellen natuurlijk dat je gewoon lekkerder voelt als je appel eet bijvoorbeeld. Maar kun je dat echt terugzien ook in het brein?
2: Er wordt heel veel onderzoek gedaan. En we weten bijvoorbeeld dat mensen die over het algemeen gezonder eten, dus dat is inderdaad meer groente en fruit, maar ook bijvoorbeeld meer peulvruchten, vis, olijfolie, dat soort dingen, dat die een lager risico hebben op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een depressie en angststoornissen. Maar we weten ook dat die mensen zich beter voelen. Ja, dat ze zich gelukkiger voelen. En er zijn inderdaad ook onderzoeken die dat laten zien, dat je dat kan zien in het lichaam. Bijvoorbeeld mensen die gezonder eten hebben minder ontstekingen en minder oxidatieve stress. En dat zijn twee processen waarvan we weten dat ze belangrijk zijn bij hoe we ons voelen.
1: Oké. Dus stel je hebt bijvoorbeeld een depressie, dan kan het dus echt helpen om gezond te eten.
2: Er zijn onderzoeken die aantonen dat bij mensen die in eerste instantie al niet zo gezond aten, als die op een dieet worden gezet en onderzoekers hen gezonder laten eten, dat hun depressieve klachten inderdaad afnemen.
1: Wauw. En is dat een... Ik snap dat dat natuurlijk met heel veel slagen om de arm is natuurlijk, maar, maar dus een voedingspatroon werd tot voor kort misschien een beetje ondergewaardeerd. En eigenlijk moeten we daar dus meer aandacht op vestigen.
2: Ja, zeker. Maar het is ook eigenlijk, als je erover nadenkt, best wel logisch dat voeding een impact zou hebben. Omdat de voeding die we eten, dat is het enige waarop alle processen in ons lichaam draaien. Dus als wij gezond eten, dan kunnen die processen ook optimaal draaien. En dat werkt ook door in onze mentale gezondheid.
1: Ja. En ik zit dan te denken van hoe dat dan precies werkt. Maar dat vertel je net al een beetje. Maar gewoon, kan je dat dus echt actief zien in je brein? Bijvoorbeeld. Heb je daar een voorbeeld van? Of is dat te moeilijk om uit te leggen zo?
2: Ik vind het ook wel heel grappig dat je zegt je brein, want wij denken heel erg van, oh, mentale gezondheid, dat zit tussen je oren, hè? Dat zeggen we ook altijd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Onze mentale gezondheid zit in ons hele lichaam. En onze mentale gezondheid wordt dus inderdaad bijvoorbeeld beïnvloed door die ontstekingen, maar ook die oxidatieve stress, maar ook onze darmflora bijvoorbeeld. Hè? De darmen worden wel eens het tweede brein genoemd. En dat klopt ook, want die darmbacteriën die produceren bijvoorbeeld serotonine. En serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. En 90% van de serotonine wordt in onze darmen geproduceerd. Dus en we kunnen zeker zien dat als mensen gezonder eten, dat er positieve effecten zijn op die processen, op die darmflora, op die ontstekingen, op die oxidatieve stress. En we weten dat die processen weer bij mensen met mentale gezondheidsproblemen verstoord zijn.
1: Oké. Dus je kan dat echt letterlijk dus zien in het lijf en in de darmflora bijvoorbeeld?
2: Ja.
1: En hoe zit dat eigenlijk, nu jij dit, jij weet dit natuurlijk allemaal zelf, maar eet je zelf dan ook heel gezond?
2: Die vraag krijg ik nou nooit.
1: Nee,
2: ik probeer voor mezelf altijd een beetje de 80-20 regel aan te houden. Dus 80% gezonde dingen, dus veel groente, fruit, volkoren producten, pulsen, dat soort dingen. En dan is die 20% voor chocola of fly of andere lekkere dingen.
1: Lekker fly in Heerlen. Dat is allemaal heerlijk. Ja. En oké, dus de gezonde dingen zijn wat je zei, groente, fruit, peulvruchten. Wat maken die dingen eigenlijk gezond?
2: Nou, zeg maar, dat je die, dan kom ik eigenlijk weer terug op die darmflora en die ontstekingen en dat soort dingen. Die gezonde producten, daar zitten heel veel vezels in en er zitten heel veel polyphenolen in. En polyphenolen zijn stofjes die plantaardige producten geur, kleur en smaak geven. En die vezels en die polyphenolen die zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor onze darmflora. Dat zijn als het ware het eten van de darmbacteriën. En de darmbacteriën die kunnen die vezels en die polyphenolen dan omzetten in allerlei stofjes die gunstig zijn voor ons. Die bijvoorbeeld ontstekingsremmend zijn. Die oxidatieve stress verminderen. En dat maakt dus dat het heel belangrijk is om die producten te eten.
1: Ja, duidelijk. Ja. Ja, je bent docent op de Open Universiteit in Heerlen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat vind ik ook nog wel even interessant om over te vragen. Want we hebben niet vaak mensen van de Open Universiteit in Heerlen hier in de uitzending. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat kun je kort uitleggen wat de Open Universiteit eigenlijk doet en wie jouw studenten zijn?
2: Ja, dus de Open Universiteit.

0: Dat vind ik ook nog wel even interessant om over te vragen. Want we hebben niet vaak mensen van de Open Universiteit in Heerlen hier in de uitzending. Wat kun je kort uitleggen wat de Open Universiteit eigenlijk doet en wie jouw studenten zijn?
1: Ja, dus de Open Universiteit is een afstandsuniversiteit. Dus alles is online. En wij begeleiden veel studenten die bijvoorbeeld al werken, die een gezin hebben, die dus naast hun werk of gezin studeren. Maar in principe mag iedereen die ouder is dan 18 jaar bij ons studeren. Dus we hebben ook bijvoorbeeld topsporters of mensen die geïmigreerd zijn naar het buitenland. Dus we hebben een hele diverse studentpopulatie die er vaak anders uitziet dan de typische student op een campusuniversiteit. Maar zo maken wij het onderwijs mogelijk voor iedereen in Nederland.
0: Ja, wat mooi. Het lijkt me ook heel leuk. Gewoon lekker een klas die met allemaal mensen die totaal anders zijn.
1: Ja.
0: Heb je nog iets? Stel je zou al het geld en alle tijd van de wereld hebben, wat zou jij dan nog willen onderzoeken in jouw vakgebied?
1: Dat klinkt heel simpel, denk ik, maar dat is dus nog nooit gedaan. We weten dat groente en fruit eten wordt in heel veel observationeel onderzoek gerelateerd aan ons beter voelen. Maar dat is nog nooit met een interventie aangetoond. Dus ik zou het heel tof vinden als we gewoon mensen groente en fruit zouden kunnen geven en kunnen kijken van zien we dan ook echt dat hun mentale gezondheid verbetert.
0: Ja, dat klinkt best simpel. Hoe zou je dat aanpakken? Moet je dan echt heel veel mensen hebben die dan daaraan meedoen? Of hoe pak je zoiets wetenschappelijk aan?
1: Ligt een beetje aan de doelgroep die je zou includeren. Maar bijvoorbeeld als je die onderzoeken die ik eerder aanhaalde over het mediterrane dieet. Of ze hebben dus die onderzoeken naar het mediterrane dieet en mensen met een depressie. En dan includeren ze ongeveer 200 tot 300 mensen. Mm-hmm. Dus dat is best een flinke kluif als je 200 tot 300 mensen moet vinden. En die allemaal groente en fruit moet geven en natuurlijk allemaal metingen moet doen. Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn momenteel bezig met het werven voor een onderzoek. En dan merken we ook dat het altijd heel moeilijk is om mensen te vinden die mee willen doen aan onderzoek.
0: Ja, terwijl je juist natuurlijk gewoon lekker gezond mag gaan eten tijdens dat onderzoek. Maar ja.
1: Dat zou je denken.
0: Oh ja, dus jullie zijn nu ook op zoek naar mensen. Dat is misschien goed om even te noemen. Dat lijkt mij een heel, heel mooi goed idee. En mocht je ooit daarmee bezig zijn, dan kun je zeker weer inbellen. Want dan wil ik graag weten hoe dat afloopt. Dankjewel, Inge, dat je voor ons op deze tijd wilde opstaan. En ik hoop dat je niet te veel je kopje koffie mist en nog even lekker kan slapen.
1: Ja, zeker. Dat komt goed. Dankjewel.
0: Fijne nacht.
1: Fijne nacht.
0: Dat was Inge van der Wurf, universitair docent bij de Open Universiteit van Heerlen. Nou, gezond eten, dat helpt dus. Vandaar nu even Watermelon Man. In een uitvoering trouwens van Poncho Sanchez.

Watermelon Man van Herbie Hancock in de uitvoering van Poncho Sanchez. En dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. De eerste anderhalf uur sprak ik met filosoof en schrijver Jurien Hamer over wat vrijheid van ons vraagt. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan op De Nacht van in je favoriete podcast-app. En zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Jan van Poppel over het sociale mediabeleid van Nederland. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van NTR Wetenschap en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Radboud, wat is toch het geheim van jouw heerlijke macaronischotel?
3: Hoe vinden jullie mijn macaronischotel meer dan in Jelka?
4: Gewoon.
3: Waarom zitten jullie de hele tijd op jullie telefoon?
4: Gewoon.
2: Ze maken geen contact.
3: We gaan jullie schermtijd beperken.
5: Het gaat je sowieso gebeuren. Op een dag bemoeien je ouders zich met je schermtijd.
6: Ja, dat sociale media gebruik door jongeren een gesprek is waar we vandaag de dag niet meer onderuit komen, dat weten ze bij het Klokhuis ook. Maar ja, wat betreft de oplossing is het laatste woord nog niet gezegd.
7: Vroeg. Jan van Poppel.
6: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van donderdag 2 juli. Sociale media voor jongeren wel of niet doen. Van bezorgde ouders tot uitgeputte leraren, je hoort ze er allemaal over. Een goede ontwikkeling, zou je zeggen, maar heeft dit debat en het beleid dat daaruit volgt wel het gewenste resultaat? Daar ga ik deze ochtend over praten met Alexander Smit, onderzoeker bij het Center for Media and Journalism Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alexander, goedemorgen.
8: Hoi, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Kun jij je eigenlijk nog herinneren op welke leeftijd jij een smartphone kreeg?
8: Oei, dat is een goede vraag. Ik kom uit 1991, dus ik ben volgens mij een van de laatste generaties die nog deels is opgegroeid zonder smartphone en deels met. Ik denk, als ik het goed herinner, zo tegen het einde van middelbare schooltijd of aan het begin van mijn studententijd, dat ik toen een smartphone kreeg.
6: Oké. En zat je veel op je smartphone? Wat deed je erop?
8: Nou, toen vooral was het nog muziek luisteren. Ik weet nog wel dat ik een van de eerste was met een smartphone waar je veel muziek op kon zetten, omdat ik genoeg geheugen had. Ja. Dat waren echt maar 10 liedjes bijvoorbeeld. Maar dat was wel toen al heel cool dat je 10 liedjes op je smartphone kon zetten en daarmee heel veel liedjes kon luisteren en aan iedereen kon laten horen.
6: Oh ja, en welke 10 liedjes stonden erop?
8: Oeh, dat is een nog betere vraag. Ik denk dat het destijds veel was van, ja, top 40 liedjes, denk ik. En ja. Ik was toen wel fan van hip-hop, dus ik denk ook wel hip-hop nummers.
6: Ja, oké. Dus je zat dan in de pauze op de middelbare school, zat je liedjes te luisteren op je smartphone?
8: Ja, precies. En dan ook allemaal vriendjes, vriendinnetjes eromheen, zeg maar in een cirkel. En dan zouden we dan een liedje luisteren op de smartphone.
6: Ja, je was de coole guy.
8: Ja.
6: En werd je daar nou slimmer van die smartphone?
8: Ja, slimmer. Het was iets totaal nieuws eigenlijk toen. Het was zo normaal om met je telefoon alleen maar te kunnen bellen en sms'en. Dat toen je opeens meer mee ging doen. Dat het eigenlijk al heel vernieuwend was, innovatief. En het ging steeds stapje voor stapje eigenlijk groeien. Mm-hmm. En toen kwam ook net bijvoorbeeld de iPhone op. En daar kon je opeens nog veel meer mee doen. En zag ook nog een keer heel mooi uit. Want de smartphones destijds waren wel wat meer, ja, echt van die grotere kasten, zeg maar. Ja. Die je had. En ik had dan zo'n uitschuif smartphone. Die ook nog best wel onhandig was. Omdat die vrij zwaar was. Zag er niet heel mooi uit. Maar je kon er al meer mee dan bellen en sms'en. Dus dat was al een grote winst.
6: Ja. Wat is nou volgens jou de grootste verandering aan het hebben van je eerste telefoon toen en nu, zeg maar?
8: Ik denk dat je toen veel bewuster was wat je er allemaal mee kon. Juist omdat je alleen maar gewend was om bijvoorbeeld te bellen en te sms'en. En eigenlijk alles wat extra was destijds, was dus al heel nieuw. Was heel mooi eigenlijk. En misschien waardeerde je dat ook wel meer. En ik denk een smartphone nu kan zoveel. Het is letterlijk een klein computertje in je broekzak waar je eindeloze dingen mee kan. Als je maar een verbinding hebt bijvoorbeeld met het internet. Hmm. Dat het eigenlijk oneindig veel mogelijkheden biedt. Maar ook mogelijk dus gevaren.
6: Ja, oneindig veel mogelijkheden en oneindig veel gevaren. Of zeg ik dat verkeerd?
8: Ja, ik denk dat het twee kanten opwerkt. En het ligt heel erg aan de context daaromheen. Of het positief of negatief kan uitwerken voor jou als kind, als jongere. Maar ook in de samenleving in zijn geheel.
6: Ik zat natuurlijk ook even over deze vraag na te denken gisteren. En wat bij mij meteen naar boven kwam, ik dacht van ja, toen werd dat gesprek helemaal niet gevoerd. Toen was het gewoon, het was er, het was cool. Je kon liedjes luisteren, zoals jij zei. Je kon Doodle Jump spelen, dat kan ik me dan herinneren. Dat soort dingen. En verder prima, weet je wel? En nu gaat het heel veel over de gevaren van die telefoon en van die sociale media erop. Is het gesprek rondom die smartphone in dit geval dan ook veranderd?
8: Ja, zeker. We zien nu inderdaad de smartphone, maar ook sociale media, eigenlijk de hele digitale wereld steeds meer, hoe ik dat dan noem, door een glashalf leeg perspectief. Dus we focussen ons eigenlijk onevenredig hard op de gevaren, op de negatieve aspecten. Wat denk ik deels heel logisch is, omdat we ook steeds meer zien en horen hoe gevaarlijk het kan zijn, hoe schadelijk het kan zijn. Maar daarmee doen we wel tenieten aan de positieve aspecten, zoals je zei. Mm-hmm. Waar we vroeger misschien wel mee aandacht hadden voor wat er allemaal mogelijk blijkt te zijn en hoe mooi het allemaal is. Is dat nu steeds meer naar de achtergrond verschoven. En maken we daar dus ook steeds minder gebruik van. Van al die positieve punten.
6: En zie je dat glas half leeg? Oh, kijk, daar hoor ik mezelf weer, Alexander. Voor de uitzending hoorde ik mezelf al lekker in een echo. Nu hoor ik mezelf ook. Dat is altijd erg confronterend op de vroege ochtend. Maar we gaan het nog een keer proberen. Wat ik wilde vragen is dat glas half leeg perspectief, hè, waar we het dan over hebben. Is dat ook waarop het beleid gebaseerd is dan? Rondom sociale media?
8: Ja, zeker. Dat is inderdaad meer vanuit dat beschermende perspectief ontworpen eigenlijk. Ja. Waarin jongeren eigenlijk steeds meer als een soort van kwetsbare groep, kwetsbare objecten worden gezien. Die moeten worden beschermd, die moeten worden afgeschermd van die gevaren. We moeten hun toegang beperken. Maar daarmee zeg je ook eigenlijk deels dat enkel zij de gevaren hebben, of de gevaren ondervinden. Maar we richten ons daarbij eigenlijk niet op waar die gevaren doorkomen, door de bron van die gevaren. Dat is het problematische aan dergelijk beleid.
6: Ja, nou, laten we het over dat beleid hebben deze ochtend hierin vroeg. Over de positieve kanten en de negatieve kanten. We gaan wel zien wat de conclusie wordt over 50 minuten. Ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat er vragen zijn bij mensen die zitten te luisteren, die zelf een smartphone hebben. Ik denk dat de meeste luisteraars die hebben, misschien zelfs ook kinderen hebben die een smartphone hebben en die mee willen doen in deze discussie en in dit gesprek. Doe dat vooral via de NPO Luister-app, want dan gaan we straks daar met elkaar ook even aandacht aan besteden. Alexander, vind je dat goed?
8: Helemaal mooi.
6: Okay, ja, mooi zo. Gaan we zo verder praten na een heerlijk nummer. Michael Kiwanuka met Floating Parade.

0: Floating Parade heette deze van Michael Kiwanuka. En die hoorde je hier op de vroege ochtend op NPO Radio 1. Je luistert naar Vroeg van donderdag 2 juli. Goedemorgen. Ja, de vraag: sociale media voor jongeren wel of niet doen? Iedereen heeft het erover, van bezorgde ouders tot uitgeputte leraren. Dat is best een goede ontwikkeling, zou je zeggen. Maar heeft dat debat en het beleid dat daaruit volgt wel het gewenste resultaat? Over die vraag hebben we het deze ochtend hier in Vroeg. Ik natuurlijk niet alleen, want ik weet daar helemaal niks van af. Ik praat met Alexander Smit, onderzoeker bij het Center for Media and Journalism Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Alexander? Stel die vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Alexander, jouw onderzoek focust zich vooral op sociaal-digitale ongelijkheid. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een onderzoeksveld dat zich richt op de relatie tussen het sociale en het digitale domein. Vaak letten wij eigenlijk, als we kijken naar de digitale wereld, alleen op de digitale wereld. En daarbij isoleren we de digitale wereld van de sociale wereld. Maar wat we eigenlijk steeds meer terug zien komen in onderzoek is dat sociale ongelijkheden worden doorvertaald naar digitale ongelijkheden. En soms zelfs nog erger. Soms worden ze ook verergerd vanwege beperkte toegang, beperkte vaardigheden.
0: En je zegt sociale ongelijkheden worden doorvertaald naar het digitale. Dat moet je uitleggen. Ja. Wat betekent dat?
2: Ja. Nou, als mensen bijvoorbeeld al in armoede leven, ze hebben al beperkte basisvaardigheden, ze zijn bijvoorbeeld laag geletterd, ze hebben allerlei soorten problematiek. Dat vertaalt zich dan vervolgens door in het digitale domein. Dus daardoor krijgen mensen bijvoorbeeld minder toegang, minder goede toegang. Ze kunnen zich minder goed redden online vanwege beperkte vaardigheden online. En ze kunnen bijvoorbeeld ook minder goed de gevaren inschatten. Dus ze doen bijvoorbeeld dan digitaal wel deels mee. Maar als ze een phishing mail krijgen of een phishing bericht waarmee ze bijvoorbeeld geld afhandig kan worden gemaakt, dan kunnen ze de gevaren niet goed genoeg inschatten en kunnen ze dus de nadelige gevolgen ondervinden van digitale participatie. En dat zijn vooral mensen die dus al problematiek ervaren in de sociale werkelijkheid. En dat is problematisch omdat de digitale wereld vaak wordt gezien als een wereld die op zichzelf staat. Maar we begrijpen steeds meer dat de relatie tussen het sociale en het digitale heel sterk is. Dus waar mensen in de sociale realiteit, in de alledaagse wereld, het al goed hebben, veel kapitaal hebben, veel vaardigheden hebben, een stevige basis, kunnen ze dat ook gebruiken in de digitale wereld. En hebben ze een betere uitgangspositie in de digitale wereld en kunnen ze daar eigenlijk op voortbouwen en de vruchten van plukken. Ja. Terwijl mensen die dat dus minder hebben, die kunnen ook minder de vruchten plukken uit die digitale wereld.
0: Ja, en jij zegt van we zien die digitale wereld als een soort wereld op zich. Hoe komt dat dan, dat we dat zo zien?
2: Nou ja, dat is eigenlijk een een hele lange historie geweest, waarin de digitale wereld eerst echt werd gezien als een technisch wonder iets. Omdat er opeens een digitale wereld is gecreëerd naast onze fysieke wereld, waar we steeds meer hebben kunnen doen. En omdat eigenlijk eerst zo technisch was ingebed, en is nog steeds heel technisch, maar omdat dat nu steeds mooier is vormgegeven, zijn we ons steeds minder bewust van de techniek achter de digitale wereld.
0: Omdat het er gelikter uitziet, omdat het een soort vast onderdeel is geworden van onze dag, dat soort dingen bedoel je?
2: Precies, ja. Inderdaad. Het laat zeggen, de toegang krijgen tot de digitale wereld is eigenlijk heel laagdrempelig geworden. En is eigenlijk heel mooi geworden in die zin dat we ons steeds minder bewust zijn als we die drempel overstappen van onze analoge fysieke wereld naar de digitale wereld. Het is heel geleidelijk in elkaar geschoven. Waardoor we ook steeds minder rekening houden met dat het een wereld is die steeds meer samenkomt met onze sociale wereld. En dus ook de uitingen en uitkomsten van beide werelden elkaar beïnvloeden.
0: Mm-hmm. En is deze zienswijze, hè, op die digitale wereld, dat klinkt eigenlijk toch ook zo abstract, maar laten we dan maar even sociale media noemen. Maar is die zienswijze daarop, is dat nieuw? Is dit iets wat we gewoon niet door hebben gehad, dat die twee zo in elkaar vervlochten zitten? Of hoe zit dat?
2: Nee, zeker niet. Ik studeerde in 2015 al in Utrecht. Deed ik de studie Nieuwe Media en Digitale Cultuur. En daar al zeiden de docenten wekelijks bijna: pas op met sociale media, want de gevaren zijn immens. En daarbij noemen ze eigenlijk alle factoren op die nu ook weer in het debat worden opgenoemd. Waar nu beleid ook op wordt gemaakt.
0: Zoals? Wat zijn dat dan voor dingen?
2: Verslavend ontwerp, algoritmisering, datificatie, dataverzamelen over de rug van kinderen, jongeren. mensen eigenlijk sturen, beïnvloeden, desinformatie, allerlei ontwerpvraagstukken waar we al van, heel lang van af weten dat die schadelijk kunnen zijn en waar heel lang niks aan is gedaan, helaas.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk ook eigenlijk vreemd dat dit zo lang heeft kunnen gaan gebeuren.
0: Ja.
2: En dat we nu in zo'n situatie zitten dat we eigenlijk ons geen weg terug meer vinden. En dat we nu dan maar zeggen, dan moeten we het maar misschien gewoon verbieden. Dat is de beste oplossing.
0: Ja, maar toch even terug naar al die nadelen die dan al genoemd werden bij jou in de collegezaal. Wat heeft dat nou te maken met de ongelijkheid of die sociaal-digitale ongelijkheid waar jij het over hebt?
2: Nou, bijvoorbeeld mensen die opgroeien in armoede, die het minder breed hebben, die minder basisvaardigheden hebben, die het een lastigere startpositie hebben in de samenleving. We weten ook dat zij bijvoorbeeld beïnvloedbaarder zijn door algoritmes, door datificatie, door deze platform. Dat zij minder sociale opvangnetten hebben om bijvoorbeeld hulp aan te roepen. Dat zij minder geneigd zijn om überhaupt te articuleren als ze problemen ervaren wat er schort, wat ze ervaren. Dus juist deze mensen die eigenlijk hulpbehoevender zijn op sommige aspecten in hun leven, die worden juist benadeeld door die negatieve aspecten van bijvoorbeeld hoe dergelijke platformen zijn ontworpen.
0: Ja, en mensen die zich heel erg bewust zijn van al deze gevaren, die worden dan ook minder beïnvloed. Is dat dan de andere kant van de medaille?
2: Precies. Of zij hebben een omgeving, ouders, vrienden, vriendinnen, die hen daarbij kunnen helpen en die hen daarvoor ook waarschuwen en bij de hand kunnen nemen.
0: Ja, oké. Want we hebben het vandaag natuurlijk over het beleid rondom het sociale mediagebruik onder jongeren. Dat is een beetje de focus van deze uitzending. Waarom is het dan belangrijk om het ook over die ongelijkheid te hebben? Is dit de reden?
2: Dit is zeker een van de redenen. Omdat juist het ongelijkheidsvraagstuk vaak nog een beetje een ondergeschoven kindje is. Daar wordt vaak nog niet genoeg aandacht aan besteed. Mm. En dat is denk ik problematisch. Omdat juist het ongelijkheidsvraagstuk eigenlijk primair naar voren zou moeten worden geschoven. En dat zou denk ik het speerpunt van het beleid moeten zijn. Zowel binnen het onderwijs als in een bredere samenleving. Als we dat naar voren schuiven als speerpunt en daar iets aan doen, kom je ook sneller eigenlijk naar de achterliggende problematiek. Namelijk dat ongelijkheid ook wordt vergroot. En juist door die ongelijkheid ook mensen sterker worden beïnvloed of gestuurd. Door bijvoorbeeld de platformen en de algoritmes.
0: Ja, maar ook deze gedachte dat wij mensen gestuurd worden door algoritmes op sociale media, platforms en zo. Dat zijn natuurlijk, dat zijn helemaal geen nieuwe discussies. Die voeren wij hier op Radio 1 bijna elk uur zo ongeveer.
2: Precies. Ja. En daarom vind ik het verbazingwekkend dat opeens nu dat narratief in het debat van verbieden zo sterk naar voren komt. Terwijl we heel lang weten wat de schadelijke gevolgen zijn.
0: Ja.
2: En wat mogelijke effecten zijn van al deze sociale media platformen in de samenleving.
0: Ja, laten we het eens over dat beleid hebben. Hè? Want die maatschappelijke discussie die heeft, en zeker in andere landen, ook echt tot tastbaar beleid geleid. Straks gaan we het wel over Nederland hebben, maar bijvoorbeeld in Australië, recenter ook in Groot-Brittannië. Wat houdt dat beleid precies in daar?
2: En dat beleid zegt eigenlijk dat we de toegang tot sociale media verbieden tot een bepaalde leeftijd. En dat is bijvoorbeeld nu gebeurd tot aan 15 jaar in Australië, in Groot-Brittannië ook. En hier is bijvoorbeeld het advies al gegeven dat we tot 16 jaar moeten gaan verbieden. En in andere landen over de hele wereld zijn ze nu ook aan het onderzoeken of ze ook een dergelijk verbod in het beleid willen gaan bouwen of integreren.
0: Ja.
2: En dat beleid zegt eigenlijk dus dat als wij de toegang verbieden, hebben jongeren, kinderen dus ook geen toegang tot sociale media platformen en kunnen ze ook niet negatief worden benadeeld door deze platformen.
0: Door al die algoritmes die allerlei rechtsextremistisch gedachtegoed op Instagram gooien, ik noem maar wat.
2: Ja, precies. Het is een beetje dezelfde gedachte als met roken, als met alcohol. We laten ze eerst kind zijn, we laten ze eerst jongeren zijn. En pas als ze ouder zijn, kunnen ze de schadelijke gevolgen bewuster meemaken en begrijpen. En dan kunnen ze zelf een bewuste keuze maken of ze het wel of niet willen.
0: Ja, wat ik ook wel frappant vond, want dit gaat dan over die grens, hè, die leeftijdsgrens voor sociale media. In het Verenigd Koninkrijk wordt er ook nagedacht over een soort avondklok voor 16 tot 18-jarigen. Dat ze niet meer 's nachts eindeloos kunnen scrollen.
2: Ja, precies. Ja, dat is een technische vraagstuk.
0: Ja, geeft wel aan hoe ver dat beleid kan gaan natuurlijk.
2: Precies, inderdaad. En het gaat eigenlijk steeds een stapje verder. Maar nog steeds zit daarin ook inderdaad wel de logica achter. Van het beschermen, het verbannen eigenlijk. Wat daarin ook weer de rode draad vormt. Wat denk ik niet de aanpak zou moeten zijn.
0: Ja, en die leeftijdsgrens, hè, 16 jaar, komt die ergens vandaan? Is die ergens op gebaseerd?
2: Ja, die is wel deels gebaseerd op onderzoek. Maar laat zeggen, zo'n harde leeftijdsgrens is ook alweer discutabel. Omdat verschillende onderzoeken ook laten zien dat kinderen, jongeren op een jongere leeftijd al best wel bewust omgaan met digitale media, met sociale media. Mm-hmm. Anderen juist op latere leeftijd. Dat is heel divers en ligt echt aan de doelgroep waar je op richt, wat voor effect het kan hebben. Dus ik denk dat ze hiervoor hebben gekozen omdat het een soort van milde road leeftijd is. Okay. Dus laten ze zeggen, nog net niet dat je volledig volwassen bent, maar dat ze met je rijbewijs, met je op je 18e. Maar het is wel een periode die we ook vroeger hebben gezien, toen we nog op ons 16e alcohol mochten drinken. Ja. Dat het wel een periode is waarin je naar volwassenheid toe gaat. En dat het eigenlijk een soort van voorfase is, een prefase, prestadium van volwassenheid. En dat het dan al kan.
0: Ja, oké. Dus er zit een soort logica achter, maar die is niet per se wetenschappelijk gefundeerd.
2: Nee, dat is eigenlijk de algemene zin ook de logica achter dergelijk bereid. Het is eigenlijk allemaal niet echt wetenschappelijk gefundeerd, want de wetenschap wel andere inzichten biedt.
0: Ja, ja. Jij bent wetenschapper. Ik zal je trouwens nog een keer aankondigen, want dan weten mensen die nu ingeschakeld zijn ook hoe je heet. Alexander Smit, sociale mediaonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben het dus over dat sociale mediabeleid. We noemden dat voorbeeld in Groot-Brittannië, in Australië, met die leeftijdsgrens. Ik proef wel een beetje uit je antwoorden, dit vind jij niet het beste beleid.
2: Nee. Laat ik beginnen. Ik ben heel blij dat de discussie nu dus wordt gevoerd. Want die zou eigenlijk al veel langer geleden moeten worden gevoerd. En ik ben heel blij dat de urgentie ook wordt gevoeld dat we iets moeten doen. Mm-hmm. Maar wat we nu doen met dit beleid, het verbieden, het verbannen, dat is niet de weg. En helaas wordt de wetenschap daar dus niet genoeg bij betrokken. Omdat de wetenschap hele mooie en rijke inzichten kan bieden hoe we het wel zouden kunnen aanpakken. Los van een dergelijk verbod.
0: Ja. En wat bedoel je daar dan precies mee? Want als ik bijvoorbeeld aan alcohol denk, je noemt dat net zelf, van ja, alcohol consumeren we ook pas na een specifieke leeftijd. Dat is namelijk ook schadelijk voor de ontwikkeling van onze hersenen. Waarom is het dan gek om bij sociale media hetzelfde te doen?
2: Nou, ik haal vaak het antwoord van het voorbeeld van voetballen aan. Nu met de WK-gekte, dat springt allemaal denk ik in het oog. Ja. Bij voetballen kennen we de cornersituatie. En bij corners wordt disproportioneel veel gekopt. De bal wordt bij cornersituaties vanuit de hoek van het veld ingebracht voor het doel. En dan moeten de verdedigers de bal wegkoppen of de aanvallers moeten de bal in het doel koppen.
0: Ja, dat was precies wat er niet gebeurde bij Nederland-Marokko. Maar goed, je hebt het goed geschetst.
2: Precies, helaas. En we weten ook dat koppen vrij slecht is cognitief gezien voor je hersenen. Je krijgt letterlijk een klap op je hoofd iedere keer dat je de bal kopt. En we weten ook vooral bij kinderen en jongeren dat dat des te slechter is, omdat het de cognitieve ontwikkeling negatief beïnvloedt. Wat zeggen we eigenlijk met een dergelijk social media verbod? Dat is, we isoleren eigenlijk de cornersituatie en koppen uit het voetbal. En we zeggen, koppen is heel slecht, vooral voor kinderen en jongeren. Dus we verbieden heel het voetbal voor kinderen en jongeren. Dat is eigenlijk met een dergelijk verbod zeggen. Mm-hmm. In plaats van dat we zeggen, wacht eens even, voetbal is ook heel goed voor de ontwikkeling van jongeren. Sociale binding, omgaan met verlies, opstaan, teamsport, motorische ontwikkelingen, allemaal positieve aspecten waar we ook op letten. Waardoor we eigenlijk zeggen dat we het koppen accepteren als iets wat misschien niet heel positief is voor kinderen en jongeren in de sport. Maar dat proberen we te beperken en te begrenzen als ze nog bijvoorbeeld heel jong zijn. En naarmate ze ouder worden, laten we dat steeds meer los. Ja. We hebben daar een vorm voor gevonden toen niet heel het voetbal hoeven te verbieden in de praktijk. En we moeten ook een dergelijke vorm vinden voor sociale media. Want er zijn heel veel positieve aspecten die naar voren komen voor kinderen en jongeren. En als we een dergelijk verbod naar voren brengen, we hebben eigenlijk dus een heel pluriform probleem met verschillende dimensies. En we hebben daar een uniforme oplossing voor, namelijk een verbod.
0: Ja, het is wel een makkelijke oplossing.
2: Het is een hele makkelijke oplossing. Het is een soort van shortcut naar je kan dan daarmee zeggen dat we eigenlijk een brevet van onvermogen hebben om big tech te beteugelen. We weten niet hoe we die platformmacht moeten beteugelen, hoe we design moeten veranderen. Dus wat zeggen we? We leggen de verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. Ook nog een eindgebruiker die weinig articulatiemacht heeft, die weinig rechten nog heeft en zich eigenlijk kan uitspreken in die grote boze wereld, namelijk kinderen en jongeren. En we zeggen tegen hen, jullie mogen dit niet meer gebruiken, want dit is schadelijk voor jullie.
0: Ja, je schreef in NRC ook een opiniestuk, hè, met de kop pak big tech aan, niet de tiener.
2: Mm-hmm. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Is dit wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, zeker. Ik zou willen dat we net zo streng zijn voor Big Tech als voor de tiener. Ja. Omdat in het debat nu al heel veel aandacht wordt besteed aan de aan de uitgebreiden. Terwijl Big Tech hier degene is die al deze gevaren bewust naar voren brengt en daar eigenlijk ook niks aan doet. Ja. En dat we daar zo weinig zelf aan doen als samenleving, ook als politiek, dat vind ik best wel schrikbarend.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk binnen dat hele systeem waarin die sociale media functioneren, die bedrijven die erachter zitten, al die algoritmes, en uiteindelijk komt dat dan bij ons op onze telefoon als consument. We pakken eigenlijk alleen dat laatste stapje aan, namelijk de consument, en daarmee slaan we eigenlijk het hele probleem plat.
2: Precies. Ja. We pakken eigenlijk consumenten aan. We leggen daar verantwoordelijkheid op de schouders van de ouders, van de kinderen, van de jongeren, maar ook van de scholen. En we zeggen, het is jullie, pak je aan. Jullie moeten het regelen, terwijl de kraan door blijft stromen met al die gevaren en hoe het is ontworpen. Ja. En we leggen eigenlijk alleen maar het probleem naar een latere leeftijd. En dat is het problematische. We pakken de kern van het probleem hiermee niet aan.
0: Dat is misschien wel zo. Maar wat je zegt, en toch even om in dat voorbeeld van het voetballen te blijven. Hè, ik volg je helemaal dat voetbal hartstikke goed is voor onze gezondheid, voor ons samenspel, voor onze ontwikkeling. Dat je leert omgaan met teamgenoten die misschieten, die een gele kaart halen. Weet ik veel, je leert omgaan met teleurstellingen. Je kunt eindeloos veel dingen opnoemen. Maar dan kom ik bij scrollen op TikTok en dan vind ik het toch moeilijk te bedenken wat daar de positieve effecten van zijn.
2: Nou ja, er zijn dus heel veel schadelijke effecten vanwege hoe het is ontworpen. Maar we weten ook bijvoorbeeld als we kijken naar Australië, waar een dergelijk social media verbod al geldt vanaf december van vorig jaar. En daarmee hebben we eigenlijk een glazen bol. We kunnen eigenlijk naar Australië kijken en in die glazen bol kijken naar wat onze toekomst zou inhouden als wij een dergelijk verbod ook zouden gaan instellen. En we zien daar steeds meer negatieve consequenties naar voren komen. Zoals je zegt, bijvoorbeeld op TikTok, maar ook op Snapchat en dergelijke. Wat daar de aanname is geweest, is als we het verbieden, we weten dat jongeren en kinderen veel bijvoorbeeld nieuws van sociale media platformen halen, als TikTok en Snapchat. De aanname in Australië was, als we dat verbieden, gaan jongeren en kinderen vanzelf wel misschien weer een krant oppakken, het journaal kijken, andere alternatieve middelen aanwenden.
0: Gaan ze naar de radio luisteren ineens, die
2: precies
0: jongeren?
2: Precies, naar de radio luisteren inderdaad. En dan is het eigenlijk, heeft het een positief effect voor een geïnformeerd burgerschap en kunnen ze veel beter tot betrouwbare nieuwsbronnen komen. Dat was de aanname. Maar de realiteit is helaas dat veel jongeren en kinderen daar helemaal geen nieuws meer volgen. Omdat hun toegang is ontzegd. En er is laatst een onderzoek geweest wat ze heeft gevraagd. Op wat voor manier volg jij het nieuws nog? En 54% van die jongeren heeft gezegd, ik volg het nieuws helemaal niet meer. Ik praat er niet meer over. Ik heb geen toegang meer tot en ik heb geen zin om daar moeite voor te doen. Ja. Dus dat is de vraag. Als wij inderdaad toegang willen ontzeggen en een verbod willen instellen, moeten we ook accepteren dat er waarschijnlijk een generatie gaat opgroeien die minder geïnformeerd is, minder met het nieuws heeft. En sommigen die zelfs helemaal geen toegang meer hebben tot het nieuws en daar dus ook helemaal niks meer van meekrijgen. Ja. En dat is de andere kant van de medaille waar nog te weinig aandacht voor is.
0: Ja, heeft dat niet ook gewoon wat langer de tijd nodig? Dat we over 3 jaar zeggen, oh, die jongeren hebben misschien wel die krant gevonden of die jongeren hebben misschien wel die radio gevonden?
2: Nou ja, precies. Dan zou je een dergelijk verbod stapsgewijs kunnen invoeren. Dan zou je dat als het ware als een beperking met maatregelen steeds naar voren kunnen stuwen. Waarin er steeds een uitvergroting van die maatregelen is. Ja. Waarin je heel gedogen op basis van onderzoek, op basis van inzicht, op basis van de ervaring bijvoorbeeld in Australië, zou je kunnen zeggen, dit is stapje 1. Hiermee begrenzen we het al bijvoorbeeld op een hele pedagogisch verantwoordelijk kritische manier. Ja. Stapje 2 zijn er iets meer maatregelen. Stapje 3 ook. En zo perk je eigenlijk steeds meer die macht van Big Tech in. En kan je ook die toegang inperken, maar wel op een hele bewuste, gedegen manier. En niet zoals nu wordt gebeurd, de stekker eruit trekken en zeggen, red je er maar mee.
0: Ja, en dit gaat dan om de nieuwsconsumptie onder jongeren. Wat zijn dan nog andere positieve effecten van sociale media voor die jongere generatie?
2: Nou, je kan denken aan specifieke subgroepen. Bijvoorbeeld kinderen die meer introvert zijn, die meer moeite hebben om vriendjes en vriendinnetjes te maken. Bijvoorbeeld als ze van een basisschool naar een middelbare school gaan. Zij vinden een alternatief door digitale middelen toe te passen. Door een appje te sturen, door te gamen samen, door sociale media platformen samen naar content te kijken en dat te delen met elkaar. Ja. Dus zij kunnen sociale binding vinden in een digitale wereld die ze veel lastiger vinden in een fysieke wereld. En door die toegang te ontzeggen tot die die digitale wereld dwing je ze eigenlijk om in die fysieke wereld weer vriendjes en vriendinnetjes te maken, wat ze veel lastiger vinden. Ja. En als je dan een groepen hebt, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, waarbij het contact met ouders minder is, die veel moeilijke omstandigheden hebben in hun leven, dan dwing je ze ook in een positie dat het nog lastiger voor ze wordt om in die sociale omgeving op een goede manier te kunnen functioneren, wat goed is voor hen.
0: Ja.
2: De digitale wereld kan dan wel een alternatief bieden die het makkelijker maakt om over die drempels heen te stappen.
0: Ja, dit zijn dan allemaal positieve punten. Uiteindelijk hebben we het tot nu toe vooral gehad over wat we dan allemaal niet moeten doen, namelijk geen verbod, tenminste. Dat is dan het standpunt waar we dan maar even vanuit gaan met elkaar. Dan is natuurlijk de vraag, wat moeten we wel doen? Ik vermoed dat in de kop van NRC al een tipje van de sluier wordt opgelicht, namelijk pak Big Tech aan.
2: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk wel de vraag, hoe gaan we dat in godsnaam doen?
2: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die vraag zo moeilijk te beantwoorden is, dat ze daarom maar vaak kiezen voor inderdaad een verbod.
0: Omdat
2: is
0: vind jij hem ook moeilijk te beantwoorden, die vraag?
2: Zeker. Ik ben helaas geen jurist. Ik denk dat je daar juridisch heel streng en kritisch naar moet gaan kijken. Maar het zegt al genoeg dat eigenlijk niemand daar nog goed genoeg naar heeft gekeken op wat voor manier we dat zouden kunnen gaan doen, omdat die macht van Big Tech nou simpelweg zo groot is. Maar het is ook een macht die wij hebben laten ontstaan als samenleving, als volwassenen, als beleidsmakers.
0: Ja.
2: En ik denk dat we nu wel heel kritisch moeten gaan kijken naar de toekomst. Niet alleen maar van onze kinderen en jongeren, maar ook naar onze eigen toekomst.
0: Ja, maar dat is heel kritisch kijken en we moeten Big Tech aanpakken. Ja, als we zeggen dat dit niet de oplossing is, namelijk een sociale mediaverbod, Wat is dan wel de oplossing?
2: Nou, ik denk dus als je oplossingen gaat bedenken die een beetje in het midden zitten tussen bijvoorbeeld een verbod en tussen volkomen vrijlaat, zoals we nu doen, wat ook niet de oplossing is. Omdat we zien wat voor schadelijke gevolgen het ook kan hebben voor jongeren en kinderen.
0: Ja.
2: Die worden gemanipuleerd, gestuurd, schadelijke effecten voor cognitief welbevinden. Dus ik denk initiatieven zoals bijvoorbeeld de Startphone, waarmee je ze begrenst, waarmee je ze op pedagogisch verantwoorde manier, met inzichten uit onderzoek, uit onderwijs, eigenlijk een beetje bij de hand neemt en zegt, dit zijn de schadelijke effecten van deze sociale media platformen, die begrenzen we.
0: Ja.
2: En de positieve effecten, die laten we meer open, zodat eigenlijk daar meer de nadruk op kan worden gelegd en hopelijk de tieners en de jongeren daar meer gebruik van kunnen maken, zonder dat ze door die negatieve effecten worden beïnvloed, of in ieder geval in mindere mate.
0: Ja, en dan heeft je beste vriend, die heeft dan wel een iPhone of een Samsung of weet ik veel, en die heeft ook nog een mooi kleurtje en die heeft ook nog een betere camera en die heeft een scherper scherm. Dan wil ik die telefoon ook.
2: Ja, precies. Nou ja, ik heb twee jonge kinderen en ze zijn nog te jong voor een smartphone. Maar ik hou mijn hart vast als ze iets ouder worden en inderdaad thuiskomen en deze discussie gevoerd moet worden. Dat hun vriendjes en vriendinnetjes ook een iPhone hebben en dat ze die ook graag willen en wat ze allemaal wel niet erop kunnen en doen.
0: Ja.
2: En dat is wel een probleem en ook wel een norm die we denk ik als samenleving ook wel moeten bekritiseren. We moeten met z'n allen denk ik hier mee aan de slag gaan. En we moeten met z'n allen kijken, hoe willen we dit gaan begrenzen? Op wat voor manier is het pedagogisch verantwoord? En op wat voor manier kunnen we dus deze discussie ook voeren met de jongeren, met de kinderen, dat zij het ook begrijpen? En er wordt nu vaak een discussie over hen gevoerd, maar weinig met hen.
0: Okay.
2: En daar zit ook het probleem vooral.
0: Ja, laten we zo doorpraten over oplossingen voor dit probleem. Daar hou ik altijd van. Kijken of we ergens kunnen komen met elkaar. Laten we eerst even kijken naar de NPO Luisterapp. Want er komen een hoop vragen binnen. Vind je dat goed?
2: Ja, zeker. Ja. Leuk.
1: Vroege vragen.
0: Eens eventjes kijken. Frits die vraagt zich eigenlijk af, maak je zelf gebruik van sociale media?
2: Nee, alleen LinkedIn in professionele sferen. Maar ik heb denk ik al 10 jaar geleden heb ik de sociale media platformen afgezworen. Omdat ik, ik ben dus opgegroeid, grotendeels ook zonder sociale media. En ik heb er wel op gezeten in mijn tienertijd en studententijd.
0: En toen heb je jezelf een verbod opgelegd?
2: Ja, ik had er eigenlijk nooit heel veel mee in die zin. De moeten delen wat je allemaal doet. Likes vergaren, al die dingen. Ik vond het heel leuk om contact te onderhouden met vrienden en vriendinnetjes. Maar dat kon ook via de app. En dat was voor mij voldoende.
0: Vanaf welke leeftijd mogen jouw eigen kinderen gebruik gaan maken van sociale media? Vraagt Lisa zich af.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik zou willen dat ik die voor mezelf zou kunnen beantwoorden. Ik hou nu voor mezelf vast dat het echt heel erg ligt aan hun eigen benodigdheden op dat moment. En ik wil daar niet echt een leeftijdsgrens aan plakken. Ik wil dan puur kijken, ja, wat is dan nog de norm als ze eenmaal zo oud zijn? Mm-hmm. Hoe graag willen ze het? Wat willen ze er vooral mee doen? En wat ik vooral wil doen, is samen met een smartphone gebruiken. Dus ik zie het echt als een sociaal middel, sociaal object. Waar ik vroeger ben opgegroeid met een pc in een woonkamer. Waar mijn ouders vaak bij zaten. Waar we samen gingen gamen. Waar we samen dingen gingen doornemen. Wil ik het ook op zo'n manier doen dat ik samen met ze een smartphone wil kopen. En ze mogen best een smartphone hebben. Maar ik wil wel graag dat ze het zien als een sociaal middel. Waar we gezamenlijk gebruik van maken. In ieder geval de eerste jaren. En dat we daar ook samen een weg in vinden. En dat ik ze dus daarin ook bij de hand kan nemen. Kan vertellen wat wel en niet kan. Op wat voor manier. En dat ze daar ook hun eigen digitale leven kunnen opbouwen. Maar wel ingebed in eigenlijk die bescherming van hun ouder zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Vooral in die eerste jaren. Waarin ze nog vrij beïnvloedbaar zijn natuurlijk. En als ze dan de gevaren ondervinden zonder bescherming. Dat kan best wel nadelige gevolgen hebben.
0: Ja, John die heeft nog een opmerking. Want we hadden natuurlijk in het begin over die sociaal-digitale ongelijkheid. Hij zegt, niet alleen laaggeletterden hebben moeite met internet. Want mensen zoals Maarten van Rossum. Die heeft ook openlijk gezegd dat hij op sommige gebieden internet een ramp vindt. Waar zelfs hij ook veel moeite mee heeft. Vriendelijke groetjes. Hij doelt denk ik op het feit dat Maarten van Rossum een beetje een oude man is.
2: Ja. Nou, het is zeker ook een groep inderdaad die meer moeite ervaart als het gaat om digitale vaardigheden. En ook met de rappe digitalisering van de samenleving. DigiD kunnen gebruiken voor alles. En online bankieren zien we inderdaad dat vooral ook de senioren daar veel moeite mee ervaren. Ja,
0: ja. Ja, oké. Dus dat is dan ook nog, dat is ook een groep die meedeelt in die ongelijkheid.
2: Zeker, ja. Zeker, inderdaad.
0: Ja. Ja. Tom die heeft nog een vraag. Wat heb je eigenlijk zelf geleerd van het internet?
2: Dat het ook een hele mooie plek is. Ik heb vroeger vrij veel gegamed. En ik heb daar heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld heel houtje-touwtje hoe je sites moet bouwen. HTML en dergelijke. Maar ook hoe je dingen kan designen. Ik heb Engels geleerd. Ook via het internet. Waar ik nu nog vandaag de dag, iedere dag in mijn werk ook profijt van heb. En vooral de mooie dingen eigenlijk ook wel ervaren van het internet. Wat er allemaal wel niet kan. En dat was misschien ook wel nog een tijd waarin het internet ook wel nog meer, laten we zeggen, het internet was. Zonder de invloeden van de sociale media. Ja. Waarin je echt toegang kreeg via een inbelverbinding op je pc. Daar echt even voor ging zitten. Het was echt een standplaats in je woonkamer waarin je bewust even op het internet wilde. En daar ook echt de tijd voor moest nemen. En nu kan dat overal. Dus dat bewustzijn wordt steeds minder dat het internet echt het internet is.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel echt enorm veranderd in de afgelopen 20 jaar, laten we zeggen.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Achna die heeft ook nog een goede vraag. Zij zegt, hoe kan ik het gesprek over sociale media aangaan zonder de privacy van mijn kinderen te schenden?
2: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is wel iets waar verschillende perspectieven op zijn. Ik denk dat je ook dit gesprek, wat privacy betekent, ook dus met je kind kan voeren. Want ieder kind voelt ook wel, denk ik, onderhuids het gevoel van wat privacy betekent. Er zullen vast verschillende begrippen zijn, maar privacy is denk ik enorm belangrijk voor een kind. En wat ik net al zei, samen een smartphone hebben en daar samen op zitten, betekent nog wel dat het kind bijvoorbeeld enige vorm van privacy kan hebben. Maar dat kan je denk ik ook heel mooi samen afspreken. Als je kind zegt, ik wil graag niet dat je alle gesprekken doorleest van mij, of ik wil graag hier en hier wel enige privacy hebben, dan is het als ouder zijn denk ik wel heel goed om daar respect voor te hebben. Maar dan moet je wel gesprekken overvoeren van ja, kijk, als jij dan een bericht krijgt van een vreemd iemand, of je denkt, wat is dit, zou ik het wel heel graag willen weten. En ik ben er voor je, bouw dat op basis van vertrouwen. Ga dan niet gelijk in een verdediging schieten of afkeuren of straf geven, maar zorg dat er een vertrouwensrelatie is, dat als je kind inderdaad ervaart dat er privacy is, dat jij daar respect voor hebt. Maar als er iets is dat je kind ook bij je kan komen, zonder dat jij boos wordt, zonder dat jij het veroordeelt, dan is daar een vertrouwensrelatie waarin je kind daarin ook veel opener kan zijn richting jou.
0: Ja, voelt ook een beetje alsof de overheid onze ouder is, als soort van alsof ze ons niet vertrouwen met die sociale media, als ik jouw hele verhaal tot nu toe zo hoor.
2: Ja, het is vrij paternalistisch inderdaad. En ik denk dat bescherming noodzakelijk is. Maar op zo'n manier is het inderdaad vrij paternalistisch. En zegt de overheid eigenlijk, wij bepalen voor jou wat het beste is in deze. En ik denk dat de overheid heeft er wel een rol in. Maar zo'n grote rol als het begrenzen of verbieden zelfs, dat gaat denk ik wel een stap te ver inderdaad. Okay.
0: Nou, welke stappen dan wel moeten zetten, daar gaan we het zo over hebben. Allemaal goede vragen in de NPO Luisterapp. Mochten er daarna nog meer vragen zijn, stel die vragen vooral in diezelfde NPO Luisterapp.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, en ik ben zo weer bij je terug. Dan praat ik met onderzoeker Alexander Smit verder over passend beleid voor jongeren wat betreft de sociale media. Ja, hoe pak je dan die big tech aan? Hoe ziet dat verantwoorde sociale media gebruiker dan wel uit? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst naar muziek, een toepasselijk nummer van Gym Class Heroes, die in 2006 een nummer uitbracht over een onbeantwoorde online liefde op een van de populairste sociale platforms uit die tijd. Ik was het al helemaal vergeten. MySpace. Dit is New Friend Request.

0: Gym Class Heroes met een nieuw friend request. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 2 juli. Deze ochtend ben ik in gesprek met Alexander Smit. Hij is onderzoeker bij het Center for Media and Journalism Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doet onderzoek naar sociaal-digitale ongelijkheid. Daar hebben we het net over gehad. Deze ochtend praten we over de risico's van ongefundeerd beleid met betrekking tot jongeren en sociaal media gebruik. En we gaan verder praten over hoe dat beleid er dan wel uit moet zien. Laten we proberen te eindigen in oplossingen deze ochtend hierin vroeg. Dat zou wat zijn. Zit je nou te luisteren? Heb je er vragen over of opmerkingen of hele sterke meningen? Dat mag allemaal in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Alexander, we hebben net uitgebreid al die beleidskeuzes besproken met elkaar. Dat gaat toch vooral om het verbieden van sociale media, zeker voor jongeren. Mm-hmm. Jij zegt die keuzes zijn vaak niet zo goed onderbouwd. De onderzoek worden gebaseerd op een onderbuikgevoel. Vat ik dat dan goed samen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, okay. Waarom kiezen overheden dan toch voor dit beleid?
2: Omdat het, denk ik, de makkelijkste weg is om toch iets te kunnen doen. En we hebben allemaal wel het gevoel, er moet wel iets gebeuren. Want zolang het zo doorgaat zoals we nu de digitale samenleving hebben ingericht, voornamelijk sociale media platformen, zien we steeds meer dat die negatieve effecten een rol spelen in de samenleving. Ja. En we willen daar onze kinderen en jeugd voor beschermen.
0: Ja, iets is beter dan niets doen.
2: Precies, en dan is een verbod de makkelijke uitweg.
0: Ja, je zou kunnen zeggen van het is de makkelijke uitweg, maar als je big tech niet kan verslaan, dan pogen we in ieder geval onze jongeren een beetje te beschermen op zo'n manier.
2: Ja, precies, maar dan moet je denk ik wel eerst de strijd aangaan met big tech. En ik heb het gevoel dat dat nog te weinig is gebeurd. Het is alsof we die strijd, alsof we de witte handdoek hebben gegooid en gelijk doorgaan naar de jongeren en de kinderen. Terwijl ik, misschien ben ik dan te activistisch van aard, maar ik zou zeggen, laten we die strijd met z'n allen aangaan. Laten we inderdaad aantoonbaar maken hoe schadelijk het precies is, maar ook precies wat nou schadelijk is. En niet in algemeenheid daarover spreken, maar echt de ontwerpkeuzes benoemen die zo schadelijk zijn en daar echt heel specifiek beleid voor maken per ontwerpkeuze die big tech bewust naar voren brengt.
0: Ja, ja. En waaraan merk je dat dan, dat we de handdoek al in de ring hebben gegooid?
2: Nou, puur eigenlijk alleen al aan het vocabulaire bijvoorbeeld in dergelijk beleid. Als je kijkt naar Australië, maar ook nu aan het Verenigd Koninkrijk, we hebben het eigenlijk vaak over schermtijd, over schadelijke gevolgen, verslavingen en dergelijke. Maar er wordt vrij weinig uitgediept wat dat dan precies betekent en waar dat door komt. Wat is de kern van het probleem daarachter? En dat komt door bijvoorbeeld de autoplay-functie, het eindeloos kunnen scrollen op al die feeds, hoe de feeds überhaupt zijn ontworpen als een gokkast, zoals in Las Vegas op in het casino. Letterlijk de feed die naar boven scrollt. Dus je krijgt letterlijk een dopamine shot elke keer dat je eventjes naar beneden scrollt, dat alles naar boven gaat. En dat is specifiek overgenomen vanuit de casino's. Dat weten we ook al heel lang. Beperk algoritmische aanbevelingen op kwetsbare inhoud of inhoud wat desinformatie in zich kan hebben. En geef jongeren überhaupt veel meer controle over hoe hun feeds eruit zien, wat ze wel niet willen zien, op wat voor manier. En zorg dat ze iets langer bewijzen van moeten wachten op wat ze krijgen, of in ieder geval dat ze bewuster zijn dat ze constant aan het doorscrollen zijn op hun feed. Dat zijn allemaal kleine aspecten in zo'n ontwerpcontext die je zou kunnen aanpakken. Maar daar wordt niet concreet over gesproken. Er wordt meer in algemeen gesproken over de schadelijke effecten. En ik denk als we zo algemeen blijven praten over sociale media, kunnen we het ook niet bij de kern gaan aanpakken.
0: Ja, maar dan vraag ik me wel af, wat is de reden dat we zo algemeen blijven praten over dat sociale media gebruik? Want wat je zegt van het is gebaseerd op het ontwerp van gokkasten in Las Vegas, Dat weten we toch?
2: Precies. En daarom vind ik het inderdaad des te vreemd dat we toch zo algemeen hierover blijven spreken. Voornamelijk ook in beleid. En dat we niet pinpointen wat nou precies het probleem is, de oorzaken en hoe we die oorzaken kunnen aanpakken, zodat we niet een totaal verbod hoeven in te dienen, maar dat de oorzaken eigenlijk weg zijn en dat dus wat overblijft überhaupt veel positiever werkt. Of in ieder geval de negatieve aspecten zijn veel meer ingedampt, waardoor we een betere sociale medieplatformen behouden.
0: Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren en denken van dit klinkt allemaal helemaal geweldig. Hè? Dat je maatwerk gaat leveren en dat je gaat kijken naar die ene ontwerpkeuze en dan naar dat detail en die comma in de code van Instagram, weet ik veel. Mm-hmm. Naar al die details. Maar uiteindelijk zit er een bedrijf achter, een miljardenbedrijf, een van de rijkste mensen op aarde. En die willen geld verdienen. En dat doen ze op deze manier. En dat kunnen ze al 20 jaar doen op deze manier. Ja, dat is toch ondoenlijk om dat dan nog in te gaan perken?
2: Ja, ja, ja. En met dit punt denk ik dat het wel een goede vergelijking is. Bijvoorbeeld als we het hebben over roken en de lobby daar, de tabaksindustrie. Want dit was ook eigenlijk wat we dachten toen de tabaksindustrie zo dominant was in de jaren 60, jaren 70, jaren 80. Maar daar is ook wel een verschuiving in gekomen vanwege aanhoudend verzet. Heel gedegen, kritisch en bewust beleid daartegen. En we zijn nu gelukkig in een wereld waarin dat wel is aangepakt. Dus als het gaat om politiek bedrijven, denk ik dat we wel een voorbeeld kunnen nemen aan hoe de tabaksindustrie is ingedampt. En nu met het wepen natuurlijk is weer een andere object aan de orde gekomen waarin dat weer een probleem

0: ingekomen vanwege aanhoudend verzet. Heel gedegen, kritisch en bewust beleid daartegen. En we zijn nu gelukkig in een wereld waarin dat wel is aangepakt. Dus als het gaat om politiek bedrijven, denk ik dat we wel een voorbeeld kunnen nemen aan hoe de tabaksindustrie is ingedampt. En nu met het wapen, natuurlijk is er weer een andere object aan de orde gekomen waarin dat weer een probleem biedt. En dat moeten we ook weer gaan aanpakken. Maar puur politiek gezien denk ik dat we daar wel een voorbeeld uit kunnen onttrekken. Maar als we het gaan hebben over het gebruik en de rol van sociale media, dan is de sigaret denk ik weer geen goed voorbeeld. Omdat je geen sigaret nodig hebt om bijvoorbeeld überhaupt te kunnen functioneren als burger als je volwassen bent.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld door sociale media te gebruiken, veel online te zijn, heel veel geleerd aan digitale vaardigheden. Wat wel en niet kan, op wat voor manier. Gevoelsmatig ook wat hoort en wat niet hoort. En dat gebruik ik ook nog vandaag de dag nog steeds als ik mijn DigiD-zaken moet regelen, online moet bankieren, of je chipkamer opladen. Ja. En noem maar op.
1: Ja, maar DigiD, online bankieren, dat is wel iets anders dan TikTok.
0: Dat is zeker anders dan TikTok. Maar het is wel ook een onderdeel van de digitale wereld geworden. En het is ook een onderdeel geworden die wij met z'n allen hebben laten ontstaan.
1: Ja.
0: En toegang ontnemen tot bijvoorbeeld sociale media als TikTok, dat is misschien heel beperkt. Maar op TikTok kan je ook vaardigheden ontwikkelen. En kan je ook in contact blijven met je sociale wereld. En kan je ook heel veel andere dingen ontwikkelen die je dan wel wegneemt.
1: Ja, even advocaat van de duivel, Alexander. Als we even deze redenatie volgen en jij zegt van een verbod, dat is de makkelijke oplossing, hè, een verbod op sociale media. Je zou kunnen zeggen dat is de meest rigoureuze oplossing. Want we zijn veel te lang meegegaan in keuzes die Big Tech maakt, in al die platforms die ons van alles voorschotelen. We zijn er helemaal klaar mee als overheden en we zeggen doei, we gebruiken het niet meer, onze jongeren mogen het niet meer gebruiken en we zijn er klaar mee, punt.
0: Ja, en als ouder zijnde zou ik zeggen, ik ben het er helemaal mee eens en voorstander en gelukkig dat dit nu eindelijk gebeurt, veel te laat. Ik zou willen dat het veel eerder zou zijn gebeurd. Mm-hmm. Als ouder zijnde kan ik me helemaal achterschalen, maar als wetenschapper zijnde weet ik dat dit niet de weg is helaas. En dat er andere dingen nodig zijn om onze jeugd en kinderen te kunnen beschermen, ook vooral op een pedagogisch verantwoorde manier te laten opgroeien. Mm-hmm. In niet alleen de fysieke wereld, maar ook de digitale wereld. En dat ze daar uiteindelijk veel baat
1: bij kunnen hebben. Ja, maar als die digitale wereld niet meer bestaat, en als die digitale wereld voor jongeren steeds gewoon verder weg komt te staan, omdat er een verbod is op die sociale media, dan zou je ook kunnen zeggen, dan hoef je er ook niet meer verantwoord mee om te gaan.
0: Dan zou de digitale wereld inderdaad ook moeten aanpakken. Niet alleen maar tot 15 jaar of 16 jaar, maar ook voor de volwassenen. Omdat we weten dat die digitale wereld voor de volwassenen net zo schadelijk is. En dat is eigenlijk de hele het problematische aspect aan deze discussie. We zien dat die heel schadelijk is in de digitale wereld, tot aan een bepaalde leeftijd.
1: Ja.
0: Maar die schadelijkheid houdt dan niet op. Die is net zo schadelijk voor volwassenen bijvoorbeeld. En we zien ook in onderzoek dat daar ook de ongelijkheden enorm groot zijn. We hebben in Nederland een groep van tussen de 4 en 5 miljoen mensen die niet digitaal mee kunnen komen vanwege allerlei problematiek. Dat is een enorme groep. En als je aan de andere kant kijkt hoe sterk wij digitaliseren als samenleving en hoe erg de digitale norm eigenlijk wordt opgedrukt met DigiD, met online bankieren, met allerlei zaken die je alleen of vooral nog digitaal moet kunnen regelen als burger zijnde, dan zorgt dat voor enorm veel problemen. En dat is een beetje de onrechtvaardigheid in dit debat hier. Aan de ene kant zeggen we de digitale norm, die houden we vast en die hanteren we ook. En je moet digitaal toegang hebben, digitale vaardigheid hebben om überhaupt te kunnen functioneren als burger in onze digitale samenleving.
1: Je moet die DigiD kunnen besturen, je moet kunnen internetbankieren, noem het allemaal maar op.
0: Precies.
1: Ja.
0: En aan de andere kant zeggen we voor kinderen en jongeren, daar is het heel gevaarlijk voor en daar willen we die toegang ontzeggen.
1: Maar dat is toch niet precies wat er gezegd wordt, want daarvoor is internetbankieren niet per se gevaarlijk. Misschien leren ze daar zelfs wel heel veel van, maar daarvoor is het eindeloos scrollen op TikTok gevaarlijk en daarvoor is Instagram gevaarlijk. Dat is wat er gezegd wordt, toch?
0: Ja, dat is deels wat er wordt gezegd, maar er worden geen alternatieven geboden. We ontzeggen inderdaad toegang tot Instagram, TikTok, nee. Snapchat, al deze platformen die inderdaad nog heel schadelijk zijn door hoe ze zijn ontworpen. Maar aan de andere kant zeggen we niet, door die toegang daar te ontzeggen, bieden we alternatieven hoe de jeugd nog steeds digitale vaardigheden kan ontwikkelen die ze anders misschien hier wel zouden ontwikkelen op deze platform. En bijvoorbeeld, we hebben over het nieuws gehad, we bieden alternatieven voor die nieuwsconsumptie, voor die nieuwsvoorziening. We bieden alternatieven voor die sociale voorziening. We bieden alternatieven om toch in contact te blijven, om dingen te kunnen gaan onderhouden, te kunnen gaan creëren online, die nu allemaal wegvallen voor de jeugd. We zeggen nu alleen maar, we verbieden het En verder zoek je er eigenlijk maar uit. Ja. Terwijl ik denk dat die alternatieven juist ervoor gaan zorgen dat die jeugd hun tijd zo gaat indelen en activiteit gaat ontplooien. Behalve inderdaad op Snapchat en TikTok zitten met eindeloos scrollen. Maar die ze ook echt daadwerkelijk iets kan bieden. Ja. En zonder die alternatieven gaan we de ongelijkheid helaas enorm vergroten.
1: Ja. En die ontplooiing, hè? Want dat,

0: dan spreekt even de nostalgie in mij. Ja, mm-hmm. bedoel, mijn ouders hadden geen sociale media toen ze opgroeiden. En die hebben zichzelf ook ontplooid.
1: Ja, ja. Dus maar het kan ouders wel. Hebben precies, maar waarschijnlijk was de digitale norm in de samenleving nog niet zo sterk aanwezig bij jouw ouders toen zij opgroeiden.
0: Ja.
1: Dus zij hebben ook nog ervaren vanuit hun jeugd dat de fysieke analoge samenleving de fysieke analoge samenleving was.
0: Ja.
1: Maar dat is helaas niet meer zo. We leven niet meer in enkel een fysieke analoge samenleving. Je kan niet geheel meer functioneren als burger door alleen maar analoog te leven. We moeten meegaan in de digitaliseringsvraagstukken. En daar is dus ook, voor mij in ieder geval, zit daar ook de crux van het probleem. Ja. Als we hebben over sociaal-digitale ongelijkheid. We schuiven die digitale normen zo sterk naar voren. Maar aan de andere kant zijn we ook steeds meer bewust van die gevaren. Maar laten we net zo kritisch zijn voor überhaupt de digitale samenleving, ook voor volwassenen, als dat we zijn voor kinderen. Dan komen we denk ik al een eind verder.
0: Ja, ja, je zegt eigenlijk die digitale samenleving is de norm geworden. Daar kunnen we niet meer omheen. Dus moeten we de kaders waarbinnen die digitale samenleving functioneert, die moeten we met elkaar bepalen. Die moeten ethischer, die moeten beter. Oftewel, pak Big Tech aan.
1: Precies. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is wel een moeilijk idee, denk ik, voor heel veel mensen dat, dat we nou eenmaal in die samenleving zijn beland. En dat we niet meer terug kunnen.
1: Ja. Ja, ja, ja, inderdaad, dat is lastig te begrijpen, inderdaad. Ja, en we weten ook dat digitale middelen, smartphone, sociale media, sociale breuklijnen die er al zijn in de samenleving versterken. En dat zien we nu ook heel sterk naar voren komen. In termen van ongelijkheid, maar ook in desinformatie, polarisatie, noem maar op. En dat wordt versterkt.
0: Ja.
1: En het is des te kritischer dat wij nu niet kunnen zeggen met z'n allen, wacht eens even, we willen hier vanaf stappen. Dat kan niet meer. We zitten met z'n allen in het bootje en we moeten er iets mee doen. Mm-hmm. En ik denk dat we met z'n allen ook dat gesprek moeten voeren wat veel preciezer is en veel preciezer articuleren waar de problemen zitten. En die problemen aanpakken op basis, niet alleen maar verantwoordelijkheid bij de eindgebruik leggen bij ons, maar juist bij de basis van die problematiek. En dat is onder andere Big Tech.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat zijn nou net wel hele moeilijke en grote bedrijven om aan te pakken natuurlijk. Dat zijn
1: precies, reuzen. En dat is niet toevallig dat ze inderdaad moeilijk aan te pakken zijn. Daar hebben ze zich in gemanoeuvreerd in die positie. En dat hebben ze natuurlijk heel slim, heel strategisch gedaan. Maar het is wel hoog tijd om daar wel aan die stoelpoten te gaan zagen. En daar iets aan te gaan doen. Want anders zie ik het over 10, 20, 30 jaar nog somber erin.
0: Ja, oh ja, want wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, ik denk dus dat de ongelijkheden zullen gaan toenemen. Die cijfers die ik net benoemde van mensen die niet mee kunnen komen, die zullen gaan toenemen. Er zullen meer problemen ontstaan als het gaat om desinformatie, polarisatie, beïnvloeding. De macht zal toenemen van Big Tech. En ik denk dat we ons steeds moeilijker kunnen gaan wapenen tegen die macht. Omdat Big Tech ook steeds strategischer en slimmer wordt. En steeds beter weet hoe ze ons kunnen beïnvloeden, kunnen sturen en kunnen manipuleren misschien wel.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Fijn dat je er was deze ochtend. Alexander Smit, onderzoeker bij het Center for Media and Journalism Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen daar vanuit Groningen.
1: Veel dank ervoor.
0: Dank. Dit was Vroeg van donderdag 2 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Mark Visser.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen, het is donderdag 2 juli. Twee journalisten van de New York Times geven in een nieuw boek een kijkje in het Witte Huis. Onze correspondent sprak met hen. En Nederlandse jongeren worden in het buitenland gedwongen tot prostitutie. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
5: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïne zijn er woongebouwen geraakt met 3 doden en minstens 25 gewonden tot gevolg. Bij één flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen oprecht wel willen. En twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. En België en de Verenigde Staten zijn door naar de achtste finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken, met twee goals achter elkaar. Vlak voor het eind van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst uitgebreid gevierd. En het weer in het westen bewolkt met mogelijk lichte regen. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het is 6:03. Wat gebeurt er echt achter de schermen van het Witte Huis? Dat vroegen twee journalisten van de New York Times zich af. Ze hielden meer dan 1000 interviews met medewerkers van president Trump. En ook Trump zelf spraken ze. En nu ligt hun boek in de winkel, Regime Change. Correspondent Rudy Bauma heeft de journalisten gesproken. En kort voor deze uitzending vroeg ik hem wat voor nieuws er in het boek staat.
6: Nou, behoorlijk veel nieuws. Maar een van de opvallendste scènes die de journalisten, dat zijn Maggie Haberman en Jonathan Swan, beschrijven, is hoe Netanyahu een aanval op Iran pitcht aan Trump. Dat was in februari in het Witte Huis. En ja, Netanyahu schetst daar dan een heel rooskleurig beeld van de dwale doelen, hè, zoals regime change. En Haberman en Swan, de journalisten, die beschrijven dan ook hoe dat de volgende dag wordt geëvalueerd in de Situation Room. Laten we even luisteren naar wat Swan daarover tegen me zei.
7: So then Trump comes in. And the CIA director, John Ratcliffe, tells him that the regime change scenarios that Netanyahu presented were, direct quote, farcical. Rubio, Secretary of State, National Security Advisor, pitches in and says they're bullshit.
6: Ja, Trump's CIA-directeur die noemt het optreden van Netanyahu dus een klucht, hè, lachwekkend. En Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die noemt de doelen die Netanyahu denkt te kunnen behalen bullshit. Maar ja, Trump die trekt zich er dus allemaal niks van aan. En laat zich door Israël de oorlog in manoeuvreren. En ja, de rest is geschiedenis.
4: In het boek staan ook gesprekken waar Trump niet bij was. Welke zijn dat?
6: Nou ja, dat zijn inderdaad een paar gesprekken waar hij ook expliciet niet bij wilde zijn. De Epstein-files is daar een mooi voorbeeld van. He, er was een publicitaire storm toen rond het al dan niet vrijgeven van die Epstein-files. En zijn ministers en communicatieadviseurs die weten dat Trump daar helemaal niks van wil weten, überhaupt niet over wil praten, dus bespreken ze het zonder hem.
7: They were meeting in the White House Situation Room to discuss Epstein, okay, his core team. Guess who wasn't in the room? Donald Trump. Because they knew he didn't want to hear about it. He hated the subject.
6: Nou, wie was er wel? J.D. Vance, de vicepresident, stafchef Susie Wiles, de perschef van Trump, Caroline Leavitt, en de communicatieschef. Nou, die nemen wat scenario's door. Vance oppert bijvoorbeeld om bij de podcast van Joe Rogan te gaan zitten. En hij stelt voor om Tucker Carlson, dat is die rechtse influencer, om die aan te bieden om Ghislaine Maxwell te interviewen in de gevangenis. Hè, Maxwell, de mededader van Epstein. En die zou dan Trump moeten vrijpleiten. Hij stelt ook voor om een overheidsdatabase te maken waarop die Epstein-files komen te staan om transparantie uit te stralen. Maar er komt allemaal niets van terecht. En ja, we weten ook hoe het is afgelopen. Hè. Er komt toch wel een soort doofpotsfeer rond die Epstein-files te hangen die Trump enorm schaadt. Zowel publicitair als politiek. Want ja, ook Republikeinse congresleden die keren zich tegen zijn weigering om die files te openbaren.
8: Ze hebben de journalist Trump zelf ook gesproken. Wat vertelt hij zelf?
6: Ja, dat is ook een heel opvallend verhaal. In dat interview, dat was in maart dit jaar, vragen de journalisten hem naar zijn macht. En dan laat Trump hen een soort visie lezen van wat afkomstig is van een historicus. Althans, dat zegt Trump. Dat blijkt later geen historicus te zijn, maar de caddy van een golfer. En in dat document wordt hij vergeleken met Hitler, Stalin, Mao, Genghis Khan, Alexander de Grote, Attila de Hun. En nou, de meeste mensen die worden liever niet in één adem genoemd met al die types. Maar Trump die blijkt daar best wel trots op te zijn. En al helemaal op de conclusie van die amateurhistoricus, namelijk dat Trump machtiger is dan al die namen die ik net noem, omdat zijn militaire dominantie geen geografische grenzen kent. En volgens Maggie Haberman, een van de auteurs van het boek, prentte hij hen ook echt in dat gesprek in Oval Office. Van ik gebruik de macht die ik heb veel verdergaander dan mijn voorgangers. En voor Jonathan Swan leidt dat tot deze conclusie.
9: When he's talking about Canada and Greenland and Venezuela, some of them might have started as trolling, but they're not trolling at all. He really does want to actually colonize if he can.
6: Ja, Swan die zegt dus eigenlijk, als Trump het over het annexeren van Canada, Groenland en Venezuela heeft, dan is dat misschien ooit begonnen als trollen, maar dat is al lang verleden tijd en nu meent hij het echt.
8: Trump wil graag het beeld verspreiden dat hij onberekenbaar is, desnoods grove militaire middelen inzet. Zien de auteurs van het boek dat ook zo? Herkennen ze dingen?
6: Ja, kijk, het is natuurlijk ook wel een theorie, hè, de Madman Theory, dat hij eigenlijk daar verwarring en onzekerheid over probeert te zaaien. Maar die journalisten die tonen eigenlijk aan dat Trump inmiddels wel juist een bepaalde voorspelbaarheid heeft. Hè. Hij wil geschiedenis schrijven, maakt zich niet meer zo zorgen over zijn herkiesbaarheid en durft daardoor ook enorme risico's te nemen, is roekeloos geworden. En ze maken ook heel goed duidelijk dat hij dat niet alleen voor de show doet, maar ook vanuit een soort informatiebubbel waarin weinig tegengeluid doordringt. En hij is dus echt oprecht gaan geloven in zijn eigen dagdromen, een beetje onthecht geraakt van de realiteit eigenlijk.
8: In het boek staan veel gesprekken letterlijk uitgeschreven, maar ze zijn er niet bij geweest. Of er moet een schroefje ergens in de muur gezeten hebben. Maar hoe zijn ze tot die dialogen gekomen?
6: Ja, het lijkt af en toe inderdaad alsof ze allemaal microfoontjes in de kamer hadden. Ja. Nou, ze hebben dus, zoals je zelf al zei, meer dan 1000 gesprekken gevoerd met bronnen rondom de president. Wat veel moeilijker trouwens was dan in zijn vorige regeerperiode, zeggen ze. Je moet wel weten, dit zijn de best ingevoerde Trump-watchers in Washington. Hè? Haberman die heeft al eens een Pulitzer Prize gewonnen voor haar berichtgeving over Trump. En Swan die heeft een Emmy Award gekregen voor een tv-interview met Trump. De weergave van die gesprekken in het boek doet wel toch vermoeden dat ze ook over gelekte audio-opname beschikken. Dat suggereert ook J.D. Vance trouwens. Oh. Maar goed, ze zeggen ook wel gewoon met direct betrokkenen te hebben gesproken. Ze hebben hun bevindingen aan Trump voorgelegd in datzelfde interview waar we het net over hadden. En dat was echt bedoeld als een fact-check gesprek. En hij ging niet tegen hun verslaggeving in. Paste alleen hier en daar wat kleine dingen aan, zei Jonathan Swan daarover. Maar de president die doet het boek afgelopen weekend op Truth Social af als grotendeels verzonnen nepnieuws en fictie.
8: En dat hebben we vaker gehoord. Correspondent Rudy Bauma was dat. Het boek is ook in het Nederlands vertaald en ligt vanaf komende dinsdag in de winkel. Regime Change van Maggie Haberman en Jonathan Swan.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
8: Het is 6:10. Wat was er gisteren op radio en tv? In Met het oog op morgen ging het over de veiligheid van Oekraïne. Vandaag neemt minister van Defensie Dylan Jezelgus een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in ontvangst. Daarin staat het advies aan de regering om een internationale garantiemacht te vormen. Wanneer er een bestand komt tussen Oekraïne en Rusland, is die garantiemacht er om Oekraïne te beschermen en voor een afschrikwekkend effect. Hierbij is een leidende rol weggelegd voor Nederland, vindt vicevoorzitter van de adviesraad Jan Broeks.
10: We zien een coalitie of de willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland. Uh-huh. Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar wij vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem, altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland, spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten.
8: Broeks gaat er niet vanuit dat Poetin makkelijk akkoord gaat met westerse troepen in Oekraïne. Er zijn volgens hem 3 opties.
10: Het allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert. Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik. Nee. Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. En dat is een beetje de suggestie die je nu wekt. Wij denken dat dat zou wenselijk zijn, maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot. Ja. Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
4: In de Rode Draad ging het over de Gaza-flotilla, de vloot met activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Eind april werd de vloot onderschept door Israëlische troepen. En daarna volgden 2 dagen gevangenschap voor de opvarenden. BNN-VARA-journalist Gijs Sanders en zijn cameraman maakten het van dichtbij mee. En ze maakten hierover een documentaire, Missie Flotilla. Sanders vertelt dat hij als journalist alles zo goed mogelijk probeerde te registreren.
11: Probeerde dingen te onthouden. Ook in, verder in het hele proces in de gevangenis heb ik probeerde ik te herkennen welke schreeuwen ik hoorde van iemand die gemarteld werd. Of probeerde ik te kijken van oké, wie is die persoon die daar op de grond in elkaar geslagen wordt? Kan ik die persoon straks spreken als we terug zijn? Dus ik was informatie aan het opslaan om ervoor te zorgen dat ik dat nu kon vertellen en in onze documentaire kon stoppen. En dat zorgde dus wel voor dat ik een beetje in een professionele rol bleef die enigszins afstand bewaarde.
4: Sander sprak voor de documentaire met 18 activisten die meevoeren op de flotilla. 10 van hen raakten gewond.
11: En dat gaat van iemand die zijn ribben heeft gebroken en een klaplong heeft, tot mensen die grote schotwonden hebben overgehouden aan beanbags. Die zijn uit het niets, hebben we door meerdere mensen bevestigd gekregen, beschoten met zakjes lode balletjes van dichtbij, wat een 3 centimeter groot gat heeft overgelaten in iemands been in 1 geval. Dat is niet behandeld. En toen is dat in Turkije operatief hersteld moeten worden door meer vlees weg te snijden rondom zijn wond. Dat is een 10 centimeter grote wond geworden, waarbij ze vel van zijn andere been hebben moeten halen om dat af te dichten.
4: In Nieuwsuur ging het over militaire oefeningen. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote oefeningen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Een van de omgekomen militairen was de 28-jarige Mark Bos schieter. Tijdens een nachtelijke oefening van de landmacht raakte het panzervoertuig waarin hij zat van de weg. Het voertuig kantelde waarna hij bekneld raakte tussen de wagen en de grond. Zijn vriendin Miranda mist hem nog iedere dag. En zij kreeg het slechte nieuws te horen van Mark's moeder.
12: Ik kan niet omschrijven hoe dat voelt. En toen ben ik dus de sergeant gaan bellen. En heb ik hem gevraagd, is het waar? En die had toen aangegeven, en dat zal ik nooit vergeten, van bel eerst je ouders en bel me dan terug. Zorg dat je niet alleen bent. En dan nemen ze niemand op, want ze slapen. Ja, dan raak je in paniek. Ja. Ik denk ook niet graag terug aan dat moment.
4: Een kort voor de oefening gaf Mark zijn vriendin Miranda een boeket bloemen.
13: Mijn vriendinnen hebben op de dag dat Mark is overleden het in glas laten maken. En ook daarbij het kaartje met eigenlijk tussen laatste tekst: lieverd, een mooi boeketje voor jou. Ik ben snel weer thuis. Hou van jou, Mark. Die draag ik voor altijd bij me. Dus dat is mijn heel dierbaarste boeket.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Hey there, Delilah van de Plain White Tees. Het grote stembiljet verdwijnt definitief, meldt het Parool.
1: Daarmee komt er dus een eind aan het uit- en opvouwen van een stembiljet met tientallen partijen. Dat gaat gebeuren vanaf 2029. Het kleine biljet is getest in 4 gemeenten en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doen nog 7 gemeenten dat. Stemmers moeten dan 2 vakjes inkleuren, 1 voor de partij en 1 bij het nummer van de kandidaat die ze kiezen. Namen staan dan op een apart formulier. Minister Heerma zegt dat zowel stembureauleden als kiezers enthousiast zijn en dat de wet daarom wordt aangepast.
2: Ik dacht wel dat er een soort foutenpercentage toch bij was toen bij die proef ook, maar dat blijkt dan toch mee te vallen.
1: Blijkt dan inderdaad toch wel mee te vallen. In ieder geval niet op te wegen tegen het voordeel van zo'n kleiner biljet, want dat opvouwen dat is...
2: Nee, dat is een gedoe.
1: Inderdaad, best wel een gedoetje.
2: Ja.
1: Asielzoekers zijn niet crimineler dan de rest van de bevolking, blijkt uit nieuw onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Van de ruim 112.000 mensen die vorig jaar in een opvang of noodopvang verbleven, werd 3% verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het dan om mogelijke winkeldiefstal. Volgens de laatste cijfers was 2,5% van alle verdachten in Nederland een asielmigrant. Volgens een van de onderzoekers bestaat er criminaliteit onder COA-bewoners, maar die heeft feitelijk niet de omvang die je zou verwachten als je naar de berichtgeving erover kijkt. Steeds meer Amerikaanse goede doelen zoeken hun heil in Nederland. Volgens de Telegraaf wordt ze het leven zuur gemaakt in de VS sinds de tweede termijn van president Trump. Het gaat onder meer om organisaties die zich in de VS inzetten voor het klimaat of ontwikkelingshulp. Ook organisaties van miljardairs George Soros en Bill Gates kregen te maken met politieke druk. Volgens experts is Nederland een toevluchtsoord voor goede doelen. De belastingen zijn gunstig en er is weinig bemoeienis van de overheid. En bijna een derde van alle woningen op de Wadden bestaat uit vakantiehuisjes. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster waar het AD over schrijft. Wie de weg wil vragen op een van de eilanden moet volgens de krant dus geluk hebben, want de kans is groot dat je een toerist aan zijn jasje trekt. Op Ameland is zelfs 59% van de woningen voor vakantiegangers. De prijs voor een huisje op de Wadden is volgens AD niet mals. Voor een vakantiewoning op het vasteland ligt die gemiddeld op €240.000. En op de eilanden is dat meer dan 2 keer zoveel.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen.
3: Hey Mark, goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt op gang. De meeste vertragingen zien we weer op de omrijroutes van afgesloten wegen door werkzaamheden, zoals de A4 nu Rotterdam richting Amsterdam. Vanaf Den Haag-Zuid kom je daar al in een file van ruim 15 kilometer en dat kost je zeker 20 minuten.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een spraakbericht van 15 seconden kan genoeg zijn om longaanvallen van astma- en COPD-patiënten aan te zien komen. Bij zo'n aanval kan de patiënt het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. Nu worden die aanvallen vaak nog te laat herkend. Onderzoekers van de Maastricht UMC ontwikkelden een app die symptomen van zo'n aanval van de spraak van patiënten kan herkennen. Sammy Simons, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: U bent de longarts en werkt aan de ontwikkeling van deze app. Kunt u uitleggen hoe deze app werkt voor patiënten die u hebt onderzocht?
5: Ja, we hebben samen met mensen met COPD en astma die app gemaakt. En wat ze moesten doen, dat ze elke dag A moesten zeggen of een tekst moesten inspreken. En op basis daarvan konden we via de computer aantonen dat of dat de stem veranderde als ze een longafval hadden of niet.
0: Dus je kiest zelf een moment om even dat op te nemen en door te sturen.
5: Ja, precies. Mensen zitten in de avond of in de ochtend, het maakt niet zoveel uit. Ze zeiden eigenlijk, het is eigenlijk net zoals tanden poetsen.
0: Ja. En waarom is het belangrijk om er dus op tijd bij te kunnen zijn als iemand een longaanval heeft?
5: Ja, wat we weten is hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs ook om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: Dus dat is echt een grote voordelen dat als dit dus goed werkt. Want hoe herkent dan die app die longaanval? Wat voor signalen? Wat wordt gemeten?
5: Ja, zeker. Nou, je kan je een beetje voorstellen dat als je A zegt, moet je die toon heel stabiel houden. Iemand die mooi kan zingen, kan een hele mooie zuivere toon hebben. En wat we weten is, naarmate de luchtstroom die door je stembanden heen gaat, naarmate die zwakker wordt, die stem instabieler wordt. Je gaat meer kraken, je hebt een krakende stem in feite. En dat herkent die computer eerder dan dat wij het zouden herkennen in feite.
0: En als je al verkouden bent of last van je keel hebt, krijg je dan alsnog een goed signaal?
5: Ja, dat is zeker. Nou, dus deze is getest bij mensen met COPD. Dus een wat wij een verkoudheid noemen, zou voor mensen met COPD een longaanval.
2: Dat is sowieso meteen al heel heftig. Dus omdat het zo dubbel op is dan. Ja.
5: Ja, weet je wat het is? Die mensen die hebben gewoon weinig reserve. He, dus een gewone verkoudheid kan voor mensen met astma of COPD al ernstige gevolgen hebben.
2: Geeft deze app de mensen ook een soort van rust? Dat je weet van, nou, ik heb dit. Als er iets gebeurt, zijn we er snel bij?
5: Ja, vind ik wel een leuke vraag. Want je moet je eigenlijk wel voorstellen dat mensen met astma of met COPD, die hebben vaak echt dagelijks klachten van kortademigheid. Dus die weten eigenlijk, die hebben dan goede en slechte dagen. We hebben het heel warm gehad de afgelopen week bijvoorbeeld. En dan is eigenlijk iedereen best wel kortademig. En dan is het nou een gewone kortademigheid of is het nou een echte longaanval? En ja, we hopen in feite dat deze app daarbij kan helpen.
2: Hoe snel kan die gaan worden gebruikt? Want het is nu dus getest, maar ja, voor iedereen.
5: Ja, ik snap inderdaad dat mensen popelen om deze app te gebruiken. Hij is nu nog in onderzoeksetting. We hebben het onderzoek gepubliceerd in de AJ Open Research. En nu moeten we het nog ontwikkelen van, als die app of de computer dit kan vaststellen, kan het dan ook echt helpen. Want we hebben nu alleen maar, mensen hebben geen feedback gekregen. En wat je eigenlijk zou willen is dat dus de app of de arts dan zegt, oké, ik zie een signaal en gebruik nu meer medicatie. En dan zou het echt wat gaan. Dan zou het echt een beetje een impact gaan hebben op het leven van mensen.
2: Ja,
5: je moet nog even wachten helaas, sorry.
2: Ja, maar qua kosten is het, dat is het probleem niet dus.
5: Nee, want de kosten van de app zelf vallen mee. Maar het gaat met name ook om de kosten voor om de app op de markt te krijgen. Daar zit nog wel kosten in voor de ontwikkeling van.
2: Ja. Nou, dank u wel. Nou, hopen dat het toch snel lukt als zoveel mensen daarmee geholpen kunnen worden. Longarts van het Maastricht UMC, Sammy Simons. Het is 6:55. Deze week draai ik elke ochtend een potentiële zomerhit. Ditmaal uit Amerika, al maakt Olivia Rodrigo geen reclame voor haar plaat. Stupid Song. New York City.

0: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 6:30, de hoofdpunten. Thomas.
2: Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Het gaat vaak om meisjes of vrouwen die nog thuis of in een instelling wonen. Volgens het centrum is er nauwelijks zicht op deze slachtoffers. Bij aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en drone-aanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. 10 mensen raakten gewond bij de Russische aanvallen. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare aan natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De Verenigde Staten en België hebben de 8e finales bereikt op het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België had het moeilijk tegen Senegal. Pas vlak voor het eind van de wedstrijd scoorden ze in de verlenging de winnende 3-2 uit een penalty. Het weer in het westen bewolkt met mogelijk lichte regen. Het wordt 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
1: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
3: Ja, de eerste files van de ochtendspits, die staan er. De meest bijzondere staan op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 12 kilometer file rijden met bijna een half uur oponthoud. En dat heeft te maken natuurlijk met de afgesloten A44. A16, bij de Rotterdam, bij Alfred Rotterdam Centrum is een vrachtwagen gestapt met pech. Hier is de rechte rijst ook dicht, kost je 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A20, van Hoek van Holland naar Gouda, ter hoogte van Moordrecht. Ook daar staat een auto met pech in dit geval. En tenslotte de A27 Breda Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door de wegwerkzaamheden een stukje verderop, hier 20 minuten vertraging.
1: Een deel van de Groningers wil absoluut geen kerncentrale in hun provincie. En dus zitten ze nu in een bus onderweg naar Den Haag. We spreken zo een wethouder in de bus.
4: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal: dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Het is 6:53. Twee bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen onderweg naar Den Haag. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van kerncentrales. 2 weken geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn bij het kabinet. Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hoge Land. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
1: U zit in een van de bussen. Wie zijn uw reisgenoten?
12: Nou, we zijn hier met een delegatie van inwoners, raadsleden, ambtenaren en dus ook van het college. En we gaan de commissievergadering bijwonen om ons geluid te laten horen.
1: Waarom is het belangrijk om nu meteen al ook in Den Haag fysiek aan de bel te trekken?
12: Nou, het is heel bijzonder dat nu wordt gezegd dat draagvlak heel belangrijk is. Hè. Er liggen rapporten waarin technische gegevens staan. Maar het kabinet heeft eigenlijk ook tegen de Tweede Kamer gezegd van ja, het draagvlak, dat is waar nu het gesprek over moet gaan. En wij willen ondubbelzinnig ons verhaal laten horen. En dat verhaal is dat er in de Eemshaven heel veel ruimte is voor energie, voor groene energie, maar niet voor deze vorm.
1: En waarom niet voor deze vorm? Want ook kernenergie wordt gezien tegenwoordig als juist een groene vorm, zeker ook door bijvoorbeeld mondiale instanties.
12: Nou, wij hebben afspraken gemaakt met het Rijk over aanlanding van wind op zee. Daar hebben we de schaarse ruimte in de Eemshaven echt hard voor nodig. Daar zien we ook hele grote economische kansen. En we maken soms grote zorgen of die aanlanding, een derde van de duurzame energie, zou aanlanden via kabels in de Eemshaven, of dat niet wordt doorkruist. Wij denken dat het niet naast elkaar kan bestaan.
1: Mm-hmm. En waarom kan het volgens u schaars? Waarom zou dat niet kunnen, denkt u?
12: Nou, dat heeft dus met de energie-infrastructuur te maken. Hè. Er ligt nu een rapport wat zegt, ja, rond 2040 moet het kunnen in de Eemshaven. Maar dat heeft ermee te maken dat we nu ontzettend goede verbindingen hebben. Veel stromen zijn nu al het stopcontact van Nederland. Veel stroom door Eemshaven geproduceerd naar de rest van Nederland gaat of naar het buitenland. En die infrastructuur vinden wij is nodig voor onze koers, aanlanding, wind op zee en waterstof-economie. Dat willen we aanjagen. Daar zien we ook economisch grote kansen. En dit is heel iets anders. Het is achterhaalde techniek.
1: Dat vindt u? U vindt het achterhaalde techniek?
12: Ja, zeker, Peter. Ja.
1: Gaat u vandaag alleen luisteren of spreekt u ook Kamerleden?
12: Nou, wij bieden een position paper, noemen we dat. Een soort van petitie bieden we aan de vaste Kamercommissie. Ook een groep inwoners die zich zorgen maakt zal iets aanbieden. Dan gaan we natuurlijk luisteren en heel goed nadenken ook van wat volgende stappen zullen zijn. Want we zijn er nog niet gerust op. We hebben op zich van het bijvoorbeeld D66 goede signalen gehoord. Maar we willen ook wel uitsluiten hoe de Kamer het nu ziet. Want in het verleden heeft zelfs de minister-president beloofd dat er geen kerncentrale in Groningen zou komen. Nou, nu zijn we toch in die procedure gerommeld. Ja. En we willen daar heel graag weer uit.
1: Ja, daar zit misschien wel de grootste pijn, denk ik. Even los van waar we het net over hadden. Opnieuw dat geschonden vertrouwen. Er zijn dingen beloofd.
12: Ja, ik bedoel, ik heb zelf ook met ministers gesproken. Die zeiden, ja, puur juridisch risicootje. Wij willen zelf ook geen centrale in de Eemshaven. En ja, zie daar, een dik jaar later zijn we ongeveer de favoriete locatie. Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen.
1: Ja. Wat wordt uw boodschap voor de Kamerleden? Wat gaat u overbrengen?
12: Doe dit hier niet. Wij hebben een andere agenda. We willen bijdragen aan de nieuwe energie. Maar dat is wel waterstof en wind op zee. Zet daar volop in voor Eemshaven. En laat ons met die kernenergie gewoon met rust.
1: Ja. Nou, dat is een serieuze zaak. Ik hoor dat het in de bus wel gezellig is, hè?
12: Nou ja, het is een lange rit, zoals je kan voorstellen. Ja. Dus we doen ons best hier.
1: Ja, tuurlijk.
12: Nee, zeker weten. Maar de zorgen zijn groot.
1: Begrijp ik. Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hoge Land. Dank u wel. Steeds meer mensen die van de kiezerslijst zijn geschrapt in de Indiase deelstaat West-Bengalen en dus niet mochten stemmen, merken nu dat ze ook sociale voorzieningen mislopen. Omdat ze geen papieren meer hebben, bestaan ze voor de overheid niet meer. Het gaat om miljoenen Indiërs, India-correspondent Davy Boerema. En wat lopen ze dan mis qua voorzieningen?
13: Ja, dit gaat om mensen die al recht hadden op sociale voorzieningen. En dan gaat het over bijvoorbeeld voedselpassen die mensen met een lager inkomen gesubsidieerd eten verstrekt. Dus rijst en granen en echt basisbehoeften, zeg maar. Maar het gaat ook om financiële steun, wat veel politieke partijen wordt steeds populairder om te doen. Een bedrag geven aan vrouwen, zo'n 15 tot 30 euro, zodat ze bijvoorbeeld of het gezin beter kunnen ondersteunen of een onderneming kunnen beginnen. Dat is heel populair om kiezers te winnen. Maar ook dit, deze voorziening wordt nu afgeschaald voor mensen die dus niet op die lijst staan.
1: En wie raakt dit dan vooral?
13: Ja, uit onderzoek is gebleken, vooral bij West-Bengalen, dat heel veel moslims op die lijst stonden die geschrapt werden. Dus proportioneel gezien ging het meer om moslims en minderheden die van die lijst gehaald zijn. Het zijn mensen vaak al die in de lagere klasses van de Indiase samenleving leven en die het, ja, waarvoor het moeilijker is om gewoon al dat papierwerk bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld dagarbeiders die gewoon niet de tijd of de middelen hebben om, ja, van bijna van kastje naar de muur te lopen om al die documenten te verzamelen. Dus zij worden ook buitenproportioneel geraakt door deze maatregel.
1: Jij hebt een wijk bezocht waar sommige van deze mensen wonen. Wat vertelden ze jou?
13: Ja, wat je bijvoorbeeld in de hoofdstad van West-Bengalen, Kolkata, ziet, is dat één wijk, waar dus ook voornamelijk moslims wonen, dat daar veel meer mensen van die lijsten zijn geschrapt. En daar sprak ik bijvoorbeeld met een man die in de kledingindustrie werkt, een kledinghandeltje heeft, in kinderkleding. En hij vertelde me dat het gaat om allerlei soorten papieren waarop identificatie verplicht is. Bijvoorbeeld zijn registratiepapieren, zodat hij de kinderkleding kan exporteren naar andere deelstaten in India. Hij zegt, als je niet bestaat op je kiezerslijst en dus niet hebt kunnen aantonen dat je Indiaas bent, dat je een Indiase burger bent, want dat is effectief de reden waarom ze van die kieslijsten zijn afgehaald, omdat de overheid zegt dat ze dat niet voldoende hebben kunnen aantonen. Hij zegt, ja, dan gaan andere identificatieplichten ook daar als een, zeg maar, domino-effect op volgen, dat ik mijn registratie kwijtraak, maar dus ook je sociale voorzieningen, wat nu dus al blijkt. Het gaat om even duidelijk te zijn, 3 tot 6 miljoen mensen die hier nu mee te maken hebben.
1: Ja, dat is een enorme groep.
13: Heel veel.
1: Maar komt er iemand voor hen op?
13: Nou, er is nu een vakbond voor landarbeiders, die is een rechtszaak aangespannen, maar dat gaat nog niet zo heel soepel, want ze wilden dat meteen doen bij het Hoge Rechtshof. Maar die heeft gezegd, nee, je moet eerst op statelijk niveau, dus bij het hof in Kolkata zelf. Volgens de Indiase wet, volgens de Indiase grondwet, het zou het heel makkelijk moeten zijn, is iedereen gelijk voor de wet. Maar nou ja, deze groep die nu de rechtszaak heeft aangespannen, die loopt al tegen de eerste problemen op om dat snel recht hierover te krijgen. Maar ze zijn dus wel een rechtszaak aangespannen. Maar dat gaat waarschijnlijk ook een tijd duren. En voor deze mensen betekent dat al deze maand dat er dus minder eten ingekocht kan worden, omdat ze gewoon die subsidie niet meer krijgen. Of die paar tientjes aan extra financiële steun.
1: India-consulent Davy Boerema, dankjewel.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jm@nos.nl
14: of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De tweede ronde op Wimbledon was het eindstation voor Botik van de Zandschulp. In 5-6 moest hij buigen voor de Rus Roman Safulian en dat deed hem pijn.
16: Ja, natuurlijk teleurstelling als je in de vijfde set in de tiebreak verliest. Is voor mij denk ik de eerste keer, als ik het goed zeg. Zeker niet makkelijk. Je hebt er voorafgaand 3,5 uur gespeeld, 3,5 tot 4 uur gespeeld. En dan kom je op dat moment aan en dan begint hij beter dan dat ik doe. Ik begin heel erg slordig. En ik denk dat ik die achterstand niet meer te boven kom.
17: Is daar een verklaring voor dat je slordig begint? Je lijkt het momentum te hebben. Je overleeft een matchpoint. Je gaat met dat gevoel ga je de tiebreak in.
16: Ja, ik moet zeggen, nadat ik hem terugbrak had ik het gevoel dat ik de betere was van de twee. Dat ik misschien iets meer het momentum had. Tuurlijk, hij heeft matchpoint op mijn servers. Maar ik had het gevoel dat ik wel de games daarvoor ook, dat ik misschien wat kleinere kansjes had. Ik moet eerlijk zeggen, hij doet het goed op zijn eigen servicepunten in de tiebreak. Ik ben twee, drie keer heel slordig. En dan loopt het gewoon hard van je weg. Kom je nog terug tot 8-4. En als je dan nog naar 8-5 komt, dan heb je misschien nog een kans. Maar jammer genoeg viel het niet mijn kant op.
17: Nee, want het wordt op die details, die paar puntjes wordt het beslist.
16: Ja, denk ik wel. Vandaag zeker. Natuurlijk een paar wisselvallige sets, wisselvallige momenten. Maar ook weer een paar goede momenten gehad. Goed tennis laten zien. En dan wordt dit zeker beslist op een paar puntjes.
17: Wat is het positieve wat je meeneemt uit dit toernooi, deze wedstrijd?
16: Nou ja, ik denk dat ik dit toernooi, ja, deze wedstrijd dan vaak terugvecht uit een achterstand. Dat ik vaak de wedstrijd kon omdraaien. Uit moeilijke situaties dat ik de wedstrijd kon omdraaien. Jammer genoeg uiteindelijk niet helemaal naar mijn kant toe. Maar ja, zeker genoeg kans gecreëerd, denk ik. Zelfs na een dramatisch begin, denk ik. Toch nog genoeg kans gecreëerd en zeker mogelijkheden gehad om deze wedstrijd te winnen.
1: Maar het lukte niet. Dat was Botik van der Zandschulp tegen Mark Brasser. En ook Jesper de Jong ligt eruit. En dat betekent dat alle Nederlandse mannen nu uit het enkelspel van Wimbledon liggen. De helft van de jonge AI-gebruikers bespreekt persoonlijke dingen met een chatbot, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag en Human.
15: En een kwart deelt zelfs meer met die bot dan met dierbaren. Jongeren zeggen dat de gesprekken natuurlijk aanvoelen en dat ze hun ei kwijt kunnen via bijvoorbeeld ChatGPT. Ik gebruikte het als een soort terugpratend dagboek. Kon veel van mijn diepe emoties kwijt zonder dat ik iemand tot last was, zegt een van hen. Een socioloog zegt zich er zorgen over te maken. Het enige wat een chatbot doet is rekenen en dat is iets heel anders dan voelen en je inleven in een ander. De woningmarkt koelt weer wat af, verwacht ABN AMRO. De bank denkt dat de huizenprijzen dit jaar met maar 3% stijgen en volgend jaar 4%, schrijft BNR. Dat komt door de gestegen hypotheekrente. Volgens ABN zullen de prijsverschillen tussen de Randstad en de provincie kleiner worden. In landelijke gebieden stijgen de prijzen nog relatief hard, terwijl dat in de steden juist afvlakt. En het kabinet zou meer moeite moeten doen om zieke Palestijnse kinderen naar Nederland te halen om ze hier te behandelen. Dat vindt een deel van de Tweede Kamer, schrijft RTL Nieuws. Duizenden van die kinderen zitten vast in Gaza. Anderen zijn al wel in bijvoorbeeld Egypte, maar moeten daar lang wachten op medische zorg. Onder meer Pro en D66 willen dat minister Sjoerdsma in actie komt om hen te helpen. Nederlandse ziekenhuizen lieten eerder al weten dat zij klaarstaan. Vanavond wordt erover gedebatteerd. En zorgen bij politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Zoveel mensen gaan met een bootje het water op om dieren te spotten dat vooral de pups er last van hebben. Sommigen raken in paniek als mensen dichtbij komen en slaan dan op de vlucht, vertelt dit Friese statenlid bij Hart van Nederland.
18: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
19: Ah, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
15: Al dus Waddenschipper Jacob, hij is het er dus niet mee eens. Zegt dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden.
1: ANWB Verkeersinformatie, alweer vroeg druk op de A4, Erik?
3: Ja, dat kun je wel zeggen, Mark. Goedemorgen. Ja, de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewaardendorp staat er inmiddels alweer bijna 12 kilometer file met een half uur vertraging. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgesloten A44 in noordelijke richting. Ja, en verder twee pechgevallen die opvallen. De A16 bij de Rotterdam, bij afrit Rotterdam Centrum, staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, daar is een auto gestrand met pech de hoogte van Moordrecht. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: The New Radicals, You Get What You Give. Vrijdag vielen examens voor onder meer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs uit. En dat was vanwege code rood, het extreem warme weer in grote delen van het land. Die examens kunnen leerlingen over 2 weken en een deel zelfs pas eind augustus inhalen. Ja, dat betekent dus extra lange examenstress voor deze leerlingen. En een van hen is Pien van der Eerden. Pien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke examens gingen voor jou niet door afgelopen vrijdag?
1: Nederlands en mijn profielwerkstuk.
0: Ah, en even voor degene die dat niet weten, wat houdt zo'n profielwerkstuk in?

0: Lange examenstress voor deze leerlingen. En een van hen is Pien van der Eerden. Pien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke examens gingen voor jou niet door afgelopen vrijdag?
1: Nederlands en mijn profielwerkstuk.
0: Ah, en even voor degene die dat niet weten, wat houdt zo'n profielwerkstuk in?
1: Dat is een stuk wat je schrijft over een paar maanden over een onderwerp dat je interesseert en waar je graag onderzoek in wil doen. Voor een bepaald vak. En voor mij viel dat onder Nederlands.
0: Dus je had eigenlijk twee dingen voor Nederlands apart op die dag?
1: Ja.
0: Dat is sowieso best pittig.
1: Ja.
0: En dan ging het dus niet door omdat het code rood was?
1: Ja, dat was wel even wennen, ja. Nee, ik zag natuurlijk zelf ook het weer wel die dagen van tevoren. En we waren er allemaal wel mee bezig. Zou dit iets gaan veranderen in die examens? Maar je gaat er toch vanuit dat het doorgaat. En zeker als je donderdag maar niks hoort over vrijdag.
0: Wat had je zelf ook met die hitte? Dacht je van, laat het maar doorgaan? Of daar was je in eerste instantie nog een soort van opgelucht? Nou, dan komt het volgende week wel of zo.
1: Nou, ik dacht eerlijk gezegd, laten we met die airco's het maar gewoon gaan proberen. Aha. En dan zien we het wel. Of we het volhouden.
0: Ja, ja.
1: Want wanneer moet dit anders gepland worden? Dat was wel meteen mijn stress.
0: Ja, en dat weten we dus nu. Want wanneer wordt het nu?
1: Voor mij 27 en 28 augustus. Ja,
0: dus helemaal aan het eind van de zomervakantie.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, stom. Ik vind het heel vervelend dat ik nu sowieso dat ik dit heel laat hoorde. En vervolgens, je gaat nu de vakantie in, maar je gaat eigenlijk nog niet de vakantie in. Want je bent zometeen nog helemaal bezig met twee examens die je moet doen. Mm-hmm. En voor mijn profielwerkstuk moest ik ook een presentatie doen. Ja, die zal ik toch wel weer opnieuw moeten gaan oefenen en me goed daarop kunnen voorbereiden.
0: Ja, het is niet zoals met bijvoorbeeld een luistertoets. Dat je, dat kun je op zich ook oefenen, maar toch dat je weet van, daar kan ik niet heel veel voor doen, maar dit is toch echt duidelijk anders.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoe ga je het aanpakken? Want voor jou is dit extra stressvol, hè? Kun je vertellen waarom?
1: Nou, ik zit natuurlijk al voor een reden op het speciaal onderwijs. Ik ben uitgevallen op het regulier onderwijs. Dus ik zelf, maar meerdere mensen op het VSO, die hebben juist behoefte aan extra duidelijkheid en geen onverwachte veranderingen. En nou, je hebt dan nog meer stress in een hele stressvolle periode. Dus ik ga het proberen om het even los te laten de eerste paar weken. Mm-hmm. Toch een beetje van de zon te kunnen genieten. Maar daarna zal ik toch wel weer wat moeten gaan doen in de vakantie.
0: Wat mag ik vragen waardoor je bent uitgevallen of waarom?
1: Ja, ik heb autisme. Mm-hmm. En sociaal gaat het eigenlijk altijd heel goed met mensen die ik ken. Maar ik kan gewoon enorm vastlopen in een grote groep of op zoiets als een school.
0: Ja.
1: Wat nogal een grote groep is.
0: Ja. En op het speciaal onderwijs gaat dat een stuk beter?
1: Ja, je hebt veel meer begeleiding op het speciaal onderwijs en veel meer ondersteuning. En juist alles gaat heel goed qua communicatie. En kijk, school kon niks doen hierin. Maar ze konden me wel geruststellen. Mm-hmm. En mijn mentor belde en ik kon heel goed contact hebben met school.
0: Oké.
1: Dus dat is heel fijn. En onze school biedt ook extra examentraining aan nu. Dus dat gewoon extra rust en extra ondersteuning, die wordt er vanuit school heel erg gegeven.
0: Ja, en dat was misschien op een reguliere school niet gebeurd. Daar word je toch wat meer naar in vrijgelaten?
1: Ja.
0: Dus dat is wel fijn dat je daarop kunt terugvallen. Ja, je zegt al, ik ga wel toch proberen van de zon te genieten. En heb je dan ook een datum wanneer je toch weer gaat beginnen voor jezelf?
1: Ik had zelf bedacht, 3 weken van tevoren gaan we maar weer eens kijken wat er allemaal moest gebeuren en hoe ik dit ga aanpakken.
0: Hey, tot slot, dit gaat ook hartstikke goed trouwens. Je vervolgopleiding, of ik weet wat, had je al plannen?
1: Nou, ik zelf doe gespreid examen. Dus dat betekent dat ik over meerdere jaren examen doe.
0: Okay.
1: Maar er zijn vriendinnen van mij die hun vervolgopleiding, dat gaat wel achterstand opleveren hierdoor. Want die zijn allemaal al begonnen zometeen.
0: Ja, introductieweken misschien.
1: Precies, ja.
0: Nou, heel veel succes. Maar ja, geniet ook, want daar heb je ook zeker recht op van de komende weken dan. En dank voor je verhaal. Pien van der Eerde.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
1: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
1: NPO Radio 1. 7 uur.
0: Mark Visser.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Nederlandse jongeren worden vaker dan gedacht in het buitenland gedwongen tot prostitutie. En Rusland heeft opnieuw grote luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarom vooral meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt door Russische ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïne zijn er woongebouwen geraakt met minstens 8 doden en tientallen gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester. Polen stuurde vanwege de Russische aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De Amerikaanse politie heeft in de staat Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud zaten mogelijk 4 jaar lang het grootste deel van de tijd opgesloten in een kamer van zo'n 12 vierkante meter. Ze stonden nergens ingeschreven en gingen niet naar school. Sommigen konden niet of nauwelijks praten. Twee ouders en twee grootouders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van kindermishandeling. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen aanpassingen worden gedaan, iets wat partijen oprecht wel willen. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop en werd alsnog met 3-2 gewonnen. Ook Engeland en de VS plaatsten zich. Engeland won moeizaam met 2-1 van Congo. De VS had geen moeite met Bosnië-Herzegovina. 2-0. Het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
12: Ja, inmiddels alweer 180 kilometer file. En het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip voor de donderdagochtend. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 14 kilometer langzaamheid en stilstaan. Vertraging 25 minuten. A16 bij Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 10 minuten. A27 bij Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 8 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Dat heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden een stukje verderop. En tenslotte een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Dat gebeurde net voor Leusden. De rechterrijstrook is daar ook dicht en de vertraging is 20 minuten.
11: Het gebeurt vaker dan gedacht dat Nederlandse meisjes tot prostitutie worden gedwongen in België of Duitsland. U hoort zo een slachtoffer.
13: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
16: Voel de zinderende zomer. Zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers. Aan tafel.
19: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
20: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
21: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
20: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Het is 6 minuten over 7. Nederlandse meisjes die gedwongen over de grens in België of Duitsland in de prostitutie moeten werken. Het gebeurt vaker dan gedacht, staat in een onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Tegelijkertijd is het een groep die nog meer dan andere slachtoffers buiten beeld blijft. Juist door die landsgrenzen. Verena Elders is een van de onderzoekers van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
11: Heeft u enig idee hoeveel Nederlandse meisjes dan worden uitgebuit in het buitenland?
2: Precies kunnen we dat eigenlijk niet zeggen, omdat het bij mensenhandel heel lastig is om te zeggen hoeveel slachtoffers er zijn. Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Maar op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan, schatten wij dat in de afgelopen 2 jaar op zijn minst 125 Nederlandse slachtoffers, jongens en meisjes, vooral meisjes, maar ook jongens wil ik daarbij zeggen, over de grens zijn uitgebuit.
11: Hmm. En wie zijn zij?
2: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
11: Hoe kwamen jullie erachter dat het dus, een getal is er niet op te plakken, maar dat het toch echt wel meer is dan verwacht?
2: Sowieso weten we dat minderjarige slachtoffers van mensenhandel extreem onzichtbaar zijn. Nog onzichtbaarder dan andere slachtoffers in Nederland. En we kregen een signaal uit een instelling over een instelling dat meisjes uit die instelling misschien over de grens werden gebracht, mm-hmm, naar Duitsland en daar seksueel werden uitgebuit. En toen hebben wij gedacht, komt dit ook vaker voor? Daar weten we eigenlijk helemaal niks over. We hebben data opgevraagd waar eigenlijk uit bleek dat er maar een handvol slachtoffers die dit is overkomen worden geregistreerd. En toen dachten wij, ja, dan gaan wij er zelf onderzoek naar doen en hier de vinger achter proberen te krijgen.
11: En wie brengt ze dan over de grens?
2: Dat is verschillend. Soms gaan jongeren zelf de grens over. Omdat iemand bijvoorbeeld in Antwerpen zegt van tegen een meisje dat in een instelling woont, van kom naar mij toe. Als je weg wil lopen, je mag bij mij overnachten. Het zijn ook meisjes en jongens die in Nederland worden uitgebuit door bijvoorbeeld, nou ja, wat veel mensen kennen als een loverboy. En waarbij diegene denkt van, nou, ik kan ook een klant meepakken over de grens. Dat is helemaal niet zo ver. Ik rij gewoon over de grens. En dan maken we daar een afspraak in die woning van die klant of in een hotel. En daar verdien ik dan ook weer geld mee.
11: Dus dat is bij loverboys het eerst verliefd worden, het vriendje zijn en dan veel meer kwaad in de zin te hebben.
2: Ja, dat was vroeger zo, dat verliefd maken. Tegenwoordig zien we dat veel sneller gaat. En onder druk zetten en bedreiging en beelden om iemand mee onder druk te zetten en te dwingen om te doen wat jij wil.
11: Zo. Iemand die zelf is uitgebuit in de prostitutie in Duitsland is Christina uit Enschede. Het lukte haar te ontkomen, maar ze is er nog iedere dag mee bezig, vertelt ze aan verslaggever Simone Langejan.
3: Ik heb jarenlang moeten zwijgen. Ik heb echt heel veel dingen moeten slikken en geheim moeten houden in mezelf. En dat wil ik niet meer langer. Ik wil graag spreken, ik wil graag mijn stem laten horen.
18: En de stem die u hoort is die van Christina uit Enschede. We zitten met haar aan tafel in Capelle aan de IJssel. Binnen bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Christina is hier vandaag naartoe gekomen omdat ze wil kijken wat ze kan betekenen. Ze wil en doet nu graag haar verhaal over wat haar toen is overkomen.
3: 25 jaar geleden was ik 18. Maar het begon eigenlijk al veel langer geleden. Al op hele jonge leeftijd begon hij mij seksueel te misbruiken.
18: En hij is je?
3: Hij is mijn oom. Hij begon op mijn 10e, 11e, 12e. Nou, reken maar door. En als iemand jou de hele tijd influistert dat je van hem bent, dat je eigenlijk bezit bent van hem, dat hij kan doen wat hij wil met jou.
18: En haar oom is een man met aanzien in de familie. Hij isoleert haar helemaal van haar ouders. En zodra Christina 18 is, brengt hij haar naar een appartement in Frankfurt.
3: Hij sprak ook gewoon hele slechte woorden over mij uit. Van je bent ontiegelijk lelijk, weet je. Je bent zo lelijk, niemand wil jou. Of jouw familie houdt niet van jou.
18: Intussen vertelt haar ouders dat ze werk heeft als serveerster en dat het goed met haar gaat. Maar ze wordt daar juist jarenlang seksueel misbruikt door vreemde mannen.
3: Sta je daar, in je eentje, in een vreemd land, andere taal. Mannen komen die van Duitse afkomst zijn. Ik versta ze niet eens. Ik heb er geen idee. En het enige wat ik leerde waren een paar van die Duitse woordjes die belangrijk waren om dat uit te kunnen voeren. Van, ja, wat wil je? Dit, dat, dus zo. Ja, weet je wel, alsof je een menukaart opleest.
18: Ook Christina zegt dat de uitbuiting over de grens nog veel heftiger is. Je wordt totaal geïsoleerd en zit helemaal klem.
3: Nederland uit, Duitsland in, onbekend gebied. Ik ken helemaal niemand daar. Het is een andere taal, het is een andere cultuur. Het was onveilig. Eigenlijk werd ik alleen maar kwetsbaarder. Want ik merkte plotseling dat ik heel angstig werd en niet wist. Ja, ik kende niemand. Ik wist ook niet waar ik naartoe kon gaan.
18: Het lukte haar uiteindelijk om uit de gedwongen prostitutie te komen en vele jaren later haar leven in Enschede weer op te pakken. Hoe het verder met haar oom is gegaan, daar kan ze niks over zeggen.
3: Ik hoop echt oprecht dat ik... Kijk, mijn stem verdwijnt al een beetje. Maar ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft... Of je nou een man bent of een vrouw bent... Het is echt heel heftig. Ik lijd, maar ook mijn omgeving lijdt nog steeds aan... wat mij toen is aangedaan.
11: Verslaggever Simone Langejan in gesprek met Christina. Mevrouw Elders, Christina vertelt dat ze geïsoleerd werd van haar omgeving. En ook omdat ze de taal niet spreekt. Dat maakt het nog lastiger ook voor slachtoffers om te ontkomen, om hier uit te komen.
2: Ja, precies. Als je slachtoffer bent van uitbuiting, zit je al helemaal knel. En je wordt al heel erg bedreigd en monddood gemaakt. En Christina vertelt het heel duidelijk. Als je dan ook nog zover over de grens bent, waar je de cultuur niet kent, niet weet bij wie je kunt aankloppen. Dan voel je je helemaal verloren. Alsof niemand je er ooit uit kan halen.
11: Nu zei u zelf dat u eigenlijk signalen had gekregen van een hulpinstantie. Hè? Wordt er genoeg samengewerkt onderling om zicht toch beter te krijgen op deze groep?
2: Nee, nog niet. En dat is het probleem. Als het gaat om mensenhandel, moet u zich voorstellen... het is niet zo dat slachtoffers bij hulporganisaties aankloppen... met de vraag, ik heb hulp nodig. Ja. Of bij de politie op de stoep staan om aangifte te doen. Je moet als organisaties, als organisaties die met jeugd in aanraking komen... politie en andere organisaties echt signalen met elkaar bespreken... vermoedens, onderbuikgevoelens. En dan pas krijg je een beeld meestal van hier klopt iets niet. En we denken eigenlijk dat hier sprake is van uitbuiting. En als die signalen over verschillende landen verspreid liggen... en niet bij elkaar worden gebracht... dan ontstaat het beeld nooit over een situatie. En dat is heel erg nodig.
11: Hoe zou dat beter kunnen? Dat die samenwerking ook tussen landen sterker wordt?
2: Ja, wij roepen de ministers van Nederland, België en Duitsland op... om dit samen een prioriteit te geven, samen aan te pakken... en echt te zeggen, wij vinden het heel belangrijk... dat minderjarigen en kwetsbare jonge volwassenen... geen slachtoffer worden van mensenhandel. En we gaan hier heel actief op inzetten. We zorgen dat er meer informatieuitwisseling plaatsvindt over de grens. Meer samenwerking plaatsvindt. Eerst is om dat beeld, gezamenlijke beeld te creëren. Van dit is het probleem, hier vindt het plaats. Zo groot is het. En dan pas kun je het echt gaan aanpakken.
11: Dank u wel, Verena Elders. Een van de onderzoekers van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Journalisten van de Kyiv Independent zagen vandaag, vannacht eigenlijk meer... net als veel andere inwoners van de Oekraïnse hoofdstad... zaten zij in de schuilkelders.
4: Rusland schoot drones en ballistische raketten richting de stad. De nieuwssite heeft het over 10 doden en tientallen gewonden... en schrijft dat het onder de grond drukker was dan andere dagen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor de Russische aanvallen... Kyiv Independent sprak met Anna van 25. Normaal zit zij de aanvallen thuis uit op de gang, maar nu was ze toch ondergedoken. Ze maakt zich niet meer zorgen dan anders. Je probeert zoveel mogelijk door te gaan met je leven, zegt ze. Maar je houdt er altijd rekening mee dat er een aanval kan komen. NAVO-chef Mark Rutte heeft Duitsland een compliment gemaakt. Gisteren was hij in Berlijn in aanloop naar een NAVO-top in Turkije volgende week. Rutte noemde Duitsland toonaangevend. Hij complimenteert het land omdat het in 2029... 3,5% van het budget aan defensie gaat uitgeven, is te horen bij de ARD.
5: And that's an extraordinary achievement. Increasing defense investment means making tough decisions. But it is the right thing to do when we face a more dangerous world.
4: Bondskanselier Merz nam de complimenten in ontvangst en zegt dat de NAVO op Duitsland kan rekenen. Een levensgevaarlijke actie van twee mensen in New York. Ze beklommen het Empire State Building. Beelden ervan zijn te zien bij CNN... dat ook de geluidsopname heeft van de luchtverkeersleiding.
6: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
23: Two geniuses climbed to the top of the Empire State Building... the top of the spire.
6: Oh, that's awesome.
4: Een beetje cynisch, that's awesome. De klimmers waren een man en vrouw. Ze haalden een vlag tevoorschijn met een vredesboodschap... en daarna werd er een huwelijksaanzoek gedaan. Op bodycambeelden van agenten is te zien hoe ze van het 443 meter hoge gebouw worden gehaald.
24: How you doing? Well, you can't be up here. All right.
25: Yeah, I'm okay.
4: De twee zijn opgepakt.
11: Ze zeggen het nog vrij relaxed, ook voor Amerikaanse agenten. Van, wat zullen jullie aan doen en zo? Toch,
4: ik zat er ook over na te denken.
11: Deescalerend.
4: Die klimmers die zullen dit vaker hebben gedaan, of in ieder geval hebben geoefend. Maar die zal als politieman daar inderdaad gewoon naar boven worden gestuurd. Bij mij zou de stress redelijk door mijn lijf gieren.
10: Een grote happening dan nog in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gisteren. Niet vanwege de WK-wedstrijd van België tegen Senegal. De Zuid-Koreaanse K-popband BTS gaf daar voor het eerst een concert in België. De VRT haalde na afloop wat reacties bij fans.
0: Het was superleuk, ja. Wauw. Geweldig. Ik wil eigenlijk morgen weer gaan.
1: Ik kan het echt niet in woorden omzetten, echt niet. Het was wel prachtig.
7: We worden ineens sprakeloos, het was mega leuk. Mijn stem is weg. Ik heb gehuild.
10: Traantjes dus. Ook vanavond is er een BTS-concert in Brussel dus. En daarna reist de band door naar Londen.
11: Even naar Erik bij de ANWB. Waar staat het vast?
12: Nou, op de meest gebruikelijke plekken veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals nu de A28, Zwolle-Utrecht. Bij Leuzen is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
22: NPO
8: Radio 1. Dit is tot 9:30.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Ja, het was niet alleen bij BTS dus vreugde in België. Sowieso vanwege het voetbal, want het land kwam wel goed weg hoor op het WK. Stond 5 minuten voor tijd met 2-0 achter tegen Senegal. Maar toen...
9: Moreira gooit zich nog naar de bal. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Trossard. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Het wordt Tielemans. De Jury. En de goal! België op 3-2. Jury Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap.
11: Van de Jury. Sportcommentator Suze van Kleef. Hoe kan het 5 minuten voor tijd en dat die wedstrijd dan toch zo keert? Ja, dat is ook het mooie aan voetbal, maar toch...
25: Eend over till it over. Hè? Dat ja. Blijkt maar weer door het allerkleinste oog van de naald, de Belgen. Ik zag het zelf niet meer gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Senegal speelde gewoon goed, dominant, maakte best snel de 1-0. Had genoeg kansen voor een grotere voorsprong. En de Belgen, die worstelden, stelden er eigenlijk heel weinig tegenover. Vlak na rust kwam Senegal ook nog op de meer dan verdiende 2-0. Dus het leek eigenlijk wel gespeeld in Seattle. Senegal deed het ook wat rustiger aan. België kwam tot weinig. Niets wees op deze wederopstanding. Maar ja, voetbal, hè? Dat is het dan ook. Ja. Ze kwamen uit het niets, maar ze vielen wel. 5 minuten voor tijd maakte de ingevallen voormalig superspits Lukaku weer hij, hè? Een belangrijke aansluitingstreffer voor België. En na een misser van de doelman Diaw van Senegal, hij bokste de voorzet in de lucht volledig langs de bal, maakte dus de Jury Tielemans met 2 minuten op de klok ook nog de 2-2. Ja, toch voor verlengen, toch nog een kans dus voor de Belgen. Maar in die verlenging zagen beide ploegen er ook nog niet echt goed uit. Vermoeid, konden niet echt meer pot te breken. België misschien ietsjes beter, al kreeg Senegal nog echt een hele grote kans. Maar om alle clichés dan even uit de kast te trekken, de voetbalgoden, die waren duidelijk voor België. Want je hoorde het net al, in de 120ste minuut, laatste minuut van de verlenging, kregen ze na ingrijpen van de VAR een strafschop. Dus ja, daar bleef Tielemans ijzig koud. Hij benutte dus die penalty en hij stuurde zijn land dus naar de 8e finales. En nou, Senegal, dat blijft denk ik in vertwijfeling achter. Wat is hier gebeurd?
11: Ja. Dan Engeland had het ook moeilijk tegen Congo. Maar ook zij wonnen aan het eind. Dat was geen verlenging voor nodig. Maar toch hadden de Engelsen Congo onderschat?
25: Nou, dat zullen ze natuurlijk niet zo zeggen. En ik denk ook niet dat onderschatting nou per se het juiste woord is. Maar we zien dat Europese landen dit WK lastig hebben tegen Afrikaanse tegenstanders. Ook die ploegen bestaan tegenwoordig ook uit spelers die beter zijn opgeleid, betere faciliteiten hebben gehad, in sterke Europese competities spelen. Misschien in wat mindere ploegen, maar wel daar dus elke week gewoon heel veel tegenstand krijgen. Kunnen met discipline spelen. Dus de verschillen in het internationale voetbal, die worden wel kleiner. Congo, die had ook al met 1-1 gelijk gespeeld tegen Portugal in de groepsfase. En toonde tegen Engeland ook weer moed. Kwam heel veel uit de startblokken. En na 7 minuten stond het al doodleuk 1-0 voor. En daarna was het toch 70 minuten lang billen knijpen voor Engeland. Dat het ook nog moest opnemen tegen een uitblinkende keeper van Congo, Mpassi. Nou, die leek echt uit te groeien tot de helft van de avond met zijn reddingen. Maar dan, Engeland heeft dan een superspits die de reputatie maar weer eens aandeed. Harry Kane, die voltooide een beleving belegering van het Congolese doel een kwartier voor tijd met een kopgoal. En 10 minuten later maakte hij toch ook een hele fraaie met een schot vanaf de rand 16. Tegen zoveel kwaliteit bleek ook Congo uiteindelijk dus niet opgewassen. Maar ook daar scheelde het weinig. Of er was een groot Europees land door een Afrikaans land uitgekegeld.
11: Dan de Amerikanen. Die hadden het wat makkelijker. Wonnen wel redelijk eenvoudig van Bosnië. Betekent alle drie de gastlanden daarmee in de 16e finale? Toeval?
25: Nee, achtste finale.
11: Oh, achtste toch? Nee, dan ga ik mezelf hypocorrectie. Achtste finale, ja.
25: Goed. Ja, we zijn er eindelijk na 6 weken.
11: Dan gaan we beginnen, ja.
25: Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk geen toeval. Ik weet niet of je wel eens hoort wat voor geluid er van die tribunes komt als het gastland speelt, dan wel in Mexico, dan wel in Amerika, dan wel in Canada. Dat geeft natuurlijk iets extra's. Dat geeft vleugels. En daarnaast denk ik ook dat de ploegen Canada, zeker ook Mexico en de VS, ook een prima indruk maken. Hè. Verenigde Staten speelden vannacht zelfs nog met een half uur met een man minder tegen Bosnië-Herzegovina. Maar hadden daar toch vrij weinig moeite mee. Voor rust op 1-0 gekregen. Kregen na een uur rood na ingreep van de VAR. En ook met een man meer kreeg Bosnië de druk er niet op. VS liep nog uit door een vrije trap van Tillman, de voormalig PSV'er. Ja, 2-0, een regelmatige overwinning voor Amerika. Kwamen echt niet in de problemen. Maar nu wordt het denk ik wel menens hoor, voor de gastlanden. Dus in de achtste finale treft het VS België. Moet Mexico tegen Engeland en is het Canada, jawel, Marokko.
11: Ja, dat is ook wel echt bij de achtste finales worden. Nou, nu komen echt de toplanden tegen elkaar ook te staan. Of heb je als wat minder goed land een pittige tegenstander. Nou, wat dat betreft dan hebben we het voetbal gehad. Even toch naar Wimbledon kijken. Nou ja, net als bij het voetbal liggen we er alweer uit.
25: Ja, ja, dat klopt. Ja.
11: Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong, allebei verloren in de tweede ronde.
25: Ja, ja. Het gaat niet zo lekker, hè, Wimbledon op het gras. Vooral Jesper de Jong, die verloor vrij kansloos tegen het Braziliaanse supertalent Fonseca. Die laatste is ook geen grote grasliefhebber, maar hij is wel de nummer 27 van de wereld en was in 3 sets veel te sterk voor de Jong, die geen antwoord had op dat aanvallende tennis van de Braziliaan. Bij Van der Zandschulp tegen Safiulin, werd het veel spannender. De Rus is wat weggezakt op de wereldranglijst, maar stond veel hoger en liet zien dat hij nog steeds iemand is om rekening mee te houden. Uiteindelijk moest er wel een super tiebreak in de 5e set dus na een tennisgevecht van bijna 4 uur verlossing brengen. Van der Zandschulp bleef wel volhouden, tegenhouden, maar moest uiteindelijk dus zijn meerdere erkennen in Safiulin. Dus geen Nederlanders meer in het enkelspel op Wimbledon op dat gras. En ook al een tijdje geen Nederlanders meer op het gras van het WK.
11: Nee, gaan we ons maar misschien geen gras, maar asfalt. Gaan we ons op de Tour richten. Misschien met Mathieu van der Poel.
25: Ja, laten we dat maar doen. Ja. Yes.
11: Suze van Kleef, dankjewel.

0: Dracula van Tame Impala.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30. De hoofdpunten, Thomas.
9: Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Het gaat vaak om meisjes of vrouwen die nog thuis of in een instelling wonen. Volgens het centrum is er nauwelijks zicht op deze slachtoffers. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en drone-aanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare aan natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De Amerikaanse politie heeft in Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. Mogelijk zaten ze 4 jaar lang samen opgesloten in een ruimte van zo'n 12 vierkante meter. Sommigen konden niet of nauwelijks praten. 2 ouders en 2 grootouders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van kindermishandeling. Op het WK voetbal heeft België ternauwernood gewonnen van Senegal. Het werd 3-2 in Seattle. De Rode Duivels scoorden pas in de slotfase kort achter elkaar. Met een penaltygoal van Tielemans werd een plekje in de achtste finale verzekerd. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de Verenigde Staten, dat vannacht met 2-0 won van Bosnië en Herzegovina.
0: Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Goedemorgen, Floris.
10: Goedemorgen, Mark.
0: Hier in Hilversum nog wel een zonnetje, maar voor hoe lang?
10: Ja, dat gaat de komende uren veranderen, want er ligt een band met bewolking voor ons klaar. Het ligt momenteel boven het westen en noordwesten van het land en daarop zit ook een klein beetje lichte regen. En die band met bewolking en regen trekt de komende uren via het midden ook naar het oosten van het land, waardoor we vandaag eventjes de regenkleding nodig hebben. Oh. Maar later in de middag en tijdens de avonduren trekt de regen weer naar Duitsland weg en volgt er een zonnig deel van de dag nog.
0: Oh, en betekent dat ook voor de komende dagen die regenkleding dan weg kan?
10: Nou, het valt op zich wel mee hoor. Want morgen hebben we een hele aardige dag waarin de temperatuur flink oploopt naar 20 tot 25 graden. Veel ruimte voor de zon morgen, ook weer wat stapelwolken in het binnenland, met name in het noordelijk deel van het land. En op de meeste plaatsen blijft het morgenmiddag ook gewoon droog. In het weekend wel iets meer bewolking, tussendoor ook veel ruimte voor de zon. En zondagmiddag moeten we vooral in het noorden rekening houden met een klein beetje regen. Maar ook dan is de temperatuur aangenaam met 22 tot 27 graden.
11: Floris, tot over een uurtje.
0: Bij de ANWB Erik Evengroen.
12: Ja, inmiddels ruim 300 kilometer file. En het is ietsje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip voor de donderdagochtend in begin juli. Dit komt vooral door de wegwerkzaamheden die op de omrijdroutes veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Waardenburg rijdt het langzaam over 14 kilometer met bijna een half uur vertraging. Het is ook veel drukker op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging bijna 3 kwartier. Dan nog altijd een vrachtwagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Rotterdam Centrum is die gestrand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte valt nog op de A28, Zwolle richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is tussen Strandmulde en Leusden. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging.
0: Het kabinet voelt er weinig voor aanpassingen te doen aan de nieuwe stikstofplannen. Zo onze politiek verslaggever over dat debat van gisteravond.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Het is 6 minuten over 7:30. Tot diep in de nacht debatteerde de Tweede Kamer gisteren over het stikstofplan dat het kabinet vorige week vrijdag presenteerde om het land van het stikstofslot te krijgen. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij offerde je nachtrusten ervoor op. Dus sowieso dank dat je alweer opgestaan bent. En de grote vraag is natuurlijk,
20: hoor. Ja,
0: en natuurlijk de vraag, krijgt het plan voldoende steun in de Kamer?
20: Nou, in de Tweede Kamer is dat zeker het geval, ja. Want de drie partijen van het minderheidskabinet steunen dit natuurlijk. En ook de grootste oppositiepartij, Progressief Nederland, PRO. Ja, en inclusief die 20 zetels van PRO zit je dan al op 86 zetels. En dat is een ruime meerderheid. Maar het kabinet hoopt op bredere steun. Niet alleen van de linkse oppositie, maar ook van de rechtse oppositie. Hè. Ze willen het liefst zo'n 100 zetels steun hebben, zodat er meer zekerheid is dat ook een volgende Tweede Kamer en een volgend kabinet ermee door kunnen gaan. Maar ook om te laten zien dat de stikstofplannen geen linkse hobby zijn. Want dat is iets wat geharnaste tegenstanders van de plannen, zoals BBB, de PVV, hun afsplitsingen en ook SGP en de ChristenUnie nogal eens suggereren. Zij vinden dat de boerenstand kapot wordt gemaakt met deze linkse plannen. Althans, met wat zij noemen deze linkse plannen.
0: Maar die 2/3 meerderheid, hè, waar ze het dan over hebben, die zij het liefst zouden hebben, komt die bredere steun er ook?
20: Nou, dat was vannacht na afloop van het debat nog steeds een beetje onduidelijk. Het kabinet kijkt hiervoor naar de rechtse oppositiepartij Ja 21... en die partij zei het plan ook wel te willen steunen. Maar dan moest het wel een beetje worden afgezwakt, omdat ze het te ingrijpend vinden voor de boeren. En als er geen versoepeling komt, dan zouden ze het niet gaan steunen, zei Kamerlid Goudswaard van Ja 21 halverwege de avond.
11: Ja 21 is in de huidige vorm zeer terughoudend richting dat pakket. Wij maken ons best wel zorgen over de gevolgen richting ondernemers. Dus als helemaal geen enkele handreiking wordt gedaan, dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten. Dat is op dit moment mijn partij naar dit proces kijkt.
20: Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen en daarmee ook de verlening van vergunningen voor woningbouw, voor wegenbouw weer op gang te brengen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
21: Dit plan van het kabinet is niet ons plan. Er zitten ook onzekerheden in waarvan wij denken, nou, moeten we daar wel mee instemmen? Maar wij willen eindelijk van deze discussie af. Wij willen dat de landbouw verduurzaamt. Wij willen dat de natuur gered wordt. En daarom zeggen we, dit is het zoveelste plan. Er bestaat geen perfect plan. We gaan ons steun verlenen aan dit plan. Maar het is een compromis van drie partijen die niet zo denken zoals Pro. Dus er mag niks meer af. En dat is alles. En als het kabinet een meerderheid wil vormen met de ChristenUnie, met de BBB erbij, met de PVV, maakt mij niet uit. Doe het maar en doe het dan op die manier.
22: Nou, dan zit je dus als kabinet ouderwets klem. Hoe reageert landbouwminister Van Essen hierop?
20: Nou, ook wat hem betreft verandert er niks aan het plan. Volgens hem zijn alle maatregelen die erin staan, hè, stikstofarme zones bijvoorbeeld, rond de natuurgebieden, ook een best lage aantal stuks vee per hectare, zijn al die maatregelen noodzakelijk omdat de uitstoot van stikstof anders onvoldoende daalt. En als de Kamer er ook maar één onderdeeltje uithaalt, ja, dan moet daar iets anders voor in de plaats komen, omdat het anders niet genoeg is, zei Van Essen tegen Kamerlid Grimwis.
23: Maar dat roept bij mij wel de vraag op. Als wij vragen hebben over of het wel helemaal effectief is, of er geen overshoot in is, omdat als je dicht bij een Natura 2000-gebied hard ingrijpt, zoals de minister zegt, dat je dan generiek landelijk minder kilotonnen bijvoorbeeld aan de stikstofemissie hoeft te besparen. Vraag. Dan is dat niks afdoen aan het pakket, maar dan is het toch het fine-tunen van het pakket.
24: De minister.
25: Ja, voorzitter, dit pakket telt op tot het doel wat we hebben. En daar, ik sta hier overtuigd te vertellen dat dat zo is. Maar op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor. Vandaar dat u ook hoort dat ik sta voor dit pakket. Het ook belangrijk vindt dat als je er iets uithaalt met een bepaalde emissiereductie of bepaald natuurherstel in zich, wat belangrijk is voor vergunningverlening, dan kan dat niet zonder iets er weer in te brengen. En ik wil dat blijven benadrukken.
20: Ja, Van Essen benadrukt dus dat er niks uit het plan gehaald kan worden eigenlijk. Ja, en of met name Ja 21 zich door de minister laat overtuigen, was vannacht na afloop van het debat nog onzeker. Goudswaard zei toen dat Ja 21 geen steun zal geven omdat Van Essen hem niet tegemoet komt.
11: Helaas geen beweging gezien bij de minister, terwijl mijn verzoeken niet bepaald veel eisend waren. Zonder die beweging kan Ja 21 dit voorstel gewoon niet steunen.
20: Maar goed, even later zei Goudswaard vervolgens weer dat zijn partij afzonderlijke onderdelen van het plan misschien wel zal gaan steunen. Bij Ja 21 is het dus een beetje wel en een beetje niet. Los daarvan is er in elk geval een ruime meerderheid voor het plan van die coalitiepartijen en van Pro. Dat staat vast. Ja, vervolgens moet nu de Eerste Kamer nog een oordeel gaan vellen. Ook daar wordt een meerderheid verwacht, zij het een krappe meerderheid. Ja, en dan zijn we er nog niet, want dan moeten er ook nog allerlei aparte wetjes worden gemaakt om de afzonderlijke onderdelen van het stikstofplan uit te kunnen voeren. Ja, en dat geeft de tegenstanders nog weer heel veel kansen om bij te sturen, misschien zelfs tegen te houden en in elk geval politiek kabaal te maken. We gaan er dus in elk geval nog heel veel horen over de komende tijd.
22: En wat vaker die nachtrust wellicht opofferen, Wilco. Dank je wel.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
2: Goedemorgen.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
3: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
4: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
5: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
22: De Nederlandse tak van sportstreamingdienst Viaplay is voor 142 miljoen euro verkocht aan Videoland, onderdeel van het Belgische DPG-media. Viaplay heeft onder meer de rechten van de Formule 1, darts en Engels voetbal. Cornelie Klerk is mediastratege op het gebied van tv en streaming. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
22: Was u verrast door deze overname?
24: Een beetje wel en ook weer niet. De timing verraste me eigenlijk vooral, omdat ze natuurlijk vanuit DPG net RTL met Videoland hadden overgenomen en nog bezig zijn met integratie. Dus ze pakken stevig door. Die had ik niet helemaal verwacht.
22: Nee. Moeten ze wel, want DPG kent natuurlijk ook van kranten als Volkskrant, AD, Autoweek.
24: Ja, ik denk dat dit een hele slimme zet is. Want je ziet dat in streaming eigenlijk de volgende stap die gemaakt wordt richting de sportrechten is. Mm-hmm. Om een breder publiek te bereiken, hè, dus meer mensen. Dus voor Videoland is dit wel een hele interessante.
22: Omdat Netflix en HBO, dus echt grote internationale streamingdiensten, ook steeds meer sport aanbieden?
24: Ja, die kijken daar ook naar. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze nu adverteerders moeten bedienen. Die houden van live programmering. Dan weet je wanneer je mensen bereikt. En ook vaak zijn het grote groepen mensen. Dus dat is eigenlijk voor streaming een hele logische uitbreiding op dit moment.
22: Ja, maar wel echt heel anders dan het ooit begon met bingen en juist geen reclame.
24: Ja. Ja, dat klopt. Ja, er zijn behoorlijk wat ontwikkelingen geweest. Je ziet dat met de verzadiging van de markt, dat ze eigenlijk moeten kijken naar nieuwe plekken om geld te verdienen. En dat dus in de vorm van reclame is, omdat ze dat met abonnementsgelden eigenlijk niet meer voor elkaar krijgen, die extra groei. Dus dan zie je dat er een hele andere beweging ontstaat.
22: Maar u zegt abonnementsgelden. Wat betekent dit voor kijkers? Want van Viaplay weten we dat dat is ruim 20 euro volgens mij wat je per maand betaalt om Max Verstappen te kunnen zien alleen. Bijna.
24: Ja, dat klopt. Ja, sportrechten zijn ongelooflijk duur. En dat is denk ik ook waar Viaplay uiteindelijk behoorlijk nat op is gegaan. Omdat die abonnementsgelden natuurlijk steeds omhoog moeten. En dan krijg je de afweging van hoeveel mensen raak je kwijt en hoeveel kan je nog extra daarmee ophalen. Dus het is even de vraag wat dit betekent voor je abonnement straks van Videoland als het eenmaal helemaal geïntegreerd is.
22: Ja, sowieso dat Viaplay, daar werd al langer ook over gezegd, hè, dat hij het moeilijk had financieel. Is dit een risico door dan Viaplay over te nemen voor Videoland en DPG?
24: Ja, sport is natuurlijk altijd spannend wat dat betreft. Want die rechten die verkrijg je voor een bepaalde periode. En het is geen eigen content, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dus dat is altijd spannend. Nou loopt F1 door tot en met Formule 1 door tot en met 2029. Dus ze hebben nog even. Maar het blijft altijd spannend.
22: Tot slot, DPG Media nam onlangs, zoals u zei, al RTL Nederland over. Klonken toen al zorgen over de macht van DPG? Daar wordt vaak ook naar gekeken, toch? Naar dit soort dingen. Hoe zit dat?
24: Ja, deze moet ook nog bekeken worden. Dus dit is inderdaad nog onder voorwaarde dat hij wordt goedgekeurd door de toezichthouders. Dit is ook wel weer een spannende. Tegelijkertijd is Videoland natuurlijk de grootste Nederlandse speler, maar niet de grootste streamer. En Viaplay is ook nog een stukje kleiner. En als je het hebt over advertentiegelden, dan is dat ook nog niet zo grootschalig op het gebied van streaming. Dus in dat opzicht is de adverteerder daar misschien wat minder mee geraakt nog. Mm-hmm. Maar voor de kijker betekent dat wel een consolidatie. Nou, dus de vraag is of je Videoland abonnement duurder gaat worden met dit erbij.
22: Ja, dat is nog even afwachten.
24: Die is wel
22: groot als je weet wat er voor bedragen, zoals u zegt, al in de sport omgaan. Dank u wel, Cornelie Klerk, mediastrateeg. Amsterdamse burgemeester Halsema wil de regels rond Koningsdag mogelijk verder aanscherpen, schrijft de AT5.
26: Bij de editie van dit jaar waren handhavers al strenger dan anders. Er gold onder meer een maximum aantal opvarenden voor bootjes in de grachten. Dat heeft geholpen, blijkt uit voorlopige resultaten. De 112 meldkamer was niet overbelast en het was op het water minder druk. Bewoners en ondernemers zijn ook positief, schrijft Halsema aan de gemeenteraad. Ze wil uitzoeken of er komend jaar meer evenemententerreinen kunnen komen waar feesten beter gereguleerd kunnen worden. Vergunningsaanvragen zullen strenger worden beoordeeld. Het doel is vooral om de drukte in de hoofdstad beter te spreiden. RTV Oost concludeert, over spreiden gesproken, dat drie gemeenten in Overijssel zich niet aan de spreidingswet willen houden. De regionale omroep bekeek 25 nieuwe coalitieakkoorden. In Borne, Oldenzaal en Hardenberg staat dat er daar geen asielzoekers zullen worden opgevangen. Weigergemeentes kregen onlangs een brief van asielminister Van den Brink. Daarin werd om uitleg gevraagd. Als er geen goede reden wordt genoemd, zet het kabinet volgende stappen. Welke dat zijn, is volgens Oost niet duidelijk. In het uiterste geval kan het kabinet gemeenten dwingen om opvang te regelen. Een wereldprimeur voor Maastricht-Aken Airport. Het vliegveld krijgt een door AI gestuurde bagagescanner. Met de nieuwe machine wordt de bagage in 3D geanalyseerd met geavanceerde algoritmes. Als die zien dat er mogelijk iets mis is met de bagage, kan personeel ingeschakeld worden voor een extra controle. Medewerkers van het vliegveld zijn er apetrots op, is te horen bij LA Nieuws.
2: Het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, is natuurlijk super mooi.
26: Met de AI-bagagescanner kan het vliegveld meer ruim bagage verwerken en sneller alle koffers afhandelen. Er worden net al emotionele muziekliefhebbers in Brussel bij het BTS-concert. Nou, ook in Groningen stond gisteren een grote naam. Mumford & Sons trad op in het Stadspark voor zo'n 40.000 fans. Is te horen bij RTV Noord.
6: Het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
7: En waarom is dat dan het mooiste concert?
6: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
8: Zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig.
26: Mumford & Sons sloten de zomerconcerten af in het Stadspark. Eerder traden ook Kraantje Papi en Snow Patrol daarop.
22: Even naar Erik bij de ANWB. Iets drukker, vooral door die wegwerkzaamheden, zei je al.
9: Ja, klopt. In totaal ruim nu 400 kilometer file. En op een aantal plekken veel vertraging. De omrijroutes door werkzaamheden. Dat zie je vooral op de A4 en de A27. En wat verder nu opvalt is de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging 25 minuten.
10: Het NOS Radio 1.

0: Home van Caribou. Ted Bransen neemt vanavond afscheid van het Nationale Ballet. Na een carrière als balletdanser en choreograaf was hij 23 jaar lang maar liefst directeur van het grootste dansgezelschap van ons land. Op 1 augustus wordt hij opgevolgd door Ernst Meisner, die ook verbonden is aan het Nationale Ballet. Al, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En u bent verantwoordelijk voor het gala ter ere van het afscheid van Ted Bransen. Wat kan het publiek verwachten vanavond?
1: Dat klopt. Ik heb een gala mogen samenstellen samen met de 80 dansers van het Nationale Ballet, 16 dansers van de Junior Company en ook nog eens 175 leerlingen en studenten van onze school, de Nationale Balletacademie, die vanavond allemaal samen op het toneel staan in dat eerbetoon aan onze directeur Ted Bransen in een heel gemixt en gevarieerd programma van repertoire dat echt ere doet aan 23 jaar directeurschap van Ted.
0: En zien we dan ook terug wat voor verhalen hij zelf wilde vertellen met zijn balletten?
1: Dat zien we zeker. Vanavond zijn er 4 balletten van Ted.

0: toon aan onze directeur Ted Bransen. In een heel gemixt en gevarieerd programma van repertoire dat echt ere doet aan 23 jaar directeurschap van Ted.
1: En zien we dan ook terug wat voor verhalen hij zelf wilde vertellen met zijn balletten?
0: Dat zien we zeker. Vanavond zijn er 4 balletten van Ted zelf te zien, of 4 delen uit balletten, waaronder een deel uit bijvoorbeeld zijn avondvullende ballet Mata Hari. Hij heeft een aantal geweldige avondvullende balletten, waaronder Mata Hari, maar ook een eigen versie van Coppelia en van Carmen gemaakt. Dat zijn werken geworden die een groot onderdeel van ons repertoire van het Nationale Ballet zijn geworden en ook zullen blijven.
1: En zitten daar dan nog verrassingen ook voor hem in die dan toch misschien net weer anders zijn dan zoals hij het zelf heeft opgevoerd?
0: Ja, we hebben zeker ook verrassingen vanavond voor Ted. Verrassingen van 2 van onze huischoreografen, David Dawson en Alexei Radmansky. 2 geweldige internationale choreografen waar Ted verantwoordelijk voor is geweest om die hier aan ons gezelschap te verbinden. En het leek me een mooi idee om van beide choreografen een première voor ons gezelschap te laten zien. Dus dat is een cadeau aan Ted, maar ook een langer cadeau aan ons gezelschap. Die werken blijven op het repertoire.
1: U bent nu nog de directeur van de Junior Company, dat meer dan 10 jaar geleden bedacht is, juist door Ted Bransen. Waarom deed hij dat toen? Waarom heeft hij de Junior Company opgericht?
0: Nou, de Junior Company laat echt zien dat Ted altijd al heel hard bezig was met het ontwikkelen van dat ballettalent. Ballettalent begint jong, wel met 10 jaar al op een opleiding zoals die van ons. En als je van die opleiding afkomt, als je een jaar of 18, 19 bent en zo'n groot gezelschap als het Nationale Ballet instroomt, ja, dan moet je de kans hebben om verder te groeien, om veel te dansen, om vlieguren te maken en om goed begeleid te worden. Nou, Ted zag al heel vroeg in dat het ontwikkelen van dat talent heel belangrijk was. En dat heeft ook echt zijn vruchten afgeworpen. We zien nu dat het Nationale Ballet zoals het er nu bij staat, 80 dansers, dat ruim 2/3 van die dansers ooit is begonnen bij ons in die Junior Company.
1: Het is een beetje zoals ook bijvoorbeeld sportclubs, hè? Voetbalclubs een echte goede jeugdopleiding hebben om te proberen om mensen door te laten stromen. De andere dansgezelschappen hebben die dit ook overgenomen. Zien we het nu meer?
0: Nou, dat is inderdaad interessant dat we nadat wij de Junior Company zijn begonnen, dat er inderdaad vele internationaal dat ook doen. Omdat het, wat ik net zei, inderdaad laat zien dat het dansers door het hele tableau van het gezelschap oplevert. En ook bijvoorbeeld onze eigen solisten, onze eigen Nederlandse solisten, zoals Timothy van Pauken, die ook ooit in die Junior Company is begonnen.
1: Blijft hij wel op een bepaalde manier toch nog betrokken bij het Nationale Ballet?
0: Zeker. Ted gaat door en dat gaat hij bij ons ook internationaal. Zijn werk zal internationaal in Australië, in Portugal verder opgevoerd gaan worden. Hij gaat door met het verbinden van de balletwereld. Dat heeft hij ook al jaren geweldig gedaan. Directeuren verbinden, zorgen dat er gesprek is over onze danskunst, over de balletkunst. En zeker zijn werk, zijn avondvullende werken, zoals bijvoorbeeld Coppelia, die komen terug bij het Nationale Ballet.
1: Tot eind juli is hij dus nog directeur, maar dan volgt u hem op vanaf 1 augustus. Wat heeft u al zelf plannen gemaakt? Wat wilt u gaan doen met het Nationale Ballet?
0: Nou, het is natuurlijk geweldig mooi om door te mogen bouwen op de schouders van iemand die zoveel heeft betekend voor ons gezelschap. Het is heel mooi dat we het afgelopen jaar samen ook hebben kunnen kijken naar de toekomst. Een gezelschap als onze plant ver vooruit. En uiteraard ga ik daar ook mijn eigen ideeën aan toevoegen en gaan we ook weer nieuwe stemmen toevoegen aan het Nationale Ballet. Want het Nationale Ballet moet altijd doorgaan, is een voorloper in de internationale balletwereld als het gaat om de kunstvorm verder helpen, het ontwikkelen van choreografen, nieuw werk laten zien. Dus ook juist die nieuwe stemmen, waardoor weer een groot publiek naar ballet zal komen. Ja, daar zal ik voor staan ook in de komende jaren.
1: Dank u wel, Ernst Meisner. Veel plezier en vanavond ook. Het zal vast een mooi afscheid worden voor Ted Bransen. Ernst Meisner, dus de nieuwe directeur van dat Nationale Ballet.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Dit is de map waarin alle lijsten liggen, met daarop de Joodse leerlingen 1941.
4: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum. Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 41. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
5: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
6: Het meest merkwaardige van die school was zijn volstrekte normaalheid.

0: normaliteit.
1: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
6: Hij was luis in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
7: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
6: Is die gecanceld?
7: Of je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
6: Maurice de Hond in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: NPO Radio 1. 8 uur.
10: Mark Visser.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemorgen, zeker 10 doden bij een Russische aanval op Oekraïne vannacht. En Nederlandse jongeren worden in het buitenland gedwongen tot prostitutie. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
12: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt door Rusland. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Volgens Oekraïne zijn er woongebouwen geraakt. Er zijn zeker 10 doden en tientallen gewonden, onder wie kinderen. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. In de buurt van de stad Carcassonne staat zo'n 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit. Net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De Amerikaanse politie heeft in de staat Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud zaten mogelijk 4 jaar lang het grootste deel van de tijd opgesloten in een kamer van zo'n 12 vierkante meter. Ze stonden nergens ingeschreven en gingen niet naar school. Sommigen konden niet of nauwelijks praten. 2 ouders en 2 grootouders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van kindermishandeling. België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop en werd alsnog met 3-2 gewonnen. Ook Engeland en de VS plaatsten zich. Engeland moeizaam, won met 2-1 van Congo. De VS had geen moeite met Bosnië-Herzegovina. 2-0 werd het. De visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis is ook dit seizoen van de voorjaarstrek weer goed bekeken. 900.000 unieke bezoekers keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden, zegt de gemeente. De vissen, vaak baarzen en brasems, zwemmen in het voorjaar door de Utrechtse grachten naar de Kromme Rijn voor het paarseizoen. Wie een vis ziet, kan virtueel aanbellen, zodat de sluis open gaat. Vooral Amerikanen, Nederlanders, Polen en Duitsers deden dat. Het weer vanuit het noordwesten, meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
13: Ja, een drukke ochtendspits. Bijna 500 kilometer file op dit moment. De meeste vertragingen zien we in Zuid-Holland en in Gelderland. Wat verder opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Bijna 22 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging 3 kwartier. A6 Emmeloord-Muiden. Daar gebeurde zojuist een ongeluk net voor Almere de Oostvaarders. Daar staat ook al 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein ook een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En veel oponthoud ook op de A28 ten slotte van Zwolle naar Utrecht. Bij Leusden een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur.
0: Grote aanval opnieuw op Oekraïne vannacht, zo onze correspondent.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7:07. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht getroffen door een regen van Russische raketten en drones. Er zijn zeker 10 doden en meer dan 50 gewonden. En sommigen moesten door reddingswerkers uit het puin worden gehaald. Correspondent Christian Pauwe in Warschau. Jij was pas nog in Oekraïne. Dit is alweer een heel grote aanval.
25: Ja, absoluut. President Zelensky had ervoor gewaarschuwd. Want ze kunnen op basis van bijvoorbeeld satellietdata zien wanneer Rusland weer iets voorbereidt. Ze weten wanneer Russische bommenwerpers opstijgen. Kennissen van mij hadden zich er ook al schrap gezet voor een slapeloze nacht. Dat werd het. De eerste Oekraïnse luchtafweer was rond Kiev om 10 uur in de avond al te horen. En dat ging tot vroeg in de ochtend door. En ja, een lokale bestuurder zegt dat de hoofdstad van alle kanten werd bestookt.
0: Hoe groot is de schade?
25: Ja, in verschillende districten zijn flats en woningen geraakt en zwaar beschadigd. Het centrum van Kiev werd ook zwaar bestookt. Daar werd onder meer het City Hotel geraakt. De brandweer moest door heel de stad dus branden blussen erop af. En in het noorden van de stad stortte ook een flatgebouw van 9 verdiepingen gedeeltelijk in. En daar zouden mensen nog onder het puin liggen. En daar wordt nu naar gezocht.
0: Weten we wat voor wapens Rusland heeft ingezet?
25: Het begon in eerste instantie dus met grote aantallen drones. Honderden kamikaze-drones die Oekraïne over het algemeen wel voor grotendeels kan neerhalen, maar waarvan er altijd wel een paar door de verdediging heen komen. En later in de nacht kwamen dan ook nog eens heel veel, nog een heel salvo zware ballistische raketten. Die kan je ook echt vanuit schuilkelders van ver nog horen neerkomen. Gigantische explosies zijn dat vaak. En het zou onder meer gaan om de Zircon-raket. Dat is echt een geavanceerde Russische hypersonische raket. Dat betekent dat die heel erg snel gaat en heel erg moeilijk te onderscheppen is. Daar heeft Oekraïne ook grote problemen mee met dit soort geavanceerde raketten, omdat ze niet genoeg Patriots en onderscheppingsraketten hebben daartegen. Ja, daar waarschuwt Zelensky al langer voor. Dat is al echt al lange tijd een probleem. En daarom roepen ze ook bondgenoten steeds op om meer van dit soort systemen en van dit soort onderscheppingsraketten te leveren. Maar we weten ook dat grote delen van de voorraden daarvan, die vooral dan in Amerika liggen, ook in het Midden-Oosten allemaal zijn opgebruikt.
0: Ja, maar dat is zeker nodig, omdat de Russen burgers zeker niet meer ontzien de laatste tijd. Ik kan me ook voorstellen dat de Oekraïners zich daar zorgen over maken, die Russische agressie.
25: Ja, nou ja, die steeds zwaardere aanvallen, dat is wel duidelijk. Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt. En ja, Oekraïne is in de tussentijd zelf natuurlijk overgestapt op een grootschalige luchtcampagne om Rusland op eigen territorium te raken, om de olieraffinaderijen te raken, de havens te raken. Dat is heel succesvol. Daarmee lukt het ze ook om het leven van Rusland steeds moeilijker te maken. Daar staan ook inmiddels rijen aan de pomp vanwege die Oekraïnse aanvallen. Maar je hoort ook wel in Oekraïne toch wat zorgen terug. Ze zijn blij dat ze terug kunnen slaan. Maar naarmate Rusland ook niet succesvol is aan de frontlinie en steeds wanhopiger wordt, is toch de zorg dat Rusland ook nog steeds verder zal gaan en steeds extremere aanvallen zal uitvoeren op Oekraïne en op Oekraïnse burgers ook.
0: Merk je onder Oekraïners dat ze soms ook misschien stiekem denken, misschien moeten wij hetzelfde gaan doen en niet alleen maar richten op olieraffinaderijen, of verlies je dan de steun van de rest van de wereld?
25: De meeste Oekraïners die willen wel echt duidelijk laten zien dat zij niet hetzelfde zijn als Rusland. Dat zij zich het niet specifiek gemunt hebben op burgers. Daar hamert Zelensky ook steeds op. Die olieraffinaderijen, die havens die geraakt worden, dat zijn logische doelen. Want daarmee wordt die Russische oorlogsgas gespekt. En ja, zo staan de meeste Oekraïners er ook wel in. Ze willen zich echt onderscheiden van wat Rusland op hun territorium doet. Maar dat het de hoogste tijd is om Rusland het ook te laten voelen. Dat is wel iets wat Oekraïners steunen en waarvan de Oekraïners hopen dat dit uiteindelijk ervoor zal zorgen dat ze in Rusland inzien dat deze oorlog geen zin meer heeft en dat het moet stoppen.
0: Christian Pauwel, onze correspondent nu in Warschau, dank je wel. Steeds meer Amerikaanse goede doelen vluchten naar Nederland. Het politieke klimaat in de VS wordt steeds onaantrekkelijker voor ze. Dat zeggen meerdere fiscalisten tegen de Telegraaf vanochtend. Michael van Bakel is fiscalist bij accountantskantoor PwC. Staat de buitenlandse organisaties bij die zich in Nederland willen vestigen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke goede doelen hebben er inmiddels al bij jullie aangeklopt dan?
1: Nou, het gaat om, wat wij zien, het gaat in ieder geval om tientallen goede doelen. Dat zijn een aantal die we nu vanuit onze eigen praktijk, maar breder in de sector, terughoren. Het is een recente ontwikkeling die nu speelt, waarbij we een verschuiving zien vanuit goede doelen die zich vanuit de VS naar Nederland verplaatsen.
0: En ze gaan dus vanwege het klimaat, zei ik al. Kunt u dat wat nader toelichten, waarom ze vertrekken dus uit Amerika?
1: Nou ja, wat we zien is dat op een aantal vlakken, eigenlijk op 3 gebieden, dit soort goede doelen, het eigenlijk moeilijk wordt gemaakt om hun activiteiten te blijven uitvoeren op dit moment in de Verenigde Staten. Het gaat bijvoorbeeld over fiscale versoberingen, dus dat het veel minder aantrekkelijk wordt gemaakt om aan dit soort goede doelen geld te geven. Maar er worden bijvoorbeeld ook federale contracten op dit moment herzien. In aantal gevallen wordt financiering vanuit de federale overheid stopgezet. Ja, en het derde aspect, reputationeel. Hè? Ook dit soort fondsen worden ook in de media in sommige gevallen weggezet als terroristische organisaties. Ondanks dat dat feitelijk onjuist is, maar dat levert wel heel veel reputatieschade natuurlijk op. Dus dat zijn, dat zijn ook de redenen waarom ze dan een toevluchtsoord nu elders zoeken.
0: Ja, en elders is dus ook vaak hier. Waarom juist Nederland?
1: Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste juridisch. Het is in Nederland relativ eenvoudig om hier snel operationeel te kunnen zijn. Vaak gebeurt dat via een stichting. Zo'n stichting heb je relatief snel opgericht zonder minimumkapitaal. Wat ook belangrijk is, het Nederlandse regime, in tegenstelling tot een aantal andere landen, stelt geen beperkingen aan waar dit soort organisaties dan volgens weer hun geld aan kunnen geven. Dus je kunt vanuit Nederland onbeperkt grensoverschrijdend doneren. Dat is een belangrijk aspect. Dat sluit ook goed aan bij onze open economie natuurlijk. En als laatste cultureel. Nederland is een van de meest geefbereide landen ter wereld. Dat blijkt ook uit onderzoek, wat onder andere door de VU wordt gedaan. Dus we hebben een sterk filantropisch ecosysteem in Nederland. En ook een overheid die buitenlandse non-profits graag ziet komen.
0: Heeft Nederland er zelf nog voordeel aan?
1: Ik denk zelf van wel. Wat ik net al zei, Nederland heeft al een sterk filantropisch ecosysteem. Dus zijn veel organisaties die hier al heel lang zitten, veel in Den Haag. En deze Amerikaanse organisaties kunnen dat netwerk met hun kennis en kunde weer verder versterken en daarmee ook bijdragen aan de belangrijke transities en opgaven waar dit soort organisaties zich op richten. Dus dan bijvoorbeeld bijdragen aan de klimaat- en de energietransitie, kansenongelijkheid, mensenrechten, belangrijke thema's. Dus deze organisaties kunnen dat krachtige netwerk wat Nederland al heeft aan goede doelen versterken. En daarnaast levert het ook weer werkgelegenheid op. Er moeten mensen komen ook hier naartoe om dit soort organisaties aan te sturen. En ze hebben ook weer behoefte aan allerlei aanpalende dienstverlening om aan alle processen en alle wet en regelingen waar ze moeten voldoen te kunnen voldoen.
0: Dank u wel, Michael van Bakel, fiscalist bij accountantskantoor PwC. Asielzoekers zijn niet crimineler dan de rest van de bevolking. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waar de Volkskrant over schrijft.
12: Van de ruim 112.000 mensen die vorig jaar in een opvang of noodopvang verbleven, werd 3% verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om mogelijke winkeldiefstal. De Wadden raken steeds voller met vakantiehuisjes, schrijft het AD. Een derde van de woningen op de eilanden is een vakantiewoning. Op Ameland is dat aandeel zelfs 59%. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. De prijs voor een vakantiewoning op de Wadden is gemiddeld ongeveer 500.000. Dat is meer dan 2 keer zoveel als op het vasteland. Zorgen bij politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Vooral de jonge dieren kunnen daar last van hebben. Sommige pups raken in paniek als mensen dichtbij komen en slaan dan op de vlucht, vertelt dit Friese statenlid bij Hart van Nederland.
2: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
3: Ja, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
12: Al dus Waddenschipper Jacob. Hij vindt het onzin en zegt dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden. NAVO-chef Mark Rutte noemt Duitsland toonaangevend, is te lezen bij Tagesschau. Gisteren was hij in Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Merz in aanloop naar de NAVO-top in Turkije. Rutte complimenteerde Merz omdat er geïnvesteerd wordt in defensie en vanwege de steun aan Oekraïne. Merz zegt dat de NAVO op Duitsland kan rekenen. En er zullen weinig Belgen zijn die gisteren geen leuke avond hadden. De voetballers gingen na een bloedstollende wedstrijd door op het WK. En dus was het in veel steden feest. En niet-voetbalfans moesten gisteren in het Koning Boudewijnstadion in Brussel zijn. Want daar trad de Zuid-Koreaanse K-popband BTS op. Is te horen bij de VRT.
4: Het was superleuk, ja.
5: Wauw.
4: Geweldig. Ik wil eigenlijk morgen weer gaan.
7: Ik kan het echt niet in woorden omzetten, echt niet. Het was wel prachtig.
5: Woorden niet sprakeloos, het was mega leuk. Mijn stem is weg. Ik heb gehuild. geld.
12: Ook vanavond is er weer een BTS-concert in Brussel.
0: AWB Verkeersinformatie, Erik. Je had het over best wel druk. Nou, zelfs wel echt een drukke ochtendspits.
6: Nou ja, in ieder geval voor dit moment, zo begin juli, waar toch al het nodige mensen op vakantie zijn. De vakantie begint volgende week, was echt natuurlijk. Maar we hadden toch wat minder drukke ochtendspits. Maar nu bijna 500 kilometer file. En dat komt onder andere door werkzaamheden en pechgevallen. Zoals nu de A16 bij Rotterdam. Daar staat bij Rotterdam Centrum een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten.
0: De Tweede Kamer debatteert over de mogelijke komst van nieuwe kenniscentrales. Sinds 2 weken is duidelijk dat nog 3 locaties in beeld zijn. Eentje bij Terneuzen en 2 in de Eemshaven in Groningen. En daar zijn ze in Groningen niet blij mee. 2 bussen met actievoerders zijn vanochtend onderweg naar Den Haag. Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland zit ook in de bus en legt uit waarom ze niet blij zijn.
10: Het is heel bijzonder dat nu wordt gezegd dat draagvlak heel belangrijk is. Er liggen rapporten waarin technische gegevens staan. Maar het kabinet heeft eigenlijk ook tegen de Tweede Kamer gezegd van ja, het draagvlak, dat is waar nu het gesprek over moet gaan. En wij willen ondubbelzinnig ons verhaal laten horen. En dat verhaal is dat er in de Eemshaven heel veel ruimte is voor energie, voor groene energie, maar niet voor deze vorm.
0: En waarom niet voor deze vorm? Want ook kernenergie wordt gezien tegenwoordig als juist een groene vorm. Zeker ook door bijvoorbeeld mondiale instanties.
10: Nou, wij hebben afspraken gemaakt met het Rijk over aanlanding van wind op zee. Daar hebben we de schaarse ruimte in de Eemshaven echt hard voor nodig. Daar zien we ook hele grote economische kansen. En we maken soms grote zorgen of die aanlanding, een derde van de duurzame energie, zou aanlanden via kabels in de Eemshaven. Of dat niet wordt doorkruist. Wij denken dat het niet naast elkaar kan bestaan.
0: Mm-hmm.
10: En
0: waarom kan het volgens u
10: schaars?
0: Waarom zou dat niet kunnen, denkt u?
10: Nou, dat heeft dus met de energieinfrastructuur mm-hmm. te maken. Hè. Er ligt nu een rapport wat zegt, ja, rond 2040 moet het kunnen in de Eemshaven. Maar dat heeft ermee te maken dat we nu ontzettend goede verbindingen hebben. Veel stromen zijn nu al het stopcontact van Nederland. Veel stroom door Eemshaven geproduceerd naar de rest van Nederland gaat of naar het buitenland. En die infrastructuur vinden wij is nodig voor onze koers. Aanlanding, wind op zee en waterstof-economie. Dat willen we aanjagen. Daar zien we ook economisch grote kansen. En dit is heel iets anders. Het is achterhaalde techniek.
0: Dat vindt u? U vindt het achterhaalde techniek?
10: Ja, zeker, Peter.
0: Ja. Gaat u vandaag alleen luisteren of spreekt u ook Kamerleden?
10: Nou, wij bieden een position paper, noemen we dat. Een soort van petitie bieden we aan de vaste Kamercommissie. Ook een groep inwoners die zich zorgen maakt, zal iets aanbieden. Dan gaan wij natuurlijk luisteren. En heel goed nadenken ook van wat volgende stappen zullen zijn. Want we zijn er nog niet gerust op. We hebben op zich van het bijvoorbeeld D66 goede signalen gehoord. Maar we willen ook wel uitsluiten hoe de Kamer het nu ziet. Want in het verleden heeft zelfs de minister-president beloofd dat er geen kerncentrale in Groningen zou komen. Nou, nu zijn we toch in die procedure gerommeld. Ja. En we willen daar heel graag weer uit.
0: Ja, daar zit misschien wel de grootste pijn, denk ik. Even los van waar we net over hadden. Opnieuw dat geschonden vertrouwen. Er zijn dingen beloofd.
10: Ja, ik bedoel, ik heb zelf ook met ministers gesproken. Die zeiden, ja, puur juridisch risicootje. Wij willen zelf ook geen centrale in de Eemshaven. En ja, zie daar, een dik jaar later zijn we ongeveer de favoriete locatie. Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen.
0: Dus deze wethouder van de gemeente Het Hogeland, Eltjo Dijkhuis.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Niet alleen in Gaza en Libanon, ook in Syrië is Israël steeds nadrukkelijker aanwezig. Afgelopen weken heeft het Israëlische leger zijn activiteiten in Zuid-Syrië verder opgeschroefd. Daar begon het mee in december 2024, nadat het regime van president Assad was gevallen. Elke paar dagen zijn er wel Israëlische operaties. Fernand van Tets, journalist en Syrië-kenner. Gisteren kwamen er berichten over grote onrust in het dorp Abdin, vlakbij de bezette Golanhoogvlakte. Wat gebeurde daar dan?
22: Ja, de reden dat er daar nu weer aandacht voor is, is dat afgelopen zondag hebben bewoners daar Israëlische troepen bekogeld met stenen en ook grote rotsen de weg opgeleid. rolt omdat ze militaire voertuigen van het Israëlische leger wouden stoppen. En daar zijn ook beelden van en daardoor is er wat meer aandacht gekomen. Er is ook teruggeschoten door Israël. Niemand is gewond geraakt, maar dat dorp is grotendeels gevlucht. Inmiddels zijn ze weer thuis, maar daardoor staat dit weer in de schijnwerpers. Dat ja, ook die in Syrië, dat er nog steeds Israëlische operaties aan de gang zijn.
0: Het gebeurt op meer plekken in Zuid-Syrië.
22: Ja, het gebeurt in dit dorp, zeggen bewoners daar elke paar dagen, dat er checkpoints worden opgezet, dat er huizen worden binnengevallen, mensen worden gearresteerd. En dit is vlakbij een bufferzone die Israël heeft ingenomen na aan het einde van 2024, na de val van Assad. En ja, het staat dus niet op zichzelf. Elke paar dagen zijn er wel dit soort Israëlische operaties.
0: Wat doet de Syrische regering?
22: Ja, de Syrische regering doet eigenlijk niks. Ze hebben zich wel nu uitgesproken. Dus ze willen zeggen alsmaar dat ze willen dat Israël zich terugtrekt. Maar parallel hieraan is er ook een proces bezig tussen Israël en Syrië om terug te keren naar de grens van 1974... die Israël nu heeft geschonden, hè, een paar jaar geleden. Dus eigenlijk Syrië die zegt de hele tijd, wij zijn heel erg bezig met stabiliteit, met wederopbouw naar die enorm lange burgeroorlog die hier heeft gewoed. We willen absoluut geen conflict met Israël. Dus ja, die houden zich eigenlijk heel erg koest. En het gaat zelfs zo ver dat Israël heeft eigenlijk gezegd al vorig jaar dat ze willen niet dat Syrische troepen zich bevinden ten zuiden van Damascus. Dus eigenlijk de Syrische regering kan vrij weinig.
0: Ja, en daarmee dus ook worden de inwoners, zou je kunnen zeggen, in het zuiden aan hun lot overgelaten?
22: Ja, zo voelen ze dat wel. Bijvoorbeeld dit dorpje, het dichtstbijzijnde regeringscheckpoint is 10 kilometer ten noorden van hun. Dus ze voelen zich vrij aan hun lot overgelaten. En dat zien we dus nu terug in dat de bewoners dan zelf maar iets gaan doen, omdat ze geen steun daarin ondervinden van het Syrische leger. Tegelijkertijd zeggen zij ook, wij zijn geen bedreiging. Die bufferzone die is ingenomen door Israël. Zij zeggen dat dat nodig is voor hun veiligheid. Als we kijken naar hoeveel aanvallen er zijn geweest vanuit Syrië, dat is nul. Er is één keer, één keer zijn er twee raketten afgevuurd. En aanvankelijk zei Israël, dit is een tijdelijk iets. Maar wat we nu al een tijd horen is dat ze eigenlijk toch plannen om daar te blijven. En afgelopen woensdag nog heeft Israëlische minister Katz gezegd, wij willen deze bufferzone permanent vasthouden. Wat vrij opmerkelijk is, want het is eigenlijk een zone die normaal door een VN-waarnemingsmacht wordt bezet, juist om die buffer tussen die twee landen te bewaken.
0: Spelen de Amerikanen nog een rol? Want juist president Trump zei een paar weken geleden zelfs dat hij Syrië zag als de oplossing voor het probleem in Libanon, dat juist Israël er dus dan weg zou moeten.
22: Ja, dat heeft hij een paar keer gezegd tot grote schrik van de Syriërs. Want er is een vrij moeilijke geschiedenis tussen Syrië en Libanon op dit vlak. Syrië heeft Libanon natuurlijk heel lang bezet. Dus wat we zien is dat Syriërs heel erg de Syrische regering Damascus heel erg heeft afgehouden. Gezegd, nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt dat we gaan helpen met vrede. Ze zien dat absoluut niet zitten dat zij Hezbollah in toom gaan houden. Maar ja, om dit soort aanvallen te stoppen, ja, dat zien we ook in Libanon, dat zien we ook in Gaza, is toch echt Amerikaanse druk nodig op Israël om dit soort aanvallen te verminderen. En de laatste berichtgeving is dat er vannacht weer aanvallen zijn uitgevoerd door Israël en Syrië. En dat er daarna door een Israëlische bondgenoot, de Druze, ook een aanval is uitgevoerd op een checkpoint van de regering. Dus vooralsnog is het heel erg in handen van de Amerikanen of dit soort operaties door zullen gaan of dat er meer autonomiteit komt voor de regering in Damascus en dat vredesproces ook ergens naartoe kan.
0: U noemde de Druze. Dat hadden we natuurlijk wel een tijdje terug dat die gevaar liepen volgens de Israëlische regering waarom er werd ingegrepen ook.
22: Zeker. Ja. Dus dat is voor luisteraars misschien goed om te weten dat vorig jaar nog zijn er dus wel echt vreselijke massamoorden geweest onder de Druze. En toen zijn de Israëliërs hebben gezegd, wij komen de Druze te hulp. Toen heeft Damascus gezegd, wij willen graag orde op zaken stellen en we willen troepen sturen naar deze provincie in het zuiden om orde op zaken te stellen. En toen heeft Israël gezegd, nee, dat mag niet. We willen niet dat je het leger ten zuiden van de hoofdstad stuurt. En toen hebben ze ook grootschalige aanvallen uitgevoerd op de regering in Damascus. Maar ja, wat we zien is dat een instabiel Syrië eigenlijk in het voordeel is van Israël. Dat willen ze ook graag. Er is ook van gelobbyd in Washington. Omdat zij een stabieler Syrië zien als een bedreiging. Liever een instabiele buur dan een sterke buur. Al helemaal omdat deze nieuwe regering ook een bondgenoot is van Turkije. En er een rivaliteit in de regio gaande is tussen Turkije en Israël wat betreft invloedssferen. Dus vandaar, dat speelt ook nog mee. Het staat nooit op zichzelf.
0: Nee. Dankjewel, Fernand van Tets, journalist en Syrië-kenner. Over een uur, niet heel ver weg. Natuurlijk spraakmakers met erin stand.nl. Roos, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. De stelling vandaag is, we moeten onze donkere sterrenhemel beschermen. Als bedrijven als SpaceX en Reflect Orbital een zin krijgen namelijk, kun je straks nergens op aarde meer genieten van een donkere sterrenhemel, is de conclusie van een artikel in vakblad Astronomy and Astrophysics. De Volkskrant schrijft erover vanmorgen. Er zijn namelijk plannen voor de lancering van in totaal meer dan 1,7 miljoen satellieten. En SpaceX bijvoorbeeld wil uiteindelijk ook meer dan 1 miljoen datacenters in een baan om de aarde brengen. Met alle gevolgen van dien. We raken dan dus, als het allemaal doorgaat, die plannen, die donkere sterrenhemel, zoals we hem kennen, raken we kwijt. Ik ben heel erg benieuwd, kijkt u graag naar die donkere sterrenhemel? Maakt u zich hier zorgen over? Weegt het belang van satellietcommunicatie zwaarder dan de donkere nacht?
13: Want ja, want dat is de vraag, die datacenters op aarde dan weer te weinig ruimte voor, zegt Musk bijvoorbeeld.
5: Ja, precies. Of zegt u, nou, we moeten vooral het natuurlijke evenwicht niet verstoren. Zoals gezegd, het gaat in veel gevallen nog om plannen. Stel, dit willen we niet. Hoe bescherm je dan die donkere sterrenhemel? Hoe maak je er afspraken over met elkaar? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
27: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
28: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
27: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
29: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
30: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
31: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
30: Is die gecanceld?
31: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
30: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Morgenavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
32: NPO Radio 1.
0: Het is 21:30 geweest, de hoofdpunten.
12: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en drone-aanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. Het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Het kabinet wil het kleinere exemplaar vanaf de Europese verkiezingen over 3 jaar invoeren. Daarmee is al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten. Op het kleinere biljet moet je niet 1, maar 2 vakjes inkleuren. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond volgens regionale omroep NDR in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Dat stelt het Centrum Mensenhandel. Dat wil graag dat landen beter gaan samenwerken om het aan te pakken. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei landbouwminister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Ja 21 wil de plannen afzwakken. Pro voelt daar niets voor.
0: Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Vandaag minste dag van de week?
33: Dat denk ik wel, want momenteel zien we dat de bewolking toeneemt vanuit het westen.
1: En op die dikkere bewolking zit momenteel ook een beetje lichte regen of motregen. En die bereikt momenteel het Waddengebied. En die band met bewolking en lichte regen trekt de komende uren ook via het midden naar het oosten van het land. Waardoor we toch een beetje een druilerige dag hebben. De maximumtemperatuur valt in de ochtend, dat is 20 tot 23 graden. En daarbij waait het overigens ook stevig door uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 7 maar liefst aan de westkust. Nou, later vanmiddag en tijdens de avonduren trekt die regen naar Duitsland weg. En dan volgt er toch een zonnige avond nog.
0: En dan wordt het alleen maar beter de komende dagen?
1: Ja, dan wordt het veel beter. Morgen een prachtige dag met heel veel ruimte voor de zon. Landinwaarts ook wat stapelwolken. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan 20 tot 25 graden. En ook in het weekend is de temperatuur aangenaam met 22 tot 28 graden maar liefst. Veel ruimte voor de zon, af en toe wat wolkenvelden. Pas in de loop van zondagmiddag moet het noorden rekening houden met een beetje lichte regen.
0: Floris, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, 500 kilometer file. En er zit nog altijd een drukke ochtendspits met veel dagelijkse files en een paar opvallende. Zoals de A2 om te beginnen, Eindhoven richting Den Bosch. Bij Vught staat een auto met pech. Hier zijn zelfs op dit moment twee rijstoken dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. A4 is druk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 20 kilometer langzaam rijden is stilstaan. Vertraging ruim 3 kwartier. A16 bij Rotterdam. Daar stond een vrachtwagen met pech bij Rotterdam Centrum. Die is door, maar er staat nog wel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden. Nog altijd problemen door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten.
0: Het gebeurt vaker dan gedacht dat Nederlandse meisjes tot prostitutie worden gedwongen in België of Duitsland. U wordt zo een slachtoffer.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
18: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
9: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
21: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
20: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Het is 6:30. Nederlandse meisjes die gedwongen over de grens in België of Duitsland in de prostitutie moeten werken. En ook sommige jongens. Het gebeurt vaker dan gedacht. Staat in een onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Tegelijkertijd is het een groep die nog meer dan andere slachtoffers buiten beeld blijft. Juist door die landsgrenzen. Verena Elders, onderzoeker van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, heeft geen duidelijk beeld van het aantal Nederlandse meisjes dat in buitenland wordt uitgebuit.
4: precies kunnen we dat eigenlijk niet zeggen, omdat het bij mensenhandel heel lastig is om te zeggen hoeveel slachtoffers er zijn. Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Maar op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan, schatten wij dat in de afgelopen 2 jaar op zijn minst 125 Nederlandse slachtoffers, jongens en meisjes, vooral meisjes, maar ook jongens wil ik daarbij zeggen, over de grens zijn uitgebuit.
0: Hmm. En wie zijn zij?
4: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
0: Hoe kwamen jullie erachter dat het dus... een getal is er niet op te plakken, maar dat het toch echt wel meer is dan verwacht?
4: Sowieso weten we dat minderjarige slachtoffers van mensenhandel extreem onzichtbaar zijn. Nog onzichtbaarder dan andere slachtoffers in Nederland. En we kregen een signaal uit een instelling over een instelling dat meisjes uit die instelling misschien over de grens werden gebracht, mm-hmm, naar Duitsland en daar seksueel werden uitgebuit. En toen hebben we gedacht, komt dit ook vaker voor? Daar weten we eigenlijk helemaal niks over. We hebben data opgevraagd waar eigenlijk uit bleek dat er maar een handvol slachtoffers die dit is overkomen worden geregistreerd. En toen dachten wij, ja, dan gaan wij er zelf onderzoek naar doen en hier de vinger achter proberen te krijgen.
0: En wie brengt ze dan over de grens?
4: Dat is verschillend. Soms gaan jongeren zelf de grens over. Omdat iemand bijvoorbeeld in Antwerpen zegt van tegen een meisje dat in een instelling woont van kom naar mij toe. Als je weg wil lopen, je mag bij mij overnachten. Het zijn ook meisjes en jongens die in Nederland worden uitgebuit door bijvoorbeeld, nou ja, wat veel mensen kennen als een loverboy. En waarbij diegene denkt van nou, ik kan ook een klant meepakken over de grens. Dat is helemaal niet zo ver. Ik rij gewoon over de grens en dan maken we daar een afspraak in die woning van die klant of in een hotel. En daar verdien ik dan ook weer geld mee.
0: Dus dat is bij loverboys het eerst verliefd worden, het vriendje zijn en dan veel meer kwaad in de zin te hebben.
4: Ja, dat was vroeger zo, dat verliefd maken. Tegenwoordig zien we dat dat veel sneller gaat. En onder druk zetten en bedreiging en beelden om iemand mee onder druk te zetten en te dwingen om te doen wat jij wil.
0: Zo. Iemand die zelf is uitgebuit in de prostitutie in Duitsland is Christina uit Enschede. Het lukte haar te ontkomen, maar ze is er nog iedere dag mee bezig, vertelt ze aan verslaggever Simone Langejan.
5: Ik heb jarenlang moeten zwijgen. Ik heb echt heel veel dingen moeten slikken en geheim moeten houden in mezelf. En dat wil ik niet meer langer. Ik wil graag spreken, ik wil graag mijn stem laten horen.
7: En de stem die u hoort is die van Christina uit Enschede. We zitten met haar aan tafel in Capelle aan de IJssel. Binnen bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Christina is hier vandaag naartoe gekomen omdat ze wil kijken wat ze kan betekenen. Ze wil en doet nu graag haar verhaal over wat haar toen is overkomen.
5: 25 jaar geleden was ik 18. Maar het begon eigenlijk al veel langer geleden. Al op hele jonge leeftijd begon hij mij seksueel te misbruiken.
7: En hij is je?
5: Hij is mijn oom. Hij begon op mijn 10e, 11e, 12e. Nou, reken maar door. En als iemand jou de hele tijd influistert dat je van hem bent, dat je eigenlijk bezit bent van hem, dat hij kan doen wat hij wil met jou.
7: En haar oom is een man met aanzien in de familie. Hij isoleert haar helemaal van haar ouders. En zodra Christina 18 is, brengt hij haar naar een appartement in Frankfurt.
5: Hij sprak ook gewoon hele slechte woorden over mij uit. Van je bent ontiegelijk lelijk, weet je. Je bent zo lelijk, niemand wil jou. Of jouw familie houdt niet van jou.
7: Intussen vertelt haar ouders dat ze werk heeft als serveerster en dat het goed met haar gaat. Maar ze wordt daar juist jarenlang seksueel misbruikt door vreemde mannen.
5: Sta je daar, in je eentje, in een vreemd land, andere taal. Mannen komen die van Duitse afkomst zijn. Ik versta ze niet eens. Ik heb er geen idee. En het enige wat ik leerde waren een paar van die Duitse woordjes die belangrijk waren om dat uit te kunnen voeren. Van, ja, wat wil je? Dit, dat, dus zo. Ja, weet je wel, alsof je een menukaart opleest.
7: Ook Christina zegt dat de uitbuiting over de grens nog veel heftiger is. Je wordt totaal geïsoleerd en zit helemaal klem.
5: Nederland uit, Duitsland in, onbekend gebied. Ik ken helemaal niemand daar. Het is een andere taal, het is een andere cultuur. Het was onveilig. Eigenlijk werd ik alleen maar kwetsbaarder. Want ik merkte plotseling dat ik heel angstig werd en niet wist... Ja, ik kende niemand. Ik wist ook niet waar ik naartoe kon gaan.
7: Het lukte haar uiteindelijk om uit de gedwongen prostitutie te komen en vele jaren later haar leven in Enschede weer op te pakken. Hoe het verder met haar oom is gegaan, daar kan ze niks over zeggen.
10: Ik hoop echt oprecht dat ik... Kijk, mijn stem verdwijnt al een beetje. Maar ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft... Of je nou een man bent of een vrouw bent, het is echt heel heftig. Ik lijd, maar ook mijn omgeving lijdt nog steeds aan wat mij toen is aangedaan.
0: Verslaggever Simone Langejan in gesprek met Christina. Mevrouw Elders, Christina vertelt dat ze geïsoleerd werd van haar omgeving. En ook omdat ze de taal niet spreekt. Dat maakt het nog lastiger ook voor slachtoffers om te ontkomen, om hier uit te komen.
4: Ja, precies. Als je slachtoffer bent van uitbuiting zit je al helemaal knel. En je wordt al heel erg bedreigd en monddood gemaakt. En Christina vertelt het heel duidelijk. Als je dan ook nog zover over de grens bent, waar je de cultuur niet kent, niet weet bij wie je kunt aankloppen. Dan voel je je helemaal verloren. Alsof niemand je er ooit uit kan halen.
0: Nu zei u zelf dat u eigenlijk signalen had gekregen van een hulpinstantie. Hè? Wordt er genoeg samengewerkt onderling om zicht toch beter te krijgen op deze groep?
4: Nee, nog niet. En dat is het probleem. Als het gaat om mensenhandel, moet u zich voorstellen, het is niet zo dat slachtoffers bij hulporganisaties aankloppen met de vraag, ik heb hulp nodig. Ja. Of bij de politie op de stoep staan om aangifte te doen. Je moet als organisaties, als organisaties die met jeugd in aanraking komen, politie en andere organisaties, echt signalen met elkaar bespreken, vermoedens, onderbuikgevoelens. En dan pas krijg je een beeld meestal van, hier klopt iets niet. En we denken eigenlijk dat hier sprake is van uitbuiting. En als die signalen over verschillende landen verspreid liggen en niet bij elkaar worden gebracht, dan ontstaat het beeld nooit over een situatie. En dat is heel erg nodig.
0: Hoe zou dat beter kunnen, dat die samenwerking ook tussen landen sterker wordt?
4: Ja, wij roepen de ministers van Nederland, België en Duitsland op om dit samen een prioriteit te geven, samen aan te pakken en echt te zeggen, wij vinden het heel belangrijk dat minderjarigen en kwetsbare jonge volwassenen geen slachtoffer worden van mensenhandel. En we gaan hier heel actief op inzetten. We zorgen dat er meer informatieuitwisseling plaatsvindt over de grens, meer samenwerking plaatsvindt. Eerst is om dat beeld, gezamenlijke beeld te creëren van dit is het probleem, hier vindt het plaats. Zo groot is het. En dan pas kun je het echt gaan aanpakken.
0: Aldus Verena Elders, onderzoeker bij het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ontsnappingen voor de grote landen, zeker de Europese, op het WK voetbal.
11: Ja, vooral onze zuiderburen kropen door het oog van de naald. De commentator van de VRT had dat ook wel in de gaten toen België in de 125e minuut de winnende goal maakte.
13: O, dierbaar België, we staan plots in de 8e finales. In dit gekke toernooi, waarin alles kan en waarin je zelfs een snertwedstrijd 75 minuten lang kunt omdraaien.
11: Een snertwedstrijd dus, maar het liep net niet in de soep voor de Belgen. Nooit eerder werd er in een WK-wedstrijd zo laat gescoord. En ook Engeland had het niet makkelijk. Tegen de Democratische Republiek Congo poetste Harry Kane hoogstpersoonlijk een achterstand weg, was te zien bij de BBC.
14: Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish!
15: We have hero moments and for me it was the day.
11: Engeland neemt het in de volgende ronde op tegen Mexico. België speelt tegen de Verenigde Staten, dat vannacht Bosnië en Herzegovina versloeg. En met zijn 32 jaar is Harry Kane geen jonkie meer. De Belgische doelpuntenmaker Lukaku is een jaar ouder. En dan zijn er natuurlijk ook nog verdettes als Messi en Ronaldo. NRC onderzocht de leeftijden van alle WK-spelers ooit en concludeert dat er nog nooit zoveel 35-plussers actief waren op het toernooi als nu. De krant wijt het vooral aan levensstijl en nieuwe technieken. Daarbij wordt fysieke achteruitgang, die toch een beetje bij de leeftijd hoort, gecompenseerd door spelinzicht. En in Friesland zijn ze al bezig met een heel ander sportevenement. Het AD schrijft namelijk dat Heerenveen nu al voorpret beleeft aan het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Wat we gaan meemaken, gaan we nooit meer meemaken, zegt Marianne Fransen, eigenaresse van een speciaal schaatscafé in de krant. Iedereen loopt hier rond met een big smile. De hele wereld kan straks zien hoe leuk en gastvrij we hier zijn. Het worden de eerste Olympische wedstrijden op Nederlandse bodem sinds 1928.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Wordt het al wat minder?
6: Nee, eigenlijk niet, Mark. Sterker nog, het is er weer op meer kilometers bijgekomen. In totaal nu 540. En dat is toch wel redelijk uniek dat het rond deze tijd nog groeit. Maar het komt ook door ongelukken, zoals de A7 Heerenveen richting de Duitse grens nu. Bij Groningen Zuidoost is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat al 5 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging.

0: Roxanne Hazes, tranen in de giftshop. Wat gebeurt er achter de schermen in het Witte Huis? Dat vroegen twee journalisten van de New York Times zich ook af. En ze hielden meer dan 1000 interviews met medewerkers van president Trump. En ook Trump zelf spraken ze. En nu ligt hun boek in de winkel, Regime Change. Correspondent Rudy Bauma heeft de journalisten gesproken en vertelt wat voor nieuws er in het boek staat.
1: Nou, behoorlijk veel nieuws. Maar een van de opvallendste scènes die de journalisten, dat zijn Maggie Haberman en Jonathan Swan, beschrijven, is hoe Netanyahu een aanval op Iran pitcht aan Trump. Dat was in februari in het Witte Huis. En ja, Netanyahu schetst daar dan een heel rooskleurig beeld van de dwale doelen, hè, zoals regime change. En Haberman en Swan, de journalisten, die beschrijven dan ook hoe dat de volgende dag wordt geëvalueerd in de Situation Room. Laten we even luisteren naar wat Swan daarover tegen me zei.
2: So then Trump comes in. And the CIA director, John Ratcliffe, tells him that the regime change scenarios that Netanyahu presented were, direct quote, farcical. Rubio, Secretary of State, National Security Advisor, pitches in and says they're bullshit.
1: Ja, Trump's CIA-directeur die noemt het optreden van Netanyahu dus een klucht, hè, lachwekkend. En Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die noemt de doelen die Netanyahu denkt te kunnen behalen bullshit. Maar ja, Trump die trekt zich er dus allemaal niks van aan. En laat zich door Israël de oorlog in manoeuvreren. En ja, de rest is geschiedenis.
0: In het boek staan ook gesprekken waar Trump niet bij was. Welke zijn dat?
1: Nou ja, dat zijn inderdaad een paar gesprekken waar hij ook expliciet niet bij wilde zijn. De Epstein-files is daar een mooi voorbeeld van. Er was een publicitaire storm toen rond het al dan niet vrijgeven van die Epstein-files. En zijn ministers en communicatieadviseurs die weten dat Trump daar helemaal niks van wil weten, überhaupt niet over wil praten, dus bespreken ze het zonder hem.
2: They were meeting in the White House Situation Room to discuss Epstein, okay, his core team. Guess who wasn't in the room? Donald Trump. Because they knew he didn't want to hear about it. He hated the subject.
1: Nou, wie was er wel? J.D. Vance, de vicepresident, stafchef Susie Wiles, de perschef van Trump, Caroline Leavitt, en de communicatieschef. Nou, die nemen wat scenario's door. Vance oppert bijvoorbeeld om bij de podcast van Joe Rogan te gaan zitten. En hij stelt voor om Tucker Carlson, dat is die rechtse influencer, om die aan te bieden om Ghislaine Maxwell te interviewen in de gevangenis. Maxwell, de mededader van Epstein. En die zou dan Trump moeten vrijpleiten. Hij stelt ook voor om een overheidsdatabase te maken waarop die Epstein-files komen te staan om transparantie uit te stralen. Maar er komt allemaal niets van terecht. En ja, we weten ook hoe het is afgelopen. Er komt toch wel een soort doofpotsfeer rond die Epstein-files te hangen die Trump enorm schaadt. Zowel publicitair als politiek. Want ja, ook Republikeinse congresleden die keren zich tegen zijn weigering om die files te openbaren.
0: Ze hebben de journalisten Trump zelf ook gesproken. Wat vertelt hij zelf?
1: Ja, dat is ook een heel opvallend verhaal. In dat interview, dat was in maart dit jaar, vragen de journalisten hem naar zijn macht. En dan laat Trump hen een soort visie lezen wat afkomstig is van een historicus. Althans, dat zegt Trump. Dat blijkt later geen historicus te zijn, maar de caddy van een golfer. En in dat document wordt hij vergeleken met Hitler, Stalin, Mao, Genghis Khan, Alexander de Grote, Attila de Hun. En nou, de meeste mensen die worden liever niet in één adem genoemd met al die types. Maar Trump die blijkt daar best wel trots op te zijn. En al helemaal op de conclusie van

0: Wordt hij vergeleken met Hitler, Stalin, Mao, Genghis Khan, Alexander de Grote, Attila de Hun. En nou, de meeste mensen die worden liever niet in één adem genoemd met al die types. Maar Trump die blijkt daar best wel trots op te zijn. En al helemaal op de conclusie van die amateurhistoricus, namelijk dat Trump machtiger is dan al die namen die ik net noem, omdat zijn militaire dominantie geen geografische grenzen kent. En volgens Maggie Haberman, een van de auteurs van het boek, prentte hij hen ook echt in dat gesprek over Office. Van ik gebruik de macht die ik heb veel verregaander dan mijn voorgangers. En voor Jonathan Swan leidt dat tot deze conclusie.
1: When he's talking about Canada and Greenland and Venezuela, some of them might have started as trolling, but they're not trolling at all. He really does want to actually colonize if he can.
0: Ja, Swan die zegt dus eigenlijk, als Trump het over het annexeren van Canada, Groenland en Venezuela heeft, dan is dat misschien ooit begonnen als trollen, maar dat is al lang verleden tijd. Nu meent hij het echt.
2: Trump wil graag het beeld verspreiden dat hij onberekenbaar is, desnoods grove militaire middelen inzet. Zien de auteurs van het boek dat ook zo? Herkennen ze dingen?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk ook wel een theorie, hè, de madman theory, dat hij eigenlijk daar verwarring en onzekerheid over probeert te zaaien. Maar die journalisten die tonen eigenlijk aan dat Trump inmiddels wel juist een bepaalde voorspelbaarheid heeft. Hè. Hij wil geschiedenis schrijven, maakt zich niet meer zo'n zorgen over zijn herkiesbaarheid en durft daardoor ook enorme risico's te nemen, is roekeloos geworden. En ze maken ook heel goed duidelijk dat hij dat niet alleen voor de show doet, maar ook vanuit een soort informatiebubbel waarin weinig tegengeluid doordringt. En hij is dus echt oprecht gaan geloven in zijn eigen dagdromen, een beetje onthecht geraakt van de realiteit eigenlijk.
2: In het boek staan veel gesprekken letterlijk uitgeschreven, maar ze zijn er niet bij geweest. Of moet een schroefje ergens in de muur gezeten hebben. Maar hoe zijn ze tot die dialogen gekomen?
0: Ja, het lijkt af en toe inderdaad alsof ze allemaal microfoontjes in de kamer hadden. Ja. Nou, ze hebben dus, zoals je zelf al zei, meer dan 1000 gesprekken gevoerd met bronnen rondom de president. Wat veel moeilijker trouwens was dan in zijn vorige regeerperiode, zeggen ze. Je moet wel weten, dit zijn de best ingevoerde Trump-watchers in Washington. Hè. Haberman die heeft al eens een Pulitzer Prize gewonnen voor haar berichtgeving over Trump. En Swan die heeft een Emmy Award gekregen voor een tv-interview met Trump. De weergave van die gesprekken in het boek doet wel toch vermoeden dat ze ook over gelekte audio-opname beschikken. Dat suggereert ook J.D. Vance trouwens. Oh. Maar goed, ze zeggen ook wel gewoon met direct betrokkenen te hebben gesproken. Ze hebben hun bevindingen aan Trump voorgelegd in datzelfde interview waar we het net over hadden. En dat was echt bedoeld als een fact-check gesprek. En hij ging niet tegen hun verslaggeving in. Paste alleen hier en daar wat kleine dingen aan, zei Jonathan Swan daarover. Maar de president die doet het boek afgelopen weekend op Truth Social af als grotendeels verzonnen nepnieuws en fictie.
2: Dat hebben we vaker gehoord. Het boek is ook in het Nederlands vertaald. Ligt vanaf komende dinsdag in de winkel. De was correspondent Rudy Bauma.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur.
1: 3 weken lang.
0: Radio Tour de France.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke

0: Zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Nu bij Dirk. Venco of Redband 1,29. Ja, echt.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Mark Visser.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. Het kleine stembiljet wordt definitief ingevoerd en de huizenmarkt koelt verder af. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
8: Volgens ABN AMRO gaat het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag. Dat ziet ook hypotheekvergelijker De Hypotheker. De rente stijgt en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie gewerkt, in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat er onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt door Rusland. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Volgens Oekraïne zijn er woongebouwen geraakt. Er zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden, onder wie kinderen. Bij één flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester. Polen stuurde vanwege de aanvallen van Rusland uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland zijn 2 patiënten omgekomen. Minstens 34 anderen raakten gewond. Het ziekenhuis in Ludwigslust, ten oosten van Hamburg, is ontruimd. Het vuur ontstond volgens de regionale omroep NDR in een patiëntenkamer. De brand sloeg daarna over naar andere delen van het ziekenhuis. Het dak van de afdeling radiologie ging in vlammen op. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle en wordt er nageblust. Hoe de brand in Duitsland kon ontstaan, is nog niet bekend. Het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Daarmee komt er dus een eind aan het uit- en opvouwen van een stembiljet met tientallen partijen. Het kabinet wil het kleinere exemplaar vanaf de Europese verkiezingen in 2029 invoeren. Stemmers moeten dan 2 vakjes inkleuren, 1 voor de partij en 1 bij het nummer van de kandidaat die ze kiezen. Namen staan op een apart formulier. Het kleine stembiljet is in verschillende gemeenten getest. Binnenlandminister Heerma zegt dat zowel stembureauleden als kiezers enthousiast zijn en dat de wet daarom wordt aangepast. België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop en werd alsnog met 3-2 gewonnen. Ook Engeland en de VS plaatsten zich. Engeland won moeizaam met 2-1 van Congo en de VS had geen moeite met Bosnië-Herzegovina. 2-0. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordoosten wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog bij maximaal 24 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
10: Ja, de daling is toch enigszins ingezet nu met zo'n 450 kilometer file. Dus dat betekent dat het nog lang niet rustig is op de weg. Veel files nog, veel dagelijkse files. En een aantal bijzonderheden, zoals de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 20 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier vertraging. A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd bij Groningen-Zuidoost. De vertraging is 20 minuten en er staat 5 kilometer file. A16 is druk, Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur oponthoud. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Bij Waalwijk Centrum staat een vrachtwagen met pech. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je wel een kwartier.
9: Het kleinere stembiljet wordt definitief ingevoerd. Ik spreek zo de minister.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Hij was luid in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
17: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
16: Is die gecanceld?
17: Als je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
16: Maurice de Hond in Misha en de Mannen die het beter weten. Morgenavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Het is 6:06. Het uitvouwen en weer opvouwen van een enorm stembiljet in een klein stemhokje is bijna verleden tijd. Na een proef in verschillende gemeenten wordt nu een kleiner stembiljet ingevoerd overal, waarop niet 1, maar 2 vakjes moeten worden ingekleurd. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
9: Waarom is de keuze op het kleinere stembiljet gevallen?
22: Nou, ik denk dat u in de introductie het al aangeeft. De laatste jaren werden er steeds meer bezwaren geuit tegen het steeds groter wordende stembiljet. Wat dan vaak met een tafellaken werd vergeleken, wat uitgevouwen en uitgevouwen en uitgevouwen moest worden. Dat mensen daar soms hem bijna niet meer plat neer konden leggen in het stemhokje. En daarom is er een aantal jaar geleden besloten om met een proef te starten, waarin een aantal gemeentes met een kleiner stembiljet geëxperimenteerd zou worden. En dat is nu voor de derde keer gedaan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk blijkt uit elke proef die gedaan is, eerst in een paar gemeenten en daarna in meer gemeenten, dat zowel de kiezers als de stembureauleden als de gemeenten die experimenteren met dat nieuwe stembiljet allemaal tevreden zijn. Dus de evaluatie is keer op keer positief. En de kiezers geven aan dat ze het handzamer en duidelijker vinden. Stembureauleden vinden het praktischer. En ook bij tellen is het voor gemeentes veel handiger. En daarom hebben we nu na de derde positieve evaluatie besloten dat we een wetsvoorstel gaan voorbereiden om dit nieuwe stemformulier in te voeren.
9: Ja, overal positief, behalve in Borne, hè? Want dat was een van de gemeenten die juist mee stopte na een test.
22: Dat was eerder inderdaad zo. Kijk, het is zo dat oude stemformulier, dat bestaat natuurlijk al zo lang dat mensen daaraan gewend zijn. En daarmee is bij zo'n proef geldt dat er ook ervaring op gedaan moet worden. Een van de vraagstukken die dus speelde, is dat er een iets hoger percentage ongeldige stemmen is. En dat is natuurlijk iets waar we naar moeten kijken om te zorgen dat dat naar beneden gebracht wordt.
9: Ja, het is bij een normaal stembiljet 0,26% aantal ongeldige stemmen. En dat was dus bij de Tweede Kamerverkiezingen de laatste keer 0,47%. Dat zou wel landelijk neerkomen omgerekend op 50.000 ongeldige stemmen. Dat zijn er nogal wat.
22: Ja, het is zo dat internationaal gezien ook dat die 0,47 heel laag is. Nederland heeft een heel laag percentage ongeldige stemmen internationaal gezien, maar het moet inderdaad omlaag. Daarom is er bij de gemeenteraadsverkiezingen weer gekeken wat de oorzaken zijn van het feit dat het iets hoger ligt. Nou, dat heeft natuurlijk met gewenning te maken. Mm-hmm. Mensen die daar voor het eerst mee stemmen. Maar dat lijkt ook in de aard van de regels rondom die twee bolletjes waar u het over had. En daarom hebben de VNG en de kiezer eerder in de proef al geadviseerd daar de regels iets aan te passen, zodat dat lage percentage nog lager kan worden. En deze derde proef geeft aan dat een goed advies geweest is. Dus daar zullen we de regels op gaan aanpassen. En daarmee kan het percentage ongeldige stemmen dus nog verder teruggebracht worden richting het stemmen met de tafellaken.
9: Wat gebeurt er als je alleen het eerste bolletje inkleurt en dus vergeet het tweede?
22: Ja, dat is al geregeld. Dat is door mijn voorgangers, zal ik maar zeggen, in de proef al zo dat als je alleen het eerste bolletje invult, dan gaat de stem naar de lijsttrekker van die partij.
9: Is dat niet ook? Dan kun je dus niet meer zien eigenlijk of de lijsttrekker hoeveel stemmen die echt heeft gekregen. Dat kunnen dus ook allemaal mensen zijn geweest die een foutje hebben gemaakt.
22: Ja, maar het onderzoek wat rondom het stemformulier gedaan is, laat twee dingen zien. Eén is dat mensen een weloverwogen keuze voor een partij maken. En dus ook omdat het partijlogo nu ook duidelijk op dit stemformulier staat, dat zien ze als winst, dat dat een weloverwogen keuze is. En dat het aantal voorkeursstemmen, dat was met name bij de tweede verkiezing, juist is toegenomen in met het nieuwe stemformulier. Dus dat geeft aan dat het wat eerder een zorg was, dat mensen niet meer zouden kiezen voor een voorkeurskandidaat, dat is in ieder geval uit de pilots niet gebleken.
9: U zegt het zit hem ook in gewenning. Komt er nog een soort campagne om mensen ook nog beter uit te leggen hoe dit nieuwe stembiljet dan straks werkt?
22: Ja, vanzelfsprekend. Het is zo dat wij besluiten nu om een wetsvoorstel voor te gaan bereiden. Daarmee is het er dus ook nog niet. Maar ook in de gemeentes waarin er mee geëxperimenteerd wordt, wordt er natuurlijk heel veel uitleg gegeven. Daar wordt ook geleerd van deze proeven. En we zullen richting landelijke invoering vanzelfsprekend ook duidelijk uitleggen hoe het nieuwe stemmen dan werkt. Maar op basis van de proeven die nu gedraaid zijn in uiteindelijk 11 gemeentes, heb ik alle vertrouwen in dat mensen daar snel aan zullen wennen. Want het is echt een stuk handzamer en duidelijker dan het uitvouwen van het oude formulier.
9: Zijn er nog andere veranderingen voor de toekomst op komst? Het volmachtssysteem bijvoorbeeld. Er waren bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart was er mogelijke stemfraude, onder meer via volmachten. Wordt dat systeem aangepast?
22: Het is zo dat ik kan overigens in de situatie in Gorkum, daar kan ik niks over zeggen, want daar kijken politie en justitie op dit moment naar. Maar er is al langer discussie over het volmachtssysteem. En in de brief die ik vandaag naar de Kamer stuurde, waarin dus het wetsvoorstel aankondig voor het nieuwe stemformulier, kondig ik ook aan dat ik een onderzoek wil gaan doen naar het volmachtssysteem. Op basis van ook bijvoorbeeld de kiesraad die eerder geadviseerd heeft dit tegen het licht te houden. Dus ik heb daar nu geen voorstel tot wijziging, maar we gaan het wel nader onderzoeken omdat daar aanleiding voor is.
9: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken, dank u wel. Het is 9:12. De bezuinigingen op de langdurige zorg zijn voorlopig van tafel. Minister Sterk stelt dat er de komende jaren voldoende budget is voor ouderen en gehandicapte zorg, al zal de Kamer haar berekeningen nog beoordelen. Anneke Westerlaken is voorzitter van Actis, branchevereniging van Nederlandse zorgorganisaties. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Nu wilde het kabinet aanvankelijk ongeveer 10 miljard euro bezuinigen op de zorg. Nu lijken deze bezuinigingen van de baan. Bent u opgelucht?
0: Zeker. Wij zijn heel blij met het bericht dat gisteren naar buiten kwam. Omdat wij zien dat de zorgzwaarte van ouderen die neemt toe, de werkdruk neemt toe. Tegelijkertijd zijn er investeringen nodig in salaris, in opleiden, in gebouwen. Dus wij zijn heel blij met dit nieuws.
9: Volgens de minister was er in 2031, zou er nog genoeg geld zijn om de zorg mee te laten groeien. Klopt dat beeld volgens jullie?
0: Ja, dat is een beetje een technische verhandeling. Dit soort begrotingen, noem ik het maar even, van het kabinet, die zijn vaak gebaseerd op een bepaalde groei en een intensiteit van de zorgvraag. En wij zien dat we in Nederland steeds ouder worden. Dus de zorgvraag die neemt toe. Dat maakt ook dat er elk jaar nog steeds meer geld is voor de zorg en ook steeds meer geld wordt uitgegeven aan de zorg. Maar het kabinet heeft al een aantal jaren achtereen, niet alleen dit kabinet, maar ook het vorige kabinet, de ambitie om die groei van die zorguitgaven wat af te vlakken. En in deze brief zegt de minister eigenlijk, dat gaan we wat langzamer doen. Dus er komt nog steeds geld bij, maar die groei wordt wel wat afgevlakt.
9: Wat betekent dat, denkt u, voor de zorg?
0: Wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat de minister heeft aangegeven dat de tarieven die er voor de zorg worden betaald, dus waarvan de zorgorganisaties weer de salarissen betalen, investeringen doen, dat daar niet wordt op gekort de komende kabinetsperiode. En dat is voor ons heel belangrijk, want we hebben veel politieke onrust gehad, veel wisselend beleid. Dus wij hopen hier ook wat meer rust terug te krijgen in de sector.
9: Je hoort vaak ook vanuit Den Haag, ja, het zit hem niet alleen in geld, maar ook hoe je het regelt, hoe je het doet, hoe je het aanpakt.
0: Absoluut.
9: Hoe denkt u erover?
0: Ja, dus ondanks dat wij heel blij zijn met het nieuws, ontslaat het ons niet van de verantwoordelijkheid om de zorg voor ouderen toekomstbestendig in te richten. Dus dat betekent dat we ook goed moeten kijken naar wat mensen voor zichzelf kunnen en wat mensen ook voor elkaar kunnen, wat we kunnen met hulp van technologie. Dat blijft heel belangrijk, want ondanks dat je met geld heel veel kunt, zien wij niet dat het personele tekort heel snel minder gaat worden in onze sector. Simpelweg omdat er gewoon heel veel mensen ook met pensioen gaan die nu nog in de ouderenzorg werken. Dus investeren in zorgzame gemeenschappen, in mantelzorgers, dat blijft heel erg belangrijk om de zorg ook toekomstbestendig te houden.
9: En zijn er ook genoeg mensen die dat willen, mantelzorg zijn? Want daar komt er ook veel op je pad.
0: Gelukkig wel. Er zijn heel veel mensen die dat met heel veel liefde doen. En bovendien zien we ook dat omdat we als samenleving ouder worden, dat er heel veel mensen zijn van bijvoorbeeld 65, 70 jaar en ouder, die nog heel lang in goede gezondheid leven en ook iets kunnen betekenen voor elkaar. En dat maakt dat potentieel er best wel is in de samenleving.
9: Dus dan krijg je de groep van nou, zeg maar 65, 75 die de nog wat ouderen ook nog helpt.
0: Precies, ja, omdat zij dat graag willen meestal, omdat zij daar ook zingeving uit ervaren. En omdat zij dat heel vaak fysiek en mentaal gewoon ook kunnen.
9: En dan vaak wel al met pensioen zijn, dus ook de tijd daarvoor hebben.
0: Exact, ja.
9: Anneke Westerlaken, voorzitter van branchevereniging Actis, dank u wel. Bij de ANWB Erik Evengroen. Nou, de daling is ingezet, maar nog steeds een behoorlijk aantal files.
10: Ja, ja zeker. Ze worden minder, maar nog altijd 330 kilometer. Dus we kunnen zeggen dat het nog steeds behoorlijk druk is op de weg. Met op veel plekken vertraging. Zoals nu ook weer op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd net voor afrit Numansdorp. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging.

0: De Kooks met Ola. 3% van ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. En daarmee zijn ze niet crimineler dan enig ander, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. Ook RTL Nieuws schrijft erover. Sanne Noyon, onderzoeker bij het WODC. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vaak gaan de protesten tegen AZC's over de veiligheid en de gevoelens van onveiligheid. Maar in uw onderzoek ziet u eigenlijk nauwelijks dus een stijging van misdrijven onder asielzoekers. Hoe zit dat?
1: Ja, we zien dat de bezetting van de COA-opvang het afgelopen jaar hoger was dan ooit tevoren. Dus er zijn meer mensen opgevangen dan ooit. De opvang zat ook overvol, dat is wel bekend. En toch zien we eigenlijk dat het aandeel mensen dat wordt verdacht van een misdrijf constant laag blijft. Over de hele periode die we hebben onderzocht, sinds 2019.
0: Dus het is een lange periode. Wel een kleine stijging zichtbaar bij alleenstaande minderjarige asielzoekers, lees ik. Hoe is dat te verklaren?
1: En we zien inderdaad de afgelopen 2 jaar dat het aandeel alleenstaande minderjarigen dat wordt verdacht van een misdrijf hoger ligt. Dat ligt op 8%. En in zekere zin kun je verwachten dat dat een groep is die de grenzen opzoekt. Het zijn voornamelijk pubers die hier zonder ouders zijn. Het zijn ook vooral jongens. En we weten dat mannen vaker crimineel gedrag vertonen dan vrouwen. Dus wat dat betreft zou je het een beetje verwachten. En daarom is het heel belangrijk dat die groep goede begeleiding krijgt. Intussen zien we dat de afhankelijkheid van de noodopvang heel hoog is. Dus ongeveer de helft van de mensen die door het COA werd opgevangen de afgelopen jaar verbleef in een noodopvanglocatie. En het COA zelf zegt ook dat dat een probleem is. Dat ze daar niet de juiste voorzieningen kunnen bieden die mensen nodig hebben. En zeker voor alleenstaande minderjarigen, toch een kwetsbare groep die goede begeleiding nodig heeft, is het een probleem.
0: Is het sowieso, hoor je bij protesten van ja, als juist dat soort jongeren komen van ja, gezinnen willen we wel, maar die jongeren niet, om redenen die we eerder benoemden. Kun je die groep ook uit elkaar halen en zou dat al helpen?
1: Om jongeren apart op te vangen.
0: Nou ja, dus niet zo met z'n allen, zoals dat dan vaak zo wordt geroepen ook. Van ja, er komen hier 100 jonge mannen. Ja, dat willen we hier niet. Als het nou gezinnen waren geweest, dan hadden we het misschien nog wel gewild.
1: Kijk, het ingewikkelde is, het gaat heel veel over criminaliteit onder asielzoekers. Maar eigenlijk hebben we het over een heel klein groepje, een hele kleine minderheid van al die mensen die door het COA worden opgevangen. En daarom wordt het steeds lastiger om voor het COA om opvanglocaties te openen, om gemeentes te vinden die dat aandurven. En daardoor wordt het dus ook vervolgens lastiger om bijvoorbeeld aan die alleenstaande jonge mannen de begeleiding te bieden die ze nodig hebben. Dus het is eigenlijk een proces dat zichzelf versterkt.
0: Mm-hmm. En wat voor misdrijven gaat het dan?
1: Nou, het gaat in het grootste gedeelte van de gevallen, ongeveer 2/3, gaat het om vermogensmisdrijven. En dat zijn dingen die met geld te maken hebben. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld winkeldiefstal, fietsendiefstal, soorten diefstal. Maar winkeldiefstal is het meest voorkomende misdrijf waar deze groep van wordt verdacht.
0: Ja, dan heeft u het rapport. Wat gaat ermee gebeuren?
1: We hopen natuurlijk dat het helpt om de angel een beetje uit het publieke debat te halen. Dat mensen zich realiseren van nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. We zien dat het om een kleine minderheid gaat. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
0: Ja. En gaat het nog steeds ook wel over de samenstelling van de groep?
1: Dat is iets wat we op dit moment onderzoeken. Hoe die samenstelling meespeelt in gedrag van mensen op locaties. Maar wat het COA zelf ook aangeeft, is dat het vooral ook belangrijk is dat mensen een goede dagbesteding hebben. En ook dat is lastig in de noodopvang.
0: Ja, dus dat je niet hoeft te vervelen of dat er te weinig is om... Ja, om je te vermaken, want werken mag vaak nog niet, zeker niet in het begin.
1: Nee, in het begin mogen mensen niet werken. Vanaf 6 maanden dat ze in Nederland zijn, mogen mensen aan het werk. Maar dan moet dat natuurlijk wel ook in de praktijk mogelijk zijn. Dus als mensen op een locatie zitten die heel ver overal vandaan ligt, dan is het moeilijk om ergens te komen. Of als mensen veel moeten verhuizen doordat locaties maar tijdelijk zijn en dan weer ergens anders openen. Dus door al die verhuizingen is het dan natuurlijk ook lastig om een vaste baan te hebben.
0: Dank u wel. Sanne Noyon, onderzoeker bij het WODC. Reactie. De Tweede Kamer debatteert over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales. 3 locaties zijn daarvoor in beeld. 1 in Terneuzen en 2 bij de Eemshaven in Groningen. Daar zien ze het niet zitten, hoorden we vanochtend van wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hoge Land, waar de Eemshaven in ligt. En Egbert hebde, waarom hoor je niet meer over plaatsing in de buurt van de vraag naar energie? Dus op plekken waar energie nodig is, naast Tata Steel bijvoorbeeld, de Rotterdamse haven of de Flevopolder.
2: Deze vraag leggen we voor aan Wim Turkenburg, kernenergie-expert en emeritus hoogleraar natuurwetenschappen en samenleving aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goed punt van Egbert?
3: Ja, het is een belangrijk punt. Maar wordt ook meegenomen in het, je zou kunnen zeggen, in het totale selectieproces. Dus al sinds de jaren 70 praten we over de bouw van nieuwe kerncentrales. Toen hadden we het in het begin zelfs over 35 nieuwe kerncentrales. En is dus toen gekeken naar wat zijn potentiële locaties. En de IJmuiden zat er toen bijvoorbeeld ook bij. Maar dan heb je selectiecriteria. En dat is bijvoorbeeld, is er voldoende koelwater? Is er, hoe zit het met de bevolking? Want staat hij niet te dicht bij grote bevolkingslocaties? Hoe zit het met andere industrie in de buurt die ook gevaren voor die kerncentrale kan opleveren? Wat is de invloed op de natuur? Zijn er hoogspanningsleidingen? En die hoogspanningsleidingen bepalen mede van of je, als je daar vragen hebt of geen vragen hebt, of je de stroom kunt afvoeren. Kortom, het is een reeks van criteria die worden gebruikt om tot selectie van een locatie te komen. En in de jaren 70, 80 hebben we gezegd, dat zijn de 3 die het meest geschikt zijn. En dat is Moerdijk. Moerdijk juist niet, sorry. Ja. Maasvlakte, Borselen en Eemshaven. Ja. En zeer recent is daar dus nu een nieuwe locatie bijgekomen, en dat is Terneuzen.
2: Maar daar waren ook dus alweer punten waarom het niet kan daar. Dank voor uw korte uitleg, emeritus hoogleraar Wim Turkenburg. 3 voor de dag. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Bruggen biedt excuses aan afstandsmoeders en hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 hebben duizenden ongetrouwde moeders hun kind af moeten staan. En dat gebeurde vaak onder druk van familie, hulpverleners, instellingen of de kerk. Roosendaal heeft slechts 1800 inwoners. Dat is het dorp Roosendaal. Het is nu nog zelfstandig, maar waarschijnlijk niet lang meer, want het nieuwe college heeft het advies gegeven aan de gemeenteraad om een fusietraject te starten. Vanmiddag hoort u een reportage uit Roosendaal in het NOS Radio 1 Journaal dan. En Israël staat vandaag stil bij de 1000ste dag van de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Toen werden 1200 mensen gedood en ook een paar honderd mensen ontvoerd. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Wolfs.
4: Ja, door het hele land worden vandaag herdenkingen gehouden. Die zijn vanochtend vroeg al begonnen, om 6:58 precies. Dat is namelijk het tijdstip waarop Hamas de aanval begon op 7 oktober 2023. Nou ja, die aanval wordt dus door het hele land herdacht. Hier in Tel Aviv onder andere wordt het Gijzelaarsplein voor 1 dag weer in het leven geroepen. En daar zullen allerlei evenementen zijn. Daar zullen de families van de gijzelaars die zijn gedood toespraken gaan houden. Maar het is niet alleen een dag van herdenken. Het is ook een dag van protest. Want er is nog steeds geen onafhankelijke staatscommissie in het leven geroepen. Die moet onderzoeken hoe 7 oktober 2023 nou heeft kunnen gebeuren. En dat is iets wat Netanyahu en zijn coalitie niet willen, zo'n commissie. Zij willen liever een speciale commissie met meer politieke invloed. Nou ja, daar is hier in de samenleving veel woede over. En nou ja, vandaar dat het dus ook een dag van protest is. En de dag zal vanavond dan ook eindigen in een grote protestmars hier in Tel Aviv.
2: Tot zover, zo spraakmakers. Fijne dag nog.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
6: De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie gewerkt, in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Dat stelt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Dat wil graag dat landen beter gaan samenwerken om het aan te pakken. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen, minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond volgens regionale omroep NDR in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Het kabinet wil vanaf de Europese verkiezingen over 3 jaar het kleinere exemplaar invoeren. Daarmee is al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten. Op dat kleinere biljet moet je niet 1, maar 2 vakjes inkleuren. Het weer in het noorden en westen bewolkt met mogelijk regen. Vanmiddag klaart het op. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Morgen wisselvallig bij maximaal 24 graden.
7: Erik Evengroen, AUB Verkeersinformatie. De files en de vertragingen nemen af, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. Dus het is nog hartstikke druk, kunnen we wel zeggen. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep nog een half uur oponthoud. A16 Breda Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van Rotterdam Centrum. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 14 minuten. En de A29 ten slotte Bergen op Zoom richting Rotterdam. Een ongeluk bij Numansdorp. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim een half uur.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is cabaretier en acteur Figo Waas. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Fijn dat je bent. Met jou gaan we kijken of we prikkelarm een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
9: Ik ben benieuwd, ja.
8: Het klinkt haast onmogelijk. Toch denkt de stichting Onbeperkt Genieten dat het wel kan. En jij bent daar ambassadeur van, hè, van die stichting.
9: Ja.
8: Ik moet zeggen, klinkt wel echt tegenstrijdig, hoor. Prikkelarm een voetbalwedstrijd bezoeken.
9: Ja, ik denk je gewoon door een soort spelerstunnel naar een business seat geleid moeten worden in een soort lounge waar een dubbel glas in zit of zo. Dan kan het wel.
8: Oké, dus aan dat soort dingen moeten we denken.
9: Het gaat meer om wat je voor de wedstrijd en wat je na de wedstrijd, dat je gewoon makkelijk weg kan komen en dat je tijdens de wedstrijd geen geluiden hoort. Zoiets.
8: Ja.
9: Wordt moeilijk, is uitdaging.
8: Ja.
9: Maar oké. Het is wel een mooie uitdaging, want die mensen zijn heel geïsoleerd, die mensen die overprikkeld zijn.
8: Ja, ja. We gaan het zo meteen doornemen, zeker. Alle mogelijkheden voor die mensen om toch naar een voetbalwedstrijd te gaan. Voor het mediaforum, alvast hier, politiek commentator Kees Boman. Hallo Kees.
10: Goedemorgen.
8: En daarin beleven we met een zucht, kan ik wel zeggen, een déjà vu van je welste.
11: En je wordt gewoon behandeld als een crimineel hier in Nederland.
12: De vergunningen die worden gewoon niet verleend. Ik zie geen toekomst meer zo.
13: Boeren, vecht voor uw toekomst. En wij strijden met u mee.
8: Trekkers naar Den Haag, boeren die zeggen onzeker te zijn over de toekomst, aangemoedigd door de oppositie en de boerenzakdoek van Caroline, die is ook weer gesignaleerd. Maar een goed inhoudelijk debat over stikstof, dat lijkt nog steeds te veel gevraagd. Dat zometeen. Nu in Stand.nl liggen we op onze rug, staren we omhoog en willen we wegdromen terwijl we kijken naar de grote beer, de Melkweg en andere heelal juwelen. Of zien we vooral felle SpaceX-satellieten flonkeren? De stelling is vandaag: we moeten onze donkere sterrenhemel beschermen.
5: Deel uw ervaring
14: op 0800 1101.
15: Ongelooflijk als je het allemaal zo ziet. Al die sterren en die kometen. Zo overweldigend.
16: Overweldigend, niet te filmen en binnenkort ook voorbij als ik de krant lees.
17: Want als bedrijven als SpaceX en Reflect Orbital hun zin krijgen, dan kunnen mensen straks nergens op aarde meer genieten van indrukwekkende donkere sterrenhemels.
16: Door 1,7 miljoen satellieten van SpaceX en aanverwante trawanten wordt de hemel 3 keer zo helder en verbleken de meeste sterren.
8: Spraakmaker Figo Waas, heb jij de rust om een keertje lekker weg te mijmeren en je te realiseren hoe nietig we zijn?
9: Ja, maar vooral in de vakantie of op reis. Als ik in Azië ben of Zuid-Amerika of andere landen, Italië. Maar in Nederland is het sowieso al moeilijk om om de sterrenhemel echt mooi te zien.
8: Ja?
9: Omdat er zoveel licht is. Kassen, steden. Dus dit is sowieso moeilijk. Maar ik vind het wel lekker om rust te vinden in de kijken naar de sterrenhemel.
8: Ja. Daar moet je echt geduld voor hebben. Hè?
9: Ja. Maar er zijn maar weinig plekken. Ik heb weinig geduld, moet ik zeggen. Maar soms wel, als ik op vakantie ben.
8: Ja, maak jij je er zorgen over dat die... als alle plannen doorgaan van al die ondernemingen...
9: Ik maak me meer zorgen over al die satellieten die alles in de gaten houden. Oh, eigenlijk.
8: Ja.
9: Maar ik vind ook wel een gemis dat je geen rust meer hebt aan het firmament.
8: Ja. Kees Boman, vind jij het prettig om naar boven te kijken en je te realiseren dat dit aardse en Haagse oponthoud maar een beetje kosmisch getreutel in de tijd is?
10: Dat is wel veel, om in een hele korte tijd over na te denken en een standpunt over te formuleren. Nou, laat ik het zo zeggen, als ik in de fase van geduld ben beland... Nou, om me niet te laten
8: Nee, precies. Dat gebeurt vrijwel niet, maar
10: dat
8: goed,
10: ik het nieuws niet volg, dan mag ik graag naar de sterrenhemel kijken. Sterker nog, ik heb dat natuurlijk ooit wel eens een keer geleerd... van grote beer en kleine beer, weet ik veel hoe het allemaal heet. Een buurman van mij, die geeft nog als vrijwilliger... een wiskundige cursussen aan bij de Sterrenwacht in Utrecht. Dus ik luister wel eens. Helemaal begrijpen doe ik het niet. Maar ik kijk er graag naar. Waar ik me zorgen over maak is wel dat het is beneden hier al zo vol. Daar wordt het blijkbaar ook heel vol. En wat ik nog erger vind is dat het maar van een paar mensen in handen is... Wat Figo zegt, ook al die informatie die opgeduikeld wordt... in de handen van Musk en andere rare types... dat ik daar maak ik me wel zorgen over. En ik maak me ook zorgen over dat die dingen wel eens een keer stuk gaan. En niet naar de garage dan, maar gewoon naar beneden vallen. Dus gaan ongelukken gebeuren.
8: Als dat kan, ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, we moeten onze donkere sterrenhemel beschermen. We beginnen met Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Goedemorgen, Govert.
18: Goedemorgen, Roos.
8: Jij schreef vandaag een stuk in de Volkskrant hierover... over satellieten die ons zicht op de hemel benemen. Je gebruikt het woord satelliet tsunami. Er zijn een hele hoop plannen voor, hè, om er hele hoop de lucht in te schieten. Het gebeurt ook al. Om hoeveel satellieten gaat het?
18: Nou, er is een Europese sterrenkundige die is daar mee aan de slag gegaan. En die heeft opgeduikeld welke voorstellen er allemaal zijn ingediend... bij Amerikaanse overheidsinstanties. En dat gaat om bedrijven als SpaceX, maar ook andere. En die hebben plannen om in totaal in de komende pakken bij 10 jaar... maar liefst 1,7 miljoen satellieten in een baan om de aarde te brengen. Dat is niet normaal. Dat is onvoorstelbaar. Op dit moment zijn er... Nou, hooguit enkele tienduizenden, dat is ook al heel veel.
8: Ja.
18: Maar daar gaan we dus met een enorme factor overheen als het allemaal doorgaat.
8: Ja, past dat allemaal wel?
18: Nou ja, klopt het allemaal wel. Het zijn serieuze plannen.
8: Als je kijkt, ik bedoel, past het? Zou het in theorie kunnen passen?
18: Ja. Ja, dat is heel grappig. Kees die zei net van, boven wordt het ook zo verschrikkelijk vol. Maar er is... Er is enorm veel ruimte in de ruimte.
9: Oh.
18: En het wordt wel druk, het wordt vol. Maar en die satellieten die houden ook allemaal in de gaten waar ze zitten. Dus zorgen dat er geen botsingen komen. Dus helaas past het voorlopig nog wel.
8: Ja.
18: Aan de andere kant moet je ook zeggen, er zijn plannen om in de toekomst weer vluchten naar de maan te gaan doen. Dan moet je door die hele zwerm van satellieten heen. Mm-hmm. Dat wordt wel steeds moeilijker.
8: Oh, ja.
18: Dat wordt wel uitkienen hoe je daar precies omheen moet laveren.
8: Ja, en we horen dan Elon Musk veel voorbij komen met zijn SpaceX. Die heeft heel veel plannen, maar hij is niet de enige, toch? Met plannen voor satellieten.
18: Nee, precies. SpaceX is als eerste begonnen met die ideeën voor datacenters in de ruimte. Dat gaat om gigantische aantallen. En er zijn natuurlijk meer bedrijven die denken... Hey, als daar belangstelling voor is en een markt voor is, dan duiken wij er ook in. Want het is niet zo moeilijk, hè. Een datacentrum, dat is een heleboel computerreks bij elkaar. Nou, je stopt ze in een doos, stopt ze in een raket en lanceert ze de ruimte in.
8: Ja.
18: Het is betrekkelijk simpele techniek. En dus er zijn meerdere bedrijven die daar plannen voor hebben... voor honderdduizenden van die datacenters.
8: Ja.
18: Ja, en dan, dat is echt wel heel bijzonder, is er één Amerikaans bedrijf. Je hoorde hem net al even in de aankondiging, Reflect Orbital heet dat bedrijf. Mm-hmm. En die willen een soort spiegels in de ruimte brengen, van ongeveer 20 meter groot. En die zouden dan zonlicht kunnen weer kaatsen naar plekken op aarde waar de zon al net onder is gegaan. En dan is het langer daglicht, maar dan kun je ze ook richten op hele grote zonneparken op de grond, zodat je langer van zonne-energie gebruik kunt maken.
8: Okay,
18: klinkt dus allemaal heel interessant, maar dan heb je waanzinnig heldere objecten aan de sterrenhemel.
8: Ja, maar we hebben dan dus satellieten, gewoon zeg maar de goede ouderwetse satelliet, datacenters, die worden de lucht ingeschoten, en spiegelsatellieten.
18: Precies, ja, ik denk dat dat de drie grote groepen zijn.
8: En alleen die satellieten, dat zijn er 1,7 miljoen?
18: Nee, dat tellen die spiegelsatellieten ook mee. Okay. Alles bij elkaar. Voor de komende jaren zijn er plannen voor 1,7 miljoen.
9: Maar waarom willen ze de dag dan langer maken? En waar dan precies? Groenland of weet ik veel? Of...
18: Nou, er zijn inderdaad ideeën geweest om op hele hoge noordelijke breedte, waar mensen in Noorwegen in diepe dalen wonen en maar een paar uur per jaar zonlicht hebben. Daar zou je het kunnen verhelpen. Maar het idee is voornamelijk om ze te richten op hele grote zonneparken, dus grote velden met zonnepanelen op aarde. Die werken normaal alleen als het dag is, want anders is er geen zon. Maar ja, als je aan het begin of aan het eind van de nacht zonlicht kan reflecteren daarop, dan kun je ze lang gebruiken.
8: Ja, komt er misschien zo'n hele baan licht gewoon zo...
9: Langer werken. De dag wordt langer, dus we kunnen langer doorwerken.
18: Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, ik ben er niet blij om, hoor.
8: Nee, dit is mijn volgende vraag, Govert. Maak jij je zorgen hierover?
18: Ja, heel erg. En mijn verhaal in de krant was met name naar aanleiding van dat sterrenkundige onderzoek. Die denken, ja, over een tijdje hebben telescopen op de grond bijna geen zin meer. Want de hemel wordt te licht. En elke foto die je maakt, schieten satellieten door het beeld. Dus dat is een heel groot wetenschappelijk probleem. Maar los van alle... Van het wegnemen van blik op de sterrenhemel heb je natuurlijk ook nog de klassieke milieuverontreiniging. Mm-hmm. Want als dit doorgaat, hebben we te maken met meerdere lanceringen per dag. Dat geeft enorm veel vervuiling. En ook wat net gezegd werd, satellieten die hebben niet het eeuwige leven. Uiteindelijk, na een paar jaar, dalen ze allemaal weer af in de dampkring. Mm. Daar verbranden ze. Maar ja, dat levert ook een heleboel vervuiling op. Dus dat komt er nog eens bij.
8: Dankjewel, Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Gaan we naar Bert Tunnissen. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
8: U belde ons vanmorgen. Maakt u zich net zo'n zorgen om het beeld dat Govert Schilling zojuist schetst als hij zelf?
19: Nou, zoals hij het schetst, klinkt het redelijk verontrustend. Maar ik had me daar nog geen zorgen over gemaakt. Maar het eerste beeld wat jullie schetsen was dat er zoveel satellieten en apparatuur in de hemel aanwezig is, dat wellicht het zicht wegneemt op de sterrenhemel. Toen dacht ik daarna van... Neemt dat ook zonlicht weg en heeft dat ook voordelen voor de opwarming van de aarde? Oftewel wordt de aarde minder opgewarmd.
8: Ja, dus als al die satellieten in de ruimte zouden zijn en ze zouden zich een beetje rond de zon begeven, zou ons dat kunnen helpen bij klimaatverandering? Is een vraag die bij u opkwam.
19: Ja, inderdaad.
8: Ja. Hoe kijkt u verder naar dit nieuws? Want dit zijn dus plannen, hè? Dus iemand heeft gekeken naar welke plannen zitten er allemaal in de pijplijn met satellieten en datacenters, et cetera. Toen u dat las of hoorde. Wat dacht u toen? Dacht u wel van dit gaat te ver? Of dacht u nee, ik zie ook wel voordelen van al die satellieten en zo?
19: Nou ja, technisch heb je voordelen, lijkt mij. Hè? Je telefoonverbinding of je tv-verbinding of andere dingen. En ik hoorde net die zonnepanelen of die spiegels die de zon weer kaatsen naar zonneparken. Dus dat lijken me echt grote voordelen. En voor de rest, Elon Musk, die doet veel dingen. En dus de Chinezen doen veel dingen en de Amerikanen doen veel dingen. Ja, en die stemmen mij nog niet direct gerust.
8: Nee. Maar die vraag die u heeft over helpt het ook om de zon te weren, die zal ik even voorleggen aan mijn volgende spreker. Dus blijf vooral luisteren. Dank u wel, Bert Tunnissen. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Roos.
8: U werkt ook bij Sterrenwacht Zonneborg en is werkzaam als geoloog bij Naturalis. Om maar meteen met die vraag van Bert Tunnissen te beginnen. Zouden al die satellieten ook kunnen helpen om zonlicht tegen te houden?
20: Nou, dat is een goede vraag inderdaad. Je zou het misschien kunnen denken als het om zoveel satellieten gaat. Maar zoals Govert net ook al zei, in de ruimte is heel erg veel ruimte. En die 1,7 miljoen satellieten, die kunnen nauwelijks de hele hemel bedekken. In de zin van dat ze echt merkbaar zonlicht gaan tegenhouden.
8: Okay.
20: Dus we gaan ze wel 's nachts heel erg zien. Bijna alle stippen die je aan de hemel zal zien, dat zijn bewegende satellieten. Maar er zit nog veel meer ruimte tussen, zeg maar, waardoor de zon kan schijnen.
8: Okay.
20: Dus dit gaat geen positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de opwarming.
9: Zeker niet met die spiegels in de ruimte, lijkt mij. Toch?
20: Nee, je zou eerder kunnen denken dat omdat we dan meer zonlicht naar de aarde sturen, dat het juist een tegenovergesteld effect heeft.
8: Ja, op die zonneparken was dan het idee, hè, dat daar licht op werd geschenen bijvoorbeeld. U werkt ook bij de Sterrenwacht, zoals gezegd. Wat merkt u daar nu al van? Want er zitten nu aardig wat satellieten in een baan rond de aarde.
20: Ja, dat klopt. Op dit moment zijn er al zo'n 15.000. En het gaat heel erg hard. Met name Elon Musk, die stuurt wekelijks weer nieuwe satellieten de ruimte in. En nu al kun je, ja, als ik door mijn telescoop kijk, dan zie ik gegarandeerd al een paar satellieten door dat beeld vliegen. En dan moet je je voorstellen, ik kijk door een rietje als het ware naar de hemel. En daar vliegen dus al satellieten in mijn beeldveld.
1: Oh ja.
20: Dus als het er straks 100 keer zoveel gaan worden als dit allemaal doorgaat.
1: Mm-hmm.
20: Ja, dan kan je dus geen gewone ster meer zien. Hè? Want elke stip aan de hemel die je ziet, ja, dat is dan een satelliet. En daartussen moet je die paar 100 sterren dan zien te ontdekken.
1: Zit het dan sterrenkundig onderzoek ook echt in de weg?
20: Ja, dat zit het echt. Dat betekent, ja, dat je vanaf de aarde in de uren dat het schemert, dat de satellieten nog licht op de aarde schijnen, dat je door je foto's alleen maar strepen van satellieten ziet. Daarnaast wordt de hemel ook lichter. Dus dat betekent dat echt hele zwakke objecten die heel ver weg staan,
1: ja,
20: ja, die zijn dan nog veel moeilijker om waar te nemen. Dus astronomen, ja, krijgen, hebben er eigenlijk nu al last van.
1: Ja, maar wordt er eigenlijk gesproken over regelgeving internationaal?
20: Nou, nog niet. Technologische ontwikkelingen lopen eigenlijk altijd voor op regelgeving. De regelgeving nu is vooral gericht op mag ik lanceren en je wil banen reserveren. Want je wil natuurlijk niet dat heel veel satellieten in dezelfde aardbaan komen om zodat ze kunnen botsen.
1: Mm-hmm.
20: Dus de enige regelgeving is eigenlijk gewoon puur van technische aard. En,
1: oh ja,
20: en niet van esthetische aard of, nee, milieuaard, zeg maar.
1: Dank, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige. De stelling is dus vandaag, we moeten onze donkere sterrenhemel beschermen. Chris schrijft in ons collectief, natuurlijk moeten we dat. Het is te gek dat SpaceX, zonder dat iemand ingrijpt, gewoon een deel van de ruimte inpikt. Oscar Kroes reageert ook, zegt wat een nachtmerrie zou dat zijn als miljardairs zelfs de hemel gaan vervuilen met hun hebzucht. Daar moeten we als mensheid echt voor waken. Erik zegt dan weer, deze casus speelt al jaren, maar omdat de naam Musk genoemd wordt, is het ineens wel verschrikkelijk. Achter de schermen wordt volop geïnvesteerd in het ruimen van ruimtepuin. Het zal me niet verbazen als Musk met een oplossing komt. En Hans schrijft, het willen beschermen is een mooi streven, maar in de praktijk niet te realiseren, omdat de ruimte wettelijk gezien van niemand is. Ook is de ruimte erg belangrijk geworden bij oorlogvoering en het beschermen van het klimaat. We gaan naar Camiel Spoelstra, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Welkom in de uitzending.
21: Zeker.
1: Die donkere sterrenhemel, die moeten we beschermen. Zegt u ja of zegt u nou, zo vaart zal het niet lopen?
21: Nou, uiteraard moeten we dat doen. Al die satellieten, dat is de zoveelste stap naar de situatie waar we in een steeds kunstmatiger omgeving leven. Dat is natuurlijk niet best.
1: Nee. Wat betekent het voor leven op aarde?
21: Nou, het kan zeker consequenties hebben voor het leven op aarde. We weten dat dieren, onder andere vogels en insecten, zich kunnen oriënteren op de sterren. En daarbij is dus inderdaad ook van belang dat die dieren niet verward raken door andere lichtbronnen die zich door die sterren heen bewegen.
1: Ja.
21: Nou, lijkt het wel zo te zijn alsof dat in eerste instantie wellicht niet zo heel veel effect zal hebben. Dus zolang die dieren maar genoeg sterren kunnen zien, of zelfs de melkweg. Maar ja, dat is wel toch al weer ook onzeker.
1: Ja. Maar is dat nu al waar te nemen als je zegt, nee, dat is juist wat ik net zeg, dat is nog moeilijk te zien nu?
21: Nee, dat is heel moeilijk te meten. Er zijn wel experimenten, okay, gedaan waarbij ze sterren hebben weggehaald in planetaria met dieren en weer bijgevoegd. En dan zie je eigenlijk alleen maar effecten als er grote veranderingen aan de sterrenhemel worden aangebracht. Maar toch is het wel iets om echt voorzichtig mee te zijn.
1: Ja. Nu zijn er ook plannen voor spiegelsatellieten, hè, om kunstmatig licht te schijnen op aarde, op plekken waar het heel donker is voor lange tijd. Wat zou het effect daarvan zijn?
21: Ja, dat effect is natuurlijk veel invasiever en veel groter. Omdat dan heb je het echt over, kijk, die kleine satellietjes, daar valt de zon op. Die zie je als een stipje door de donkere ruimte bewegen. Maar die spiegels, die zijn echt bedoeld om grote hoeveelheden licht naar de aarde toe te reflecteren. Waarbij je echt gewoon stukken land op de wereld expres behoorlijk kan verlichten. Mm-hmm. Nou, dat is echt een heel sterke verstoring van heel veel dieren die hier leven en planten.
1: Ja. En wat betekent dat dan? Wat betekent die verstoring?
21: Nou, je kunt je voorstellen, in de eerste plaats is die verstoring bijzonder sterk voor nachtactieve soorten. Denk daarbij aan s'nachts vliegende insecten, zoogdieren die s'nachts actief zijn, vleermuizen. Ja, die zijn allemaal afhankelijk van de duisternis. Die moeten zorgen dat ze niet gezien worden door andere dieren die ze op willen eten. Dat is heel erg, die hebben daar een heel sterke reactie op. Dus die verlaten gewoon dat gebied. Die verliezen daardoor gewoon leefgebied.
1: Dank, Camiel Spoelstra, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Gaan we naar Marjolein van Heemstra. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
1: Je bent theatermaakster en zet je al jaren in voor behoud van de nachtelijke duisternis. Dan denk ik wel te weten hoe jij denkt over onze stelling vanmorgen.
0: Ja, ja, behalve theatermaker ben ik ook correspondent ruimtevaart bij de Correspondent. Ik heb ook veel over deze satellieten geschreven. En ik vind dat wel echt zorgelijk, ja. Zeker omdat de toename nu zo gigantisch is. Het is echt explosief gewoon. Dat is,
1: Het moet bijgezegd worden, het zijn nog wel allemaal plannen. Hè, dus ze zijn allemaal nog niet eens in uitvoering ook. Sommigen moeten nog toestemming krijgen. Ja. Wij hebben het hierover met elkaar dat er nog geen echte regelgeving voor is. Dat is wel iets waar jij je hart voor maakt. Lukt dat een beetje?
0: Nou, het is natuurlijk ingewikkeld, omdat je met de geopolitieke werkelijkheid van nu heel moeilijk internationale consensus kan bereiken. Dus er zijn echt wel heel veel mensen hier heel hard aan het werk. Mm-hmm. En het is ook in het belang van ruimtevaart en satellietindustrie zelf dat er regels zijn natuurlijk. Anders gaat er heel veel mis daarboven. Maar het is gewoon heel ingewikkeld. Zeker met private partijen die toch vaak hun eigen plan trekken.
1: Ja.
0: En er wordt denk ik veel te veel gekeken naar wat het zou kunnen opleveren. Daar gaat het heet, wat kan het dan opleveren? Maar ja, winst heeft ook altijd verlies. Dat is gewoon, zo werkt het. Dus daar wordt echt te weinig naar gekeken.
1: Maar krijg je met je voet aan de grond ook hier bijvoorbeeld in Nederland, in Den Haag?
0: Nou, ik ben zelf niet bezig met ruimtewetgeving. Nee. Dus dat doen andere mensen die daar heel erg gespecialiseerd in zijn. Er zitten heel veel mensen in Nederland die daarmee bezig zijn. Ja.
1: Nou, krijgen die een beetje voet aan de grond?
0: Nou, ik denk wel dat wetgeving gewoon blijft maar achterlopen op de industrie. En dat is echt een groot probleem.
1: Ja, want wat maakt die duisternis zo belangrijk voor ons als mens?
0: Er zijn al heel veel dingen genoemd. Dus Camille had het al over de ecologie. En het gaat over de astronomie die verstoord wordt. Ik denk dat het ook nog wel mooi is om te benoemen dat de sterrenhemel sinds het begin van de mensheid een enorme bron is geweest van troost, inspiratie. Bron van de eerste vormen van wetenschap ontstonden terwijl we naar de sterren keken. En het is het geeft ons dat gevoel van nietigheid, grootheid tegelijk, van grote vragen, filosofische vragen. Wie zijn we? Waar zijn we? Oh ja. Hoe komen we hier terecht? Zijn we alleen in het heelal?
1: Ja.
0: Dus dat uitzicht op die verte, ook de verte in ons denken, dat wordt dus weggenomen als je alleen nog maar satellieten ziet.
1: Zijn we ons er voldoende bewust van, denk je? Of wordt donkerte toch nog vaak gezien als iets negatiefs?
0: Ja, er zijn heel veel voordelen over donkerte. Dat is echt jammer. Dat probeer ik dus met onze organisatie in de nachtwandelingen ook te veranderen. Want donkerte geeft heel veel troost en bescherming en schoonheid. En je ziet de wereld even van een heel ander perspectief.
1: Ja.
0: En dat wordt te weinig gezien. En ik denk ook dat mensen weinig nog omhoog kijken. Er werd net al genoemd, Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld. Dus je ziet hier ook weinig sterren. Maar ja, laten we daar iets aan doen in plaats van nu de sterren ook nog vanuit de ruimte blokkeren.
1: Dankjewel, Marjolein van Heemstra, theatermaakster. Gaan we naar Rolf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen. Maakt u zich zorgen over die verlichte hemel?
3: Nou, dat ik wel ook aan vogeltrek dacht. Van goh, die oriënteren zich. Ik ben vogelaar sinds mijn studietijd. En die oriënteren zich natuurlijk ook op de sterrenhemel. En als die verstoord wordt door zoveel extra ruis en dus ook lichtbronnen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat voor hen ook desoriënterend werkt.
1: Ja. En dat is dan dus de verkeerde kant op vliegen.
3: Dat was de insteek. De verkeerde kant op vliegen, ja. Nou ja, dat denk ik is ook magnetisch wel natuurlijk waar ze zich op oriënteren. Ja. Maar dat was mijn eerste aanzet eigenlijk om te zeggen van wow, laten we daar even voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
3: Daarbij ben ik zelf, geniet ik er heel erg van. Juist van de duisternis, ook in Noorwegen veel geweest. In het vroege voorjaar, dus een diepe nacht en ongelofelijke sterrenhemel. Waardoor je inderdaad, die vorige spreker had het over, je eigen plek ook nog nietiger wordt. Of nou in ieder geval, het is eigenlijk een combinatie van nietigheid en geborgenheid.
1: Ja, dat is allemaal heel veel waard. Tegelijkertijd brengen satellieten ons natuurlijk ook heel veel. Moet ook gezegd worden.
3: Zeker, ja. Ja, maar als ik hoor dat zelfs ook datacentra zich dan in de ruimte moeten gaan bevinden om ook misschien voor de koelte of dat lijkt me best wel grote objecten.
1: Ja, ja, tegelijkertijd, we willen ze ook niet hier, hè?
3: Nou ja, wie zijn we? Ja.
1: Oh ja, heel veel mensen willen ze liever
3: heel
1: niet
3: veel mensen, tuurlijk,
1: in hun eigen omgeving.
3: In eigen achtertuin, willen we geen vluchtelingen en ook geen datacenter. Ja. Ja,
1: zeg, grote ledige blokkendoos en tegelijkertijd hebben we allemaal wel 20.000 foto's op ons mobieltje staan.
3: Ja.
1: En vergeten we die schoon te maken. Ja, precies.
3: Nee, zeker. Ja. Zeker. Wij moeten echt ook de hand in eigen boezem steken, zeker.
1: Ja. Dank u wel, Rolf. Joke Winkelman, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen. En u heeft bij u thuis, begrijp ik, ook last van lichtvervuiling. Hoe zit dat?
2: Ja, wij wonen in Delft. En,

0: echt ook de hand in eigen boezem steken, zeker.
1: Ja. Dank u wel, Rolf. Joke Winkelman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen. En u heeft bij u thuis, begrijp ik, ook last van lichtvervuiling. Hoe zit dat?
2: Ja, wij wonen in Delft. En elke avond, bijna elke avond, is er echt aan de hemel een gelige gloed. En dat komt dus van het Westland, van de kassen. Ja. En daardoor wordt het hier eigenlijk nooit donker. We hebben verduisteringsgordijnen en het is hier nooit echt donker. En ik denk als er dan nog meer in de lucht komt, dan is dat helemaal weg.
1: Ja, ja, want wat doet dat met uw woongenot?
2: Nou, ik kan er zelf goed tegen wat licht, maar mijn man vindt het wat moeilijker als het licht er is in de slaapkamer.
1: Ja.
2: Maar wat bijvoorbeeld ook die meneer met die vogeltjes, bij ons zitten ze allemaal 3:30, zitten ze al te zingen, de vogeltjes buiten.
1: Omdat ze dan al licht zien?
2: Ja,
1: of het lichter
2: wel,
1: is.
2: Ja.
1: Heeft u van nature wel het geduld om even op uw rug te liggen in het natte gras en dan even te kijken naar boven, als het kan,
2: ja,
1: en te kijken naar de Melkweg en de Grote Beer?
2: Ja, waar van de week op de Veluwe ben, daar is het heel anders. Daar is het echt donker.
1: Ja.
2: Dan merk je toch wel een heel verschil.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk dat als het dan nog meer in de lucht gaat komen, dat het alleen maar erger gaat worden voor mensen in de stad.
1: Ja. Dank, Joke Winkelman. Kees Boman, tot slot. Ik vroeg het net aan Marjolein van Heemstra, theatermaakster, of dit in Den Haag eigenlijk op de agenda staat. Weet jij dat? Is dit een ding?
3: Nog niet. Maar misschien na deze uitzending zullen de meningen erg verdeeld zijn, denk ik.
1: Ja, want dat is wel van belang toch ook, dat als je hier een gesprek over wil voeren, dat iedereen daar zo zijn bijdrage aan levert, zou je zeggen.
3: Ja, maar als je de discussie over Schiphol ziet, als je discussie over, nou, we gaan het er straks over hebben, over stikstof.
1: Mm-hmm.
3: En noem maar op, ik weet niet, als dit op de agenda komt, dat het ons veel helderheid geeft.
1: Er
4: komt geen meerderheid voor, denk ik.
3: Het is geen meerderheid voor wat dan ook.
1: Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten onze donkere sterrenhemel beschermen. Er wordt goed gediscussieerd in ons spraakmakerscollectief. Freddy Nauta is het eens met de stelling. Hij zegt, nu al staat er op 2/3 van mijn astrofoto's een satellietstreep. Stel je de nachtwacht voor met steeds meer krassen en het wordt alleen maar erger. En Ellen Kok maakt zich ook zorgen. We hebben geen idee wat we kapot maken als we daar van alles in ophangen en laten rondzwerven. Nou, wilt u met hen meepraten en bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
6: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
5: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
7: Ik hou ervan om op één detail hier erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: glas sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?

0: op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Asielmigranten komen niet bovenmatig veel voor in de misdaadcijfers. Van de ruim 100.000 mensen die vorig jaar in de noodopvang of opvang zaten, werd 3% aangemerkt als verdachte van een misdrijf, blijkt uit een nieuw rapport van het WODC. De beeldvorming is anders en daar gaan we het zo over hebben in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Michel Koenen.
4: De huizenmarkt koelt verder af. Dat merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen die gaan nog maar een beetje omhoog. De kopers die zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers van onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd. Vaak is dat met hulp van de ouders. Het stembiljet zoals we het nu kennen gaat definitief verdwijnen. Vanaf de Europese verkiezingen over 3 jaar kan er worden gestemd met een veel kleiner exemplaar. Op dat stembiljet kunnen 2 bolletjes worden ingekleurd. Eentje voor de partij en 1 voor het nummer van de kandidaat. Het nieuwe biljet is uitgebreid getest, zegt minister Heerma.
5: Kiezers geven aan dat ze het handzamer en duidelijker vinden. Stembureauleden vinden het praktischer. En ook bij tellen is het voor gemeentes veel handiger. En daarom hebben we nu na de 3e positieve evaluatie besloten dat we een wetsvoorstel gaan voorbereiden om dit nieuwe stemformulier in te voeren.
4: In de gemeente waar is getest met het nieuwe formulier, daar lag het percentage ongeldige stemmen wel iets hoger, maar de minister denkt dat dat deels ligt aan het feit dat mensen er nog aan moeten wennen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, vertelt correspondent Christian Pauwe.
6: Ja, in verschillende districten zijn flats en woningen geraakt en zwaar beschadigd. Het centrum van Kiev werd ook zwaar bestookt. Daar werd onder meer het City Hotel geraakt. De brandweer moest door heel de stad dus branden blussen erop af. En in het noorden van de stad stortte ook een flatgebouw van 9 verdiepingen gedeeltelijk in. En daar zouden mensen nog onder het puin liggen en daar wordt nu naar gezocht.
4: Ook tientallen mensen die raakten gewond, onder wie veel kinderen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog.
6: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
4: Polen stuurde vanwege de Russische aanvallen op Kiev uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In het oosten van Congo is een ebola-behandelcentrum in brand gestoken. Dat zou zijn gebeurd door een groep jongeren die mogelijk wilden voorkomen dat een overleden ebola-patiënt zou worden begraven. 1 agent kwam om het leven, 2 andere mensen raakten gewond. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Dat stelt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ruim 4 op de 10 fietsers van 12 jaar en ouder heeft een elektrische fiets. Dat is een flinke stijging. Vooral kinderen en jongeren die rijden vaker elektrisch, bijvoorbeeld om naar school te gaan op een fatbike. En voor korte afstanden zeggen ze tegen het RIVM wel liever een gewone fiets te pakken. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden verschillende bosbranden. Er is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn vanwege het vuur geëvacueerd. Dat zijn onder meer campinggasten in Fréjus. Honderden brandweermensen die bestrijden het vuur, onder meer met blusvliegtuigen, omdat de branden vaak lastig bereikbaar zijn. Door de hitte is het erg droog in het gebied en de harde wind die wakkert de vlammen aan. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook al grote natuurbranden. En de Tweede Kamer die praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Zeeland en Groningen. 1,5 maand geleden werd bekend dat onder meer 2 locaties in de Eemshaven nog in beeld zijn. En niet alle omwonenden in Groningen die zitten daarop te wachten. Ze zijn nu onderweg naar de Tweede Kamer om het debat bij te wonen.
7: Er spelen heel veel plannen rondom onze woning. We hebben te maken met 3 windparken, een paarwaskabel die gelegd moet worden, een industriepark met chemische fabrieken en daarbij nu ook nog een kerncentrale en dat eigenlijk allemaal in een straal van 800 meter.
8: Het gaat om ons leefgenoot en ook een toekomst voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop een stuk wijsheid van de politiek vandaag, dat die daar nog betere dingen voor ons gaan beslissen.
4: Terneuzen is de andere locatie die nog in beeld is voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Het weer nog, het is bewolkt. Mogelijk valt er wat regen. Vanmiddag dan breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden. Komt door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten in de ochtend nog buien. Verder droog bij maximaal 24 graden dan.
3: Gaan we naar de ANWB. Zit vanmorgen Erik even. Gewoon Erik, goedemorgen.
9: Hi Roos, goedemorgen.
3: Hoe is het op de weg?
9: Nou ja, de ochtendspit lost maar moeizaam op vandaag. Er staat nog altijd bijna 200 kilometer file. De meeste oponthoud en bijzondere files op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep nog altijd 25 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Vertraging een half uur. Op de ring bij Amsterdam, de A10 Oost om precies te zijn. Tussen Zeeburg en Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging een kwartier. A27 bij Daag-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum ook nog een kwartier oponthoud. En tenslotte staat er nog een auto met pech op de A58 van Breda naar Tilburg. Die is gestrand bij Tilburg-Reeshof. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging 25 minuten.
10: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
15: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
16: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
17: Spraakmakers. Met nu het Mediaforum.
3: Wat is het beeld en wat zijn de feiten? En zijn die twee in balans in dit Mediaforum? Voorbeelden van onderwerpen die veel emoties oproepen en waarbij de patronen herkenbaar zijn. Stikstof en asielzoekers. Gaan we mee aan de slag met Frida Boeken, schrijver en columnist bij het FD. Goedemorgen.
18: Hoi.
3: Kees Boman, politiek commentator. En spraakmaker is Figo Waas, cabaretier en ook ambassadeur van de stichting Onbeperkt Genieten. Het wetenschappelijk bureau van justitie, het WODC, heeft haar jaarlijkse rapport over criminaliteitscijfers bij asielzoekers naar buiten gebracht. En wat ons opviel vanmorgen zijn de verschillende insteken die media kiezen in de berichtgeving hierover. We leggen even twee koppen naast elkaar om dat te illustreren. De Volkskrant zegt, beeldvorming staat ver af van de feiten. Asielmigrant is niet crimineler dan een ander. En RTL kopt op de website, alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaak verdacht van een misdrijf. Frida, dit klopt allebei. Als je het rapport leest. Wat is het beeld dat blijft hangen? Als je de artikel hebt gelezen, want ik heb nu alleen de kop even voorgelezen.
18: Ja, dat ik denk het beeld dat blijft hangen bij de laatste kop die je noemt. Dat we een groot probleem hebben met minderjarige asielzoekers. En bij de eerste kop die je noemt is het lijkt mee te vallen. Mm-hmm. wat me opvalt, vooral bij die kop over die alleenstaande minderjarige asielzoekers, is dat als je verder leest, dan zie je dat het gaat om het onderdeel van het totaal aantal asielzoekers dat in aanraking komt met justitie. Terwijl het natuurlijk voelt alsof we nu door die kop, alsof we een groot probleem hebben met jongeren die asielzoekers zijn. Ja. En dat zou je natuurlijk kunnen oplossen door in de kop al te zeggen dat het een onderdeel is van het geheel in plaats van dit absoluut.
19: Ja, maar als je het artikel uiteindelijk leest op de site van RTL Nieuws, dan krijg je dat genuanceerde beeld.
18: Dan wordt dat inderdaad toegelicht.
19: Ja. Het is een keuze natuurlijk, Kees. Je bent een journalist, je krijgt zo'n rapport en je denkt, ja, wat is hier nieuws aan? Het klopt allebei. Je kan één steek kiezen. Denk je dat je dat altijd dat je dat goed kan doen in dit geval?
20: Nou, bij dit onderwerp is het heel lastig. En het feit dat je al zegt, het klopt allebei, dat is nou precies het probleem. Dit is het meest gepolariseerde binnenlandse onderwerp wat wij hebben. Mm-hmm. En daar moet je, als je daar iets over schrijft of een bericht op radio of televisie maakt, moet je ook een beetje verder denken, verder schaken bijna. Hoe denk je dat dat zal vallen wat ik hier ga vertellen? Daar moet je gewoon dubbel goed over nadenken.
19: Ja? En waarom is dat je taak? Je kan ook zeggen, ik schrijf gewoon op wat het nieuws is.
20: Omdat er heel veel journalistiek over dit onderwerp ook een element heeft van fikkie steken. De ene groep die zegt, zie je wel, dat is allemaal tuig wat er uit het buitenland komt. En die slopen de Vivo in een of ander dorp in Groningen. En de ander zegt, dat ja, het valt wel mee, we moeten niet overdrijven. En je zegt het al, het is van allebei soms wel een beetje waar.
19: Ja.
20: Maar we doen net dat dit het grootste probleem is wat dit land is overkomen. En vanuit dat gegeven, moet je dus dubbel goed naar. Je moet de waarheid vertellen en je moet de feiten drie keer keren en vooral uitgaan van de feiten.
19: De schrijver van het stuk bij RTL Nieuws is Floor Bremer. Floor, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Herken jij ook wat ik net zei, dat het ingewikkeld is, zo'n onderwerp als dit, dat je het eigenlijk nooit goed kan doen?
21: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd blij ben, omdat ik dit onderwerp al heel lang doe, als er weer een keer een wetenschappelijke studie komt naar cijfers waar in het politieke debat, wat Kees net ook al zei, heel veel geframed wordt.
19: Ja.
21: Dus als er zo'n stuk komt, dan ben ik heel gelukkig. Ik heb dat stuk gelezen, helemaal, van kaf tot kaf. En ik heb gisteren ook de onderzoeker gesproken. En ik zei, wat valt jullie nou op? Want zij doen dit sinds 2019.
19: Ja.
21: En zij zeggen, ja, eigenlijk blijft, het is een klein percentage van de asielzoekers wat een misdrijf pleegt. Mm-hmm. Terwijl het beeld natuurlijk groter is. Dat heb ik haar ook meteen laten zeggen als meest opvallende.
19: Ja.
21: En wat verder opvalt is, als je die cijfers induikt in misdraadcijfers, want je denkt natuurlijk van, je hoort mensen bij die asielprotesten zeggen, ja, ze gaan onze kinderen verkrachten en weet ik veel wat allemaal. Dan ga je dus kijken, wat doen ze dan? En wie doen het?
19: Mm-hmm.
21: Ik zei, wat valt daar dan op? En zegt ze, ja, eigenlijk voor het tweede jaar op rij, dat de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers die in Nederland is, oververtegenwoordigd is in die misdaadcijfers.
19: Ja.
21: En dan legt zij ook uit waar dat aan ligt. Dat is namelijk omdat het jonge jongens zijn die hier naartoe gekomen zijn, veel meegemaakt hebben.
19: Mm-hmm.
21: En natuurlijk ook allemaal bij elkaar zitten. Dus dat is echt een probleem wat zij zien. En wat je, als je naar het afgelopen jaar kijkt in de gemeente, dan zie je dat burgemeesters daar ook problemen mee hebben gehad.
19: Mm-hmm.
21: Bijvoorbeeld bij Utrecht was een groep alleenstaande minderjarige asielzoekers die voor problemen zorgden, waar zij ook een oplossing voor moesten bedenken. En dan kan je twee kanten kiezen. Dus je kan zeggen, het is een 3% van de asielzoekers pleegt een misdrijf. Dat is relatief weinig. Dat heb ik meteen in mijn eerste zin gezet.
19: Mm-hmm.
21: Ik heb gekozen voor de kop over dat het opvallend is dat het veel alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn, omdat dat in de misdaadcijfers het meest opvallende dit jaar is. Eigenlijk voor het tweede jaar op rij.
19: Ja, precies, als vorig jaar ook zo.
21: Die 3% is eigenlijk vrij constant over de periode heen.
19: Ja.
21: En het is ook lastig, want er zitten ook, dat zeg ik ook meteen, meer asielzoekers dan ooit in de Nederlandse asielopvang gezeten dit jaar. Dus het is ook een beetje lastig als je meer asielzoekers hebt.
19: Ja.
21: Dan veranderen je cijfers natuurlijk ook een beetje. Dus zij konden dat zelf ook niet zo goed duiden, waarom het bijvoorbeeld dit jaar hoger was dan andere jaren.
19: Ja, en het is sowieso ingewikkeld, want het gaat om verdachten en het gaat om incidenten. Een incident kan een winkeldiefstal zijn, het kan een steekpartij zijn, het kan ook, las ik, een scheldpartij zijn binnen een COA-locatie. Die wordt daar ook als incident geregistreerd, toch?
21: Nou, daar maken zij een heel duidelijk onderscheid in. Dus ze zeggen aan de ene kant, het gaat om misdrijven gepleegd door mensen die in een asielopvang zitten buiten die asielopvang.
19: Mm-hmm.
21: Dus kan ook erin zijn, maar waar een proces verbaal door de politie over is opgemaakt. Dat is die 3% van het totaal aantal asielzoekers, dus een kleine groep. Daarnaast hebben zij ook gekeken naar incidenten op de locatie. En dat is 11% van asielzoekers heeft betrokken bij zo'n incident. Maar daar hebben de, kijk, al die protesten die in Nederland zijn geweest, die gingen natuurlijk niet om wat er op die locaties gebeurde. Want daar zijn wij doorgaans niet bij als je daar niet op zit. Nee. Dus ik heb ervoor gekozen om dan te kijken naar die 3% van asielzoekers die een misdrijf begaat. En waar dat hem dat in zat. Ja. Dus dan zie je dat het eigenlijk vooral, zij noemen dat zelf vermogensdelicten, dat is bijna 3/4. En dan het is vooral diefstal eigenlijk wat asielzoekers doen.
19: Ja. Toch, als je nou kijkt naar het rapport van het WODC zelf, he, die kiezen dan ook altijd een kop. Vorig jaar was de kop relatief veel minderjarige asielzoekers betrokken bij incidenten. Wat eigenlijk ook het nieuws is dit jaar. Dit jaar zeggen zij, overgrote deel van asielmigranten nog nooit verdacht van een misdrijf. Dat is een keuze ook van het WODC. Daar is de Volkskrant in meegegaan, zou je kunnen zeggen, bij hun insteek. En jij zei, nee, ik kies dan toch weer voor dat verhaal van die minderjarige asielzoekers.
21: Ja, en dat heb ik gedaan omdat wij al eerder verhalen hierover gemaakt hebben, waarin we juist hebben ingezoomd op die 3%, dat het een relatief klein aantal was. Ik heb het wel meteen genoemd in mijn artikel, maar ik heb toch voor die alleenstaande minderjarige asielzoekers gekozen, omdat het in, ik heb daar het afgelopen jaar met meerdere gemeenten contact over gehad, omdat het in meerdere gemeenten gespeeld heeft het afgelopen jaar. Ja. En ik ben dus ook, dat heb ik ook met die onderzoeker overlegd, van waar zit het hem dan in? Ja. Want waar komt het nou door? En zij zegt, ja, daar doen we eigenlijk niet echt onderzoek naar. Maar ze kon natuurlijk wel een aantal dingen aantonen. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk een verdiepingsslag maken op die cijfers. Ja. Omdat dat natuurlijk iets is wat ook gespeeld heeft het afgelopen jaar.
19: Ja. Nu zei Kees net, je moet wel nadenken als je zo'n rapport behandelt als journalist over hoe het gelezen wordt. Ja. En nu zeiden wij hier net, als je die twee artikelen naast elkaar legt, die van jou en die van de Volkskrant, krijg je een totaal ander beeld. Herken jij dat ook?
21: Ja, en ik denk dat de Volkskrant, ik heb het net even gelezen, die hebben gekozen voor een interview met de hoofdonderzoeker en om haar een aantal dingen voor te leggen. Ik heb ook dat interview gedaan en ik heb ervoor gekozen om eigenlijk heel sec de feiten te brengen. Dus ik heb ook haar dat artikel nog laten lezen van klopt dit? Ja. Want het is, je kunt echt, als je dat rapport leest, je kunt alle kanten op redeneren. Dus het is, ik vond het ook heel fijn dat zij de moeite nog even nam om dat tegen te lezen. Maar het is gewoon, je kunt heel veel dingen met elkaar vergelijken.
19: Maar denk jij dan na over, jeetje, dit wordt ook gelezen door mensen die hier misbruik van maken, of zeg je nee, dat is niet mijn taak. Ik moet dit gewoon doen volgens mijn eigen.
21: Dat laatste. Want ik ben, zoals ik net al zei, heel blij als er een keer feiten komen. Omdat het in veel gevallen in de politiek een feitenvrije discussie is. Mensen roepen maar wat. Ze verkrachten onze kinderen. Ze doen wat dan ook. Ik vind het fijn als ik dan een onderzoek heb wat aantoont hoe het echt zit. En dan breng ik die feiten en die leg ik voor aan de onderzoeker. En die geeft daar dan haar duiding op. Dankjewel. Dat is de insteek die ik gekozen heb.
19: Dankjewel, Floor, dat je even in de uitzending wilde komen om dit in het toe te lichten. Kees, zou jij in de schoenen van Floor Bremer willen staan, die zo'n rapport keuzes maken?
20: Nou, nee, ik vind dat ze dat hartstikke goed vertelt en dat ze dat ook hartstikke goed doet. En dat ze het verschil ook duidelijk maakt tussen het accent waar de Volkskrant legt. Ik vind wel dat je bij een kop boven een verhaal altijd moet nadenken hoe dat op dit moment gelezen wordt. Hè. We hebben natuurlijk één krant in Nederland, 10 met koppen. Zonder dat je het verhaal leest, vaak heel veel effect veroorzaakt met een bepaald beeld over een bepaalde kwestie. Hè, de Telegraaf dus.
19: Ja,
20: dus
19: je moet daar, kranten, hoor, moet ik zeggen.
20: Nou ja, Telegraaf is daarin gespecialiseerd. Omdat ze dat ook heel goed kunnen, om aandacht te trekken. Maar dat wil niet altijd zeggen dat die kop de lading dekt.
0: Nee. Het is ook zo dat je dat sommige mensen lezen alleen de kop. Die leest dat niet.
19: Ja, maar dan denken jullie dus anders over. Over of dat jouw taak is, jouw wijk is, zeg maar, om na te denken over hoe het wordt ontvangen door de lezer.
20: Kop is ook belangrijk.
18: Maar je zou ook al in de kop zelf vollediger kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen, bij van misdrijf verdachte asielzoekers, alleenstaande minderjarigen oververtegenwoordigd.
20: Was niet op de voorpagina van de Telegraaf.
18: Maar ja, je zou daar wel, je kan dat natuurlijk wel daarnaar zoeken, in ieder geval.
19: Over beeldvorming gesproken. In de Tweede Kamer ging het weer eens over stikstof. De nieuwe plannen van minister Van Essen werden besproken. En de bekende beelden, die kwamen weer voorbij.
1: Ja, ze zijn er weer, zo leek het even. Boeren die met hun trekkers oprukken naar Den Haag.
22: Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren. En onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen.
23: Het kabinet zet al die boeren, stuk voor stuk, zet die langs de klif.
24: U maakt geen rapport, dat ben ik.
23: Waarom haat Progressief Nederland de boeren?
25: Of, zegt Pro, en dat mag, maar dan weten we dat, inderdaad,
4: Wij vinden gewoon dat de helft van de veestapel weg moet. Mevrouw en Bromet. Daar gaan we gewoon alles aan doen.
5: Mevrouw Bromet.
4: Maar dat is niet per se effectief.
5: Mevrouw van der Plas, mevrouw Bromet is aan het woord.
19: Kees, jij loopt al een tijdje rond in Den Haag.
20: Ja, dat was een vreselijk debat.
19: Ja?
20: Ja, van een heel laag niveau, op een paar Kamerleden uitgezonderd.
19: Waar zat hem dat in?
20: Nou, omdat dit ook een heel erg gepolitiseerd onderwerp is. En het viel mij vooral bij de pro-boerenpartijen. Dus niet pro, maar de pro-boerenpartijen. Viel mij op dat zij zich vooral richten op deels de publieke tribune, waar veel bezorgde boeren zaten. En ook hun eigen kiezerselectoraat. Bij BBB vooral, want dat is langzamerhand aan het wegkwijnen. Weglekken, zou ik bijna zeggen. En er zijn binnen toch afzienbare tijd verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dus die zijn daar heel druk mee. En Caroline van der Plas was ook zeer actief. En ook op een gegeven moment werd haar door meneer Grinvis, van heel goed Kamerlid van de ChristenUnie, nog eens gevraagd om of nee, door anderen geloof ik, om eens wat details te geven.
19: Ja. Over die zei, het was een heel laag niveau, maar zat het, dan was het niet inhoudelijk genoeg wat jou betreft?
20: Nou, nee, er was lag een heel goed voorstel van die minister. Niet makkelijk. Die moet wel een superspecialist zijn om dat allemaal te snappen. Het ging over een mol, een kilometer, 700 meter, 500 meter. Begint de natuur of juist niet. Minder koeien, halveren koeien. Allemaal hartstikke goed en ingewikkeld. Maar dan verwacht ik, als je daarnaar kijkt naar zo'n debat, dat daar toch ook inhoudelijk door die Kamerleden op gereageerd wordt. En wat er ook werd ook gevraagd om alternatieven te bieden. En er waren een aantal partijen die helemaal niet over alternatieven wilden praten, maar gewoon zeggen, jullie maken de agrarische sector kapot. En nou ja, veel meer inhoud.
19: Het ging over beeldvorming en niet zozeer over wat ligt er nou eigenlijk op tafel en kunnen we daar even inhoudelijk over hebben.
20: Het doel voor een deel van de Kamer was niet om dit probleem op te lossen, want dat probleem moet opgelost worden. En dat berokkent tranen bij een aantal boeren.
19: Ja.
20: En het is niet nieuw, want het is een crisis. Hè? Rutte zei ooit dat het de grootste crisis was, ik geloof in 2019, die ooit had meegemaakt.
19: Ja.
20: En het enige over dit onderwerp wat we ervan weten is dat het probleem gekoesterd wordt en de oplossing ver wordt weggedrukt.
19: Ja, Frida?
18: Nou, wat ik interessant vind ook, is er is heel veel focus geweest gisteren, ook in beeld, bij de live blogs bijvoorbeeld, voor de rol van Laura Bromet. Die van de oppositie, van Pro inderdaad, van een oppositiepartij die meegaat met de plannen op voorwaarde dat ze niet worden afgezwakt. Maar zij wordt eigenlijk de kop van jut gemaakt door de andere partijen.
19: 2 uur lang, hè, heeft ze achter de katheder gestaan.
18: De media gaan er dus ook in mee. Dus in plaats van om de focus terug te brengen naar de inhoud van het plan, naar wie dat plan heeft gemaakt, Jamie van Essen, wordt er toch heel veel aandacht ook gevestigd op Laura Bromet en ook op dat die oppositiepartijen dat willen.
19: Omdat dat de uitwerking was van het debat.
20: Ja, maar dat is een interessante opmerking inderdaad. Dat je zou verwachten dat de accent wordt gelegd op de VVD bijvoorbeeld. Die toch ook hier wat anders over dacht aanvankelijk. Ook bij formatiebesprekingen was het altijd een breekpunt. Nou, het CDA ook niet te vergeten. Ja. Maar inderdaad, dat hier naar de oppositie, dus niet een regeringspartij, dat is inderdaad het punt. Een regering, een oppositiepartij werd belaagd, Laura Bromet, die eigenlijk heel positief probeert. Ze zei ook, het is niet mijn voorstel. Ik had het nog wel iets anders gezien. Maar ze zei zelfs ook nog, er valt met ons ook te praten over eventuele wijzigingen, als het maar niet nog minder wordt. Maar dat was ook een poging om dat onderwerp een beetje uit de sloot te trekken.
19: Ja.
20: En het werd net alsof het haar idee was en dat het kabinet het uit moet voeren.
19: Maar dat lees je dus ook nu terug in de media, toch? Dat die dynamiek die daar gebeurde. En jij hekelt dat eigenlijk. Je zegt, ja, dat gebeurde wel. En toch moet je dan als media moet je het accent ergens anders leggen.
18: Nou, ik denk in ieder geval dat als je bijvoorbeeld de beelden kiest, als jij dan de hele tijd meegaat in fotografie van haar gebruiken, dan ga je wel mee ook in het idee dat iets haar schuld zou zijn.
20: Ja.
18: Dus ik denk dat je daarin ook bijvoorbeeld de oppositiepartijen kan laten zien die zo hard schreeuwen en waarom ze dat doen, wat zij daarvoor baat bij hebben.
19: Ja.
0: In details zit gewoon geen winst voor kiezerswinst. Daarom doen ze het niet.
20: Nee, het is gewoon, jullie zijn tegen de boeren. Jullie willen ze kapot maken.
0: Ja.
20: En meer wil je niet. Dus inderdaad, kijk, bij de SGP zie je nog wel enige nuancering. En bij de ChristenUnie veel meer. En dat zijn ook de partijen die daar veel inhoudelijker over wilden praten. Ook met een zekere deskundigheid. Maar het was echt, het beeld was, wij zijn gewoon tegen.
19: gaan we naar jullie mediamomenten. Frida, jouw moment gaat over de documentaire Missie Flotilla, waarin twee journalisten verslag doen van een flotillareis naar Gaza. Zij zijn van The Marker, dat is onderdeel van BNNVARA. Ja, we weten wel hoe die flotilla afliep richting Gaza. Die haalde het nooit, omdat ze werden opgepakt door de Israëlische militairen.
6: Mayday, mayday, mayday. We are currently being intercepted by Israeli forces.
7: Ze zwaar te shaken.
8: Navi ship.
7: Ze varen recht op onze koers.
6: Ja, hij is naast ons. 20 meter.
7: Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit hem gaat zijn.
6: Ook de lampen.
7: Get outside, guys.
19: Ja, gistermiddag om 4:00 kwam die online. Kon je hem kijken? Heb je gedaan?
18: Ja.
19: En waarom is dit jouw mediamoment?
18: Nou, wat ik zo interessant vond, het is al 2 keer eerder over deze documentaire gegaan hier in de uitzending. En onder andere ging toen de vraag over of je controle kunt behouden als je meegaat met zo'n reis.
19: Ja, want hij was net als andere journalisten benaderd door deze organisatie. Ja. Wil je mee?
18: Ja. Ja, en zij hebben ervoor gekozen om dat inderdaad te doen. En zij zeggen ook daarover in de journalistieke verantwoording die nu erbij is verschenen, omdat verklaringen van activisten niet altijd geloofd worden, en hetzelfde geldt voor de beschuldigingen van Israël aan het adres van de flotilla, waren wij er om de feiten vast te leggen. En je ziet eigenlijk dat dat toch heel goed lukt, omdat ze juist ter plaatse zijn en ze mensen kunnen spreken. Ook activisten die twijfelen over het nut van de actie. Dus activisten worden natuurlijk heel vaak neergezet als mensen die enorm rechtlijnig zijn en precies weten wat ze willen. Terwijl er ook twijfel is bij activisten zelf over of dat aandacht trekken, waar die flotilla natuurlijk ook best om gaat, of dat een juiste benadering is.
19: Activisten die TikTok-dansjes doen op die boot terwijl ze richting Gaza gaan, daar is dan kritiek op.
18: Bijvoorbeeld, ja. En dan interviewt hij hen ook van, hey, waarom doen jullie dat precies? Dus je krijgt ook echt het verhaal achter de keuzes van zo'n activistische, van die flotilla eigenlijk te weten te komen. En er wordt natuurlijk vaak gezegd van, het zijn aandachttrekkers. Maar er wordt ook aandacht besteed aan dat wat hen overkomt als witte journalisten en activisten, dat in Europa op zoveel aandacht kan rekenen. Gijs mocht daarna meteen aanschuiven bij Pauw en de Wit bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je ziet dat in die training die ze vooraf krijgen, dat ook een strategie is. Dus als jij die aandacht krijgt, zorg dan dat je het meteen weer terugvoert naar die Palestijnen. Dus ze doen dit bij witte activisten en journalisten. Yeah. Maar wat doen ze dan bij de Palestijnen achter gesloten deuren?
19: Ja. Yeah.
18: En die mediadynamiek en hoe ze eigenlijk ook gebruik maken van die framing en hoe ze dat voor zich kunnen laten werken, dat zit enorm ook in die documentaire verwerkt. Dus als je van framing en mediadynamiek houdt, dan is het echt een aanrader. Ja,
19: interessant om even te kijken. Kees, wat vond jij van de documentaire?
20: Nou, dit vond ik een belangrijk punt om te zien. Waar ik me over verbaasde en wat ik ook wel met een vraagteken zeg, is dat ik tegen het einde op een gegeven moment de aankondiging hoorde. Dit kunnen schokkende beelden zijn of zoiets. En toen werd daarbij gezegd dat middels AI was gemaakt.
19: Ja, ze konden op een gegeven moment niet meer filmen na hun arrestatie.
20: Ja.
19: Ze hadden ook zelf hun telefoons in het water gegooid, maar ook de camera werd verstoord. Dus ze hebben op basis van hun getuigenverklaringen.
20: Ja, en wat ik zag, dat er iemand vreselijk in elkaar getrapt werd. Mm-hmm. En ik zag, dat was gewoon inderdaad schokkend naar hem te zien. Maar was dat AI? Dat weet ik niet. Was dat echt? Het
18: stond er elke keer boven.
20: Ja, maar ik vind dat wel bedenkelijk om. Je hebt in het verleden natuurlijk wel eens reportages gezien, nagespeeld door een acteur, hè, bepaalde scènes. Maar ik heb daar moeite mee. Journalistiek. Ja, ik vind. Ik ben toch echt voor de werkelijkheid. Als je een documentaire maakt, dan is dat wel de handtekening van de maker zit daarin. Daarom is het ook een documentaire. Maar ik vind zomaar zo AI gebruiken dan ook nog van schokkende beelden. Ik vind het. Waar begint het en waar houdt het op?
19: Ja.
18: Nou, ik ben het helemaal met je eens dat je enorm moet uitkijken ermee en dat je er bewuste keuzes over moet maken. Zij hebben dat in die journalistieke verantwoording ook helemaal meegenomen waarom ze dat hebben gedaan. En zeggen eigenlijk van, we hebben bij meerdere activisten ook gecheckt wat hebben zij precies meegemaakt, zodat we het ook hebben gecrosscheckt. En op basis daarvan zijn we uiteindelijk overgegaan tot het maken van AI-beelden. Ik denk in deze dat het heel veel toevoegt, omdat je ook ziet waar word je vastgehouden en wat is de route die je aflegt, waar zijn ze allemaal geweest. Dus ik denk dat het nu heel veel bijdraagt, maar het is zeker goed om er kritisch op te zijn.
19: Kees, jij wilde voor jouw moment even terug naar de corona-verhoren. Gisteren was oud-justitie-minister Vert Grapperhaus aan het woord. Laten we even luisteren.
8: Mensen die een penalty missen, die krijgen al bedreiging. Ik denk dat sociale media daarbij een heel verschrikkelijk gif zijn. Ik heb u gezegd, in die bedreigingen, en dit zeg ik met toestemming van de NCTV, complottheorieën, anti-overheidssentiment, zware criminaliteit en statelijke actoren, dat gaat allemaal op elkaar inspelen. En ja, dat journalisten en deskundigen, ik bedoel, dat ze dat bij ons doen. Maar als je die gaat bedreigen, dan is er echt iets verschrikkelijk mis in onze maatschappij.
19: Ja, dit fragment was jouw eigen keus.
20: Waarom, ja, omdat dit heel kort gezegd even ging over de acties die er geweest zijn tegen de vaccinatie en tegen het coronabeleid en dat eigenlijk het hele beleid. En dat hij zegt, was minister van Justitie in een deel van die periode, en dat hij het heeft over bedreigingen waar hij zelf ook last van gehad heeft, waar hij ook enigszins emotioneel van werd. Maar hij maakte zich grote zorgen dat het niet zomaar gaat over demonstranten of over wappies, een woord dat hij ook gebruikte, waar hij zich van excuseerde dat je dit als minister beter niet kan gebruiken. Maar dat je demonstranten hebt en activisten. Maar dat ook die groepen zijn geïnfiltreerd door criminelen. Mm-hmm. En door buitenlandse actoren. Nou ja, dat is dan buitenlandse diensten die ons niet welgezind zijn. Daar schijnt ook een rapport over te zijn. En hij hoopt dat de parlementaire enquêtecommissie dat rapport van justitie boven water weet te krijgen. En dat is heel zorgelijk. En hij geeft daar ook een beeld over het klimaat in het land. Het gepolariseerde.
19: Want jij dit eigenlijk het meest interessante wat hij zei? Bij die
20: nou, ik vind de tijd is te kort om uit te leggen wat ik nog meer interessant vond. Je blik is helder wat dit betreft.
19: Ja.
20: Maar dit vond ik wel een punt om eruit te halen. Wat er mis is in de samenleving bij dit soort zaken. Bedreigingen. En denk erover na. Ook je ziet ook Ruud Gillet die zich boos maakte over bedreigingen van zwarte spelers bij het missen van penalty. Er is iets fundamenteel mis. Dat was zijn boodschap. Mm-hmm. Los van al dat andere wat hij zei en wat interessant is in die enquête.
19: Want dit is er even uitgelicht.
20: Zeker.
19: Dank Kees Boman. Dank ook Frida Boeken voor jullie komst naar dit mediaforum. Zometeen na het nieuws in onze briek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de ebola-uitbraak in Congo? Het aantal besmettingen is inmiddels opgelopen tot boven de 1400 en bestrijkt 4 provincies inmiddels. Heeft u er vragen over bij 0800 1101? Gaan wij met gezwinde spoed naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws.
2: NPO Radio 1.
9: Asielzoekers die zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. We hoorden het net al. Het blijkt allemaal uit onderzoek van het wetenschappelijke onderzoek en datacentrum WODC.
10: We zien dat de bezetting van de COA-opvang het afgelopen jaar hoger was dan ooit tevoren. Dus er zijn meer mensen opgevangen dan ooit. En toch zien we eigenlijk dat het aandeel mensen dat wordt verdacht van een misdrijf constant laag blijft.
9: Het ligt op 3%. Volgens het WODC bestaat het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen. Maar dat klopt dus niet. De huizenmarkt koelt verder af, dat merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. De rente die gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn maximum te zitten. Kopers die zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vooral kinderen en jongeren die rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren die gebruiken een e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het sneller is. En door elektrische fietsen bewegen jongeren nog minder, vreest het RIVM. En over 3 jaar komt er een eind aan het grote, onhandige stembiljet. Het kabinet heeft besloten dat het definitief verdwijnt en plaatsmaakt voor een kleinere variant. En die kan voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen. Die zijn over 3 jaar in 2029.
19: Erik, waar staan de files nog?
11: Nou, best wel behoorlijk wat plekken. Met in totaal nog 150 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A16 is nog altijd druk van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht nog 9 kilometer file rijden. Met ook 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Reeshof is een auto gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging een kwartier.
17: Tot 11:30, Roos Abelman.
19: Cabaret. cabaretier en ambassadeur van de Hersenstichting. Vigo Waas is spraakmaker vandaag. Ja. Zometeen gaan we het met hem en Iris van Hees. Gaan we onderzoeken hoe voetbalstadions een plek kunnen worden waar je ook als prikkelgevoelig persoon naartoe kunt. Welkom ook, Iris van Hees.
18: Dank je wel.
19: Fijn dat je er bent. Ook aangeschoven, voor zijn er nog vragen, is Ton Berg. Zij is landencoördinator van Artsen zonder Grenzen. Welkom ook.
12: Dank je.
19: We gaan het hebben in zijn nog vragen over ebola. Die ebola-uitbraak in Congo is nog altijd niet onder controle. Het aantal besmettingen is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Zeker 438 mensen zijn aan het virus overleden. En gisteren bleek dat de uitbraak inmiddels ook een vierde provincie in Congo heeft bereikt. Ton, op jouw verzoek hebben we afgesproken elkaar te tutoyeren.
12: Ja, graag.
19: Dus bij deze. Ja. Je bent onlangs teruggekomen uit de Oost-Congo, waar je 5 weken bent geweest voor Artsen zonder Grenzen. Wat voor een land trof je aan toen je daar in mei aankwam?
12: Ik kwam aan op de dag dat de uitbraak officieel werd uitgeroepen. Eigenlijk vrij onverwacht dat het nu echt zou gebeuren. Ja.
19: Ja, merkte je daar iets van al?
12: Ja, heel snel. Ik was op een zaterdag officieel uitgebroken. Op zondag had de gouverneur van Zuid-Kivu al een bijeenkomst belegd om een taskforce op te richten. De dag daarna waren alle hulpverleningsorganisaties al verzameld met het ministerie van Gezondheidszorg om de plannen te maken.
19: Ja, het was dus alle hens aan dek. Jij bent landencoördinator voor Artsen zonder Grenzen. Wat houdt dat in?
12: Dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor het gebied waar we werken van alle activiteiten. Voor de medische, de logistieke, financiële. Maar ook met het overleg met de autoriteiten, met de gezondheidsautoriteiten, maar ook met de politieke autoriteiten.
19: En hoeveel hulpverleners van Artsen zonder Grenzen zijn daar op dit moment actief? En
12: wat in het gebied voor de ebola-uitbraak hebben we nu ongeveer 600 medewerkers in Oost-Congo, maar in totaal in Congo hebben we 3000 medewerkers van Artsen zonder Grenzen.
19: Ja, en kunnen die zich een beetje veilig houden tijdens zo'n uitbraak?
12: Moeilijk, het is heel moeilijk. Het is in Oost-Congo een gebied in oorlog. Een deel is in handen van de regering, een deel is in handen van een rebellengroepering. Dus we moeten steeds frontlines over. Er wordt gevochten, het is niet echt veilig. En als je dan moet werken in zo'n uitbraak waar mensen heel achterdochtig zijn, heel erg bezorgd zijn, bang zijn, is dat niet echt goed voor onze veiligheid.
19: Nee, terwijl er een enorm besmettelijke ziekte ook nog rondgaat, niet te vergeten. Ja. Heeft u daar vragen over? Bel ons op 0800 1101 of app ons via de NPO Luister-app. Daar kunt u een berichtje achterlaten en dan hopen wij u zometeen te horen met uw vraag. Gaan wij nu naar
13: het Spraakmakers Uitzendbureau.
19: Ja, het is deze dagen eigenlijk heerlijk zomerweer. Iets meer dan 20 graden, met regelmatig lekker zonnetje. En de verwachting is dat dit de komende 2 weken min of meer zo blijft. Dat was vorige week natuurlijk wel anders. We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, om te beginnen. Goedemorgen trouwens. Kan jij goed tegen die heren?
14: Ja, goedemorgen. Nou, je merkt het toch wel anders dan een x-aantal jaar geleden, zou ik willen zeggen. Je merkt echt dat je rustig aan moet doen natuurlijk. Doe je dat niet, dan duurt het ook wel even voordat de temperatuur weer op adem is gekomen, om het zomaar te zeggen. Over die periode van vorige week zijn er nog geen cijfers bekend van het RIVM. Heb ik even achteraan gebeld, als dat om het aantal doden bijvoorbeeld gaat. Want het was echt extreem, hè. We hadden niet voor niks te maken met code rood. Vigo Waas, hoe was het trouwens voor jou? En met welke vragen heb je me op pad gestuurd?
0: Kijk, naarmate het kouder wordt, krijg ik ook meer last van de hitte. Vroeger kon ik altijd uren in de zon liggen, helemaal geen probleem, op het strand. Maar ik word wat ouder tegenwoordig. En als ik met de fiets naar het theater moet, dan ploegde ik door een soort stroop van hitte. En ik vroeg me af, er gaan oude mensen gaan meer dood als het warm is. En hoe komt dat? Is er onderliggend lijden? Of is er. Waarom gaan oude mensen dood als het warm is? Oude mensen.
14: Hele logische vraag, hè? Zeker ook als je toch met alle respect een klein dagje ouder wordt. Naar het schijnt sterven er in Europa tienduizenden doden. Zo goed 10.000 doden per jaar. In ons land was het op 26 juli 2019 echt bekend. Hè? Toen 550 doden in plaats van gemiddeld 350 à 400 doden op een zomerdag. Naast mij zit Hein Daanen, thermofysioloog aan de VU Amsterdam. U weet dus alles van hoe het lichaam reageert op kou en warmte. Vooral ook in dit geval. Hoe zit dat nou met ouderen? Waarom zijn die zo veel kwetsbaarder?
15: Nou, in Nederland gaan de minste mensen dood als de omgevingstemperatuur zo'n 18 graden is. En als het warmer wordt, gaan er meer mensen dood. En dat zijn vooral de ouderen. Vooral mensen boven de 80 jaar.
14: Ja, is dat een grens?
15: De data van het Centraal Bureau van Statistiek die wij hebben gekregen, die zijn van boven de 65 of boven de 80. Ja. En pas boven de 80 zie je dat dat sterfteffect heel sterk aan leeftijd is gebonden.
14: Ja, en waar zit hem dat dus in?
15: Dat heeft te maken met het feit dat ouderen veel minder goed kunnen zweten. We hebben onlangs een groep vrouwen gemeten, oudere vrouwen, jonge vrouwen, en gevonden dat de oudere vrouwen bij gelijke inspanning ongeveer de helft van het aantal zweet produceerden dan de jonge vrouwen.
14: Ja, dus minder makkelijk weer op temperatuur komen.
15: Ja, dat zweet is ontzettend belangrijk om te kunnen koelen. Voor elke liter zweet dat ik verdamp in een uur, heb ik 650 watt aan koeling. Dat zeg je misschien niet veel, maar het is heel veel.
14: Ja. Maar we hebben het dus over zweten. Zit er nog meer achter?
15: Nou, zweten is een van de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat ouderen een verhoogd risico hebben. Ze zweten bij een hogere lichaamstemperatuur. De zweetdieren zelf kunnen minder produceren. Er is nog één effect, ze kunnen minder goed de huid doorbloeden. En hoe beter we die huid doorbloeden, hoe hoger de huidtemperatuur, hoe beter we de warmte kunnen afgeven.
14: Ja, ik heb ook begrepen dat ze niet herkennen dat ze moeten drinken. Hè? Minder dorstgevoel.
15: Nou, daar spelen ook psychologische effecten een rol, naast de fysiologische aspecten. Het dorstgevoel wordt minder goed herkend, wat u al zei. Maar ook zie je dat bij ouderen tijdens een hittegolf ze wat conservatiever zijn. Ze dragen nog wat meer isolerende kleding. We hebben ook bij ouderen gezien dat ze soms nog onder een wollen deken kruipen. Ze zijn iets conservatiever ook in hun kleedgedrag en de dekens die ze gebruiken bij slapen in de hitte.
14: Ja. Kun je er ook aan wennen op een of andere manier? Ik bedoel, het was extreem natuurlijk vorige week, hè, tegen de 40 graden. Maar wendt het lichaam? Stel nou dat we morgen of overmorgen weer zo'n hittegolf gaan krijgen. Reageert dat lichaam dan anders?
15: Ja, een mens kan erg goed aan de hitte aanpassen. We noemen dat acclimatiseren. Waarbij overigens het ook lijkt dat de jongeren zich iets beter kunnen aanpassen dan de ouderen aan die hitte. En wat gebeurt er dan tijdens die aanpassing? We houden meer vocht vast, zodat we meer kunnen zweten en die huid beter kunnen doorbloeden.
14: Ja. We zitten hier trouwens in uw woonkamer. Kijk ook naar een grafiekje op uw laptop met het aantal sterfgevallen bij weer. Wat zeer opvalt is dat bij kou weer, koude, dus lage temperatuur, er meer doden vallen dan bij hitte. Klopt dat?
15: Dat klopt, ja. Dat wordt veel vaak vergeten. Maar als je ervan uitgaat dat de minimale sterfte ongeveer bij 18 graden is, dan zijn er heel veel dagen in Nederland kouder dan die 18 graden. Als je dat koude-gerelateerde sterfte noemt, dan zie je dat in die tijd, in die koude dagen, ongeveer 9 keer mensen doodgaan dan in die warme periode.
14: Dat is echt veel.
15: Dat is echt veel, ja.
14: Ja, en dat dus niet heel erg bekend.
15: Nee, er wordt eigenlijk veel minder. We hebben ook een nationaal hitteplan, we hebben geen nationaal koudeplan bijvoorbeeld.
14: Nee, zou u daarvoor willen pleiten?
15: Ja, daar wil ik voor pleiten.
14: Ja. Is men daar gevoelig voor?
15: We hebben een keer een opdracht gehad van het ministerie om er één te maken, een nationaal koudeplan. Dat ligt nog in de archieven. Maar heel erg moeilijk is om het ook bij mensen tussen de oren te krijgen. Ja. Om dat ook daadwerkelijk in goed gedrag te vertalen.
14: Ja. Sorry dat ik een zijstapje maakte naar de kou. Want ja, we hebben het in principe toch over de hitte. Maar ja, toch opvallend dat bij kou weer er zoveel meer mensen toch ook sterven. Figo Waas, ben je trouwens iemand die goed naar de adviezen luistert? Van doe rustig aan, kleed je luchtig, allemaal dat
0: altijd.
14: Soort dingen.
0: Ik ben heel gezagsgetrouw, dus ik doe dat altijd. Maar ik heb nog een vervolgvraag. Ik was gisteren uit eten met een aantal mensen, en er was dan ook een arts tussen. En die zei, ja, er gaan meer mensen dood, maar die oude mensen, dus boven de 80, die gaan sowieso door ziektes, door een ouderdom eerder dood. Dus misschien gaan ze alleen maar eerder dood door die warmte. En scheelt het 2 maanden of 3 maanden, is dat zo?
14: Ja. Ja, dat is het oogsteffect, hè?
15: Ja, dat is onderzocht. Je zou verwachten dat als er ineens een sterftepiek is, door die hitte, dat daarna minder mensen doodgaan. Nou, dat inhaaleffect voor 3 maanden is maar 5%.
0: Okay.
15: Dus dat betekent ook dat niet de allerzwakste sterven.
14: Nee. Dus ja, daar zit een correlatie, maar ook weer niet helemaal.
0: Oh, dankjewel.
19: Dankjewel, Thomas Schuurman, voor je bijdrage. We hebben weer een hele hoop geleerd.
0: Zeker.
17: Spraakmakers.
19: Tom Berg is hier, landencoördinator van Artsen zonder Grenzen, net terug uit de Congo om al onze vragen te beantwoorden over ebola.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft groot alarm geslagen om de ziekte ebola.
3: Het aantal getelde besmettingen is opgelopen tot boven de 1300 en 377 mensen zijn inmiddels om het leven gekomen.
16: There is no vaccine.
1: En noemt het een wereldwijde noodsituatie.
16: And no cure.
21: Weinig ziekenhuizen, de wegen zijn slecht
4: Er is onrust in het gebied.
21: Als het zo doorgaat, kan dit de grootste ebola-uitbraak ooit worden.
22: It goes in silent within your body without you noticing anything. Huh?
4: En het virus is inmiddels ook de grens over naar buurland Oeganda.
23: In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt.
24: As the dead are carried out.
25: We bereiden ons hiervoor voor een epidemie die mogelijk toch meerdere maanden gaat duren, misschien zelfs langer.
26: New potential cases are arriving.
19: Ebola heeft sinds de uitbraak, die bijna 2 maanden geleden begon in het oosten van Congo, al zeker 438 mensen het leven gekost en is nog altijd niet onder controle. Ton, deze uitbraak wordt veroorzaakt door het zeldzame Bundibugyo-variant. Wat voor symptomen krijgen mensen die hiermee besmet zijn?
12: In het begin is het heel moeilijk te bepalen dat het ebola is. Het lijkt een beetje op malaria. Je bent gewoon ziek, beroerd, maar het wordt vrij snel veel erger. En uiteindelijk heb je bloedverlies uit alle, overal in je lichaam. Algehele, ongelooflijk ziek.
19: Krijg je inwendige bloedingen?
12: Inwendige bloedingen, alle organen gaan inwendig bloeden uiteindelijk.
19: Ja,
12: het laatste stadium van de ziekte.
19: Oh ja. Ja, maar dat is niet bij iedereen zo. Ik begreep dat 50% kans is op overlijden als je besmet bent.
12: Dat denken we ongeveer, want we hebben wel cijfers, maar we weten niet echt hoeveel mensen nu besmet zijn of hoeveel mensen al overleden zijn.
19: Oh ja.
12: Er zijn er waarschijnlijk veel meer.
19: En hoe komt dat, dat niemand dat weet?
12: Het is een gebied in oorlog. We hebben moeilijk toegang tot alle gebieden. En mensen zijn ook zo bezorgd en angstig om naar een gezondheidscentra te komen.
19: Oh ja. Ja, het is gewoon heel moeilijk om te monitoren op die manier. Ja.
12: Ja.
19: We gaan naar onze eerste beller, dat is vandaag Maarten van Walsum. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
19: U bent lid van onze Spraakmakers Collectief en u heeft voor een non-profit organisatie in Oeganda, lees ik, een project gedaan om alleenstaande vrouwen te helpen met het opzetten van groentetuintjes. En daardoor kwam u op een vraag over hygiëne, begreep ik.
27: Ja, mijn vraag is eigenlijk, waarom wordt er niet meer gedaan aan preventie bij het voorkomen van ebola? Want mijn groentetuintjesproject is een samenwerking van alle geledingen in de gezondheidszorg in Oeganda. En daarmee voorkomen ze malaria. Zoiets zou eigenlijk ook in Congo moeten gebeuren, maar dan voor ebola.
12: Ja, in Congo hebben we te maken met heel veel ziektes. Ik was in Bukavu, er was een uitbraak van cholera. En er was ook op 2 gebieden vlakbij waar ik werkte een mazelenuitbraak. De gezondheidszorg is gewoon heel erg minimaal, heel erg slecht. En we onderschatten het belang van hygiëne absoluut niet. Maar het is heel erg moeilijk om in een land waar mensen met zoveel problemen te maken te hebben, dat heel specifiek echt aan te pakken.
19: Ja. Maar zou een goede hygiëne preventief kunnen werken tegen ebola?
12: Nee, niet echt. Nee.
19: Want hoe ontstaat
12: het? Het is een virus.
19: Ja.
12: En dat virus wordt door dieren verspreid. En ja, dat is echt heel erg moeilijk. Als er toevallig mensen in aanraking geweest zijn met besmette dieren, dan heb je de eerste gevallen. En als het dan niet
19: handen
12: snel
19: wassen helpt niet, bijvoorbeeld dan.
12: Nee, handen wassen helpt dan niet. Goede hygiëne is altijd heel erg belangrijk om goed gezond te blijven. Maar een besmet dier wat anderen besmet heeft, ja, dat kan je
0: Tom, niet. Stel nou voor dat ebola in Europa was geweest. Hadden we dan sneller een vaccin gevonden? Of is dat, want bij corona hebben we toch vrij snel een vaccin gevonden bij die variant. Of is er helemaal geen vaccin mogelijk bij de ziekte?
12: Er is een vaccin voor de variant die de laatste keer de uitbraak veroorzaakte. Er wordt nu heel hard gewerkt aan een nieuw vaccin. Waarschijnlijk volgende week de eerste testen met het nieuwe vaccin. Maar dat betekent dan, als dat zou werken, toch minstens nog 6 maanden voordat het goedgekeurd is, geproduceerd is, naar het land toekomt.
0: Maar was in Europa was het sneller. Met corona ging het sneller, volgens mij, hier.
12: Nee, niet echt hoor. Nee.
0: Dus maakt niet uit.
12: Nee, ik denk niet dat dat echt uitmaakt.
19: Nee. Maarten van Walsum, om bij u terug te komen. Dus tegen ebola helpt hygiëne niet, wel tegen andere ziektes.
27: Nee, nou misschien voorlichting. Want als ik overal waar ik kom in de wereld staan bordjes bij de kust wat je moet doen als er een tsunami komt.
19: Ja.
27: Ik denk dat als je een voorlichtingsborden werkt, dat je al heel veel kan bereiken bij de bevolking.
19: Dank u wel, Maarten van Walsum. We gaan naar Shammy. Goedemorgen.
28: Ja, goedemorgen.
19: Wat is uw vraag?
28: Mijn vraagje. Hoe komt dat, dat ebola alleen in Congo komt?
19: Oh ja. Goeie vraag. Ton, hoe kan dat?
12: Dat zou ik niet zeker weten.
19: Nee, maar het is wel bijzonder, toch?
12: Het is heel bijzonder. In Congo komen echt heel veel ziektes voor die we op andere plekken in de wereld niet meer zien. Er is nog steeds pest. Ebola is, ja...
19: Is daar onderdeel van. Ja. Maar we weten dus niet zo goed waardoor dat komt. Kan dat komen ook weer door die oorlogssituatie waarin het land zich verkeert?
12: Nee, het heeft echt te maken met besmettingen die ontstaan door besmette dieren.
19: Ja, ja. We weten het niet, Shammy. Goede vraag dus. Het zou eens onderzocht moeten worden.
28: Maar ik vind het ook bijzonder om eerlijk te zijn. Ja. De enigste land in de hele wereld, de hele aardbol, alleen maar altijd Congo.
12: De grootste uitbraak was in West-Afrika. Okay. In 2012, 2014, met 20.000 doden.
19: Oké, dus daar kwam het ook. Ja. Ja. Shammy, dank voor de vraag. Nu is in Frankrijk vorige week één ebola-besmetting vastgesteld bij een arts die recent is teruggekeerd uit Congo. Nou moesten 5 mensen die in het vliegtuig zaten uit voorzorg in isolatie. En daar heeft Saskia uit ons Spraakmakers Collectief een vraag over. Saskia, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik had een vraag, want er werd dus gezegd van het is alleen maar besmettelijk bij dood mensen en bij speeksel en dat soort dingen. Mm-hmm. En dan worden er 5 mensen die toevallig in de buurt zaten in quarantaine gezet. En dan denk ik, maar...
19: Waarom
2: moet dat? En als je nou de stewardess neemt die denkt van... ja, ik heb er misschien mijn handen aan het bestek of zo gezeten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar gewoon willekeurig 5 passagiers die eromheen zaten... dat vond ik dan een beetje gek.
19: Ja, Ton, ebola, klopt dat is besmettelijk... als je in aanraking komt met lichaamssappen?
12: Ja.
19: Wat houdt dat in?
12: Als je ebola hebt en je hebt geen ziekteverschijnselen... ben je niet besmettelijk. Maar op het moment dat je een ziekteverschijnsel hebt... dan ben je besmettelijk. Zweet aan je handen, alle lichaamssappen... zijn dan heel erg besmettelijk.
19: Oké, dus zodra je dus het zweet aanraakt van iemand die
12: dan
19: ebola
12: kan je
19: heeft...
12: Al,
19: en dat kan...
12: Ja, je veegt je eigen gezicht af. Ja.
19: Oh ja, ja. Dus zo besmettelijk is het. Dan zit je dus naast iemand in een vliegtuig... en dan moet je dus toch in isolatie... terwijl je misschien diegene helemaal niet hebt aangeraakt. Waarom is dat?
12: Ik denk dat de autoriteiten willen voorkomen... dat er een uitbraak in Europa plaatsvindt. En dan is het makkelijker om te zeggen... van nou, deze mensen zijn zo dichtbij geweest. Misschien heeft de patiënt heel hard gehoest. We weten het niet.
19: Nee.
12: En dan voorkom je het.
19: Echt het zekere voor het onzekere nemen. Ja.
12: We doen dat in Congo ook. Op het moment dat iemand getest is en heeft ebola... gaan we na met wie er ook maar contact geweest is... om al die mensen ook te volgen. Om te kijken of die ziekteverschijnselen hebben.
19: Ja, Saskia, het is voor de zekerheid.
2: Ja, het is voor de zekerheid. Ja.
19: Misschien ook wel een prettig idee.
2: Maar dat is wel zo. Maar hij had nog geen symptomen. En dan zou je zeggen van hij is niet besmettelijk als hij nog geen symptomen heeft. Of zag ik het fout?
12: In het vliegtuig zelf werd hij ziek.
19: Ja. En wat merkte hij?
12: Hele erge hoofdpijn. En heeft toen ook gelijk gewaarschuwd. En er stonden ook autoriteiten te wachten toen hij aankwam. Ja. Want hij was op dat moment zelf ineens heel erg bezorgd... dat het misschien ebola was.
19: Hij herkende dat als het zou wel eens ebola kunnen zijn, die enorme hoofdpijn. Ja, en dat bleek ook zo te zijn.
12: Ja.
19: Ja. Dank Saskia voor je vraag. De vraag blijft natuurlijk wel, hoe groot is de kans... dat de ebola-uitbraak in Congo zich via besmette hulpverleners bijvoorbeeld... ook naar Europese landen verspreidt?
12: Er is een hele kleine kans, maar ik denk dat het een kleine kans is. Al onze mensen, voordat het land weer verlaten... worden heel duidelijk gecheckt, een uitgebreide checklist. Wat heb je gedaan, waar ben je geweest? Iedereen die in een ebola-centrum als medisch personeel heeft gewerkt... gaat voordat ze teruggaan naar huis 3 weken in observatie.
19: Oh ja, ja. En iedereen moet, zag ik ook op de beelden, witte pakken aan... helemaal aangekleed, skibrillen op, zag ik zelfs.
12: Dat is alleen als je in een ebola-behandelcentrum werkt... en als je echt te maken hebt met de patiënten.
19: Oké.
0: En die Franse artsje, hoe is dat? Hoe is die besmetting gekomen dan? Was hij gewoon een arts daar in dat gebied? Of had hij geen beschermde kleding om dus?
12: We weten niet precies waar die besmet geraakt is. Hij is niet van Artsen zonder Grenzen. Okay. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je in een ziekenhuis werkt als arts. Er komt een patiënt binnen.
0: Ja.
12: Later blijkt pas dat het een ebola-patiënt was.
19: Ja. Een van de uitdagingen waar Artsen zonder Grenzen mee te maken heeft bij de bestrijding van ebola is het wantrouwen tegen hulpverleners. Zo is nu in het nieuws dat in het oosten van Congo een ebola-centrum in brand is gestoken. Waarschijnlijk aangestoken door een groep jongeren. Venke Elskamp uit ons collectief stuurde een vraag over dat wantrouwen. Ze schrijft: hoe kan hulpverlening werken als er veel desinformatie rondgaat over de ziekte, maar ook over de hulpverlening? Als mensen de ernst van de ziekte niet geloven, is het ook lastig om maatregelen tegen preventie te promoten. Hoe doe je dat?
12: Het is ontzettend moeilijk, ja. We besteden heel veel tijd aan voorlichting. We hebben teams die naar alle dorpen, alle plaatsen gaan om mensen zoveel mogelijk voorlichting te geven. Uit te leggen wat er gebeurt, wat de symptomen zijn, wat ze moeten doen als ze bang zijn dat iemand in hun omgeving ebola heeft. Maar wantrouwen wegnemen is heel erg moeilijk. Ja. En sociale media verspreiden de meest afschuwelijke onzin.
19: Ja, want wie zit daarachter? Wat is de reden daarvoor?
12: Het is een land dat heel veel problemen te maken heeft. En de gezondheidszorg is heel erg minimaal. Geld voor gezondheidszorg is er nauwelijks. Donoren hebben afgehaakt de afgelopen jaren. En nu komt er ineens, is er wel geld, zijn er wel mensen die komen helpen. Mensen vragen zich af, waarom dan nu wel? Wat is er dan nu wel aan de hand?
19: Ja.
12: Zijn die mensen alleen maar bezorgd voordat het naar het Westen komt? Of zijn ze bezorgd over ons?
19: Ja, maar kun je daar dan in gesprek wel uitkomen met elkaar? Of is het gewoon heel moeilijk?
12: Gewoon heel moeilijk.
19: Ja.
12: Als je alleen al kijkt in COVID, in een land als Nederland, met hele goede informatiebronnen, wat voor verhalen er rondgingen op sociale media, dan is het daar nog veel en veel moeilijker om dat goed te doen.
19: Ja. Maar hoe is het dan voor jou als jij daar bent? Voel je je dan wel veilig genoeg als je weet dat al die actoren spelen ook?
12: Ja, het zijn natuurlijk maar heel klein aantal mensen die dat wantrouwen hebben. De meeste mensen zijn gewoon blij dat er hulp is en dat er geholpen wordt. Maar het is altijd een kleine groep die het heel erg moeilijk maakt om te werken en ook die de belemmering is voor goede hulpverlening.
19: Ja, je bent nu weer hier. Even op adem komen. Wanneer ga je terug? Weet je dat al?

0: mensen die dat wantrouwen hebben. De meeste mensen zijn gewoon blij dat er hulp is en dat er geholpen wordt. Maar het is altijd een kleine groep die het heel erg moeilijk maakt om te werken. En ook die de belemmering is voor goede hulpverlening.
1: Ja, je bent nu weer hier. Even op adem komen. Wanneer ga je terug? Weet je dat al?
0: Dat weet ik niet. Ik wacht altijd af waar ik voor gevraagd word. Ja,
1: je houdt het intussen denk ik nauwgezet in de gaten wat Zeker. Daar gebeurt. Dankjewel, Ton Berg van Artsen zonder Grenzen voor het beantwoorden van al onze vragen over ebola. Tot zover dus deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Morgen nemen we op deze plek in de uitzending afscheid van het taalteam. Na bijna 10 jaar zetten we daar een punt achter. En dus zijn de taalteamers van nu, Kiki Schippers, Eveline van Rijswijk en Frank van Pamelen, te gast. En daarbij gaan we het onder meer hebben over waar zij hun inspiratie vandaan halen. En daarom wil ik van u weten, wie is uw hedendaagse taalheld? Is dat een schrijver? Is dat een presentator? Of misschien wel een politicus die een meester is in het gebruiken van de taal om een punt te maken? Is het Figo Waas? Kan ook zomaar, hè?
2: Denk het niet.
1: Laat het nou, hoezo niet? Jij bent ook een taalvirtuoos. Laat het weten in de Radio 1-app, de NPO Luister-app. Of stuur een mailtje naar spraakmakers@karo-ncrv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Ik heb moeite met small talk houden.
6: Hoe voer je een gesprekje over niks?
5: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
8: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands afval.
7: Doe normaal.
9: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
3: Elke dag een factcheck.
10: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Zometeen van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ster. Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
4: Roos Abelman.
1: Voetbalstadions die zouden best eens een plek kunnen worden waar je als prikkelgevoelig persoon naartoe kunt. En dat is zelfs belangrijk. Nou, dat roept natuurlijk vragen op, kan ik me zo voorstellen. Ook bij mij hoor. En die kan ik zo mooi stellen samen met Figo Waas. Nu eerst NOS Journaal met Michel Koenen.
16: De woningmarkt lijkt af te koelen. De huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Aangeschoven is economieverslaggever Aida Brand.

0: Aida, waar komt dat door?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: Ja, want je moet vaak natuurlijk flink overbieden en zo met deze gekke huizenmarkt, ja. Iets minder hypotheken zien ze ook, hè, dat wordt aangevraagd, ook bij de hypotheker.
1: Ja.
0: Jongeren die vragen juist vaker een hypotheek aan. Hoe zit dat dan?
1: Ja, nou, dat is een fenomeen wat we ook al vaker hebben gezien. Want heel veel verhuurders, beleggers, die hebben nu hun huizen in de verkoop gezet, omdat het gewoon een stuk minder rendabel is om je huis te verhuren.
0: Ja, door alle nieuwe regels.
1: Precies. Dus er is heel veel, vooral kleinere appartementen die beschikbaar zijn gekomen. En laat dat nou net de woningen zijn waar starters naar op zoek zijn.
0: Ja, een beetje betaalbaar ook voor hun.
1: Precies. En dus het aanbod is groot, maar daarnaast krijgen die starters vaak ook hulp van hun ouders. En dat maakt het allemaal net wat makkelijker om een woning te bemachtigen. En dat zie je dus ook terug in die cijfers.
0: Ja, en dus is het gewoon allemaal iets aan het bekoelen. Zijn er nog bepaalde dingen die ze verwachten voor de toekomst? Het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken.
1: Ja, het blijft een glazen bol inderdaad. Het ziet er gewoon naar uit dat de lonen in de toekomst minder hard gaan stijgen. Dat betekent dus ook wederom dat je minder kunt gaan lenen.
0: Ja.
1: En dat allemaal bij elkaar, dat daarvan verwachten ze wel dat zal betekenen dat de woningmarkt iets bekoelt. Maar we hebben natuurlijk nog altijd een groot woningtekort.
0: Ja.
1: Dus dat gaat ook nog altijd een probleem blijven. En de enige oplossing blijft toch bouwen, bouwen, bouwen.
0: Ja, en we gaan zien of dat voor het eerst die 100.000 gaat worden die voorspeld is voor volgend jaar. Dank voor de toelichting, economieverslaggever Aida Brands. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in de Noord-Duitse plaats Stade zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou hij voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een baby die in de jeugdstelling is opgenomen. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren die rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren die gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het sneller is, zeggen ze. Het RIVM maakt zich vooral zorgen over de populariteit van de elektrische fiets, want jongeren bewegen al weinig. En door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden bosbranden. Er is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn vanwege het vuur geëvacueerd. Het zijn onder meer campinggasten in Fréjus. Door de hitte is het erg droog in het gebied en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Het kabinet wil vanaf de Europese verkiezingen over 3 jaar het kleinere exemplaar invoeren. Daarmee is al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten. Op het biljet kun je niet 1, maar 2 vlakjes inkleuren. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft dus een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen, minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe dat vuur kon ontstaan, dat is nog niet bekend. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens deze fiscalist heeft het allemaal te maken met het politieke klimaat in de VS. En gaat het vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid.
2: Het gaat bijvoorbeeld over fiscale versoberingen. Dus dat het veel minder aantrekkelijk wordt gemaakt om aan dit soort goede doelen geld te geven. In aantal gevallen wordt financiering vanuit de federale overheid stopgezet. En het derde aspect, reputationeel. Hè? Ook dit soort fondsen worden ook in de media in sommige gevallen weggezet als terroristische organisaties. Ondanks dat dat feitelijk onjuist is. Maar dat levert wel heel veel reputatieschade natuurlijk op.
0: Nederland is een aantrekkelijke plek voor goede doelen. Onder meer omdat het hier relatief makkelijk is om snel een kantoor te openen. De visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis is ook dit seizoen van de voorjaarstrek weer goed bekeken. 900.000 unieke bezoekers die keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden, zegt de gemeente. En de vissen, het zijn vaak baars en brasem, zwemmen in het voorjaar door de Utrechtse grachten naar de Kromme Rijn. Voor het paarseizoen doen ze dat. En wie een vis ziet op zijn scherm, die kan dan virtueel aanbellen zodat de sluis opengaat. En vooral Amerikanen, Nederlanders, Polen en ook Duitsers deden dat. Het weer nog bewolkt, er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten in de ochtend nog buien. Daarna vaker droog, maximaal 24 graden dan.
1: Erik, waar staan de files nu nog?
3: Nou, op een aantal plekken nog altijd. Zo'n 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg wel 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht er staat daar 7 kilometer file. Werkzaamheden op de A27 zorgen voor file op de A27 voor de brug bij Gorkum. Hou daar rekening richting Gorkum met ongeveer een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Tilburg Reeshof. Hou rekening daar met 20 minuten oponthoud.
4: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers! Aan tafel!
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman.
1: Het is 10:08. We gaan beginnen dit half uur natuurlijk met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Die hintsvraag is vandaag: een zangwedstrijd van wat voor wezentjes is viraal gegaan? Oh ja.

0: tegen 11:30 het antwoord. Ik zie hier 3 vertwijfelde gezichten. Ook voor jullie dus. Tegen 11:30 weten jullie wat het antwoord is. Wilt u een keertje meekwizzen, dan kan dat. Bel 0800 1101. Prikkelarm naar een museum of een theater, dat kan al een tijdje. Maar naar een voetbalwedstrijd, dat kan nog niet. Maar dat gaat veranderen, hoopt in ieder geval Stichting Onbeperkt Genieten en de Hersenstichting. Ze hebben bijna 1 miljoen euro gekregen van de Vriendenloterij om onder meer te kijken wat daar nou mogelijk is in dat voetbal. Nou, Iris van Hees is oprichter en directeur van Stichting Onbeperkt Genieten en onze spraakmaker Figo Waas is ambassadeur. Iris, overprikkeling, we horen het steeds vaker. Wat bedoel jij als je het hebt over overprikkeling?
1: Nou, wij praten over overprikkeling op het moment dat prikkels dusdanig heftig binnenkomen dat je daar echt ziek van kan worden.
0: En hoe uit die ziekte zich?
1: Dat kan zijn dat je dus echt heel erg hoofdpijn krijgt, duizelig wordt, echt even in een donkere kamer moet gaan liggen om maar je weer wat beter te voelen, niet kunnen eten bijvoorbeeld. Dat heeft eigenlijk allerlei verschillende gevolgen als je brein dus niet genoeg goed prikkels kan verwerken.
0: Oh ja. En zo'n overprikkeling, ontstaat dat bij de geboorte, zal ik maar zeggen? Is dat aangeboren of kan het ook door hersenletsel komen bijvoorbeeld?
1: Het kan eigenlijk gewoon van nature gevoeligheid voor prikkels zijn. Mm-hmm. Maar we zien het ook heel veel bij mensen met niet aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld. Dat als gevolg van letsel, dat hoeft niet alleen hersenletsel te zijn, maar dat kan ook in het lichaam zelf zijn, dat je dus gevoeliger wordt voor prikkels. Maar ook gewoon voor mensen bij wie de prikkelverwerking anders verloopt. Zoals bijvoorbeeld bij autisme of ADHD zien we het ook. Maar het is eigenlijk, overprikkeling zelf is geen ziekte of aandoening, maar het is vooral het bijgevolg van heel veel verschillende aandoeningen. En dat kan ook in hele grote mate verschillen.
0: Ja, ja. Figo, jij bent ambassadeur, zei ik al, van deze stichting. Je hebt een paar jaar geleden een herseninfarct gehad.
2: Ja.
0: Je hebt ook even last gehad, hè, van overprikkeling.
2: Ja, van het begin. In het begin was ik gewoon niet staat te filteren. Er is een filterprobleem in je brein. Dus alle geluiden komen binnen. Normaal filtert je brein dat. En zegt dat niet en dat wel en dat niet en dat wel. Maar je krijgt nu alles tegelijk binnen. Dus als je net zo'n infarct heb gehad, dan komt alles keihard binnen. En je weet niet, je kan niet meer filteren, dus je weet niet.
0: En had je daarvoor geen last van?
2: Nee.
0: Hoe was dat om te hebben dan?
2: Het was heel raar. Wat je normaal, wat ik net zei, in je leven filtert. Dat je gewoon kon bepalen, dit vind ik belangrijk. Dat is er niet meer.
0: Alles het klinkt ook heel vermoeiend.
2: Ja, je wordt er heel moe van. Dus daarom ga je altijd maar proberen te liggen. En geen geluid, niks.
0: Drukte vermijden ook?
2: Ja, ook dat. Maar mijn mazzel was dat het heel snel voorbij was. Dat gedeelte. Dus elke niet aangeboren hersenletsel is er één. Is verschillend. En heel veel mensen krijgen er last van. Maar mijn geluk was dat ik na 3 maanden alweer in het stadion kon zitten bijvoorbeeld.
0: Ja, want je houdt van voetbal.
2: Ik hou van voetbal.
0: Ja, we gaan het zo uitgebreider over dat plan van die voetbalstadions hebben. Maar eerst, Iris, jij bent Onbeperkt Genieten ooit begonnen omdat je zelf merkte hoe goed cultuurbezoeken is voor mensen met een hersenaandoening. Kun je dat uitleggen, hoe dat werkt?
1: Ja, nou kijk, we weten natuurlijk inmiddels hoe gezond cultuur, niet alleen het bezoeken van, maar ook het actief beoefenen van kunst en cultuur is voor je brein, omdat het echt je brein in staat stelt om nieuwe verbindingen aan te maken. En dus ook juist als je ziek bent, is dat van hele grote meerwaarde, omdat het je dus letterlijk helpt beter te voelen. En inderdaad, 10 jaar geleden, toen ik zelf ook ervaarde van ik ga eigenlijk niet meer naar een theatervoorstelling of een concert, terwijl ik daar heel veel energie ook wel weer van krijg. Mm-hmm. Maar aan de andere kant kost het ook heel veel energie. Dat je denkt,
0: je werd er gewoon een beetje ziek van.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat je daarna 3 dagen in je bed moet liggen om bij te komen van 1 concertbezoek. En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk heel raar dat iets wat zo goed voor je is zoveel ook kost of zo'n drempel heeft om naartoe te gaan. En toen dacht ik, dat moeten we eens kijken. Hoe kunnen we dat anders inrichten.
0: Ja, en dat is ook wel gelukt, hè, op sommige plekken.
1: Ja. Zeker.
0: Hoe is dat opgelost?
1: Nou, we werken met in Nederland eigenlijk 0-10 jaar met musea, festivals, theaters, eigenlijk allerlei verschillende culturele instellingen samen om ja, prikkelarm bezoek mogelijk te maken. En we focussen daarin in eerste instantie echt heel erg op de randvoorwaarden. Dus het faciliteren van. Want je wil natuurlijk de kunst zelf, die prikkel wil je intact houden. Want die is juist heel goed voor je.
0: Ja.
1: Maar ja, voor als je, ja, bedenk maar eens welke prikkels je allemaal tegenkomt. Als je naar een museum gaat voordat je bij het eerste kunstwerk staat. Juist in dat stuk proberen we te kijken wat kunnen we verminderen of reduceren aan prikkels. En er zijn eigenlijk een heleboel mogelijkheden voor. Ja.
0: Dus de weg er naartoe.
1: Ja.
0: En misschien ook wel het aanwezig zijn daar.
1: Klopt. Als we, nou, laten we even verder gaan met het museum. Vaak bij de prikkelarme openstellingen zijn ook echt veel minder bezoekers. Dus daar heb je, want dat is natuurlijk ook een hele grote bron van prikkels als er heel veel mensen ergens zijn. En vaak worden het lichten wat gedimd waar mogelijk. Dat kan natuurlijk niet altijd afhankelijk van de kunst. Maar waar mogelijk kijken we naar lichtreductie, geluiden. Grote video's, schermen of projecties worden uitgezet. En er is altijd een rustruimte. Dus dat is ook iets wat heel belangrijk is. Dat mensen weten van oké, als het me even te veel wordt, kan ik me even terugtrekken.
0: Ik hoef niet drukken voor je te staan in de pauze. Ik kan naar een andere ruimte waar het stil is.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, en dat lukt dus?
1: Ja.
0: Niet op alle plekken natuurlijk, maar op veel plekken.
1: Vooralsnog de meeste plekken waar wij komen.
0: Precies, waar jullie komen, daar lukt het wel.
1: Daar lukt het zeker heel goed. En we zien dus ook echt het effect van dat mensen weer kunnen meedoen.
0: Ja. Nu kwam de vraag van de Vriendenloterij. Ze zijn ook sponsor van de Eredivisie. Kan dit ook voor voetbalwedstrijden? Figo, je bent groot voetbalfan, zoals gezegd. Ja. Je speelde ook vroeger in de jeugd van Ajax. Ja. Is, denk je, het bezoeken van sport hetzelfde als cultuurbezoek? Dat hetzelfde met je brein?
2: Ja, maar ik denk dat dat voornamelijk is als mensen snel overprikkeld zijn en niet gaan maar naar culturele instellingen of voetbal, dan raak je in een soort isolement. Dus je wordt steeds eenzamer.
0: Ja.
2: Je gaat niet meer naar buiten, je ziet geen mensen, je hebt geen gesprekken. En dat is gewoon niet goed voor mensen, ook voor hun brein niet. En het is daarom zo goed dat er pogingen worden gedaan om het prikkelarm te maken.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich helemaal niet bewust zijn van wat je nou eigenlijk tegenkomt op weg naar een theater of op weg naar een voetbalwedstrijd. Er is namelijk niet alleen heel veel lawaai natuurlijk in die stadions, dat snappen we. Maar ook de weg ernaartoe kan heel veel uitdagingen bieden. Dus wij dachten, we sturen onze verslaggever Anne van der Veen op pad. En Iris, ze ging met jou richting de Johan Cruijff Arena in Amsterdam om te beleven hoe dat is.
3: Station Bijlmer Arena, Johan Cruijff Arena. Uitstappen linkerzijde, overstappen op bus 44, 47, 49, 66...
4: Iris, ik kwam net de metro uit en ik let er normaal nooit op, maar ik had een jengelende peuter in de coupé. Opeens dacht ik, zijn dit al prikkels? Is dit al veel?
1: Jazeker, de reis naar een stadion toe geeft vaak al zoveel prikkels voordat je überhaupt binnen bent. Want je hebt inderdaad de mensen in de trein die voor prikkels kunnen zorgen. Tegenwoordig zitten steeds vaker mensen gewoon zonder oortjes muziek te luisteren, video te bellen. En dat geeft natuurlijk al heel veel geluidsprikkels bijvoorbeeld. Maar ook als je dus de trein of de metro uitstapt en je gaat, in dit geval hier bij Bijlmer Arena, naar beneden. Ja, je ziet echt, 5-6 uitgangen. En als je hier niet bekend bent, waar moet je naartoe, waar moet je heen?
4: Ja, en iedereen loopt ook criss-cross door elkaar. Nu is het geen wedstrijddag vandaag, maar dan zou het nog veel heftiger zijn.
1: Jazeker, want dan heb je dus mensen die in groepen natuurlijk rondlopen, die maken geluid.
4: Ik let er natuurlijk nu extra op en ik heb hier normaal nooit last van, maar die speaker vind ik nu heel irritant, die de hele tijd maar mededelingen op ons loslaat. We hoorden inderdaad net een trein of een metro aankomen. Het is inderdaad, als je er echt op let, best wel intens.
1: Klopt, inderdaad. Je brein is normaal eigenlijk zo ingericht dat het zich focust op wat voor jou belangrijk is. En kan dus eigenlijk al die randprikkels die er niet toe doen eruit filteren. Maar dat gaat dus niet op het moment dat je veel gevoeliger bent voor die prikkels. En het is dus niet alleen het geluid dat we horen, maar het is ook het licht. Je hebt hier die zonnestralen die hier naar beneden komen met dat patroon op de vloer. Nou, je ruikt ook wat geuren die niet helemaal prettig zijn, zeg maar. Soms heb je ook nog de etenscheuren hier van de hamburgertent, zullen we maar zeggen. En alles bij elkaar is dat dus heel veel wat je brein eigenlijk nog extra te verwerken krijgt.
4: De irritante plek zo voor het station.
1: Eigenlijk wel, hè. Het is ook wel grappig dat we hier nu lopen, want ik loop eigenlijk normaal altijd aan die kant naar de arena toe. En dit ken ik niet. Dus dan ben ik hier ook eigenlijk afgeleid door wat we allemaal zien. Ja, je ziet hier die grote pilaren met die kleuren. Eigenlijk zien we de ingang nog niet. Dus dat maakt ook dat je denkt, loop ik wel
5: loop ik de goede kant op.
4: En grappig, want je loopt dus normaal daar. En alleen al door hier te lopen, zorgt het voor een prikkel.
5: Ja, omdat ik deze route helemaal niet ken.
4: En het scheelt echt 10 meter.
5: Ja.
4: En daar doemt hij op.
5: Johan Cruijff.
4: Johan Cruijff Arena.
5: Ja, en dan zijn we nog niet eens binnen. En dan hebben we zoveel al gezien, gehoord, geroken, warmte gevoeld. En dan moet de voetbalwedstrijd nog beginnen.
2: Ja, Iris, vrij rustig eigenlijk.
0: Ja? Ja, want ze zijn nu ook, er is nou natuurlijk niks. Ja. Toen jullie die opnames hadden, was er niks in het stadion.
1: Nee, het was echt maandagochtend en het was eigenlijk heel rustig daar.
0: Ja, maar je klinkt daar toch ook al in die reportage, Iris. Kan ik horen aan de optelsom die je doet, dat ik denk zo, je hebt echt al veel, veel te verwerken gehad.
1: Ja, het was ook, vooral ook omdat ik er nu extra op ging letten om het te proberen uit te leggen. Mm. Dat ik zelf ook merkte van jeetje.
0: Het houdt niet op.
1: Nee.
0: Ja, het is Tom Berg. Je bent van Artsen zonder Grenzen. Je bent hier om al onze vragen te beantwoorden over ebola. Ik vroeg me af, heb jij er ooit over nagedacht dat je dit allemaal verwerkt op weg van A naar B?
6: Absoluut niet. Ik denk dat ik. Mijn hersens werken denk ik heel anders. Ik filter ongelooflijk veel uit. Dat is in mijn werk heel erg handig.
0: Ja.
6: Want je kan niet alle prikkels binnenkrijgen. En blijkbaar werken mijn hersens zo dat ik dat. Heel goed kan uitfilteren. Ja. Ik kan in de meest drukke omgeving zitten en ik sluit alle geluid af en ik werk.
0: Ja, ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
2: Ja.
0: Ja. Toch? Ja. Ja. En dan is het dus aan jullie om dan naar bijvoorbeeld een stadion te gaan en dan te kijken, hallo, wij zijn er ook nog. Hoe kunnen we het gaan organiseren? Waar denk je aan als het gaat om een stadion?
1: Kijk, wat we in ieder geval niet gaan doen is een prikkelarme voetbalwedstrijd aanbieden. Of maken, dat gaat gewoon niet. Want je hebt gewoon de mensen, je hebt het joelen, je hebt alles
0: de
1: wat
0: dynamiek.
1: De dynamiek, alles wat erbij komt kijken. En volgens mij, dat is ook niet wat we willen of wat we beogen. Want juist dat is waar mensen ook Figo had het net over, als je niet gaat, je blijft thuis, je wordt eenzaam. Maar juist dat gevoel van die samenhorigheid erbij horen, wat zo kenmerkend is bij voetbal, dat wil je kunnen beleven. Ja. Maar wat we wel kunnen doen is eigenlijk al die stapjes in die route daar naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunnen we wel een heleboel in doen. Dus kunnen we kijken naar een rustige ingang. Wat kunnen we doen ook aan de voorkant en informeren? Dat is eigenlijk wat mij betreft altijd het allerbelangrijkste. Wat je doet.
0: Ja.
1: Dus vooraf mensen informeren over wat kan ik verwachten. Hoe ver is iets lopen? Hoe kom ik bij de ingang? Waar is mijn stoel? Hoe ziet dat eruit?
0: Oh,
1: hoe lang duurt iets? Moet ik lang wachten bijvoorbeeld als ik binnen ben tot aan de wedstrijd?
2: Nou moet ik wel zeggen, als je tegenwoordig naar de arena gaat, vroeger was er een drumband op de middenlijn en dat was dan de inleiding van de wedstrijd. Tegenwoordig is de F-site al aan het trommelen als je binnenkomt. Er is vaak een DJ bezig met house muziek. Dus zelfs als je niet overprikkeld bent, dan raak je overprikkeld.
0: Ja.
2: Er gebeurt zoveel.
0: Maar denk je ook dan, want dat is dan dus de cultuur en de gewoonte, dat ze daarvoor openstaan om dat te veranderen?
2: Nee, je kan niet de F-site vragen, jongens, even stiller. Dat kan je niet vragen, maar het is ook zo dat overprikkelde mensen, als die steeds maar een hele stille ruimte zijn, dan gaat je brein ook niet trainen dat je meer prikkels aan kan. Dus
0: je moet wel wat hebben.
2: Is ook goed om.
1: Ja, het is dus wel heel belangrijk dat je brein wel prikkels krijgt.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Maar waar we dus heel graag naar kijken is van welke prikkels krijg je dan. Dus we focussen ons veel mogelijk op we noemen dat maar de goede prikkels.
0: Mm-hmm.
1: En als je inderdaad wel die drum bent en die DJ hebt, kun je mensen eigenlijk tot de wedstrijd begint in een rustige ruimte zo lang laten verblijven. Dus dat je een fijne ontvangstruimte hebt waar mensen gewoon kunnen zijn.
0: Ja, het gaat echt om de meewerking van de mensen die zo'n stadionmanager zou je kunnen zeggen.
1: Klopt.
0: En tot slot, je wilde nog een oproep doen, want je zoekt nog een goede sportbestuurder die je op weg kan helpen, want die heb je nodig.
1: Ja, zeker. We zijn echt nog op zoek naar een sportbestuurder die ons een inkijkje wil geven in de voetbalwereld van hoe werkt het daar. We zijn natuurlijk heel bekend binnen cultuur, maar nog niet binnen sport.
0: Okay.
1: En natuurlijk stadions die mee willen doen hieraan.
0: Okay. Iris van Hees is oprichter en directeur van Stichting Onbeperkt Genieten. Dat is voor alle voetbalbestuurders die nu geluisterd hebben. En ook voor alle luisteraars. Ja. Dank voor dit gesprek en ook dank, Figo.
2: Dank je.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Ewan Slager uit Hilversum, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Nou, dat was een heel kort ritje hier naartoe.
8: Ja, wel. Het begon een keer keihard te regenen toen ik op de fiets zat.
0: Echt?
8: Dus het was wel een nat ritje. Maar
0: dat regende bij
8: je. Ja, ik zat net in de bui.
0: Je bent 23, werkt ook bij de radio, bij 538.
8: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Ik ben naar de commerciële overgestapt in januari. Dus,
0: hoezo?
8: Ja, Ja, dat is een lang verhaal. Maar, ja. Maar ik heb het daar ook heel leuk. Dus dat is fijn.
0: En je speelt graag escape rooms.
8: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is een soort hele rare niche hobby. Maar ja, wel heel leuk.
0: Dus je gaat alle escape rooms van Nederland af om te kijken, kom ik hier snel uit?
8: Ja, nou ja, ik probeer. Het is best wel een dure hobby. Dus zeg maar, als er dan ergens 60 of 90 minuten voor staat, probeer ik ook wel 59 of 89 minuten binnen te zitten. Dus niet zo snel mogelijk eigenlijk. Dat je toch wel zo de minuutrate per euro het meest waardevol is.
0: Ik snap het. Je bent hier nu om nieuwskenner van de week te worden. Dat is een ander soort spelletje.
8: Ja.
0: De hoogste score tot nu toe, 48 punten neergezet door Michael Horn uit Zwolle afgelopen dinsdag. Heel veel plezier.
8: Dankjewel.
9: Wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren.
10: Je ziet geen toekomst zo.
11: Ik zie geen toekomst meer zo.
12: De regering moet niet alle boeren tegenstaan.
13: Boeren, ze vechten voor hun toekomst en wij strijden met u mee.
14: Partijen als de PVV, FVD en BBB willen niets weten van de stikstofplannen.
15: Daarmee wilt u dus gewoon de boeren standslopen.
16: De emoties op de tribune lopen even hoog op.
17: Weerstand in de Kamer dus, horen
18: we. We gaan 100.000 debatten krijgen. Maar de kop is eraf. Dit kabinet begint in ieder geval op stikstof. Een heel klein beetje op stand.
0: Het ging er fel aan toe in de Tweede Kamer bij het debat over de stikstofplannen van het kabinet. Vraag 1. Welk Kamerlid werd erbij vooral en persoonlijk aangevallen?
19: Was dat Bronet?
0: Ja, Laura Bromet van Pro. Vraag 2 dan. Qua protesten bleef het verder rustig. Voor welk gebouw stonden 20 tractoren symbolisch aanwezig te zijn?
19: De Tweede Kamer gewoon.
0: Ja, dat is goed. Dit was afgesproken ook met burgemeester Van Zanen van Den Haag. Een eind buiten het centrum werden nog tractoren tegengehouden. Er waren er iets te veel. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
20: Oh my days. 2 goals in 3 minutes.
21: België dreigde in de afgrond te kukelen. Maar heeft een ontsnappingsroute gevonden. En winnen alsnog via een penalty.
22: Gedanken de century.
0: Ja, België deed het wel. Ze wonnen op het nippertje van welk land?
19: Congo.
0: Van Senegal. Ze kwamen in de 85ste en 87ste minuut terug van een 0-2 achterstand. En diep in de verlenging volgde het winnende doelpunt. Vraag 4 dan. Wie was zowel verantwoordelijk voor de 2-2 als voor de winnende penalty?
19: Tielemans.
0: Ja, dat is goed. Waarbij de penalty niet helemaal onomstreden was. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
23: We hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen. Maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
19: Was dat Grapperhaus?
0: Vert Grapperhaus, voormalig minister van Justitie en Veiligheid. Dat is goed. Je kunt een extra punt scoren met de volgende vraag. Want je kunt de vervolgvraag kiezen, een makkelijke of een moeilijke. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke 2. Welke kies je?
19: Nou, ik ga het op C spelen, de makkelijke.
0: In het coronaverhoor van gisteren gaf hij aan dat hij met grote tegenzin zijn handtekening zette onder welke maatregel?
19: De avondklok.
0: Ja, nou, gaat best lekker, hè?
19: Ja, toch goed. Wel eigenlijk.
0: Ja hoor, ja, ben je er zelf verbaasd over?
19: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké. Nou, niet te vroeg juichen, we zijn nu klaar. Precies. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. Dus wat bedoelen we?
24: 4. Ik ben niet goed in een hokje te plaatsen. 3. Dus kom ik met een nieuw uiterlijk op de proppen. 2. Straks mag je op mij 2 bolletjes inkleuren.
19: Stop. Het stembiljet.
0: Ja, dat is goed voor 1 punt. Vanaf 2029 gebruiken we bij alle verkiezingen een kleinere versie van mij. Voor 4 punten, ik ben niet goed in een hokje te plaatsen. Je denkt figuurlijk, maar het is letterlijk. En voor 3 punten, ik kom met een nieuw uiterlijk op de proppen. Letterlijk. En het werd vaak proppen toch met dat grote ding ook uiteindelijk in die gleuf. Eenmaal 7 punten in de factor. Dat betekent dat je 7 vragen goed moet hebben met kanonnen maar op te gaan.
19: Oké.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Een verliefd stel beklom gisteren welk iconisch gebouw in New York?
19: Empire State Building.
0: Ja, wie heeft bij de corona-verhoren sorry gezegd over de ophef rond groepsimmuniteit?
19: Van Dissel.
0: Ja, hoe heet de staatssecretaris die vandaag namens het kabinet excuses maakt aan afstandsmoeders?
19: Pas.
0: Van Brugge. Een zangwedstrijd van wat voor wezentjes is viraal gegaan?
19: Minions.
0: Ja, dat is de hintsvraag. Welk land gaat ze nou volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival?
19: Canada.
0: Ja, dat is goed. Hoe heet de minister die voldoende geld heeft gevonden om de bezuinigingen op langdurige zorg terug te draaien?
19: Sterk.
0: Ja, wie is de 5e aangekondigde gast en zomergasten?
19: Pas.
0: Sigrid Kaag. De Utrechtse visdeurbel is het vaakst ingedrukt door kijkers uit welk land?
19: Amerika.
0: Videoland neemt welke andere streamingsdiensten over?
19: Viaplay.
0: Ja, het RIVM maakt zich zorgen over jongeren op welk vervoersmiddel?
19: E-bikes.
0: Ja. Welke noodlijdende fietsfabrikant is te koop gezet?
19: Pas.
0: Axel, hoe heet de bekende vechtsporter die op Instagram een relatiebreuk aankondigde?
19: Rico Verhoeven.
0: Ja, dat is goed. Er zijn zorgen over de lancering van hoeveel miljoen satellieten in de ruimte?
19: Pas.
0: 1,7. En welke vrouw verdiende ondanks het floppen toch miljoenen aan haar documentaire?
19: Pas.
0: Melania Trump. Maar eens even kijken, hoeveel had je er goed? 9 had je er goed en 7 punten in de factor. Dus 63 punten in totaal, Ewan. En daarmee heb jij in ieder geval voor de komende 24 uur de hoogste score.
19: Nou, het zou mij benieuwen, dankjewel.
0: Ja, mij ook, ja. Maar goed gespeeld, dankjewel.
19: Dankjewel.
0: Ewan Slager. Dank, Hugo Waas, dat je spraakmaker wilde zijn. En dank, Iris van Hees, voor het gesprek over voetbalstadions bezoeken zonder prikkels. Ik hoop dat het snel lukt voor iedereen die daar last van heeft. Ja. En Tom Berg, ook nogmaals langs voor jouw komst naar de studio van Artsen zonder Grenzen. Zometeen natuurlijk, zoals altijd, Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
3: Roos, goedemorgen. Hij leek wel een onneembare vesting in VK-minister Jimmy van Essen van Landbouw. Tijdens het stikstofdebat tot in de nacht waren ze bezig. Ik ga praten met de voorman van de boeren, Gert Koopmans. Want hoe moet het nu verder?
0: Een hele interessante vraag. We gaan luisteren, Sven, zoals altijd. Ik dank u ook voor het luisteren naar Spraakmakers. Nu gaan we naar het NOS Nieuws, eerst nog met Michel Koenen. Wens ik u een fijne ochtend. Dag!
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
10: Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mensen onder het puin. In een groot internationaal onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt Europol. Volgens de Europese politiedienst zijn er ook 4 nieuwe online groepen ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Aan de Middellandse zeekust in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. Er is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn vanwege het vuur geëvacueerd. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur en ook worden veel blushelikopters ingezet. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van de Amerikaanse president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of de financiering.
11: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Door werkzaamheden bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Het werd nachtwerk bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer. En vraagtekens bleven bij de critici van de plannen van het kabinet. Minister Van Essen is ervan overtuigd dat het land met zijn ideeën weer van het slot af kan. En dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Daar is hij echt heilig van overtuigd. Maar garanties, die kon hij niet geven. En sleutelen aan de plannen wilde hij ook niet. Alle pogingen van oppositiepartijen om nog iets te wijzigen eindigden in praten tegen een muur. De minister vreest anders de doelen niet te halen en ongetwijfeld ook de steun te verliezen van Progressief Nederland. En zonder die steun van de grootste linkse oppositiepartij is het heel lastig om een meerderheid van elkaar te boksen in beide kamers van het parlement. Gert Koopmans is de voorzitter van LTO Nederland. Dat is de boeren- en tuindersorganisatie. Voormalig Kamerlid natuurlijk ook en gedeputeerde namens het CDA. Zat gisteravond op de tribune. Tijdens dat debat werd zelf ook nog even onderwerp van gesprek. Of hij aan tafel had gezeten bij de onderhandelingen wilde een deel van de Kamer weten. En of de minister nog contact had gehad met hem. Beide heren keken elkaar aan, maar konden niks tegen elkaar zeggen, want geluid maken vanaf de publieke tribune mag niet. En tegen de publieke tribune praten, behalve dat de voorzitter, mag ook niet. Meneer Koopmans, goedemorgen vanaf het gebouw van de SER.
25: Goedemorgen.
3: Toen de minister inmiddels nog gesproken?
25: Nee, maar straks hebben we nog een overleg met hem om wat dingen te bespreken. Ook naar aanleiding van het debat voor de komende maanden, de dingen die opgepakt moeten worden.
3: Juist. Dus u zat op de tribune, u keek elkaar aan. De minister zei, ja, kan nu niks terugzeggen, maar ik bel hem wel of ik app hem wel. Maar het is stilgebleven in de nachtelijke uren.
25: Ja, maar ik heb begrepen dat ze om 2:30 gestopt zijn. Ik ben eerder gestopt met kijken. Onze mensen kijken dan nog wel.
3: Ja.
25: Om die hele motiebehandeling en dergelijke te doen. Maar ik moest vanmorgen weer fris zijn om het landbouwadvies in de SER mee te bespreken. En ook van commentaar te voorzien.
3: Juist. Hoe fris bent u momenteel?
25: Spik en span.
3: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat gaat u tegen de minister zeggen als u hem straks ziet?
25: Nou, dat ik allereerst vaktechnisch erg onder de indruk was hoe iemand die nog maar net minister is, zo'n ingewikkeld debat, hoe hij dat deed. Vond ik gewoon echt knap. Ik bedoel, er zijn een aantal inhoudelijke punten waar we het echt oneens zijn. En dingen waarvan we zeggen, dat kan ook makkelijk beter. En ook beter ook zelfs voor natuur en voor de omgeving.
3: Ja.
25: Maar ja, gewoon vaktechnisch, ja, hij stond wel als een huis.
3: Ja, hij had overal een antwoord op, wist overal wat van. En antwoordde, nou, als het een lang antwoord was, misschien in 3 of 4 zinnen. Maar dat was het al zo'n beetje.
25: Ja, hij stond niet oefenloos te leuteren. Er waren wel soms zinnen waarvan wij dachten, ja, wacht even, dat zit een beetje anders. Of je kunt er ook echt anders tegen aankijken. Maar dan gaan we verder met hem over in gesprek.
3: Ja, hij deed me een beetje denken aan Henk Kamp. U ook?
25: Nee, dat weet ik niet.
3: In zijn manier van optreden in die kamer.
25: Ik denk nooit aan Henk Kamp.
3: Oh, u denkt nooit aan Henk Kamp?
25: Nee.
3: Ik zal eens informeren of hij wel eens aan u denkt. Maar los daarvan. Even naar de inhoud toe. Want u was natuurlijk een beetje ambivalent in uw eerste reactie. Sommige dingen goed, andere dingen echt niet om over te praten. Hoe is dat inmiddels na het bekijken van dit debat?
25: Nou, een van de punten waar wij zeer kritisch op waren en nog steeds zijn, dat is die hele zonering, hoe dat beschreven is. Wij denken dat iets te gemakkelijk. Vanuit een Haagse toren is gezegd, 15 gebieden, dan moet het ongeveer een kilometer zonering zijn.
3: Ja.
25: En 85 gebieden, dan 500. Moet het 500 meter zijn.
3: Ja.
25: In de brief zelf staat goed opgeschreven dat provincies daarin veranderingen in kunnen aanbrengen op grond van argumenten, ecologische argumenten.
3: Ja.
25: Maar ook de feitelijke aanwezigheid van stikstofgerelateerde bronnen, et cetera. Dus daar is heel veel over te zeggen.
3: Ja.
25: En ik vond dat die dat in het debat nog wat ruimer geformuleerde dan in de brieven. Dat is ook belangrijk. We hebben vanmorgen ook al een gesprek gehad met onze bouwsteenpartners, dat zeg maar de andere partners in onze plannen.
3: Zoals daar de zitten provincies ook, ja.
25: Zitten daar bij. En we hebben daar ook afspraken gemaakt voor de komende maanden.
3: Ja.
25: Om juist op die opdrachten die op dat gebied zitten intensief met elkaar te spreken.
3: Ik sprak u in de aanloop naar de presentatie van die plannen een paar keer, ook in deze uitzending. En toen had u een paar eisen die op tafel lagen, namelijk die kritische depositiewaarde. Dat is de rekeneenheid voor de neerslag van stikstofgebieden. Die moest uit de wet. Nou, dat is gebeurd. U wilde heel graag naar die rekenkundige ondergrens. Dat gaat op termijn gebeuren. U wilde de vergunningverlening weer vlot getrokken zien. Daar is de minister heilig van overtuigd. Met andere woorden, u hebt op heel erg veel punten. En trouwens ook een doelsturing. Hè, dus uitstoot meten in plaats van de neerslag. U hebt eigenlijk op al die punten uw zin gekregen. Er zijn een paar dingen die als een gat in de keel steken. Zoals die zonering en natuurlijk die koeiennorm, om het maar even plat te zeggen. Maar u hebt eigenlijk gewoon heel veel binnengehaald. Waarom bent u niet wat vrolijker?
25: Nou ja, laat ik het zo zeggen, dat de vergunningverlening met deze manier losgetrokken wordt, daar ben ik met de minister van overtuigd. Maar het moet nog wel gebeuren. En ik heb in de afgelopen 3 dagen heb ik 3 zalen gehad met meer dan 1000 boeren. En die zeggen, en dat begrijp ik heel erg goed, van ja, Gerry, mooi, maar het moet wel eerst zien.
3: Ja.
25: En dat wantrouwen, dat proberen wij weer om te zetten in energie, om met die overheden, met de regering ook te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt, zo snel als mogelijk.
3: Ja, dus u bent, even om vast te stellen, ja. U bent er dus net als de minister ook heilig van overtuigd dat zijn plannen gaan leiden tot het van het slot afgaan van het land en het weer beschikbaar komen van vergunningen.
25: Daar ben ik niet alleen van overtuigd, maar het is ook een opdracht aan ons allen. Iedereen die erbij betrokken is. Want we kunnen natuurlijk niet tegen elkaar zeggen over, bij wijze van spreken, op 1 januari 27, ja, we hebben van alles en nog wat gedaan, maar het is niet gelukt. Ja, daar kan toch niemand mee thuiskomen? Ook de milieubeweging niet. Die kan ook niet thuiskomen met dat vergunningverlening niet standhoudt. Dus het is een heilige opdracht, zou ik het bijna willen zeggen. Een heilige opdracht om te zorgen dat die vergunningverlening echt zo snel als mogelijk loskomt.
3: Ja.
25: En daar hebben de provincies een centrale rol in, want zij zijn bevoegd gezag.
3: Maar u staat hier eigenlijk best positief ten opzichte van die plannen dan, dus?
25: Ja, maar nou gaan we het over de dingen hebben die niet zo goed gegaan zijn. Wij hadden tempo nog veel strakker erin willen hebben op het gebied van de vergunningverlening, dus ja. Eerder,
3: ja.
25: Duidelijker ook dwingende opdrachten aan de provincies.
3: Daarvan zegt de minister ook alles wat eerder kan, hoe liever het mee is.
25: Ja, dat is ook heel goed. En wij werken samen met die mede-overheden en samen met de regering eraan om dat zo snel als mogelijk te doen. Wij gaan per provincie teams organiseren van mensen bij ons, mensen die daar veel kennis over hebben, medewerkers en vanuit de regionale LTO-organisaties, om te zorgen dat dat traject,
3: ja.
25: Waar we vertrouwen in hebben, maar het moet gebeuren, en in dat gebeuren zullen wij ook een hele actieve, stimulerende, maar ook oplettende rol spelen.
3: Maar dan toch even de vraag, bent u nu een medestander van de minister in de uitvoering van zijn huidige plannen, of bent u een tegenstander?
25: Ja, op het punt van de vergunningverlening zijn wij medestander om te zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt. En echt uiterlijk 1 januari 2027 moet dat allemaal geregeld zijn. Dat mensen, bouwprojecten ook, dus niet alleen naar garagebedrijven, maar allemaal weer makkelijk vergunningen kunnen krijgen om actief. Dat verdient Nederland. We zijn allemaal boeren voorop. We zijn stikstofzat. Ja. Maar er zijn ook punten waarvan wij zeggen, ja, maar dat is niet goed.
3: Nee, maar dat is altijd zo in het leven.
25: Nou ja, maar dat is te makkelijk. Dat is altijd zo in het leven.
3: Nou, het is zeker altijd zo in de politiek.
25: Ik kom net van een SER-vergadering af waarin we een advies hebben vastgesteld over de land- en tuinbouw.
3: Ja.
25: En daarin staat, het woord doelsturing wordt daarin heel sterk benadrukt dat dat belangrijk is. En ik heb net in mijn appreciatie van dat rapport heb ik gezegd, ja, maar afgelopen week in de brief van de regering, en dan gaat het over die beruchte koeiennorm,
3: ja,
25: die was in het regeerakkoord verbonden aan doelsturing.
3: Ja.
25: Die verbinding met doelsturing is eruit gehaald. En dat is een grote fout en die moet hersteld worden.
3: Ja, maar goed, de minister zei gisteren in het debat, en dat hebt u ook kunnen zien, want u zat tijdens zijn termijn op de tribune, ik ga er niet een steentje uittrekken, want dan dondert het hele bouwwerk in elkaar. Althans, daar is hij bang voor. Met andere woorden, de plannen zijn de plannen, en er kan ook geen onsje af, anders verliest hij natuurlijk ook de steun van Progressief Nederland, en dan is er geen meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer, want BBB moet niks van de plannen hebben. Ja, 21 wil dingen wijzigen, is onduidelijk of ze wel of niet voor gaan stemmen, maar echt met lange tanden stonden ze er wel een beetje aan het einde van het debat. Met andere woorden, als je deze plannen door wil zetten, moet je over links.
25: Ja, ik heb hem gisteren, en overigens ook bijvoorbeeld de fractievoorzitter van het CDA, de heer Bontebal, eergisteren horen zeggen, soepeler maken, nee, maar verbetering kunnen we altijd over praten. En wij denken dat het punt van doelsturing koppelen aan de grondgebondenheidsnorm ook echt een verbetering is, omdat dat namelijk een koppeling is met de verbetering van de waterkwaliteit.
3: Ja.
25: Op zich heeft die grondgebondenheidsnorm helemaal niks met stikstof te maken.
3: Maar dat heeft de minister ook gewoon ruidelijk toegegeven. Hij zat afgelopen vrijdag bij mij aan tafel in Café Kokkelman, mijn televisieprogramma, en daar zei hij op precies deze vraag, waarom die zonering 1000 meter, niet 750 meter, en die grootvee-eenheid, dat is dus de hoeveelheid koeien per hectare. Hij zei, ja, we hebben ook nog een waterkwaliteitsding, dat komt eraan, en ik ben maar liever eerlijk, en dan zeg ik het nu maar meteen allemaal in één keer, of woorden van gelijkstrekking.
25: Ja, maar op dit punt heeft hij het dan net niet goed genoeg begrepen, want namelijk de koppeling aan doelsturing betekent dat als je op jouw bedrijf de waterkwaliteit op orde hebt, dus onder de 50 milligram nitraat op jouw bedrijf het grondwater, dan hoef je niet aan die norm te voldoen. Dus de stimulans om op veel meer plekken te voldoen aan die waterkwaliteitsnorm, die wordt een beetje losgetrokken. Want nogmaals, het is allemaal wat technisch ingewikkeld, maar
3: zeker,
25: op zich heeft grondgebondenheid niks met stikstof te maken. Wel met waterkwaliteit en onze aanpak. En daarom is het niet een steentje eruit halen. Het is eerder een extra fundamentje erbij leggen.
3: Ja.
25: Om te zorgen dat de milieukwaliteit beter wordt.
3: Goed, dat gaat dan over die grootvee-eenheid. Waarvan overigens vaak wordt gezegd dat de gemiddelde boer, melkveehouder, dan in dit geval in dit land, al onder die norm zit. Die zit op 2,2 koeien per hectare. Met andere woorden, is dat nou werkelijk zo'n groot probleem?
25: Als ik nou in mijn telefoon kijk en ik zoek de gemiddelde boer op, dan kan ik die niet bellen. Want die bestaat niet, de gemiddelde boer. Er zijn tienduizenden bedrijven, tienduizenden gezinnen, waarbij er een aantal door omstandigheden in hun familie, door de omgeving, onder die norm zitten. Er zijn er een aantal die heel doelbewust, ook vaak met overheidshulp, en op grond van allerlei andere milieucriteria gedreven tot een veel hogere grondgebondenheidsnorm zijn gekomen op hun bedrijf.
3: Ja,
25: ja, degenen die daarboven zitten hebben een probleem. Sommigen kunnen dat oplossen met de randvoorwaarden die in de brief staat, maar een heleboel niet.
3: Nee.
25: En ik heb net in de SER ook al gezegd, als wij overmorgen hier in de SER, dan Sociaal-Economische Raad, over iets wat met werknemers te maken heeft, wij een advies presenteren waarin we zeggen 80% van de mensen die kunnen hier goed mee werken.
3: Ja.
25: Maar 20% van de mensen gaat hierdoor zo ongeveer bijna failliet, dan zal hier de hele SER zijn, wat gaan we niet doen. En toch zit dit voor een deel in de plannen. En dat zit er met name in die koppeling met die grondgebondenheid.
3: Ja.
25: Dat moet echt anders.
3: Nou ja, en dat die grondgebondenheid dus voor het hele land geldt en niet alleen maar in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.
25: Ja, zo is het. En de randvoorwaarden, en dat is allemaal wat technisch. Dan gaat het over hoe ver dat je akkerbouwgronden daarbij moet pakken. Dat is 25 kilometer. Ja, ik vind dat we daar in alle rust, als ook de, noem het maar even de hectiek en de polarisatie die we ook gisteren in het debat af en toe zagen, als dat wat weg is, gewoon nuchter over de inhoud praten. Ja. En zo praten over de inhoud dat het milieu daardoor verbetert en zeg maar veel meer boeren en boerengezinnen daarmee echt mooi overeind kunnen blijven. En, en onderschat ook niet dat in zoveel dorpen en gemeenschappen die boeren reeds eeuwenlang zeg maar, een fundamenteel onderdeel zijn van die gemeenschap. En dat is reden voor ons om op dit punt zeker niet bij te geven.
3: Goed, u bent Kamerlid geweest. U kent dit soort debatten. Hoe hebt u naar de toon van het debat gekeken? En laten we zeggen, de manier waarop er inhoudelijk met dit dossier is omgegaan tijdens dat debat?
25: Er werden een aantal verstandige vragen gesteld, maar er was ook een hoop wat noem ik maar, vliegen afvangen. En ik dat trek ik eigenlijk niet om daarnaar te kijken. Want dan, ik denk dan elke keer aan die tienduizenden gezinnen. En die boeren met hun inkomen, met hun investeringen. En dan dat politieke vlieg afvangen van wie zat waar en hoe en weet ik het allemaal. Ja, daar heb ik niks mee.
3: Nee, maar goed, tegelijkertijd zeggen de mensen die daar met soms op hoge en emotionele toon bij de interruptiemicrofoon stonden, zeggen natuurlijk wel op te komen voor de boerenachterban. Neem Caroline van der Plas, neem Mona Keizer, om er maar eens twee te noemen. Neem André Vlak van de SGP.
25: Zeker, u noemt er nog een aantal. Ik heb me altijd voorgenomen op deze functie. Ik recenseer nooit politieke partijen, nog personen. Ik recenseer beleid. Ja. En de algemene vraag van hoe keek u naar dat debat? Ja, er waren momenten dat ik dacht, mooi dat deze vragen gesteld werden. We hebben als LTO samen met anderen, we hebben ook veel aangeleverd aan Kamerleden. Maar er waren ook momenten dat ik dacht, wacht even, dit is alleen maar politieke vliegenafvangerij, daar heb ik niks aan. En hebben die boerengezinnen niks aan.
3: Goed. Een van de vragen die rondom uw persoon naar voren kwam was, hebt u aan tafel gezeten? En zo ja, tot welk moment? Dus u kon niet op antwoorden vanaf de tribune. Dus ik stel u de vraag maar, dan kunt u wel antwoorden.
25: Ja, wij hebben heel vaak aan tafel gezeten. Wij zaten in wat dan heette het platform, geloof ik, heette het. Rondom de taskforce, onder leiding van Albert Dijkgraaf. Er zaten, geloof ik, 20 organisaties in, waaronder Natuur en Milieu zat erbij. De dierenbescherming zat erbij, wij zaten erbij, het NEJK zat erbij.
3: Dat was het voortraject, hè? Dat was, laten we zeggen,
25: daar hebben we 3 of 4 bijeenkomsten gehad. Dat was eigenlijk een soort van indirect onderhandelen. Ja. En onze medewerkers hebben vaak bij ambtenaren gezeten. En ik heb een aantal keren met de minister gesproken. En ook met de topambtenaren, met DG's gesproken, waarin wij dingen hebben neergelegd. Onderhandelingen zijn nooit geweest in feitelijke zin. Maar wel momenten dat wij konden zeggen wat we vonden. En de laatste de dag dat zeg maar die nachtelijke vergadering nog geweest is.
3: Tot 1 uur voor
25: hadden we ook
3: donderdag.
25: Nog een uitnodiging. Ja, hadden we 's middags ook nog een gesprek met de minister-president en minister Van Essen. En daar hebben we natuurlijk ook nog eens uitdrukkelijk neergezet wat onze randvoorwaarden waren. En dat wordt natuurlijk nooit uit ministerraden gelekt. Maar ik heb begrepen dat de woorden die we vanuit LTO en vanuit NAJK daar neergezet hebben, dat die in de ministerraad en in de besprekingen vooraf regelmatig echoden.
3: Juist, en NAJK, dat zijn de jonge boeren.
25: Ja.
3: Maar goed, de kritiek was er ook op, laten we zeggen, draagvlak en het aantal mensen dat de minister dan had geraadpleegd of met wie die contact had gehad. Er wordt natuurlijk gekeken naar Agractie, naar Farmers Defence Force, andere boerenorganisaties, voormalige leden in veel gevallen van LTO Nederland natuurlijk. Bent u voorgetrokken? Laten we zeggen, bent u wel een gesprekspartner van het kabinet en zij niet?
25: Ik heb aan het begin van het traject aan het ministerie laten weten dat ik er voorstander van ben dat bijvoorbeeld ook een club als Agractie aan tafel uitgenodigd werd.
3: En is dat voldoende gebeurd?
25: En dat vind ik nog steeds. Nou ja, dat is uiteindelijk aan de minister om dat te doen. Dat heeft hij op zijn wijze gedaan, namelijk niet in die werkgroep of in dat platform. En hoe hij dat voor de rest gedaan heeft, daar moet hij verantwoording over afleggen. Er is nooit een blokkade geweest. En die zal er ook nooit komen om collega-organisaties aan tafel ergens te hebben. Wij vinden dat prima. Ja. Altijd één randvoorwaarde erbij. Netjes binnen de wet blijven, dat is wel van belang.
3: Goed, dit is het stikstofpakket zoals dat dus vorige week vrijdag werd gepresenteerd. Gisteren werd behandeld in de Tweede Kamer vanaf 2:30 middags tot 1:30 s'nachts. Dat moet allemaal nu worden gegoten in wetten. En soms ook allemaal verschillende wetten op deelterreinen, zal ik maar zeggen. Daar is ook weer samenwerking van met de provincies van belang. Hoe gaat dit nu verder? En ik bedoel, sommige boerenorganisaties, ik noemde er net een paar, die voorspelden een hete zomer. Voorspelt u die ook trouwens, of niet?
25: Ja, ik heb altijd gezegd, het gaat dan over dat er eventueel demonstraties komen of blokkades, weet ik het. Ja. Ik ben niet van de dreigementen, ik ben van de argumenten. LTO Nederland, het geldt ook voor het NAJK, we hebben in een proces, en we zullen dat nu ook doen, continu argumenten bijdragen en inbrengen. Ja. En in de komende periode, daar hebben we vanmorgen over gesproken met de provincies en met de gemeenten, met de waterschappen, gaan wij heel intensief, omdat wij natuurlijk als LTO Nederland een club zijn die Europees actief is, landelijk, maar ook provinciaal en lokaal. Ja. Wij gaan onze kennis en kunde inzetten om datgene wat als opdracht zit vanuit de brief over de zonering, ja, om te zorgen dat dat veel minder pijnlijk uitgevoerd wordt dan met die grote strepen vanuit de Haagse Toren bedacht. En de minister heeft daar ook ruimte voor gegeven in de brief en gisteren in het debat. Ja. Dus die pakken we op.
3: Goed, nou, u wordt op uw wenk bediend, want de provincie Gelderland meldt het ANP zojuist. Dat is de provincie waar de Veluwe, het Park de Hoge Veluwe in ligt, een nationaal park en ook Natura 2000 gebied. Meldt het volgende: extra stikstofzones rond natuurgebieden zijn niet nodig. De provincie benadrukt dat het geen zones rond nog meer Natura 2000 gebieden wil, waarin strenge stikstofregels gaan gelden. Het kabinet is van plan bij 11 Gelderse kwetsbare natuurgebieden zulke zoneringen in te stellen. Maar het provinciebestuur stelt dat haar eigen plannen voor bufferzones bij 4 gebieden voldoende zijn om aan de opgave te voldoen.
25: Ja, weet je, dit is een voorbeeld van hoe je het met elkaar moet aanpakken. Ik heb dan wel, ik heb waardering voor de houding die daarop daaruit uitspreekt. Ja. En tegelijkertijd, wij zijn een partij die ook zegt dat namelijk de totale reductie die we hebben afgesproken, namelijk 45 kiloton reductie, ja, op 1 januari 36 ten opzichte, ja, ja, in van stikstof, dus minder stikstof uitstoten ten opzichte van 1 januari 2019, ja, daar houden wij ons aan. Dus wij gaan niet weglopen voor de doelstelling die we met elkaar hebben geformuleerd, en we gaan samen met de provincies kijken hoe je dat op een hele precieze wijze kunt laten landen, ja, want soms zijn die lijnen wel heel heftig getrokken. Ik kan ook een voorbeeld noemen, er zijn ook bijvoorbeeld niet-agrarische bedrijven met duizenden mensen in dienst, die vallen ook binnen zo'n zone. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat een provinciebestuur bij zo'n bedrijf, of bijvoorbeeld bij een aantal agrarische bedrijven, als er bijvoorbeeld maar heel weinig zijn in een gebied, want daar, ja, maak je ook mee. Ja. Er zijn gebieden waar al sinds de reconstructie bijna geen veehouderij, geen melkveehouderij bijvoorbeeld meer is, dat ze dan met argumenten zeggen, ja, kom maar, met het behoud van de doelstelling, ja, op het gebied van de reductie, ja, maar hier hoeft die lijn helemaal niet getrokken te worden.
3: Ja, goed. Overigens is het natuurlijk zo dat met name bij de Veluwe, of op de Veluwe, die gebieden in een straal van een kilometer niet aan de orde zijn, omdat daar al een enorme stikstofreductie heeft plaatsgevonden, toch?
25: Ook dat. En dus de gemeente en de provincie,
3: een straal van 500.
25: Ja, en er zijn ook gebieden aangewezen waarbij stikstof helemaal niet het probleem is. Dus laat ik zeggen, de teksten zijn hier en daar ook, laat ik het zeggen, wat, ja, ik zou zeggen, na een paar jaar gaat je erover na, een beetje slordig. En die slordigheden gaan we oplossen.
3: Ja. Goed, de vraag is natuurlijk zo hoe dat zit met die kilometer. Er dook opeens gisteren een brief op van een aantal wetenschappers, stikstofwetenschappers, die eerder verwarring naar verbinding hadden geschreven. Dat was een wetenschappelijk rapport. En die zijn overigens in hun grondhouding, ik heb de brief voor mijn neus liggen, best positief over de plannen. Zien hier en daar wel wat tegenstrijdigheden en losse eindjes. Bijvoorbeeld over die 1000 meter. Ik citeer de brief. Overigens is het hierbij wel goed om te beseffen dat de keuze voor 1000 meter niet wetenschappelijk onderbouwde grens is, maar een grens die samenhangt met een politieke keuze. De aanpak raakt hiermee de zogenoemde hotspot-benadering, waar eerder over gesproken is, namelijk ter plekke fors ingrijpen zodat je elders in het land meer speelruimte krijgt. Zeg ik het goed?
25: Ja, heel goed. En zij hebben het ook goed gezegd, want het is een wetenschappelijke, laat ik zeggen, essay is het, zo zou ik het ongeveer noemen. Ja. Waarin zij op grond van wetenschappelijk onderzoek de conclusie trekken dat je die lijn ook anders kunt neerzetten. En dat, ja, is wat ik al deze hele uitzending, ja, een aantal keren bepleit. En ook
3: zeker. Zeg, waarbij ze overigens constateren dat het een politieke keuze is, maar ook een planologische keuze kan zijn. En dat, ja, daar ook argumenten voor zijn.
25: Ja, en er kan ook een andere drukfactor zijn waarbij je dus... een drukfactor is bijvoorbeeld dan water, dat je daar wat meer zou moeten doen. Ja. Maar dan hoef je niet specifiek voor stikstof wat te doen. Dus dan zul je wel een zone kunnen hebben, ja, maar niet voor stikstof in die zone iets doen... waardoor het bedrijf kan blijven, ja, maar bijvoorbeeld er een stuwtje ergens gezet wordt... Ja. Waardoor dat waterkwaliteit of de waterkwantiteit verandert... wat goed is voor het natuurgebied. Ja. Dus goed met ieders eigen regionale en lokale verstand daarbij... kijken, ja, hoe dat we aan de doelstellingen voldoen, ja, en de schade voor de economie en voor de samenleving zo klein mogelijk maken.
3: Ik moet nog wel tot slot één technisch ding met u bespreken. Dat gaat over die kritische depositiewaarde. Want dat was het meetinstrument waarop de rechter zich ook baseert. En dan gaat het dus over de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.
25: Ja.
3: Dat instrument is nog niet vervangen. Dus u kunt wel zeggen, de vergunningverlening gaat straks weer helemaal open... en we hebben alle ruimte, zeker als die rekenkundige ondergrens... hoeveel extra stikstof je dus mag uitstoten. Dat is die 0,5 mol afgerond naar 1 mol, om het nog even technisch te maken. Maar die kritische depositiewaarde wordt niet vervangen. En zolang de
25: kritische depositiewaarde gaat zoals die nu in de wet stikstof en natuur zit... gaat uit de wet...
3: Ja.
25: En die wordt vervangen door een verplichtend systeem van emissie reduceren.
3: Ja.
25: Dat je uiteindelijk bij vergunningverlening naar alle factoren moet kijken. Dat is niks nieuws, dat blijft ook zo.
3: En maar dan met komt die pakket, KDW, zoals die afgekort heet, toch weer om de hoek kijken misschien.
25: Ja, maar met het pakket wat er nu ligt, die noem het maar even 45 kiloton reductie, afdwingbaar.
3: Ja.
25: Met alle andere maatregelen en met het feit... dat er ook geld beschikbaar is. Dus dit is eigenlijk deze drie dingen zijn de spiegel van de uitspraak over Greenpeace. Toen zei namelijk de rechter zei, er is geen geld, er is geen plan, er is geen wet.
3: Ja.
25: Die zijn er nu wel. En op grond daarvan kunnen vergunningen verleend gaan worden.
3: Ja.
25: Want dan moet de provincie dat nader onderbouwen en kan laten zien dat met deze totale aanpak, met de specifieke gebiedsaanpakken, dat dan vergunningen weer verleend moeten worden.
3: Ja.
25: Dat moet ook, want anders zitten we eeuwig hier aan vast.
3: Ja.
25: En dat lijkt me voor heel Nederland geen goed idee.
3: Goed, een paar wijzigingen en u bent helemaal aan boord. Gaan die wijzigingen dan ook...
25: Nou, een paar fundamentele wijzigingen, die moeten we niet als een voetnoot neerzetten. Ik weet niet, dat doelt u niet, maar ik ben er maar even helder in. Er zijn een paar fundamentele dingen die moeten nog
3: maar
25: beter...
3: Maar ja, dan is de steun van Progressief Nederland misschien verdwenen.
25: Ja, maar ik heb u net gezegd, en de luisteraars ook... de waterkwaliteit gaat door onze verbeteringen omhoog. En ik denk dat dat als muziek in de oren van natuur en milieu klinkt.
3: U staat in de meewerkstand.
25: Altijd, maar niet tegen elke prijs.
3: Ger Koopmans van LTO Nederland, hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman met 1 Vandaag, dames en heren. Ik wens u een hele fijne middag.
7: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
1: NPO Radio 1.
7: Nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
7: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
1: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
2: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
16: Bosman. Goedemiddag. Wordt het een beetje minder heet op de huizenmarkt? Cijfers van de hypotheker en ABN AMRO doen vermoeden dat de hysterie wat aan het afnemen is. Is dat tijdelijk of een trendbreuk? Dat zo meteen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Lieselot Thomassen.
17: Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat, het WODC. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Het WODC ziet al een aantal jaren hetzelfde beeld.
4: het aandeel mensen dat wordt verdacht van een misdrijf constant laag blijft. Over de hele periode die we hebben onderzocht, sinds 2019.
17: Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel

0: criminaliteit plegen, maar klopt dat dus niet? Het hoopt dat deze onderzoeksresultaten de angel halen uit het publieke debat.
1: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
0: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. En dan gaat het vaak om winkeldiefstal. In een onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn 156 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze worden aangerand of verkracht. De politiedienst heeft alleen het totale aantal slachtoffers en daders bekendgemaakt. Vanwege de privacy kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen die twee groepen. Wel meldt Europol dat er 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. In Nederland deed de politie van Rotterdam mee aan het onderzoek. Wat dat heeft opgeleverd is ook nog niet bekendgemaakt. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. En de vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Nederland wordt gezien als een aantrekkelijke plek om naartoe te verhuizen. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in de Noord-Duitse plaats Stade zou de aanslag hebben gepland, schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou hij voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een baby die in de jeugdinstelling is opgenomen. Die was, volgens Duitse media, uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. De woningmarkt lijkt af te koelen. De huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en, naar verwachting, 4% volgend jaar. Er zijn verschillende redenen voor, legt de economieverslaggever Aida Brands uit.
2: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: Er worden over het algemeen iets minder hypotheken aangevraagd. Maar jongeren vragen juist veel vaker een hypotheek aan.
2: Heel veel verhuurders, beleggers, die hebben nu hun huizen in de verkoop gezet, omdat het gewoon een stuk minder rendabel is om je huis te verhuren. Dus er is heel veel, vooral kleinere appartementen die beschikbaar zijn gekomen. En laat dat nou net de woningen zijn waar starters naar op zoek zijn. Dus het aanbod is groot, maar daarnaast krijgen die starters vaak ook hulp van hun ouders. En dat maakt het allemaal net wat makkelijker om een woning te bemachtigen. En dat zie je dus ook terug in die cijfers.
0: Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien, verder droog bij maximaal 24 graden.
3: Lieselotte, dankjewel. Annemieke Boshaart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Annemieke.
4: Goedemiddag. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu een kwartier oponthoud. De A16, Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je 5 minuten. De A27, Breda richting Utrecht. Bij Noorderloos door wegwerkzaamheden een kwartier oponthoud. En tot slot de N62, Borselen richting de Belgische grens. Bij de Westerschelde-tunnel is een geschaarde caravan gesignaleerd. En daardoor is de tunnel dicht.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Chat, ik voel me niet goed. Chat, ik voel me eenzaam. Chat, wat zeg ik straks tegen mijn date? Heel veel jongeren delen hun intiemste zaken met een AI-bot. Het opiniepanel heeft daar nu cijfers over. En deskundigen zeggen, pas op, chat vervangt niet jouw vrienden. Julia, het vouwen, dat is voorbij?
16: Ja, geen gerommel meer in het stemhokje of bij het tellen van de stemmen. Want vanaf 2029 krijgen we een handzaam biljet. Zijn ze daar bij de lokale stembureaus ook blij mee?
3: Ja, en nu is er een kentering op de woningmarkt.
17: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
3: Ja, dat zou je denken dat er iets aan de hand is met de huizenverkoop. Want ABN AMRO publiceert vandaag de nieuwe woningmarktmonitor, waarin staat dat de prijzen minder hard stijgen. Een hypotheker ziet dat er minder aanvragen voor een hypotheek zijn. Is dit nou het begin van het einde van de oververhitte woningmarkt? Mike Lange is woningmarkteconoom bij ABN AMRO. Goedemiddag, meneer Lange.
18: Goedemiddag.
3: Er is dus iets aan het veranderen, ziet u.
18: Ja, klopt. We zien de prijsgooi, de gekkigheid van de afgelopen jaren een beetje afkoelen. En eigenlijk een beetje terugkomen naar het lange termijn gemiddelde.
3: Ja, dus het wordt wat rustiger.
18: Zo kan je het ook zien, ja.
3: Jerry Wijnen is makelaar in Amsterdam. Dag meneer Wijnen.
19: Goedemiddag.
3: Ja, we horen meneer Lange zeggen van nou, het wordt misschien wat rustiger. Wat ziet u gebeuren?
19: Nou, ik onderschrijf dat wel, dat het iets rustiger wordt. En daar zijn we eigenlijk hartstikke blij mee. Want we komen uit de tijd dat die markt, we noemden dat oververhit. We hadden dus gewoon heel veel kijkers voor 1 woning. En dat zijn nu wat minder kijkers. En we hebben ook wat meer aanbod.
3: Dus
19: dat betekent dat per woning er wat minder geïnteresseerden langskomen. En we zien dus ook dat bij sommige woningen minder biedingen tegelijkertijd binnenkomen.
3: Ja.
19: Maar het werkt nog altijd zo dat we voor 1 woning maar op zoek zijn naar één koper. En dat gaat eigenlijk nog steeds hartstikke goed.
3: Ja, dus de woningen die er zijn, die verkoopt u. Maar Mike Lange, wat is er dan precies aan de hand? Want wat ziet u nou in de cijfers exact gebeuren?
18: Nou, wij zien vooral in de afgelopen jaren, er was die gekke prijsstijging. Mensen moesten steeds meer lenen en lenen. En op een moment is het een soort van een prijsplafond bereikt. En dan moeten de lonen ook natuurlijk flink meestijgen. Nou ja, die loonstijging die zwakt nu wat af. Die prijzen zijn al hoog. Tegelijkertijd hebben we gezien dat eind laatste, vorig jaar is de rente licht gestegen. Dat trekt zich ook door in dit jaar. Ja, en dat betekent dan wat hogere kosten. En dan kan je nog wat minder bieden. Dus ja, dat zijn tegenvallers voor mensen. Dus dat zwakt de vraag een beetje af.
3: Ja, maar kun je dan ook zeggen dat mensen misschien de handdoek in de ring gooien? Dat ze zeggen, ja, ik kan eigenlijk niet meedoen.
18: Ja, dat is best lastig te zeggen. We kunnen niks meten wat we niet zien. Dus als iemand niet biedt, dan is het moeilijk te... Het is natuurlijk altijd een moeilijke markt geweest. Zeker voor starters. Dus,
3: Want hoe is uw indruk daarvan, meneer Wijnen?
19: Nou, kijk, dit is eigenlijk ook wel weer hartstikke goed nieuws. Want ik heb in het verleden dus ook mensen meegemaakt die gewoon het helemaal zat waren. En die konden niet in aanmerking komen voor een woning. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld klanten gehad die gingen uit elkaar, wilden graag in dezelfde buurt wonen. En het is hun niet gelukt om een huis te bemachtigen. Dus we gaan weer wat meer naar normaal. Dus ik denk zelfs dat de vraag helemaal niet zal afnemen. Ik denk dat er juist mensen nu weer blij zijn dat we weer richting normaal gaan.
16: En wat is dan normaal precies eigenlijk?
19: Nou kijk, als NVM-makelaar willen we heel graag een evenwichtige woningmarkt. Dus dat het vraag en aanbod dicht bij elkaar ligt. Dat betekent eigenlijk dat je een krapteindicator moet hebben tussen de 5 en de 10. Nou, dat hebben we al heel lang niet gehad.
3: Wat is dat?
19: Een krapteindicator is eigenlijk dat je als woningzoeker zo tussen de 5 en de 10 woningen kan bekijken. Dat je nog een keer terug kan komen voor een tweede bezichtiging. En dat je dan wel overwogen een besluit gaat nemen. Gewoon een hele normale manier van een huis kopen. Je gaat een hoop geld uitgeven. Wil je best wel even tijd voor nemen. En ook nog wat deskundig advies. We komen uit een tijd dat je eigenlijk heel snel door een woning heen moest lopen en aan het eind van de week voor 12 uur een bieding moest doen. Dat ging allemaal versneld. Mensen betaalden soms ook veel meer dan de waarde van het huis waard was. Nou, als de gekte eraf is, ga je dus ook die gekke prijzen niet meer zien. Dus zie je in de totale cijfers die de NVM volgende week zal presenteren, dat de verhitting aan het afkoelen is. Dus dat we wat een normalere woningmarkt gaan krijgen.
3: Mm-hmm. En u zei al, dat is iets waar u blij mee bent. Ik neem aan ook voor de mensen met wie u de huizen gaat bekijken. Dus,
19: nou, ik heb af en toe bezichtigingen gehad. Ik heb net al genoemd een stel dat uit elkaar ging. Waar de vrouw tegen mij zei op een gegeven moment met tranen in haar ogen, zal het mij ooit lukken om hier nog een woning te vinden? En die markt was natuurlijk schrijnend. En ja, zoveel wordt er niet bijgebouwd.
3: Wat zei u tegen die mevrouw?
19: Het gaat je lukken.
3: Oh, ja, dat moet u wel doen natuurlijk. Ja,
19: het is ook gelukt, hè?
3: Nou, u bent ook een beetje om de moed erin te houden. En het is gelukt.
19: Zeker,
3: ja, uiteindelijk toch
19: zeker.
3: Wel.
19: Maar het heeft echt moeite gekost.
3: Mm-hmm. Ja, is het trouwens, meneer Lange, want meneer Wijnen werkt in de hoofdstad. Is het in de Randstad nou anders dan in de andere gebieden in Nederland? Ziet u daar verschillen in, hoe het gaat met de woningmarkt nu?
18: Ja, wij denken inderdaad dat er wel wat nog verschillen in zitten. De Randstad loopt eigenlijk een beetje vooruit altijd met de trends. Dus als de prijsstijging aantrekt, dan zien we dat eigenlijk daar eerst gebeuren. En als de prijsstijging afzwakt, dan zien we dat daar eigenlijk ook eerst gebeuren. Dus we zien nu op dit moment in de 4 grote steden wel wat een afzwak in de prijsgroei. Terwijl we eigenlijk in de landelijke regio's, vooral in de randgebieden, daar zien we wel toch nog wat flinke prijsstijging. En de reden die wij vinden is, wij hebben gekeken naar de prijs ten opzichte van het gemiddeld inkomen in die regio's. En dan zien we dat die huizen daar wel nog wat een stuk goedkoper zijn. Dat is een soort van inhaaleffect eigenlijk. Mm-hmm. Dus mensen kunnen daar wel nog wat extra bieden. Of misschien wat
2: Of wat natuurlijk ook kan, meneer Wijnen, is dat mensen uit de stad die eerst dan maar een end weg zijn gaan verhuizen omdat ze in de stad niks konden vinden, dat die nu gaan denken van nou, misschien kan ik het toch wel in Amsterdam proberen.
19: Zeker, dat zien we. We zien die trend. We zien ook mensen die ooit voor de kinderen de stad uit zijn gegaan en de kinderen inmiddels de deur uit zijn gegaan, soms ook weer in de grote stad wonen, dat ook de ouders naar de grote stad komen voor de kinderen en de kleinkinderen, maar ook voor de... Ja, doorgaans heb je in grote steden meer aanbod van cultuur, musea's. Ja,
2: meer in de reuring.
19: Dus dat is een reden die wij vaak zien.
2: Mm-hmm. Dat gebeurt dus op dit moment. Het lijkt er ook op, want dat zien we ook in het onderzoek van meneer Lange, dat starters tot 25 jaar, dat die juist, hè, want we hadden het erover, meneer Lange, van de loonstijging blijft een beetje achter, dus dat veroorzaakt deze trend ook. Maar bij de starters tot 25 jaar, ziet dat er anders uit?
19: Ja, wij verkopen relatief ook veel kleine woningen. En daar zien we inderdaad heel veel studenten geholpen door ouders. Maar ook veel single mensen die kleine woningen kopen. En dan hebben we het over prijzen zo tot de 2,5 ton.
2: Ja, dus daar zit wel wat beweging in. Nou ja, goed, niet iedereen kan zich de hulp van de ouders permitteren. Ik dank u wel voor dit toch positieve beeld. Mike Lange, huizenmarkteconoom bij ABN AMRO. En dank voor uw verhaal uit de praktijk. Jerry Wijnen, makelaar in Amsterdam. Ja, zometeen Britse onderzeeërs die krijgen verrijkt uranium van Urenco. Een bedrijf dat we ook kennen uit Nederland.
17: Dus één vandaag.
2: Daar gaan we zo meteen alles over horen. En Julia, ja, geen Gehannes meer.
16: Nee,
2: in de stembureaus.
16: Nee, het stembiljet wordt na jaren soebatten en uittesten vervangen door een veel praktischer variant. Vanaf 2029 is het eindeloos vouwen voorbij. Dat schrijft minister Heerema van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn ze daar ook blij mee bij de stembureaus? Goedemiddag, Chantal Dobbe.
20: Goedemiddag.
16: Ja, u bent al 20 jaar actief voor stembureau Levenslust in Zundert. En ook de voorzitter. Nou, de kogels door de kerk.
20: Ja, eindelijk.
16: Ja?
20: Het uit.
16: Ja, want wat was jullie grootste ergernis op het stembureau?
20: Ja, het formaat. Maar ook voor de kiezers, hoor. Niet alleen voor ons, maar ook voor de met name oudere kiezers die echt aan het vechten waren, zeg maar, met hun stembiljet in de hokjes. Het weer terug opvouwen, weer terug in de stembussen doen. Je hebt meerdere keren dat stembussen sneller vol zitten. Ja. En dan heb je natuurlijk het uitvouwen 's avonds weer voordat alles geteld wordt. Ja. Ik was heel blij toen ik het hoorde.
16: Ja, u had waarschijnlijk de sneetjes in de handen staan van het vouwen, of niet?
20: Bijna wel, ja. Ja, je bent gewoon zoveel tijd kwijt in dat al die formulieren weer uitgevouwen zijn en allemaal weer op partij liggen. Dus dat, ik was hier heel blij mee toen ik dit hoorde vanmorgen.
16: Ja, Suzanne, jij bent ook heel actief met de verkiezingen en het stemmen, hè?
2: Ik mag graag stemmen tellen. Ja. Ja, ik vind dat heel fijn.
16: En hoe is jouw ervaring dan?
2: Ja, nou ja, het is inderdaad een heel gedoe met het uitvouwen. Maar op een gegeven moment heb je een goed lopend systeem. En dan is het ook heel lekker vouwen. En dan rennen met die formulieren. En dan wel tegen elkaar af en toe zeggen van, oh ja, het is ook wel een heel gedoe, hè, met het uitvouwen. Maar ik dacht meer van, oh, dat wordt aan de voorkant. Dus inderdaad, tijdens het stemmen, met zo'n systeem wel weer een stuk ingewikkelder.
16: Ja, want niet iedereen snapt het misschien meteen. Wat denkt u, mevrouw Dobbe, wat nou als mensen het niet begrijpen? Want je mag ze niet te hulp schieten, toch?
20: Dat, kijk, je kan hooguit kun je de mensen op afstand instrueren van eerst een hokje aankiezen van de partij en dan een hokje van de kandidaat. Maar verder kunnen wij daar niks in betekenen en we mogen daar verder ook niks in betekenen. Dus we hopen dat er vooraf enorm veel aandacht aan besteed gaat worden, zodat de mensen daar al grotendeels van op de hoogte zijn.
16: Ja, dus dat er met voorlichtingscampagnes, dat mensen precies weten wat ze moeten doen straks.
20: Precies, ja, absoluut. Dan moet het toch wel een beetje binnenkomen bij de mensen.
16: Ja, en hoe zijn jullie straks supersnel klaar met tellen? Of wat verwacht u?
20: Nou, het gaat sowieso wel heel veel tijd besparen en het wordt overzichtelijker. Er zijn natuurlijk dan ook kleine vakjes die men aankleurt op die grote stembiljetten, waardoor je extra goed moet kijken waar staat het vakje, staat er überhaupt een vakje ingekleurd? En dat overzicht is gewoon veel beter als het formulier kleiner is.
2: Ja, maar wij moeten er ook in getraind worden, hè? Want ik denk, mevrouw Dobbe, dat wij wel weer andere cursussen krijgen aangeboden dan.
20: Daar heb je best kans van, maar wij krijgen altijd hele goede informatie vooraf. Voor alle stem voor de voorzitters.
16: Ja, dus u verwacht eigenlijk geen problemen, hoor ik zo.
20: Eigenlijk niet, nee. Ik zie het positief in.
16: Nou, mooi.
1: En de snelle knaar. Dus dan, dan hebben we ook dat debat aan het eind van de avond wat eerder. Dat is ook weer lekker, toch?
20: Alles kan weer eerder, ja, zeker. Alles kan eerder, absoluut.
16: Alleen maar voordelen. Nou ja, bij de Europese verkiezingen van 2029... dan gaan we het pas voor het eerst meemaken. Dus we moeten nog even afwachten. Maar dank u wel, Chantal Dobbe van het Stembureau in Zundert.

0: Gnons Barkley, Crazy. Spannend geluid is dat toch. En we gaan inderdaad diep onder water. Britse onderzeeërs die krijgen namelijk hulp uit Nederlandse hoek. De Britten mogen van het kabinet hier verrijkt uranium gebruiken van Urenco. Urenco dat ook een fabriek in Almelo heeft. Ja, hoe werken nucleaire duikboten en wat doet Nederland daarmee? Jamie Karreman is marinejournalist van marineschepen.nl. Goedemiddag, meneer Karreman.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het kabinet zegt er zelf bijna niks over waar dat uranium nou precies wordt gebruikt. Maar het lijkt toch wel voor de hand te liggen dat het als brandstof wordt ingezet, hè?
1: Ja, nou ja. Dat is wel wat er wordt gezegd,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, maar hoe werkt dat dan in zo'n onderzeeër?
1: Sommige onderzeeboten hebben dus een nucleaire voortstuwing. De Britten hebben die boten. Die hebben 11 onderzeeboten met zo'n... Ze krijgen er elf met die voortstuwing. En dan hebben ze dus eigenlijk een kernreactor aan boord. Die zorgt voor heel veel warmte. En daar koppelen ze dan een stoomturbine aan. Dus eigenlijk is het gewoon een stoomboot.
0: Een kernreactor aan boord. Hoe groot is zo'n ding? Weet u dat?
1: Nou, die zijn niet zo groot. Dat zijn speciale... die onderzeeboten die zijn op zich wel heel groot... vergeleken met andere boten. Maar dit zijn echt hele kleine...
0: Waar moet ik aan denken? Een koelkast, een televisietoestel? Help me.
1: Ja, dat is wel. Er zijn verschillende formaten. Mm-hmm. Het ligt eraan welk deel je precies ziet. Want zo'n systeem is heel erg uitgebreid en heel erg complex. Want je hebt natuurlijk koeling nodig. Maar zo'n onderzeeboot is toch redelijk klein vergeleken met zo'n grote kernreactor op land. Dus het zijn echt wel kleine systemen.
0: Okay. Nou klinkt dat best spannend natuurlijk, hè? Dat je drijft op kernenergie. Maar waarom doen ze dat in duikboten?
1: Onderzeeboten doen dat omdat ze dan heel lang onder water kunnen blijven. Het zijn dus daarom ook geen duikboten. Hè. Het zijn echt boten die dus niet boven water hoeven te komen. Ze kunnen heel hard varen. Ze hebben namelijk heel veel energie. Ze kunnen dat ook gebruiken voor allerlei andere middelen aan boord, voor systemen. Dus het biedt heel veel voordelen. Grote afstanden kunnen afleggen. En Nederland en andere landen hebben dan diesel-elektrische boten. En die moeten om de zoveel tijd een mast boven water steken om de diesels te starten en dan de batterijen op te laden. Ja. En die hebben dus veel minder energie.
0: Mm-hmm. Ja, dus wat dat betreft is dit veel handiger. Maar ik zei al, het klinkt best spannend, hè, dat je dat in je boot hebt. De eerste keer dat ik hoorde van nucleaire onderzeeboten was met die ramp van de Koersk in 1994. Maar het wordt dus al een hele tijd gebruikt. Maar hoe gevaarlijk is dat nou?
1: Ja, met de Koersk, dat was in 2000 volgens mij. Dat had er eigenlijk niet zoveel mee te maken, want het was een probleem met de torpedo. Mm-hmm. Maar dat was inderdaad, dat was ook een nucleaire onderzeeboot. Ja. Het probleem is natuurlijk dat als er iets misgaat, dan heb je echt een groter probleem. Als er een diesel-elektrische onderzeeboot zou vergaan, en dat is de afgelopen jaar wel een paar keer gebeurd. Ja, dan heb je dat is natuurlijk ook niet goed voor iedereen, alles wat onder water leeft. Maar het is in ieder geval niet zo'n grote ramp als een nucleaire onderzeeboot.
0: Nee. Nu zei u van in Nederland willen ze ook van dat soort onderzeeërs.
1: In Nederland.
0: Hoe staat het ervoor?
1: Ja, in Nederland wilde men in het verleden nucleaire onderzeeboten en die technologie van de Amerikanen krijgen. En later geprobeerd van de Fransen, maar dat lukte niet. Inmiddels gaat die technologie steeds verder. En kijkt men ook naar van kunnen wij in de toekomst wel brandstof krijgen overal ter wereld? Dus wil men naar voor marineschepen, maar ook voor in de civiele scheepvaart, meer naar nucleaire voortstuwing kijken. En bedrijf Allseas is daar al mee begonnen. Maar ook de marine kijkt mee voor marineschepen in de toekomst die nucleair kunnen varen.
0: Mm-hmm. Maar dan er varen intussen steeds meer van dat soort boten over de bodem van de zee. Verandert dat ook hoe er gedacht wordt over... want het wordt natuurlijk ook door Defensie ingezet... de manier van oorlog voeren of denken over oorlog voeren. Hoe ziet u dat?
1: In zekere zin wel, omdat je dan natuurlijk andere soort systemen krijgt. Maar want het is niet alleen onderzeeboten, maar ook schepen die dus nucleaire energie aan boord gaan krijgen. Dat is echt wel iets over nou op zijn minst 15 jaar. Maar die schepen krijgen dus ook veel meer energie. Kunnen het ook gebruiken voor bijvoorbeeld laserwapens en andere wapens waarvoor heel veel energie nodig is. Dus in die zin verandert er wel wat. Maar de grootste verandering op dit moment verwacht ik meer op het gebied van drones.
0: Okay. Jimmy Kadderman was dat, marinejournalist van marineschepen.nl. Dank u wel. Het eerste zomerreces van het kabinet gaat in. Een zorgeloze vakantie belooft het allemaal niet te worden. Joost Vulling zometeen over alle beren op de weg voor JT1. Na het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Lieselot.
3: Een Haagse gynaecoloog heeft bij vruchtbaarheidsbehandelingen in de jaren 70 en 80 zijn eigen zaad gebruikt. Dat bleek eerder al uit DNA-onderzoek, maar het is nu pas bekendgemaakt. 2 bevestigde donorkinderen zijn onlangs ingelicht en er wordt onderzocht of hij meer kinderen heeft verwekt. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het dan om winkeldiefstal. En dat percentage is al een aantal jaren stabiel. Het dodental van de laatste Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn tientallen gewonden, onder wie kinderen. Door de aanvallen vloog in Kiev een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. En bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Gulpener bestaat al 200 jaar en het was generaties lang een familiebedrijf. Het blijft wel als zelfstandig merk bestaan.
0: Lieselot, dankjewel voor de files naar Annemieke.
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg een kwartier tijdsverlies. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp is bij knooppunt De Hoek een kapotte auto gesignaleerd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier oponthoud. En de N62 is bij de Westerscheldetunnel in beide richtingen dicht. Omrijden kan via Antwerpen.
5: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Bijna reces is het in Den Haag. De zomerstop die longt. Ja, hoe gaan kabinet en Tweede Kamer de zomer in? En welke politieke gevechten kunnen we meteen na dat reces verwachten? In de richting van Prinsjesdag. Joost Vullings, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Onze politiek commentator rots in de branding. Je gaat het ons allemaal vertellen hoe ze er nu voor staan. Want zo'n laatste dag daar. Ja, wat zie je en wat is de sfeer? Heb je ook het idee dat mensen wel toe zijn aan een beetje rust?
6: Ja, iedereen is altijd wel toe aan rust. Het gekke van zo'n reces is dat iedereen denkt, nou, straks zijn we 6 weken afwezig. Dus nu moet ik nog even een punt drukken. En nu wil ik dat overleg nog. Dus eigenlijk zie je in die laatste 2 weken dat Kamerleden eigenlijk structureel overbelast zijn. Van overlegje naar overlegje rennen. En eigenlijk van voren niet meer weten dat ze van achteren leven. Dus ja, ze zijn aan rust toe. Maar aan de andere kant is het ook zo'n laatste dag waar de meeste Kamerleden heel hard moeten werken. Sommigen hebben iets meer geluk en die hebben dan meer het gevoel van zullen we alvast gaan apenkooien of ergens op een terrasje gaan zitten.
0: Ja.
6: En ik denk dat het zo'n laatste dag wel goed weergeeft. Mensen zijn hard aan het werk, maar iedereen heeft dat ergens een feestje wel zo in het achterhoofd.
0: Oh, oké, Nou ja, dat houdt ze misschien op de been tijdens dat harde werken. Wat betekende nou dat gisteren dat er zo uitgebreid over die stikstofplannen is gepraat? Hè? Er was natuurlijk een heftig debat over. Wat doet dat voor het kabinet op dit moment? Is dat een opsteker geweest? Of
6: zeker,
0: zag je daarmee ook wel weer hoe de Kamer ervoor staat?
6: Ja, je kan heel veel uit zo'n debat halen. Maar als ik denk hoe coalitie en het kabinet het recessen gaan, dan denk ik dat ze al met al best tevreden zijn. En ik denk dat ze ook zien dat mensen in het land het niet zien. We zagen gisteren ook bij ons opiniepanel dat die leden zeggen van nou, die stikstofplannen, we hebben er eigenlijk niet zo'n geloof in dat het deze keer gaat werken. Maar goed, ze hebben doorbraken beloofd. En nou, op het gebied van asiel zeggen ze ja, een van die wetten van Faber is gesneuveld. En dat heeft heel erg het beeld neergezet dat het allemaal mislukt is. Maar hier zeggen ze ja, nou ja, goed, 2-statenstelselswet is wel gelukt. En daarna kwam het migratiepact. En nog een aanvullend wetje. En eigenlijk zijn we verder dan die 2 wetten van Faber bij elkaar opgeteld. En dat betekent
0: is dat
6: niet
0: spin,
6: dat
0: in of is dat?
6: Nee, dat is echt zo.
0: Dat zie jij ook zo.
6: Nee, dat is eigenlijk is het. Zijn ze te dom geweest? Zo kan je het ook zeggen. Als je het kritisch wil aanvliegen door heel erg op die wetten van Faber in te zetten. En toen er één van sneuvelde, dachten ze shit, want zij wilden juist die wetten van de PVV over de streep trekken. Want dat had een soort symbolische waarde ook in de samenleving gekregen. En nu hebben ze eigenlijk hetzelfde bereikt. Juridisch gezien, in wetten. Alleen niemand ziet het in Nederland. Dus dat is een tegenvaller van het kabinet. Maar als je ze erop aanspreekt, kunnen zij zeggen, ja, we hebben gewoon het hele wettelijk kader wat het vorige kabinet wilde. Dat is er nu. Mm-hmm. Dat betekent niet, het moet allemaal nog worden uitgevoerd en worden ingevoerd. En, hè, dus het, de werkelijkheid is niet snel veranderd. Maar in die zin hebben ze dat gewoon binnengesleept. En ze zullen ook zeggen, ja, met stikstof moet ik ook nog worden in wetten worden omgezet. En er moet uiteindelijk ook nog over gestemd worden. Maar uiteindelijk hebben ze een plan gemaakt met z'n drieën, waar ze met z'n drieën achter kunnen staan. En waar de grootste oppositiepartij heeft gezegd, wij gaan dat steunen. Dus ja.
0: Kun je daar dan uit opmaken dat het toch enigszins gaat werken, dat minderheidskabinet dat naar meerderheden zoekt in de Kamer?
6: Nou, kijk, dat is natuurlijk het punt. Is dat je kijkt naar asiel, dat zijn een verzameling wetten. Nou, daar lukt het over rechts. Met stikstof lukt het waarschijnlijk over links. En ja, dat heb ik altijd wel zien zitten. Alleen zo'n begroting, waar we natuurlijk langzamerhand naartoe gaan, hè, want we gaan ook weer richting Prinsjesdag, dat is een stuk ingewikkelder. Want dan maak je niet keuzes op één gebied, maar op heel veel gebieden tegelijk. Ja, en dan wordt het zoveel politieker. Daar heb ik meer een hard hoofd in.
0: Mm-hmm. En dan heb jij een hard hoofd in hoe de verdeling is, of ook wat de vaardigheden zijn van de verschillende ministers, misschien wel de minister-president.
6: Nee, gewoon dat het echt dat het
0: de
6: gewoon
0: koffies en dat soort dingen.
6: Ja, je merkt in de val, ik het vanuit de oppositie vertellen, die zijn best wel gefrustreerd. Die hadden gedacht, een minderheidskabinet, nou, dat wordt leuk. Ze komen koffie drinken, en zo'n minister, en die lopen bij mij naakt de kamer uit, want ik heb ze geheel en al, om te zeggen, in politieke zin uitgekleed en alles voor mezelf binnengehaald. Maar het kabinet gaat eigenlijk zelden echt onderhandelen. Er komen heel veel ministers langs en die zeggen dan gewoon, wat vind jij belangrijk? En dan zeg je dat en dan zeggen ze, nou, dankjewel, ik zal eraan denken. En weg zijn ze en dan verder hoor je niks meer. Dat vinden ze heel frustrerend. Op het gebied van wetten is het tot op heden goed gegaan. Maar ja, op het gebied van de begroting wordt het gewoon ontzettend, ontzettend lastig.
0: Ja, zeker wat je al zei. Naar Prinsjesdag toe moet er dus heel hard gewerkt worden nog de komende weken.
6: Ja, nou, ze nemen de komende weken best wel vrij allemaal, zowel oppositie als coalitie. Maar er ontspint zich een heel interessant schaakspel. Dat ga ik nu eventjes voor je uiteenzetten. Maar laten we eerst eens even luisteren naar hoe betrokkenen hier in ieder geval voor de microfoon, voor de camera reageren. En we gaan luisteren naar Giddy Markenzauer, Jan Struijs van 50PLUS en Joost Eertmans van Ja 21.
7: Maar er is dus nog geen begroting, dus ik heb ook nog helemaal niks kunnen eisen en hij heeft me ook nog niks kunnen geven, of andersom. Uiteindelijk gaat het dus inderdaad om de koopkracht van de mensen.
8: Wij willen heel graag dat hele sociale stelsel en zorg overeind houden. Dat hebben we natuurlijk jaren en jaren opgebouwd. En ook de mensen die de toekomst in willen, die nu 40, 50 zijn, die zitten ook bij ons te kijken. Wat is er dadelijk nog over als ik stop met werken of aan zorg?
9: Wij hebben onze wensen eigenlijk drie fouten. Dus dat is de lastenverlichting voor de mensen, voor de ondernemers, voor de burgers. Een stukje migratiebeperking. En veiligheid blijft een belangrijk speerpunt van jaar 21.
6: Ja, dat zijn deze partijen. Er is natuurlijk nog pro. Die zeggen natuurlijk, wij hebben heel veel zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Zaken met ons doen is super interessant. En je ziet het, Joost Eertmans, die zei eerder op zijn congres, het is kiezen of delen. Het kabinet moet kiezen voor mij of voor pro of voor Jesse Klaver. En Jesse Klaver zegt het precies hetzelfde, maar dan andersom. En Loes Lemson sprak over die keuze met de minister van Financiën Heijnen.
10: Maar de wensen van links en rechts die zijn zo ongeveer tegengesteld. Dus de wens om een deal te sluiten met allebei lijkt dan niet heel realistisch.
11: Dat is de essentie van politiek, dat we het oneens zijn. En het is mijn taak om het allemaal bij elkaar te brengen.
10: En kan dat?
11: Tot nu toe is dat in de geschiedenis van Nederland altijd gelukt. Het zal mij natuurlijk eer te na zijn als dat niet lukt.
10: Nee, een deal met allebei tegelijk bedoel ik.
11: Nogmaals, we staan helemaal aan het begin in het zoeken naar breed politiek draagvlak.
0: Ja, nou ja, ja, daar
6: maar het spel wat nu is heel interessant. Hè? Ja. Dus je hebt twee oppositiepartijen. Dus de rechter variant met Ja 21, de linker variant met pro. En die twee partijen zeggen tegen het kabinet, jullie moeten kiezen. En nu denken ze bij het kabinet, ja, kiezen vinden we best ingewikkeld. En als je dan kiest, dan word je door een van die twee volledig uitgekleed. Daar hebben we geen zin in. Dus die zijn gaan nadenken. Dus die halen nu, die doen ze een ophaalrondje, zoals ze dat noemen. Dus Jette en Heijnen komen bij iedereen langs, zeggen kom maar door, wat wil je hebben? En vervolgens leggen zij een begroting neer. En dan zeggen zij tegen die partijen, kies maar of je meedoet.
0: Mm-hmm.
6: Dus zij willen de keuze omdraaien. Dus ja, weer bij anderen leggen. En zo zie je dat er een heel spel is. Ook dat Heijnen bijvoorbeeld en Jette al de laatste week zeggen, nee, wij denken echt wel dat het kan met zowel Ja 21 als pro. Dat is natuurlijk gewoon ook een briljant spel. Want zij doen alsof het echt allemaal kan. En als partijen afhaken, dan proberen ze natuurlijk de bal bij die anderen te leggen. Zij hebben het feestje verpest. Wij dachten dat het kon met z'n allen. En of Joost Eertmans of Jesse Klaver verpest het feestje. Dus het wordt heel interessant. De vraag is nu, wie moet er kiezen na de zomer?
0: Maar goed, dan lukt het wellicht niet. En dan is het de schuld van de ander. Dat is het politieke spel. Joost, maar we willen toch gewoon dat er een begroting ligt. Er moet toch wat gebeuren? Ja, het moet toch allemaal door?
6: Ja, maar kijk, die coalitiepartijen die willen een begroting. Maar die hebben met elkaar afspraken. En die willen dat dat zoveel mogelijk intact blijft. Want als daaraan gemorreld wordt, dan hebben ze ook onderling problemen. Dus dat is hun inzet. En die oppositiepartijen, zoals Pro en Jaar 21, denken, dit is onze kans om een hele grote stempel op het beleid te drukken. Waarvan ze bij die coalitiepartijen zeggen, zo'n hele grote stempel, daar zitten wij niet op te wachten. En dat armpje drukken, dat strategische spel zie je nu. En uiteindelijk is dit nog nooit gebeurd in Nederlandse politiek. Het is het eerste minderheidskabinet. Dus niemand kan ook voorspellen hoe dit schaakspel gaat eindigen.
0: Dat gaan wij over een aantal weken allemaal zien. Is er vanavond nog zo'n wild eindfeest in Nieuwsport?
6: Ja.
0: Oké. Sterkte erbij.
6: Nou, of het wild is, daar kunnen we op voorhand
0: zeggen we nooit
6: en na
0: wat
6: afloop
0: over.
6: Nooit wat over zeggen. Ja.
0: Oké. Okay. Joost Willings, dankjewel. Meer over die laatste dag van de Tweede Kamer voor het zomerreces is te zien in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. En zometeen, voordat je afrijdt, een tussentijdse toets om alvast te ervaren hoe zo'n rijexamen gaat. Kan nu vrijwillig, wordt misschien verplicht en dan kost het best wat geld.

0: Yes, owner of a Lonely Hearts. Over een paar jaar wordt een tussentijdse toets misschien wel verplicht voor iedereen die rijles volgt. Volgens minister Karremans zal dat de kwaliteit van de rijopleidingen verbeteren. Maar rijscholen, die vrezen juist hogere kosten, extra druk voor leerlingen. Nou, onze verslaggever die rijdt mee met de rijschoolhouder Ricardo uit Amsterdam.
1: We gaan linksaf. Dan gaan we straks rotonde rechtsaf. Kijk uit voor de camera.
2: Dit is pijltje, je mag hier met 30, hè?
1: 30 is 30.
2: Je betaalt dan de boete eigenlijk, taal jij die?
1: Juridische bestuurder, dus ik moet dat betalen.
2: Ricardo, jij bent van Rijschool Company. Wat vind jij van het plan om een tussentijds toets verplicht te stellen?
1: Waarom gaan ze dit doen eigenlijk? Ze gaan dit doen omdat waarschijnlijk te veel mensen zakken. Ze hebben gewoon geen grip op bepaalde rijscholen. Waarvan te veel mensen zakken gewoon naar rechtsaf. Dus eigenlijk wordt het probleem naar de rijscholen die minder presteren. En de rijscholen die goed presteren, daar wordt eigenlijk het probleem naartoe verplaatst. Want er wordt eerder naar gekeken naar, die rijscholen doen die niet goed, dan gaan we maatregelen nemen. Maar de goede rijscholen, die wel goede slagenpercentage hebben, daar wordt geen oplossing naar gezocht of een beloning naar gezocht. Dus je kan het ook omdraaien, vind ik.
2: Maar hoe hoog is bij jou het slagingspercentage?
1: 65%. Voor mij is het gemiddelde anders dan 45, dus ik zit er wat dik boven.
2: Leg ze heel even uit, wat is eigenlijk een tussentijdstoets? Want je mag hem nu vrijwillig doen, straks misschien dan verplicht.
1: Dus dat toets wordt afgenomen door een examinator. En wat ze proberen te doen is een examenrondje eigenlijk na gaan bootsen. En een examinator zit dan naast de leerling. En die geeft dan aanwijzingen. En je hoort ook nog twee bijzondere verrichtingen te laten zien. Dat kan parkeren zijn, of een bochtje achteruit, of de hellingproef, of keren. Zodra je de bijzondere verrichtingen laat zien dat het voldoende is, kan je daar ook vrijstelling voor krijgen. Zodra je daar vrijstelling voor hebt, hoef je op je echte examen niet je bijzondere verrichtingen te laten zien, waardoor op je examen alleen overblijft zelfstandig rijden, rijden op navigatie.
2: Denk je dat zo'n toets helpt?
1: Linksaf. Ik denk dat het wel helpt, denk ik. Want zo'n tussentijds toets, je zorgt er wel voor met meer vertrouwen je examen ingaat. En waardoor de kans van slagen ook gewoon groter is. Dat is volgens mij het onderzoek ook gewoon echt bewezen. Verplicht stellen vind ik altijd lastig. Want er staan ook kandidaten die hartstikke goed kunnen. Een goede rijschool, dat je goed opgeleid wordt. En daardoor zo'n verplichting, dat kost gewoon extra geld.
2: Hoe bereid jij je leerlingen voor eigenlijk op het praktijkexamen?
1: Ik heb een leskaart. En ik bouw de lessen op. Schat ik ongeveer, het gaat nu zo goed. Ik vraag een examen aan. Indien nodig voeren we nog de tempo op of niet. Soms wel eens van, het gaat zo goed. En dan mag je het proberen.
2: Merk je dat de exameneisen in de afgelopen jaren strenger zijn geworden?
1: Het is zelfstandiger geworden. Je moet steeds meer zelf kunnen. Bijvoorbeeld, we gaan parkeren. Jij bepaalt hoe je parkeert. Jij bepaalt waar je parkeert. En zij beoordelen dat of je dat kan.
2: Dat kost al veel geld, hè? En nu dit er nog eens een keer bovenop.
1: Dat is waar. Maar veiligheid is ook belangrijk. Dat heeft nou eenmaal een prijskaartje.
2: Isa, hoeveel rijles is dit?
3: Zo, ergens eind 20, denk ik, of zo.
2: En hoe gaat het?
3: Goed, op zich. De basis zit er wel in. Maar ik moet het nog allemaal even afwerken. Alle puntjes op de hele tijd.
2: Vind jij dat ook, Ricardo?
1: Zeker, het gaat hartstikke goed.
2: Ja. Wat heeft je rijopleiding je tot nu toe gekost?
1: Linksaf.
3: Ergens 2.500 of zo.
2: Zou jij een verplichte tussentijds toets een goed idee vinden?
3: Nou, ik snap waar ze vandaan komen met dat ze dan misschien de slagingspercentages omhoog willen halen. Maar ik ben zelf gewoon niet zo fan van dingen verplichten. Ook omdat er gewoon genoeg mensen gaan zijn die dat niet nodig hebben, die heel goed kunnen rijden. En het is echt, het is toch wel een duur grapje. Het is toch weer €250. Het zou ook kunnen zijn dat ze het dan duurder gaan maken, want het is toch verplicht.
2: Je kan hem nu ook vrijwillig doen. Heb jij dat gedaan?
3: Nee, ik heb er wel over nagedacht. Omdat ik denk dat het ergens wel handig is om een keer in zo'n examensituatie te zitten. Dat je een beetje voelt hoe dat gaat. Maar uiteindelijk toch niet gedaan. Omdat ik dacht, als ik wel een keer zak, dan heb ik liever die €250 bij een tweede keer rijexamen. Dan dat ik dat in die tussentijdse toets heb gestopt.
2: Kijk je al uit naar je examen?
3: Nou, nee. Ik kijk er wel een beetje tegenop zelfs.
2: Zo?
3: Nou, het is toch een soort momentopname. Ik werk niet per se mega goed onder druk. Oh ja. Dus dan ben ik bang dat ik foutjes ga maken en het verpest. Terwijl dat niet per se nodig gaat zijn.
2: Ik ben blij dat ik in, het zal het zijn geweest, in 1988 mijn rijbewijs heb gehaald. Was het allemaal nog een stuk makkelijker.
1: Ja.
2: Hey, hoe lang geleden?
1: 2002. Het was minder zelfstandiger. Je moest wel kunnen autorijden. Toen werd gezegd, we gaan hier rechtsaf, we gaan hier linksaf. Je hoeft alleen maar zelf een opdrachtje uit te voeren. Maar nu moet je ook nog zelfstandig nadenken. Waar ga ik hem uitvoeren? Hoe ga ik hem uitvoeren? En dat zelfstandigheid, dat wordt soms ook onderschat hoe moeilijk het af en toe is. Dus je moet kunnen multitasken.
2: Waar zou de overheid op moeten letten?
1: dat je bij een tussentijds, zodra je verplicht is, een maximum ook instelt wat een raadschool mag verdienen. Want als het verplicht is, ja, kijk, je kan het zo gek maken als je wilt. Je kan 350, 400 euro voor vragen. Zou ik niet doen, maar het kan. Voordat je door hebt, moet elke keer een tientje bij. Tientje bij en dan wordt het steeds duurder.
2: Is er meer spanning bij leerlingen als je dat vergelijkt? Want jij rijdt al heel lang, meer dan 20 jaar.
1: Ik denk het wel. Want de leerlingen beseffen gewoon dat er veel van je gevraagd wordt. Wat ik ook merk is dat als je goed oefent, dat er ook iets minder spanning is. Controleerbare spanning heb je dan meer.
2: Ja, zo'n tussentijds toets verplicht zou eigenlijk wel goed zijn voor een heleboel leerlingen.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Kost wat, maar dan heb je wel iets.
1: Zeker weten. Ja, daar hebben we eens. In de pocket.
0: Is dat rijschoolhouder Ricardo was dat uit Amsterdam in een verslag van Joris Kreugel.
4: Ik had al pas iets met mijn polskas gevallen. Toen had ik even opgezocht waar ik last van had. En toen kreeg ik toch snel te horen wat het was. En dat hij niet gebroken was en zo.
5: Heb je toen geen dokter meer gebeld?
4: Ja, ik ben wel naar de huisarts gegaan. En toen uiteindelijk kwam het goed. Maar het had eigenlijk niet gehoeven. ChatGPT had me alles al verteld.
0: Ja, ChatGPT had me alles al verteld. En deze jongen is niet de enige die zijn persoonlijke problemen voorlegt aan een chatbot. De helft van de jonge AI-gebruikers doet dat, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Bijna een kwart deelt zelfs meer met zo'n bot dan met de persoon die het dichtst bij ze staat. Joyce Boverhuis van het Opiniepanel is hier.
6: Dag, hoi, Joyce. Goedemiddag.
0: Interessant onderzoek.
6: Ja,
0: zeker. En het gaat ook best ver, hè, als je zo ziet wat er al wordt gedeeld met bots.
6: Ja, op zich wel grappig, want heel veel collega's op de redacties vonden dat. Maar ik ben zelf iemand die heel veel deelt met AI.
0: Oh,
6: dus
0: ja?
6: Ik vond het best wel meevallen, okay. Weer zo kort. Ja. Ja. Ja, we hebben dit onderzoek gedaan samen met Human. Ruim 1100 jongeren tussen de 16 en 35 deden mee. En ja, wat je zegt, bijna de helft vraagt hun bot dagelijks om advies. Het gaat over werk, studie, maar vaak ook over persoonlijke dingen. En ja, bijna een kwart zegt dus dat ze met AI zaken delen die niemand van ze weet. Want ja, AI is tegenwoordig, het is er nog maar net eigenlijk, maar het is tegenwoordig zo goed getraind en ingespeeld op gebruikers. Ja, dat panelleden zeggen, ik heb soms wel betere gesprekken met een chatbot dan ik met mensen zou hebben. Oh. Zelfs met mensen die dichtstbij me staan, zoals een partner, ouders, beste vrienden. Ja, ze hebben gewoon het idee dat je met AI alles kan delen, zonder de emotionele en sociale druk die natuurlijk ook komt kijken als je met echte mensen praat. En AI begrijpt ook beter vaak wat ze bezighoudt. Iemand zegt bijvoorbeeld, als ik iets met AI overleg, merk ik wel enthousiasme en interesse, wat ik van echte mensen niet krijg.
0: Ja, en AI begrijpt me. Dat gevoel, en ze zien dan zo'n chatbot ook als een echte vriend.
6: Ja, de meesten zien dat onderscheid nog wel. Hè, dat je praat tegen een telefoon of in ieder geval ergens ver weg tegen een kastje. Maar bij sommigen, 7%, wordt die band inderdaad wel zo innig dat ze de bot als een soort van vriend of vriendin gaan zien. Als een maatje in je broekzak. Hè, echt iemand die dichtbij is, er altijd is. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je overkomt als een sir. Hè. Iemand vertelt bijvoorbeeld, toen mijn relatie eindigde, heb ik ChatGPT gebruikt als een terugpratend dagboek. Hier kon ik veel van mijn diepe emoties kwijt, vertelt deze persoon, zonder dat ik iemand anders tot last was. Maar wat ik dan wel op zich ook als onderzoeker wel zorgelijk vind, is dat het vaak jongeren zijn die zelf zeggen weinig of geen vrienden te hebben, die vaker persoonlijke dingen bespreken en ook vaker vriendschappelijke band voelen met AI. En ze gebruiken deze chatprogramma's meer om ook gewoon even een praatje te maken. Iemand zegt bijvoorbeeld, AI is mijn digitale vriend, toont mij vele kwaliteiten die ik in gewone vriendschap mis.
0: En jij zegt als onderzoeker, vind ik dat best zorgelijk.
6: Ja.
0: Want dan denk je ook van dat, enerzijds kun je zeggen, fijn, als je geen vrienden hebt, heb je dit.
6: Ja.
0: Anderzijds ook diep.
6: Nee, persoonlijk denk ik dat je daardoor misschien ook wel je ontwikkeling mist om die sociale contacten wel aan te gaan. Die ik denk dat je wel bepaalde karakter ontwikkelingen doormaakt die je anders gaat missen.
0: Ja, en ook een bepaalde training om gesprekken te voeren. Nou, veel jongeren zijn zich wel bewust van dat AI-gebruik.
7: Ik gebruik ook vaak ChatGPT, eigenlijk veel meer dan ik zou willen, om vragen te stellen.
8: Vraag jij wel eens persoonlijke dingen?
7: Jawel, maar ik ben me er ook van bewust dat hij dat eigenlijk niet wil. Dus daar ben ik ook wel minder gaan doen.
0: Nou, ze weten wel waar ze mee bezig zijn. Dat horen we tenminste in deze uitspraken. Zie jij verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen?
6: Ja, die zijn er toch echt wel. Hè? Van alles wat je met AI kan delen, wordt het meest AI gebruikt voor zakelijke dingen, zoals werk of studie. Zowel mannen als vrouwen doen dat, maar mannen wel veel vaker dan vrouwen. En aan de andere kant gebruiken vrouwen veel vaker AI voor privézaken. Zo vraagt 58% van de vrouwen, dus juist 6 op de 10 ongeveer, wel eens advies over fysieke klachten. Tegenover maar een kwart van de mannen die dat doen. Ook bespreken vrouwen vaker mentale problemen met AI dan mannen. Ja, het is eigenlijk echt een soort van huisarts of psycholoog om de hoek, hè, of eigenlijk in je hand. Maar ook kwesties op het gebied van daten, relaties, zelfs seks pakken vrouwen veel vaker hun favoriete AI-programma erbij. Ja, door al deze vragen weet AI dus wel heel veel, hè. Persoonsgegevens, adres, waar ze werken. Ook vaak veel over hun mentale problemen, daten, sociale situaties en dus zelfs intimiteit.
9: Ja, en zo deel je dan de meest gevoelige informatie over jezelf met Big Tech. Socioloog en AI-expert Siri Berends maakt zich daar grote zorgen over.
10: Denkt niet, het rekent alleen. En dat we dat nu zien als goed genoeg om mee te praten en ook sociaal mee te interacteren. Dat is toch wel een hele ingrijpende verandering.
9: Ja, en dan weet ik niet of jullie dat ook gevraagd hebben, maar of jongeren ook bezig zijn van wie leest er allemaal mee?
6: Ja,
9: nee. Met wat je deelt.
6: Nee, dat is eigenlijk niet echt top of mind. Het is maar het is een meerderheid die zich eigenlijk geen weinig zorgen over maakt. Omdat ze zeggen, ik deel ook niks wat niet in de openbaarheid mag. Hè. Ze verwijten zelfs mensen dat ze dat doen. Een minderheid van de AI-gebruikers maakt zich wel zorgen over de informatie. Omdat ze denken, ik heb nog nooit gehoord dat een techbedrijf iets goed heeft gedaan met persoonlijke informatie.
9: Mm-hmm, ja. Tegelijkertijd, daar hadden we het ook al even over, van je raakt ook wat kwijt.
6: Ja.
9: Het voegt heel veel toe,
6: ja.
9: Maar je raakt ook wat kwijt.
6: Precies. Ja. Nou, en ik vind dat wel mooi dat ik dat inderdaad ook wel in open reacties tegenkom, hoor. Iemand zegt ook, ik heb een scheidhekel aan AI. Ze doen het nadenken voor me. Ze geven de antwoorden die gemaakt zijn om mij gelijk te geven. En, dat punt hebben we nog niet behandeld, maar daar maken mensen zich ook wel zorgen over. Gewoon de natuur, hè, de energieschade die het oplevert.
9: Oké, ja, want elke vraag, het wel eens gehad over dat bedanken, dat kost al een boom ongeveer.
6: Precies.
9: Dat, niet helemaal, maar...
6: Dit zijn natuurlijk
9: er wordt
6: al
9: over nagedacht.
6: Maar er zijn zeker ook wel een beweging die daar anders over denkt.
9: Oké, dankjewel. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook uitgebreid over dit onderzoek. Dat is op NPO 1 om 6:55. Intussen, afvallen met injecties, dat gaat razendsnel. Maar kan het ook te snel gaan? Wanneer wordt het nou gevaarlijk? Dat was een vraag aan één vandaag. Wij zijn ook benieuwd. We hebben er deskundigen bij gezocht. Zometeen het antwoord.

0: acties. Dat gaat razendsnel, maar kan het ook te snel gaan? Wanneer wordt het nou gevaarlijk? Dat was een vraag aan één vandaag. Wij zijn ook benieuwd. We hebben er deskundigen bij gezocht. Zometeen het antwoord.
1: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur.
2: 3 weken lang.
1: Radio Tour de France.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Hete dagen, ze komen er weer aan. Groter risico op natuurbranden. Dat hars in die naaldbomen, dat zei een wandelaar in het Radio 1-journaal, is net zo brandbaar als petroleum. Oei, is dat feit of fictie? Zometeen in 1 vandaag na het NOS-journaal. Lieselotte Thomassen.
10: De mensen die gisteren omkwamen bij de brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn 5 vrouwen, meldt het parket van Antwerpen. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Deze Vlaamse verslaggever vertelt wat er bekend is over de 5 dodelijke slachtoffers.
11: 1 iemand woonde op de 10e verdieping, 1 iemand op de 5e verdieping, 2 op de 4e verdieping. En van 1 van die vrouwen op de 4e verdieping kwam haar dochter op bezoek. En ook zij is hier overleden. En je merkt toch bij de bewoners dat het er vandaag heel fel in hakt.
10: Het vuur in Antwerpen zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond. Het had een moeilijke aanloop met meerdere protesten, de noodopvang in Loosdrecht. En nu zitten er zo'n 1,5 maand asielzoekers in. Verslaggever Roel Pauw, je bent in Loosdrecht. Hoe is het nu met die opvang? Gaat het goed?
12: Nou, het is hier heel rustig. Iedereen is wel zo'n beetje gesetteld. De bewoners van dit asielzoekerscentrum gaan op Nederlandse les bijvoorbeeld. Doen mee aan allerlei activiteiten. En dat zijn heel andere taferelen dan een paar weken geleden, toen de inwoners van Loosdrecht zich dagenlang heftig verzetten tegen de komst van deze opvanglocatie. Nou, die protesten hebben toen in zoverre iets opgeleverd dat er nu geen 110 asielzoekers worden opgevangen, maar maximaal 70. Maar dat betekent ook weer niet dat iedereen in Loosdrecht nu tevreden is. Af en toe staan er nog wel demonstranten voor de deur. Op dit moment trouwens even niet. En de bewoners zeggen dat ze nog geregeld te maken krijgen met scheldpartijen en andere vormen van intimidatie. Dat hoorde ik bijvoorbeeld van een Soedanese man die ik net sprak. Hij durft het inmiddels wel aan om in zijn eentje het dorp in te gaan. Eerst deden ze dat alleen maar in groepjes en vaak onder begeleiding van beveiliging.
10: Ja, en je zegt soms zijn er nog wat protesten. Zijn er nog verder dingen die jou daar opvallen?
12: Nou ja, zoals gezegd, geen spandoeken op dit moment.

0: Wel veel steun voor deze opvanglocatie, zeggen de medewerkers van het COA. Dat blijkt onder andere uit het feit dat 150 mensen zich inmiddels hebben aangemeld voor vrijwilligerswerk. En dat is echt wel indrukwekkend om te zien. Er zijn 50.000 kaartjes binnengekomen uit Loosdrecht en de rest van de wereld, kun je wel zeggen, die overal in het gebouw aan de muren en de plafonds zijn opgehangen. En de strekking daarvan is dat volgens de schrijvers de asielzoekers in Loosdrecht van harte welkom zijn.
1: Dankjewel, Roel Pauw. Steeds meer sectoren in Rusland komen in de problemen door brandstoftekorten. Die zijn het gevolg van de aanhoudende Oekraïnse drone-aanvallen op olieraffinaderijen in Rusland. Ook landen in Centraal-Azië die afhankelijk zijn van Russische olieproducten beginnen last te krijgen van de crisis. Als wraakactie voor de Oekraïnse aanvallen voert Rusland zwaardere aanvallen uit op Oekraïne. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Het Limburgse Gulpener bestaat al 200 jaar en was generaties lang een familiebedrijf. Het blijft wel als zelfstandig merk bestaan. Het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Het kabinet wil vanaf de Europese verkiezingen over 3 jaar het kleinere exemplaar invoeren. En daarmee is al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten. Op dat kleinere biljet kun je niet 1, maar 2 vakjes inkleuren. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Politiek Den Haag wordt gedebatteerd over de mogelijke komst van kerncentrales. Een van de locaties waarnaar wordt gekeken is de Eemshaven in Groningen. Veel Groningers zitten daar helemaal niet op te wachten. Het vertrouwen van deze wethouder van de gemeente, het Hoge Land, is geschonden.
2: Ik heb zelf ook met ministers gesproken die zeiden, ja, puur juridisch risicootje. Wij willen zelf ook geen centrale in de Eemshaven. En ja, zie daar, een dik jaar later zijn we ongeveer de favoriete locatie. Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen.
1: Hij is samen met een groep actievoerders naar de Tweede Kamer gegaan om zijn onvrede uit te spreken. De andere plaats die nog in beeld is voor een kerncentrale is Terneuzen. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Volgens persbureau AP gaat het om producten met kip en pittige kip van Riva Foods, een grote speler in de kant-en-klaarmaaltijden. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien, verder droog bij maximaal 24 graden.
3: En Annemieke Boschaert, waar staan files?
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht, dat kost je een kwartier. De A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En tot slot op de N262 is de Westerschelde-tunnel dicht. In beide richtingen omrijden kan via Antwerpen.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
6: Hij hoopte dat Oranje er zou staan, maar inmiddels vindt hij Marokko-Canada ook een prima wedstrijd voor zijn gras. Roy van Dijk is de grasmeester van het stadion in Houston. Ja, dan kijk je naar groeiend gras met een enorme verantwoordelijkheid. We bellen zo met Roy. Julia, feit of fictie?
7: Ja, met brandgevaar. Het wordt weer warm en een bezorgde inwoner van Austerlitz zei op de radio dat hars van dennenbomen net zo snel vlam vat als petroleum. Nou, wie straks een boswandelingetje wil maken, moet zomaar even luisteren.
6: Nu eerst. De kilo's die vliegen eraf.
8: Vraag 1 vandaag.
6: Ja, afslakinjecties zoals Ozempic en Mounjaro zijn hartstikke populair. Ze zorgen vaak voor snel gewichtsverlies. De vraag is, kan het ook te snel? Dat vraagt Margot Wijd uit Arnhem zich af. Mevrouw Wijd, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: U hebt zelf ervaring met dit soort afslankinjecties?
9: Ik ben sinds 3 maanden bezig met Saxenda. En ik verlies ongeveer 1 kilo per week.
6: En hoe voelt u zich daar verder bij?
9: Vorige week had ik een afspraak bij de internist van de obesitaskliniek, omdat ik het helemaal volgens het boekje doe. En ik voelde zwakte en het bleek dus dat ik ook een hele lage tensie had. En mede ook en door het afvallen en door de medicatie en door dat ik bloeddrukverlagende middelen slik. En ja, ik vroeg me daardoor af. En nu hebben we afgesproken dat ik minder ga spuiten, waardoor ik ook minder snel afval.
6: Ja, want u hield nauwelijks energie over, zo te horen.
9: Een beetje, ja. Laatste week in ieder geval.
6: Ja, ja, ja. En dus u zegt, ik doe het even wat rustiger aan wat dat betreft. En
9: op toen advies.
6: Fijn dat u daarbij begeleid wordt. Maar u dacht toen van, ja, kan het ook te snel? En kan het dan misschien gevaarlijk worden, dat afvallen?
9: Ja, is er een handleiding, hoeveel je mag afvallen maximaal.
6: Mm-hmm. Ja, daarvoor gaan we naar Anne Roefs, hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Universiteit van Maastricht. Mevrouw Roefs, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
6: Ja, laten we het eerst eens hebben, voordat we precies naar de vraag van mevrouw Wijd gaan. Die afslankinjecties, wat doen die nou precies in je lichaam?
10: Deze middelen die bootsen een natuurlijk verzadigingshormoon, meestal GLP-1, na. Maar dat gebeurt veel krachtiger en veel langer. Normaal stijgt de GLP-1 na een maaltijd kort, een paar minuten, en dan wordt het afgebroken. Maar een middel als Wegovy houdt zo'n receptor ongeveer een week lang geactiveerd. En dat is een veel sterkere en langdurigere verzadigingsprikkel dan het lichaam van nature heeft. Dus er wordt niet een tekort aan GLP-1 hersteld. Er is ook helemaal geen overtuigend bewijs dat mensen met obesitas een GLP-1-deficiëntie hebben. Maar Wegovy, of een vergelijkbaar middel, die zorgt voor een farmacologische versterking van het verzadigingssysteem, waardoor mensen minder honger ervaren en gemakkelijker minder kunnen eten.
6: Ja, en daardoor gewicht verliezen. Maar dat is wat mevrouw Wijd zich afvraagt. Want 1 kilo per week ging best hard en weinig energie over. Hoeveel afval per week is nog gezond?
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat je niet alleen maar focust op dat getal op de weegschaal, maar het streven zou eigenlijk beter een gezond lichaam zijn. En ik hoorde net van mevrouw dat ze weinig energie nog heeft. Dus ik denk dat het heel belangrijk, we weten dat het heel belangrijk is dat als je aan het afvallen bent, dat je wel gezond en gevarieerd blijft eten, ook voldoende eiwitten. En dat je dus genoeg energie blijft houden om te bewegen, liefst ook met kracht. Training, want je wilt ook je spiermassa behouden. En ook liefst wat conditietraining. En dat hoeft niet hardlopen te zijn, kan ook gewoon wandelen zijn. Dus spiermassa en conditie, die wil je behouden. En dus de focus zou eigenlijk moeten zijn op een gezond lichaam. Niet alleen maar die kilo's eraf. En die medicatie die ondersteunt dus, en die maakt het je makkelijker om minder te eten. Maar het is heel goed dat mevrouw begeleiding krijgt. Want het streven is eigenlijk een meer omvattend gezonde leefstijl. Dus voedzaam eten, regelmatig bewegen, voldoende slapen, goed omgaan met stress. Dus het is eigenlijk een totaalpakket waarbij die medicatie alleen maar een duwtje in de rug is eigenlijk.
11: Blijf je eigenlijk afvallen als je die medicatie neemt? Of stabiliseert het zich op een gegeven moment, die eetlust?
10: Ja, daar zijn wel... Daar is wel wat onderzoek naar gedaan, inderdaad. En sommige mensen die krijgen dan het advies om dan de dosis te gaan verhogen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet ook eeuwig blijven afvallen. Op een gegeven moment ben je op je doelgewicht. En ik denk dat die ruimte die je krijgt eigenlijk door die medicatie, dat die heel goed gebruikt moet worden door echt ervaren begeleiding. Om te zorgen dat jouw hele leefstijl gezonder wordt. En dan bedoel ik niet alleen maar dat eetgedrag. Bedoel ik een totaalbeeld.
6: Ja, dat hebt u duidelijk gemaakt. Daar hoort ook bewegen en dat soort zaken bij. Nou, mevrouw Wijd, je lichaam geeft aan wanneer het te hard gaat. U hebt naar uw lichaam geluisterd. Als ik het zo hoor, hebt u het helemaal goed gedaan.
9: Zeker. Nee, want alle dingen, alle punten die nu genoemd worden, daar hou ik me aan. En ik heb hier de GLI-traject gevolgd. Dus ik ben op een gezonde manier bezig. En ik ga niet iedere week op de weegschaal staan. Maar ja, op een gegeven moment na zoveel tijd kan je delen door de weken die je geweest bent. En dan weet je hoeveel je afvalt.
12: Je wil je toch ook wel een beetje weten, inderdaad. En u had het inderdaad over de leefstijlinterventie die daarbij komt kijken. U doet dat allemaal hartstikke goed. Wij hebben allemaal antwoord gekregen op de vraag. En dat antwoord kwam van hoogleraar Anne Roes. Dank daarvoor, mevrouw Wijd. Ik wens u sterkte en succes met hoe het allemaal verder met u gaat. Blijf op uw lichaam letten. En nogmaals, dank u wel voor het stellen van de vraag. Hebt u nou ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
13: World Cup 2026 is coming to Houston. We have been selected as one of 11 host cities here in the United States.
14: This is huge news for Houston. Kind of give me those Super Bowl vibes.
12: Ja, de Super Bowl vibes. Want de Super Bowl, die kennen ze wel, maar soccer, dat vinden ze over het algemeen nog steeds maar een beetje een rare sport in de Verenigde Staten. Tijdens het WK wordt er dan ook vooral gespeeld in stadions waar normaal geen voetbalveld te vinden is. Dus wordt de kennis over de grasmatten uit de hele wereld gehaald, ook in Houston, Texas, waar een Nederlander de grasmeester is. De kennis komt uit Amsterdam. Roy van Dijk, goedemiddag.
15: Goedemorgen.
12: Ja, heel vroeg natuurlijk. nog daar in Houston. Ja, zeker. Die laatste wedstrijd die daar wordt gespeeld op jouw gras. Dat is Marokko-Canada. Daar
15: het
12: had ook
15: Marokko,
12: Oranje
15: Canada,
12: kunnen staan. Ja,
15: exact.
12: Beetje over de teleurstelling heen, of hoe gaat het?
15: Ik ben op zich wel over de teleurstelling heen. Ik ben natuurlijk een Nederlander, ik ben een voetballiefhebber. Ik hoop dat ze natuurlijk zo ver mogelijk schoppen. Moet je ook wel heel eerlijk zeggen dat ik echt gefocust ben op het veld. Dus of Marokko nu naar ons toe komt of Nederland. Het veld moet er toch bij liggen. Dus,
12: je kijkt helemaal niet naar het voetbal, je kijkt alleen maar hoe gaat het met mijn gras.
15: Ja, inderdaad. Ja. Dus vooral focus op het veld, ja.
12: Ja, maar hoe sterk is dat dan? Want je focust op het veld, want dat wil je zo netjes mogelijk houden, dat je af en toe denkt, oh nee, wat doen ze nu?
15: Ja en nee. Ik vind wel dat ze af en toe moeten gedragen, maar er hoort ook op gespeeld te worden. Dus het is aan onze taak om de mat zo goed mogelijk te maken, dat ze slijdings kunnen maken, dat ze dingen kunnen doen op het veld. En dat het wel goed blijkt.
12: Mm-hmm. Ja, het moet ook allemaal maar kunnen op je gras. Waarom hebben ze jou helemaal uit Amsterdam gehaald? Hè? Want je bent de grasmeester van de Johan Cruijff Arena. Om daar in Houston gras te komen verzorgen,
15: ja, klopt,
12: leggen.
15: Klopt.
12: Ja.
15: Het was eigenlijk eerst het plan dat iemand anders hier het gras zou doen. Maar die kon uiteindelijk daar niet komen. En toen hebben ze denk ik gewoon gekeken naar wat voor vergelijk hebben wij in dit stadion met andere stadions in de wereld. En Houston is een dicht stadion. Dit type grasmat dat wij hebben, hebben wij ook in de Johan Cruijff Arena. En ik denk dat ze zo bij mij terecht zijn gekomen.
12: Ja, want had de FIFA jou al enigszins in de peiling?
15: Ja en nee. Ik had 3 jaar geleden ben ik naar Australië toegegaan om voor het vrouwen-WK te gaan werken. En toen kwam ik voor het eerste keer in aanmerking met een pitch venue manager. Mijn rol wat ik nu heb. En toen heb ik wel een balletje opgegooid van, hey, dat zou wel gaaf zijn om dat ooit een keer te gaan worden in mijn leven. Dus toen heb ik gewoon mijn cv opgestuurd en afgewacht. En toen kwamen ze bij mij terecht.
11: En wat doe jij dan eigenlijk precies? Ga je dan even aan het gras ruiken, even voelen? Hoe check je dan dat het goed is?
15: Ja, nou ja, mijn rol hier is wel anders dan in de Johan Cruijff Arena. In de Johan Cruijff Arena ben ik de field manager en nu ben ik de pitch venue manager. En dat betekent dat alles wat rond, op of met het veld te maken heeft, dat loopt via mij. Dus ik zit nu vooral veel in meetings. Ik overzie het grasteam. Ik doe dagelijkse keuringen op het veld. Ik maak rapporten. Ik heb de gesprekken met de landen die bij ons in het stadion spelen. Dus ik probeer een beetje het leven van de fieldmanager hier wat makkelijker te maken, zodat hij kan focussen op het veld. En dat ik kan focussen op alles wat daaromheen gebeurt.
12: Ja, dan was dat stadion in Houston, dat is in het dagelijks leven. Wat gebeurt daar? Voetbal?
15: Van alles, ook rodeo. Daar gebeurt echt een hele hoop.
12: Ja, okay, want dus, hoe trof je het aan?
15: Nou, toen ik aankwam was het vooral nog beton. en er lag wat zand in. Dus het was echt vanaf nul opgebouwd, dit stadion. En des te knapper hoe de kwaliteit er nu bij ligt, als je het mij vraagt.
12: Al zeg ik het zelf.
15: Ja.
12: Precies. Maar waar komt het gras vandaan? Want je zegt er ligt beton. Dan moet er iets komen. Waar haal je dat vandaan?
15: Eigenlijk moesten wij alles vanaf nul opbouwen. Er was helemaal niks in het stadion, omdat er natuurlijk normaal kunstgras in ligt. En dat is ook wel, denk ik, de grootste uitdaging geweest. Dat in dit stadion was gewoon nog geen kennis om op deze manier een grasmat te kweken. Dus ja, wat hebben we gedaan? We hebben voor beregening gezorgd. We hebben voor goede drainage gezorgd. Ja,
12: gras, denk ik, in eerste instantie.
15: En nee, dat was eigenlijk het allerlaatste wat erin kwam.
12: Oh, okay.
15: Het allerlaatste. Ja. Dus toen ik hier aankwam was 14 mei. Dus wat is het, 7 weken geleden. Toen was er eigenlijk nog helemaal niks. Dus er hebben we eerst, wat ik zeg, hè, eerst de drainagesysteem, beregening. Toen is er zand opgekomen. En toen uiteindelijk na een week of 3, wat heel kort is in die periode, hebben we de graszodes uitgerold.
12: En toen lag het er. En dan is het natuurlijk ook het goed houden en het voortdurend op peil houden. En daarvoor heb je dan ook het grasteam. Wat gebeurt er dan naar de wedstrijd toe? Of laten we beginnen met als er een wedstrijd is geweest. Dan ga je denk ik meteen kijken.
15: Wij zitten tijdens de wedstrijd ook in het stadion. Mm-hmm. Om te kijken hoe het veld zich houdt. Waar zitten er wat grotere schades? Hoe is de balrol? Dat soort dingetjes. En dan na de wedstrijd is het misschien nog wel belangrijker dan wat wij voor de wedstrijd doen. Want dan ga je de grasmat weer zo kweken dat hij weer goed kan herstellen. Helemaal in die periodes die wij hier hebben. Wij hebben elke wedstrijd maar 2 dagen rust. Is dan superbelangrijk wat je daarna gaat doen. Dus dan gaan we hem maaien. Dan gaan we misschien wel bemesten. De lampen gaan erop, want wij zitten in een gesloten stadion. 5 stadions in het WK hebben een gesloten stadion. Dus lampen zijn natuurlijk superbelangrijk. Het onderhoud wat we na de wedstrijd doen is bijna wel belangrijker dan wat we voor de wedstrijd gaan doen.
12: Mm-hmm. Ja, zeker. En dan, want ik hoor ook echt wel, zonder flauw te doen, echt liefde ervoor, hè? Voor de mat.
15: Ja, dat denk ik wel. We hebben zaterdag onze laatste wedstrijd. Mm-hmm. En daarna gaat het veld, we zijn wat kleine partijtjes op het veld. En daarna gaat het veld er gelijk uit. Dat doet altijd wel even pijn. Maar ik denk dat we tot nu toe heel erg mooi en goed kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi.
12: Ja, zeker. Heb je ook contact met andere stadions? Van hoe gaat het bij jullie?
15: Ja,
12: bij ons?
15: Ja. Met alle stadions. Ja? Hebben 2 keer per week hebben wij meetings. Dus daar hebben we heel veel contact mee. Dat is ook wel goed, want we kunnen ook wel van elkaar leren, denk ik. Mm-hmm. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, bijvoorbeeld in Kansas, waar het Nederlands elftal verbleef. Ja, dat is een heel ander type stadion. Dus daar had ik ook niet de pitch venue manager kunnen zijn, zeg maar. Dat is een heel ander type gras, heel ander type klimaat, type stadion. Dus ja, we kunnen wel van elkaar leren, maar toch ook weer op sommige stadions weer niet. Dus ik heb vooral contact met de gesloten stadions.
11: Ik ben heel erg benieuwd, hoe ziet jouw eigen achtertuin eruit?
15: Ik moet je zeggen, ik krijg morgen samen met mijn partner de sleutel van een nieuw huis. Dus ik moet hem nog gaan indelen, mijn achtertuin. Ik heb nu nog geen achtertuin.
11: Maar komt er gras?
15: Ja, denk het wel.
11: Duurt lang.
12: Okay, maar eerst nog eens eventjes die laatste wedstrijd. Heb je nog zorgen over het gras van de arena in de tussentijd?
15: Nee, geen zorgen. Nee. Geen zorgen, maar we hebben wat concepten er nog op. Maar dat hebben we elke zomer. We weten wat er gaat komen. We weten wat voor grasmat we gaan krijgen in de arena. Ik ben er wel mee bezig. Dus ik heb wel plannings en meetings erover. Maar dat gaat wel goed komen. Dat heb ik 100% vertrouwen.
12: Okay, nou, nog in ieder geval nog heel veel plezier de komende dagen daar in Houston. Roy van Dijk, de grasmeester van het stadion. Dank je wel.
5: Feit of fictie?
12: Ja, over de hitte.
11: Ja, geen gras, maar brandgevaar. In Zuid-Frankrijk woeden op het moment grote natuurbranden. In Nederland hebben we er al een paar achter de kiezen. En omdat het komende week opnieuw warm wordt, is het hier ook weer oppassen geblazen. Het Radio 1-journaal sprak onlangs inwoners van Austerlitz die zelf het initiatief nemen om zich te wapenen tegen eventueel brandgevaar. Een inwoner zei het volgende.
16: Dennenhout bevat hars. En hars is ongeveer net zo brandbaar als petroleum.
12: Ja, dat gaan we dus checken. Want hoe ze ontstaan natuurbranden precies?
11: Nou, dat hangt er vooral van af wat wij eigenlijk uitspoken in de natuur, zegt expert brandveiligheid van de TU Eindhoven Ruud van Herpen.
17: Hoe het precies ontstaat is altijd een beetje, is vaak toch de invloed van de mens. Hè? Dus dat er toch een ontstekingsbron is, zal ik maar zeggen, in de vorm van een sigaret of andere onachtzaamheid. En dan wordt natuurlijk niet meteen een boom aangestoken, maar dan wordt vaak de vegetatie op de grond. Of afval van de bomen op de grond aangestoken. Want dat is dan heel droog. En zo kan uiteindelijk een bosbrand ontstaan.
12: En hoe verspreidt dat vuur zich dan verder door de natuur?
11: Ja, het is maar hoe de wind eigenlijk staat.
17: Dat gebeurt heel vaak door vliegvuurdeeltjes. Dat zijn eigenlijk brandende deeltjes. Die heb je vooral als de brand al enorm ontwikkeld is. En dan worden die vliegvuurdeeltjes die worden groter. En die worden met de wind meegevoerd. En zo breidt de brand zich uit. Want die steken dan vervolgens de nog niet brandende vegetatie aan. En het andere mechanisme van uitbreiding is de hittestraling, zeg maar, van de brand. Door het gebied wat dichtbij de bosbrand zit al gaat uitdrogen door de warmtestraling en makkelijk aangestoken wordt.
12: En nou zegt die inwoner, hè, die man die we net hoorden uit Austerlitz, dat hars in naaldbomen ontzettend brandbaar is. Wat doet dat nou precies?
11: Nou, dat is niet voor niets zo plakkerig. Dat vertelt biochemicus Bert Wekhuizen.
18: Harsen zijn chemische stoffen die van nature voorkomen in bomen en planten. En die er als doel hebben om eigenlijk de plant te beschermen tegen insecten, schimmels, etc.
12: En het gaat hier dan om hars uit naaldbomen, ja. En dat is dus brandbaar.
11: Zeker. Emeritus hoogleraar milieuchemie Jacob de Boer, een bekende van ons, die weet er meer over.
19: Het zijn allemaal koolwaterstoffen, maar soms zit er dan ook nog een zuurstofatoom in het molecuul. En het is echt een vrij ingewikkeld mengsel, omdat het bijvoorbeeld de terpenen, hè, die geven de bekende dennengeur. Je komt op wat ingewikkelde namen als palustrinezuur en dergelijke. Het zijn ook een aantal vluchtige oliën die erbij zitten. Maar het bevat allemaal, ook al die stoffen die ik net noemde, allemaal veel koolstof. En dan brandt het gewoon heel gemakkelijk.
12: Oké, en is het dan zo dat naaldbossen eerder in brand vliegen dan een ander soort bos?
11: Nou, in ieder geval eerder dan loofbossen, zo zegt Van Herpen.
17: Kijk, de grootste natuurbrand in het voorjaar was bij het Harder. Daar heb je heel veel naaldbomen, maar daar heb je ook veel open vlaktes. Daar kan het net zo goed ontstaan.
12: Ja. Als je dan denkt aan het inbrandsteken van benzine, dan zie je zo'n filmscène voor je met dat iemand zo'n spoor van benzine maakt. Ja, inderdaad, aansteken erbij. En dan bang, alles vliegt in de hand. Ja. Moet je dan bij hars zo'n beetje hetzelfde voorstellen?
11: Nou, volgens de Boer gaat het toch net een beetje anders.
19: Als je een aansteker hebt en je wilt beide in brand steken, dan omdat petroleum meer vluchtige stoffen bevat, die bevinden zich dan al in de dampfase boven de petroleum. Daarom vliegt petroleum sneller in brand dan de hars, wat minder vluchtige verbindingen heeft.
12: Oké, dus het verschil is eigenlijk dat petroleum sneller vlam vat dan hars, maar het gaat uiteindelijk om de brandbaarheid.
11: Ja, klopt. En dan horen we eigenlijk van alle experts dat zowel hars als petroleum even flink brandt. Het is dus een feit.
12: Oké, zometeen hier op Radio 1, Sofie Derksen, Bureau Buitenland. Sofie, wat ga je doen?
20: Wij spreken over de plannen voor speciale kampen in Gaza. De Board of Peace van president Trump zou Hamas-vrije humanitaire zones willen gaan inrichten in Gaza, waar Palestijnen dan worden ondergebracht in kampen. Daarover berichten verschillende internationale media. Op de duizendste dag van, de duizendste dag dat het zo lang geleden is, na 7 oktober, zou er sprake moeten zijn van een staakt het vuren. Maar zo lang is het, zover is het nog niet. Dat dus straks met Erwin van Veen van Instituut Klingendaal en de politieke schade na de aardbevingen van Venezuela.
12: Dat straks in Bureau Buitenland, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Julian, wat is er hier nog?
11: Nou, het viel me op dat veel kranten een recensie hebben over de nieuwe Minion-film. Je weet wel, die kleine gele beestjes die de schurk uit de kinderfilmreeks Verschrikkelijke Ikken dienen. Nou, inmiddels hebben ze hun eigen filmreeks en wordt op brabbeltaals heel veelvuldig nagedaan in liedjes. En zangeressen doen hun taaltje nu ook na bij een zangwedstrijd. Dat is een hele serieuze zangeres die dit taaltje dus brabbelt. Nou, best knap. En de film die krijgt trouwens minimaal 3 sterren van de filmkenners.
12: Oké, let it be me. Dat was het voor vragen bij het nieuws. Ga naar 1vandaag.nl. Onze televisieuitzending 5:30, NPO 1. Wij wensen u een fijne middag verder.
21: Avro Tros, de omroep voor ons.
22: Ster. Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
25: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
28: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
27: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
28: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
29: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
30: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
29: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
31: Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Ook zijn ziekenhuizen beschadigd geraakt. En er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. En tot nu toe zijn er 2300 doden geteld in Venezuela. En Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Groes en Marijn Beuker, die inmiddels beide zijn vertrokken. En van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen.
4: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het loopt vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier oponthoud. De A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier tijdsverlies. En tot slot is de Westerschelde-tunnel in beide richtingen dicht door een ongeluk. Omrijden kan via Antwerpen.
5: NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen.
20: Welkom bij Bureau Buitenland. Een week na de aardbevingen in Venezuela stijgt het aantal doden nog steeds. Zeker 2000 mensen kwamen om. Tienduizenden zijn nog vermist. Maar ook de boosheid onder de overlevenden neemt toe. De Venezolaanse overheid biedt niet genoeg hulp en vooral ook niet snel genoeg. Bovendien vrezen artsen dus voor een langdurige zorgcrisis na de aardbevingen. U hoorde dat net in het nieuws. Morgen wordt er gedemonstreerd in de hoofdstad Caracas. Maar eerst, op de dag dat al 1000 dagen verstreken zijn sinds 7 oktober 2023, beginnen we met nieuws uit Gaza. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens. De krant Israel Hayom onthulde deze week dat Trump's Board of Peace humanitaire schuilplaatsen wil gaan opzetten voor burgers in Gaza. Intussen vallen er nog elke dag slachtoffers en breidt het Israëlische leger haar militaire controle verder uit. Wat betekent dit plan voor de Palestijnen in Gaza? Ik vraag het Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Welkom, Erwin.
6: Dankjewel.
20: Die humanitaire schuilplaatsen die Trump's Board of Peace zou willen gaan inrichten, waar deze Israëlische krant over bericht, met steun van Israël zou dat gebeuren. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe zien die kampen, compounds eruit?
6: Ja, dat is een plan wat al een paar keer, laten we zeggen, als proefballonnetje is opgegooid. En het komt eigenlijk neer op het concentreren van de Palestijnse bevolking van Gaza in een aantal nog te bouwen kampen in het zuiden van Gaza, dicht bij de Egyptische grens, waar dan Palestijnen zich zouden moeten registreren en dan gevet worden, zeg maar, op de vraag of ze met Hamas wel of niet verbonden zijn en dan vervolgens daar humanitaire hulp krijgen uitgereikt. Dus het is een soort van geüpgrade versie van de Global Humanitarian Foundation of de Gaza Humanitarian Foundation, dat initiatief voor humanitaire hulpverstrekking in Gaza, wat tot zoveel doden en gruwelijke taferelen leidde.
20: Ja.
6: Maar deze opzet meer zoals de Hunger Games in zekere zin.
20: Ja, want jij bent daar dus heel sceptisch over. Wat is het idee achter dat onderbrengen van burgers in aparte kampen? Wat beoogt de Vredesraad daarmee in jouw optiek?
6: Nou, kijk, de vraag is hier uiteindelijk wat de achterliggende Israëlische strategie is. En dat zien we natuurlijk terug in de graduele uitbreiding van de gele lijn. Hè. Dat had van 50% van Gaza naar minder dan 50% moeten gaan op basis van een vervolgplan wat die Vredesraad had ze moeten presenteren.
20: De gele lijn, de grens dus van de door Israël gecreëerde militaire zone, even voor de helderheid.
6: Exact. Ja, dus dat was de helft van Gaza. Dat zou minder moeten gaan worden. En dat is in plaats daarvan meer geworden. 60-70% nu zelfs. In de tussentijd zien we ook dat Israël humanitaire hulp blijft afknijpen tot het punt dat er net geen hongersnood ontstaat. Hè, want dat levert te veel internationale aandacht op. Maar tegelijkertijd dat is echt een marginale hoeveelheid kilocalorieën, om het toch maar niet te hebben over kwaliteit van onderwijs, water en dergelijke. Hmm. Er vindt helemaal geen wederopbouw plaats. In plaats daarvan worden er elke dag Palestijnen doodgeschoten als ze net iets te dicht in de buurt komen van die gele lijn of op een andere manier volgens Israël problemen creëren. Dat betreft veel vrouwen, kinderen ook. We kunnen allemaal die rapporten lezen. Dus de achterliggende agenda is nog steeds eentje van concentratie van de Palestijnse bevolking. Om natuurlijk Hamas zoveel mogelijk daaruit te halen. Maar ook om op termijn de deur open te houden voor een mogelijke verdrijving van de Palestijnen uit de Gaza-strook. En we weten dat Israël bezig is met gesprekken met derde landen om te kijken of ze daar Palestijnen kwijt kunnen. Hm. En daarvoor een apart bureautje heeft opgezet. Dus uiteindelijk leidt dat toch allemaal tot de verdenking, een sterke verdenking, dat Israël, wat ze met militair geweld niet hebben kunnen bewerkstelligen, nu via de humanitaire weg alsnog proberen.
20: Maar goed, die kampen zouden er binnen enkele weken moeten komen. Er wordt in dit plan gerept van troepen, internationale troepen, die de mensen daarin zouden moeten gaan beschermen, tussen aanhalingstekens. Hoe moet ik me dat voorstellen? Mogen mensen uit die kampen? Hoe worden die troepen daar gestationeerd?
6: Ja, dat is een uitstekende vraag, want het roept vooral de vraag op beschermen tegen wie. Hè, en ik neem aan dat het gaat om beschermen tegen de Israëlische strijdkrachten, want die vormen momenteel de grootste bedreiging voor de Palestijnse bevolking van Gaza. Aan de andere kant is dat natuurlijk niet heel erg logisch, gezien het feit dat de Amerikanen en de Israëli's die Vredesraad uiteindelijk soort van domineren als je kijkt wie daar benoemd is in de verschillende executieve raden die daaronder vallen. Dus het grote risico is dat die internationale vredesmacht een soort van politieagent wordt, een soort van wat de veiligheidsdiensten van de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaan-oever ook doen, namelijk het uitvoeren van de vuile klusjes waar Israël en de Amerikanen hun handen zelf niet aan vuil willen maken.
20: Nou goed, die kritiek is er dus alom. Jij bent ook heel sceptisch. Er is ook kritiek in Israël zelf van bewoners aan de grens met Gaza. Die maken ook bezwaar tegen deze kampementen.
6: U bedoelt Israëlische bewoners die aanpalend aan Gaza wonen? Toch?
20: Ja, ik lees hier en daar dat die zeggen elke vorm van wederopbouw zonder dat Hamas ontwapend is, is een veiligheidsrisico.
6: Ah, in die zin. Ja, kijk, hier moeten we denk ik even twee stappen terug. Kijk, het grote probleem wat zich hier voortdoet is dat uiteindelijk is de ontwapening van Hamas voor in zo'n proces zetten een beetje het paard voor de wagen spannen. In die zin dat Hamas is een verzetsbeweging uiteindelijk met een politieke tak, een militante tak, die af en toe ook terreurdaden begaat, et cetera, maar wel een verzetsbeweging. En die komt voort uit de Israëlische bezetting van Gaza, waarvan het internationaal gerechtshof laatst gezegd heeft, die moet volledig en zo snel mogelijk opgeheven worden. Mm. Dus als je dan eerst een ontwapening van Hamas gaat vragen, dan ben je dus niet correct bezig als het aankomt op niet alleen dat oordeel, maar ook de onderliggende rechten van de Palestijnen. Israël moet zich eerst volledig terugtrekken uit Gaza en daarna kan er gepraat worden over de ontwapening van Hamas. En dat is precies ook wat Hamas al een aantal keren heeft aangegeven, dat ze daartoe prima bereid zijn, in het verleden ook overigens. En dat is de juiste route te bewandelen. Want elke verzetsbeweging geeft nu zijn wapens op voordat de politieke doeleinden van die beweging, die in dit geval ook vastliggen in internationaal recht, bereikt zijn.
20: Ja, maar goed, het wordt dus steeds wat duidelijker wat de rol is dat die Board of Peace daar dus zou gaan spelen. Bovendien onthulde The Guardian dat de Board of Peace nu eist dat zijn eigen leden, maar ook de soldaten met wie de Board of Peace samenwerkt, immuun zouden moeten zijn voor rechtsvervolging. Wat zegt dat wat jou betreft?
6: Nou, het hoofdprobleem is denk ik dat de Board of Peace dus wel met zo'n soort van, laten we zeggen, plan voor humanitaire kampen komt, maar niet met een strategie voor de wederopbouw van Gaza, ten gunste uiteraard van de Palestijnen. Het Palestijnse committee wat daarover zou moeten gaan, dat zit nog steeds vast in Cairo en Ramallah.
20: Dat is een eigen Palestijns bestuur wat geformeerd Precies. zou moeten worden, ja?
6: Ja, en wat de wederopbouw ter hand zou moeten nemen. Dus dat geeft totaal het verkeerde signaal, want je zegt we gaan alle Palestijnen in slechte humanitaire omstandigheden nog dichter bij elkaar zetten. We gaan ondertussen blijkbaar niet werken aan de wederopbouw van Gaza, want daar hebben we geen plannen voor gezien. En dan gaan we dus ook nog eens een keer een troepenmacht in dat gebied injecteren, waarvan het niet erg duidelijk is wat die precies gaat doen. Want gaat die met Hamas aan de slag om Hamas te ontwapenen, iets waar zelfs de Israëlische strijdkrachten niet in geslaagd zijn? Gaat die een soort van politiemacht vormen om die Palestijnen in de kampen te houden? Dat zou ook een extreem kwalijke ontwikkeling zijn. Ze hoeven de Palestijnen in de kampen natuurlijk niet te beschermen tegen Hamas. Maar wel tegen de Israëli's. Gaan ze dat dan doen? Dus met andere woorden, het is moeilijk om hier een rationale voor te vinden. Ja. En als je dan om immuniteit gaat vragen, kijk, normaal gesproken hebben VN-vredesmachten wel een, wat ze dan noemen, een Status of Forces Agreement. Dus een soort van akkoord met het land waar ze in opereren. In dit geval zou dat Israël zijn. Die een zekere mate van immuniteit biedt. Maar dat is om te voorkomen dat ze dan, in dit geval door Israël, dat die leden van die internationale vredesmacht kan vervolgen. Nou, dat probleem lijkt me hier niet echt aan de orde, om heel eerlijk te zijn. Dus immuniteit waarvoor? Hm. Hè? En dat brengt ons dan toch op de verdenking dat die internationale troepenmacht dingen moet gaan doen richting de Palestijnen of richting Hamas, die het daglicht niet kunnen verdragen.
20: Nee. En dat gezegd zijnde, Erwin, als dat jouw vrees is en de vrees van meer critici, hoe reageert de internationale gemeenschap op deze plannen vooralsnog? Heb je daar iets van gezien?
6: Nou, vooral oorverdovende stilte. Kijk, aan het begin waren we natuurlijk allemaal in analytische kringen dan wel te verstaan. Probeerden we nog wat lichtpuntjes te zien in die Vredesraad, in die Board of Peace. Omdat het er nou eenmaal was en er stonden een aantal bepalingen in de opzet daarvan, waar op zich nog wel wat potentie in zat. Hmm. Ik denk dat met het verstrijken van de tijd en het feit dat er dus gewoon niets gebeurt op wederopbouwvlak, terwijl het op humanitaire vlak dikke ellende blijft en er elke dag gewoon nog mensen doodgeschoten worden... we kunnen zien dat het toch een soort van schaamlab aan het worden is voor het totale gebrek aan internationale actie. En dat de mensen die daarin zitten langzaam het risico lopen medeplichtig te worden aan wat we toch zien als een soort van Israëlisch beleid van herinname van Gaza, uithongering en het verdrukken van de Palestijnse bevolking daarvan. En dan zou je wel stevige internationale reacties verwachten, maar die zien we in het geheel niet.
20: Nee. Dank je zeer, Erwin van Veen van Instituut Klingendaal.
7: Bureau Buitenland.
8: Sophie Derksen.
20: Een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is het aantal doden opgelopen tot ver voorbij de 2000. En zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Intussen groeit de kritiek op het Venezolaanse regime. Morgen is een demonstratie aangekondigd in de hoofdstad Caracas. Collega Edwin Koopman, Venezuela-kenner, heeft de laatste reacties uit Venezuela. Je bent hier in de studio. Welkom, Edwin.
9: Dank je.
20: Ja, wat hoor jij over de situatie nu? We hoorden net in het nieuws, hè, artsen maken zich ook grote zorgen. Wat hoor jij van jouw contacten?
9: Ja, nou ja, inderdaad, een week later is de noodfase, althans de fase waarin je nog overlevenden kan vinden, wordt natuurlijk steeds kleiner. Of is eigenlijk al volgens de reddingswerkers uitgesloten. Het Nederlandse team wat daar heen is gegaan, komt vandaag terug. En dan gaat de aandacht van het vinden van overlevenden toch meer naar het bergen van doden, het opruimen van schade en het vinden van die vermisten, inderdaad. Dat zijn niet allemaal mensen die overleden zijn. Het gaat ook soms om mensen die gewoon even nog niet gecontacteerd zijn. Maar dat zijn er bijna 40.000, inderdaad. Een nieuwe fase.
20: Heel veel mensen dakloos geworden, begrijp ik.
9: Ja, dat is het andere probleem. Ik heb een getal van 19.000 gehoord. Dat zijn mensen die dan toevallig niet thuis waren op het moment dat hun gebouw instortte. Maar nog veel meer mensen die van wie het appartement of het gebouw zo zwaar beschadigd is dat ze niet terug kunnen daarheen. En nou ja, een groot deel daarvan zit in Caracas, in de hoofdstad. Maar nog veel meer mensen aan de kust. Ongeveer drie kwartier rijden vanaf de hoofdstad. En die worden nu allemaal getransporteerd naar Caracas toe. Om te worden opgevangen in scholen, sporthallen, in parken. En nou ja, dat zijn chaotische taferelen. Want ja, er zijn geen sanitaire voorzieningen. Er is geen eten, er is geen water. Het moet allemaal worden aangevoerd.
20: Dus er is eigenlijk te weinig plek om die mensen op te vangen.
9: Ja, er is veel te weinig plek, ja, vooralsnog.
20: Je hebt contact met Venezolanen daar. Je hebt een aantal van die getuigenissen meegenomen.
9: Ja, onder andere van mensen die ook zelf nog op zoek zijn of gezocht hebben naar familieleden. Ik heb gesproken met Judith Cardenas, die we vorige week ook al in de uitzending hadden. En zij vertelde van een huisvriend die dus ook omgekomen is. Haar dochter is op zoek gegaan naar hem. Samen met zijn vader, dus de vader van die omgekomen jongen. Ze hebben hem gevonden tussen de puinhopen. En vervolgens, daar in het zuiden, dus aan de kust, aan het noorden, aan de kust, hebben ze een geïmproviseerd mortuarium. Want dat was daar niet. Dus ze hebben daar een mortuarium geïmproviseerd. Ze hebben dat lichaam daar naartoe gebracht. En vervolgens zei ze het volgende, wat er toen gebeurde.
10: Ahí hay infinidad de cadáveres de todas las especies. Hay unos en bolsa, otros no están en bolsa. Y él tuvo que, se le perdió su cadáver, se lo extraviaron ahí. Le perdieron la información del donde estaba, donde se la habían anotado. Todo eso se perdió.
9: Ja, ze vertelt dus van de enorme chaos die daar heerst. Enorm veel lijken, sommige in een zak, andere gewoon open en bloot in staat van ontbinding. En wat er dus gebeurde, zij overhandigde dat lichaam met alle gegevens van zijn naam en de vindplaats enzovoort. En vervolgens zijn ze dat dus kwijtgeraakt.
8: Het lichaam?
9: Het lichaam en al die gegevens. En vervolgens kregen ze dan later weer te horen van, we hebben hem weer teruggevonden. En als je wil kunnen we het naar Caracas sturen, naar de hoofdstad. Maar dan moet je zoveel geld betalen. Dat ging dan volgens haar om €1.500. Het geeft ook iets aan van de corruptie die dan hier weer tussendoor piept.
8: En van de chaotische taferelen waarin dit alles zich dus afspeelt. Maar het terugkerend punt, als ik het goed begrijp in al jouw gesprek, is eigenlijk dat iedereen heel erg boos is, vooral op de autoriteiten.
9: Ja, veel kritiek. Ik sprak bijvoorbeeld een politicoloog, Francisco, die overigens zelf ook slachtoffer is.
11: Sí sé que los equipos técnicos han señalado los venezolanos no estar preparados para una situación como esta y menos mal que hay servicios de rescate internacionales que están ofreciendo asesoría y ayuda directa en el terreno, incluso en algunas ocasiones coordinan las operaciones porque realmente no hay experticia para esto ni experiencia, ¿no?
9: Ja, hij zegt de Venezolaanse autoriteiten die zijn totaal niet voorbereid en hebben ook geen ervaring met dit soort dingen. Dus in een aantal gevallen is zelfs de leiding en de coördinatie van de reddingsoperatie overgenomen door die internationale organisatie en teams die daar zijn. Zelf is hij overigens ook een van die 19.000 daklozen. Hij is in zijn auto heeft hij overnacht, vervolgens naar een hotelletje en nu zit hij in een appartement van een tante. Dus dat zijn allemaal toch de oplossingen die mensen dan maar proberen te vinden.
8: Ja, maar ik hoor je zeggen, mensen zijn boos op de autoriteiten, ze waren niet voorbereid, er is corruptie. Wat is het dat mensen de Venezolaanse autoriteiten nou het meest kwalijk nemen?
9: Ja, dat is een enorme lijst. Dat ze te laat in actie zijn gekomen. Dat de actie die er nu plaatsvindt veel te weinig is. Dat er in sommige delen van La Guaira, dus dat is dat kustgebied waar dus de meeste slachtoffers en gebouwen zijn ingestort, nog niet eens een team is aangekomen. Militairen die reddingsteams niet doorlaten of maar een gedeelte doorlaten. Foto's van reddingswerkers die op de telefoon die worden gecheckt om te kijken of er geen foute dingen tussen staan. Agenten die plunderen. Er zijn een aantal agenten op non-actief gesteld omdat ze een kluis uit een of ander gebouw hadden meegenomen. En gebrek aan informatie. Je ziet in Caracas, daar zijn een aantal mortuaria en ook veel ziekenhuizen waar mensen hebben geen idee waar ze hun familieleden moeten vinden. Dus die reizen van het ene plek naar het andere op zoek naar de lijsten die er dan moeten zijn van de mensen die in die mortuaria of die ziekenhuizen zijn. In plaats van dat er een soort van website of zo wordt georganiseerd waarop dat gewoon dat die mensen niet allemaal van het ene naar het andere moeten slepen op zoek naar hun familieleden.
8: Nee, want het zijn dus echt mensonterende taferelen. Je had ook contact met een mensenrechtenactivist.
9: Ja, Marta Tineo, die zich in normale dagen bezighoudt met politieke gevangenen. Ze vertelt me nu het volgende.
12: No solamente que no tenemos estado, y eso ya es algo que ha sido suficientemente documentado. Un estado fallido, un estado que abandonó, digamos, toda su estructura para proteger, ¿no? Para cumplir su deber de proteger. Sino que lo único que de ese estado se mantiene es precisamente la estructura represiva, el aparato represivo.
9: Yeah. Je hoort de chaos, het lawaai ook om haar heen. Ze zegt, ons land is een failed state geworden. Het enige wat er nog over is van de staat is eigenlijk het repressieve apparaat in plaats van ons te beschermen. Mm. Doet de politie eigenlijk niets anders dan mensen tegenhouden en een beetje passief aan de zijlijn staan. Ik hoor ook relativering van dit soort berichten. Iemand die tegen me zei, ook een politicoloog trouwens, die zegt, het wordt ook wel soms een beetje opgeblazen. Incidenten die dan heel erg algemeen worden gepresenteerd als een algemeen probleem. Hij zegt, wat we hier hebben is een regering die wel probeert, maar eigenlijk de middelen niet heeft om dit probleem aan te kunnen.
8: Maar je zegt het wordt opgeblazen door wie dan? Is dat door de oppositie? Of?
9: Venezuela is al jaren, decennia eigenlijk lang een heel gepolariseerd land. En je hebt natuurlijk wel de oppositie die ook dan probeert, en dat is natuurlijk ook een feit, om van deze situatie politiek gewin te halen. En
8: naar munt
9: proberen
8: uit te slaan.
9: Precies. Er is natuurlijk heel veel ontevredenheid nu. En om die ontevredenheid te mobiliseren en op die manier politiek wat meer ruimte te krijgen.
8: Ja, want die ontevredenheid, er is dus een demonstratie aangekondigd voor morgen in de hoofdstad.
9: Klopt. En dat is niet toevallig op 3 juli, want dan is het precies 6 maanden geleden dat Maduro werd ontvoerd, opgepakt door de Amerikanen, dat weet je waarschijnlijk nog.
8: De vorige president.
9: Precies. En toen is Delcy Rodriguez, de huidige interim-president, aan de macht gekomen. En die mag volgens de grondwet maar 6 maanden blijven. Dat loopt dus dan morgen af. En dat is de aanleiding voor die demonstratie. situatie. Maar goed, al die onvrede die we net zagen, die gaat daar zeker in worden meegenomen.
8: Want welke rol speelt die andere grote oppositieleider, Maria Corina Machado, die dus nu noodgedwongen in het buitenland zit, nog in dit alles?
9: Nou ja, zij is Venezuela ontvlucht op het moment dat ze de Nobelprijs kregen. Dat was in oktober. En ze is daarna niet meer teruggekund, want dat wordt natuurlijk tegengehouden. Ja. Bij deze demonstratie speelt zij eigenlijk geen rol, want ze is in het buitenland. Het zijn dan vooral de kleinere en wat radicalere oppositiegroepen die dat organiseren. En zij probeert nu terug te komen. Ze heeft al tot twee keer toe vanuit Curaçao geprobeerd om over te steken. Maar
8: om het land weer binnen te komen?
9: Nou ja, Curaçao ligt voor de kust, dus je zou een paar uur varen kun je dan weer in Venezuela zijn. Maar ze wil dus heel graag terug om de zaken daar ook te mobiliseren. Zij is veruit de belangrijkste en meest populaire politicus van Venezuela. Maar die terugkeer wordt ook door de Amerikanen nu tegengehouden. Die Amerikanen die hebben een belangrijke rol ook in de nood, in de hulp. En hebben eigenlijk geen zin in een politicus die dan probeert op dit moment in de fase van noodhulp onrust te gaan stoken. Want zo zien zij dat.
8: Interessant. Dus Machado, zegt jij, lijkt eigenlijk op een soort zijspoor beland.
9: Ja.
8: Terwijl de VS toch spraken nadat ze Maduro oppakten van wat zij noemden een democratische transitie. Zie je het daar nog van komen in Venezuela?
9: Nou ja, kijk, dat waren de woorden van Marco Rubio destijds. Toen was Maduro weg en toen dacht iedereen, nou, dat kan mooi de oppositie die de verkiezingen notabene gewonnen heeft, intussen 2 jaar geleden, die kan nu aan de beurt. Maar toen zei Rubio, nee, we moeten eerst stabiliseren, het land opbouwen en in een derde fase, dan kan onze democratische transitie wellicht gaan plaatsvinden. Hm. Ja, sindsdien hebben we hem daar eigenlijk niet meer over gehoord. Dat is nu 6 maanden geleden en nu is die aardbeving er. Dus ja, het is maar de vraag of dat nu snel. Kijk, als hij het heeft over wederopbouw, dan is er natuurlijk nu ook wel een flinke stap achteruit gezet. Dus er moet toch heel wat gebeuren voordat dat waarschijnlijk weer aan de orde komt.
8: Dus je zegt eigenlijk dat is waarschijnlijk wat op de lange baan geschoven nu.
9: Ja, daar lijkt het wel op. Want het is geen situatie waarin je kan zeggen van het land is er klaar voor, zou ik maar zeggen.
8: Nee. Maar kortom, er is natuurlijk ongelooflijk veel leed, onzekerheid, woede over de regering, aangejaagd al dan niet door de oppositie. Wat gaat er dan de komende weken, denk je, gebeuren?
9: Nou ja, reddingteams trekken nu. De Nederlanders gaan terug, maar dat geldt natuurlijk ook voor anderen. De aandacht gaat nu naar de schade, het bergen van lichamen. Want er liggen gewoon, de geuren, de stank daar schijnt ondraaglijk te zijn van al die lichamen die er nog tussen zitten. Dus het dodental zal ook nog stijgen. We zitten nu op 2300, maar dat is waarschijnlijk nog maar een klein aantal, als we het van wat straks gaan zien. En ja, de balans opmaken van wat er nu moet gaan gebeuren de komende maanden. Het zal zeker nog in beslag worden genomen door het ruimen van de puinhopen en het opnemen van de schade. We hebben in La Guaira, ik noemde het al, heeft nu intussen 25 jaar geleden, ruim 25 jaar geleden, ook een ramp, enorme ramp. Namelijk dat ging over modderstromen na enorme regenval. Die zaak is toen relatief snel opgebouwd. Omdat Venezuela was toen een welvarend land. De olieprijs stond hoog. Het ging allemaal heel goed. Maar nu hebben we een Venezuela wat totaal aan de grond zit, geen middelen heeft voor niks. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat die wederopbouw de nodige tijd in beslag gaat nemen.
8: Ja, en tegelijkertijd zeg je, de VS zijn betrokken bij de hulp, maar zullen die politieke inmenging misschien nu wat op de lange baan schuiven? Hoe schrijnend deze situatie ook is voor alle mensen daar, kan die Venezolaanse regering er dan ergens hier nog sterker uitkomen of niet?
9: Nou, mijn inschatting is sowieso op korte termijn ja. Er is heel veel kritiek. Nou, morgen hebben we die demonstratie waarvan we overigens nog moeten afwachten of die heel groot is. Want heel veel mensen zijn met totaal iets anders bezig natuurlijk. De regering had natuurlijk de situatie al redelijk onder controle dankzij de enorme repressie. We hebben gewoon te maken met een heel autoritair regime. Maar nu dus gesteund door die Amerikanen die ook niet zitten te wachten op veel onrust. Dus het hangt erg van, denk ik, van de publieke opinie, van de bereidheid van de Venezolanen om de straat op te gaan af. Of hier nou snel een democratische transitie, of we hebben het dan eigenlijk over het organiseren van verkiezingen, aankomt. Mijn inschatting is dat nu echt heel erg op de lange baan gaat gebeuren pas.
8: En intussen is het leed voor de Venezolanen natuurlijk nog steeds niet te overzien.
9: Ja.
8: Dank je zeer, Edwin Koopman, collega Venezuela-kenner, over de nasleep van de aardbevingen in Venezuela. Zometeen na Ster en NOS-journaal krijgt u als altijd Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan.
2: Zomer op de Gifbelt van Bibi Dumontak begint als een zomers dagboek, maar groeit uit tot een vurig betoog wanneer ze het opneemt voor de natuur. Bibi Dumontak zal er zijn. Ideaal is het leven pas als er bijna niets gebeurt. Elke dag één klein voorval dat je dan tot in de details kunt opschrijven. Een zin uit het zwijgen van J.J. Voskuil. Het sluitstuk van zijn grootste levenswerk, zijn dagboeken en onze taalschat. En dichter Tjeerd Bruinja komt. Hij heeft teksten geschreven voor de cd Broedplaats. René Appel bespreekt de TNA van Django McCoy.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
1: Aan tafel!
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal. De landmacht, de luchtmacht en de marine, die kennen we wel. Maar vanaf 2028 komt daar de afdeling Space bij. En luitenant-kolonel Petra Wijnja wordt daar de baas. Zij is zometeen de gast in Villa VDB. U hoort nu eerst het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
7: Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist, meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daarom. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. 7 Nederlandse deelnemers van de hulpvloot die op weg was naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat is gebeurd door Israëlische militairen, zeggen ze. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De activisten zouden verder ernstig letsel hebben opgelopen, waaronder gebroken ribben, zenuwbeschadigingen en ander lichamelijk trauma. De vloot was in april onderweg naar Gaza, maar werd geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen werden daarna meegenomen naar Israël. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Economieverslaggever Aida Brands.
8: De overname is opvallend, want Gulpener was al 200 jaar in de handen van dezelfde familie. De bierbrouwer is ook echt de trots van Limburg. Maar volgens de directeur was nu het juiste moment voor de overname, in plaats van te wachten totdat het bedrijf bergafwaarts zou gaan. Voor de Gulpener-liefhebbers verandert er overigens voorlopig niets, want het biermerk blijft bestaan en ook zijn er geen plannen om mensen te ontslaan.
7: Financiële details van de overname van Gulpener door Grols zijn niet bekendgemaakt. Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland zijn 2 patiënten om het leven gekomen. Het ziekenhuis in Ludwigslust, ten oosten van Hamburg, is ontruimd. Inmiddels zijn alle geëvacueerde patiënten ergens anders ondergebracht. In de eerste instantie werd gemeld dat er meer dan 30 gewonden zouden zijn, maar dat klopt niet. Het aantal gewonden is bijgesteld naar 1, vertelt deze verslaggever van de regionale omroep NDR.
9: Es ist eine Person verletzt worden, ist mit einer Rauchgasvergiftung nach Schwerin ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr Verletzte gab es zum Glück nicht, aber eben diese 2 Toten, die hier betrauert werden müssen.
7: Die gewonde persoon in Duitsland had dus rook ingeademd.

0: De brand zou zijn ontstaan in een van de patiëntenkamers en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. 3 van hen zijn geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De 3e vrouw was op bezoek in het gebouw. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van de flat. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De monniken waren net begonnen aan een pelgrimstocht. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Het RIVM maakt zich zorgen omdat steeds meer jongeren een e-bike hebben. De afgelopen 5 jaar nam het aantal jongeren met een elektrische fiets toe van 11 naar 29%. Een kwart van hen heeft een fatbike. Het RIVM denkt dat door de e-bikes jongeren nog minder bewegen dan ze al deden. Veel van hen halen de beweegrichtlijnen niet. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand en het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep, omdat het over de grens gebeurt. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Mensenhandel.
1: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
0: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten-west weg en het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Later in de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
3: Ik begin met 2 afsluitingen. Te beginnen op de A4. Die is in beide richtingen bij Hoogmade dicht door politieinzet. Via Amsterdam, als je naar Amsterdam wil, kun je omrijden via de N11, de A12, de A2 en de A9. En voor Den Haag neem je de A44. En dan is de Westerscheldertunnel ook nog eens dicht in beide richtingen. Omrijden daarvoor kan via Antwerpen. En dan tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je een kwartier op onthoud.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Denk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Meteen beginnen met besparen. Eungo.nl. Eungo.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereld UFO-dag. Ik kijk op de gastenlijst. Luitenant-kolonel Petra Wijnja. Zij wordt de baas van de nieuwe legerafdeling Space Command. Misschien kan ze ook een beetje op die UFO's letten. En het mirakel van IJmuiden. Dat is de naam van het boek over voetbalclub Telstar. Dat afgelopen seizoen na 47 jaar afwezigheid promoveerde naar de Eredivisie. En ik ga praten met de oud-voorzitter van Telstar, Peter de Waard. Maar de aftrap vanmiddag is weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom beneden, bij de voordeur, onder het afdakje staat onderwijsspecialist Sophie van der Waard, online bekend als Juf Sophie. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Jurgen, hallo.
6: Het is bijna zomervakantie, Sophie, voor de scholen. Ja. Noorden als eerste aan de beurt, maar toch is het niet voor ieder kind vakantie. En daar wil je aandacht voor vragen.
7: Ja, ik wil wel aandacht vragen voor de kinderen die het niet zo beet hebben thuis. En die eigenlijk in de hele zomervakantie thuis blijven. Soms ook niet eens de gelegenheid hebben om leuke uitstapjes te maken. En dat is dan, als je na zo'n vakantie thuis komt, toch altijd wel heel schijnend. En ik heb altijd een keer een meisje bij mij in de klas, juist in Wassenaar-Zuid. Eén meisje die dan dus een veel minder portemonnee had. En daar hadden ze toen vanuit de gemeente, kon je dan elke dag naar Duinheil. En dan mocht je met een bus naar Duinheil. En had je een hele week gewoon vakantieweek in Duinheil. Zodat zij na de vakantie ook een leuk verhaal te vertellen had. En dat gun je eigenlijk toch wel elk kind.
6: Ja, dit is een voorbeeld in Den Haag dus, maar zijn er meer van dit soort initiatieven?
7: Ja, ik weet in Rotterdam hebben ze vanuit de welzijnsorganisaties wel kinderkampen en dat soort dingen. En ze geven een soort vakantiepas uit waar kinderen met korting leuke activiteiten kunnen doen. Dingen zoals het zwembad of de bios of dat soort dingen. Maar het is wel heel erg gemeenteafhankelijk. De ene gemeente doet daar meer in dan de andere gemeente. Dus ik vind het toch wel echt een schijnende situatie dat er gewoon veel kinderen zijn die de hele zomervakantie op het voetbalveldje in de buurt zitten, maar verder niet zo heel gek veel te doen hebben.
6: Ja, ja. Het is wel, want heel vaak weten mensen ook niet dat die regelingen bestaan. Dus in ieder geval altijd handig om even te checken of je gemeente zoiets doet voor je. Hebben scholen eigenlijk genoeg aandacht voor dit soort kinderen eigenlijk?
7: Nou, ik heb het idee dat de basisscholen en sommige middelbare scholen dat ook best wel goed weten van kinderen of ze wel of niet dat soort dingen kunnen veroorloven. Dus ik zie bijvoorbeeld bij sommige scholen geven ze dan een soort vakantiepakketten. De laatste dag voor school, daar zit dan ook sowieso ook eten in. Maar daarnaast zitten er dan, vorig jaar zag ik bij een school, zat een zonnebril en een voetbal en dat soort een beetje speelgoedachtige dingen in. En ook wel kortingskaartjes voor leuke uitjes. Dus er zijn ook scholen die dan bijvoorbeeld met het Jeugdeducatiefonds of met andere fondsen samenwerken om toch de juiste kinderen ook dat extraatje mee te geven. Maar het is natuurlijk lastig, want dit komt er dan ook weer bij voor de scholen. Ja. Dus het is ook, zij zijn dan wel degene die het wat beter in kaart hebben, wie dat echt kunnen gebruiken.
6: Ja. Nee, want dat dacht ik ook nog van, want de verantwoordelijkheid van een school houdt natuurlijk op een gegeven moment ook op. Want het is vakantie maar het blijft natuurlijk tegelijk lastig als je weet ook dat dan een van de kinderen of twee dat die geen vakantie kunnen vieren.
7: Nou ja, en helemaal nu zien we dat ook met de hitte bijvoorbeeld. Ik had toevallig over met iemand van veilig was het dan code rood overal. Maar sommige kinderen die waren op school beter af qua temperatuur dan thuis. En als je dan ook geen geld hebt om naar het zwembad te gaan, dan is natuurlijk zo'n code rood voor sommige kinderen juist helemaal niet positief. Dus het blijft altijd een heel erg lastige situatie. En zeker ook in de vakantie zijn dit soort kinderen die het echt moeten hebben van school eigenlijk. Die daar hun dagbesteding vinden, daar ook de omgeving waar ze bijvoorbeeld na school de activiteiten doen, dan is zo'n lange vakantie toch ook wel heel schijnend.
6: Ja, en er is niet een leraar die zich wil opofferen en ook in de vakantie nog wil werken, zeker?
7: Die zullen wat moeilijker te vinden zijn, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik was laatst bij een school En dan gingen de leraren, in de meivakantie was dat, dan gingen ze vissen met de leerlingen. Ja, dat vond ik ook weer zo ontroerend. Ze zeiden van ja, dit zijn gewoon kinderen die heel weinig om handen hebben, moeilijk hobby's kunnen vinden. En er was een clubje docenten en die hield van vissen. En die gingen dan met die kinderen vissen. Ja, dat vind ik dan wel goud.
6: Ja, ja. Ik heb dus, er is zo'n film dat speelt dan in Amerika. Dat gaat er wel over de high school of zo. Maar dan gaat iedereen dus naar huis. En er zijn ook een paar kinderen die kunnen dat, of leerlingen kunnen dat niet. En dan wordt eigenlijk loodjes getrokken. Dan moet één leraar die moet dan die zomerperiode met die kinderen leuke dingen gaan doen. Het is geen ideetje van mij hier, hè? Vanuit de luie leunstoel.
7: Ja, maar weet je, misschien Jurgen, kan jij je daarvoor opofferen?
6: Ja. Nou, ik heb komende 3 weken weinig te doen, want wij zijn er even niet.
7: Daarom. Ja, dus ik zal het even doorgeven aan de school waar ik werk. Ja, dat ze jou even bellen.
6: Dat is goed. Maar dan gaan we wel samen in bikini, vind ik.
7: Oh ja, precies. Nou, dan weet je het alweer goed te draaien.
6: Sophie, dankjewel.
7: Fijne dag. Dank je. Doei.

0: Het schijnt dat dit een antwoord is op het liedje Imagine van John Lennon. Only a fool would say that. U hoorde Steely Dan.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Ja, landmacht, luchtmacht, marine, dat zijn de ingeburgerde defensieonderdelen. Vanaf 2028 komt het Space Command erbij, waar ze de ontwikkelingen in de ruimte gaan monitoren. En ik ga praten met luitenant-kolonel Petra Wijnja. Ja, ik zei het, mevrouw Wijnja, die daar de baas wordt. En u zei gelijk al, nee, je wordt natuurlijk niet de baas van het hele spul. Hoe zit dat precies? Hartelijk welkom.
2: Nee, ik dank u wel. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ik ben inderdaad straks niet de baas van het hele Space Command, maar wel een van de afdelingen die daaronder valt. Dus ik ben straks hoofd van het Space Warfare en Expertise.
0: Ja, maar ook Space Command, het klinkt allemaal heel erg Star Wars.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel zo. Space Command gaat niet een heel Star Wars feestje worden. Dat is het niet. We gaan ervoor zorgen dat de soldaat, degene die vecht in het veld, toegang heeft tot de juiste informatie en alle zaken die we nodig hebben vanuit het ruimtedomein. Want niet iedereen weet dat, maar eigenlijk zit ons hele leven al doorspekt van ruimtecapaciteiten. Als je bankzaken doet, als je ergens naartoe wil navigeren, maar ook agricultuur, tv, alles zit al doorspekt van ruimte.
0: Ja.
2: En dat zien we militairen niet anders.
0: Ja. Dus. Maar het is dus niet zo dat er ergens in Nederland een geheime basis komt die we allemaal niet kennen, onder de grond waarschijnlijk dan. En waar dan een x-aantal mensen alleen aan dit project werkt.
2: Nou, of het een supergeheime basis onder de grond gaat zijn, dat gaan we allemaal zien. Maar er gaat wel zeker een hele club mensen zijn die zich hiermee gaat bezighouden.
0: Hoeveel mensen zijn dat dan? Hoeveel gaan?
2: Nou, we zijn nu nog met een kleine club. We gaan nu de komende tijd gaan we uitbreiden van zo'n 30 mensen naar ongeveer 100. Dus dat is al heel snel in het komende jaar. Hoeveel functies dat gaan worden op den duur, daar gaan we de komende jaren achterkomen in die ontwikkeling naar dat Space Command toe.
0: En zijn dat zijn specialisten, neem ik aan?
2: Ja.
0: Waar moeten we dan aan denken?
2: Eigenlijk specialisten overal door de organisatie heen. Dus we hebben mensen nodig die echt de connectie kunnen leggen met operatie. Dus mensen die al uit de landmacht, luchtmacht, marine, cyber komen en die bij ons komen werken om die connectie te maken. We hebben wetenschappers nodig, maar we hebben ook bijvoorbeeld mensen nodig die zich bezighouden met space law. Dat is ook iets wat heel erg opkomt. Dus wat mag je en wat moet je binnen het ruimtedomein?
0: Dus dit wordt eigenlijk een soort voortrekkersrol gaan jullie spelen, maar je werkt wel samen met alle defensieonderdelen die er al zijn.
2: Absoluut. Nee, ruimte, dat staat niet op zichzelf. We doen dit niet omdat we satellieten willen hebben. We doen dit omdat we de warfighters, zoals we dat noemen, in het veld willen ondersteunen. Dus er gebeurt al heel veel in het ruimtedomein, maar we zijn er ook vooral om juist die andere machten te ondersteunen.
0: Dus er zit echt, as we speak, ook gewoon nu iemand op te letten of daar wat gebeurt?
2: Ja, zeker. Okay. Absoluut, ja.
0: Ik vraag dit voor een vriend, hè?
2: Ja, nee, heel erg goed. En we gaan heel snel richting een 24-7, zoals we dat noemen. Want als we eigen satellieten onder beheer hebben, dan wil je die natuurlijk niet een hele nacht of weekend alleen laten. Dus hoe eerder we echt continu daar diensten kunnen draaien, hoe beter dat is.
0: Want leg eens uit, waar krijgen jullie mee te maken dan? Wat, u zegt al, satellieten, dus Nederland heeft daar zelf satellieten rondzweven ergens?
2: Ja, we hebben eigen satellieten op dit moment rondzweven. We werken ook heel veel met satellieten van partners. Dus van militaire lidstaten om ons heen, een Duitsland, een Frankrijk enzovoort.
0: NAVO denk ik nog.
2: Ja, inderdaad, binnen NAVO. We opereren binnen NAVO, dus daar deel je ook heel veel informatie mee. Maar we kunnen ook commercieel kunnen we data kopen van partijen die eigen satellieten in de ruimte hebben. Dus het is heel breed wat we allemaal kunnen gebruiken en wat we op dit moment al gebruiken.
0: Nou, u noemt al iets, want dat is natuurlijk een hele nieuwe speler in het geheel. Dat zijn die commerciële maatschappijen, dus de SpaceX van deze wereld.
2: Ja. SpaceX is heel erg gericht op het stukje satellietcommunicatie. Dus ervoor zorgen dat mensen met elkaar in verbinding kunnen blijven. Dat is voor militairen natuurlijk ook heel erg belangrijk op het moment dat je kijkt naar command en control. Een militair die is afgesloten van zijn leidinggevende, die is minder effectief en efficiënt dan iemand die goed in die lijn staat en in een verbinding staat. Dus in dat stukje multidomein optreden, informatie gestuurd optreden, heb je die communicatie nodig.
0: Kijk, daar is natuurlijk gewoon in de burgermaatschappij ook wel kritiek op. Hè?
2: Ja.
0: Dat in handen is van een aantal van die grote tech-miljardairs intussen in Amerika. En daar zijn we dus eigenlijk ook van afhankelijk voor defensie.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. We weten dat communicatie heel belangrijk is. We zijn zeker afhankelijk van het ruimtedomein voor sommige delen van die communicatie. Maar we willen juist niet afhankelijk zijn van commerciële actoren zoals een Starlink.
0: Ja.
2: Dus we moeten dat zelf ontwikkelen.
0: Elon Musk ook, ja.
2: Ja, we moeten dat zelf ontwikkelen, al dan niet met partners. Want we kunnen het niet alleen.
0: Nee, en partners, ja, kijk, in NAVO-verband, ik bedoel, laat zeggen, 10, 15 jaar geleden zou je denken, nou ja, dat is gewoon de NAVO, die geven elkaar ook informatie. Ja, daar kijken we er tegenwoordig ook wat anders tegenaan.
2: Nou, dat
0: ik
2: is
0: noem
2: nog
0: even
2: steeds,
0: geen namen.
2: Dat is, het is nog steeds een hele grote partner. En het is nog steeds het samenwerkingsverband waarin wij denken te gaan opereren op het moment dat we echt op uitzending gaan of dat we echt ergens iets gaan doen. De verhoudingen daarin, die veranderen. En ik denk ook dat dat logisch is. We hebben heel lang gezegd, Amerika heeft wel de ruimteassets die wij nodig hebben, dus ja, we krijgen het wel van hun. Tegenwoordig zien we dat zij ook een andere kant op kijken dan wij op willen kijken. Dus dat betekent dat je ook zelf je broek op moet kunnen houden. Dus dat betekent dat binnen NAVO wij heel erg naar de Europese poot kijken of wij gezamenlijk die ruimtecapaciteiten kunnen versterken om zo een betere partner ook weer te worden van Amerika.
0: Ja. Want kijk, ik kan me zo voorstellen, de Amerikanen zijn natuurlijk al heel lang daar bezig. Nou ja, die zijn nu ook weer bezig met allerlei ruimteprogramma's, gewoon voor, ja, voor vanwege de NASA natuurlijk.
2: Ja,
0: die informatie is natuurlijk cruciaal. Kijk, wat u bij SpaceX kan kopen, dat zou ik ook kunnen doen, bij wijze van. Ik heb het geld er niet voor.
2: Ik wou zeggen, dat is het kost nog wel aardig wat geld.
0: Dat is in feite openbare informatie die, klopt, zij dan vergaren. En ja, je wilt natuurlijk ook juist alle secret info hebben. En dat hebben die Amerikanen bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat hebben niet alleen Amerikanen, hoor. Er zijn meer landen die dat hebben. En ik denk dat op het moment dat je eigen capaciteiten in beheer hebt, wat wij dus nu ook hebben met de satellieten die wij hebben, kun je die informatie ook geheim houden als je dat wil. En daar moet je keuzes in maken. Welke informatie wil je zo snel mogelijk delen met partners? Op welk niveau wil je dat ook delen? Dus is dit unclassified of is dit wel geclassificeerd? En wie zijn dan degene met wie je dit gaat delen? En voor welk doel?
0: Ja. En waar komt eigenlijk de dreiging vandaan, vanuit de ruimte, zou ik maar zeggen?
2: Ja, die dreiging die begint steeds meer te komen. Dus waar vroeger ruimte echt wel een vredelievend terrein was, waar iedereen vooral echt aan het samenwerken was, hoewel daar misschien ook vraagtekens over te zeggen zijn als je kijkt hoe het hele ruimtedomein ontgonnen is, ja, met Amerika en Rusland die, ja, in een space race zaten.
0: Nou goed, die zitten wel samen bijvoorbeeld in dat Space Lab.
2: Precies, dus
0: dat,
2: op dus civiel gebied zijn er nog, ja, steeds wel samenwerkingen. Maar er gebeuren wel steeds meer dreigingen in het ruimtedomein. En dat zien we eigenlijk continu. Dus we zien satellieten die heel dicht bij andere satellieten komen zitten. We zien afluisterpraktijken. Het stukje space debris, dus ruimteafval, is een hele groot risico eigenlijk voor satellieten die zich in de ruimte bevinden.
0: Dus eigenlijk troep die daar rondzweeft.
2: Ja,
0: die
2: en
0: niet
2: dat
0: meer
2: blijft
0: werkt.
2: Daar rondzweven en dat beweegt zich voort met 8 kilometer per seconde. Dus ja, als dat jouw satelliet raakt, dat gaat 40 keer zo snel als een kogel, ja, dan gaat er echt wel iets kapot.
0: Maar is die vijand, ja, vijand klinkt gelijk zo, maar ja, is dat dan Rusland? Zijn dat de Chinezen? Waar moeten we aan denken?
2: All of the above.
0: Ja,
2: ja,
0: alles.
2: Dus je moet gewoon kijken naar wat er op dit moment aan het gebeuren is. En wat je daarna wil, is kijken wie doet dit dan en wat houdt dat in voor mij.
0: Ja, en ik vraag deze vraag stel ik ook nog even voor een vriend. Wordt er ook rekening gehouden met de dreiging van outer space? Dus dan denken we echt aan leven dat elders nu ons zit te bekijken van, nou, laten we daar eens een keer een inval doen.
2: Ik denk dat er mensen zijn die daar heel erg op gericht zijn en daar naar kijken. Wij doen dat persoonlijk, wij doen dat als afdeling niet. Dus wij als militairen houden ons echt bezig met de menselijke dreigingskant. Ja. En niet zozeer de extraterrestrial.
0: Nee, dus al die films die daarover gemaakt worden, dan zie je altijd zo'n militair zitten. Het is altijd 's avonds of 's nachts dat gebeurt.
2: De Independence Day.
0: Ja, ja, precies. Je hoort wat muziek op de achtergrond. En nou, hij heeft nog een tosti gemaakt. En dan ineens ziet hij op het scherm. Ja. Daar komen ze.
2: Ja, nee, wij houden ons vooral bezig met monitoren van het ruimtedomein echt in de banen waarin de satellieten zitten. Dus buitenaards leven kan ik weinig over zeggen. Ja.
0: Ik vond het interessant wat u zei, want u zei we moeten ook zorgen dat die informatie veilig blijft. Of eigenlijk geheim blijft eigenlijk.
2: Als dat nodig is. En dat is natuurlijk een beetje het punt op het moment dat we kijken naar vroeger was ruimte echt een strategisch domein waarbij het soms wel dagen kon duren voordat je een foto binnen had van een satelliet. Tegenwoordig willen we eigenlijk bijna meteen dat plaatje aan iemand kunnen geven om te laten zien wat er gebeurt en dat diegene ook snel kan reageren. Nou, op het moment dat je dat wil en je moet door allerlei klassificatieniveaus heen, gaat daar tijd overheen. Dus je moet heel goed nadenken welke dingen willen we nou echt op geheim niveau houden en welke dingen willen we zo ongeclassificeerd mogelijk zodat we het snel kunnen verspreiden.
0: Ja.
2: En dat is per plaatje, per capaciteit is dat weer anders.
0: Ja. En die satellieten, want kunt u daar nog eens een beeld van geven? Het is gewoon echt druk daarboven, geloof
2: ik. Het is heel druk. Op dit moment zijn er meer dan 14.000 actieve satellieten, waarvan ongeveer 10.000 van Elon Musk. Dus kunt u wel nagaan hoe erg dat landscape is veranderd de afgelopen jaren met die commerciële actoren die erbij komen. Dat wil ook zeggen dat elektromagnetisch spectrum heel erg vol is. Dus de radio's die satellieten gebruiken, ja, die moeten elkaar ook niet gaan onderdrukken. Als dat op dezelfde frequentie zit, dan stoor je elkaar. Dus het is zowel qua objecten als qua frequenties is het heel druk in de ruimte, dat klopt. Ja.
0: En ik zei het aan het begin, het begint officieel pas in 2028. Ik begrijp dat
2: dan zijn we nu operationeel. Ja,
0: ja, dat er nu, ja, allerlei voorbereiden. Dus wat doet u dan tot die tijd? Wat moet er eigenlijk nog gebeuren?
2: Eigenlijk zijn we nu al bezig met echt onze operational commands te ondersteunen in het veld. Dus we leveren al operationele producten. Het enige wat we op dit moment nog niet hebben is dat we goed ingebed zijn in de organisatie. En dat is iets wat gewoon steeds meer moet komen. Dus wat we nu doen is nog beperkt. We staan nog in de kinderschoenen. We zijn van het kruipen naar het lopen gegaan en het rennen. Dat gaan we nu in 2028 doen.
0: En dat gaat toch heel snel in die tijd. Oh, ja. Kijk, als je nu, hoe erg het ook allemaal is, maar we volgen natuurlijk allemaal die oorlog die heel dichtbij is. Maar ook die in het Midden-Oosten. En uiteindelijk wat Iran en Amerika nu aan het doen zijn. Maar ja, je kan je niet voorstellen dat op afstand bestuurbare objecten, zeg maar, nu zo'n belangrijke rol spelen als je dat vergelijkt met, ik noem maar, 20, 30 jaar geleden.
2: Ja, ik denk ook dat we dat in de Defensienota, ik weet niet of u dat gevolgd heeft, Defensienota is afgelopen maandag uitgekomen. Daar staat ook een heel groot gedeelte in dat we veel meer richting uncrewed of unmanned, welke je ook maar wil gebruiken, dat we daar meer naartoe gaan. Nou, het ruimtedomein is bijna per definitie is dat uncrewed. Daar zitten geen mensen aan boord. Dus dat zijn allemaal voor op afstand bestuurbaar, inderdaad.
0: Dus is eigenlijk nog weer in het verlengde van dat wat er nu al is?
2: Nou, bijna wel. Het is, ja. Ik wil niet zeggen dat we het expres daarom doen. Dat is het niet. Het is gewoon een definitie van dit domein.
0: Ja. Hou ons op de hoogte.
2: Graag.
0: Dat zou ik zeggen. En hartelijk dank voor het gesprek. Luitenant-kolonel Petra Wijnja was dat. Hoofd Space Warfare en Expertise bij Defensie. Na vandaag maken wij dus met de villa 3 weken plaats voor de collega's van Radio Tour de France. En vaste gasten in de zomer zijn dan ook altijd de zangeressen van Zazie. Het zijn Daphne Hofland, Margriet Planting en Sabine Bosselaar. En dit is hun nieuwe liedje van Zazie, dus Les Hollandaises.

0: natuurlijk leuk zijn als die een potje kunnen breken in de komende Tour. Les Hollandaises. U hoorde Zazie. Zometeen de vraag van vandaag heeft ook met de Tour te maken.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
2: Zeven Nederlandse deelnemers van de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De vloot was in april onderweg naar Gaza, maar werd geënterd door het Israëlische leger. De 428 opvarenden van de vloot zaten een tijdje vast in Israël. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. De gezondheidszorg is niet erg ontwikkeld en er is een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook de situatie in de tijdelijke opvangkampen is slecht. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis, mogelijk door een explosie. Uit voorzorg is het hele woningblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er zaterdag weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail wordt dat op zijn vroegst zondag of maandag.
0: Dan naar de situatie op de weg. Dennis Mooij bij de ANWB.
3: De A4 Den Haag-Amsterdam die is in beide richtingen dicht. De hoogte van Hoge Maden staat in beide richtingen helemaal stil. Dat komt door een veiligheidsincident op de hoge snelheidslijn die daar de A4 kruist. En daarom rijden er op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol op dit moment ook geen treinen. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum, 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. En een ongeluk in Zeeland op de N62 Borselen richting Terneuzen. Bij de Westerschelde-tunnel is de weg afgesloten. Gesloten.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. De villa sluit dus de komende 3 weken de deuren om plaats te maken voor Radio Tour de France.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, wat is er gebeurd? Chris Froome, die de Holland naar boven gaat. Jongen, jongen, jongen, jongen.
5: Job Zoetemelk komt binnen. Job Zoetemelk uitstekend gedaan. En ik zie even de navel in de buurt van Job Zoetemelk. Even neem het maar over.
6: Job, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk.
7: Dus ik kroonde mijn carrière naar bijna deze plaats.
0: Jongens, wat is hier gebeurd? Hoogland. Een auto! Nee! Nee, dit geloof je toch niet?
8: Schitterend. Peter winnen wint de etappe op Alpe d'Huez.
9: Kijk eens, dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Heerlijke overwinning.
10: Spectaculaire beelden. Armstrong moet daar door het knollenveld. En sluit gewoon weer aan in de groep.
11: Komt Boasson er nog naast of is het toch Dylan Groenewegen? Het lijkt Dylan Groenewegen te worden. Kijk op Dylan Groenewegen. Het wordt het Dylan.
12: Dekker.
13: Nee.
12: Dekker.
13: Ja, Dekker. Ja, hij pakt ze toch weer.
14: Mathieu van der Poel wint net als 4 jaar geleden in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Grandioos, geniaal. Hij gaat het doen. Timmer Arendsman, tweede ritzegen. Wonderbaarlijk mooi. Op La Plagne. Hij treedt.
0: Ja, met de start van Radio Tour de France en de Ronde van Frankrijk is de zomer pas echt begonnen in Nederland. Genoeg verhalen over die Tour en daarom de vraag van vandaag. Wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Gio Lippens, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag. Jurg, ik heb er alweer zin in.
0: Ja, ik hoorde je een paar keer voorbij komen. Ik had het idee dat je heel enthousiast was altijd.
15: Ja, gek hè? Ja, ja, maar de anderen ook hoor ik.
0: Ja, ja, ja. Je hebt jarenlang verslag gedaan van de Tour voor Radio Tour de France natuurlijk. Intussen met pensioen. Ja, je hebt er zoveel meegemaakt. Weet je hoeveel precies?
15: 30 in totaal. Waarvan, ik zeg altijd 5 met aftrek van voorarrest. Of eigenlijk na arrest. Want dat was na corona. Toen gingen we niet meer naar Frankrijk.
0: Ja.
15: En toen was het gewoon vanuit de studio in Hilversum commentaar geven. Maar ik ben 25 keer echt dwars door Frankrijk gereden. Ja, eigenlijk gewoon iedere kilometer van de tourparcours gereden.
0: Ja. En dan is die vraag van wat is jouw mooiste herinnering aan die tour, is een hele lastige, denk ik.
15: Ja, want het zijn er zoveel. Maar wat mij altijd nog zal blijven bijstaan is toch... ja, en dat is misschien niet zo onlogisch. Mijn allereerste tour achter op de motor bij Remmel Nakkaerts. Je weet al, de wondermotorrijder die zelfs nog met Theo Komen in de tijd, in de gouden tijden, heeft rondgereden. En die tour die startte toen in 1996 in Den Bosch. Het was de allereerste tour van de Rabobankploeg, die ook in één keer successen boekte in die tour. Ik kan me nog herinneren een kletsnat Aix-les-Bains waar Michael Bogert een etappe won. En ik dacht, want ik moest met de motor de laatste 10 kilometer vooruit rijden om aan de finish de interviews te kunnen maken met renners die dan net over de streep kwamen voor de radio. Dus je moet je voorstellen, 10 kilometer voor de streep de kopgroep voorbij of het peloton voorbij. En dan naar de finish gauw de helm af, een zender om de nek. En dan met een microfoon wachten op die renners. Ja, en ik ging toen naast Ton van Engelen staan. Dat is de oud-keeper van Feyenoord en PSV, die verzorger was van de ploeg. En die ving Michael Bogert huilend op. En ik stond daar gewoon tussenin geklemd. Dat was echt een van de mooiste momenten die ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja, Tour 1996 dus. Welke Nederlandse renner blijf jou het meest bij?
15: Ja, toch misschien wel Michael Bogert, hoor. Erik Dekker heeft natuurlijk geweldige overwinningen geboekt in de Tour. Maar ik vond met name die van Michael Bogert op La Plagne. Dat was dus niet die overwinning waar ik hem zeg maar in de armen, waar hij zo'n beetje bij mij in de armen reed in Aix-les-Bains. Maar die overwinning toen op La Plagne vond ik wel een hele mooie, omdat het ook een hele lange solo was die hij bekroonde. Dus ja, van de toeren dat ik erbij was, staat dat me vooral bij. Ja. Maar qua, laten we zeggen, omgang met de renners en zo, heb ik toch ook wel wat meer met types als Servaas Knave, Tristan Hofman, Bart Voskamp, de mannen in de tijd van de TVM-ploeg. Want daar zaten we gewoon heel dichtbij. Daar kon je nog gewoon bij op de slaapkamer komen, in de hotelkamers. 'S Avonds laat een beetje naar muziek luisteren, een beetje praten, interviewtje doen. Dat was toen allemaal nog heel wat laagdrempeliger dan tegenwoordig.
0: Mensen hebben natuurlijk een heel romantisch beeld, hè, van die Tour. En met name achter de schermen. Dus ook zeg maar, dat zul jij ongetwijfeld op verjaardagsfeestjes ook vaak krijgen, nog die vraag van dat is allemaal geweldig. Maar ik heb jou, we kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Ik heb jou ook wel eens gehoord over dat het is helemaal niet roze geur en maneschijn achter de schermen van de Tour.
15: Ah, kijk, het is wel geweldig. Als je van reizen houdt en als je een beetje van avontuur houdt, is de Tour gewoon het allermooiste wat je kunt meemaken. Want laten we eerlijk zijn, ik heb ook meer dan 10 Olympische Spelen meegemaakt. En toch, weet je, dat is dan toch vaak gewoon een soort woon-werkverkeer tussen je hotel of je appartement waar je op dat moment zit en het stadion waar je moet zijn of de locatie waar je moet zijn. Maar die Tour, ja, die verplaatst zich gewoon iedere dag. Dus het is gewoon leven vanuit de koffer. En dat is meteen ook een beetje de valkuil ervan. Het lijkt geweldig, hè? Mensen zien dat vaak natuurlijk op tv, de avondetappen, denken, oh, die mensen die slapen allemaal in kastelen en prachtige hotels. Nou, nee, laten we eerlijk zijn, het zijn geen slaapdozen waar we terecht kwamen, maar het was ook wel eens een stukje minder. Of dat je gewoon in de bloedhitte zonder airco in een hotel met een plat dakje zat, op een rumoerige kruising van grote wegen. En wat natuurlijk het punt was, je moet je bedenken, de finish is er rond een uur of 6, 6:30. Dan is het nog even gauw een colaatje of een biertje pakken. Dan in de auto stappen en dan gewoon weer doorrijden naar de finishplaats van de volgende dag. Ja. Ja, dat weet je, dat is dan 200-300 kilometer verderop. Met rustdagen zelfs nog wel 500-600 kilometer verder. Dus ja, eigenlijk ben je gewoon de hele dag ook aan het reizen, aan het verplaatsen. Maar het blijft gewoon een enorm avontuur. En ik moet eerlijk zeggen, het is het mooiste wat ik in mijn werkende leven ooit heb meegemaakt.
0: En als je het hebt over de wielerpassie, hè, want dat heb ik ook wel eens begrepen, dat eigenlijk zeggen de echte kenners en de volgers zeggen, eigenlijk is de Vuelta of de Italiaanse ronde is misschien nog wel, wat dat betreft, nog wel mooier eigenlijk.
15: Ja, vooral de Giro. Kijk, Italië is wielergek. Nederland is ook wielergek, maar Nederland heeft natuurlijk wel meer iets van, dat hebben we ook weer met het Nederlands zelf al vaak gezien, iets van een soort carnavalshouding ten opzichte van topsport. Als er maar een leuk feestje is, dan gaan we er naartoe, vinden we het hartstikke mooi. Belgen zijn natuurlijk enorm fan van de koers, die gaan altijd kijken. Basken doen dat ook, maar Italianen, ja, die hebben de passie. En als je gewoon ziet hoe het in de Giro eraan toe gaat, in finishplaatsen, in doorkomstplaatsen, is totaal anders dan in Frankrijk. Frankrijk heeft toch een beetje ik zal zeggen, een soort haat-liefde-verhouding met die Tour. Ze zijn er trots op, hè, want het is wel hun ronde. Ze zijn enorm chauvinistisch, maar ze vinden het ook wel heel erg lastig. Hè. Ik heb het vaak meegemaakt dat wij ergens wat wilden gaan eten onderweg, of dat we 's avonds laat in een hotel aankwamen en wat willen eten. En dan is het echt gewoon van, ja jongens, moet dat nou? Het is al zo druk. En net alsof ze bij zichzelf denken van, laat alsjeblieft die ronde weer zo snel mogelijk voorbij gaan.
0: Ja, nou ja, goed, ze kunnen hun borst nat maken, want de komende 3 weken is het. Hoewel, ze beginnen trouwens in Spanje. Dus
15: ze beginnen in Spanje, dat scheelt dan,
0: ja, dat scheelt dan een beetje voor die Fransen. Dankjewel, Gio, voor jouw herinneringen aan de Tour in al die jaren dat je er bent geweest. De vraag van vandaag, voor u thuis, wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France? Was u erbij in 1980 toen Joop Zoetemelk won? Dat kan natuurlijk. Hebt u een keer in zo'n bocht gestaan op de Alpe d'Huez? Of gewoon vanuit Nederland, als die Tourflits jingle kwam, dat u dan wakker schrok uit uw zomerslaapje? Laat het vooral weten door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.

0: Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong. Telstar promoveerde afgelopen seizoen na 47 jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie. Op de een of andere manier hebben de Witte Leeuwen bij elke voetballiefhebber wel een plekje in het hart veroverd. Hoe kan dat, dat bijna iedereen het Telstar wel gunt? Voetbaljournalist van de Volkskrant Willem Vissers en oud-Telstar-voorzitter Pieter de Waard, die schreef een boek over dat onvergetelijke jaar van die club. En dat heet Het Mirakel van IJmuiden. En Pieter de Waard is hier. Hartelijk welkom in de villa. Even naar die titel, hè? Het Mirakel van IJmuiden. Wat was het meest miraculeuze moment?
1: Ja, het meest miraculeuze moment is dat je een overwinning behaalt in Tilburg bij Willem II. Die groter is, vele malen groter is dan Telstar. En dat jij daar als Dreumes, als overwinnaar het veld verlaat.
0: Want Telstar, die was, hoe waren ze geëindigd? 7 of zoiets?
1: Ja, 7. Ja.
0: Dus die via de periodekampioenschap in de na-competitie gekomen. Ja. En uiteindelijk dus tegen Willem II.
1: Onder andere, Den Bosch ook. En ook ADO, die hadden we daarvoor al.
0: Maar het beslissende moment was, tegen Willem II.
1: Ja, Willem II, ja.
0: En dat trokken ze over de streep.
1: In Tilburg.
0: Ja,
1: één groot feest.
0: Ja. En je kunt Telstar niet loszien van het achterland, hè? Van de mensen daar in IJmuiden, de zakenmensen ook.
1: Nou ja, dat is natuurlijk niet het exclusieve dossier van Telstar, hè? Want dat geldt voor elke BVO. Het is natuurlijk wel zo dat Telstar de meest bijzondere BVO in Nederland is. De club van vis en staal. Ondernemers die niet weten wat ze op vrijdagavond moeten doen. En daar dient ten gevolge altijd de club overeind hebben gehouden.
0: Ja. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk. Iedere profclub is op zoek natuurlijk naar sponsoren. Ja. Maar jullie zitten daar in zo'n klein stukje Nederland in feite.
1: Ja.
0: En dat het lukt om het overeind te houden.
1: Ja, er is ook onderzoek nagedaan, hè, maar dan moet je het boek maar lezen. Maar als je een cirkel rondom Telstar tekent, dan is dat je verzorgingsgebied. Ja, in de helft van ons verzorgingsgebied zwemmen vissen. En die kijken geen voetbal.
0: Nee, nee.
1: Dus dat is ook een mirakel.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is mooi, dat mirakel. Staat allemaal dus in het boek. Het is bekend, u bent hier ook wel eens eerder geweest in de villa, dat u als voorzitter nooit naar die wedstrijden durfde te kijken.
1: Klopt.
0: Hoe is dat het afgelopen jaar dan geweest?
1: Nou, genieten. Nu zit ik wel op de tribune en ben ik supporter. En dat is wat dat gaat. Vele malen leuker dan bestuurder zijn.
0: Ja, maar want die promotie, voelt dat dan ook wel een beetje als uw eigen succes?
1: Nou, niet zozeer het eigen succes, maar het voorwerk van de mensen waarmee ik heb gewerkt.
0: Het fundament is daar wel gelegd in die afgelopen jaren.
1: Tijdens mijn 17 seizoenen hebben we duidelijk wel het fundament gelegd voor wat we nu erkennen als en herkennen als knuffelclub Telstar. Want dat zijn we die 17 seizoenen ook geweest. Maar nu speel je in de Eredivisie.
0: Hoe vaak hebt u op het randje gebalanceerd dan, wat dat betreft?
1: In periode een keer of 3-4... waarvan het één keer echt in het nieuws is geweest.
0: Ja, dat het echt een kopje onder dreigde te gaan.
1: Ja, ja.
0: En dan is het toch weer gelukt om de boel overeind te houden.
1: Ja, ja, ja. En als ik nou ergens jaloers op mag zijn, hè, dan is het, dan ben ik nu jaloers op de financiële situatie van de club. Hè? Want wij moesten altijd krabbelen en krassen om elke maand de salarissen over te maken. En nu klotst het geld over de plinten. En ja, dat had ik ook wel mee willen maken.
0: Betrekkelijk over de plinten mag ik aannemen.
1: Ja, uiteraard. Nou, in verhouding tot wat het was, is het niet betrekkelijk. Hè? Want het is een factor 5 geworden.
0: Oké. Okay. Maar dat is toch het succes dan, wat is afgedwongen. Ja. En dat komt dan mooi mee.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, en dat succes is natuurlijk afgedwongen door de huidige leiding, inclusief Anthony Correa, zijn staf en de spelers.
0: De trainer is dat, hè? Die nu naar Utrecht is gegaan.
1: Ja, die nu naar FC Utrecht. Ja. Het wordt geweldig in Utrecht.
0: Ik zag een eerste interview met hem en ik dacht, het snijdt hout.
1: Ja, hij is echt een toptrainer.
0: Vindt u niet jammer dan dat u dat afgelopen jaar niet hebt meegemaakt als voorzitter?
1: Nee. Het is nog maar de vraag of we ook gepromoveerd waren als ik nog voorzitter was geweest. Ik noem een aantal punten in het boek waarom dat absoluut niet zo was geweest.
0: Noem eens het belangrijkste.
1: Nou, het belangrijkste is dat Leon Anoké en Peter Hofstede, de technische directeur en de algemeen directeur, die hebben gemeend in het seizoen, voor het promotieseizoen, de hoofdtrainer te moeten ontslaan, Mike Snoei.
0: Ja.
1: Ja, dat had ik bijvoorbeeld nooit gedaan. Maar na het vertrek van Snoei, namen Anthony Correa en Ulrich Landvreugd namen het roer gezamenlijk over. En dat is de start van de opmars geweest.
0: En waarom zou u dat niet hebben gedaan, Mike Snoei?
1: Nou, ik vond Mike een geweldige vent. En ik zit er veel meer met mijn hart en relatie in dan met mijn hoofd.
0: En uw vader is ook nog voorzitter geweest in de jaren 80 van Telstra.
1: Samen hebben we 25 jaar van de huidige 63 jaar.
0: Vertel eens, hoe is dat Telstra-virus bij jullie ingeslopen dan?
1: Nou ja, mijn vader die hield van voetbal. Die is ook jarenlang voorzitter geweest van Stormvogels. Stormvogels is een van de oprichters, samen met VSV van Telstar. En na zijn voorzitterschap bij Stormvogels kwam hij ook in aanraking met Telstar, waar hij na een jaar dat hij penningmeester was, voorzitter werd.
0: Ja. Maar en dat heb je als zoon, neem je dat gewoon mee.
1: Dan neem je dat gewoon mee.
0: Ja. Maar, en dan toch, hè, want dat zei ik aan het begin ook. Op een of andere manier, kijk, bij ons thuis waren we Feyenoord-fan. En ik woon nu al heel lang in Utrecht, dus daar heb ik ook nog wel enige sympathie voor.
1: Ja.
0: Maar toch, ik heb die na-competitie helemaal gevolgd. Ik hoop zo dat ze het gaan redden, Telstra. Ja. Dat geldt voor heel veel voetballiefhebbers. Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ik denk doordat we 47 jaar in de eerste divisie, de keukenkampioendivisie, hebben gespeeld. Dat mensen het leuk vinden als er eens een keer een dark horse promoveert. En de Witte Leeuwen waren dat op dat moment. En in de jaren daaraan voorafgaande hebben we in die 47 jaar niet stilgezeten. En evengoed ook aan de weg getimmerd. Niet zozeer op het groene laken, als wel met geweldige initiatieven en verrassende wendingen.
0: Maar dat had ook te maken met dat tekort aan geld. Hè? Een van de mooiste momenten is die Louis-actie, noem ik maar even. Ja, vertel eens, hoe hebt u dat bedacht?
1: Nou, op enig moment hadden we verschillende acties voor goede doelen gedaan. En toen vonden de supporters dat we ook eens wat voor de club moesten doen. Ja. Dat is dan
0: eigen club eerst.
1: Ja, eigen club eerst. Dientengevolge bedachten we van, nou, je weet je wat, dan gaan we wat bedenken. Verschillende brainstormen, bijeenkomsten gehad samen met iedereen op de club. En we kwamen er niet uit. En na een keer of drie kwamen we dan, we gaan een loterij organiseren, waarbij de hoofdprijs is het assistentschap van Louis van Gaal tijdens één wedstrijd van de Witte Leeuwen. Zo gezegd, zo gedaan. Mooie brief naar Truus gestuurd. Of ze Louis daartoe bereid kon vinden.
0: Die beslist eigenlijk alles, hè? Daar.
1: Ja, vind ik. Ja.
0: Nee, dat heeft hij zelf ook wel gezegd, toch vaak?
1: Nou ja, bij mij ontkende hij het dan weer. Okay. Maar Truus die gaat erover. Dat is mij wel duidelijk. Dus ja, dat was fantastisch. We waren direct enthousiast. En het geschieden.
0: Ja.
1: Het geschieden. Ja. Ja, en dat was een gekkenhuis. Een gekkenhuis. We hebben daar een persconferentie gehad. Waar ook uit het buitenland verschillende journalisten waren. Louis stal uiteraard de show tijdens die persconferentie. Een geweldige wedstrijd gehad tegen Jong AZ. Van oudsher onze angstgegner. Maar we wonnen hem met 1-0 en hij lag er in de vierde minuut lag hij er al in. Dus we hebben de hele wedstrijd met de billen bij elkaar gezeten.
0: Ja, met Louis op de bank.
1: Met Louis op de bank.
0: Maar dat is ook zoiets, dat hij dat dan doet. Dat is omdat het Telstar is natuurlijk.
1: Nou, enerzijds is hij natuurlijk oudspeler geweest. Ja. Dat kunnen weinig mensen zich nog herinneren. Maar we degradeerden in 1978 met Louis in de gelederen. En dientengevolge,
0: dat wilde hij nog even goed maken.
1: Ja, dat wilde hij nog even goed maken. Ja. Ja, laten we het daarop houden.
0: Ik kan het alleen maar voor mezelf zeggen. Er behaal ik een bepaalde cultuur rondom Telstra dat het gewoon allemaal normaal is. En dat gaat van het scorebord, bij wijze van spreken, wat jullie nog steeds hanteren. Ja,
1: vismanden.
0: Ja, tot aan gewoon de sympathie het positieve voetbal.
1: Ja.
0: Maar is dat vast te houden? Want kijk, ze gaan nu het tweede seizoen die Eredivisie in. Ja. En misschien wel langer.
1: Ja, het is nu de heilige opdracht voor mijn opvolger en Peter, de technisch manager, of directeur, wat ik net al zei, Peter Hofstede, om dat te gaan continueren. Dat gaat gebeuren.
0: Ja, en u gaat het lekker gewoon rustig achterover zitten met uw zoon, hè?
1: Ja, heerlijk. Halverwege de Oosttribune zit ik samen met onze oudste zoon elke 14 dagen te genieten van Tiki-Taki Telstar.
0: En iedereen wie meer wil weten moet het boek lezen. Mirakel van IJmuiden, geschreven dus door Willem Vissers, niet de minste in de sportjournalistiek. En Pieter de Waarte, oud-voorzitter.
1: Koop dat boek, lees ons rijk.
0: Oké, dank voor het gesprek en succes met Telstar. We gaan de vraag van vandaag eens even erbij pakken. Wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France? Die staat op punt van beginnen, dus komende zaterdag is het zover. De Tour 2026 en we willen graag weten... Ja, wat uw herinneringen zijn aan die tour. Dus kom maar door op de bekende kanalen. Villa VDB, het omroepmax.nl of via de app. Villa VDB. Bart, een van onze luisteraars, heeft een bijzondere herinnering aan de tour. Hij heeft er namelijk zijn vrouw ontmoet. Op de Champs-Élysées, wat een plek. Ze zijn nu samen op vakantie in Panama, schrijft hij erbij. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En toch niet Jan Jansen?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Wat is jouw herinnering aan de tour?
2: Oké, ik was in 1968, was ik 10 jaar, was ik op kamp van de jeugdclub. En ik had niks met wielrennen, maar overal waren die radiootjes natuurlijk. En naarmate de week vorderde, werd het steeds spannender. En op zaterdag, toen bekend werd dat Jan Jansen gewonnen was, barstte het lawaai los. Dat was feest.
0: Ja, ja. Dat kunnen we ons natuurlijk nu niet voorstellen. Dat zou nu allemaal live op tv zijn en oeverloos worden uitgemeten. Ja. Maar jullie moesten toen met een transistorradiootje volgen.
2: Ja, de leiding en andere oudere mannen die op de camping stonden en zo.
0: Dus dat gonst over die camping op een gegeven moment.
2: Ja, hartstikke leuk. En ik kan me herinneren dus die zaterdag toen bekend was dat Jan Jansen gewonnen had. Dat gejuich, dat was heel leuk, heel vrolijk.
0: Had u als kind door dat het zo'n enorm moment was eigenlijk, dat gebeurde?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik was 10 jaar, wat ik zeg. Ik kan niet zoveel met wielrennen. Het is meer omdat het die hele week een beetje naar die apotheose ging. Dus het drong min of meer door, maar niet echt. Het kwam pas later. Hoe groot het was.
0: En u zei, ik had als jongetje eigenlijk niks met wielrennen, maar daarna dus wel...
2: Nou, ik vind het leuk om erover te lezen. Ik kijk geen tv voor het wielrennen. Ik luister wel naar Langs de Lijn of Radio Tour de France. Ja. Dat vind ik heel leuk. En erover lezen. En dan vooral de heldenjaren, de jaren 50 en 60. Fausto Coppi en dat soort mannen.
0: Ja.
2: Van, die heldenverhalen halen. Dat vind ik heel leuk.
0: Dat is ook zo mooi.
2: Ik heb er verder geen verstand van.
0: Nee. Dus, ja. Nee, maar dat is ook zo mooi dat er zoveel verhalen aan die tour zitten. En zeker die verhalen achter de schermen en zo. Niks mooier dan dat te lezen. Dank voor het verhaal, Jan. De 1968 Tour, die gewonnen werd dus ook door een Nederlander, Jan Jansen. Net als in 1980, Joop Soetem ook. Die gaan we straks nog even spreken, vlak na 3, zeg ik er vast bij. Uw herinneringen, kom maar door op Villa VDB, het omroepmax.nl of de NPO Luisterapp. Wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France?

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Dit is de map waarin alle lijsten liggen. Met daarop de Joodse leerlingen. 1941.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
4: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
3: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
5: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
3: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hij was luizende pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
3: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
2: Is die gecanceld?
3: Of je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
2: Maurice de Hond in Miesje en de Mannen die het beter weten. Morgenavond, 21:30, Avrotros, NPO 2.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: NPO Radio 1. 3 uur.
7: Jurgen van den Berg.
8: Er staan deze zomer een paar belangrijke mijlpalen voor de queer community in de agenda. Het homohuwelijk bestaat 25 jaar, de Pride bestaat 30 jaar... en belangenorganisatie COC viert het 80-jarig jubileum. De gast in Villa VDB, straks Helene Webers... is conservator van de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad. Daar gaan we straks uitgebreid over praten in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas.
9: 7 Nederlandse deelnemers aan de hulpvloot die op weg was naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Ze beschuldigen Israëlische militairen daarvan. En een van hen is Jesse van Schaik. Goedemiddag, Jesse.
10: Hoi, goedemiddag.
9: Hallo. Waarom doen jullie aangifte?
10: Wij doen aangifte omdat wij zijn illegaal gekidnapt, mishandeld en seksueel aangerand in mijn geval. En dat is schandalig dat het is gebeurd. Het is onwettig en daar moet Israël voor vervolgd worden. En specifiek de soldaten die ons dit hebben aangedaan. Mm-hmm. En degene die dat kan doen is het Openbaar Ministerie.
9: En kan je iets vertellen over wat jou is overkomen?
10: Ja, dus we zijn dus eerst gekidnapt op die boot. Toen zijn we lang onder, eigenlijk de facto de hele tijd onder geweerschot gehouden. En we hebben twee nachten en 3 dagen lang op een militair schip doorgebracht met 130 mensen in 4 lege containers. En een soort van als beesten daar rondgelopen. En daarna ben ik naar een gevangenis overgeplaatst. En heb ik iets van 6 uur lang hangboeien op mijn rug gehad. Hebben enkel boeien omgehad. En ben ik door verschillende cellen en een cellencomplex heen gesleept, heel ruw. En zijn we soort van steeds af en aan gesleept naar plekken. Ik ben ook op een gegeven moment geschopt en geslagen en aan mijn haar getrokken. En op meerdere momenten mishandeld. En op een gegeven moment namen ze mij ook mee naar een kamertje om foto's te maken. En zei dat ik mijn shirt over mijn hoofd heen moest doen. En dat lukte niet, want ik had handboeien om. En toen trok zij het over mijn hele hoofd heen. En hebben ze ook foto's van mijn borsten gemaakt terwijl ze aan het lachen waren. En zeiden van, nu kan je niks meer. Ik ben dus fysiek mishandeld en bestaan foto's van mij en van mijn borsten waarvan ik niet weet waar die nu zijn.
9: Hmm. En jullie doen dus aangifte met z'n zevenen. Wat hoop je nu dat hier uitkomt?
10: Ik hoop dat hier uitkomt dat de soldaten vervolgd worden. En specifiek gewoon de IOF zelf die dit deels heeft aangedaan. Want Israël is een land wat door Nederland wordt beschouwd als een soort van officiële handelspartner. Als een vriend zogezegd. Waar Nederland nog steeds enorm veel handel mee drijft. Er is een rapport van Soma uitgekomen waarin dat opnieuw staat hoeveel Nederland nog banden heeft met Israël. En het feit dat het gewoon kan dat er van dus een vriend zogezegd van Nederland Nederlandse staatsburgers kidnapt en mishandelt zonder dat daar een soort van straffeloos zijn gang kan gaan. Want het is niet een soort van door willekeurige mensen gebeurd. Het is door een militaire kracht gebeurd die is gestuurd door Israël. Het hele plan was dat Israël dit zou doen. En ze hebben ook een Israëlische minister die daar toen was. Het filmpje van Ben-Gvir was daar. Dus wat ik hoop en wat ik wil is dat Israël hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden en voor wordt gevolgd en dat Nederland de banden verbreekt met Israël. Want dit kan niet.
9: Nee, dankjewel. Jesse van Schaik. Het kabinet biedt vanmiddag aan afstandsmoeders excuses aan. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming.

0: bescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden overgehouden. De excuses worden rond deze tijd uitgesproken op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders en met de staatssecretaris Van Brugge en minister Hermans. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen, meldt het parket van Antwerpen. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat er bekend is over de dodelijke slachtoffers.
1: Wel, een van de slachtoffers is dus een vrouw van 80 jaar, een bewoonster van de 5e verdieping. Een ander slachtoffer is een bewoonster van een ander appartement, een vrouw van 93 jaar. En haar dochter van 54 jaar die op bezoek was, samen met haar dochter, dus met de kleindochter, om het schoolrapport te laten zien. Voor 2 andere slachtoffers is de identificatie dus bijna afgerond. Het parket is er eigenlijk bijna 100% zeker van wie ze zijn, maar hun lichamen zijn toch nog in een ergere toestand, waardoor dat toch nog iets langer duurt.
0: De brand in Antwerpen begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Afgelopen maandag was er brand in een kabelgoot, waarbij honderden kabels beschadigd zijn geraakt. Sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Louis van Gaal stopt op eigen verzoek als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Het aantal mensen dat kiest voor euthanasie is sinds 1999 gestegen van 2000 naar 10.000 in 2024. Dat blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. Daarnaast ligt er meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die euthanasie pleegden hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En vaak waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Mogelijk zijn er nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Voorafgaand aan de brand was er een ontploffing, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
2: De brand die na de explosie is ontstaan lijkt uit de onderste verdieping van het huis te komen. De brandweer en de andere hulpdiensten zijn in groot getal aanwezig en hebben een groot deel van de weg afgezet, waar iedereen achter moet blijven. Dus er wordt nu nog druk geblust, ja, en de meeste mensen zitten van achter het lint toe te kijken.
0: Op beelden is te zien dat er grote vlammen slaan uit het rijtjeshuis. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden vanmiddag bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
4: Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een kwartier vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je een kwartier langer over. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij Hoogmade in beide richtingen dicht. Dat komt door een veiligheidsincident op de hoge snelheidslijn die daar de A4 kruist. En daardoor rijden er op dit moment ook geen trein op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol. Op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, heb je 20 minuten vertraging. A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Sassenheim en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En in Zeeland is een ongeluk gebeurd op de N62 van Borselen naar Terneuzen. Bij de Westerschelde-tunnel is de weg afgesloten.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
9: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag allemaal. Ik kijk op de gastenlijst voor uur nummer 2. Helene Webers komt langs, conservator van de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. Toen overleed professor Bob Smalhout, rechtse houdegen, bijbelkenner, anesthesioloog. En dat waren nog maar een paar typeringen. De ontknoping van een tijdje terug. De te kloppen score is 10. En de kandidaat van vandaag woont in Portugal en heet Zemaria Veloso Correia Raam. En de vraag van vandaag, wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Ja, de komende week is het weer Radio Tour de France met de Tour dus daarin natuurlijk. En ik zeg het wel eens vaker, dan begint pas echt de zomer in Nederland. Er komen al heel veel reacties binnen, we hebben net al wat laten horen. Dit is een audio-appje van Jos.
1: Mijn mooiste moment voor de Tour de France was het moment dat ik samen met mijn zoontje van toen denk ik 4 jaar naar de Tour de France had gekeken op de televisie. En mijn zoontje, die was klaar met het kijken. We doen de televisie uit en hij rent naar buiten, springt op zijn fiets en hij scheurt weg en hij roept: mam, kijk, nu ben ik Tour de France.
0: Ja, en dan heb je van Twan. Hij is geboren in 1980. In dat jaar won Joop Zoetemelk natuurlijk de Tour. En hij heeft in de jaren 90 vaak die Tour de France gekeken samen met zijn vader, die 2 maanden geleden is overleden. En met hem in gedachten gaat hij de Tour 2026 volgen.
2: En daar komt de gele trui over de finish. Juichend en wel met Gerrit Kneteman naast hem. Hij wordt omringd, hij wordt daar ongeveer onder de voet gelopen. Verslaggevers, publiek, supporters.
3: Het hartje van Parijs is voor even een stukje Nederland geworden.
0: Ja, dat was de Tour 1980 met als winnaar dus Joop Zoetemelk. Meneer Zoetemelk, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe vaak hebt u dit al gehoord, dit stukje?
4: Nou, een tijdje geleden, maar ik heb hem inderdaad vaak gehoord. Ja. Maar het blijft altijd een van mijn mooiste herinneringen die ik aan de Tour kan blijven denken. Ja.
0: De mooiste ook, gelijk?
4: Ja, de mooiste ook. De aankomst in Parijs was echt was geweldig. Dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat het zo zou zijn. Ik was natuurlijk al verschillende keren tweede geweest. Maar dan kan je het verschil zien tussen een tweede en een eerste plaats. En zeker ja, wat er allemaal gaande is dan op dat moment.
0: Ja, ja. Is dit ook de mooiste overwinning in uw carrière eigenlijk?
4: Dat blijft altijd de mooiste overwinning, inderdaad. Ja. Dus de Tour is 3 weken natuurlijk. En er komt zoveel publiek naartoe. En er wordt zoveel naar gekeken. Dat is echt hoogtepunt.
0: Ja, want ik zat zelf nog te denken, u bent ook wereldkampioen geworden. Eigenlijk op betrekkelijk later leeftijd nog.
4: Ja, inderdaad. Maar dat is ook een mooi moment. Maar de Tour die steekt er ver bovenuit. Ja. Het wereldkampioenschap was nog een kroon op mijn carrière natuurlijk. Want die stond nog niet op de lijst. Die is er ook nog opgekomen natuurlijk. Maar de Tour die blijft gewoon.
0: Ja, ja. Ja, het is heel bijzonder. Ik had hier net Peter de Waard, Pieter de Waard moet ik zeggen. Dan zeg ik weer Peter. Hij heet Pieter de Waard. Hij is oud-voorzitter van Telstra. Maar ik vertelde hem dat we u gingen bellen. En hij kreeg gelijk kippenvel.
4: Nou, als ik naar de Tour ga kijken, dan is het voor mij een quiz ook. Niet dat ik kippenvel krijg, maar het blijft altijd een van mijn mooiste overwinningen. Ja. En vooral ook de etappe-overwinningen. Alpe d'Huez en Puy de Dôme zijn voor mij de mooiste overwinningen in de Tour ook.
0: Ja, maar hij kreeg ook gewoon kippenvel van uw naam alleen al, dat we u gingen bellen.
4: Nou, dat is nog een goede herinnering natuurlijk. Dan heb je toch wat neergezet, dacht ik.
0: Hoe vaak gebeurt het nog dat als u gewoon ergens komt, hè, dat mensen gelijk daarover beginnen ook weer over 1980?
4: Nou, dat komt nog regelmatig voor. Ook als ik gewoon in Frankrijk ben, stop met een benzinepomp. En de Nederlanders die op vakantie zijn in Frankrijk, die zien daar staan. Nou goed, dan komen ze ook weer voor de dag met de Tour. Dus het blijft altijd iets dat niet vergeten is.
0: Het is eigenlijk net als een hitzanger. Die moet altijd die ene hit, moet die altijd zingen. En dat geldt hiervoor natuurlijk ook.
4: Inderdaad, het blijft het mooiste moment natuurlijk. Ja.
0: Vanuit het rennersperspectief, hè? Ja, hoe bijzonder is die Tour de France? Als je het ook vergelijkt met de andere rondes bijvoorbeeld.
4: Nou, de Tour de France, komt zoveel media naartoe. Er is zoveel aandacht voor. Dat is met andere koersen, met de ronde van Spanje, de ronde van Italië, is veel minder. Dat is de Tour de France, steekt er ver bovenuit. Dat is ongelooflijk, maar ja. Het is gewoon zo. Ja. Qua parcours zijn ze hetzelfde. Alle drie zijn ze even zwaar. Maar qua media, Wat erbij komt kijken, blijft de Tour natuurlijk.
0: Ja. En dit is natuurlijk, dat is ook logisch. Van, als je het vergelijkt met 1980, natuurlijk toch totaal anders dan hoe het nu allemaal gaat. Wie is de grote favoriet wat u betreft voor de komende Tour?
4: Pogacar en Vingegaard, die blijven natuurlijk voor mij de favorieten.
0: Ja, maar wie gaat hem winnen dan van die twee?
4: Dat gaan we in de Tour zien. Dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Oké. Gaat u nog, bent u nog actief daar? Gaat u nog ergens heen?
4: Ik ben niet actief, maar ik ga wel nog een dag naar Alpe d'Huez toe. Want ik heb het appartement in Mosenheuvel, dat heb ik niet meer. Maar ik heb nog veel vrienden daar in Mosenheuvel. Ik ga een paar dagen naar Mosenheuvel. En dan kom ik een keertje naar Alpe d'Huez. Dat heb ik zelf goede herinneringen aan natuurlijk. Ja. En dan ga ik daar nog een keertje kijken.
0: Ik gok maar zo dat er dan wel weer een paar Nederlanders zijn die zeggen... Joop, we waren erbij hoor in 1980.
4: Dat komt nog vaak voor inderdaad. Ja.
0: Hartelijk bedankt voor het gesprek. Joop Zoetemelk was dat, de winnaar van de Tour in 1980. De vraag van vandaag, wat is uw mooiste herinnering aan de Tour de France? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
5: Max.
6: Terug naar Tour.
0: We gaan terug naar 2 juli 2015.
6: Villa VDB.
0: Op die dag overleed professor Bob Smalhout.
7: Professor Bob Smalhout is overleden. Hij was arts, hoogleraar, maar vooral columnist.
8: Je ziet dat de verzekeraars zich, om zo te zeggen, steeds verder buiten een boekje begeven en zich gaat bezighouden met de praktijk van de geneeskunde.
9: Smalhout schreef ruim 20 jaar wekelijks columns voor de Telegraaf. Hij werd begin jaren 70 bekend toen hij als hoogleraar werd aangesteld aan de Universiteit Utrecht. Hij betoogde dat er elk jaar 200 mensen onnodig stierven door fouten met verdoving.
10: Het gevolg is geweest dat de minister opdracht heeft gegeven aan de Gezondheidsraad een commissie samen te stellen om dit probleem te bestuderen.
9: Smalhout werd daarna nog vaak gevraagd als getuige-expert als het ging om medische klachten. Bob Smalhout was 87.
0: En de voormalig hoofdredacteur van het Vrouwenblad opzij, Siska Dresselhuis, was goed bevriend met Bob Smalhout. Mevrouw Dresselhuis, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Laten we eens teruggaan naar die dag, hè? Want hij is dus overleden op deze dag in het jaar 2015. Had u nog contact met hem in die periode voor zijn overlijden?
11: Ja, vlak ervoor ben ik bij hem geweest met een vriend van hem en een vriend van mij, René Steenhorst, ook zijn biograaf, ook werkzaam bij de Telegraaf. En toen hebben wij eigenlijk door hem zijn wij bevriend geraakt. Hij heeft ons aan elkaar gebracht, kun je wel zeggen. We waren bij hem en het was uitermate ontroerend. Die man die wij kenden altijd als een man met altijd twee herdershonden bij zich, die was overleden toen. En opeens, voor ons opeens, wij hadden dat niet eerder gezien, zat er een heel klein poesje bij hem. En daar hebben wij toen foto's van gemaakt dat wij hem zagen knuffelen bijna met het poesje. En toen dacht ik, goh, kijk nou eens deze man, altijd macho, altijd met herdershonden in de weer, met geweren. Hij had een vliegbrevet, het was een typische macho. En dan zat hij nou vlak voor zijn dood, hij wist dat hij aan zat te komen. En dan zat hij met een klein rood poesje. Ja. Heel bijzonder beeld.
0: Ja. Hoe hebt u hem eigenlijk leren kennen?
11: Nou ja, ik heb in de jaren vanaf 1992, ongeveer 17 jaar lang, heb ik elke maand voor opzij een bekende Nederlandse man geïnterviewd. Dat begon met de politici, met ministers, staatssecretarissen, ja, toen die op waren. En de serie was echt een succes. Toen dachten we moeten door.
0: Die werden langs de feministische meetlat gelegd, hè?
11: Ja.
0: Ja.
11: En zo ben ik dus ook, ik denk in 1998 of zoiets, bij Bob Smalhout beland. Dat was nog helemaal op de redactie een beetje tegen het zere been. Want wij waren toch echt wel een zeer links blad. En opeens rukte ik uit om een Telegraafcolumnist te interviewen. Ja. Maar het is een enorm leuk gesprek geworden. Prachtig gesprek, vind ik zelf, mag ik zeggen. Niet alleen door mij, maar vooral door hem natuurlijk. Het was een erg mooi gesprek. Het is later in een boek terechtgekomen. En om er nog iets extra's bij te doen, hebben wij toen van al die mannen die in dat boek terechtkwamen, een echtgenote of een dochter of een schoondochter of een secretaresse gevraagd om de mening over dat interview. Dus en zo was bij Bob Smalhout, hebben wij toen zijn vrouw om commentaar gevraagd op het interview.
0: En herkende zij zich een beetje in het verhaal?
11: Ja, helemaal, zei ze. Nou ja, heeft je ook wel tegen mezelf gezegd. Want sinds dat interview zijn we eigenlijk bevriend geraakt en gebleven tot aan het eind van zijn leven.
0: Ja, grappig, dat boek hè, waar u het over had, dat heel toevallig, onze collega Sofie Verhoeven, die heeft dit gesprek ook voorbereid, die gaat ergens, loopt langs zo'n bibliotheekje ergens buiten en daar staat dat boek gewoon in.
11: Nou, dat heb ik er natuurlijk ingezet, hè? Dat begrijp je, de avond tevoren.
0: Ja, nee,
11: ik ben gewoon in al die boekjes, al die hokjes ben ik langs gegaan, heb ik al mijn oude exemplaren ingezet in de hoop dat zij langs zouden komen.
5: Ja, nou, dat is
0: Nee, maar dat is zo grappig, in dat interview staat, u begint zo van, hoe oud bent u eigenlijk, hebt u hem gevraagd. En wat was zijn antwoord toen?
11: Oh ja, dat was zo foutenboel. Wij zaten in het begin even bij elkaar om elkaar te leren kennen. Dus een vrouw zat erbij, zijn secretaresse erbij. Een van zijn honden lag onder tafel. We zaten gezellig met koffie en gebak. En ik dacht, kom, laat ik eens een vraag stellen. Ik zei, professor, hoe oud bent u eigenlijk? Nou, er viel een doodse stilte. Iedereen wist hoe pijnlijk dat was, behalve ik. Zelfs de hond, die lag doodstil. En toen zei hij, wanneer hebt u voor het laatst gemenstrueerd? Nou, toen viel helemaal iedereen stil. Die dachten, nou, die vrouw stapt nou gelijk op met klappende schoenen. Maar ik dacht even na en ik schoot toen enorm in de lach. En later heeft hij mij verteld, hij zei, als je toen niet in de lach geschoten was, was het niks geworden met het interview.
0: Ja, u kon dat wel hebben. En dat bracht jullie ook uiteindelijk samen. Het ging er net al even over, hè, zijn inauguratie als hoogleraar in 1972. Ja, daar kwam hij dus met die beroemde reden, waarin hij gewoon zei van ja, er zijn minstens 200 mensen jaarlijks gaan dood op de operatietafel bijvoorbeeld. Dat was nogal een schok.
11: Ja, dat was enorm. En dat is hem ook enorm kwalijk genomen door zijn collega's. Daar hebben wij het in dat interview ook heel uitgebreid over gehad. Hij was toen plotseling persona non grata in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Daar werkte hij toen. Want dat werd gevoeld als je verlinkt je collega's. Dat heeft hem heel erg geraakt, maar dat heeft hem nooit bang gemaakt. Hij is doorgegaan, want heeft later nog weer affaires gehad dat hij het voor slachtoffers heeft opgenomen die dankzij hem schadevergoeding hebben gekregen, ook weer voor een fout in datzelfde ziekenhuis. Daar heeft hij toen een berisping voor gekregen van een of andere hoge medische tuchtraad. Dat heeft hem heel erg geraakt, want hij heeft later wel excuses gekregen van collega's van minister Els Borst, die was toen directeur van dat academisch ziekenhuis, toen Bob daar arts was. Maar zo'n berisping van de medische tuchtraad, dat kon nooit meer goedgemaakt worden. En toen zei hij, ja, met een berisping ga ik de kist in. Nou, hij vond het erg, maar hij heeft gewoon doorgeleefd. Laat ik dat maar zo zeggen. Ja.
0: Ander stokpaardje van hem was het pensioen.
11: Oh ja. Daarom was die vraag voor mij ook zo pijnlijk. Dat ik vroeg, hoe oud bent u eigenlijk? Want leeftijd was in die jaren voor hem echt een pijnpunt. Want hij moest met pensioen, ik denk toen die 67, 65, ik weet niet precies hoe dat zat in zijn beroep. Maar hij moest met pensioen. Hij heeft altijd gezegd, dat was de ergste dag van mijn leven. Het is alsof je een dwarslesie hebt. Je bent lichamelijk verlamd en je bent geestelijk nog heel helder. Zo voelde voor hem dat pensioen.
0: Ja.
11: En toen zei hij, de mooiste dag van mijn leven was toen de Telegraaf daarna belde en mij een column aanbood. Dat is tamelijk dicht bij elkaar geweest, die twee data. Dus de ellende heeft niet lang genoeg geduurd. Hij zei toen zelfs tegen me, ik was er zo aan toe dat ik was asperges gaan steken in Limburg als de Telegraaf niet gebeld had. Een mens moet iets doen.
0: Ja. Hij heeft dat heel lang gedaan, column schrijven voor de Telegraaf. Ja, rechtse houdegen werd hij genoemd, hè, ook. Want u hebt daar net al even iets over gezegd. Waarom klikte het zo goed tussen die rechtse houdegen en u toch, vanuit de linkshoek vooral?
11: Ja, dat is nu een ervaring voor mij nadat ik ongeveer 30 jaar alleen maar mannen geïnterviewd heb. Want nou, opzij heb ik dat ook nog voor andere vrouwenbladen gedaan. Linkse mannen zijn niet leuk. Rechtse mannen zijn veel leuker. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb echt vergelijkingsmateriaal. Meneer Van den Berg, ik weet niet of u links of rechts bent. Ik hoop voor mij rechts.
0: Ik ben er tussenin, hoop ik.
11: Oh, je bent er tussenin. Oké, helemaal goed. Maar ik heb dat ervaren. Ik moet eigenlijk allemaal geen namen noemen. Maar als je dan allemaal zat bij Ad Melker, bij Wim Kok, Wouter Bos. Nou, noem alle hotshots uit die tijd maar op. Die waren allemaal zo eager om het goed te maken voor de mensheid in de wereld. Maar de Gerrit Sams en de Jan Gmelig-Meiling, die hele leuke staatssecretaris, dat waren VVD'ers, maar dat waren wel mannen die hun chauffeurs goed kenden en die wisten wanneer die jarig waren. Ja, ik zeg altijd, links is voor de mensheid en rechts was toen voor de mens.
0: Ja. Hij scoorde uiteindelijk op die feministische meetlat, Bob Smalhout, een 4.
11: Ja, nou, dat was helemaal niet slecht, hoor. Want we gingen van -10 tot +10. En ik heb ook heel wat -3'en uitgedeeld. Dat een +4 was heel goed. En
0: vond
11: hij,
0: was hij het er zelf
11: willen hebben.
0: Ja, was hij het er zelf mee eens?
11: Nou, ik geloof dat zijn vrouw later gezegd heeft dat hij het wel een beetje mindertjes vond. maar hij heeft er niet onder geleden.
0: Nee. Welk moment met hem zult u nooit vergeten?
11: Nou ja, dat begint natuurlijk over die menstruatie. Dat gaat niet uit je hoofd. Maar het meest ontroerende vind ik toch wel dat wij daar zaten met hem een paar weken voor zijn dood. En dat hij met dat poesje zat en afscheid van ons nam. Ja, dat was natuurlijk heel ontroerend, ja.
0: Ja, ik snap het. Bedankt, mevrouw Dresselhuis, voor het verhaal. Siska Dresselhuis, we gingen terug naar 2 juli 2015, de sterfdag van professor Bob Smalhout.

0: Shepherd was dat. En Geronimo, zometeen ontknoping van het spel Tijdje Terug. We zijn er straks dus even 3 weken niet. Maar daarna kunt u zich weer aanmelden. Dat wil zeggen, kunt u zich nu al aanmelden voor dat spel. Want we moeten nog heel wat vakjes invullen voor na de tour. Dus als u mee wilt doen aan het spel Tijdje Terug, meld u aan via villavdb@omroepmax.nl.
1: NPO Radio 1.
0: 3:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
2: Het aantal mensen dat per jaar kiest voor euthanasie is sinds 1999 gestegen van 2000 naar 10.000 in 2024. Blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt de stijging doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. Daarnaast ligt er meer nadruk op de eigen keuze. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. 7 Nederlandse deelnemers aan de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De vloot was in april onderweg naar Gaza, maar werd geënterd door het Israëlische leger. De 428 opvarenden van de vloot zaten een tijdje vast in Israël. En na de aardbevingen in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden gemeld en zijn er duizenden gewonden en vermisten.
0: Waar is het aansluiten geblazen in Nederland? Bij de ANWB Dennis Mooij.
3: Nou, nog steeds op de A4, Den Haag Amsterdam. De weg was een tijdje dicht in beide richtingen bij Hoge Maden. Maar is nu in beide richtingen weer vrij. Vooral vanuit Amsterdam naar Den Haag moet je nog rekening houden met veel vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen doe je er 25 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk een kwartier extra. Hier is ook een ongeluk gebeurd en is de rechterrijstrook dicht. En de N62 van Borselen naar Terneuzen is bij de Westerschelde-tunnel nog steeds afgesloten. Ook door een ongeval.
1: Tot 4 uur.
0: En dat is dat spel met de historische nieuwsfragmenten waarin u als weekwinnaar €100 kan verdienen. De kandidaat van vandaag, die we zouden hebben, zit in Portugal. Zé Maria Veloso Correia Raam. Ik weet niet of hij luistert op dit moment, maar de verbinding met Portugal is op een of andere manier niet tot stand gekomen. En ik kijk nu even naar de overkant, zoals we dat dan hier in vaktermen zeggen, naar de overkant van dat glas. Want er zit hier een heel groot glas en daar zit een man met een koptelefoon op. En daar komt nu stoom onderuit, zie ik. Nee, hij is niet te bereiken. Jean-Paul Overkleef, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jean-Paul, jij had tot nu toe de hoogste score van 10. En ja, we hadden nog 1 kandidaat in de aanbieding om daar overheen te gaan. Maar die is dus, ja, dat is een soort weigering, zeg maar. Die, net als met zo'n paard die niet over die hindernis gaat, zeg maar. Dat is het. Dus ik dacht, weet je wat we doen? We gaan kijken of jij gewoon je eigen score kan verbeteren. Vind je dat leuk? Je bent al de week weer daar.
4: Ik wil het wel proberen.
0: Ja hoor. Ja, laten we dat gewoon doen. Wat was ook weer. Nou ja, we doen even zijn geboortejaar dan. De kandidaat van vandaag is 1958. Maar ja, dat maakt even niet zoveel uit. We gaan gewoon kijken of je verder komt dan die 10 van gisteren.
4: Ja.
0: Van eergisteren was het. Ja, gisteren hadden we geen uitzending. Oké, als jij er klaar voor bent, dan komt hij dan.
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment. Is dat vroeger of later dan 1958?
5: Het is voor mijn man en mij een grote vreugde. U. Nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg.
0: Vroeger of later dan 1958?
4: Vroeger.
0: Nee, man, later.
4: Later.
0: Ja, nou goed. Ja, nou ja, het was al een noodgreep dit natuurlijk.
4: Ja, precies. En het overval ook. Maar ik had hem ook niet geweten.
0: Nee, dat is ook zo. Nou ja, weet je, we kunnen een heel lang verhaal van maken. Maar je bent gewoon de winnaar van deze week. Waarbij ik wel moet zeggen, maar dat gaan we natuurlijk niet in de boeken zetten. Want dat maakt voor later helemaal niet uit voor de geschiedenis. Maar dat er maar 2 kandidaten waren. Waar jij er dus 1 van was, Jean-Paul.
4: Ja.
0: Maar het levert jou wel €100 op.
4: Nou, hartstikke fijn.
0: Dus je had al dat schort, dat is onderweg. En dan komt er ook nog eens €100 aan. En we zeggen dan altijd, als je het uitgeeft, denk aan ons.
4: Dat zal ik zeker doen.
0: Heb je al een mooie bestemming of niet?
4: Ja, ik zat te denken aan Vestivis en Stellendamse Granalen.
0: Ah ja, nou lekker man. Nogmaals, als je er eentje naar binnen werkt, laat het denk aan ons in ieder geval. En ik wens je vast een fijn weekend.
4: U ook. Nog een fijn weekend.
0: Jo, dankjewel. Hoi. Okay, ik zeg nog een keer, als u mee wilt doen aan dit spel en dan er ook echt zijn, hè, op de dag van uitzending, meld u aan villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp. Dit zijn Christine en de Queens. Chris.

0: Damn This Moi, Christine and the Queens.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: De LHBTQI plus community, hierna te noemen de queer community, staat voor een feestelijke zomer. 25 jaar geleden werd in Amsterdam het eerste officiële huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gesloten. Pride Amsterdam bestaat 30 jaar en belangenorganisatie COC viert het 80-jarig jubileum. En ter gelegenheid daarvan is vanaf volgende week in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad te zien. En de conservator Helene Webers is hier. Hartelijk welkom. Wat is er eigenlijk allemaal te zien tijdens die tentoonstelling?
3: Er is ontzettend veel te zien straks in de tentoonstelling. We beginnen in de 17e eeuw. Maar wat centraal staat zijn eigenlijk de persoonlijke verhalen. En dat zijn verhalen die iedereen aanspreken. Ze gaan namelijk over liefde en jezelf zijn, jezelf kunnen zijn, jezelf willen zijn. En daar hebben we een hele mooie selectie van objecten bij gemaakt.
0: Want heeft het COC bijvoorbeeld, hebben die een heel archief van allemaal dat soort dingen? Of?
3: Er zijn een aantal plekken, partners waarmee wij samenwerken voor deze tentoonstelling. Onder andere Ilia, maar we werken ook samen met het COC. En we hebben eigenlijk objecten van overal en nergens vandaan gehaald.
0: Maar waar moeten we dan aan denken?
3: Qua objecten, nou, als je het hebt over COC, hebben we wel echt een prachtig object. Namelijk de avonturenboekhouding van Jaap van Leeuwen. Dat is een van de oprichters van het COC. En hij heeft vanaf 1935 heeft hij minutieus bijgehouden met wie hij intiem contact heeft gehad en in welke publieke ruimte in Amsterdam.
0: Oké. Dat hield hij gewoon bij het boekje.
3: Ja.
0: Bijzonder. Ja, je zult er maar in staan ook trouwens. Dan word je alsnog geoud.
3: Ik denk dat de meesten het niet overleefd hebben, als in qua tijd.
0: Oké. De 17e eeuw, het startpunt in de tentoonstelling is het jaar 1632. Waarom?
3: Ja, voor ons een cadeautje voor de tentoonstelling is dat er in 1632 in de Nieuwe Kerk, waar de tentoonstelling plaatsvindt, een huwelijk heeft plaatsgevonden tussen Hilletje Jans en Willem Adriaans. En Willem is bij de geboorte geregistreerd als Barbara. Trad in het huwelijksbootje met Hilletje onder de naam Willem. Dat kwam uiteindelijk. Willem is verbannen, het huwelijk is ontbonden. Maar het laat zo mooi zien hoe al in de 17e eeuw een heel bijzonder huwelijk daar heeft plaatsgevonden.
0: Maar dat moest dus wel met gevoezel, met namen en zo. Anders mocht het dus niet blijkbaar, of? Het moest een mannennaam zijn dan blijkbaar? Of?
3: We weten niet precies hoe het helemaal zit. De term gender bestond in die tijd nog niet. Dus we weten niet of Willem het geslacht aannam van een vrouw. Of misschien zich wel vrouw voelde. Daar kunnen we ook niet zoveel over zeggen.
0: Nee. Maar bijzonder dat dat toen dus al was.
3: Ja, vonden wij ook.
0: 1632.
3: Ja.
0: En hoe laten jullie die geschiedenis verder zien? Want kijk, ja, ook toen al gebeurde dat natuurlijk toch allemaal ook een beetje in het geheim, toch, lijkt me.
3: Ja, dat is misschien wel de grootste uitdaging van deze tentoonstelling. Veel verhalen mochten er niet zijn, vonden plaats in het onzichtbare. Dus het is niet zo dat er een hele ruime selectie aan objecten is waar je zomaar uit kan kiezen. En de objecten die overgeleverd zijn uit deze geschiedenis laten ook weer een heel specifiek verhaal zien binnen het grotere verhaal. Dus we werken vooral eigenlijk met objecten, maar ook heel veel audio, filmfragmenten. Alles maar eigenlijk om die persoonlijke verhalen op verschillende manieren te vertellen. Ja, te laten zien.
0: Maar ook van 1632 is natuurlijk geen audio, want dat bestond er allemaal nog niet. Maar daar hebben jullie iets op gevonden. De fluisterlijn, wat is dat?
3: Ja, de fluisterlijn is eigenlijk een audiolijn in de tentoonstelling waarbij we de verhalen laten horen waar we geen objecten voor hebben, maar die we wel heel belangrijk vinden. Juist ook omdat diversiteit en inclusie een belangrijk speerpunt zijn in deze tentoonstelling. En op die manier kunnen we het alsnog zo breed mogelijk eigenlijk deze geschiedenis vertellen. Hm.
0: Maar is dat dan gebaseerd wel op archiefstukken of iets?
3: Ja,
0: absoluut. Om een indruk te krijgen, hebben we een stukje van die fluisterlijn. Daarin gaat het over vier zogenoemde lollepotten eind 18e eeuw in de Jordaan.
4: Gesina, ook wel Geesje, is de eerste die wordt verhoord. Zij woont in huis bij Willemijn. En in dat huis in de Jordaan komen 's avonds veel vrouwen samen die elkaar streelden en zoenden en onder de rokken voelden, bekend Geesje. De schouten noteren haar bekentenis als volgt. Zegt dat zij, gevangene, op de grond lag en Engeltje Blauwpaard naast haar zijde. Als wanneer zij elkander liefkozende, Engeltje Blauwpaard haar vinger in de vrouwelijkheid van haar gevangene stak. Dezelfde vinger bewoog, het welk omtrent een kwartier geduurd heeft.
0: Tja.
3: Nou hè?
0: Nou, dat is nogal wat. Wat daar gebeurt. Wel keurig verteld trouwens.
3: Ja, dan hadden we dus geen objecten voor, maar dat wilden we wel graag. Ja.
0: Nee, ik bedoel, het wordt niet te expliciet gemaakt, maar eigenlijk op een keurige manier verteld. Het gaat over Schouten. Dus er zijn politiemensen in die tijd, hè, zou ik zeggen. En deze vrouwen werden dus uiteindelijk door de politie opgepakt. Wat voor straffen kregen zij?
3: Ja, dit was onnatuurlijke ontucht.
0: Zo werd dat genoemd?
3: Ja, zo werd dat genoemd. Want seks zonder voortplanting was strafbaar. En zij moesten spinnen. Tot in het einde van hun dagen.
0: Ja.
3: In het ziekenhuis. Ja.
0: Goed, dat is, we hebben het allereerste begin gehad. Dit is dan 1800 zo. En dan komen we uiteindelijk tot het heden. Wat zijn eigenlijk de belangrijke momenten in al die jaren waarbij stil wordt gestaan in de tentoonstelling?
3: Ja, je noemde er net al een paar in het intro ook. Oprichting van het COC, de openstelling van het huwelijk. En tegenwoordig zijn er ook nog heel veel belangrijke stemmen. Ook als het gaat over groepen binnen de community die nu eigenlijk voor het eerst ook meer zichtbaar zijn. En we laten eigenlijk de verschillende verhalen, personen zien.
0: Want er wordt over die, ik noemde natuurlijk net ook al die letters, zeg maar. Hè, daar wordt ook wel eens wat grappig over gedaan. Maar dat betekent dat werkelijk alles en iedereen aan bod komt ook in de tentoonstelling. Binnen die lettercombinatie.
3: Daar doen we ons best voor, ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Oké, dan naar het nu. Want kijk, als je kijkt wat er nu is aan een homo-acceptatie, zou je denken, nou, we hebben een hele strijd geleverd al die jaren. En het is nu wel eens een keer geregeld. Maar niets is minder waar.
3: Nee, de cijfers liegen er niet om. Een onderzoek laat weten dat er 40% van de jongeren hun queer klasgenoten niet als gelijkwaardig zien ten opzichte van cis-hetero klasgenoten. En dat zijn natuurlijk echt schrikbarende cijfers.
0: Ja, een onderzoek van de UvA is dat. Hè? En, dus dat betekent dat er nog een echte winnen valt daar met name de jongeren van nu.
3: Ja.
0: Hoe gaan jullie dat doen?
3: De tentoonstelling staat 9 maanden. En dat betekent dat we flink gaan inzetten op educatie. Vooral ook om dit vraagstuk te tackelen. Tenminste, dat is onze hoop en bedoeling. En binnen het educatieprogramma hebben we eigenlijk een drieledig aanbod. Dus we bieden een voorbereidende les aan, rondleidingen door de tentoonstelling en een verwerkingsopdracht, waarbij de jongeren met het thema aan de slag gaan.
0: En theatermaker Raya Gomez Iglesias is daarvoor ingehuurd, hè, om daar iets op te bedenken dat die jongeren dat die mee gaan doen. En die is nu aan de lijn. Goedemiddag.
5: Hallo.
0: Ja, nee, dat is nog wel een klus, denk ik, hè, of niet?
5: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe gaan we dat aanpakken?
5: Ik denk eigenlijk allereerst de doelgroep serieus nemen. Ik denk gewoon.
0: Is er iets aan de hand?
5: Er is iets aan de hand. Ik denk, ik heb een concretere vraag nodig, denk ik.
0: Oké. De concrete vraag is, want je spreekt nu al wel met jongeren. Wat voor reacties krijg je dan van ze als het gaat over queer?
5: Heel wisselend. Ik probeer altijd in de les of in de voorstellingen die ik maak het te normaliseren. Dus niet er een probleem van te maken. Of hè, zoals mensen wel eens het gevoel kunnen hebben dat we het in hun gezicht drukken. Wat ik vind dat een nonsens argument. Maar zo voelen mensen het soms wel. Dat wil ik vooral niet doen. En eigenlijk door al te zeggen van ik weet dat het ongemakkelijk kan zijn of weerstand kan geven, of dat je daar een mening over kan hebben, dat is in principe oké. Maar we gaan hier wel met respect met elkaar om.
0: Ja. Want het zijn, het zijn pubers over het algemeen, die wel mondig zijn ook, hè? Wat zeggen zij dan allemaal? Wat krijg je terug eigenlijk als je dit soort vragen stelt aan ze?
5: Ja, ik heb wel eens bij een voorstelling gehad dat er echt geschreeuwd werd. De man en vrouw is door God geschapen om kinderen te krijgen. En de rest bestaat niet. Of de rest mag niet. Soms krijg je ook gewoon reacties. Oké, zeggen ze dan. Maar ook juist klappen of een woe. Of een, zeg maar, dat verschilt heel erg.
0: Ja. Ik denk ook dat de groepsdruk speelt waarschijnlijk ook mee. Hè? Dus ik denk dat als je mensen individueel spreekt, is het ook weer anders.
5: Ja, zeker. En ik denk ook. Wat ik heel belangrijk vind bij deze tentoonstelling en bij de opdracht, is dat ik denk, volgens mij is er sowieso al een weerstand, even los van het onderwerp. Want jongeren willen nooit verplicht dingen moeten doen van school. Ik wilde dat als puber ook niet. Al helemaal niet als het ging over geschiedenis. Dat ik denk, oh ja, hoe kunnen we het... Ik ben aan het zoeken naar... Hey, ik wil dat die opdracht eigenlijk iets wordt dat aansluit op die belevingswereld. En op wat vinden zij vet? Wat spreekt aan? En hoe worden zij serieus genomen? In plaats van dat het een soort kinderachtige opdracht is met... Wat zie jij hier? Of hoe, zeg maar, dat, daar was ik heel erg allergisch voor als puber.
0: Ja, ja. Maar dat het dus ook niet een soort monoloog wordt van iemand die van bovenaf even gaat vertellen hoe het allemaal zit. Maar meer dat ze het in, ja, in, misschien in een spelvorm of zoiets gaan beleven.
5: Ja, ik wil eigenlijk een soort spelelement. Ja, ik merk dat ook in mijn voorstellingen, dat als je een soort spelelement doet, dan activeer je iets. Waardoor ze eigenlijk een beetje het onderwerp achterwege laten en eigenlijk willen winnen. En ik denk dat dat een soort slimme manier is van... hey, hoe kunnen we het, dat klinkt heel oppervlakkig, maar hoe kunnen we het leuk maken... en zorgen dat we de focus een beetje verleggen... waardoor ze wel eigenlijk heel veel informatie tot zich nemen... zonder dat ze het gevoel hebben dat dat in hun slot wordt geduwd... dat ze dat zouden moeten
0: doen. Ja, precies. Dat moet er zeker niet af. Ze moeten verleid worden om het leuk te vinden. Ja.
5: Precies.
0: We gaan je niet langer storen, Raja, want je moet dit allemaal nog uitwerken. Dus veel succes daarmee.
5: Hé, hey, dankjewel.
0: Yo, Raja Gomez Iglesias was dat. Nog even terug naar conservator Helijn Webers. Dit gaat allemaal specifiek over jongeren. Maar goed, in allerlei leeftijdsgroepen valt er nog een wereld te winnen. Waarom moet iedereen naar die tentoonstelling?
3: Het is een heel menselijk verhaal. Het spreekt iedereen aan. Nogmaals, het gaat over liefde, jezelf kunnen zijn. En uiteindelijk is dat wat we allemaal willen. Dus
0: Ja, vanaf donderdag is het, hè? Komende donderdag. Dus over een week.
3: Ja.
0: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Queer Amsterdam, de Roze Stad. En dan, wat zei je, 9 maanden?
3: 9 maanden, ja. Tot begin april.
0: Ja, mensen hebben even de tijd om het in te plannen in de agenda. Dank voor het gesprek en veel succes. We gaan de vraag van vandaag afronden. Die heeft te maken met de Tour de France. Die begint zaterdag in Spanje. Ja, dat is nou helemaal zo. En onze vraag was natuurlijk... wat is uw mooiste herinnering aan die Tour de France? Eens even kijken, veel reacties dus. Vaak mooie jeugdherinneringen. Ruud die ging als jongetje van 8 met zijn zakgeld de nieuwe revue kopen... omdat daar allerlei mooie foto's in stonden van de renners... Bij de tabakzaak ging hij stiekem in de Volkskrant het klassement opzoeken... want dat kon hij niet betalen, die krant dus, van zijn zakgeld. Het was altijd zijn droom om een bezoek aan de ronde te brengen. Inmiddels is hij bijna 75 en heeft hij de Tour al een paar keer live mogen beleven. En vroeger nam hij ook wel eens een snipperdagje... om de belangrijkste bergetappes ongestoord op de televisie te kunnen kijken. Ingrid ging in de jaren 80 altijd met het gezin naar de Tour. Eerst kwam de reclamekaravaan voorbij met de petjes, met de snoepjes... en allerlei andere snuisterijen... Dat vond ze allemaal geweldig, maar toen de renners zelf kwamen... waren ze in een paar seconden weer voorbij. Zo snel gingen ze. Alexandra, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wat is jouw herinnering aan de Tour?
6: Nou, hele mooie. We waren in Orange. Mijn vriend en ik was net afgestudeerd van de kunstacademie in de jaren 80. En ik sta met mijn fototoestel langs de kant. En een politieagent die ziet mij en die zegt... wil je niet een beter plekje? En hij stond op zo'n middenconsole bij zo'n, echt op het midden van de weg.
0: Ja.
6: En ik mocht tussen zijn laarzen zitten. En ik zag zo Hino op mij afkomen. Dus ik heb...
0: Oeh, nou krijgen we de clue van het verhaal niet. Nee. Kunnen we even snel terugbellen, Alexandra? Gaat dat lukken, jongens? Ja, dat zou toch wel mooi zijn. We zitten midden in het verhaal, dat is niet leuk. Ah, je viel even weg. Je zat tussen de benen van die motoragent.
6: Hino komt op mij af. Dus ik heb prachtige foto's van hem kunnen maken. Het was zo mooi.
0: En heb je die nog ergens?
6: Ja, ergens. Je kent wel, hè? Analoge tijdperk in een dokaartje heb ik ze ontwikkeld.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je verhaal. En je gaat weer kijken, neem ik aan, 2026, de Tour.
6: Ik kijk altijd op de televisie. Of als ik in Auvergne ben, want dat is de prachtigste plek, dan kijk ik daar.
0: Ja. Dankjewel. En Rick die stuurt nog even dat de zomer voor hem pas officieel begint... als hij de begintune hoort van Radio Tour de France. Hij zegt, dan is de zomer echt geopend. Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Komende 3 weken dus in dit theater NPO Radio 1... hoort u Radio Tour de France met Guilherme de Plag en Henri Schut. Die gaan het presenteren dit jaar. Goed, dat gezegd hebbende, iedereen natuurlijk bedankt voor het insturen van al die leuke reacties. Dan gaan we afsluiten met de man die dat elke donderdag doet. Dus ook vandaag in deze villa. En dat is Marcel Hartenveld.

0: vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plaats. En meestal zeg ik dan, ja, maandag melden we ons weer even na tweeën. Maar dat is dus niet zo, want de komende 3 weken maken we plaats. Met heel veel plezier overigens voor de collega's van Radio Tour de France. En Villa VDB is dus terug op maandag 27 juli. En dan nog wat dienstmededeling. Wilt u meedoen aan het spel en €100 winnen? Wellicht als u de weekwinnaar bent, meld u gewoon aan via het mailadres. Want dat blijft gewoon open de komende 3 weken. VillaVDB@omroepmax.nl. En wat hebben we nog meer eigenlijk? De liedjes natuurlijk, hè, die zijn terug te vinden op Spotify. U toets gewoon even Villa VDB en dan vindt u daar een hele lijst. Kunt u ook draaien. Ik wens u nu een prettige donderdag. Zometeen Marco Geitenbeek.
2: Samen Max.
3: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur.
4: 3 weken lang.
3: Radio Tour de France.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: NPO Radio 1. 4 uur.
4: NOS NTR.
5: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. De trekkers in Den Haag zijn in

0: Doei.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
2: Marco Geitenbeek.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. De trekkers in Den Haag zijn ingeruild voor touringcars vandaag uit Zeeland en Groningen. Want in die provincies willen ze weten wat dit kabinet nou wil. Waar gaan die nieuwe kerncentrales komen? Hebben ze antwoord gekregen? Dat hoort u zo. Eerst het nieuws met Levi van Eck.
4: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Staatssecretaris Claudia van Brugge zei vanmiddag tegen afstandsmoeders dat de staat verkeerd heeft gehandeld.
5: Het was goed geweest als de overheid meer had gedaan. Meer naar jullie had omgekeken. Bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen te nemen om jullie te beschermen. Of instructies te geven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is allemaal niet gebeurd. Daarmee heeft de overheid steken laten vallen. Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan. Dit had nooit mogen gebeuren.
4: Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Het Limburgse Gulpener bestaat al 200 jaar en was generatieslang een familiebedrijf. Het blijft wel bestaan als zelfstandig merk. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. Sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. In het Noord-Hollandse Huizen is brand uitgebroken in een woning. Daarbij raakten 2 mensen gewond, van wie 1 persoon zwaar gewond. De brand ontstond na een explosie. Deze verslaggever van NH Nieuws ziet dat er veel schade is.
6: De voorgevel en ook de achterkant van het pand is helemaal door explosie helemaal eruit geslagen. Overal liggen ook brokstukken, zowel in de voor- en achtertuin. Er wordt nu met drones rondgevlogen.
4: Vanwege de brand is een heel huizenblok ontruimd. Over de oorzaak van de explosie in Huizen is nog niets bekend. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door en het is 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook wat stapelwolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
3: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Dennis, goedemiddag.
7: Een hele goede middag. Het is alweer vroeg druk op de weg, met name in het midden en het zuiden van het land. Alles bij elkaar opgeteld staat er 550 kilometer file. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar was de weg een lange tijd dicht bij Hoogmade. Weg is weer vrij, maar in de file is wel een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade heb je daarom nog steeds een uur vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en Velzen doe je er 3 kwartier langer over. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen ook 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en Moerdijk 10 minuten extra. De rechterrijstrook is hier nog dicht door een ongeluk.
3: Het is een grote vraag in de Oekraïne-oorlog. Hoeveel militairen sneuvelen daar of raken gewond aan beide kanten? Een nieuwe studie zet het op 2 miljoen en vooral bij de Russen. Zometeen Rusland-kenner

0: Hubert Smeets over hoe er zoveel slachtoffers kunnen vallen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Op de publieke tribune van de Tweede Kamer veel inwoners uit Groningen en Zeeland vandaag. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, waarom is dat?
10: Het gaat hier vandaag over kernenergie, want het kabinet wil dat er 2 kerncentrales gebouwd gaan worden. En de vraag is nu, komen die in Groningen of komen die in Zeeland?
9: In Israël wordt stilgestaan bij 1000 dagen na de aanslag van Hamas op 7 oktober. Correspondent Lennart Zwolfs, op welke manier gebeurt dat?
11: Door het hele land zijn vandaag herdenkingen. Zelf ben ik op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv. Ook daar begint straks een grote herdenking. Maar het is niet alleen een dag van herdenken. Het is ook een dag om kritiek te uiten op de regering van Netanyahu.
9: Maar eerst de oorlog in Oekraïne. Want in die oorlog zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen gesneuveld, gewond geraakt of vermist. Zo meldt de denktank Center for Strategic and International Studies. Met name bij de Russen zijn er veel slachtoffers. De denktank heeft het over 450.000 doden. Hubert Smeets, journalist en Ruslandkenner, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
9: En het zijn enorme aantallen waar we het over hebben.
12: Het is ongelooflijk. Het is meer dan de Sovjet-Unie, en niet een beetje meer. Het is 30-maal meer dan de Sovjet-Unie in de oorlog in Afghanistan tussen 1979 en 1989 in 10 jaar heeft verloren aan soldaten.
9: Jeetje. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er zoveel slachtoffers vallen aan Russische zijde in deze oorlog?
12: Dat heeft ermee te maken dat in Rusland nog altijd de strategie bepalend is dat je land moet veroveren. Vierkante kilometers. En dat mensenlevens daarbij ondergeschikt zijn aan de terreinwinst. En het heeft er ook mee te maken dat de Oekraïners de afgelopen jaren vooral in geslaagd zijn om met zeer geavanceerde drone-technieken de frontlijnen en de soldaten aan die frontlijnen heel zwaar aan te pakken. Er sneuvelen aanzienlijk minder Oekraïners de laatste half jaar dan Russische soldaten. Dat rapport wat vandaag verschenen is maakt gewag van factor 1 op 8. Dus 8 meer keer meer Russische soldaten die sneuvelen of gewond raken dan Oekraïense soldaten die het eigen land verdedigen.
9: En dan is de vraag natuurlijk, is dat vol te houden? Dat moet toch een keer in de oorlog? Is dat dan nu het moment dat er zoveel, dat deze cijfers zo groot zijn? Of is het daar te vroeg
12: het wordt voor? Het wordt heel moeilijk. Het rapport schrijft dat er op dit moment meer soldaten omkomen aan Russische zijde dan er gerekruteerd worden in Rusland. En als dit zo doorgaat, dan zou je kunnen zeggen dat Rusland niet meer in staat is om de manschappen aan te vullen. En daar komt bij dat ook in het achterland van Rusland de Oekraïners heel veel successen boeken met de aanvallen op de olieraffinaderijen, olieopslagplaatsen en ook vooral transportlijnen van olie en andere belangrijke materialen die het leger nodig heeft in de Oekraïne. En dat leidt ertoe dat in Rusland zelf de burgers nu last beginnen te krijgen van die oorlog. Dus het begint te wringen.
9: Ja, wat doet dat dan met die Russische bevolking? Wat merk je daarvan?
12: De Russen beginnen te morren. De Russen beginnen kwaad te worden, met elkaar te vechten om de laatste liters benzine die bij een pomp te krijgen zijn. De prijzen stijgen enorm. Een liter benzine kost nu ruim een euro in Rusland. En dat vinden wij heel weinig, met meer dan 2 euro per liter. Maar je moet er wel bij bedenken dat de gemiddelde inkomens in Rusland aanzienlijk lager zijn dan in Nederland. Dus we hebben het echt over bedragen die boven de Nederlandse normen gaan. Mm-hmm. Dat begin je te merken. Je begint te merken dat in het achterland, waar de meeste soldaten sterven, een klein voorbeeld, in Moskou sterven eigenlijk heel weinig soldaten. In Moskou sterven 8 keer minder soldaten aan het front dan gemiddeld in Rusland. Maar in republieken als Baskirië of ver in Azië, Boerjatië, daar sterven 3 tot 1,5 keer meer soldaten dan gemiddeld in Rusland. En daar begint natuurlijk de pijn heel erg dicht bij de mensen te komen.
13: Ja, dan heb je het over de pijn. Dan is de vraag natuurlijk, durven mensen ook echt op te staan tegen het beleid?
12: Nee, dat is op dit moment echt niet aan de orde. Rusland is een politiestaat. Dat kan ik ook met cijfers illustreren. 1 op de 20 Russen werkt bij de geheime dienst, het leger, de politie, de nationale garde.
13: 1 op de 20?
12: 1 op de 20 Russen heeft een uniform thuis. En heeft misschien ook wel een pistool voor het werk ter beschikking. Dat betekent dus dat die repressie in Rusland heel erg sterk is. Ja. En ook in staat is om elke vorm van sociaal protest, want politiek protest is er niet tegen deze oorlog, maar sociaal protest de kop in te drukken. Maar het wordt wel steeds moeilijker voor het Kremlin om deze oorlog, die een ideologische is ten dele, ze willen Oekraïne onderwerpen aan het grote Russische Rijk, dat het steeds moeilijker wordt voor het Kremlin om dat verhaal over het voetlicht te brengen.
13: Ja, dat dus kan we zien vannacht natuurlijk ook weer een grote aanval op Kiev. Poetin geeft niet op. Hoe lang kan hij dat volhouden tot slot?
12: Hij heeft aanzienlijk meer middelen tot zijn beschikking dan de Oekraïners. Maar ook voor hem begint de tijd te dringen. En dat is wel wat er de afgelopen maanden gebeurd is aan het front. Rusland heeft ook steeds minder tijd om achterover te leunen. Ze hebben ook haast. En dat maakt dat Rusland nu in het defensief zit.
13: Duidelijk. Hubert Smeets, Ruslandkenner. Bedankt.
8: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Gisteren waren het trekkers en vandaag staan er bussen in Den Haag. Groningers en Zeeuwen zijn naar de Tweede Kamer toegekomen voor het debat over kernenergie. Vanochtend stapten ze in de bus.
14: We gaan op naar Den Haag, omdat het ook heel Zeeuws-Vlaanderen raakt. En onze petitie die zegt ook geen kerncentrales in Zeeland, dus... Daarom zijn we daar.
15: Groningen komt ook naar Den Haag. Die hebben dezelfde boodschap.
16: Er spelen heel veel plannen rondom onze woning. Nu ook nog een kerncentrale en dat eigenlijk allemaal in een straal van 800 meter.
17: Ik hoop een stuk wijsheid van de politiek vandaag, dat die daar nog betere dingen voor ons gaan beslissen.
13: Een politiek verslaggever Roel Bolsjes heeft het debat gevolgd. Ja, kunnen de touringcars tevreden huiswaarts? Hebben ze gekregen in Groningen en Zeeland wat ze hoopten, Roel?
10: Nee hoor, en dat maakte de staatssecretaris Johannes Debat van Klimaat en Groene Groei gelijk aan het begin van zijn termijn al duidelijk.
18: Er is geen keuze gemaakt. Er is niet gezegd dat Zeeland of Groningen de voorkeur heeft. Wij zijn in dat opzicht niet veel verder. Namelijk dat we vasthouden aan de lijn van, het voorgaande kabinet. Waarbij de voorkeur is, als het allemaal uitgeplozen kan worden en als er een gelijkwaardige keuze is voor Zeeland. Maar dat vervolgonderzoek moet echt nog plaatsvinden. En daarom zit Groningen nog in de procedure, hoe moeilijk dat ook is. En we gaan terechteren, we gaan keuzes maken, maar heel veel meer dan dat hebben we nu nog niet.
10: Ja, en dus wordt vandaag ook nog niet duidelijk of die kerncentrales in de Paulina-polder bij Terneuzen in Zeeland komen of juist in de Eemshaven in Groningen.
13: Ja, maar als er nog geen keuze gemaakt is, waar ging dit debat dan over vandaag?
10: Ja, omdat die keuze wel gemaakt moet gaan worden de komende maanden. Het kabinet schreef 2 weken geleden een brief met daarin rapporten met voor- en nadelen van de verschillende locaties. Ja, en de staatssecretaris heeft dat dus in alle transparantie alvast naar de Kamer willen sturen, zegt hij.
18: Het enige wat we nu hebben gedaan is u die informatie beschikbaar stellen. Omdat we daarmee willen laten zien dat er hier inderdaad gewoon een dilemma ligt. Namelijk dat Groningen weliswaar uit... Groningen dan ook in de procedure is gekomen, dat Groningen technisch gezien een goede locatie is, omdat je van daaruit het net hebt wat geschikt is om stroom Nederland in te brengen. Maar tegelijkertijd, en dat staat ook gewoon helemaal in de brief, het maatschappelijk en politiek draagvlak afwezig is. En dat daarmee ook het dilemma glashelder op tafel ligt. En dat het kabinet al deze zaken wil wegen voordat we tot een definitief besluit komen.
10: Ja, huiselijk gezegd, de bestuurders van Zeeland hebben wel draagvlak voor die locatie. Niet alle inwoners daar, maar daar is het draagvlak wel groter. Maar ligt het technisch gezien ingewikkelder? Het stroomnet is er niet klaar voor. Bovendien is het een beoogde locatie voor windenergie. En als de kerncentrales en die windenergie alle twee op dat netwerk daar moeten binnenkomen, dan moet dat echt nog klaargemaakt worden. Daar zijn hoge kosten, miljarden, misschien wel tientallen miljarden mee gemoeid. Het duurt ook nog wel bijna 20 jaar voordat dat klaar is. Ja, en Groningen, daar ligt het technisch gezien allemaal iets minder ingewikkeld. Maar daar is het draagvlak er echt niet, blijkt uit gesprekken met de bestuurders in Groningen. Ja, dus zegt de staatssecretaris, dit is mijn dilemma. En ik moet dat de komende maanden, daar moet ik een besluit over gaan nemen.
13: Kiezen tussen twee kwaden eigenlijk. Hoe wordt dat gewogen door de Tweede Kamer?
10: Nou, dat ligt daar niet lekker. Vooral Groningen ligt ingewikkeld vanwege de aardbevingsproblematiek daar. Vanwege de gaswinning natuurlijk. De beloftes die door de overheid voor die regio zijn gedaan. En de Kamer heeft ook al een motie aangenomen eerder dat de kerncentrales niet in Groningen gebouwd mogen worden.
19: Hoe kan de staatssecretaris dan nu zeggen van, het kan ook Eemshaven worden, want het vorige kabinet heeft dat eigenlijk allemaal opengelaten?
20: Ik begrijp er helemaal niks van. Het is namelijk geen dilemma. Nee of niet is geen dilemma.
21: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon, er komt geen kerncentrale in Groningen?
22: Er is nul draagvlak. En waarom zou die dan op basis daarvan nog wachten met een besluit?
23: Het woord aan de staatssecretaris.
24: Ja, voorzitter, dan ik ga wel wat herhalen. Uiteindelijk gaat het erom dat je alle aspecten zoals we ze in de brief benoemd hebben, namelijk technisch, ruimtelijk, draagvlak, betekenis voor de regio, dat je dat weegt. En dat weegt zwaar. Dus draagvlak weegt daarin zwaar. Omdat we zien dat draagvlak cruciaal is, wil je verder komen met het geheel. En uiteindelijk is dat dus een belangrijk onderdeel van de weging.
13: Roel, de touringcars kunnen vast besteld worden voor de volgende debatten, denk ik. Want hoe gaat dit nou verder?
10: Nou, er komen verdere onderzoeken. Er moet nog beter gekeken wat er nou technisch nodig is in Zeeland. Ook wat de kosten van Zeeland zijn. Want het lijkt er wel op dat Groningen daar kerncentrales bouwen echt wel goedkoper is. Staatssecretaris wil ook nog de gesprekken aangaan met de twee regio's. Ook laten zien wat de kansen zijn die het kan bieden als je een kerncentrale krijgt. Dan kijken of er misschien toch dingen gaan schuiven. En dan is de bedoeling dat eind dit jaar of misschien volgend jaar, begint volgend jaar, dat dan de keuze definitief gemaakt wordt.
13: Verslaggever Roel Bolsius vanuit Den Haag. Wat gebeurt er verder in ons land volgens andere media, Levi?
25: De recente hittegolf in Nederland heeft volgens een eerste schatting van het RIVM tot 480 extra doden geleid, lezen we bij nu.nl. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding zijn vooral veel mensen overleden in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Ouderen en mensen met chronische ziektes zijn kwetsbaarder bij extreme hitte. Maastricht-Aken Airport heeft een nieuwe AI-gestuurde bagageband, dat schrijft L1... En volgens het vliegveld is het de eerste ter wereld. De bagageband maakt onder andere een 3D-scan van koffers en is daarmee volgens de luchthaven veel betrouwbaarder.
26: De oudere systemen die keken op één manier naar het koffer. Deze machine keek op twee manieren naar het koffer, waardoor er niet alleen 2D, maar ook 3D-beelden ontstaan. Waardoor je dus eigenlijk op het beeldscherm het koffer in 3D ziet en precies ziet wat in het koffer zit. Waardoor het dus veel betrouwbaarder is.
13: Er hoeft er geen mens aan te pas te komen eigenlijk.
25: Nee, dat hoeft inderdaad dan niet meer. Want als zo'n AI-scanner zo'n koffer goedkeurt, dan gaat hij direct door naar het vliegtuig. Alleen bij twijfel, dan kan een medewerker nog wel naar de beelden kijken. Ja, met dit nieuwe systeem kunnen dus meer en sneller koffers worden verwerkt, is het idee. Het is nog altijd niet duidelijk of een skelet dat in maart werd gevonden in een kerk in Maastricht van de beroemde musketier D'Artagnan is. Dat schrijft de Telegraaf. Onderzoek heeft de identiteit niet kunnen vaststellen. Dat heeft onmeer mee te maken dat bij een eerdere opgraving de botten van verschillende personen door elkaar zijn gelegd. En daarbij is niet bijgehouden welk bot van wie was en waar lag. Volgens de gemeente Maastricht zijn er aanwijzingen dat het D'Artagnan zou kunnen zijn. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het om heel iemand anders gaat. Oekraïense vluchtelingen in Hoorn moeten verhuizen naar een nieuwe opvanglocatie, maar mogen hun huisdier niet meenemen, lezen we bij NH Nieuws. En dat leidt natuurlijk tot veel verdriet. De flat waar de Oekraïense vluchtelingen wonen wordt gesloopt. En op die nieuwe opvanglocatie zijn dus geen huisdieren toegestaan. Dit raadslid heeft al vragen gesteld aan het college.
27: Bovendien heeft het college ook nog een antwoord gegeven op onze vragen door te zeggen, als je van de dieren geen afstand wil doen, ga dan op zoek naar een andere woning. Nergens is er een woning te vinden, ook in Hoorn niet. Het zou betekenen dat het huisdier naar een dierenasiel moet of naar een andere locatie.
25: Ja, en de gemeente Hoorn zegt deze bewoners best te willen helpen bij een verhuizing naar een opvang in een andere gemeente waar die huisdieren wel welkom zijn.
13: Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is het op de weg?
0: Nou, het is al vroeg druk. Met name in het midden en het zuiden van het land kom je veel files tegen. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. Doe je er een uur langer over. Door achtereenvolgens een ongeluk en nu een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht.

0: Bruno Mars was dat, On My Soul. En vanavond staat hij in de Amsterdam Arena. En dat is voor het eerst dat hij daar optreedt. Israël staat vandaag stil bij de 1000ste dag sinds de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. In het hele land worden de slachtoffers herdacht, ook op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv. En daar is ook correspondent Israël en Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs. Ja, Lennart, 1000 dagen na die 7 oktober, wat gebeurt er vandaag allemaal?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende de hele dag vanaf vanochtend al zijn er herdenkingen op verschillende plaatsen. Nou, het Gijzelaarsplein waar ik nu ben, zitten mensen, inwoners hier in een cirkeltje. De nabestaanden van de slachtoffers van 7 oktober 2023 van die aanval vertellen verhalen aan elkaar, delen hun ervaringen. Nou ja, een uurtje geleden is hier ook een podium opgebouwd en daar zullen straks toespraken zijn. Ook de toespraken van de nabestaanden. Ja, en dit soort herdenkingen zie je eigenlijk door het hele land. Dat begon vanochtend vroeg al om 6:01. Even precies, dat was het tijdstip van de aanval van Hamas. En eerder vandaag was ik hier ook bij het Gijzelaarsplein al bij een fototentoonstelling waar de slachtoffers van die aanval worden herdacht.
2: Very excited and very sad.
1: Deze man is opgetogen om hier te zijn, maar ook verdrietig. Hij komt hier om zijn eer te betonen aan de mensen die zijn gedood tijdens de aanval van Hamas.
2: Who lost their lives on the way.
1: In de ruimte staan tientallen foto's van militairen die zijn gedood, maar ook van gewone burgers, zoals van het kindje Ariel. Bij de foto's liggen persoonlijke spullen. Bij Ariel ligt er een klein fietsje op de tafel, waar hij altijd mee rondreed in de kibbutz.
3: Very bad things that happen that will stay a big scar in our heart for years.
1: Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, vertelt deze vrouw. Het zal een groot litteken achterlaten in ons hart voor de jaren die gaan komen.
3: It's extremely painful.
1: Ook Eyal Eshel is hier. Hij verloor zijn dochter Roni, die in het leger zat. Bij haar foto ligt de baret die ze droeg.
4: The baret was burned and they found it and they made the restoration.
1: De baret is verbrand, maar ze hebben het gerestaureerd.
4: She was my girl. She was my eldest. She was our manager at home.
1: Ze was mijn oudste dochter. Ze regelde alles thuis, zegt hij met een kleine glimlach. Ze wist alles. Ze was een goede student.
4: She knew everything. She was a good student.
1: Al 1000 dagen leefde hij al in pijn.
4: It's hard, but it's 1000 days that hard for all of us.
1: En zijn vragen blijven onbeantwoord. Want de regering van Netanyahu weigert een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hoe dit kon gebeuren.
4: Without any state inquiry, without any answers.
1: And why does this government and why does Netanyahu doesn't want this state inquiry, do you think?
4: Because they are afraid.
1: Als ik hem vraag naar waarom Netanyahu dat niet wil, is hij duidelijk. De regering is bang. En ze weten dat ze schuldig zijn.
4: They are guilty. All of them. All of them there in the same house, like Knesset in Jerusalem, they are guilty.
0: Ja, er is veel onduidelijk over hoe dit kon gebeuren ook. Hè? We hoorden hier de mensen dus, die willen een onafhankelijk onderzoek, Lennart. Waarom is dat er nog niet gekomen tot nu toe?
1: Nou ja, daar gaat Netanyahu en zijn coalitie voor liggen eigenlijk. Kijk, het is in Israël heel gebruikelijk om bij dit soort grote gebeurtenissen, zoals die aanval van 7 oktober 2023, om dan een onafhankelijke staatscommissie aan te stellen. Dat gebeurt dan door het Hoge Rechtshof. Nou, die hebben vergaande bevoegdheden. Die kunnen de betrokkenen ondervragen, documenten opvragen. Maar ja, Netanyahu die wil dat niet. Hij zegt dat Hoge Rechtshof, dat is niet onafhankelijk juist. Dat is niet neutraal. En Netanyahu wil eigenlijk een onderzoekscommissie vanuit het parlement. Dus dat de coalitie en de oppositie de commissieleden kunnen kiezen. En je kunt het eigenlijk zien in de grotere context van de aanval van Netanyahu op dat Hoge Rechtshof. Eigenlijk sinds 2023 is hij al bezig om de macht van dat gerechtshof in te dammen. Hij wil dat ze minder invloed hebben op het parlement. Netanyahu wil zelf juist meer invloed op de rechters die daarin zitten. Dus ja, in die context moet je dat eigenlijk zien. En dat zeggen zijn tegenstanders nu ook. En ook vandaag, ook hoor je het Eyal net zeggen, hij is schuldig. Hij weet wat zijn eigen falen inhoud en ja, dat wil hij verbergen. En daarom probeert hij zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op dat onderzoek. En wil hij dus geen onafhankelijke commissie die dat gaat onderzoeken.
0: Nee, dus dat onderzoek dat gaat er gewoon voorlopig niet komen. In het verleden hebben we best grote anti-regeringsprotesten gezien in Israël. Kan die onvrede over het uitblijven van het onderzoek nieuwe protesten doen oplaaien, denk je?
1: Ja, dat denk ik zeker wel. En dat zien we ook wel. Kijk, vandaag is het toch echt een dag om te herdenken. Maar ook hier en daar zijn er wel wat protesten. Ook in de aanloop naar deze dag waren er al protesten. Onder andere in Jeruzalem, daar zit de Knesset. Het Israëlische parlement, dus daar was een protest. En die onvrede in de samenleving, ja, die is gewoon heel groot. De roep om zo'n onafhankelijk onderzoek, dat is er al jaren. Nou ja, überhaupt is er veel kritiek op de regering van Netanyahu en wil een deel van de bevolking van hem af. Nou, binnen enkele maanden worden hier verkiezingen gehouden. En ja, ik verwacht toch wel dat we dan meer en meer protesten zullen gaan zien de komende weken en komende maanden.
0: Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Swolfs, dankjewel.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 4:30. De hoofdpunten van het nieuws, Levi.
11: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk, maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming. Het aantal Nederlanders dat overlijdt door euthanasie is in de afgelopen 25 jaar vervijfvoudigd. In 1999 kozen 2000 mensen ervoor, in 2024 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. De Oekraïner die vastzit voor het opblazen van een Nord Stream gasleiding is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Volgens de Duitse justitie wilde hij de gaslevering van Rusland aan Duitsland stoppen. De onderzeese aanslag op de Nord Stream-leiding was in september 2022. En eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die vorige week hun mondelinge staatsexamen zouden doen, kunnen dat pas inhalen in de zomervakantie. Het examen werd afgelast vanwege de hitte. Het is nu verschoven naar 18 juli en eind augustus. Het college van toetsen en examens zegt dat het niet eerder kan, omdat er niet genoeg capaciteit is.
0: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Nou, die hitte waar Levi het over had, die is wel weg. Het was zelfs verkoelend buitje had ik vandaag.
12: Ja, er trok regen over het land. Vooral, eigenlijk bijna overal, behalve misschien op sommige plaatsen in Limburg, waar het droog bleef. Maar bijna overal trok wel wat regen over. Op dit moment zitten er nog een paar van dat soort regengebiedjes in de Achterhoek. Mm-hmm. En in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en in Limburg. Daar is het nu ook nog bewolkt. Maar in de rest van het land is inmiddels de zon doorgebroken vanuit het westen. En dat zet zo door en daardoor is het vanavond ook overal droog en helder. En ook vannacht is dat zo. En dan koelt het vannacht af naar 11 tot 13 graden. Morgenochtend dan schijnt de zon op de meeste plaatsen. En dat blijft ook zo de rest van de dag. En dan wordt het zo'n 20 graden in het noordwesten van het land. Tot zo'n 25 graden in het zuidoosten. Er is dus vrij veel zon. Er staat wel wat wind, iets minder dan vandaag, maar het is niet helemaal windstil. Zeker aan de kust staat vannacht en ook morgen een windkracht 4.
0: Kijk, en dan kunnen we langzaam een beetje naar het weekend kijken. Hoe begint die vrijdag?
12: Dat ziet er goed uit. Tenminste, ik denk dat je de zaterdag bedoelt.
0: Ja. Ik zeg vrijdag, ja, zaterdag. Ja.
12: Misschien heb jij een heel lang weekend.
0: Ja, nee, ik moet morgen ook gewoon werken, helaas.
12: Nee, zaterdag dan wordt het echt een hele aardige dag met veel zon. En dan wordt het ook nog iets warmer dan morgen. tussen de 23 en de 26 graden. Zondag is ook een prima dag in een groot deel van het land. Maar in het noorden is echt meer bewolking en ook wat regen, zoals we dat vandaag ook hebben gehad. Mm-hmm. Lijkt zich te beperken tot het noorden van het land, maar daar is het dus echt een wat meer bewolkte dag. De zon die vind je dan iets verder naar het zuiden. En bovendien wordt het dan ook iets minder warm weer, met zo'n 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Peter. En Dennis Mooij bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je nu?
13: 735. Het is weer druk en dat heeft voor een groot deel te maken met de ongelukken en de afgesloten A27 die in beide richtingen heel lang dicht is tussen Gorkum en Everdingen. Op de A2 richting Maastricht loopt het dan vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Eckeswijer en knooppunt De Hocht bij Eindhoven heb je daardoor 3 kwartier vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een uur vertraging tussen Schiphol en Hoogmade. Een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoefdorp en Velzen doe je er 20 minuten lang over door een ongeval. Weg is weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. En een kapotte bus op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda zorgt voor een half uur vertraging tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn afgesloten.
0: Met de vakantie in aantocht slecht nieuws voor vakantiegangers die naar Zuid-Europa gaan. Want van Spanje tot Kroatië, er zijn al volop bosbranden. Straks bespreek ik met een natuurbrandonderzoeker in Spanje wat we de komende weken kunnen verwachten.
14: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Marco Geitenbeek.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Spanje, Portugal, Kroatië en Griekenland zijn al grote natuurbranden. En vandaag kwam daar ook nog Frankrijk bij. Correspondent Saskia Houtuin.
19: Het zat er al aan te komen na de hittegolf van afgelopen week. Wij waren toen in de Eeuw waar de brandweer ons liet zien hoe droog het landschap was geworden. De luchtvochtigheid is momenteel laag, terwijl er een noordwesterwind waait. Dat zijn de perfecte condities voor het opleien van natuurbranden. En dat gebeurt nu in de Eeuw en het naburige departement Aude. Daar zijn honderden brandweermensen vandaag druk mee in de weer.
0: Ja, dat terwijl juli nog maar net is begonnen. Wat betekent dat voor de maanden die nog komen? Natuurbrandonderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, Brian Verhoeven. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
0: Ik begrijp, u bent op dit moment in Spanje bij de natuurbranden. Wat is daar de situatie?
20: Nou, er zijn een aantal actieve branden. In het algemeen geldt denk ik wel voor Spanje in brede zin dat het te droog is. En bijvoorbeeld in de regio Aragon, eigenlijk aan het noorden van Spanje, net west van Catalonië, daar is onder andere nu nog een grote brand. En die branden zitten nu al in de orde grootte duizenden hectares, of een paar duizend hectares in ieder geval. Dus het is al redelijk actief. En het werd net ook al voor Frankrijk gezegd, hè. De enorme hittegolf die we eigenlijk net een beetje achter de rug hebben, heeft daar wel een rol in gespeeld.
0: Ja, want het is gewoon super droog op heel veel plekken.
20: Ja, het is ontzettend droog. Het gros van de maand juni hebben ze op veel plekken geen, of in ieder geval niet echt significante neerslag gezien. En als je dan een hele hoge temperatuur hebt met, wat ook al terecht werd gezegd, een hele lage luchtvochtigheid, dan kan de natuur heel snel uitdrogen.
0: Ja.
20: Het is een beetje tweeledig. Deels zijn de branden ook gerelateerd aan het oogstseizoen van het graan. Zeker daar waar het al wat langer droog is. Het graan wordt op een gegeven moment geel, dat gaan ze dan oogsten. Ja, en als het dan zo droog is en er komt een vonkje bij, dan ontstaat er brand. En wat je nu ook steeds meer gaat zien, is dat zo'n brand ook sneller over kan lopen in bosgebied. Dus ook de bossen zijn droog genoeg om mee te gaan branden. Nou, dat zijn vooral naaldbossen hier in Zuid-Europa. En als dat mee gaat branden, dan wordt het vuur intens. Dan wordt het sneller. Kan er ook veel vliegvuur bij vrijkomen. Dus secundaire brandjes eigenlijk voor de brand uit. dat maakt het ook meteen moeilijk om te bestrijden.
0: Ja, en dan zitten we dus nog maar net in juli. Is het opvallend dat er nu al zoveel branden zijn in Europa?
20: Ja, nou kijk, deze tijd van het jaar wil het wel vaker gaan branden. Ik zie wel een vergelijkenis eigenlijk met de aanloop van het natuurbrandseizoen vorig jaar. Toen had Spanje een recordseizoen. Ze hebben ook internationale hulp bijgevraagd. Daar is Nederland toen ook nog bij betrokken. En toen hadden ze ook een eigenlijk best wel natte voorgeschiedenis. Maar dat maakte juist dat het heel groeizaam weer was. Dus in de lente, het was nat. Het was op zich al wel enigszins warm. Heel veel groeit, heel veel gassen, et cetera. En dat is dan nog goed. Maar als je dan een maand lang hitte krijgt, en zeker echt met die hittegolf zoals we die laatst hebben gezien, dan sterft die vegetatie af. Ja. En dat noemen wij fijne brandstoffen. Dat zijn brandstoffen die, zodra ze dood zijn en geel zijn, heel snel kunnen uitdrogen met een lage luchtvochtigheid en een hoge temperatuur. En die geven tegelijkertijd en heel veel intensiteit. En die kunnen ook nog eens de brand snel laten verspreiden.
0: Ja.
20: Vorig jaar gebeurde dat in juni, toen ze daar ook zo'n hittegolf hadden en steeds maar weer boven de 30 graden zaten. Nu lijkt het daar wel enigszins op in Zuid-Europa en de gevolgen daarvan beginnen we inderdaad weer te zien.
0: Ja, en is dat dan, als het eigenlijk een beetje gelijk gaat als vorig jaar, betekent dat ook dat het, ja, dat de kans groot is dat het daar in Spanje dus en misschien op andere plekken in Europa ook wel een heftig seizoen gaat worden? Is dit een voorbode voor de rest van de zomer?
20: Nou ja, het is in ieder geval een valse start. Kijk, het is moeilijk om uiteindelijk te zeggen wat het weer de rest van de zomer gaat doen. Ik vind dat de seizoensverwachtingen nog iets wat te onzeker zijn.
0: Ja.
20: Om daar echt iets over te kunnen zeggen.
0: Maar je hebt wel heel veel regen nodig, kan ik me voorstellen, voordat dit keert.
20: Zeker, zeker. Absoluut, dat geldt. Zelfs in Nederland zitten we nog een beetje in neerslagtekort. Maar ook juist in Zuid-Europa, ja, daar moet echt genoeg aan vallen. Staat wel tegenover dat de natuur hier best wel gevoelig is voor regen. Het is natuurlijk natuur wat wel enigszins gewend is aan droogte. Dus als zij een keer een periode van een week of twee weken met neerslag hebben, dan biedt dat waarschijnlijk wel veel verlichting. Ik zie alleen nu in delen van Spanje bijvoorbeeld nog niet echt zo'n periode aankomen in de komende twee weken. En ja, wat ik zei, dan sta je 5-0 achter. Dus als het zo heet en droog blijft, het brandt er nu al flink. En als het alleen maar verder uitdroogt, zal het denk ik ook steeds meer en steeds feller gaan branden.
0: Duidelijk. Dank voor de uitleg. Brian Verhoeven, natuurbrandonderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. 1800 inwoners heeft Roosendaal in Gelderland. En daarmee is het veruit de kleinste gemeente op het vasteland. Maar hoe lang nog? Het gemeentebestuur wil namelijk zo snel mogelijk fusiegesprekken starten. Kandidaten zijn onder andere Rhede, Brummen en Arnhem. En over die fusie gaat het veel in Roosendaal. Dat merkt de redacteur Tobias van der Valk.
2: Ik hoor wat vogeltjes. We staan hier in een prachtige tuin, vlakbij een kasteel. Dat is ook wel de charme van hier wonen, denk ik, hè, Wilfred Janssen?
21: Ja, dat klopt zeker. Vroeger noemden ze het ook wel het pareltje.
2: Het pareltje?
21: Het hemeltje op aarde noemden ze het vroeger. Dus dat is het ook wel.
2: Ja, en u bent van Pak Roosendaal, lokale partij hier. En er is een rapport en daar bent u wel van geschrokken, begrijp ik. Wat staat er in dat rapport?
21: Het rapport zegt dat het eigenlijk niet verantwoordelijk is om de zelfstandigheid van Roosendaal door te zetten.
2: En wat dacht u toen u dat las?
21: Ja, daar schrokken wij wel heel erg van. En het was ook echt onverwacht. Meestal konden we de financiën nog wel goed krijgen. Elk jaar was het wel weer spannend, maar dat lukte allemaal wel. Maar in dat rapport staan de cijfers zo hard dat vanuit het college in ieder geval is aangegeven van dat wij zien het niet meer zitten. En als raad moeten wij daar goed naar kijken en uiteindelijk ook onze conclusie opgeven.
2: En waarom is dat eigenlijk erg als Roosendaal niet meer zelfstandig zou zijn?
21: Het heeft wel iets moois. En het mooie is dat je als inwoner echt het gevoel hebt dat je wat kunt betekenen in het dorp en in de gemeente. En je hebt heel korte lijnen. Iedereen kent wel een raadslid. Dus in die zin is het bestuur heel dicht bij bewoners.
2: Goeiedag mevrouw. Ik ben van de radio. Kende u Wilfred Janssen al toevallig?
22: Nee.
2: Want mij was verteld dat de raadsleden en de burgers elkaar allemaal kenden. Maar er zijn nog uitzonderingen.
22: Ik bedoel te zeggen dat de burgemeester die net weg is, dat we daar heel goed contact mee hadden. En verder, nee.
2: Dit college wil gaan fuseren?
1: Wat vindt u daarvan?
22: Nou, ik vind het super jammer. Geboren en getogen hier in de omgeving. Het is gewoon een zo'n eigen identiteit.
3: Kijk, we lopen gewoon rechtstreeks naar het toe.
1: U bent van het kasteel.
4: Ja, klopt.
1: En u kent Wilfred Jansen, begrijp ik al, de raadslid.
4: Ja, zeker.
1: Vroeg net aan Wilfred, hoe is het om te weten dat Roosendaal misschien wel eens niet meer zelfstandig zou zijn? Wilfred vond dat niet zo leuk. Hoe kijkt u daarnaar?
23: Is natuurlijk wel heel erg zonde dat zo'n mooie geschiedenis met zo'n mooi dorp, dat misschien ten einde komt.
1: Maar ten einde komt, dit blijft allemaal gewoon staan, toch? Dat wordt niet met de bulldozer gelijk gemaakt.
23: Nee, daar gaan we niet van uit. Nee. Hey, maar het zelfstandige dorp, wat het nu is, wat eigenlijk ook heel uniek is, de samenwerking wat we ook altijd met de gemeente hebben en de ontzettend fijne band, dat zou heel jammer zijn dat dan echt weg is.
24: Welkom.
1: Goeiedag.
24: Welkom in het mooie Roosendaal. We komen hier in de centrale hal.
1: Ja, dit is de receptie, begrijp ik,
24: receptie,
1: en het loket.
24: Receptie, Bali.
1: Ja, het is een van de weinige gemeenten, denk ik, waar de kamer van de burgemeester naast de receptie ligt.
24: Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel.
1: Ingrid Timmer, burgemeester van Roosendaal. Nou is Roosendaal 200 jaar lang al onafhankelijk, heb ik me laten vertellen. Wat is er dan nu veranderd dat het nu echt niet meer kan?
24: De financiën zijn veranderd. Het gemeentefonds is veranderd. We zijn een nadeelgemeente, zoals dat heet. Dus we krijgen minder geld vanuit het Rijk. Maar ook alle taken die vanuit het Rijk naar de gemeente zijn gedecentraliseerd, dus overgezet naar de gemeente, die worden steeds omvangrijker. Je moet dus als gemeente steeds meer zelf doen voor je inwoners. En dat betekent dus dat je daar ook denkkracht, maar ook handjes en voetjes voor nodig hebt. En dat kunnen wij niet meer financieren.
1: Nou, sprak ik net een aantal mensen hier in het dorp. En die zeggen eigenlijk allemaal, we vinden het wel echt ontzettend jammer. Want het heeft zo'n toegevoegde waarde. Je kan zo bij de burgemeester of bij het raadslid naar binnen lopen. Wat zegt hij tegen die mensen?
24: Dat ik dat begrijp. Het is ook van ons niet dat we niet willen zelfstandig zijn. Maar het is een kwestie van niet meer kunnen. Dus ik begrijp dat. Maar ik ken ook hele goede voorbeelden in het land waar gemeentes echt goed ingericht zijn op hun kleine kernen, waar ook gewoon nog korte lijnen zijn. Dus daar zullen we ook op inzetten.
0: Vanuit Roosendaal was dat. En volgende week moet de gemeenteraad daar beslissen of ze groen licht geven voor fusiegesprekken. En wat melden media in het buitenland, Levi?
11: Niet alleen in Nederland krijgen moeders die hun kinderen verplicht moesten laten adopteren excuses. Ook in Groot-Brittannië gebeurt dat, weet persbureau AP. De Britse overheid neemt de volledige verantwoordelijkheid voor wat deze afstandsmoeders is aangedaan, zegt premier Starmer.
25: And I'm very clear in my statement today, so that you're all clear about this. This is the state taking responsibility. What the state did and what the state didn't do.
11: In een periode van bijna 30 jaar zijn er zo'n 185.000 kinderen bij hun moeders weggehaald in Groot-Brittannië. De Duitse regering heeft nieuwe belastingplannen gepresenteerd, dat meldt Tagesschau. Het pakket moet in 2028 ingaan en een gemiddeld Duits gezin met twee werkende ouders en twee kinderen zou dan €600 minder belasting per jaar betalen. Daarnaast verschuiven de belastingschijven en kunnen ouders meer kinderbijslag verwachten. De regeringen van alle Duitse deelstaten moeten nog wel akkoord gaan met deze plannen. In Albanië zijn protesten tegen de regering aan de gang en persbureau Reuters is daarbij. De demonstranten gooien met eieren en bloem omdat ze het niet eens zijn met het beleid van de regering. Er is te veel corruptie en te veel mensen verlaten het land vanwege het huidige beleid, zegt deze man.
26: We've had a brain drain in this country. We need smart people to come back. And we need policies and politics from this parliament to bring back people, to bring Albania, to make Albania for Albanians. Not for the oligarchs, not for any corrupt official.
11: In de Albanese hoofdstad Tirana wordt al meer dan een maand elke dag gedemonstreerd tegen de regering. 33 dagen om precies te zijn.
0: Kijk.
11: Japan en India gaan meer samenwerken op het gebied van chips. Dat schrijft Japan Today. De Japanse premier Takaichi en de Indiaanse premier Modi spreken elkaar vandaag en zouden ook afspraken hebben gemaakt over defensie en energie. Japan beschouwt India als een belangrijke partner in de regio, waar China zijn militaire en economische invloed steeds meer uitbreidt.
0: Dennis Mooij bij de ANWB, hoe is nu op de weg?
13: Behoorlijk druk. Er staat ruim 800 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu veel vertraging tussen Schiphol en Hoogmade. Ben je een uur extra kwijt. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug doe je er 3 kwartier langer over. Er staat 22 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: dan is het eigenlijk meteen vakantie als je dit hoort. Dolce Vita van Ryan Paris was dat. Er komt vanaf halverwege 2028 een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Daarover neemt het kabinet morgen een besluit. Politiek verslaggever Roel Bolsius, ja, waarom dit besluit?
1: Ja, omdat er te veel misstanden met uitzendwerkers in die sector zijn. En dan hebben we het vooral over de slachthuizen. Dat vindt minister Hans Velbrief van Sociale Zaken. En hij vindt dat niet alleen. Ook zijn voorgangers vonden dat al de afgelopen jaren. Er zijn 21 gesprekken geweest met die sector. Ja, en een aantal weken geleden zei de minister in een debat: ja, ik stel nog één ultimatum. Ik waarschuw niet meer. Als het niet snel verbetert, dan kom ik met dit besluit. En dat heeft hij nu genomen, meldt RTL, en wordt bevestigd door mensen die er kennis van hebben.
0: Ja, en nou gaat het best vaak over deze sector de afgelopen tijd. Maar wat gaat er ook alweer mis? Kun je het eens opzommen?
1: Ja, dat veel vast werk gedaan wordt door flexibele arbeidscontracten of mensen met flexibele arbeidscontracten. Daardoor zijn er telkens nieuwe mensen. Het zijn ook vaak arbeidsmigranten van buiten Nederland die de taal niet spreken. Daar kan dan makkelijker misbruik van gemaakt worden. Ja, er worden uitzendbureaus opgericht speciaal om deze mensen naar Nederland te halen. Niet alle uitzendbureaus zijn natuurlijk slecht, maar in deze sector zijn er toch een groot aantal die echt niet goed werken. Ja, die op die manier mensen goedkoop naar Nederland halen, die krijgen te weinig betaald, werken onder slechte omstandigheden en er gebeuren regelmatige ongelukken op de werkvloeren onder deze groep mensen.
0: Ja, en dan zeg je net, er zijn allemaal gesprekken geweest. Is er dan niks veranderd, verbeterd in de afgelopen jaren in die sector?
1: Nou, de vleessector zelf vindt van wel. Die kwamen ook een tijd geleden met een actieplan om het te verbeteren. Die zeggen ook, ja, het aantal op staande voet ontslagen is flink naar beneden gegaan. Nou, daarvan zeggen andere mensen, ja, je moet echt het wel heel bond maken om iemand op staande voet te ontslaan. Die getallen zijn zo hoog, dat kan gewoon niet. Sociale Zaken wilden dat het vooral zien dat het aantal mensen met een flexibel contract flink naar beneden ging. Nou, dat is te weinig gebeurd. En we weten dat er op het bureau van de minister van de Arbeidsinspectie een rapport geplaatst is 2 weken geleden, waar nog steeds geen florisant beeld uit naar voren komt. Ja, en dat te zien is dat werkgevers misbruik maken van die uitzendkrachten voor eigen financieel gewin. En daar wil de minister nu een eind aan maken.
0: Ja, en daarom dit verbod op de inzet van uitzendkrachten in die industrie. Dank, politiek verslaggever Roel Bolsius. Het is een prachtig, statig dier. En het wordt ook wel de zwarte parel van Friesland genoemd. Het Friese paard. En dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het is niet goed gesteld met de gezondheid van het dier. Doordat te veel veulens afkomstig zijn van een beperkt aantal zogeheten superhengsten, is er sprake van inteelt en dat doet de gezondheid van de paarden geen goed. Journalist bij Omroep Friesland, Hajo Bootsma, die deed hier maandenlang onderzoek naar. Goedemiddag, Hajo.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe kan het dat die pool van hengsten zo klein is bij die Friese paarden? Wie is daar verantwoordelijk voor?
2: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van de geschiedenis geweest. En dan moet je heel ver teruggaan naar het verleden. Er zijn er maar een paar hengsten overgebleven. En die hengsten die staan dan eigenlijk aan de basis van het moderne Koninklijk Fries paardenstamboek dat er nu is. Ja, en heb je een beperkt aantal hengsten waar je mee begint, dan wil je daar een mooi paardenras mee maken. Dan krijg je dus ook een hele beperkte genenpool. En dat is eigenlijk wat je nu dus ook ziet binnen dat ras van het Friese paard.
0: Ja, en ik zeg net, dat doet de gezondheid geen goed, hè, van die paarden. Wat voor problemen komen ze tegen?
2: Nou ja, denk aan slokdarmverlamming, maagrupturen, spontane aortarupturen, bindweefselproblemen. Nou, dat zijn er een aantal. Ja, waar we vooral op aangeslagen zijn, is dat we horen dat fokkers ermee ophouden, omdat ze zien dat er heel veel veulens doodgeboren worden. Dat het ook soms niet op een hele zachtzinnige manier gaat. Dat er gezaagd moet worden. Dat ze met de zaag dus in de baarmoeder de veulen uit elkaar halen om hem zo ter wereld te brengen, eruit te halen.
0: Ja, dat zeg je, dat paardenfokkers er de brui aan geven. Stefanie Dietrich is zo iemand. Die kreeg ook meermaals te maken met doodgeboren veulens.
3: Kijk, een Fries paard is eigenlijk mijn passie geweest van klein op. En dat het een keer gebeurt, tuurlijk. Het gebeurt ook bij kinderen, bij honden. Maar ik heb het elk jaar ergens zo drama. En ik merk ik kan dat gewoon dan niet meer. En het is niet meer leuk.
0: Als je dit hoort en je vertelt wat de ernstige gevolgen kunnen zijn, hè? Wat is hier aan te doen? Is het mogelijk om met meer paarden te fokken zonder dat het ras te veel verdunt? Wat zijn de opties?
2: Nou ja, zie, daar raak je echt aan de kern van het probleem. En daar zijn dus eigenlijk twee stromingen. Kort geleden is er een groep opgestaan die heeft gezegd van... ja, dit zien wij niet meer zitten. Wij willen toch gaan kruisen met andere paren. Zoek een mooi zwart paard, ga daarmee kruisen. En kruis net zo lang door totdat je weer een beetje een fatsoenlijk Fries paard hebt. Maar ja, het Koninklijk Fries Paardenstamboek, de leden, die hebben heel duidelijk gezegd... ja, dat is niet wat wij willen. Wij zien een toekomst gewoon binnen dat Friese ras. Maar ja, dan zul je daar ergens een oplossing moeten vinden voor het inteeltprobleem. Nou ja, daar hebben ze een fokkerijraad voor. Ja. Die fokkerijraad heeft een plan gemaakt. En dan zou je zeggen van, oké, een plan, dat ligt er, dat gaan ze uitvoeren. Maar dat hebben ze in de ijskast gelegd.
0: En wat is het plan en waarom voeren ze het niet uit?
2: Nou ja, het plan houdt eigenlijk in dat er meer hengsten worden goedgekeurd... die dan laag verwant zijn, dus die dan wat minder inteelt hebben. Nou, keur je meer hengsten goed, dan krijg je automatisch al wat een bredere pool. Daarnaast hebben ze ook gezegd van we willen eigenlijk hengsten apart gaan zetten... en dan het liefst ook verspreiden over de wereld. Want als je ze verspreidt over de wereld, dan krijg je daar weer een andere genenpool. Komen ze weer terug, of kun je ze weer terughalen als die genenpool hier dus weer te klein wordt. En zo krijg je dus toch een breder DNA, krijg je dus minder inteeltproblematiek... en hou je dus dat sterke Friese ras.
0: Ja, alleen gebeurt
2: goed,
0: het niet.
2: Het gebeurt niet, want het stamboek heeft tegen de leden in vergaderingen gezegd... er zijn juridische problemen, wij zien het voorlopig niet gebeuren. En ze hebben nu een commissie ingesteld en die moet dan wel met een advies komen. Dat advies zou er voor 1 oktober moeten liggen.
0: Ja. Het is best een ons wereldje, hè, die van de Friese paarden weer met ingedoken.
2: Zeker.
0: Was het moeilijk om dit naar boven te krijgen, die misstanden?
2: Nou, makkelijk is het zeker niet. Want heel veel mensen hebben toch wel angst om te praten. Bijvoorbeeld de fokkerijraad. We wilden heel graag met de fokkerijraad praten over datgene wat ze hebben geschreven, het advies. Maar die hebben van het bestuur van het stamboek te horen gekregen... jullie mogen absoluut niet met de pers praten. Dat gebeurt op meerdere vlakken. Mm-hmm. Fokkers zijn ook bang om openlijk te zeggen waar ze tegenaan lopen. Omdat ook zij bang zijn dat ze misschien bij een keuring erop aangekeken worden. En dat dan die ene merrie die ze hebben die dan goed is, dat die misschien wel niet goed gekeurd wordt. Ja, het zijn misschien irreële angsten, maar het zijn wel angsten die de fokkers hebben. Die zien dat gebeuren. Die zeggen van er wordt niet altijd op het paard gekeurd, maar ook op de man. En als je dan kritisch bent, dan ben je misschien wel de sjaak.
0: Ja, nou, interessant om dit te horen, om deze duik in deze wereld te nemen. Meer daarover op Omroep Friesland. Dank voor dit gesprek, journalist Hajo Bootsma.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
5: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hij was luid in de pels van autoriteiten in de Deventer-moordzaak en tijdens corona.
6: Ik zei dingen die ze niet wilden horen.
4: Is die gecanceld?
6: Of je zegt, maar het zit anders, dan word je zwart gemaakt.
4: Maurice de Hond in Misha en de Mannen die het beter weten. Morgenavond, 8:30, Avrotros, NPO 2.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemiddag. Vanaf 2028 komen er geen fysieke spellen meer uit voor de PlayStation. En dat besluit van Sony maakt heel veel los in de gamewereld. Dat zou eerst het nieuws met Levi.
5: Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden.

0: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. Vanaf 2028 komen er geen fysieke spellen meer uit voor de PlayStation. En dat besluit van Sony maakt heel veel los in de gamewereld. Dat zou eerst het nieuws met Levi.
2: Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. Dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer dan verwacht en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral veel mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden pas soms na een paar weken wordt geregistreerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. 7 Nederlandse activisten van de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Ook deze vrouw zegt dat ze is betast en vernederd.
3: Ik ben ook op een gegeven moment geschopt en geslagen en aan mijn haar getrokken en op meerdere momenten mishandeld. En op een gegeven moment namen ze mij ook mee naar een kamertje om foto's te maken. En zei dat ik mijn shirt over mijn hoofd heen moest doen. En dat lukte niet, want ik had handboeien om en toen trok zij het over mijn hele hoofd heen. En hebben ze ook foto's van mijn borsten gemaakt terwijl ze aan het lachen waren.
2: De organisatie achter de hulpvloot spreekt ook over gebroken ribben en zenuwbeschadigingen bij activisten. Het Israëlische leger arresteerde opvarenden in april. Het ging om ruim 400 activisten. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 werden ongetrouwde vrouwen vaak gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk, maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream-pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Grolsch neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grolsch had al 15% van de aandelen. Toch is de overname opmerkelijk, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Gulpener was al 200 jaar in de handen van dezelfde familie. De bierbrouwer is ook echt de trots van Limburg. Maar volgens de directeur was nu het juiste moment voor de overname, in plaats van te wachten totdat het bedrijf bergafwaarts zou gaan. Voor de Gulpener-liefhebbers verandert er overigens voorlopig niets, want het biermerk blijft bestaan en ook zijn er geen plannen om mensen te ontslaan.
2: Hoeveel Grolsch heeft betaald voor de overname is niet bekend. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, want inwaarts ook wat stapelwolken. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Bij de ANWB is Dennis Mooij. Dennis, wat voor avondspits hebben we deze donderdag?
5: Nou, het is behoorlijk druk. Er staan vooral files in de Randstad en in Brabant. Doordat de A27 lange tijd in beide richtingen dicht is tussen Gorinchem en Everdingen, zoeken mensen andere wegen om naar huis te komen. Vooral bij Den Bosch merk je dat. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Den Bosch-West en Waardenburg 3 kwartier vertraging. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade, bijna een uur extra. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A27 Breda-Gorinchem. Tussen Hank en Gorinchem 3 kwartier vertraging. Naar Gorinchem is de weg dus afgesloten. En op de A27 vanuit Almere naar Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook een half uur vertraging door die werkzaamheden. Dan de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoppert Baterdorp ben je een half uur extra kwijt door een ongeluk bij Eindhoven.
1: Vrouwen die gedwongen werden om hun kind af te staan, afstandsmoeders, hebben excuses gekregen van het kabinet.

0: Zometeen onze verslaggever die daarbij was.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Sony gaat vanaf volgend jaar games alleen nog digitaal uitgeven in plaats van op een schijfje. Redacteur Filip Dujic, wat betekent dat besluit voor gamers?
7: Dit is balen voor gamers, want straks kunnen ze dus geen tweedehands spellen meer kopen. En verzamelaars die hebben ook pech, want die volle kasten ja, die zijn verleden tijd.
0: In Loosdrecht is verslaggever Roel Pauw op bezoek bij de noodopvang. En hij kijkt hoe het nu met de bewoners van die asielopvang gaat.
8: Het had een moeilijke aanloop met heftige demonstraties. De noodopvang in Loosdrecht. Nu, anderhalve maand later, zijn de protesten afgezwakt. Maar bewoners worden nog wel steeds lastiggevallen.
0: Maar eerst, het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Zo'n 13.000 vrouwen werden gedwongen om hun kind af te staan tussen midden jaren 50 en midden jaren 80. Deze zogenoemde afstandsmoeders kregen vandaag, net als hun kinderen, excuses aangeboden namens het kabinet. Verslaggever Josephine Trehi die was daarbij. Josephine, waar hebben die moeders destijds mee te maken gehad?
9: Ja, dat waren vaak jonge, ongehuwde vrouwen. En in die tijd dat religie en schaamte een grote rol speelden, werden zij gedwongen om hun kind dus af te staan bij de geboorte onder hele nare omstandigheden. En staatssecretaris Claudia van Brugge richtte zich in haar toespraak ook tot die moeders.
10: Jullie waren soms nog heel jong. In een omgeving die onveilig was en angst aanjoeg. Daar kwam jullie kind op de wereld. Dat onmiddellijk na de geboorte van jullie werd gescheiden. Jullie wisten soms niet eens of het een jongetje of een meisje was. De enige herinnering aan jullie baby was vaker een geluid dan een beeld. Ook is het bij te veel van jullie voorgekomen dat jullie vervolgens onder druk zijn gezet om een afstandsverklaring te tekenen. Ook de Raad voor de Kinderbescherming en de voorgangers daarvan legden soms deze aan jullie voor. Maar een afstandsverklaring is niet juridisch bindend. En toch werd er in de praktijk ook door de rechters betekenis aan toegekend. Na de bevalling moesten jullie terug naar huis. Maar over deze intense ervaring en over jullie kind vooral moest worden gezwegen.
0: Dat klinkt enorm verdrietig. Nu is er dus excuses aangeboden, zoveel jaar later. Hebben de slachtoffers daar iets aan, Josephine?
9: Ja, aan de ene kant wel, want het gaat natuurlijk om erkenning. Maar het was een erg beladen bijeenkomst. Mensen wachten hier natuurlijk al heel erg lang op. Er komt heel veel verdriet bij kijken, ook al levenslang. En achteraf sprak ik erover met Trudy. Zij is een van die afstandsmoeders. En haar zoon Willem-Jan, die ze pas na 48 jaar weer heeft gevonden in 2018. En ik vroeg ze natuurlijk wat zij vonden van de toespraak en de excuses.
11: Nou, ik vond het wel een mooie speech. Omdat het, ik vond het ook wel wat algemeen. Maar dat komt omdat zij gewoon alle betrokkenen in mee moest nemen. Hè. De kinderen, de moeders, de vaders, die er allemaal betrokken waren. Die moesten in die speech meenemen. En ja, dat vlakt wel een beetje af, het leed van de moeders. Hè.
9: Het was wel helder, de excuses en de schaamte van de overheid.
12: Ja, ik vond van wel. Ik heb gekeken of ik ze kon betrappen op onder voorbehoud van. Maar eigenlijk heb ik heel weinig randvoorwaarden gehoord. En een redelijk, ik vond het een redelijk volledig excuus.
9: Ja.
12: En zeker toen ze het over schaamte hadden en dat hij aan de verkeerde kant zat. En nou, ik kreeg niet de indruk dat ze zich ergens achter wilden verschuilen. Maar volgens mij had de staatssecretaris het echt gewoon ook over de overheid.
11: Ja.
12: En dus niet alleen maar een onderdeel daarvan, ja, maar gewoon de overheid.
9: Dat er niet is ingegrepen.
11: Ja,
12: en ik vond dat redelijk volledig eigenlijk.
9: Ja. Ja. Hoe was het voor u dat het wel de positie van de kinderen werd benadrukt en de zorg en aandacht die zij hebben gemist?
12: Nou, Ik denk dat ieder verhaal is anders. Dat geldt ook voor de moeders. Als we het vandaag alleen over de moeders hadden gehad, dan had ik daar ook niet zo heel veel moeite mee gehad.
9: De staatssecretaris noemde ook dat er maatregelen komen om te helpen. Daar wilden ze nog niet over uitweiden wat dat concreet zal inhouden. In het verleden is er wel ook wel gesproken over dat bijvoorbeeld de manier van zoeken, dat makkelijker moet, of sommige mensen hebben behoefte aan financiële compensatie. Ja. U heeft bijvoorbeeld rechtszaken gevoerd. Waar heeft u behoefte aan?
11: Nou, op dit moment zijn al wel een heleboel behoeftes die nu zeg maar er niet meer zijn. Hè. Er is al heel veel opgelost in die behoeftes. Dus dit was eigenlijk ook een van de grootste behoeftes, het erkennen daarvan. En wat er verder nog kan gebeuren. Ja, kijk, want in mijn tijd toen het gebeurde, was er helemaal geen geen wetenschap over, geen kennis over wat dat met moeders zou doen. Daarom was er ook helemaal geen hulp. Maar in deze tijd kunnen we wel hulp bieden aan dit soort trauma's. Dus, ja. En ik vind dat daar de overheid ook een rol in krijgt, daar steun in geeft. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja.
9: Zou u dat ook willen?
11: Ja, misschien wel. Ja, ik hou me wel wel strak. Maar dat wil niet zeggen dat alles verwerkt is.
0: Dat was Trudy, een van de afstandsmoeders die vandaag dus excuses kreeg. In gesprek met verslaggever Josephine Trehi. Wanneer is een product nou echt van jou? Met die vraag worstelen gamers door het besluit dat Sony genomen heeft. Vanaf 2028 komen er geen fysieke spellen meer uit voor de PlayStation, op een schijfje dus. Vanaf dan wordt alles digitaal. Redacteur Filip Dujic volgt de gamewereld en vertelt waarom deze stap daar zoveel losmaakt.
7: Ja, dat is eigenlijk omdat het een heel grote stap is in de industrie. Het is echt wel iets wat alles op zijn kop zet eigenlijk. Het is wel eigenlijk slecht voor bijvoorbeeld de verkopers van spellen. Want die leven best wel van die tweedehandsmarkt, die dus nu eigenlijk volledig instort door het wegvallen van fysieke games. Het is een probleem voor verzamelaars. Hè. Je kunt je wel voorstellen van die mensen die enorme kasten aan games hebben. Nou ja, dat lijkt nu wel verleden tijd te zijn.
13: Yeah.
7: En het is bovenal voor consumenten nadelig, omdat de kans heel groot is dat alles wat duurder wordt. En je kunt zelf niet meer voor een prikje in tweedehands games scoren. Dus je bent eigenlijk wel overgeleverd aan wat een uitgever wil.
13: Ja, en dat is dan positief voor Sony, kan ik me voorstellen. Waarom nemen zij dat besluit?
7: Ja, ze zeggen zelf eigenlijk, de wereld is een beetje veranderd. Er zijn veranderende voorkeuren. Kort gezegd, mensen kopen meer online, mensen kopen meer digitaal. Maar ja, eigenlijk is het, je kunt het wel duiden als een geldbesparing. Want dat is het gewoon. Je haalt een heel productieproces weg. Dat is natuurlijk fijn voor je omzet.
13: En je zei net al, de tweedehandsmarkt stort eigenlijk ook in. Want je moet altijd nieuwe games kopen. Ik kan me voorstellen, dat is ook niet onvoordelig voor Sony.
7: Nee, precies. Want zij kunnen eigenlijk alles voor een nieuw prijs verkopen. En dat is gewoon heel goed voor je omzet natuurlijk.
13: Het is een enorme verandering in de gamewereld. Wat zijn de reacties dan op dit besluit van Sony?
7: Ja, die reacties zijn eigenlijk vrij negatief, vooral van gamers. En het heeft ermee te maken dat het raakt aan iets wat best wel pijn doet bij een gamer. Namelijk dat het fysieke spel aan devalueren is al jarenlang. Kijk, vroeger had je van die cartridges, van die schijfjes die je gewoon in je spelcomputer deed. En je kon meteen spelen. De laatste jaren is het zo dat je duwt hem erin. Hij moet eerst installeren op de harde schijf. Dan moet hij een update downloaden. Dan moet hij kijken of de licentie nog wel klopt met een internetverbinding. Dus dat is allemaal heel erg lastig. En je bent ook nog eens overgeleverd aan wat zo'n bedrijf wil. Als zij merken van nou, deze game levert ons niet heel veel op. Dan halen ze die gewoon offline. Dat is de laatste jaren wel vaker gebeurd. Gaat in de toekomst ook wel vaker gebeuren. Niet alleen met oude spellen, maar ook met nieuwe spellen. Ja, en dat is een ontwikkeling waar de Consumentenbond zich ook zorgen over maakt.
14: Het is dus de vraag of de spellen die je dus nu online koopt, of die altijd beschikbaar blijven. En wat heel erg belangrijk is vooraf bij de aankoop daarvan, dat consumenten weten of dat echt zo blijft. Of die licentie er blijft. Voor hoeveel jaar is dat? Wat zijn de voorwaarden? Daar zit wel een verschil. Want dat fysieke in de kast, dat heb je echt. Maar online kun je niet vastpakken.
13: Want dat is dan de vraag. Hè? Hebben consumenten eigenlijk veel rechten hierbij?
7: Ja, simpel gezegd is het antwoord nee. Er is gewoon niet zo heel veel wetgeving op dit vlak. Dat is ook de reden dat er vorige maand eigenlijk een initiatief is geweest. Dat heet Stop Destroying Videogames. Die hebben een hele hoop handtekeningen binnengehaald. Zijn daarmee naar de Europese Commissie gegaan. En mochten daar een verhaal doen. Dat heeft eigenlijk tot niet heel veel concreets geleid. Want de Europese Commissie zei, als wij wetgeving willen maken op dit vlak, gaat eigenlijk in tegen de al bestaande auteurswetgeving. Mm-hmm. Dus dat is een moeilijk verhaal. Wel heeft de commissie gezegd, we gaan in ieder geval een gesprek initiëren tussen de game-industrie en consumentenorganisaties om te kijken wat we kunnen doen. Vraagstuk.
13: Ja, maar ondertussen heeft Sony dit dus al wel besloten. Dat is de vraag ook, dit is Sony met de PlayStation. Maar je hebt natuurlijk veel meer andere consoles, andere spelcomputers. Volgen de anderen, de Xbox, de Nintendo, gaan die dit ook doen?
7: Dat is natuurlijk de vraag. De kans is wel heel erg groot. Kijk, je kunt er op zich op twee manieren maar kijken. Je kunt zeggen, als Sony het niet doet, dan kan de rest zeggen, nou, wij doen het juist wel omdat dat een unique selling point is. Hè. Wij verkopen nog wel schijfjes. Maar de realiteit is toch vaak in de gamesindustrie, het gaat heel erg vaak om besparen, heel erg vaak om marges. Dus ik denk dat de kans wel groot is dat zij gewoon gaan volgen.
13: Redacteur Filip Dujic was dat. Wat gebeurt er verder in ons land volgens andere media, Levi?
15: De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie en persbureau ANP schrijft erover. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd en alle mensen die in quarantaine zaten hebben die isolatieperiode afgerond. De uitbraak begon in april toen het virus werd vastgesteld bij passagiers op het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, onder wie 2 Nederlanders. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Mogelijk zijn er nog mensen in het brandende huis, zegt de veiligheidsregio tegen NH Nieuws.
16: We hebben wel 2 gewonden te betreuren. Die zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst daartoe weet ik niet, maar wel dusdanig. De schrik zit er goed in, maar de brandweer heeft inmiddels brand redelijk onder controle.
15: Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. En komend weekend start de Tour de France, maar in Twente is hij al een beetje begonnen.
13: Oh, ze zijn te snel, de Radio Tour de France is nog niet begonnen hoor.
15: Maar we horen wel al veel van die spotjes langskomen, ja, dus ze worden al lekker gemaakt. Ja. Maar ja, ze konden daar inderdaad niet wachten, want daar is de Tour de Gaulle begonnen, waarbij wielrenners langs zorginstellingen fietsen. En RTV Oost fietste een stuk mee. De bewoners van die instellingen gaan mee op pad en dat doet ze goed, zegt de initiatiefnemer van de Tour de Gaulle.
17: Mensen glimlachen allemaal en ze zijn ook heel even uit de sleur. Want uiteindelijk is het natuurlijk, als je in zorg leeft, zijn de dagen vaak best wat hetzelfde. Nou, en dit brengt natuurlijk gewoon dusdanig veel verandering. Hier worden dagen over gesproken.
15: Ja, en om ervoor te zorgen dat iedereen mee kon, werden er tientallen rolstoelfietsen geregeld. En dan een opmerkelijk verhaal uit Amsterdam. Want vuilnismannen die vanmorgen niets vermoedend een berg grof vuil ophaalden in het Amsterdamse Wannengebied, zijn zich volgens de Telegraaf rotgeschrokken. De grijper van hun vuilniswagen tilde een bank op, maar er lag nog een man uit Brabant op te slapen. Ja, en dat hadden die vuilnismannen dus niet gezien. Maar gelukkig schrok de slapende man wakker en kon hij op tijd alarm slaan.
13: Het idee hoe je dan wakker wordt met zo'n grijper
15: over je hoofd.
13: Dat lijkt me niks. Dat is mooi, bij de ANWB. Het is druk, hè?
18: Zeker. Er staat 800 kilometer file nu. Veel vertraging door de afgesloten A27 in beide richtingen tussen Gorkum en Everdingen. Er zijn daar werkzaamheden. Op de A58 loopt het dan vast door een ongeluk bij Eindhoven op de A2. Vanuit Tilburg naar Eindhoven heb je tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 3 kwartier extra nodig.

0: If You Don't Want My Love was dat van Jalen en Gonda. Er was veel protest in Loosdrecht bij de noodopvang voor asielzoekers daar. En nog altijd staan daar dagelijks demonstranten voor de poort. Maar er is ook opvallend veel steun voor de 70 tijdelijke bewoners. Bijvoorbeeld in de vorm van de 50.000 kaarten die de noodopvanglocatie van sympathisanten kreeg. Dat zag verslaggever Roelpauw.
1: Het is natuurlijk gestoord dat die vieze, smerige, vuile teringleiers, verkrachters, hier in dit dorp komen.
2: Het is onvrede en ga gewoon met ons in gesprek. En dat doen ze dus niet.
3: We zijn gewoon bezorgde burgers hier uit een dorpje die ons zorgen maken. En hier is het niet.
4: Zo ging het er een paar weken geleden aan toe. Heftige demonstraties tegen deze noodopvanglocatie. Nu is de rust enigszins teruggekeerd en vond het COA het tijd voor een kleine rondleiding door de locatiemanager.
5: Dit is de woonkamer, recreatiekamer, eetzaal.
4: Twee bewoners in de recreatieruimte waar de televisie aan staat. Een bokswedstrijd, pingpongtafel, twee tafelvoetbalspellen. Een paar magnetrons, koffieapparaat.
6: En dit is het ontbijt?
5: Ja, dit is het ontbijt inderdaad. Brood, een kaasje, een worstje.
4: Dit ziet eruit als een slaapzaal.
5: Ja, dit is onze slaapzaal. Ja, dit is ook waar de protesten...
4: Dit is het uitzicht. Ja. Oh, hier. Hier hebben dus die struiken in brand gestaan. Precies onder de slaapkamer van deze 10 bewoners.
5: Willen jullie hier nog shots van maken dat we er even uitlopen? Of is het...
7: Ja?
4: Op allerlei plekken in het gebouw hangen kaarten aan de muren.
7: De eerste week nadat... de incident waar ook brand is geweest, zijn er heel veel mensen die ons hun hart onder de riem wouden steken. En hebben wij 50.000 kaarten mogen ontvangen. We krijgen er nu nog steeds kaartjes van mensen die willen laten weten dat onze bewoners wel welkom zijn. Ook van kinderen en ook uit allerlei landen en plekken. We hebben de verste is op dit moment uit Canada, waar we een kaartje van hebben ontvangen. Dus dat is ontzettend mooi. Dit is het fitnessstukje. We hebben op dit moment 150 aanmeldingen voor vrijwilligerswerk. Dus mensen die hier vrijwilligerswerk willen gaan doen. We zijn begonnen met 3 keer in de week taallessen. Op vrijdag is er spelletjesmiddag. En zo proberen we onze bewoners activiteiten aan te bieden.
4: Er is heel veel aandacht voor veiligheid. De kaartjes die hier aan de muren hangen, die mogen niet gefilmd worden omdat er mogelijk namen en adressen op staan. Ja. U bent een naamloze locatiemanager. U wil verder niet bekend worden. Dat is blijkbaar nodig?
7: Zeker. Ik heb in ieder geval wel van de bewoners begrepen dat ze behoorlijk geïntimideerd worden. Maar ook onze COA-collega's. Ja.
8: My name is Osama. I'm from Sudan. Some people they make demonstration outside sometimes. Mm-hmm. But right now a little bit lower.
4: In het begin waren er heftige protesten. Nu is het wat rustiger.
8: Some people outside they going to say like bad words. Some people they going to up their middle finger. Ja. Yeah.
4: In het begin werden we uitgescholden, staken mensen de middelvinger op.
8: Before, like in the beginning, when you need to go outside with group of friends, like 2 or 3 person.
4: In het begin gingen we ook alleen maar in groepjes de deur uit.
8: But right now, you go alone.
4: Nu durven we het ook aan om alleen naar buiten te gaan.
8: For me, exactly, life here is more safety than my country.
4: Het leven hier is in elk geval veiliger dan waar ik vandaan kom, Sudan.
8: Ja, yeah. So it's be like home.
4: Hun directe buren, de mensen aan de overkant van de straat, lijken in elk geval geen probleem te hebben met hun aanwezigheid.
9: Van de asielzoekers hebben wij geen last. Nee, we hebben alleen last van de protesterende mensen. Gisteravond ook weer moeten ze zo nodig weer vuurwerk afsteken.
10: Van de mensen die erin zitten heb ik niet veel gemerkt.
4: Waar wel van?
10: Van de mensen die aan het protesteren zijn, maar daar heb ik eigenlijk ook geen bezwaar tegen. Want die mensen, ze willen protesteren, ze zijn het er niet mee eens. Ja, en als ik heel eerlijk ben... had ze van mij ook niet zo gehoeven, hoor.
7: Binnen loopt het. Buiten hebben we echt nog veel werk te doen. En buiten moeten we echt nog de verbinding met elkaar gaan zoeken. En ik hoop dat we op den duur die ook gaan vinden met elkaar.
11: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
14: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
16: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
17: NPO Radio 1.
0: Het is precies 5:30, de hoofdpunten van het nieuws, Levi.
18: Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector, waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. Volgens het RIVM zijn dat er zo'n 480 meer dan verwacht en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral veel mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. En na de explosie en brand in een huis in de Noord-Hollandse plaats Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Door de explosie zijn delen van de gevel van de woning weggeslagen en zitten er gaten in het dak. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd.
0: Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Het zonnetje schijnt hier weer een beetje in Hilversum, maar het is wel anders geweest vandaag ook, hè?
19: Ja, wat dat betreft was vandaag toch een beetje een tussendag met vrij veel bewolking. En op de meeste plaatsen heeft het vanochtend, eind van de ochtend of vanmiddag eventjes geregend. Nou, die regen die trekt langzamerhand richting Duitsland weg. Dan wordt het vanavond overal droog, koelt het vannacht af naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen is het dan, net zoals gisteren en eergisteren, weer droog. Neemt de wind iets af, die was vandaag ook echt duidelijk voelbaar. En neemt de temperatuur ook weer wat toe. En daarmee wordt het denk ik een hele aardige dag. Met zo'n 20 graden in Noord-Holland en op de Wadden. Zo'n 22 graden bijvoorbeeld in Drenthe en het oosten van het land. Ook in Utrecht een beetje zo'n soort temperatuur. En in het zuiden van het land, met name in Brabant en in Limburg, kan de temperatuur oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden.
0: Kijk, en dan zeg je het was vandaag een tussendag, dit is morgen. Dus dan verwacht ik meer mooie cijfers.
19: Ja, het is, morgen is dan weer een opmaat naar de zaterdag. Dat is denk ik de mooiste dag die ik in de aanbieding heb voor de komende periode. Met veel zon, later op de dag misschien wel wat bewolking, maar het blijft wel droog en het wordt dan gemiddeld zo'n 23 graden. Maar zeker in het zuiden van het land wordt het dan denk ik 25, misschien 26 graden. Zondag dan is er wat meer bewolking. In een deel van het land blijft het wel droog, maar vooral in de noordelijke provincies kan er toch wel wat regen vallen. En het wordt dan gemiddeld zo'n 22 graden. Als we dan nog heel eventjes naar de nieuwe week vooruitkijken, dan zien we ook maandag een kans op een enkele bui met wat zon tussendoor. Dat is echt, nou ja, iets wisselvalliger. Mm-hmm. En dinsdag is er dan waarschijnlijk echt wat minder zon en wat meer regen. En dan wordt het ook 19 of 20 graden als maximum temperatuur. En dat is zelfs voor de maand juli een beetje aan de koele kant.
0: Ja, dus genieten dit weekend, dat is duidelijk. Dank je wel, Peter. En Dennis, bij de ANWB, hoeveel kilometer file heb je nu?
17: Bijna 870. Het is een behoorlijke drukke avondspits. Mede door ongelukken en werkzaamheden. Dit zijn de meest opvallende zaken. De A2 Den Bosch-Maastricht loopt het vast bij Eindhoven. Voor het knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. En daardoor is het wel vastgelopen ondertussen op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en het knooppunt Batendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Bad Hoeverdorp en Hoogmade drie kwartier vertraging. Zijn ze bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de afgesloten A27 zorgt voor veel vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en knooppunt Gorkum, drie kwartier extra. En vanaf de andere kant, de A27 vanuit Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen, doe je er 35 minuten langer over.
0: Crisisoverleg in Duitsland, want wat moet er gebeuren om de Duitse economie weer op gang te brengen? Straks onze correspondent met de uitkomst.
20: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
25: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
26: Marco Geitenbeek.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd, waarmee de crisis moet worden bezworen. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers. Alle 34 punten af lijkt me veel, maar wat is het plan?
28: Ja, het plan, dat zijn inderdaad een heleboel verschillende punten dan wel maar op een paar velletjes staan. Dus heel uitgebreid zijn ze ook weer niet. En ze zijn heel breed. Dus kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Een ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren. Dus bedrijven die hoeven bijvoorbeeld minder te documenteren. Bijvoorbeeld als het gaat over productieketens, andere regels. Die worden echt nu beperkt tot het EU-minimum. Maar ze mogen langer tijdelijke contracten aanbieden. En wat wel een opvallend punt is, wat ook wel voor discussie zorgt in Duitsland, is dat gaat over ziek melden. Tot nu toe was het zo dat je pas vanaf de vierde dag dat je ziek was een verklaring van de dokter nodig had. En dat je ook kon bellen als je te ziek was om erheen te gaan. Maar vooral de Christendemocraten wilden dat veranderen. En bondskanselier Merz suggereerde eerder al dat Duitsers te vaak ziek zijn. En eigenlijk een beetje dat ze lui zijn. Nou, dat gaat nu op de schop. Want vanaf de eerste dag dat je ziek bent moet je al meteen een doktersverklaring halen. En je kan niet meer bellen, je moet er naartoe.
0: En hoe moeten dit soort dingen Duitsland dan verder gaan helpen?
28: Nou, iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat grote hervormingen nodig zijn. Bijvoorbeeld de economie, die zit al jaren vast. Heeft veel last van, ja, inderdaad, bureaucratie, veel regelgeving. Innoveren is in Duitsland soms moeizaam. Ook dit jaar is de verwachting dat de economie maar nauwelijks gaat groeien. Dus dat zorgt ook maatschappelijk voor veel pessimisme. Tegelijkertijd verkeldert het vertrouwen in de politiek. De vorige regering had er last van. Die viel naar veel onderling geruzie. En deze regering begon ook met strijd, maar beloofde beterschap. Ja, en nu moeten er toch allerlei kleine hervormingen, in ieder geval hervormingen die voelbaar zijn voor mensen, wel voor verbetering gaan zorgen en ook vooral voor wat meer optimisme.
0: Ja, en je zegt net, er is al discussie over dat ziek melden. Wat is de kritiek op de plannen?
28: Nou ja, de huisartsenverbanden en ook ziektekostenverzekeraars zeggen, ja, dat gaat niet helpen. En bovendien, het zorgt voor extra belasting van huisartsen. Zij vrezen dat hun wachtruimtes gaan vollopen met mensen die vanaf dag 1 dan daar al moeten gaan zitten wachten op een verklaring. Maar ook op de plannen in het algemeen is kritiek. De oppositie zegt, vooral in de linkerkant, dat het eigenlijk een teken is van wantrouwen tegenover werknemers. Dat je ze niet gelooft als ze ziek zijn. Sowieso dat hun rechten wat afnemen. De radicaal-rechtse AfD die zegt, die belastinghervorming die jullie nu voorstellen, die is eigenlijk maar heel minimaal. De rijken gaan een klein beetje meer betalen en mensen gaan er maar een klein beetje op vooruit. Maar goed, de industrie en vakbonden zijn ook wel voorzichtig positief dat dit een signaal is dat er iets gebeurt. Ook al zijn er grotere hervormingen beloofd en die, ja, dus iets kleiner uitpakken dan misschien wel gewenst.
0: Ja, want de verwachtingen waren hoog, hè? Dit had Merz echt beloofd. Is dit nu die grote ommezwaai waarop gewacht werd?
28: Nou, zo wordt het inhoudelijk in ieder geval niet ontvangen. Hè. Dit moet je dan ook niet zien, zeggen ze bij de regering, als een op zichzelf staand plan. Die belastinghervorming is inderdaad iets kleiner dan de plannen die eerder de ronde gingen. Dit is niet de Big Bang, maar een eerste stap, zeggen ze bij de regering. Die ertoe moet gaan leiden dat ook het vertrouwen een beetje terugkomt, dat ze er binnen de regering samen uit kunnen komen. En dat ze echt daadwerkelijk ook plannen kunnen doorvoeren. Want onder druk van de radicaal-rechtse AfD staan die minder partijen, ja, die krimpen, die verliezen kiezers. Die staan onder druk om zich juist meer te profileren op hun klassieke standpunten. Maar tegelijkertijd moeten ze compromissen sluiten om er samen uit te komen. Nou, dat leidt tot conflicten. En hiermee willen ze laten zien, we kunnen compromissen sluiten als het moet in het landsbelang. En ze hopen dat daardoor de tevredenheid over de regering ook weer gaat toenemen.
0: Duidelijk. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers. Dank je wel.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Meer mensen kiezen voor euthanasie. In 25 jaar tijd is het aantal mensen dat door euthanasie overlijdt gestegen van 2000 naar 10.000 per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC, die een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek deden naar die stijging. Annemarieke van der Woude is docent geestelijke verzorging aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U publiceert ook geregeld over euthanasie, hè? Wat zijn volgens u de oorzaken van deze stijging?
1: Het is niet gemakkelijk om daar één factor voor aan te wijzen. Ik denk dat het is een samenspel van factoren. De samenleving vergrijst. Sprake van secularisering. Dus zeg maar de kerken die een moreel kader bieden voor wat wel of niet het goede is om te doen, die hebben steeds minder invloed. Dus mensen maken hun eigen afweging. Er is ook sprake van individualisering. Mensen willen autonoom zijn in de beslissingen die ze nemen over hun leven. Dus eigenlijk een samenspel van factoren. Mensen worden ouder. Zijn langer ziek, zijn ook langer chronisch ziek. Het samenspel van factoren dat maakt dat het aantal meldingen van euthanasie stijgt.
0: Ja, want u zegt al even de kerk, hè? Is de manier waarop we als maatschappij over euthanasie denken en ermee omgaan veranderd in die 25 jaar?
1: Ja, denk ik wel. Vanuit het kerkelijk perspectief, en ik weet ook mensen die nou gelovig zijn, die hebben toch lange tijd gezegd, ja. Ja, om het gelovig te zeggen, mijn leven ligt in Gods hand. En ja, ik mag zelf niet het moment van sterven bepalen. Maar dat zijn eigenlijk overwegingen die nauwelijks meer een rol spelen. En zowel binnen als buiten de kerk vind je en voorstanders van euthanasie. Maar ook binnen en buiten de kerk vind je wel mensen die aarzelend zijn over de actuele ontwikkelingen. Dus de kerk als een soort scheidslijn, daar is eigenlijk nauwelijks meer sprake van.
0: Nee, dat is maatschappijbreed eigenlijk.
1: Dat klopt, ja, dat klopt.
0: Ja. En waardoor is dat veranderd?
1: Ja, dat is. U hoort mij nadenken. Dat is een goede vraag. Dat is. Ik denk allerlei sociologische factoren. Dus wat ik al zei, de secularisering. Dus ook de mondigheid van de mensen. Misschien ook wel voor een heel aantal beter geïnformeerd, hoger opgeleid. Dus
0: er is ook meer informatie in de jaren gekomen. En meer mensen zien het misschien ook meer en horen er meer over.
1: Dat speelt zeker ook een rol. Dat speelt een belangrijke rol. Dus het is in de media, dus er wordt veel opener over gesproken. In de media zijn verhalen van mensen die sterven voor de euthanasie. Maar ik merk het ook gewoon, laat ik zeggen, in de kleine kring of in de familiekring. Dat, ja, waar ik 10 of 15 jaar geleden er nog wel van ophoorde. Als gezegd werd iemand, ja, oom of buurman is door euthanasie overleden. Dat is nu eigenlijk echt gemeengoed geworden. Nee. En wat denk ik hierbij een rol speelt, wat ook in het rapport dat nu is uitgekomen wordt aangestipt, is dat er veel informatie is over, ja, hoe je op een waardige manier kunt sterven voor de euthanasie. En dat zorgprofessionals hebben hun zorgen wel geuit dat er eigenlijk minder informatie beschikbaar is, dat je ook op een andere manier door palliatieve zorg waardig kunt sterven. Hmm. Dus daar lijkt soms wel een wat disbalans in de informatie die mensen krijgen en de berichtgeving in de media, maar ook belangenorganisaties die, nou, die hun stem laten horen, die spelen daar zeker een rol in.
0: Ja, en is er aan die euthanasie en wanneer je daarvoor in aanmerking komt, is daar veel in veranderd in die 25 jaar waar dit onderzoek over gaat?
1: Ja, daar is veel in veranderd. Dus er wordt gezegd over de euthanasiewet die wij hebben in Nederland, 2002. Dat is een wet met open normen. Dus dat betekent dat er een soort minimum is geformuleerd waaraan een arts moet voldoen om niet voor strafvervolging in aanmerking te komen als hij of zij iemand heeft helpen sterven. Mm-hmm. Maar die open normen die maken dat de jurisprudentie in de afgelopen 20, 25 jaar een hele grote rol is gaan spelen. En dat zie je met name bij de diagnosegroepen dementie en psychiatrie. Dus waar in 2002, toen de wet net van kracht werd, nooit aan deze groep mensen werd gedacht, zie je dat de laatste jaren die getallen toch gestaag ook stijgen. Dus dat ze, en overigens wordt daar in het rapport ook zorg over uitgesproken, omdat dat natuurlijk buitengewoon kwetsbare mensen zijn, mensen met dementie, mensen die psychisch zeer ernstig lijden. Ja. Het is ook heel lastig om hun wilsbekwaamheid vast te stellen. Ik heb zelf de indruk, ook als ik het rapport zo lees, dat we, terwijl nou eigenlijk toch iedereen in Nederland heel blij is met de zoveelige wetgeving die we hebben, dat we nu wat ook aan de grenzen raken van wat ook op het niveau van de samenleving gewenst is. Laat ik als voorbeeld noemen, heeft ook voor veel debat gezorgd. Jonge mensen, jonger dan 30 jaar, die zeer ernstig psychisch lijden en sterven door euthanasie. Nou, dat roept toch veel vragen op, ja, over of we dat als samenleving ook willen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook van alle tijd. Dat hebben we in de tijd van dat onderzoek ook gezien. Dank voor deze blik op dat onderzoek. Annemarieke van der Woude, docent geestelijke verzorging aan de Radboud Universiteit. Het sportnieuws dan, Levi.
18: Op Wimbledon heeft titelverdedigster Iga Swiatek zich eenvoudig geplaatst voor de derde ronde. De Poolse tennister rekende met 6-1 en 6-3 af met de Tsjechische voormalige nummer 1 van de wereld, Karolina Pliskova. Swiatek reageerde opgelucht omdat ze in de eerste ronde nog flink had geworsteld.
2: For sure, you know, the first round was really emotional, but today I felt like, you know, it's another day in the office. I need to be ready, be sharp, make good decisions. So it's always better when you're able to do that. And today was a good day for sure. I was consistent. I had a good level of focus. So I'm really happy with the performance.
18: Swiatek zegt dat ze vandaag beter bij de les was en daar is ze dus blij mee. Dan een recordtransfer in Engeland. Manchester City neemt Engels international Elliot Anderson over van Nottingham Forest. Volgens Britse media is de transfersom ongeveer 135 miljoen euro. En daarmee zou de middenvelder de duurste Engelse speler ooit zijn. Louis van Gaal stopt bij Ajax als adviseur. De oud-trainer van de club stond de Amsterdammer sinds oktober 2023 bij op technisch gebied en speelde een rol bij de aanstelling van directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker. Die zijn allebei vertrokken, waarna Van Gaal ook geen reden meer zag om in zijn rol actief te blijven. En Hera United zet het mes in de spelersgroep en technische staf. De eerste profclub met alleen een vrouwentak trad een jaar geleden toe tot het betaald voetbal. Maar het eerste seizoen verliep teleurstellend en de Amsterdamse club degradeerde uit de Eredivisie. Zes weken na die degradatie neemt Hera United afscheid van maar liefst 17 speelsters en 3 stafleden, onder wie de hoofdtrainer.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. De daling is ingezet, maar we komen van ver, hè?
17: Ja, dat klopt helemaal. Ja, inderdaad. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar desondanks is het nog behoorlijk druk. 730 kilometer file staat er. Op de A2 bij Den Bosch loopt het vast vanwege de afgesloten A27. En daar staat het ook in beide richtingen vast. En op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch heb je vanwege de file op de A2 voor het knooppunt Empel nu 3 kwartier vertraging.
0: Mannelijke hardlopers opgelet. Uit nieuw onderzoek blijkt dat mannen vaker de man met de hamer tegenkomen tijdens een marathon dan vrouwen. De onderzoekers vergeleken hardlooptijden van beide tijdens de marathon van Berlijn. En daaruit bleek dat over het algemeen mannen in het laatste deel van de marathon instorten. Hoogleraar bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Floor Hettinga, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U heeft dit onderzoek voor ons bekeken. De man met de hamer, wat gebeurt er dan?
3: Nou, veel hardlopers herkennen het, denk ik wel. Je bent lekker aan het lopen en ineens is je energie op. En je hebt energie nodig om te kunnen lopen. Dat is maar een beperkte voorraad, dus dat kan ook opraken. Ja. Zeker bij een marathon die wel 3 tot 5 uur kan duren, afhankelijk van hoe snel je die loopt.
0: Ja, je hebt wat energie nodig. Ja, uit dit onderzoek blijkt dat mannen die dus vaker tegenkomen, die man met de hamer. Hoe zagen die onderzoekers dat?
3: Ze hebben gekeken hoe hard deze lopers liepen, zowel mannen als vrouwen. Mm-hmm. En dat hebben ze gedaan bij de lopers die de Berlijnmarathon liepen over de afgelopen 25 jaar volgens mij. Dat waren wel meer dan 800.000 lopers. En ze zagen dat de tijden van de lopers in de tweede helft van de race meer dan 20% afname ten opzichte van de eerste helft in een aantal gevallen. En dat aantal gevallen was groter bij de mannen dan bij de vrouwen. Ja. Dus eigenlijk storten de mannen meer in.
0: Ja, en hoe kan dat, willen we dan natuurlijk weten. Hoe kan het dat mannen vaker instorten?
3: Dat is een goede vraag. Er zijn 2 redenen voor. De eerste zit in de spiervezels. Vrouwen hebben spiervezels die meer geschikt zijn voor langere afstanden. Dus zij kunnen eigenlijk het verschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner naarmate de afstand langer wordt. Als je naar ultraraces kijkt, die echt heel lang, hè, meer dan 250 mijl soms wel, dan kunnen vrouwen dat zelfs winnen van mannen. Dus er zit iets in de spieren, maar er zit ook iets in het verdelen van energie. En daar blijken vrouwen en ervaren sporters over het algemeen beter in te zijn. Okay. Dat je energie goed verdeelt over de race, dus dat je pacingstrategie goed is.
0: Ja, dus vrouwen zijn er eigenlijk gewoon beter in zo'n marathon.
3: Die zijn daar over het algemeen beter in. We hebben dat ook gezien in data van topatleten tijdens de WK-atletiek, waar we zelf onderzoek naar hebben gedaan. Ja. En waar we ook zagen dat mannen over het algemeen langer bij de kopgroep proberen te blijven. Ook al zijn ze dus later niet in staat om de race te winnen. Die blijven heel lang bij de kopgroep om toch die kans te houden. Maar die storten daardoor ook wel meer in. En doen het dan dus toch iets minder goed. Terwijl vrouwen dan iets eerder al wat langzamer gaan. Dan verliezen ze die kans op winst. Maar dan doen ze het voor zichzelf nog steeds wel heel goed. Maar vrouwen kunnen het ook doen het ook niet altijd goed. Want jullie herinneren je misschien nog wel de race van Femke Bol, de 400 meter hoorde van de Olympische Spelen de afgelopen keer. En daar maakte zij ook die keuze om toch mee te gaan met haar rivale McLaughlin. Mm-hmm. Helaas lukte dat niet. Dus ze ging voor goud. Maar doordat ze dat probeerde, verloor ze eigenlijk ook zilver. Dus werd het brons. Nog steeds mooi natuurlijk. Maar dat is ook een voorbeeld van toch gaan voor die winst. En iets te snel starten.
0: Ja, maar betekent dat dan dat vrouwen uiteindelijk de snelste tijd op de marathon ook kunnen gaan neerzetten op langere termijn?
3: Op de marathon denk ik niet. Maar bij ultraraces zie je het dus eigenlijk al gebeuren. Hè. Als het nog langer wordt dan de marathon, dan zijn vrouwen relatief daar beter voor toegerust.
0: Ja, dan de mannen. Nou, het heeft niet voor niks de man met de hamer, dacht ik al. Dank voor dit gesprek. Ja. Floor Hettinga, bewegingswetenschapper. Niet alleen de Nederlandse staat maakt excuses aan afstandsmoeders. Ook in Groot-Brittannië zijn excuses gemaakt. Afstandsmoeders moesten ook daar onder dwang hun kind afstaan. Correspondent Fleur Launsbach, waarom maakte premier Starmer vandaag die excuses?
4: Ja, toevallig ook op dezelfde dag. Inderdaad, als Nederland Keir Starmer biedt dan inderdaad zijn excuses aan in het Lagerhuis. Hij was natuurlijk zelf niet bij betrokken. Deze gedwongen adopties die speelden zo'n 50 à 77 jaar geleden. Maar hij heeft wel officieel zijn excuses aangeboden namens de Britse staat vandaag. En hij zei, dit had nooit mogen gebeuren. En ook, we horen jullie aan de slachtoffers. Het is natuurlijk een historische situatie. In Nederland heet het inderdaad afstandmoeders. Speelde tussen 49 en 76. Maar er zijn hier naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder. Het waren vaak jonge vrouwen tussen de 16 en 17 jaar die ongehuwd zwanger waren geworden. En dat was natuurlijk een groot taboe in die tijd. En veel vrouwen zijn daarbij onder druk gezet en ook beschaamd, getraumatiseerd. Kregen dan ook vaak van maatschappelijk werkers, van de kerk, van verpleegkundigen te horen dat ze hun kind moesten afstaan nadat ze geen keuze hadden. En daar is heel lang campagne over gevoerd door dus die moeders die dat hebben meegemaakt en ook de geadopteerde kinderen en onderzoeken geweest. En nu komen er dus vandaag excuses.
0: Ja, en waarom is die excuses zo belangrijk?
4: Nou, ik denk dat er voor vrouwen een groot schuldgevoel is achtergebleven. Ze zijn dus onder druk gezet. Het was niet hun schuld, maar toch als moeder denk ik dat je daar enorm schuldgevoel aan overhoudt. En daarom is het heel belangrijk om dat te erkennen vanuit de staat. Dus dat zei Keir Starmer ook vandaag heel duidelijk. Hij zei, de schaamte is niet van jullie. Dat is nooit van jullie geweest. De schaamte is aan ons. En je zag ook uit het onderzoek wat naar voren kwam dat de staat dus samenwerkte met de kerk, met liefdadigheidsinstellingen, met adoptiebureaus. En dat op die manier die druk op de schouders van vrouwen terecht kwam. Ja. En nu is er nog geen financiële compensatie trouwens, goed om te zeggen. Maar er wordt wel gekeken naar mentale hulp. En ook de archieven worden meer opengesteld, zodat mensen elkaar kunnen vinden als ze elkaar nog niet hebben gevonden.
0: Ja, en speelt het in meer delen van het Koninkrijk tot slot?
4: Ja, alle delen van het Verenigd Koninkrijk. In Schotland en Wales zijn al excuses aangeboden. En in Ierland was het echt heel heftig. Daar werden zogenoemde gevallen vrouwen. Die werden in wasserijen en werkhuizen ondergebracht. Dus dan hadden ze eerst een kind moeten afstaan. En daarna moesten ze dan ook nog jarenlang werken, onbetaald in barmelijke omstandigheden. Dus daar was het ook heel heftig.
0: Ja. Dank, correspondent Fleur Launsbach.
27: Vanavond
0: staan er 3 wedstrijden in de tweede ronde van het WK voetbalprogramma. Om 9:00 spelen Spanje en Oostenrijk tegen elkaar. En daarna volgen voor degenen die echt wakker willen blijven nog Portugal, Kroatië en Zwitserland tegen Algerije. En in Barcelona is de ploegenpresentatie van de Tour de France. De wielerwedstrijd begint zaterdag, maar over iets meer dan een half uur worden de deelnemende renners al voorgesteld aan het grote publiek. En op de achtergrond staat dan die beroemde Sagrada Familia. Sportcommentator Jan Kees van de Kun, die is erbij. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wie ga jij in de gaten houden straks? Wat zijn de belangrijke namen?
5: Nou, iedereen kijkt hier natuurlijk vooral uit naar Tadej Pogacar. Echt de sportoverstijgende superster in het wielrennen. Die gaat voor zijn 5e overwinning in de Tour de France. Niets lijkt hem in de weg te staan. Nou, er is natuurlijk heel wat concurrentie. Jonas Vingegaard, dat is er zo eentje die dat misschien op een, ja, als het allemaal goed valt, zou moeten kunnen. Maar ja, de Catalanen hier kijken vooral ook uit naar Juan Ayuso. Geboren Barcelona-man en dus ja, een thuisrijder de eerste dagen. Iemand die in het klassement hoge ogen wil gaan gooien. Dus ja. Dat zijn degenen die waarschijnlijk het hoogste applaus gaan oogsten.
0: Ja, dan start de Tour in Barcelona. Maar ik zei al, er is ook die WK-wedstrijd Spanje-Oostenrijk. Waar kijken de Spanjaarden meer naar uit, denk je?
5: Ja, nou, dat kan je wel invullen natuurlijk. Ook hier in Catalonië gaat het natuurlijk vooral om het nationale elftal. Ja, dit is natuurlijk een grote stad die ook gewoon doorgaat met wat de stad altijd doet. Hordes toeristen hier. Er wordt ook nog doorgebouwd aan de Sagrada Familia, nog tijdens die presentatie. En straks, daar gaat mensen natuurlijk echt voor zitten. Spanje-Oostenrijk om 9:00. Ja, dat is een clash die ze willen zien.
0: Dankjewel, Jan Kees. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Leefje. Fijn dat u er weer bij was. En een hele fijne avond.
27: NPO Radio. Radio 1.
6: 1 vandaag.
7: Ik heb moeite met small talk houden.
6: Hoe voer je een gesprekje over niks?
7: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
27: Verdieping bij het nieuws.
8: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
9: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands zelf.
8: Doe normaal.
10: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
27: Elke dag een factcheck.
11: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
6: Avro Tros met 1 vandaag.
27: Op NPO Radio 1.
6: Elke werkdag van 12 tot half 2.
27: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
12: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Margje Fixen.
34: Dit is de dag waarop de VVD klaar is met mensen die bewust en langdurig bouwprojecten tegenhouden omdat ze bang zijn voor hun uitzicht, hun privacy of dat broedende vogels plaats moeten maken voor huizen. De VVD wil dat deze bezwaarmakers een boete krijgen. Mag dit en werkt dit? Zometeen een debat, maar eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Levi van Eek.
18: Tijdens de hitte van vorige week in Nederland zijn volgens een eerste schatting van het RIVM ongeveer 480 mensen meer overleden dan verwacht. Er werden zo'n 3050 sterfgevallen verwacht, maar het werden er ongeveer 3530. Werner Hagens, adviseur gezondheid en milieu bij het RIVM, goedenavond.
35: Goedenavond.
18: Wat valt er verder op in deze cijfers?
35: Nou, we zien dat uit de cijfers dat het vooral gaat om personen van 80 jaar en ouder. En dat het ook regionaal in de regio's waar het warmer was geweest vorige week, dus het oosten en zuiden, dat het daar meer verhoogd was.
18: Want mensen die ouder zijn, die zijn dus ook

0: in deze cijfers?
1: Nou, we zien dat uit de cijfers dat het vooral gaat om personen van 80 jaar en ouder. En dat het ook regionaal in de regio's waar het warmer was geweest vorige week, dus het oosten en zuiden, dat het daar meer verhoogd was.
0: Want mensen die ouder zijn, die zijn dus ook extra kwetsbaar voor die hitte.
1: Hitte is een risico voor ouderen, maar ook voor mensen met een chronische ziekte. En mensen die eigenlijk niet goed voor hunzelf kunnen zorgen.
0: Ja, het was dus extra heet die week. Vallen deze cijfers dan extra op?
1: Nou, het ligt eigenlijk wel in de lijn der verwachting. Want wat we ook zagen in 2019, toen het ook toen heel erg warm was en die 40 graden werd bereikt, toen hadden we ook ongeveer dezelfde orde grootte van extra sterfgevallen.
0: Ja, en gaat u dan nog, blijft het hierbij bij deze cijfers of verwacht u dat het nog kan oplopen ook?
1: Nou, dit zijn nu de eerste schatting van cijfers. En de cijfers worden mogelijk wel de komende periode aangepast. En dat heeft te maken met dat nog niet alle cijfers binnen zijn. Er is nu een schatting gemaakt van hoe het in het geheel zou kunnen zijn. En de komende tijd wordt dat steeds completer en preciezer.
0: Ja, nu gold er ook een nationaal hitteplan. Heeft dat gewerkt ook nog, denkt u?
1: Nou, we hebben vorig jaar wel een onderzoek gedaan of een hitteplan. Hebben een evaluatie gedaan van het Nationaal Hitteplan. En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dat mensen dus ook extra alert zijn op zo'n moment.
1: En de bewustwording groter geworden is.
0: Dank u wel, Werner Hagens van het RIVM. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Tussen 1956 en 1984 werden ongetrouwde vrouwen vaak gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk, maar ook door de Raad voor de Kinderbescherming. Staatssecretaris Claudia van Brugge zei vanmiddag tegen de moeders dat de overheid meer had moeten doen.
2: Bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen te nemen om jullie te beschermen of instructies te geven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is allemaal niet gebeurd. Daarmee heeft de overheid steken laten vallen. Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan. Dit had nooit mogen gebeuren.
0: Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. Er komt een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet er over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Na de brand in een appartementencomplex in Antwerpen mochten bewoners vanmiddag terug om hun spullen op te halen. Mensen kregen een paar minuten om bijvoorbeeld kleren en autosleutels te pakken. Gisterochtend brak er brand uit in het gebouw van 10 verdiepingen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. Dat zijn allemaal vrouwen. 3 van hen zijn inmiddels geïdentificeerd, zegt het parquet van Antwerpen.
3: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De zwaarst getroffen appartementen in Antwerpen zijn zeker 1,5 jaar niet bewoonbaar. Na de explosie en brand in een huis in de Noord-Hollandse plaats Huizen wordt iemand vermist. Het zoeken naar diegene is lastig vanwege instortingsgevaar. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond. Door de explosie zijn delen van de gevel van de woning weggeslagen en er zitten gaten in het dak. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. Het Limburgse Gulpener bestaat al 200 jaar en was generaties lang een familiebedrijf. Het blijft wel als zelfstandig merk bestaan. En hoeveel er met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal stopt op eigen verzoek als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels

0: als allebei zijn vertrokken. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaalrechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. Over zo'n verbod op hoofddoekjes wordt al langer gepraat in Oostenrijk, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Er is al eens eerder geprobeerd in Oostenrijk om een hoofddoekjesverbod op scholen in te voeren. Maar toen heeft het grondwettelijk hof bepaald dat het tegen de grondwet ingaat, omdat het discriminerend is. Nu is er voor een nieuwe formulering gekozen, waarbij het niet meer specifiek tegen moslima's is gericht, maar tegen iedereen die hoofdbedekking draagt naar islamitische traditie. Daarmee hoopt de regering dat deze nieuwe wet wel stand houdt bij het grondwettelijk hof.
0: De Oostenrijkse scholierenvakbond noemt het hoofddoekjesverbod een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. Ook deze activist zat aan boord en doet aangifte.
2: Ik ben ook op een gegeven moment geschopt en geslagen en aan mijn haar getrokken en op meerdere momenten mishandeld. En op een gegeven moment namen ze mij ook mee naar een kamertje om foto's te maken en zei dat ik mijn shirt over mijn hoofd heen moest doen. En dat lukte niet, want ik had handboeien om en toen trok zij het over mijn hele hoofd heen. En hebben ze ook foto's van mijn borsten gemaakt terwijl ze aan het lachen waren. En zeiden van, nu kan je niks meer. Ik ben dus fysiek mishandeld en bestaan foto's van mij en van mijn borsten waarvan ik niet weet waar die nu zijn.
0: Aan boord van de hulpvloot zaten 428 activisten uit verschillende landen. 6 mensen kwamen uit Nederland. Premier Jette noemde behandeling van de opvarende eerder mensonterend. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht ondermaatse vis te hebben verkocht. Dat is jonge vis die kleiner is dan wettelijk voorgeschreven. Dit moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer per jaar voortplanten. Meerdere landen in Zuid-Europa hebben last van natuurbranden. Onder meer in Portugal, Spanje, Frankrijk en Kroatië woeden meerdere grote branden. Dat is vrij vroeg in het jaar, maar niet verrassend, zegt deze natuurbrandonderzoeker.
3: Het gros van de maand juni hebben ze op veel plekken geen, of in ieder geval niet echt significante neerslag gezien. En als je dan een hele hoge temperatuur hebt met een hele lage luchtvochtigheid, dan kan de natuur heel snel uitdrogen.
0: Alleen al in Zuid-Frankrijk is ruim 1000 hectare natuur verwoest. Meerdere campings zijn ontruimd. 8 minuten over 6. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook wat stapelwolken. Het wordt morgen 20 tot 25 graden.
4: Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie.
5: Er staat nog 535 kilometer file. De drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar het is nog steeds behoorlijk druk. Op veel wegen moet je veel extra tijd uittrekken. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg doe je er een uur langer over. A4 richting Amsterdam tussen het Ketelplein en Zoeterwoudendorp 3 kwartier extra. En diezelfde A4 maar dan richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. 40 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 3 kwartier vertraging. A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen de afrit voor Dussen en het knooppunt Empel doe je er een half uur langer over.
6: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.
4: Een hele goede avond. Bijna iedereen in Nederland vindt dat er huizen gebouwd moeten worden. Maar als die nieuwe huizen opeens heel dichtbij in de buurt verschijnen, dan piepen we vaak wel anders.
7: Toen ik de plannen voor de sluisbuurt voor het eerst zag, toen dacht ik, letterlijk, zijn ze van de pot gerukt. Groot, te hoge gebouwen, te duur, te inefficiënt, te veel windhinder en te veel schaduwwerking. Niet doen, niet slim, doe wat anders.
4: Veel omwonenden proberen via bezwaarprocedures bouwplannen tegen te houden of te vertragen. En de VVD is klaar met mensen die stelselmatig en herhaaldelijk grote aantallen bezwaarprocedures starten. Sterker nog, ze willen die mensen zelfs beboeten. Maar kan dat zomaar en werkt het?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: en dus zeg ik goedenavond tegen VVD Tweede Kamerlid Jurgen Nobel. En over een half uur dan start een debat hierover in de Tweede Kamer. Maar eerst gaat u hier erover in discussie met advocaat Valentijn Wusten, adviseur van verschillende natuurorganisaties. En ook een hele goede avond aan u gewenst. Meneer Nobel, hoe wilt u dat beboeten eigenlijk gaan aanpakken?
9: Goedenavond. Ja, nou laat ik vooropstellen dat ontzettend veel Nederlanders op zoek zijn naar een woning. Hè. U gaf het zojuist ook al aan. En tegelijkertijd zien we dat heel veel woningbouwprojecten uiteindelijk later van de grond komen. Of helemaal niet van de grond komen. Door allerlei bezwaarprocedures. En sommige mensen die gebruiken die bezwaarprocedures. Of eigenlijk misbruiken die bezwaarprocedures. En dat zorgt ervoor dat die woningen dan uiteindelijk niet of veel later worden gebouwd. En daar wil ik iets aan doen.
4: Ja, en hoe gaat u dat doen? Hoe wilt u dat beboeten gaan aanpakken?
9: Nou, ik zal straks in het debat aan de minister vragen of zij wil kijken of mensen die zich herhaaldelijk hieraan schuldig maken. Dus het gaat niet om iemand die gebruik wil maken van een bezwaar- en beroepsprocedure. Want dat vormt uiteraard ook gewoon een essentieel onderdeel van onze rechtsstaat. Dus als iemand dat wil doen, dan staat diegene dat ook gewoon vrij. Maar tegelijkertijd zien we dat sommige mensen, maar ook bijvoorbeeld natuurorganisaties, dat stelselmatig doen en ook heel vaak in het ongelijk worden gesteld. En daarmee eigenlijk de bezwaar- en beroepsprocedures misbruiken. En veel belangrijker nog, een heel groot maatschappelijk doel zoals de woningbouw wordt daar gewoon enorm door gefrustreerd. En ik denk dat mensen die tot halverwege hun 20ste bij hun ouders thuis op zolder moeten wonen en eindelijk die woning binnen handbereik denken te hebben, dat die daar helemaal gek van worden.
4: Maar toch moet er dan ergens een grens liggen. 1 keer zegt u is goed. 2 keer? 3 keer? Waar ligt dan de grens?
9: Nee, ik heb in het voorstel wat ik ga doen niet zelf gezegd hier moet de grens liggen. Omdat ik denk dat dat ook precies is waar ik de regering wil vragen van hoe zou je dat kunnen doen. En het kan bijvoorbeeld met een boete. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan de griffierechten of de proceskosten die allemaal gemaakt moeten worden. Dat die uiteindelijk als iemand veelvuldig in het ongelijk wordt gesteld, dat die door de bezwaarmaker worden betaald.
4: Okay, u zegt dus veelvuldig, maar hoeveel, dat moet het kabinet dus eigenlijk gaan bepalen.
9: Ja, ik heb er nu geen aantal op geplakt. Ik snap dat u dat vraagt, maar tegelijkertijd op het moment dat iemand bezwaar maakt omdat er bijvoorbeeld woningen in de achtertuin worden gerealiseerd, dan kan dat, hè, omdat iemand ook gewoon het recht heeft om een bezwaar- en beroepsprocedure te starten. Maar als je dat veelvuldig doet, ook op het moment dat dat meermaals ertoe leidt dat je in het ongelijk wordt gesteld, dan vraag ik me wel af, dit is niet de reden waarom we met elkaar bezwaar- en beroepsprocedures hebben bedacht.
4: Nee, dit is om te vertragen.
9: Dit is gewoon om te vertragen. En in sommige gevallen gebruiken mensen het zelfs om er financieel beter van te worden. Nou, op het moment dat woningbouwprojecten niet doorgaan en er is nog één iemand die klaagt, dan is het nu in de praktijk zo dat bouwers of ontwikkelaars diegene uiteindelijk gewoon afkopen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de bezwaar- en beroepsprocedure.
4: Ja, en nog even, u noemt dan een paar oorzaken. Wat voor bezwaarschriften, waar denkt u het meest aan?
9: Nou, en dat ga ik vanavond in het debat ook aandragen. We zien gewoon dat heel veel bouwprojecten uiteindelijk stilvallen of worden vertraagd door allerlei verschillende diersoorten. Van de rugstreeppad tot de vleermuis en de ringslang. Nou, allerlei andere dieren. En begrijp me niet verkeerd, de VVD is helemaal geen tegenstander van flora- en faunawetgeving. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in heel Nederland allerlei woningbouwprojecten vertraagd zien worden of helemaal niet door zien gaan. Doordat we telkens een diersoort tegenkomen. En het gaat natuurlijk niet om die dieren. Het gaat om de regels rondom die dieren die we met elkaar hebben opgesteld. En dat kan echt veel efficiënter, veel effectiever. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om één plan op te stellen, zodat je niet voor de pad, de vleermuis, voor elk afzonderlijk dier een ecologisch onderzoek hoeft te doen. En dat ook per gebied doen.
4: Ja. Ik ga naar Valentijn Wusten, want u bent adviseur van verschillende natuurorganisaties, dus u heeft hier heel veel mee te maken met de vleermuis, de rugstreeppad en ga zo maar door. U hoort het, er zijn dus allemaal mensen die de boel tegenhouden en daar moet iets aan gedaan worden, zegt meneer Nobel.
10: Ik heb twee woorden die me als eerste te binnen schieten, demagogie en paniekvoetbal.
4: Oké.
10: Ik begin maar eens even met de paniekvoetbal. Paniekvoetbal.
9: Wel in de WK-sfeer.
4: Ja, wel in de WK-sfeer.
10: Precies, daarom. Speciaal voor uitgezocht uiteraard. Okay. Eerst maar eens even die paniekvoetbal. Kijk, als je denkt dat er een probleem is, dan moet je eerst gaan uitzoeken of er ook werkelijk een probleem is. En ik wil aannemen dat de heer Nobel zijn huiswerk heeft gedaan. En dan weet hij dat de Rijksuniversiteit Groningen En niet alleen de Rijksuniversiteit Groningen, ook een Sweco-rapport. Dat er een onderzoek is gedaan naar inderdaad de querulanten, de mensen die misbruik maken van dit soort procedures. Mm-hmm. De Rijksuniversiteit Groningen, die heeft in 2002, vast moeten stellen dat er geen onderzoek bekend is naar de omvang van deze vermeende problematiek.
11: Maar dat is 2002, hè?
10: We zijn 2022.
11: Maar goed, dat is ook al een paar jaar terug.
10: Ja, maar het is nou niet, de wereld zal niet in een paar jaar tijd op ineens geweldig zijn veranderd.
11: Nou ja, veel gebieden wel, maar goed.
10: Ja, op dit punt, de wet is allemaal, dat loopt allemaal heel langzaam, dus dat zal allemaal reuze meevallen. In ieder geval, dus maar het punt is, ik heb geen onderzoek mogen zien, ergens zien beschrijven, dat er ook werkelijk een serieus probleem is. Dat is één punt. Tweede punt is, en dat staat ook in die onderzoeken, er is al regelgeving op basis waarvan de rechter misbruik kan aanpakken. En er zijn ook al uitspraken van de rechter die ook misbruik aanpakken. Dus waarom dan nu nog weer extra wetgeving? Okay. Om dan regelgeving die er al bestaat, om dat er nog aan toe te voegen.
11: En demagogie, wat bedoelde u daarmee?
10: Nou, en dat is dan, dat heeft dan betrekking op de dieren hebben het weer gedaan. Daar gaan we weer. Het zijn weer dan de vleermuizen en de rugstreeppad. En dan moeten die het weer ontgelden. Ik bedoel, de dieren, de natuur, die staat er al reuze beroerd voor. Ik ga niet zeggen dat die regelgeving voor de natuur en de dierenbescherming allemaal goed geregeld is. Dus misschien kan dat beter geregeld worden. Maar ga daar dan aan werken. In plaats van dan nu weer de Zwarte Piet de Zwarte Piet zoeken. Okay. Daar weer de schuld van te geven.
11: Ja, ik heb drie dingen meegeschreven, meneer Nobel. Het probleem is misschien wel niet zo groot. Of misschien daar is onderzoek bij. Er is al mogelijkheid om mensen die herhaaldelijk bezwaarschriften indienen aan te pakken. Ja, en de dieren hebben het weer gedaan.
9: Ja, laten we met die eerste beginnen. Kijk, het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen, als de universiteit er geen onderzoek naar heeft gedaan, dat het probleem niet in de praktijk kan bestaan. Ik ben zelf wethouder geweest.
11: Ja, dus de universiteit heeft er onderzoek naar gedaan en het is een relatief een klein probleem, zeggen zij.
10: Nee, het is anders. Het is anders. Ja, maar de Rijksuniversiteit heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om procedures te versnellen.
11: Ja.
10: En heeft onder andere ook gekeken naar de mate waarin, of de querulanten, de misbruikers, of daar onderzoek of de omvang van het probleem bekend is. Ja. En zij hebben moeten vaststellen dat er geen onderzoek beschikbaar is naar de omvang van het probleem.
9: Maar dat is natuurlijk
10: je moet
9: niet zo
10: eerst helder. Weten hoe groot is het probleem voordat je met allerlei maatregelen.
11: Oh, okay. Ja, helder, meneer Nobel.
9: Maar dat is natuurlijk niet zo gek, want op het moment dat een bouwer afspreekt met een bewoner die bezwaar heeft gemaakt tegenover een bouwproject wat bijvoorbeeld bij hem of haar in de achtertuin komt, dan gaan ze dat niet in de openbaarheid bekendmaken. Want vaak zit daar dan ook geheimhoudingsclausule bij. Dus op het moment dat iemand wordt afgekocht, dan weet je dat helemaal niet. En in de praktijk, en dat heb ik zelf mee mogen maken, gebeurt dat echt met enige regelmaat. Dat bouwprojecten enorm worden vertraagd door mensen die klagen en die de beroeps- en bezwaarprocedures daar toch een beetje misbruiken. En dan de dieren. Kijk, ik gaf al aan, ik ben helemaal geen tegenstander van de flora- en fauna-wetgeving. Alleen de regels die wij als gemeente, provincies en rijksoverheid daaromheen hebben gemaakt, die kunnen gewoon een stuk efficiënter. Dus wat ik wil voorstellen is dat er niet voor elk afzonderlijk dier een heel duur en kostbaar onderzoek gedaan moet worden, maar dat we één plan vaststellen waarin we zeggen, nou, dit zijn de dieren die in dat gebied zitten. En dan is voor iedereen duidelijk aan de voorkant, met deze dieren moeten we rekening houden. Dan kunnen we ook kijken, dan kunnen we die dieren misschien verplaatsen. Maar we kunnen toch niet met elkaar blijven accepteren dat een rugstreeppad of de vleermuis al die bouwprojecten in Nederland maar blijven vertragen, of dat het uiteindelijk niet doorgaat. Dat is gezien de woningnood en de maatschappelijke opgave die er ligt. Dat kan ik gewoon niet verkopen.
11: Nee, meneer Wuster zei nog iets. Er is al een mogelijkheid om dit aan te pakken.
9: Dat ging volgens mij over de bezwaarmakers. En het klopt dat er op dit moment misschien al het een en ander kan. En tegelijkertijd is het toch zo dat die bezwaar- en beroepsprocedures, dat daar nog steeds misbruik wordt gemaakt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de boetes of het procesrecht of de griffiekosten terugbetalen. Ik weet niet of zo'n maatregelenpakket op dit moment al dusdanig stevig is dat het ook wordt toegepast. Laat ik het anders verwoorden. In de praktijk zie ik in ieder geval dat het nog steeds vaak voorkomt dat of milieuclubs of mensen die er financieel beter van worden door telkens die bezwaar- en beroepsprocedures te misbruiken, dat nog steeds plaatsvindt.
11: Nee, meneer Wuster.
10: Nou, dit klinkt allemaal als verdachtmakingen zonder onderbouwing. Ik vind dit voor een Tweede Kamerlid. Ik bedoel, hier kun je niet meer aankomen zetten om op basis hiervan, op basis van verdachtmakingen, met de wetgeving aan te komen. Bovendien, opnieuw vraag ik dan weer aan de VVD om huiswerk te doen. Ik lees voor uit het één zinnetje uit het Universiteit Groningen rapport uit 2022. Gelet op de mogelijkheden die het recht nu al biedt, heeft het opnemen van een anti-misbruikbepaling naar verwachting weinig toegevoegd effect op het versnellen van het omgevingsrechtelijke procedures. Nou, hoeveel duidelijker wil je het hebben?
11: Meneer
9: ja,
11: Nobel.
9: Maar volgens mij, en dat zei ik zojuist ook al, op het moment dat de universiteit iets onderzoekt waarvan je eigenlijk weet dat het in de praktijk niet of nauwelijks aan het licht zou komen omdat mensen worden afbetaald, dan kun je natuurlijk heel moeilijk vaststellen dat dat probleem er is. En zelf heb ik dat in de praktijk meermaals ervaren. Ik weet van bouwers, maar ook wethouders in het land, dat mijn gemeente daar echt geen uitzondering was. En helemaal voor wat betreft de dieren, op het moment dat jij nu op Google intikt vleermuis legt bouwproject stil, dan krijg je echt niet één bouwproject. En er zijn tal van voorbeelden waar dit gebeurt. En er zijn ook tal van voorbeelden waar milieuclubs de beroeps- en bezwaarprocedures maar blijven gebruiken om projecten te vertragen.
11: Dat had u zelf meegemaakt op dit gebied, meneer Nobel? U zei, ik heb zelf meegemaakt.
9: Ja, ik heb zowel vanuit de vleermuizen gezien dat onderzoeken stilgelegd, bouwprojecten stilgelegd werden. Of uiteindelijk helemaal niet doorgingen. Maar ik heb ook meegemaakt dat op een gegeven moment de bouwers met de handen in het haar zaten en zeggen van ja, in principe hebben we nu allerlei aanpassingen in het bouwproject gedaan, waardoor de meeste inwoners in de straat uiteindelijk dit wel willen. Maar er is nog één iemand die maar bezwaar blijft maken en die kan helemaal tot aan de Raad van State gaan. Het is goed dat we in de coalitie, in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat we naar één bezwaar en beroepsprocedure gaan en dat we dat stapelen, dat we dat gaan voorkomen. Maar daarnaast zijn er ook mensen die of voor financieel belang misbruiken, of vanuit milieu-oogpunt.
11: Ja, ik zit even te denken, meneer Wusten. Er zijn sowieso allemaal afspraken over wettelijk geregelde inspraakrondes bij een nieuw project. Daar kunnen organisaties toch ook hun zegje doen?
10: En wat is ook gebeurd, maar wat vervolgens weer voor een groot gedeelte, ik spreek op basis van 25 jaar ervaring, op het moment dat je dat zijn dan zogenaamde zienswijze bij een ontwerpbesluit, dat is in de praktijk is dat een wassen neus. Want dan is eigenlijk alles al in kannen en kruiken. En kun je, het heeft eigenlijk, waar het eigenlijk op neerkomt, in de praktijk heb je heeft het amper zin om zienswijze in te dienen, omdat eigenlijk al alles in kannen en kruiken is. En ik zou aan de VVD willen voorstellen, ga nou niet nog verder de procesmogelijkheden beperken, maar ga zorgen dat in de voorbereidende fase de mensen veel beter met elkaar in gesprek gaan. Ja. Want op dit moment is dat, en ik verklaar het op basis van 25 jaar ervaring, is dat waardeloos. Ja.
11: Gaat u daar dan ook wat aan doen, meneer Nobel?
9: Nou, kijk, ik zit niet in de politiek om allerlei regeltjes te bedenken. Ik ben in de politiek om maatschappelijke problemen op te lossen. En het voorstel wat ik doe is ter vervanging van de regels die we nu hebben, namelijk voor elk dier een apart onderzoek moeten aanvragen.
11: Ja, dat snap ik. Maar even over die inspraakprocedure. Dat is dus een frustratie voor mensen.
9: Ja, zeker. En dat hebben we ook in het coalitieakkoord met elkaar afgesproken, dat we ervoor gaan zorgen dat die bezwaar- en beroepsprocedures die nu eindeloos gestapeld worden, dat we daar één beroepsprocedure van maken. Juist om te voorkomen dat iets heel lang getraineerd kan worden. Maar ook dat degene die wel bezwaar willen indienen nog steeds in hun recht staan. Mm-hmm. Dus wat dat betreft kun je nog steeds bezwaar maken. Maar we moeten wel met elkaar erkennen dat de woningbouwopgave, dat die enorm is. Dat die maatschappelijke opgave gigantisch is. Kinderen die tot halverwege hun 20's toch bij hun ouders op een zolderkamer blijven wonen. Ja, als politicus wil ik daar namens de VVD iets aan doen.
11: Ja, dat snap
9: en daarom dien ik deze voorstelling.
11: Oké, ik heb een paar luisteraarsreacties. Die zijn vooral aan u gericht, meneer Nobel. Wanneer VVD'ers niet de grens van mogelijkheden opzoeken en vaak overschrijden, maar bouwen voor de bevolking in plaats van voor hun portemonnee, dan zal de draagkracht vast groter worden. Dat zegt luisteraar Bertiel. Wilt u daar iets op zeggen?
9: Niet echt een vraag, maar volgens mij, ik geef aan van ik wil ervoor zorgen dat we meer woningen gaan bouwen. En wat ik op dit moment zie is dat die bezwaar- en beroepsprocedures, maar ook de regels die we hebben rondom al die dieren, dat niet bevorderen.
11: Nee, maar dus ik voel hierin dat mensen het idee hebben, dit is heel veel wat er gebouwd wordt. En dat was ook in het fragment waar we mee begonnen. Daar werden dan hele grote villa's, geloof ik, gebouwd. Blijkbaar is er een soort gevoel bij mensen van ja, nou, het is eigenlijk vooral voor de portemonnee van een paar mensen en niet zozeer om het probleem van de woningen op te lossen.
9: Nou ja, in de wet staat nergens geregeld dat je alleen bezwaar mag maken bij het bouwen van villa's. Dus dit lijkt me de grootst mogelijke onzin.
11: Oké, okay, andere luisteraar in de app. Maakt dat geld naar klagers waar u het over heeft openbaar? Meneer Nobel, u zegt ja, de klagers krijgen geld.
9: Ja, maar dit willen bouwers natuurlijk niet. Want op het moment dat je wordt afgekocht, dan wil je niet dat dat met koeienletters in de krant komt te staan. Want dan gaat iedereen klagen en hopen van, nou, ik ga net zo lang door tot ik word afgekocht. Dus dat is de reden dat 9 van de 10 keer iemand wordt afgekocht met een geheimhoudingsplicht. Zodat niet de hele straat weet of bij een volgend bouwproject, wat misschien in datzelfde gebied gaat plaatsvinden, ik ga
11: een bezwaar- en beroepsprocedure instellen. U weet dat het gebeurt.
9: Omdat in vertrouwen, voordat zoiets dan gebeurt, dan zitten de bouwers of ontwikkelaars met de handen in het haar. Die zeggen dan, nou ja, ik denk dat we maar gaan proberen om het financieel op te lossen. Ja. En dan met de geheimhoudingsclausule dit uiteindelijk oplossen. Maar ja, dat maakt uiteindelijk dat woningbouwprojecten duurder worden. Ja. Ja, of niet van de grond komen, want ja, dat kost ook allemaal geld.
11: Ja, Maaike zegt, en dat is voor u beide, beste mensen, weet dat er praktijkgericht onderzoek bestaat naast wetenschappelijk. Er is praktijkonderzoek voor de vleermuizen en de bouwsector. Avans heeft dit onderzoek gedaan en oplossingen geformuleerd.
9: Ja.
11: Zegt u daarbij iets, meneer Wust?
10: Is mij wel iets van bekend. En nogmaals, en dat is wat ik ook een beetje verwarrend en ook wel een beetje op de rand vind. Dat hier nu twee dingen door elkaar worden gegooid. Want aan de ene kant zegt heer Nobel van ja, maar we moeten iets met de regelgeving voor de dieren doen. Ja. Aan de andere kant heeft hij het over klagers die dan misbruik zouden maken van het recht. Dat zijn twee verschillende onderwerpen.
9: Klopt.
10: Dan moet je dat niet gaan mengen met elkaar. Wat hij nu wel doet, dus dat maakte de discussie niet zuiver.
11: Gaat een stip voor straks in de Kamer.
9: Maar misschien even om het helder te maken. Ja. Ik kom met meerdere voorstellen. Het ene voorstel is om iets te doen aan mensen die onrechtmatig, mijn inziens, die bezwaar- en beroepsprocedures aan het misbruiken zijn. En aan de andere kant wil ik ervoor zorgen dat al die dieren die woningbouwprojecten vertragen, dat we daar andere regels voor bedenken die veel duidelijker zijn, voorspelbaarheid aan de voorkant creëren, waardoor woningbouwprojecten sneller van de
10: hand komen. En dan zeg ik op mijn beurt, zorg dan eerst dat bijvoorbeeld, we hebben onder andere een stikstofprobleem, zoals iedereen weet in dit land. Zorg eerst eens dat het met die natuur in Nederland een beetje op orde komt, voordat je weer gaat morren aan de
9: plan voor gepresenteerd.
10: Voordat je weer gaat rommelen aan de andere wetgeving. Ik wil er prima over praten om de regelgeving verder te stroomlijnen. Maar zorg eerst dat de natuurwetgeving op orde komt.
11: Helder, ik wens hier van Nobel veel succes in de Kamer.
9: Om al die borden tegelijk te schakelen, dat heeft de woningbouw nodig.
11: Ja, ik wens u succes straks, want u gaat de motie indienen. VVD Tweede Kamerlid Jurgen Nobel en advocaat Valentijn Wusten, dank ik. Ja, volgens de nieuwe coalitie van Pro en D66 in Utrecht is sekswerk gewoon werk en hoort dat bij een groeiende stad als Utrecht. En dat hoort allemaal bij de stad om ook meer ruimte te hebben voor sekswerk. De ChristenUnie in Utrecht is laaiend en gaat na het nieuws van 6:30 in debat met D66.
12: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: NPO Radio 1.
11: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jan van den Putten.
18: Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Hoe vaker Moskou burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten volgen, stelt EU-buitenlandchef Kallas. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vrouwen die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden hun pasgeboren baby's af te staan. Ook aan de kinderen van deze zogenoemde afstandsmoeders en vaders werd excuses aangeboden. Bij een visbedrijf in IJmuiden is een inval geweest van de NVWA. De toezichthouder verdenkt het bedrijf van de verkoop van ondermaatse vis. Dat is jonge vis die voor het op peil houden van de visstand niet mag worden gevangen. En vanwege grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn campings ontruimd. Ruim 1000 mensen zijn geëvacueerd, melden Franse media. Die campings liggen onder meer bij de badplaats Canet-en-Roussillon.
11: Hoe is het nu dan op de weg, Dennis Mooij?
19: Nou, het wordt langzaam wat minder druk, met de nadruk op langzaam wat minder druk. Want er staat nog wel steeds 330 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Tussen de Michels Gestel en knooppunt Empel heb je een uur vertraging. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A27 Breda richting Utrecht, tussen Hank en Gorkum, 25 minuten extra. A59 Zierikzee Den Bosch, voor het knooppunt Empel doe je er een kwartier langer over. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen Biezenmortel en Kromvoort, 10 minuten extra. Dat komt door een autobrand. De linkerrijstrook is afgesloten.
6: Dit is de dag. Marje Fixen.
11: Ja, het aantal euthanasiemeldingen is in 25 jaar gestegen van 2000 naar 10.000 gevallen per jaar. En vroeger was kanker bijna altijd de reden voor euthanasie, maar dat is inmiddels flink veranderd. Euthanasie is steeds zichtbaarder, bespreekbaarder en breder aanvaard. Dit en nog veel meer staat in een zojuist gepresenteerd onderzoek naar de oorzaken van de stijging van euthanasie. En zometeen spreek ik met de hoofdonderzoeker zorgethicus Els van Wijngaarden.
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: Ja, maar eerst ga ik iets citeren uit het nieuwe coalitieakkoord van Pro en D66 in de stad Utrecht. Daarin staat: sekswerk is werk. Utrecht is gegroeid, maar het aantal plekken voor sekswerk is in de afgelopen jaren afgenomen. En die trend willen we keren. Het hoort bij een groeiende stad om ruimte te creëren voor sekswerk. Aldus dus dat coalitieakkoord van Pro en D66. Ze willen dus meer ruimte voor sekswerk. Een tippelzone of raamprostitutie horen bij de mogelijkheden. De vraag is, ja, hoort meer sekswerk bij een groeiende stad? Dirk-Jan van Vliet van D66 in Utrecht, hoort het bij elkaar?
20: Ja, nou zeker. Maar dit is ook meer een soort van feitelijke vaststelling. Hè. Dus de afgelopen jaren zijn er heel veel werkplekken verdwenen. Daarom is er ook een commissie geweest, commissie Zorgdrager, die advies heeft gegeven over de toekomst van sekswerk. En die heeft gezegd, er zijn ongeveer 500 sekswerkers actief in Utrecht. Maar die 500 sekswerkers die hebben geen legale werkplek. En daarom moeten ze in illegaliteit gaan werken. En juist die illegaliteit, die zorgt voor onveiligheid.
11: Ja, Dirk van Bergen van de ChristenUnie in Utrecht. Hoort sekswerk bij een groeiende stad? Het uitbreiden ervan?
21: We stellen vast inderdaad dat dit aanwezig is in onze stad. En daar moeten we dan wat mee. Maar de vraag is, wat moet je daarmee? En het liberaliseren van dit beleid en het uitbreiden van plekken, dat is geen oplossing. Want we zien dat de veiligheid van deze mensen, vaak deze vrouwen, dat die helemaal niet gegarandeerd is op het moment dat we dit beleid gaan liberaliseren.
11: Even over de naamgeving. Is sekswerk volgens u ook werk? Vindt u de term passend? Meneer Van Bergen?
21: Sinds de opheffing van het bordeelverbod is dit gelegaliseerd, maar ik vind het niet normaal werk. Nee.
11: Oké, niet normaal werk. En nu, meneer Van Vliet?
20: Ik heb daar politiek geen oordeel over. Ik oordeel ook niet over of een kapper of een consultant normaal werk is. Waar het mij om gaat
11: dus
20: is dat...
11: Dus het ligt allemaal op één lijn. De kapper, de consultant, de sekswerk. Okay.
20: Ja, het is allemaal werk.
11: Nou, helder een beetje waar u zit. We hadden het al over die legale sekswerklocaties. Hè. Die waren er tot 2013 in Utrecht. Denk aan het Zandpad, waar sekswerk onder gemeentelijke vergunning plaatsvond. Waarom zijn die eigenlijk verdwenen, meneer Van Bergen?
21: Ja, wat we daar dus zien is dat het inderdaad gelegaliseerde plekken betrof. Het Zandpad, Europaplein kun je daar ook bij noemen. Ja. En wat daar gewoon onder het toeziend oog van de gemeente gebeurt, is ontzettend grote misstanden. Vrouwen die daar gedwongen zaten, vrouwen die, nou wat is het, 2-3 weken na een bevalling alweer aan het werk moesten. En op den duur werd daar door de toenmalige burgemeester terecht geconcludeerd. Ja, dit kunnen we gewoon niet dragen. Dit draagt niet bij aan de veiligheid van deze vrouwen. Dit moeten we sluiten.
11: Oké, okay. Dat betekent dus, meneer Van Vliet, D66, dat een legale werkplek nog niet betekent dat het allemaal op rolletjes loopt, om maar zo te zeggen.
20: Nee, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel weer interessant wat de heer Van Bergen zegt, hè, want die haalt de Europalaan erbij. En de Europalaan is juist een hartstikke mooi voorbeeld van hoe je goed sekswerk kan organiseren. Ja, daar zaten kwetsbare, vaak vrouwen die daar aan de slag waren, maar de zorg was daar heel goed georganiseerd en daar waren dan ook geen misstanden. Die waren er wel op de grootschalige locatie, op het Zandpad. En ik denk dat we inderdaad met de jaren heen tot het inzicht zijn gekomen, die grootschalige locaties, die moeten we niet meer willen. Maar waar we naar streven is, verspreid over de stad, dat heeft allemaal goede redenen, kleinschalige sekswerklocaties. En dat zou bijvoorbeeld ook zoiets kunnen zijn als de Europalaan.
11: Oké, okay. Dus eigenlijk zegt u, het kan, we hebben geleerd. En als we het nu op de goede manier gaan doen, op een goede manier op een legale plek, dan gaat het wel goed. Ziet u daar hel in, meneer Van Bergen?
21: Nou, ik deel al niet de analyse dat er op de Europalaan geen misstanden waren. Volgens mij was dat een plek die origineel begon voor vrouwen die verslaafd waren om daar hun beroep uit te kunnen voeren. En vervolgens zagen we dat het een plek was waar mensen gingen werken en vervolgens verslaafd raakten. Nou, dat noem ik nogal een misstand.
11: Even voor ons, hè, de Europalaan. Ja. Hoe ziet dat eruit?
21: Inmiddels wordt daar een nieuwe wijk gebouwd, de Merwede Kanaalzone. Dus dat lijkt me geen geschikte plek.
11: Nee, maar hoe was dat dan vroeger?
21: Dat was een weg achter de praxis was dat toen nog, waar nou, heel veel mannen ineens een doosje schroeven gingen halen om daar met verslaafde vrouwen hun ding te kunnen doen.
20: Ja, industrieterrein-achtig gevoel, ja.
11: Een industrieterreinachtig gevoel. Oké, okay. Dan hebben we dat helder. Even wat ik fascinerend vind. U zat allebei 4 jaar samen in een coalitie afgelopen tijd. Hè? Waarom botst u? Toen had u samen, had u een handtekening gezet, ook onder de situatie zoals die tot nu toe was. Waarom botst u dan nu met elkaar? Wat is er nou veranderd, meneer Van Vliet?
20: Nou, daar ben ik eerlijk gezegd ook wel benieuwd naar. Kijk, volgens mij hebben we de afgelopen 4 jaar hebben we eerste voorzichtige stapjes gezet. De ChristenUnie was onze partner.
11: Wat voor stapjes?
20: We hebben thuiswerken mogelijk gemaakt. En we zijn bezig met het realiseren van onze eerste fysieke locatie in een parkeergarage Paardenveld. Voor een kleinschalige sekswerklocatie. En afgelopen 4 jaar was de ChristenUnie daarin onze partner. Maar ik merk nu inderdaad een draai daarop.
11: Oké, u bent gedraaid, meneer Van Bergen.
21: Nou, ik kan hetzelfde verwijt neerleggen bij de heer Van Vliet. Want wat er gebeurt is dat waar wij elkaar op konden vinden was dat we de positie van kwetsbare vrouwen wilden verbeteren. Daar draaide het beleid om. En dat zag je ook dat bijvoorbeeld in parkeergarage Paardenveld, daar hebben we heel erg op ingezet.
11: Dat moet ik nog even voor me zien dan. Hoe zit het parkeergarage en dan daar een plek? Waarom is dat veilig?
21: Ja, omdat daar dan meer toezicht zou zijn. Politie zou in de buurt zitten. Een politiestation of bureau zit daarnaast. En daar probeerden we dan ook ervoor te zorgen dat daar meer veiligheid was. En daar zitten nogal wat haken en ogen aan.
11: Maar u stond daar wel achter?
21: Ik wilde die poging wel aangaan, ja.
11: En waarom staat u dan nu niet achter het algemene idee van we willen gewoon meer legale werkplekken voor sekswerkers?
21: Omdat ik tegelijkertijd de coalitie een enorme draai zie maken op dit dossier. Waarbij het stukje veiligheid en het stukje zorg voor deze mensen gewoon compleet wegbezuinigd wordt.
11: Waar ziet u dat dan in?
21: Nou, u citeert net het coalitieakkoord. En in de laatste zin staat dat de uitstaptrajecten bijvoorbeeld compleet wegbezuinigd worden. En dat vind ik echt een schokkende bezuiniging.
11: Ja, even over de helderheid. Wat is een uitstaptraject? Dat staat inderdaad in het coalitieakkoord. Er moet €350.000 bezuinigd gaan worden op. Nou ja, en dat zijn dus eigenlijk allemaal projecten die helpen sekswerkers om te stoppen met dat werk. En ja, daar wordt dan tegelijkertijd op bezuinigd. Waarom doet u dat, meneer Van Vliet?
20: Nou, laat ik vooropstellen dat het niet een bezuiniging is die wij leuk vinden. Het is ook niet de enige bezuiniging die we gedaan hebben. We moesten veel bezuinigen. Maar het grootste probleem, veruit het grootste probleem qua sekswerk, is dat er op dit moment geen legale werkplekken zijn. En zolang je niet die legale werkplekken hebt, dan kunnen sekswerkers ook niet in die veiligheid, in die autonomie hun werk uitoefenen. Dus laten we ons nou eerst daarop richten en dan de volgende stap is kijken van oké, hoe kunnen we weer misschien op andere plekken zoals uitstapprogramma's daar iets mee doen.
11: Ja, dan ben ik benieuwd wat meneer Van Bergen daarvan vindt. van deze
21: Volgens mij hadden we net al vastgesteld dat legalisering van werkplekken niet per se leidt tot meer veiligheid. Wat we wel kunnen vaststellen is dat deze uitstapprogramma's nu al een enorme wachtlijst hebben. Daar is ontzettend veel behoefte aan. En het is de optie bieden om uit te stappen. Mensen worden daar niet toe gedwongen daarna om uit te stappen. Nee, je geeft mensen de rust en de sociale zekerheid om te overwegen waar wil ik heen met mijn leven. En dat wordt die mensen nu afgenomen. En dan hoor ik de heer Van Vliet vervolgens zeggen, ja, dan zien we in de toekomst eventueel wel weer of het wel weer nodig is. Het is nu keihard nodig. Er zijn al 8 lijsten voor.
20: Maar kijk, die sociale zekerheid, hè, die moet je juist bieden door legale werkplekken te bieden en te realiseren. En die hebben we nu niet. Dus je moet bij het begin beginnen. Je kan niet uitstappen als je überhaupt niet kan instappen in een legaal sekswerk. Dus laten we nou in godsnaam eerst dat, excuus voor mijn taalgebruik, laten we dat vooral gaan realiseren.
11: Ik vraag me wel af, u zegt van ja, in het verleden is dat natuurlijk wel eens misgegaan. Legaal betekent niet altijd dat het goed gaat. U zegt, dit gaat nu echt heel anders worden. Die legale werkplekken voor sekswerkers, dat gaat echt lukken om dat nu wel goed te laten gaan.
20: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Net
11: Want
20: zoals
11: u zegt kleinschalig, strenge eisen, beter toezicht. Maar heeft u daar dan ook de middelen voor? Dat er toezicht komt en dat pooiers daar niet...
20: Bijvoorbeeld bij het plan wat ChristenUnie in de vorige periode nog steunde, namelijk parkeergarage Paardenveld. Daar zaten allemaal middelen in om de handhaving goed te organiseren.
11: Maar is dat ook gerealiseerd? In. Blijkt dat ook dat werkt?
20: Daar zijn we nog mee bezig.
21: Dat is niet gerealiseerd op dit moment. Er kan geen enkele ondernemer gevonden worden die dat wil financieren op dit moment.
20: Dat is echt onzin. Het is gewoon nog een proces dat loopt. De eerste werkplekken moeten opengaan in 2029. En op dit moment loopt de zoektocht naar een exploitant gewoon nog.
11: Maar dat betekent wel dat u zegt van laten we eerst die legale plekken realiseren. Dat als u het dan heeft over 2029, dat duurt wel heel lang. En tot die tijd worden dus wel die uitstapprojecten gekort.
20: Ja, dat klopt. En wat is uw vraag?
11: Nou, u zegt laten we eerst zorgen dat het legaal wordt. Maar dat duurt dus jaren. Dat is dus niet zo snel gerealiseerd, begrijp ik nu.
20: Dat klopt, maar dat wordt een beetje een ingewikkelde discussie. Want we hebben natuurlijk ook zoiets als thuiswerken mogelijk gemaakt. Dus het is nu voor sekswerkers bijvoorbeeld al mogelijk om vanaf huis te werken. Maar inderdaad, we hebben nog een groot gebrek aan fysieke locaties. Ja.
21: Okay. Maar je ziet toch dat er op dit moment al een wachtrij is voor deze voorziening. Ook zonder dat het gelegaliseerd is. Hoe kun je dan uitleggen dat je daarop gaat bezuinigen? Terwijl we zien dat dit zo hard nodig is.
20: Maar we hebben net geconstateerd dat de wachtlijst voor legale sekswerkplekken is 500 min die 10 plekken of zo die we hebben. Dus die wachtlijst is ook enorm. En daar kijkt u dan voor weg.
21: Het is een keuze om je op te bezuinigen.
11: Ja, want u gaat samen vast dit gesprek nog aan de komende tijd. Even een laatste vraag aan u, meneer Van Vliet. Wanneer komt dat geld wel weer beschikbaar voor die uitstapprogramma's? Is daar al zicht op?
20: Nee, daar is geen zicht op.
11: Nee. Dank voor dit gesprek, wat voort gaat duren in Utrecht. Dirk-Jan van Vliet van D66 in Utrecht en Dirk van Bergen van de ChristenUnie Utrecht.
1: Dit is de dag met Margje Fixen.
2: Nee, ik ben helemaal niet bang. Ik ben alleen maar bang voor dat andere mensen zich met mij gaan bemoeien. Dat wil ik echt niet. Nee, laat mij maar gaan. Ik heb het gehad. Ja, dat is mijn voltooide leven. Dat de angst groter wordt dan het plezier. Ja.
11: Ja, u hoorde een fragment uit een spotje van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Els van Wijngaarden, goedenavond.
22: Ja, goedenavond.
11: U presenteerde zojuist een groot onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de stijging van euthanasie. Wat we hoorden zeggen is, dat is mijn voltooide leven, dat de angst groter wordt dan het plezier. Is dat een herkenbare motivatie die u vaker hoort?
22: Nou, wij hebben nu onderzoek gedaan naar de stijging bij euthanasie. En de voltooid leven discussie is wel weer een andere discussie. Hè? Dus op dit moment is het niet legaal in Nederland als je een voltooid leven hebt. Dat je dan onder de euthanasiewetgeving valt. Ik denk wel dat zoals deze mevrouw het verwoordde. Die ervaring, dat die wel voor veel mensen herkenbaar is.
11: Ja.
22: Dus een soort gevoel wat denk ik... Waar veel mensen zich iets bij voor kunnen stellen.
11: Ja, dus inderdaad, juridisch gezien is het een ander verhaal. Maar vaak wordt door mensen natuurlijk ervaren, ik heb een voltooid leven. En dan ga ik voor die vrijwillige euthanasie. Het aantal meldingen is de afgelopen 25 jaar bijna vervijfvoudigd. Ook de oorzaken voor euthanasie zijn sterk veranderd. Blijkt allemaal uit het rapport. Ja. Steeds vaker zijn ook dementie en psychisch lijden reden voor een verzoek. Waar komt volgens u die veranderde vraag vandaan?
22: Nou, we zien dat door de afgelopen 25 jaar het inderdaad gestegen is. En dat heeft deels te maken met het feit dat er wordt toegeschreven aan... we hebben een demografisch veranderende samenstelling van de bevolking. Steeds meer mensen worden oud. We hebben te maken met vergrijzing. Mensen zijn ook langer chronisch ziek aan het einde van hun leven. En denken over het algemeen meer na over... wat wil ik aan het eind van mijn leven? Bespreken die wensen met hun arts en hun omgeving. Mm-hmm. En daar speelt euthanasie ook een rol in. Ja, dus je ziet sowieso al de samenstelling van de potentiële groep die daar gebruik van wil maken verandert. Maar we zien ook heel nadrukkelijk dat, dat door de afgelopen jaren, en dat is natuurlijk een proces van vele jaren, maar dat er ook in de samenleving veranderende opvattingen zijn over het leven zijnde meer nadruk op autonomie, wat deze mevrouw in het fragment ook noemde natuurlijk. Hè. Dus mensen vinden het belangrijk om na te denken over hun leven zijnde, bespreken dat sneller met hun arts. Dus die bespreekbaarheid is toegenomen. Ja. Dus palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel ook van het hele spectrum. Hè. Dus
11: wat bedoelt u daarmee?
22: Er veel nadruk is op proactieve zorgplanning. Denk na over je levenseinde. En in dat, doordat daar nadruk is op kwaliteit van leven, denken mensen er meer over na. En is eigenlijk het gesprek over levenseinde, alles wat erbij komt kijken en daarmee ook euthanasie, gewoon meer gemeen goed.
11: En wat betekent dat uiteindelijk voor die arts? Want die noemt u nu een paar keer. En zijn of haar rol?
22: Nou, ik denk dat wat wij hebben teruggehoord in de vele gesprekken, interviews, focusgroepen die we hebben gehad, dat veel artsen vertrouwen hebben in de wet zoals die er is. Dat er een groot draagvlak is, ook onder artsen, ook onder burgers. Dat we als een verworvenheid zien. Het vaak ook als een betekenisvol onderdeel van hun werk. Ja. Wat we ook zagen, dat hebben we ook benoemd als iets waar we denk ik aandacht voor moeten hebben als samenleving. Dat als er meer nadruk komt te liggen op autonomie. En als dat in sommige gevallen wellicht ook de nadruk daarop te fors wordt. Dat mensen het idee hebben van het is een recht. Het is, euthanasie is geen recht. Ik heb er goed over nagedacht. Ik heb het op papier gezet. Ja. Kom maar over de brug, om het even zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk, je wil als arts in, zeker bij een dergelijk vergaande handeling op het scherpst van de snede. Je wil niet behandeld worden als een dienstverlener of als een instrument.
11: Ja. Want dat hoort u van artsen, dat ze dat meemaken.
22: Nou, er is wel er wordt wel een toenemende druk ervaren en gemerkt dat patiënten soms het idee hebben dat het een recht is, of als zij het opgeschreven hebben, dat het daarmee ook geregeld is. Oh ja. En dat is denk ik wel een, naarmate het vaker voorkomt, dus geen reden van de stijging, want je ziet bij artsen eerder op dit punt een terugtrekkende beweging van, het is geen recht. Maar ik denk doordat we het steeds...
11: Het wordt benoemd en die arts denkt, ik moet het dan gaan uitvoeren. En die gaat dat minder goed doen. Maar, want jullie stellen dit toch ook in jullie rapport. Je blijft benadrukken dat euthanasie geen recht is. Dat je ook een keer nee te horen kan krijgen.
22: Nou ja, de normatieve grondslag van de wet is erin gelegen. Dat eigenlijk een afweging van waarde is. Hè? Dus de arts, het biedt een arts de mogelijkheid om barmhartig te zijn bij iemand die zeer ernstig lijdt. Ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. En er is geen redelijk alternatief. En je kan het niet op een andere manier verlichten. Dan is euthanasie een optie. Maar het is altijd een conflict van plichten. Want een andere plicht van de arts is om dat leven te beschermen. Hè.
11: Dus daar heeft hij zijn eten op gedaan, ja.
22: Nou ja, en natuurlijk ook om lijden te verlichten. Dat is ook een... een pakket van taken die serieus genomen wordt. En natuurlijk is autonomie is ook een heel belangrijke noodzakelijke voorwaarde. Maar het is geen doorslaggevend principe. Dus,
11: En ik vond een intrigerende zin in het onderzoek. Het zorgsysteem kan euthanasiewensen in de hand werken of versterken. Wat bedoelt u daarmee?
22: Nou ja, wat we terug hoorden in de focusgroepen en in interviews was dat, en we hebben het ook heel nadrukkelijk niet genoemd als een oorzaak van de stijging. Want het is geen reden om mensen euthanasie te verlenen. We hebben ook geen signalen dat het gebeurt om die reden. Maar wat we wel horen is dat soms zorgen van, ook bij patiënten van, bij wijze van spreken, als het gaat over de oudere zorg, dan wil ik niet terechtkomen, dat een euthanasieverzoek of een euthanasiewens of een reden kan zijn om een wilsverklaring op te stellen. En dat mensen zich daar wel zorgen over maken, in die zin dat als het stijgt, als het steeds meer zichtbaar wordt, we moeten alert blijven dat de zorg goed is. Het is een hele belangrijke randvoorwaarde voor een zorgvuldig systeem.
11: Maar even de concrete voorbeelden gehoord. Iemand die bijvoorbeeld, ik las ergens iemand die wilde eigenlijk wel graag thuis. Die wil inderdaad vooral niet naar zo'n zorginstelling. Die zegt, ik wil thuis overlijden, dat kan dan niet. En dan wordt de keuze gemaakt, dan maar euthanasie.
22: Nou, ik weet niet, dat op die manier hebben wij dat niet teruggevonden. Kijk, ik kan niet uitsluiten dat dat wel eens gebeurt. Maar wij hebben geen signalen dat er euthanasie plaatsvindt omdat er geen
11: goede zorg
22: zou zijn. Nee, dus er is echt geen causaal verband tussen wel
11: U noemt het wel.
22: Ja, wij noemen het als aandachtspunt dat als we zeggen van de stijging heeft vooral te maken met demografische, culturele veranderingen. Ja. En ook veranderingen in dat de euthanasie gewoon professioneler geregeld is. Artsen beter weten waar ze aan toe zijn. Hè, dus die rijkwijde ook beter kennen. Dat maakt, en het wordt steeds bekender, dus mensen maken daar meer gebruik van. Dus eigenlijk vinden heel veel mensen dat vrij logisch.
11: Ja.
22: Maar tegelijkertijd, als het meer bekend wordt, als het zichtbaarder wordt, is het ook heel belangrijk dat mensen zich realiseren, het blijft bijzonder medisch handelen. Het blijft een zeer ingrijpend iets. We moeten ook, binnen de wetgeving is het ongelooflijk belangrijk om ook mensen te beschermen, het leven te beschermen. Dus het is een afweging van verschillende waarden. Dus ook randvoorwaarden van een goed zorgsysteem zijn gewoon heel erg belangrijk. Ja.
11: Nou staat in het Nederlands Dagblad was er een artikel over. Daar vertelt de nabestaande. Op een gegeven moment houdt de hoop op en is euthanasie een liefdevolle daad eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Is dit misschien de verandering? Ook in religieus Nederland. Werd dat 25 jaar geleden nog ook gezegd?
22: Nou, ik weet niet of het. Ik denk wel dat je kan zien dat religieuze opvattingen een geloofsachtergrond niet per definitie betekent dat je tegen euthanasie bent. Hè. Dat ook met name binnen christelijke achterban euthanasie ook steeds meer plaatsvindt of overwogen wordt als een optie, als het lijden ondraaglijk is.
11: Want je zou kunnen zeggen, er is gewoon secularisatie en daardoor speelt die religie minder grote rol en dus heb je meer euthanasie. Maar u zegt ook, binnen die religieuze gemeenschappen is euthanasie meer geaccepteerd.
22: Ja, dus wordt het niet altijd uitgesloten, wordt dat conflict van plichten ook gezien. He, dus het is niet. We zien bijvoorbeeld ook dat. We hebben ook een onderdeel in het rapport, is ook de regiovariatie. En dan zie je dus bijvoorbeeld op de Bijbelbelt dat het minder voorkomt als bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland. Heeft natuurlijk te maken voor een deel. Dat is heel logisch. Dat het minder voorkomt onder met name mensen met een christelijke, orthodox-christelijke achtergrond. Tegelijkertijd zien we in gemeentes waar het heel weinig voorkwam. Dat er ook een lichte stijging is. Dus we zien wel dat horen we ook terug in de interviews en in de focusgroepen, dat religieuze overtuigingen echt niet per definitie euthanasie uitsluiten. Vaak hecht men ook heel veel waarde aan beschermbaarheid van het leven, maar ook als lijden ondraaglijk en uitzichtloos is, dat ook soms een optie kan zijn. Hè. Ik denk dat als het gaat over mensen met een islamitische achtergrond, dat daar de moeite ermee groter is. Maar het.
11: Ik zit nog eigenlijk met iets heel anders. En misschien heeft u dat helemaal niet zo specifiek kunnen onderzoeken. Maar er is natuurlijk in de media, en we hebben het hier ook vaak in de uitzending, het gaat veel over vergrijzing, het gaat veel over druk op de zorg, het gaat veel, we hebben het er nu ook weer over, hè, is de zorg nog wel te doen, het wordt allemaal steeds duurder. Ik heb meerdere keren mensen, maar misschien is het NS1 hoor, u bent onderzoeker, mensen horen zeggen, ik voel mij te veel in deze samenleving. Mm-hmm. Zeker als je dus hulpbehoevend wordt en je inderdaad in zo'n verzorgingshuis terechtkomt. Ja. Is dat iets wat er ook voor zorgt dat er een stijging is?
22: Nee, ik denk dat ik echt wel kan zeggen dat dat niet aan de orde is. Want dat kan natuurlijk wel leiden tot een wens voor euthanasie. Maar we hebben nu een systeem. En ja, wij hebben geen enkele aanwijzing dat niet alleen uit ons onderzoek, maar breder. Hè, waarin een arts echt wel heel erg goed en zorgvuldig kijkt van, is hier sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Zijn er redelijke alternatieven?
11: Ja, dan moet die arts dus wel die ruimte krijgen nog.
22: Zeker. Dus ja. Vandaar dat het heel belangrijk is dat de zorg van een goede kwaliteit is. Ja. Maar ik denk dat we op dit moment echt. Er is niet voor niks een groot draagvlak. Er is niet voor niks. Ook onder artsen het idee van dit is een zorgvuldige praktijk. Dat wordt ook getoetst. Dus het is belangrijk om zorgen te benoemen en om die ook te adresseren en te zorgen dat die randvoorwaarden op orde blijven. En daar waar ze, dat is denk ik heel wezenlijk. Ja. Maar wij hebben nu echt geen enkel bewijs dat er een causaal verband is tussen de stijging en
11: dit soort gevoelens.
22: Precies.
11: Er staat nog veel meer in dat onderzoek. Kunnen we niet allemaal behandelen. Bedankt voor dit gesprek voor zover. Els van Wijngaarden, zorgethicus en universitair hoofddocent aan het Radboud UMC. En dit was De Dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Natasja Gibson. Om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Een hele fijne avond nog gewenst. Dag.
0: Meer van Dit is De Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
0: NPO Radio 1.
3: Jeroen van Kan, Zomer op de Gifbelt van Bibi Dumontak, begint als een zomers dagboek, maar groeit uit tot een vurig betoog wanneer ze het opneemt voor de natuur. Bibi Dumontak zal er zijn. Ideaal is het leven pas als er bijna niets gebeurt. Elke dag één klein voorval, dat je dan tot in de details kunt opschrijven. Een zin uit het zwijgen van J.J. Voskuil. Het sluitstuk van zijn grootste levenswerk, zijn dagboeken en onze taalschat. En dichter Tjeerd Bruinja komt. Hij heeft teksten geschreven voor de cd Broedplaats. René Appel bespreekt de TNA van Django McCoy.
5: NPO Radio 1.
3: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
24: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
25: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
27: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: NPO Radio 1, 7 uur.
0: Natasja Kip.
4: Gibbs.
5: Goedenavond. Zometeen praat ik in de rode draad met Oxfam-voorman Michiel Servaas. Hij vertrekt namelijk binnenkort bij de hulporganisatie en wil dan graag de eerste voorzitter van Progressief Nederland worden. Waarom eigenlijk? Hoor je zometeen van hemzelf. Eerst het NOS Journaal van 7 uur met Jan van der Putten.
7: Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar er is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsorganisaties. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken. Maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen nu zelfs meer Russische militairen dan dat er worden gerecruiteerd, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets.
8: En daar komt bij dat ook in het achterland van Rusland de Oekraïners heel veel successen boeken met de aanvallen op de olieraffinaderijen en ook vooral transportlijnen van olie en andere belangrijke materialen die het leger nodig heeft in de Oekraïne. En dat leidt ertoe dat in Rusland zelf de burgers nu last begint te krijgen van die oorlog. Dus het begint te wringen.
7: De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen. Voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen. Net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan de voorgeschreven minimum.

0: De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen. Net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan de voorgeschreven minimumlengte en die daarom niet verkocht mag worden. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in elk geval één keer de kans krijgen om zich voor te planten. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken, onder meer in slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, ze werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. En het weer vanavond overwegend zonnig. Vannacht is het helder, minima rond 12 graden. En morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: En dan de AMB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij. Goedenavond, Dennis.
2: Een goede avond. Het is nog steeds niet gedaan met de avondspits. Er staat nog 165 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar heb je een half uur vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude doe je er 25 minuten langer over. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
3: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van 2 juli... waarin vandaag theatermakers, hersenwetenschappers... verhalenvertellers en opstandelingen hun zegje doen... over zaken die niet onbesproken moeten blijven. Direct nadat we ons rondje uiteraard langs de velden hebben gemaakt. Want we hebben vandaag zitten lachen op de redactie van de Rode Draad. De Kleine Comedie heeft namelijk de ouderwetse geinlijn... nieuw leven ingeblazen. Met 24 uur per dag moppen van onder andere Joep en Lebbis... Zullen we even gaan bellen? Kun je lachen?
1: Komt een cowboy. Die komt bij de kapper. En die gaat de kapsalon binnen. Niet te verwarren met een kapsaloon. En die wordt daar helemaal geknipt. En die klets bij met die kapper. Neem even de roddels door. En, nou ja, je weet hoe dat gaat. Haar op de grond, schortje om. En op een gegeven moment gaat het schort natuurlijk ook weer af. En die cowboy die klopt even zijn broek af. Krijgt een spiegeltje te zien. Het ziet allemaal schitterend uit. En die cowboy die loopt de kapper uit. Wat denk je? Pony weg.
0: Leuk toch? Nou, vooruit. Eén keer het nummer. 020-2480104. Heel veel plezier. Hey, en zag je ze vliegen vandaag? Het is immers Wereld-UFO-dag vandaag. 2 juli 1947 stortte iets neer in Amerika... waarvan UFO-gelovers overtuigd zijn dat het aliens waren. En anderen spreken weer van een weerballon. Nou, Theo Maassen vindt het zoektocht naar buitenaards leven sowieso onzin.
2: Er is wel buitenaardse intelligentie. Er zijn er nog steeds maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Nou, als ze dommer zijn dan wij, dan hoef ik er niks mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij? Dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun.
0: In Amsterdam is ook een Marsmannetje gespot. Want Bruno Mars is de komende weken in het land. In de Johan Cruijff Arena vanavond zijn eerste concert. In 6 dagen tijd geeft hij in totaal 4 shows weg. Dus weinig tijd voor dit soort lanterfanter. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Ja, in Vlaanderen is vandaag het vierdaagse festival Rock Werchter van gestart gegaan. Vanmiddag trad onze eigen band er al op. En vanavond is het onder andere genieten van The War on Drugs en Mumford & Sons. Veel ervan wordt natuurlijk uitgezonden op Canvas België 2 direct na ons programma. Maar het gesprek van de dag in België was natuurlijk de wonderbaarlijke ontsnapping van de Rode Duivels vannacht tegen Senegal.
3: O, dierbaar België, we staan plots in de 8e finales. In dit gekke toernooi waarin alles kan en waarin je zelfs een snertwedstrijd 75 minuten lang kunt omdraaien.
0: Ja, op het WK rolt de bal straks ook weer. Een Europees avondje, eerst Spanje tegen Oostenrijk om 9 uur... en later vannacht om 1 uur Portugal en Kroatië. Dat allemaal dus straks hier op Radio 1 gaan we nu praten met een echte pro. De partijfusie tussen GroenLinks en PvdA is nog vers. Sinds vorige maand is Progressief Nederland definitief opgericht.
4: Pro is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. Want terwijl rechts versplinterd, hebben wij de krachten gebundeld. En kijk om je heen. Kijk om je heen en je ziet de politieke energie die zit hier.
0: Nou, ze hebben er zin in hoor. En bij die fusie hoort ook een nieuwe partijvoorzitter. Dit najaar zullen de verkiezingen dus plaatsvinden. En vandaag werd bekend dat directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaas, zich verkiesbaar stelt. En ik heb hem aan de lijn. Goedenavond, Michiel.
5: Hi, goedenavond.
0: Wat een verrassing.
5: Nou, weet ik niet. Maar toen ik Jesse Klaver net hoorde spreken in die zaal, voelde ik meteen weer de energie. Waarom ik het wil gaan doen. Ja. Ja?
0: Wat is het? Is het alleen energie of is het nog meer waardoor je pro-voorzitter wordt?
5: Misschien begon het juist aan de andere kant. Ja. Hè? Met frustratie over wat er in dit land gebeurd is de afgelopen jaren. Dingen die ik eigenlijk nooit had gedacht dat konden gebeuren. Extreem rechts in de regering. Totale fixatie op migratie in het hele politieke debat. Alle nuance weg. Nou ja, tot en met die verschrikkelijke taferelen natuurlijk een maand geleden of zo in Loosdrecht. Een opvang die in de fik werd gestoken. Mm-hmm. En daarachter ja, een beleid waarvan ik nog steeds denk dat de meeste Nederlanders het heel anders willen. Hè? Dus de kloof tussen arm en rijk wordt in dit land steeds groter. Politieke partijen beloven wel dat ze belasting op rijken en op grote bedrijven invoeren. Maar mm-hmm. als puntje bij paaltje komt, komen we toch weer met een rechtsbeleid te zitten. En worden juist de mensen in de kwetsbare positie te grazen genomen. En dat is onder mijn huid gaan zitten. En ik heb de afgelopen jaren bij Oxfam me vooral met met de rest van de wereld bezig gehouden en met misstanden daar. Maar ik voelde, ja, dit land gaat eigenlijk de verkeerde kant op. En ik wilde heel graag bij zijn als we proberen daar een heel krachtig tegengeluid tegen te organiseren. En ik denk dat de oprichting van Pro, natuurlijk lang ook intern energie heeft gekost, ja, nu op een cruciaal moment staat om ook echt weer dat geluid wat heel veel mensen in de samenleving voelen, politiek ook naar voren te brengen.
0: Nou, je klinkt weer als een echte politicus, Michiel. Maar hold your horses, hè. Er zijn nog twee andere kandidaten, Frank van der Wolde. Ja. Ja, hij is de stille aanjager achter de partijfusie en Kitty Jong, voormalig FNV-bestuurder en PvdA gemeenteraad. Wat maakt jou nou de geschikte voorzitter, Michiel?
5: Nou, dat mogen de leden natuurlijk bepalen. Want ze hebben een mooie ledendemocratie.
0: Jawel, maar je verkoopt jezelf toch ook wel aan die leden, of niet?
5: Tuurlijk. Nou, ik ga de komende tijd heel veel bij leden langs. Ja. Sowieso. Dus laat ik ook even via dit kanaal de oproep doen. Dat als afdelingen met mij in gesprek willen. En trouwens misschien ook met andere kandidaten. Dat ik daar heel erg naar uitkijk, in ieder geval. Maar wat ik hoop te brengen om daar toch naartoe te gaan, is om van een politieke partij eigenlijk meer een politieke beweging te maken. En dat heb ik de afgelopen jaren bij Oxfam Novib en samen met heel veel andere organisaties, bewegingen geprobeerd. Dat heeft op zijn hoogtepunt die fantastische Rode Lijn demonstratie opgeleverd in Amsterdam. Vorig jaar bijna 300.000 mensen, de grootste demonstratie van deze eeuw. Ja. En ik denk dat politieke partijen, en zeker een links-progressieve partij als Pro, daar wel iets van kunnen leren van hoe wij dat vanuit de samenleving doen.
0: Oké. Maar daar proef ik ook uit, Michiel. Want je bent een tijdje PvdA-Kamerlid geweest. Een deel dus van Pro, om het zo maar te zeggen. Dan heb ik toch een beetje het gevoel dat je nou, misschien ontevreden was over de manier waarop het hiervoor ging?
5: Nou, ik denk dat wij als links-progressieven, en dat is wat mij betreft trouwens breder hoor, dan alleen PvdA, GroenLinks. Daar zitten ook heel veel andere partijen en organisaties bij.
0: Jawel, maar wees even kritisch op de partij.
5: Ja, wees niet bang, dat ga ik doen. Ik denk dat we misschien ons een beetje te veel hebben laten framen soms. Alsof links een vies woord is. Alsof het debat inderdaad moet gaan over de onderwerpen die rechts alleen aandraagt. Ik vond een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld dat uit het Nationaal Kiezersonderzoek wat laatst is gepubliceerd. Als je nou vraagt wat vinden mensen belangrijk als ze gaan stemmen, dan noemen ze dingen als eerlijk delen, goede zorg, goed onderwijs, huisvesting. En een onderwerp als migratie bijvoorbeeld, hoe belangrijk dat misschien ook is, staat niet eens in de top 5. En dan vind ik het eigenlijk aan een partij die het debat naar links wil trekken, en dat wil Pro, dat je ook meer zelfvertrouwen moet hebben en meer offensief moet zijn en moet zorgen eigenlijk dat de punten die jij belangrijk vindt, maar waar dus ook blijkt dat heel veel Nederlanders er druk om maken, dat je die veel offensiever in mag brengen. Ik heb bijvoorbeeld vandaag in een interview in de Volkskrant gezegd, als het niet lukt om het belastingstelsel wat we in Nederland hebben eerlijker te maken door die andere partijen in de Kamer, kom dan zelf met een voorstel voor een miljonairsbelasting. Dus het gaat een beetje om die mindset. Jongens, wij weten welke onderwerpen er leven. We hebben daar zelf goede ideeën over. Laten we naar buiten treden en de boer op gaan. En laten we dat ook samen doen met al die organisaties en mensen in dit land die ook willen dat dit land eerlijker en rechtvaardiger wordt.
0: Dus als het aan jou ligt, mag het allemaal wel wat uitgesprokener. Maar gaat de voorzitter daar eigenlijk wel over?
5: Nou, ik wil niet op de stoel zitten natuurlijk van de politiek leider en van de Tweede Kamerfractie. Maar ik denk wel dat een voorzitter kan helpen om hen zeg maar in de beste positie te brengen. En kan helpen om dat zelfvertrouwen in zo'n club flink op te peppen eigenlijk. En dat hebben voorzitters in het verleden ook wel gedaan. Toen ik zelf in de Kamer zat, je noemde dat al, was Hans Spekman bijvoorbeeld voorzitter van de Partij van de Arbeid. En ik vond dat hij altijd heel goed was in ons als Kamerleden eigenlijk enerzijds rugdekking geven en anderzijds ook aansporen. Kom op, je zit hier wel voor je kiezer en voor je idealen. En zo'n type rol, en andere voorzitters hebben dat in het verleden ook wel gedaan, denk ik dat goed is. En het tweede is natuurlijk, die partij die is nu net in elkaar geschoven. Dat fusieproces heeft een jaar of 4-5 geduurd. Daar moet natuurlijk ook echt een club van gebouwd worden.
0: Jawel,
5: en dat lijkt me ook hartstikke mooi om te
0: precies.
5: doen.
0: Precies, je hebt zin om te bouwen. Maar je hebt dus ook zin om samen te werken. Je noemde hem net al, hè, die oud-voorzitter van de PvdA, Hans Spekman. Hij is nu dus de voorman van de FNV. En dit zei hij op het oprichtingscongres van PRO.
6: Die strijd voor een zeker bestaan. Die strijd voor een goede baan. Dat is de strijd die we met elkaar moeten voeren. En dat is de strijd die ik voer met de FNV. En die jullie hopelijk ook met mij vanuit de FNV gaan voeren, vanuit PRO.
0: Ja, Michiel Servaas, dat is een stevige handreiking. Ga jij die aannemen als je partijvoorzitter van PRO wordt?
5: Ja, natuurlijk. De band tussen PRO en de vakbonden is ontzettend sterk. En ik vind het ook heel goed dat dat op deze manier expliciet gemaakt wordt. Mm-hmm. Ik denk mijn droom voor PRO zou zijn, is eigenlijk dat we als politieke vertegenwoordiging van progressief links denken eigenlijk dit soort hele sterke banden onderhouden. Ja, met alle grote organisaties die voor dit soort belangen staan. Dus de vakbond is er één. De klimaatbeweging is belangrijk. De Dolomina's die voor vrouwenrechten opkomen. De antiracismebeweging. Dat zijn allemaal hele rijke en diverse bewegingen. Mm-hmm. Maar ik zou het prachtig vinden als die hun politieke huis ook bij PRO voelen. En daar hoort overigens bij dat je niet als politieke partij denkt, nou, die komen wel naar ons toe. Maar dat je eerst ook een stap naar hen maakt. En hen vraagt, wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we samen optrekken? Wanneer heb jij onze steun nodig als je aan het strijden bent?
0: Ja. Nou is het wel zo, hè? Je hebt het over grassroot-organisaties. Een NGO zoals Oxfam Novib. Ja, dan kun je een helder ideaal nastreven in de politiek. Moet je altijd compromis sluiten. Kan dat wel? Of kun jij dat wel? Dat is misschien de juiste vraag.
5: Ik heb daar geen enkele moeite mee. Nee? Ik denk dat mensen die mij de afgelopen jaren... je bedoelt met compromissen sluiten?
0: Ja.
5: Ik denk dat het begint met je idealen heel scherp neerzetten, eerlijk gezegd. En dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Ik kreeg vandaag wat reacties van mensen van, ik hoop wel als je dit gaat doen, dat je net zo scherp over onderwerpen blijft spreken als je dat de afgelopen jaren gedaan hebt. Nou, uiteraard zou ik haast
0: daar kunnen we je aan houden.
5: Ja, dat is echt een afspraak. En ik vind ook dat je als politieke partij, als je al begint bij het compromis, dan gaat er iets mis. Je moet gewoon echt luid en duidelijk je idealen verwoorden. En ik vind ook vanuit de gedachte van een links-progressieve partij, is er ook alle reden om misschien soms ook wel echt radicale verandering te eisen. Wij hebben 16 jaar VVD in de regering gehad. Mm. En eigenlijk ook 16 jaar rechtsbeleid. Dus er is een hele forse bijstelling nodig van hoe we in dit land met elkaar omgaan. Wat we belangrijk vinden, wat ons samen bindt. Ja, en dan moet je wel luid en duidelijk over je idealen en waar jij naartoe wil spreken. En dat je met andere mensen gaat praten, natuurlijk. En dat er in Den Haag afspraken gemaakt zullen moeten worden, zeker ook. Maar ik denk dat dan bijvoorbeeld een partijvoorzitter ook een rol kan spelen om die idealen wel steeds leidend te laten zijn en heel scherp over het voetlicht te brengen.
0: Ja. Een van de dingen waar je heel uitgesproken over was, onder Oxfam Novib ook, je haalde het net al aan, die rode lijn demonstratie. Laten we heel even teruggaan naar de laatste editie.
7: Niet doen alsof wij als Nederland niks in de melk te brokkelen hebben.
8: Alle mooie
7: is ten spijt van de regering, maar er gebeurt gewoon helemaal niks.
8: Ik wil hem uitleggen dat het belangrijk is dat we die keuze hebben hier in Nederland en dat we onze stem moeten laten horen.
9: Dit is het enige wat wij kunnen doen voor mensen die in Gaza.
0: Ja, waarom ik dit ook aanhaal, Michiel Servaas, is omdat je had het net, hè, over compromis en dat je ook wat radicaler geluid wil ook van pro, althans dat verwacht gewoon. Nou kijken we naar die demonstraties, rode lijn demonstraties. Rob Jetten was er ook bij aanwezig. Hè? Ja. Je hebt, uiteindelijk lijkt het wel toch een compromis. Wat vind je daarvan?
5: Heel pijnlijk, ja. Ik heb hem, denk ik, een maand geleden samen met een aantal andere hulp- en mensenrechtenorganisaties gesproken. En je voelt die spanning ook in hem zitten.
0: Ja.
5: Ik zag later nog een interview dat hij aan, ik meen, NOS Stories gaf op Instagram terug te zien. Waar hij bijvoorbeeld de vraag krijgt, noemt u het nog steeds een genocide? En dan heeft hij, denk ik, anderhalve minuut nodig om daar eigenlijk geen antwoord op te geven. Mm. Ik denk dat het iets is waardoor mensen ook teleurgesteld raken in de politiek. Mm-hmm. Als ze iemand zien die zich ergens voor uitspreekt, en dat is goed. En ik twijfelde ergens ook niet eens aan dat hij het in zijn diepste binnenste echt nog steeds wel hetzelfde vindt en doet. Maar als je op zo'n onderwerp, en trouwens op heel veel onderwerpen, uiteindelijk in zo'n coalitie onderhandeling uitlevert aan de VVD en hun idee over dit onderwerp, ja, dan knapt er iets. Mm. En ik denk dat we daar heel erg alert op moeten zijn. En dat er dus echt een andere toon nodig is, of je nou in oppositie zit of in de regering zit.
0: Maar goed, Michiel, pro kan ook natuurlijk in zo'n situatie terechtkomen, hè, als er een coalitie moet worden gevormd in de toekomst.
5: Zeker, maar er zijn onderwerpen. Kijk, als jij over stikstof bijvoorbeeld, ook een ingewikkeld onderwerp deze week in het nieuws. Hè, maar uiteindelijk moet je verder als land en moet iedereen een beetje water bij de wijn doen om tot een goede stap te komen. En dat heeft pro deze week ook laten zien. Hè. Ze hebben gezegd, oké, met dit pakket, als het tenminste zo blijft en niet weer verder verwaterd wordt, dan kunnen we door en dan kan zowel de natuur als de boeren kunnen daar mee vooruit. Maar ik vind ook, er zijn sommige dingen die zo principieel zijn. Een genocide die gepleegd wordt, 1000 dagen lang inmiddels. Meer dan 70.000 doden voor ons live te volgen op onze telefoons. Mm-hmm. Ja, dat is niet iets waar je een compromis over sluit. Dat is onze plicht, ook volgens internationaal recht, om daar alles te doen wat in onze mogelijkheden ligt, ook als klein landje, om het te doen stoppen. Dus ik vind dat echt heel teleurstellend dat er ook over zo'n onderwerp nou niet eens een compromis is gesloten, maar eigenlijk over rechts is gegaan.
0: Ja. Nou ja, want deze week meldde de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem dat in 2025 Israëlische strijdkrachten zeker 54 Palestijnse kinderen hebben gedood, hè, op de bezette westelijke Jordaanoever.
5: Ja.
0: Nou, dan hebben we het nog niet eens over de eerdere cijfers van de genocide die Israël pleegt op Palestijnen sinds 7 oktober 2023. Hoe hebben deze gebeurtenissen Oxfam Novib en ook jou beïnvloed?
5: Oh, je valt weg.
0: Oh, heb je mijn vraag wel gehoord, Michiel?
5: Ja? Nee, je viel even weg, maar nu hoor ik je weer.
0: Ja, oké. Okay. Ik vroeg mij af namelijk, ik weet niet in hoeverre je me vraagt, maar ik zal hem wel even herhalen, omdat ik deze week natuurlijk het nieuws las over de Israëlische mensenrechtenorganisatie, B'Tselem. Heb je dat ook meegekregen?
5: Ja,
0: ja, dat rapport ging over dat in 2025 Israëlische strijdkrachten zeker 54 Palestijnse kinderen hebben gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Nou goed, dan hebben we het nog niet over de eerdere cijfers van de genocide die Israël pleegt op Palestijnen sinds 7 oktober 2023. Nou ben ik heel erg benieuwd. En ik denk dat ik het voor een deel wel kan invullen gezien je eerdere reactie. Wat voor invloed hebben deze gebeurtenissen op Oxfam Novib en ook op jou gehad?
5: Nou, heel veel. Misschien weten mensen dat wel. Wij zijn daar als humanitaire hulporganisatie ook zelf actief. Ik ben vorig jaar in maart zelf ook in Gaza geweest. Dus ik heb alles gezien daar ook. Dat heeft ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt. Deels heeft het iets gebroken, denk ik, dat we dit hebben laten gebeuren.
0: Je zegt deels heeft het wat gebroken. Wat heeft het gebroken bij jou?
5: Het vertrouwen dat wij als land en als wereldgemeenschap dit laten gebeuren. Het is niet zo dat er natuurlijk in het verleden geen erge dingen zijn gebeurd. En op dit moment vindt er vreselijk geweld plaats in Soedan bijvoorbeeld of in Congo. Maar dit is een land dat volgens de Nederlandse regering een bondgenoot is, waar we wapens aan geven, waar we voor miljarden wapens bij kopen, waar we een handelsverdrag mee hebben. Met andere woorden, alle mogelijkheden hebben ook om de druk op te voeren. En dat dat niet gebeurd is, heeft wel iets bij mij gebroken. Ja. Tegelijkertijd, voor Oxfam Novib hebben we eigenlijk direct besloten, we moeten ons hierover uitspreken. Juist omdat wij die ogen en oren underground hebben in Gaza zelf. We weten hoe erg het is. Tegelijkertijd vind ik wel ook heel mooi en hoopvol dat uiteindelijk zoveel mensen zich daarover hebben uitgesproken. En geloof ik ook echt dat op dit onderwerp en de wens voor een waardegedreven en consistent buitenlandbeleid, dus niet Rusland wel sancties opleggen, maar Israël niet. Dat daar iets veranderd is in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Dat eigenlijk een kleine groep mensen in Politiek Den Haag dat eigenlijk nog steeds niet daarnaar heeft geluisterd. Mm-hmm. Dus ik vind het echt zo'n beweging waar het wel mogelijk is gebleken in Nederland de meerderheid eigenlijk zichtbaar en hoorbaar te krijgen, maar de politiek nog niet. En dat zie ik op allerlei terreinen eigenlijk. Nogmaals, dat is dan ook wel de reden dat ik deze kant op wil. Om die meerderheid zichtbaar te maken en te zorgen dat dat evenwicht in Den Haag eindelijk verschuift.
0: Ja. Betekent wel dat je moet stoppen als directeur bij Oxfam Novib?
5: Ja, dat ging ik al doen. Ja. Ik had een paar maanden geleden al aangekondigd dat ik ging stoppen. Ik heb het dit najaar 8 jaar gedaan. Ik stond voor de keuze of ik nog een keer 4 jaar door zou gaan. Maar ik ben heel blij en trots op wat we als organisatie hebben kunnen opbouwen de afgelopen jaar. En ik vind het ook wel bij leiderschap horen om dan na 8 jaar te zeggen, dan is het ook mooi om het stokje over te dragen. Dus in die zin komt het nu mooi bij elkaar.
0: Precies. Zullen we even luisteren tot slot naar een van je kleurrijke voorgangers, althans Felix Rottenberg. Hij gaf een advies aan het einde van zijn voorzitterschap van de PvdA.
10: Als je dus avond aan avond in van die zaaltjes, toch weer de verkeerde zaaltjes met 30 man, en het gaat alleen maar vroeger was het goed en nu gaat het slecht. En je gaat in de trein terug en je kijkt elkaar aan en denkt, oh, hoe zal dit over 10 jaar zijn? Dan, en je hebt weinig tijd om dat als het ware te compenseren. Wat gebeurt er dan met je? Dan word je kwaad thuis, je knalt eens een vaas omver of je valt van je fiets af. En je moet zorgen voor afwisseling. Een van de dingen, ik deed er ondanks alles nog dingen naast. Je moet niet alleen afhankelijk zijn van het systeem PvdA.
0: Dingen ernaast doen. Michiel Servaas, wat ga je meenemen van zijn advies voor Rottenberg? Als je gekozen wordt, hè?
5: Precies. Dat moet eerst nog even gebeuren. Dus ik ga echt die zaaltjes langs. Want het is een ledenpartij. En ik wil die leden spreken, horen. Ja. Kijken hoe zij er tegenaan kijken. Dus er is een positieve sfeer. Maar ik wil heel graag horen wat zij ook van een voorzitter verwachten.
0: Maar als ze je kiezen?
5: Maak ik me geen enkele zorgen om. Ik heb 4 prachtige kinderen. En dat helpt alles te relativeren en veel plezier uit te halen.
0: Ja, dus die afleiding die zie je wel, die vind je wel in je kinderen.
5: Ik hoef geen fase te gooien.
0: Gelukkig.
5: Ik doe iets anders.
0: Hartstikke goed. Heel erg bedankt en succes, Michiel Servaas.
5: Dank je wel.
11: NPO Radio 1.
0: Het is inmiddels 19:30. Het NOS-journaal met Jan van der Putten.
12: In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. En daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Bewoners van de Antwerpse flat waar gisteren brand was mochten vandaag even spullen ophalen. Over een maand mogen ze terug naar huis. Bij de flatbrand in Antwerpen vielen 5 doden, 16 mensen raakten gewond. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep daartegen heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van besturingssysteem Android. En de NVWA heeft een inval gedaan bij een visbedrijf in IJmuiden. Dat zou illegaal vis hebben verkocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld en administratie in beslag genomen.
0: En de ANWB Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij.
13: Er staat nog steeds 100 kilometer file verspreid over het land. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je bij elkaar opgeteld 40 minuten extra kwijt. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Voor het knooppunt Gouwen 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de N69 Veldhoven-Neerpelt. Die is tussen Bergijk en de Belgische grens in beide richtingen dicht. Er ligt daar een verloren lading op de weg.
11: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. En zometeen ontvang ik theatermakers Pepijn Schoneveld en Eelco Smit over hun kinderwens. Alle absurde dingen die ze daar omheen meemaakten vormden namelijk de basis voor hun nieuwe theatervoorstelling.

0: Trine, je hoor je samen met Mariana Nolaska, Pratodas.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Stel je voor, je wil een baby. Dan is het voor sommigen een kwestie van stoppen met anticonceptie en afwachten wanneer het raak is. Maar voor anderen komt er noodgedwongen veel meer bij kijken. Denk aan spermadonoren, zaadbanken, wensouders, speeddates, co-ouderschapcontracten. Ja, het bestaat allemaal en het zijn procedures om een kind te krijgen. En soms zijn ze een beetje absurd, maar ook wel grappig. En dat willen acteurs Eelco Smit en Pepijn Schoneveld laten zien in hun voorstelling Onderhandel Baby's, die ze deze zomer op de parade spelen. En ze zitten hier bij mij aan tafel. Eelco en Pepijn.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Pepijn, even het begin. Het idee voor deze voorstelling. Hè? Ik heb begrepen dat hij geboren is tijdens een oud en nieuw feestje. Neem me even mee naar dat moment. Hoe
2: ik
0: was
2: moet,
0: dat?
2: Ik moet eerst trouwens ook bij zeggen, Sophie Huppener speelt ook mee. Dus het is niet alleen wij tweeën, maar toch om maar ook even te noemen.
0: Ja, ja, is altijd netjes, toch?
2: Ja.
3: Ja, anders wordt ze heel kwaad.
2: Anders wordt ze boedend.
0: Oh, het is helemaal niet deze. Jullie zijn gewoon bang.
2: Nee, wij zijn doodsbang. Nee,
3: ja, hoe ze
2: zij is een hele heftige persoon. Nee, helemaal niet. Het begon zo. Wij waren op een oud nieuw feestje. Ja. Bij vrienden van ons. Gemeenschappelijke vrienden. En toen was Eelco net ZZP'er geworden. Dus zelfstandiger.
0: Mocht je Eelco?
3: Nee, ik zit te kijken. Ik ben benieuwd naar dit verhaal heen.
0: Oh, okay.
2: En toen was hij aan het huilen. Ik hem troosten. Nee. En toen zeiden we tegen elkaar. Ik vind jou zo'n leuk acteur. En ik zou zo graag met je willen spelen. Ja, dat vind ik ook van jou. We moeten iets maken. En zo. En toen zeiden we wel.
0: Hadden jullie wat drankjes op ook?
2: Nee, toen zeiden we tegen elkaar. Heb jij drugs op? Nee, jij ook niet. Oh, dan menen we het.
0: Okay, ja, precies. Ik wilde dus toch even checken. Je kent het toch, dat je elkaar zoveel complimenten
2: geeft. Het was het begin van de avond.
0: Heel goed. Oké, okay, dus begin van de avond, nog niet te diep in de olie.
2: Nee.
0: En jullie gaven elkaar complimentjes.
2: Ja. En toen zeiden we, laten we bij elkaar komen. En toen dacht ik vooral, laten we voor de parade iets maken. En toen zijn we met z'n tweeën gaan zitten. En toen gingen we van, waar gaan we het over hebben? Waar willen we een voorstelling over maken? En ik was net geweest bij een dag voor wensouders. Dus meer dan gewenst heet die organisatie. Omdat ik daar een beetje over na aan het denken ben. Dat ik misschien co-ouderschap wil doen. Nou, Eelco heeft een kind met een lesbisch stel. En daar hadden we het over. En toen dachten we, dat is een geweldige arena. Om een voorstelling over te maken. Want dat gaat over miscommunicatie, dat gaat over ego, dat gaat over van alles. En toen dachten we, laten we daar dan een voorstelling over maken. Over die gesprekken die je dan moet voeren. Ja. Dat zijn hele ingewikkelde gesprekken. En ook hele leuke gesprekken. En
0: ook leuk, maar ook ongemakkelijk dus.
2: En kan ongemakkelijk zijn, ja. Het is een geweldige arena om scènes over te schrijven.
0: Ja. Zo'n voorlichtingsavond, hè, voor wensouders.
2: Ja.
0: Wat gebeurt daar dan?
2: Nou, ik ging daarheen, want ik wilde me daarover in laten lichten. En er kwamen mensen vertellen over co-ouderschap. Dus dat je echt samen het kind opvoedt. Er werd verteld over zaaddonorschap. Dus dan erken je het kind niet, maar dan
0: geef je alleen
2: je zaad.
0: Oké.
2: Kinderen, niet adoptie, maar dat je kinderen ja, hoe zeg je dat nou? Die uit huis zijn geplaatst bijvoorbeeld. Dat je die dan opneemt.
0: Dat je die opvangt.
2: Pleegkinderen.
0: Maar dat is tijdelijk dan, toch?
2: Ja, dat is dan tijdelijk. Ja. Of het kan langer duren. Oh, ja. En over draagmoederschap. Dus over die onderwerpen werd gepraat. En dat waren allemaal hele leuke, lieve, gevoelige mensen bij elkaar.
0: En toen dacht je...
2: Daar wil ik bij horen.
0: Je voelde je meteen thuis.
2: Ik voelde me echt meteen... Ik dacht echt, wat een leuk... Het zijn natuurlijk allemaal mensen die al een beetje buiten de norm vallen.
0: Mm.
2: Want er waren bijvoorbeeld ook vrouwen... van 35 bijvoorbeeld, die een kinderwens hadden.
0: Maar geen partner.
2: Maar nog geen partner. Dus iedereen voelde zich een beetje buiten de norm. En dat waren allemaal hele leuke, lieve mensen.
0: Oh ja. Ben jij ook zo'n leuk, lief mens, Eelco?
3: Ja.
0: Ja.
2: Sophie vindt van niet. Maar
0: Sophie vindt van niet. We gaan het zo even over Sophie hebben, hoor. Ik maak even een kleine aantekening over Sophie. Maar eerst...
3: Ik wil het hebben over Sophie. Wie is Sophie?
2: Ja,
0: god jongens, jullie maken echt vijanden zo, hè. Ik wil toch even over die keuze hebben. Want jij hebt die keuze al eerder gemaakt.
3: Ja.
0: Je werd door twee dames, heb ik begrepen, gevraagd. Een lesbisch stel. Om donor te zijn. Je bent nu biologisch vader van een 11-jarig zoon.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Wat deed jou dan besluit om ja te zeggen?
3: Op dit project?
0: Ja. Nee, niet op dit
3: project. Oh, sorry.
0: Of ik weet niet of jij je zoon een project noemt. Ik weet het
3: niet. Ik dacht het project van de voorstelling.
0: Nee, ik heb het over je zoontje.
3: Oh,
0: en
3: dat
0: over het
3: project.
0: Feit dat die twee dames van jou iets wilden.
3: Ja, precies. Maar ik heb nooit een kinderwens gehad. Nog steeds niet. Dus toen zei dat vroeger. Ze vroegen of ik donor wilde worden. Dus geen co-ouderschap. Ik had er niks mee te maken. Dus alleen maar het zaad aanleveren. En dat leek mij wel leuk eigenlijk. Ik dacht er niet heel erg diep over na.
0: Maar wat denk je dan als je zegt, dat leek mij wel leuk. Ja, wat leek je daar dan leuk aan?
3: Nou, ik dacht,
0: los van dat zaad natuurlijk verzamelen, maar...
2: Nou, dat is juist niet leuk.
3: Dat is wel leuk.
0: Dat is best leuk, toch?
2: Nou.
3: Ik dacht de hele tijd, ik krijg vast spijt als ik nee zeg. Want niet dat ik ja zeg, ik ken ook wel mensen die... aan wie dat ook was gevraagd, die nee hadden gezegd en die daar spijt van hadden. En ik dacht, ja, hij wordt toch door deze mensen opgevoed die ik heel erg leuk vind. En dat snap ik helemaal. En ik vind het wel heel bijzonder om zoiets te doen. En ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik had nooit verwacht dat het zo'n impact zou hebben op mijn leven. Maar op een hele leuke manier.
0: Ja, op welke manier? Vertel.
3: Je bent verantwoordelijk voor iemand. En er is iemand in mijn leven die er waarschijnlijk langer is dan ik. En die... toch iets van me verwacht of naar me opkijkt of iets van me vindt. En waar ik het goed voor wil doen, whatever that may be. Maar dat is heel interessant, vind ik. En heel leuk. En ik ben ook echt zijn vader en papa. En het
0: ja. Dus je zou kunnen stellen, het geeft je leven een extra dimensie.
3: Absoluut,
0: ik,
3: ja. Ik raad het ook, want soms vragen mensen wel eens... kan ik eens met je over praten, want dit of dat. En dan raad ik het altijd aan.
0: Ja, wel doen.
3: Wel doen,
0: ja. Überhaupt doen.
3: Ja.
0: Aan mannen en vrouwen?
3: Ja, meestal vragen... mannen dat dan aan mij, die dan met diezelfde vraag zitten.
0: Ja, ja.
3: Maar nogmaals, ik ben geen co-ouder. Dus ik zie hem niet zo vaak. Maar ja, ik ben in zijn leven en hij vindt iets van mij. En ja, daar deal ik mee.
0: Heb je dan alleen de lust en niet de lasten?
3: Nou, ik
0: is dit een hele lullige vraag?
3: Nee, maar niet, nee, ik ben natuurlijk ook wel. Ik heb ook wel mijn eigen dingen waar ik me zorgen over maak. Of dat ik of waar ik me schuldig over voel. Dus het is niet alleen de lusten.
0: Nee, schuldig over voel, wat dan?
3: Hij woont best wel ver weg. En soms denk ik, oh, ik zie hem te weinig. Mm. Weet je wel, dat is altijd zo'n zeurende stem in mijn hoofd.
0: No.
3: Maar tegelijkertijd weet ik dat hij daar heel erg een goede hand is. En dat contact tussen ons is heel leuk. En heel, ook heel sporadisch. Want het is niet iets dat hij de hele tijd mij wil zien. Of althans, hij heeft nu sinds kort voor het eerst een telefoon. Of sinds kort voor het eerst. En dan appen we wel eens, maar ook dagen niet of weken niet. Dus dat zit wel goed.
0: Dat zit goed, dat zit goed. Je hebt er eerder een voorstelling over gemaakt. Hè?
3: Ja, klopt.
0: Over dit onderwerp.
3: Ja.
0: Niet de vaders, zo heette het.
3: Ja.
0: Ging het ook hierover dan?
3: Ja, dat ging heel erg hierover. Ja. Maar dat was eigenlijk die voorstelling was... of toen dus nu is het 11 jaar geleden, dus ik ben daar heel... ik heb het soort van... het ligt best wel ver achter me. Maar toen gingen we echt iets maken over hoe het is als je iemands vader bent... maar je voedt hem niet op. En die voorstelling maakte ik met een niet-biologische moeder van mijn zoon. Die Ravi heet het trouwens. En die vond... dus ging over haar... dan ben je iemands vader, maar je hebt er biologisch niks mee te maken. En daar hebben we toen iets over gemaakt. Over die en over de voorstelling met onze eigen vaders en intimiteit. Maar dat was een veel serieuzere voorstelling dan dit.
0: Dan dit?
3: Ja.
0: Want waarom hebben jullie voor een lichtere toon nu gekozen?
2: Het is de parade. Dus, ja. Dus,
0: dan moet het leuk zijn.
2: Ja, nou nee, nee niet per se. Nee, niet per se. Maar je hebt een half uur.
0: Ja.
2: En ons uitgangspunt was vooral de miscommunicatie. En zeg maar... dat zei jij laatst ook, Ilko. Eigenlijk is het alternatief ouderschap is de arena. En eigenlijk gaat de voorstelling over communicatie.
0: Aha.
2: En communicatie is, zeker miscommunicatie, toch altijd kan heel grappig zijn en leuk en interessant. En wat we eigenlijk ook met de voorstelling willen zeggen, is dat de moeite die mensen nemen. Want, want als je een hetero stel bent, nou, wat je aan het begin zei, één stop met anticonceptie.
0: Ja, je probeert het
2: eens.
3: Niet altijd
2: niet,
3: natuurlijk.
2: Niet altijd, ja. Dat moet ik het even bij zeggen. Niet
0: eindeloos
2: altijd.
0: Misgaan.
2: Ja, exact. Ja. Maar alternatief ouderschap inhoudt, is dat je van tevoren heel veel moet praten daarover. Ja. En je moet keuzes maken, je moet nadenken, je moet hele lange gesprekken. Er is miscommunicatie, er komt ego bij kijken. En met die voorstelling willen we eigenlijk wensen we die zorgvuldigheid, het nadenken erover en de gesprekken erover voeren en ook over gêne heen stappen om de gesprekken te voeren, daar willen we eigenlijk die wensen we iedereen toe. Want je zet toch een leven
0: zeker
2: in de wereld.
0: Ja, wat Ilko net beschreven.
2: Exact. En daar moet je over nadenken. Ja. Daar moet je gesprekken over voeren. Dus, dus daarom, daar wilden we het ook over hebben.
0: Welke absurde dingen hebben jullie eigenlijk als regenbooggezin meegemaakt die je kwijt kon in deze voorstelling, Ilko?
3: Nou, ik heb niet de absurde dingen die in de voorstelling langskomen, heb ik niet zo meegemaakt. Maar ik vond wel bijvoorbeeld het verwekken tamelijk absurd. Omdat je dan met zo'n potje in de weer moet. En dan...
0: zo plastisch, hè?
3: Ja, en ook en je bent er toch 3 weken in de maand mee bezig. Want je doe je eerst een week aan onthouding als man, hè? En dan moet je dat dus gaan doen. En dan moet je dat potje inleveren. En dan is het 2 weken wachten. En de eerste keer sta je een beetje schutterig tegenover elkaar. Een beetje lacherig. Maar je denkt ook, ja, als dit maanden duurt of jaren duurt, dan hebben we echt een ander gesprek. Dus dat vond ik ook best wel absurd eigenlijk. Die, ja. Inderdaad, dat plastische en dat klinische en dat je alles helemaal uit elkaar trekt en zo heel anders benadert dan vanuit een romantische of erotische gedachte van een kind op de wereld zetten.
0: Ja, en er niet, misschien niet eens heel erg bij stilstaat. Nu sta je er echt heel erg bij stil. Heb je wel eens getwijfeld, momentje?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee? Gewoon doorgaan.
3: Ja.
0: Oké, nee, dat is fijn.
2: Ja, en er zitten veel zinnen. Je hebt een aantal, bijvoorbeeld de zin, ik krijg spijt. Ja, ik moet die zin zeggen. En ik weet hem even niet meer.
0: Oh god, ik kan het toch niet elkaar scripten.
2: Even de tekst ophalen.
0: Hou je even die tekst op.
2: Ik krijg spijt als ik nee zeg en niet als ik ja zeg. Dat die zin is van jou en zit in het stuk. Er zitten veel van jouw zinnen in het stuk.
0: Ja. Wat maakt dat wensenouderschap volgens jou zo'n dankbaar comedy materiaal?
2: Ja, omdat het over
3: ploeteraars gaat ook. Sorry, dat
2: wat zeg je?
3: Dat het gaat over ploeterende mensen.
2: Het gaat over ploeterende mensen. Ja.
0: Kun je eens een voorbeeld geven?
2: Nou, bijvoorbeeld, dus we hebben een scène. We wilden heel graag één scène schrijven. Ik was op die wens die dag. Ja. En toen werd de vraag gesteld die iedereen had. Hoe zijn kinderen net zo gelukkig van een hetero-stijl als van co-ouders of van alternatief ouderschap? En alle onderzoeken wijzen uit dat kinderen net zo gelukkig zijn. Maar de ouders krijgen vaak met microagressie te maken of onbegrip. En daar wilden we iets over schrijven. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een scène dat twee lesbische vrouwen de vader van een van die twee lesbische vrouwen uit gaan leggen. Wij krijgen een kindje. Maar die vader wilde de hele tijd weten, ja, maar wie is dan de vader? En die zit de hele tijd op, ik wil weten wie de vader is. Ja. Omdat die nog heel erg denkt vanuit man en vrouw.
0: Aha.
2: En ik vind dat zelf een hele leuke scène. Ook omdat ik hem zelf heb geschreven. Maar omdat dat gaat over ploeteren. Over die, je ziet die mensen echt hun best doen. Papa, het zit zo en zo en zo. En die vader begrijpt het net niet goed. Dat ploeterende mensen vind ik wel een goed woord. Ja. Voor wat je ziet. Ja.
0: Ploeteren, hard werken. Dus,
2: ploeteren en hard
0: om
2: werken.
0: Uiteindelijk daar te komen. Ook voor dat begrip dus.
2: Voor dat begrip ook. En voor met elkaar nader tot elkaar komen.
0: Het komt trouwens niet heel vaak voor. Hè, dat voorstellingen over baby's krijgen door mannen wordt gespeeld, of wel? Heb ik wat gemist?
3: Nee, dat werd ik vandaag ook ineens op gewezen. Ik dacht, dat is inderdaad een onderwerp wat je eerder bij vrouwelijke makers verwacht.
0: Ja. Maakt dat het anders?
3: Nou, voor mij niet, omdat ik zo...
2: Ilko heeft een hele mooie monoloog geschreven die Sophie speelt. Over...
3: Sophie.
2: Ik
3: wou Sophie een complimentje geven, maar dat is een beetje raar over je eigen voorstelling. Maar
2: wat dan? Wat?
3: Dat zo lullig deed in het begin over Sophie.
2: Ilko heeft Sophie een hele mooie monoloog geschreven. Ja. En Sophie speelt heel erg mooi een vrouw die met een kinderwens zit. En dat is er door een man geschreven. Maar Sophie las het en zei, dit herken ik wel.
3: Het is, ik denk omdat het gaat over heb ik de boot gemist. En toen ik eind 20, begin 30 was, heb ik gewoon therapie gedaan en met vrienden gefeest en mezelf gevonden. En ineens lijk je de boot. Dat is volgens mij iets wat tamelijk universeel is. Denk ik.
0: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen dat wel hebben. Of je weet gewoon diep in je hart al vanaf je vijfde, ik wil nooit kinderen.
3: Ja,
0: ja. Kan ook, hè?
3: Ja, dat vond ik ook leuk dat een recensent zei, je kan ook denken als je eruit loopt, oh wat ben ik blij dat ik geen kinderen heb.
0: Oh my god. Ja. Ik denk dat best wel. Wel even nog over Sophie, hè, Hupner. Ja. Want wat maakt haar nou de ideale derde partner in deze relatie?
3: Het is ongelooflijk grappig. Ja. Dat eigenlijk
2: speelt gewoon heel goed. Nou, en we wilden ook wel een vrouw. We wilden ook wel een vrouw hebben. Niet dat twee mannen gaan schrijven voor.
0: Voor iedereen.
2: Ja. We hebben ook veel. Ik heb die scène geschreven over die twee lesbische vrouwen die het vader. Dat heb ik toch aan twee lesbische vriendinnen van me laten lezen. Met hey, is dit, kan dit? Is dit, zeggen we hierna. Daar hebben we wel heel erg zorgvuldig. We hebben echt heel zorgvuldig geschreven en heel zorgvuldig naar het materiaal gekeken. Ja. Van we mogen dit niet belachelijk maken. Nee. Ilko speelt op een gegeven moment een man die onvruchtbaar is. En toen hebben we het toch gehad over dat kan je spelen met ik ben onvruchtbaar. Of gewoon ik ben onvruchtbaar. In de toon zit ook al. hoe serieus je het neemt.
0: Het is natuurlijk ook het is ook een verwerkingsproces, misschien wel een rouwproces als je ontdekt dat je onvruchtbaar bent.
2: Enorm,
0: toch?
2: Ja. Ja. Ja.
0: Je neemt toch afscheid van een bepaalde droom misschien of wens, je weet het niet.
2: En dat is natuurlijk wel dat heel veel onderwerpen, dus inderdaad het afscheid nemen van een droom, ja, dat kennen we allemaal. Alleen gaat dit dan over vruchtbaarheid.
0: Ja, ja. Dus. Je haalde eerder al aan, hè? Er zijn heel veel onderzoeken geweest naar is een kind wel gelukkig in een regenbooggezin of ieder ander soort gezin. Maar er is dan toch heel veel kritiek op. Hè? Regenbooggezinnen, een kind opgroeit dat van een spermadonor, van een vader die hij misschien niet kent. Wat vinden jullie eigenlijk van die kritiek?
3: Ik vind het
2: pertinente onzin.
3: Ja, nou ja. Bijvoorbeeld mijn zoon woont in een heel klein dorp. En er is één basisschooltje. En al die kinderen vinden het gewoon prima dat...
0: Ja. Ja, maar kinderen vinden meestal de dingen prima.
3: Ja, precies, ja.
0: Het zijn vaak de ouders vaak of de andere mensen. Ja. De grote mensen.
3: Daar heb ik dan niet zoveel mee te maken, denk ik. Ik vind het belangrijkste dat die kinderen het onderling daar niet zo over oordelen. Ik vind het wel interessant. Ik kan me niet voorstellen dat mijn zoon op een vervelende manier mee te maken krijgt. Ook niet in dat dorp.
0: Nee?
3: Nee.
0: Ik kan het je niet voorstellen, maar je weet het niet zeker. Of heb je het er weer wel eens met hem over?
3: Nee, ik weet het niet zeker. Maar ik denk dat wat je zegt, dat het eerder bij ouders zit dan inderdaad.
2: Ja.
3: Dat het zich richt naar de moeders of zo. Of dat achter hun rug om. Ja.
0: Wat
3: Want
0: denk
3: dat
0: je?
3: Is niet wat je vroeg.
2: Nou, ik denk dat het een hele enorme verrijking is voor een kind.
0: Mm.
2: Stel je voor, ik word co-ouder van een kind met een lesbisch stel. Dan leert mijn kind een lesbisch stel hoe die wereld is.
0: Ja.
2: En die leert mijn macho leven.
0: Ja, macho leven is een macho leven.
2: Nee, helemaal niet. Maar snap je? Ik denk dat iedereen gebaat is bij brede opvoeding en verschillende werelden in verschillende werelden opgroeien. En ja, er wordt gewoon zeker door al die gesprekken die gevoerd worden heel erg veel van je gehouden door meerdere mensen. En it raised a village.
0: It takes a village.
2: Ik geloof echt dat dat juist heel goed is voor een kind.
0: Is dat ook de boodschap die moet blijven hangen bij het publiek, Wilco?
3: Ja, ik denk het wel. Ik ben daar niet zo mee bezig. Maar jij en Daniel, de regisseur trouwens, die moeten we ook even noemen.
2: Oh ja,
3: de regisseur hebben wij, Daniel Cornelissen. Die was daar, die kwam heel erg met die quote inderdaad. Ja, ja. Leuk.
2: Ja, zo van, dit is, kijk eens mensen, dit is veel geploeter om een kind zo liefdevol mogelijk op te voeden.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de reacties? Ik bedoel, tuurlijk, vanuit jullie eigen team en jullie eigen ploeg hebben jullie mooie reacties gekregen. Dat kan ik me niet anders voorstellen. Maar het publiek zelf?
3: In Den Haag vonden ze het heel leuk. Ja, de mensen
2: In Rotterdam
0: vonden ze het heel leuk.
2: Heel erg leuk. Ja. En ook mensen die co-ouder zijn, kwamen kijken en die vonden dat heel leuk. Die zeiden, wat goed dat er...
0: Herkenden dingen er ook in?
2: Herkenden dingen erin en wat goed dat er ook humor bij kijken. Want het kan natuurlijk altijd heel zwaar worden en heel serieus.
0: Ja. En hoe zit het met mensen zonder een kinderwens? Mensen die mensen zoals ik?
3: Dan kan je lachen om al dat geploeter. Wat je net zegt, dat heb ik lekker allemaal niet.
0: Ja. Schadefreude heet leedvermaken.
2: Ja. Oh my god, jullie. Doe lekker. Lekker doe meiden.
3: Dan zou je in godsnaam daaraan beginnen.
2: Ja.
3: Dat kan je ook meenemen als je de voorstelling hebt gezien.
0: Oké, lekker. Ja. Pepijn, hoe zit het inmiddels met jouw kinderwens?
2: Ik ben daar toch wel veel over na aan denken. Ook door deze voorstelling. En ik weet nog dat ik bij die dag eerst dacht... Oh, dit voelt een beetje als falen, omdat ik zo op ben gegroeid met... Nou, je groeit toch op in kinderen krijg je als je een hetero gezin hebt. Een man en een vrouw. Zo ben ik toch door deze maatschappij.
0: Ja.
2: Maar nu zie ik het veel meer als een enorme verrijking. En als iets heel goeds. Ik denk dat het echt heel goed is voor een kind om in meerdere werelden op te groeien.
0: Ja.
2: Dus ik ben erover aan het nadenken.
0: Ik kan ook een leuke oom of tante zijn, hè?
2: Ja, maar...
0: Of is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet echt. Verantwoordelijkheid hebben voor een kind is wel
0: toch anders, hè?
2: Ja,
0: ik troost mezelf altijd mee.
2: Ik zei laatst, ik heb een hond.
0: Ja, dat
2: die één is. En toen zei ik tegen Eelco, ik voel me zo vaak schuldig. En toen zei jij inderdaad, ik ook vaak om mijn kind, dat ik hem te weinig zie.
3: Ja.
0: Een beetje bizarre vergelijking, toch?
2: Nee, maar,
0: of niet, of juist
2: maar,
0: niet,
2: nee, maar dat geeft aan dat voor een leven zorgen.
0: Juist. Okay.
3: Het zegt iets over hoe diep het zit, wat je net zegt. Maar ook bijvoorbeeld, ik ken ook iemand die heeft met heel veel moeite een kind gekregen. En die zou nog graag een tweede willen. Maar dat lukt niet goed. Die eindstreep komt in zicht van die IVF-bank. En dan zeggen mensen, maar je hebt er toch al één. Maar haar wens, dat is zo particulier. En
0: dat mag.
3: Ja, en dan kan je dus heel makkelijk als je er niet, ja, en dat vind ik zo mooi, dat het zo diep zit bij mensen.
2: Ja.
0: Dank jullie wel voor jullie openhartigheid. Ilko Smit en Pepijn Schoonenveld. De voorstelling Onderhandel Baby's is dus te zien op de parade in Den Haag en in Amsterdam ook binnenkort, toch?
3: Ja, yes.
0: Heel goed.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur.
1: 3 weken lang.
0: Radio Tour de France.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
11: Natasha Gibbs. Iedere week duikt een van onze redacteuren in een kwestie die hen bezig heeft gehouden. Vandaag is dat Manon van Eijk met een onderzoek naar de stemmen die mensen in hun hoofd horen. Eerst een stem die sowieso echt bestaat, Jan van der Putten met het NOS-journaal van 8 uur.
12: Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Hoe vaker Moskou burgers aanvalt, hoe meer sancties ze moeten volgen, stelt EU-buitenlandchef Kallas. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot-raketten te mogen bouwen. Dat luchtafweersysteem is een van de weinige effectieve middelen tegen Russische ballistische raketten. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Er is veel kritiek op omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thielen.
13: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
12: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had er tegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden, net als de Europese Unie, dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken, moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. Die boete van bijna €2,5 miljard werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een eind komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al vaker met die maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
14: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
12: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Bewoners van de Antwerpse flat waar gisteren brand was, mochten vandaag even spullen ophalen. Over een maand mogen ze terug naar huis. Andere bewoners mochten gisteren al terug. Bij die flatbrand in Antwerpen vielen 5 doden, 16 mensen raakten.

0: krijgen en het dan niet doen.
1: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Bewoners van de Antwerpse flat waar gisteren brand was mochten vandaag even spullen ophalen. Over een maand mogen ze terug naar huis. Andere bewoners mochten gisteren al terug. Bij die flatbrand in Antwerpen vielen 5 doden. 16 mensen raakten gewond. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. En het weer nog. Vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden.
2: En dan de ANWB verkeersinformatie, die krijg je van Dennis Mooi.
3: Het rijdt nog langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg ben je 10 minuten extra kwijt. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda, voor het knooppunt Gouwen. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En de N69 Veldhoven Neerpelt is vlak voor de Belgische grens in beide richtingen dicht door een verloren lading.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Rond de klok van 8:30. Aandacht voor bezorgde burgers in het Gelderse dorp Niftrik. Kabinetsplannen rond de plaatsing van de mini-kerncentrales dreigen namelijk daar de leefbaarheid flink te verpesten. Maar eerst gaan we naar onze eigen redactie. Want voorbij de waan van de dag duikt iedere week een van onze collega's in een onderwerp.
1: De week van.
0: En deze week vroeg collega-programmamaker Manon van Eijk zich af: wanneer zijn de stemmen in je hoofd niet meer van jou? Manon, welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, de vorige keren was je ook al gefascineerd door het menselijk brein. Ik begin een trend te zien.
2: Ja, ik blijf maar in dat hoofd zitten de hele tijd.
0: Ja, waar komt dat door?
2: Ik denk dat ik de wereld gewoon, of in ieder geval mijn eigen hoofd soms probeer te begrijpen. En ook niet snap waarom dat mensen elkaar soms niet zo goed begrijpen. Dus dan kan ik daar heel lang over nadenken.
0: Oh ja. Ja. En waar dacht je aan het begin van deze week?
2: Nou, ik hoorde steeds vaker in het nieuws, of dat valt me steeds vaker op, dat mensen daden plegen omdat ze de stemmen in hun hoofd hen daartoe zetten. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar

0: meer zijn die stemmen in je hoofd dan niet meer van jou. Dus zijn het niet gewoon je eigen gedachten.
1: Juist, ja. En je bent er natuurlijk op onderzoek uitgegaan. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ik kwam eigenlijk meteen in contact met Karel Scheepstra. Hij is hersenonderzoeker aan het Nederlands Herseninstituut. Mm-hmm. Hij vertelde me een beetje over de verschillende soorten stemmen die je hebt. Want ik vroeg me bijvoorbeeld af of die intrusieve gedachten, dat zijn van die gedachten die zo plots in je hoofd oppoppen. Ja. Zoals bijvoorbeeld wanneer ik in een tunnel rijd, dat ik dan soms de behoefte voel om aan mijn stuur te trekken.
1: Heb je dat?
0: Ja, soms al denk ik dat. En dan wil ik het niet echt, maar dan gaat het wel door mijn hoofd. En Karel vertelde mij dat dat eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme is bijna van de mens. En het was grappig, want ik kreeg echt onwijs veel reacties op die intrusieve gedachten. Dus mensen die ook bijvoorbeeld de behoefte voelen om op een begrafenis heel hard te lachen.
1: Oh ja.
0: Of mensen die wanneer ze een vrouw met een kinderwagen zien lopen, in een plas water zien vallen in hun hoofd. En dat ze dan denken, dat gun ik die vrouw helemaal niet. Maar toch vinden ze het dan grappig dat ze eraan denken.
1: Juist, dus het zijn eigenlijk dingen die niet mogen of niet kunnen of niet zouden moeten willen, die niet zou moeten willen, daar toch even aan denken.
0: Ja, dus die gevaarlijke dingen. Maar ik vroeg me dus af, is dat dan hetzelfde als een stem bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee.
1: Dat blijkt dus niet te zijn. Je hebt uiteindelijk ook met mensen gesproken die dus echt die stemmen horen. Dus dat is anders dan die intrusieve gedachtes. Cynthia en Rens.
0: Klopt, ja.
1: Wat hebben ze jou verteld?
0: Nou, ik vond het heel erg fascinerend. Cynthia die heeft 8 stemmen in haar hoofd. Dat zijn stemmen met allemaal een eigen stemgeluid. Lieve stemmen, kritische stemmen. Sommige heeft ze ook echt een naam gegeven.
1: Oh ja.
0: En bij Rens vond ik het heel opvallend dat hij heeft 1 stem in zijn hoofd.
1: Mm-hmm.
0: Maar die stem die geeft continu commentaar op wat hij doet. Maar niet als in, je doet het goed of fout. Maar hij beschrijft letterlijk wat hij doet. Van Rens loopt de deur uit. Rens gaat zitten. Ja. Rens neemt zijn glas. Rens neemt een slok drinken.
1: Een soort, hoe noem je dat? Iemand die zijn leven beschrijft?
0: Een soort van voetbalcommentator, maar dan zonder dat er een wedstrijd is. Maar gewoon eigenlijk iemand die continu beschrijft wat jij doet.
1: En wat vond Rens daar zelf van?
0: Ja, hij vindt dat echt verschrikkelijk. Ja. Hij merkt ook dat hij soms dus geen zin meer heeft om dingen te doen, omdat hij zo moe wordt van die stem. Dus dat hij zelf probeert gewoon maar stil te gaan zitten. Maar dan soms zegt die stem dan ook weer, Rens zit stil.
1: Wat vermoeiend inderdaad.
0: Heel vermoeiend. Ja.
1: En Cynthia met die 8 stemmen in haar hoofd, hoe ervaart zij dat dan?
0: Ja, zij heeft die stemmen al wat langer. Want bij Rens kwam het rond zijn 20e zo ongeveer op. Bij Cynthia is het rond haar 13e opgekomen, zei ze. En zij vindt het eigenlijk best wel prettig. Want heel veel van die stemmen zijn ook wel leuk. En sommige ziet ze ook echt als hun vriend of haar vrienden.
1: Okay.
0: En ze kan er ook soms om lachen. Soms hebben die stemmen bijvoorbeeld ook ruzie met elkaar. En dan vindt zij het dus heel grappig. Dus ze heeft er echt mee leren leven alsof het een soort van vrienden uit haar leven zijn.
1: Ja, en haar eigen stem, zit die er ook tussen?
0: Die ervaart ze minder sterk. Want ze is zo bezig met het continu die stemmen te verwerken, dat haar eigen stem wat minder is.
1: Okay. Voor jouw onderzoek ben je in contact gekomen met Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie in Groningen. Iris Sommer is oprichter van de Stemmenpoli en dit jaar ook winnaar van de Stevin-premie. Hoogste wetenschapsprijs is dat van Nederland. En we hebben haar aan de lijn. Iris Sommer, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, Iris, je zou kunnen stellen van in zekere zin hebben we allemaal wel een stem in ons hoofd. Was het onze eigen stem, toch? Of is dat niet zo?
2: Nou, bijna allemaal. De meeste mensen hebben een innerlijke stem waarmee je soms jezelf toespreekt. Of die soms inderdaad van die intrusieve gedachten heeft. Of waarmee gewoon je denken in taal plaatsvindt. Maar dat heeft niet iedereen. Ik denk zo'n 10% van de mensen heeft dat niet. En die denkt vooral in beelden of die denkt nou helemaal stil. En die innerlijke stem, dat wisselt een beetje in hoeverre je daar controle over hebt. Dat is in elk geval best wel lastig om die volledig onder controle te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En daarom is mediteren ook zo moeilijk. En het wisselt ook een beetje in hoeverre die echt voelt als van jezelf. Want soms lijkt het alsof die innerlijke stem nou een soort, als het ware, tegen jezelf ingaat. Lelijke dingen tegen je zegt, ontzettend kritisch is, je de hele tijd becommentariseert en dan ben je eigenlijk zelf je eigen grootste criticaster.
1: Mm.
2: En dat gaat al een beetje richting hoe stemmen horen kan zijn.
1: Okay.
2: Stemmen horen kan ook heel prettig zijn. Dat kan ook vriendelijke stemmen zijn die mensen als een soort gids ervaren en die ze juist graag hebben. Maar wanneer het negatieve stemmen worden, dan is dat vaak heel vervelend om te hebben.
1: Ja.
2: En dan zie je dat mensen er ook vaker wanen bij hebben. Dat zijn denkbeelden die niet kloppen, maar mensen wel totaal van overtuigd zijn.
1: En waar moet ik dan aan denken?
2: Bijvoorbeeld de overtuiging dat je achtervolgd wordt. Dat mensen het slecht met je voor hebben. Jou willen vergiftigen, afluisteren, in de gaten hebben. Ja, vaak achterdochtige wanen. Of misschien wel de overtuiging dat je heel bijzonder bent. En dat je een opdracht hebt. Misschien om de wereld te redden. Of om mensen te waarschuwen. Mensen wakker te schudden. Belangrijk is dat het niet klopt. En dat voor anderen helemaal duidelijk is dat het niet klopt. Terwijl het voor jezelf... dat er geen enkele twijfel over is. Dus zelf ben je daar helemaal van overtuigd.
1: Okay.
2: Dat maakt een gedachte een waan.
1: Ja. En kun je dat ook zien gebeuren in het brein? Met scans of zo?
2: Ik heb onderzoek gedaan naar het horen van stemmen in de hersenen. Mm-hmm. En dat kan je inderdaad wel in beeld brengen. Je kunt kijken wat gebeurt er in de hersenen. Wat voor activiteit zie je nu? Wanneer mensen stemmen horen. Maar het is best wel een hele kunst om het in beeld te krijgen. Want je wilt mensen dus in de MRI-scanner hebben.
1: Ja.
2: Juist op het moment dat je zo'n stem ervaart. Dus je moet die stemmen als het ware vangen bijna. Dus je wil iemand in de scanner hebben op het moment dat hij de stemmen ervaart. Maar ja, mensen hebben soms maar 4-5 keer op een dag stemmen.
1: Oh ja.
2: Dus nou, dat was een hele klus. Maar het is ons met een team gelukt om daar een vrij grote serie van in beeld te brengen.
1: Oh.
2: En wat je dan ziet, is dat inderdaad de taalgebieden van de hersenen actief zijn. Dus dat zijn de gebieden waar je normaal gesproken ook mee spreekt en waar je mee luistert naar taal. Nou, dat je luistert naar taal is logisch wanneer je stem hoort. Hè, want je hoort ook taal en daar luister je naar. Maar ook de spraakgebieden van de hersenen zijn actief. Dus er wordt op dat moment ook spraak geproduceerd.
1: Ja, natuurlijk.
2: En dat zie je ook weer wanneer die gewone innerlijke stem actief is. Hè? Wanneer je tegen jezelf praat van nou, ik moet nu eventjes opschieten, want anders kom ik te laat. In gedachten, dus niet hardop. Mm-hmm. Dan zie je ook die spraakgebieden van de hersenen actief.
1: Ja.
2: Dus in die zin lijkt stemmen horen heel erg op een gewone innerlijke stem. Maar er was ook een duidelijk verschil.
1: Aha.
2: En dan kom ik op het feit dat we twee hersenhelften hebben. En net zoals we twee nieren hebben en twee longen, hebben we eigenlijk ook twee grote hersenen. De hemisferen noemen we dat.
1: Mm-hmm.
2: En voor de meeste mensen is die linker hersenhelft de belangrijkste voor de meeste taalfuncties.
1: Okay.
2: Schrijven, lezen, luisteren naar taal, woorden uitspreken. Dat doe je voornamelijk, niet allemaal, maar 80%. Met de linker hersenhelft.
1: Dus terwijl ik zo samen met Manon naar jou aan het luisteren ben, en de luisteraar waarschijnlijk ook, is ons linker hersenhelft heel erg actief.
2: Dat denk ik wel.
1: Ja,
2: dat denk ik wel. Tenzij jullie linkshandig zijn, dan kan het net weer anders zijn. Maar bij de meeste rechtshandigen is dat wel het geval.
1: Ben jij linkshandig, Manon?
0: Nee, ik ben rechtshandig.
1: We zijn allebei rechtshandig. Ja. Oké. Okay. En als je allebei.
2: Nou, dan schat ik het wel heel hoog dat bij jullie inderdaad de linker hersenhelft is. Nou, is het bij het horen van stemmen anders?
1: Oh.
2: En dan krijgt die rechter hersenhelft, die krijgt ook ineens babbels. Daar zitten namelijk vergelijkbare gebieden als in de linker hersenhelft op dezelfde plek als de taalgebieden van de linker hersenhelft.
1: Mm-hmm.
2: Maar normaal gesproken worden die onderdrukt. Dus taal is een typische functie die eigenlijk beter gaat wanneer één hersenhelft het doet en die andere even stil is. Dus eigenlijk geen gepolder in de hersenen, maar echt even gewoon hiërarchisch. Links doet het woord, rechts houdt zijn mond. Dat is de normale manier waarop wij spreken en ook luisteren naar taal. Bij stemmen horen zie je dat die onderdrukking van die rechter hersenhelft, dat het laat afweten. Dus wat je ziet, is dat het spraakgebied aan de verkeerde kant, in de rechter hersenhelft, dat heel actief is. Zelfs actiever dan dat aan de linkerkant. Dus er komt taal eigenlijk uit de andere hersenhelft.
1: En ervaren
2: en
1: mensen
2: is een klein beetje anders.
1: Maar wacht even. Want Iris, even zo tussendoor. Hè? Want ervaren mensen die stem horen dat ook zo? Dat klinkt het ook alsof het uit een ander deel van hun hersenen komt?
2: Nee, de meeste mensen, zeker wanneer ze net pas stemmen horen, die hebben het idee dat het van buiten komt. Dat het de stem is van iemand anders. Die herkennen het niet als hun eigen stem. pas veel later, wanneer ze die stem heel vaak gehoord hebben, dan denken ze, oh ja, dit is die stem weer. En ja, ik weet wel dat die uit mijn hoofd komt, maar het klinkt niet zo. In het begin gaan mensen ook vaak zoeken. Hé, wie spreekt dan nou tegen me? Er staat toch niet iemand in de kast? Of staat er soms een radio aan?
1: Ik zie Manon hier knikken, want dit herken je. Cynthia en Rens dat ook tegen jou?
0: Ja, Rens vooral. Hij kreeg dat pas op zijn 20ste. En hij herinnerde zich nog toen hij een stoplicht overstak. Dat hij toen ineens stoplicht overstak. Dat hij dat commentaar kreeg. En toen dacht hij, wie zegt dit nou? En daar werd hij echt bijna agressief van elke keer dat die stem weer oppopte, zeg maar. Dus dat was inderdaad dat hij ook niet wist wie het was. Maar het kwam duidelijk niet uit zijn hoofd, nee.
1: Aha.
0: Interessant.
1: Ja. Ja, dus dat heeft Manon dus ook van Cynthia en Rens gehoord, Iris. Zijn het dan ook ander soort type stemmen die je hoort? Met ander soort toonhoogtes of zo?
2: Dat kan. Het is niet iedereen kan beschrijven hoe die stem precies klinkt. Dus voor sommige mensen zijn het echt een stem zoals ik nu jouw stem hoor. Ja. Natasja, trouwens een hele mooie stem.
1: Dank je wel.
2: Andere mensen kunnen niet zo goed zeggen hoe die stem klinkt. En daar is het meer een soort. Daar gaat het meer over de inhoud. Is het meer een vreemde gedachte. Dus daar zit een zekere overgang tussen echt horen en het meer in je hoofd als taal ervaren.
1: Ah.
2: Maar wat ik erg interessant vind, is dat de inhoud van die stemmen ook anders is dan gewone taal. En dat is ook wel verklaarbaar vanuit die rechter hersenhelft. Die rechter hersenhelft die kan wel iets met taal, maar niet zo goed als de linker.
1: Mm-hmm.
2: En waar die met name niet zo goed in is, is een uitgebreid vocabulair. Hij heeft maar een vrij beperkt vocabulair. En al helemaal niet zo goed in de grammatica. En als je nou vraagt wat mensen precies horen, dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
1: Oh ja.
2: Dus het is echt een andere taal dan wanneer je met je echte talige hersenhelft zou spreken.
1: Met de linkerkant
2: dus. Een rijkere taal.
1: Juist, oké. Okay.
0: Ja, maar Iris, ik hoorde ook dat van Cynthia dat bijvoorbeeld die stemmen soms met elkaar aan het ruzie zijn over haar. Hoe gaat dat dan precies? Weet jij dat toevallig?
2: Dat weet ik niet. Dat heb ik niet in beeld kunnen krijgen. Ik ken die verhalen wel van mensen die meerdere stemmen hebben, die ook met elkaar ruzie gaan maken. Het moet heel druk zijn in je hoofd. Wat ik zelf wel eens ervaar, is dat ik mijn eigen innerlijke stem heb.
1: Mm-hmm.
2: En dat tegelijkertijd daarin ook nog een soort liedje op de achtergrond. Dan denk ik, wow, wat een drukte. Dus blijkbaar kan dat wel, dat er vanuit verschillende bronnen verschillende signalen komen. Wat wel belangrijk is, ze spreken nooit tegelijkertijd. Ze wisselen elkaar netjes af. En dat,
1: toch wel,
2: dat
1: dus
2: geeft
1: dus
2: al aan dat het uit dezelfde bron uiteindelijk komt. Dat het dezelfde hersengebieden zijn die het genereren. En bijvoorbeeld als je, wanneer je mensen die heel veel last hebben van stemmen wil helpen om daar wat minder last van te hebben, dan kan het helpen om ze talige bezigheden te geven. Om ze te laten woordpuzzelen of de krant hardop voor te lezen, een liedje neurien. Dat zijn allemaal functies die je taalgebieden activeren.
1: Mm-hmm.
2: En je taalgebieden kunnen maar 1 ding tegelijk.
1: Ja,
2: dus als je de krant hardop voorleest, dat is ook je spraak.
1: Ja.
2: Dan kan je niet tegelijkertijd die stem horen.
1: Ja. Even Manon, hebben Cynthia Rens, hebben die met z'n tweeën ook van dit soort therapieën gevolgd? Of?
0: Cynthia heeft dat wel gedaan. Die heeft echt leren omgaan met die stemmen. Vooral toen ze wat negatiever werden.
1: Mm-hmm.
0: Rens wil dit heel graag. Dus die gaat daar wel een stap op nemen.
1: Ja. En deze mensen kunnen dus bij jouw stemmenpoli terecht, toch Iris?
2: Ja, dat is. Ik werk nu in Groningen. Daar is ook een hele goede stemmenpoli.
1: Ja.
2: Maar die ik heb opgericht, dat was de stemmenpoli in Utrecht.
1: Aha, oké. Okay. En dan ziet er een behandeling eruit als lees de krant voor? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, bijvoorbeeld, er zijn allerlei manieren om wanneer je veel last hebt van de stemmen, om daarmee te leren omgaan.
1: Aha.
2: En dat kan zijn door andere andere taaltaakjes uit te voeren. Mm-hmm. Dat kan ook zijn door ze te leren verdragen en door er bijvoorbeeld niet meer bang voor te zijn. Mm. Soms zijn stemmen best wel griezelig.
1: Ja.
2: En een hele belangrijke is om opdrachten te leren negeren.
1: Okay.
2: Stemmen die opdrachten geven, dat is belangrijk om daar te leren weerstand aan te bieden. En niet klakkeloos
1: over te nemen. Ja, want dat brengt me meteen bij jou, Manon. Want jij begon natuurlijk je onderzoek omdat er in het nieuws werd gemeld dat mensen zeiden, ja, ik heb een misdrijf gepleegd, want ik hoorde stemmen in mijn hoofd, hè, met bepaalde opdrachten. Laten we heel even luisteren.
3: Ik was psychotisch, vertelt de vrouw aan de rechtbank. Ze hoorde stemmen en kreeg opdracht om haar zoontje te laten vliegen. Ze heeft hem van het balkon geduwd. Ze is ontzettend ontdaan over haar daad en wil zelf ook graag hulp.
1: Ja, Iris Sommer, dat is wanneer het echt griezelig wordt, toch? Gevaarlijk.
2: Ja, dat is vreselijk. Dat is een ramp als je zoiets meemaakt voor de mensen zelf in de eerste plaats. Maar dat zijn echt afschuwelijke situaties wanneer het zover komt. Het is wel goed, het gebeurt en daar moeten we alles aan doen om dat te voorkomen. Mm-hmm. Maar laten we wel even in proportie plaatsen.
1: Graag.
2: Ongeveer 30% van de mensen in Nederland hoort wel eens een stem. Ja. Het is echt best wel veel. We hebben daar een onderzoek naar gedaan in 2016. Maar de grote survey onder 20.000 Nederlanders. 30% hoort af en toe iets. En dat kan ook zijn dat je alleen maar je naam hoort. Of dat kan zijn dat je een kort zinnetje hoort. En dat is dan vaak wanneer mensen bijvoorbeeld slecht geslapen hebben.
1: Ja.
2: Slaaptekort is een enorme trigger van hallucinaties en van stemmen horen in het bijzonder.
1: Hmm.
2: Ongeveer 10% hoort regelmatig stemmen. Dus dat wil zeggen, eens per week horen zij wel iets. Het grootste gedeelte daarvan kan daar redelijk mee omgaan. Dan hebben we een groep van ongeveer 3%.
1: Oké, dat is aanzienlijk kleiner.
2: En bij spraken, dan ben je al naar veel kleiner. Die hebben af en toe last van een psychose. En een psychose is meer dan alleen maar stemmen horen. Een psychose is ook die waan waar we het in het begin over hadden. Dus die overtuiging. Plus vaak stemmen of andere hallucinaties.
1: Mm.
2: En wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
1: Oh ja.
2: Het voorbeeld wat je geeft van die vrouw met haar zoontje, dat zou zomaar iets anders kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen zijn een postpartum psychose, weet ik niet. Maar dat gaat soms heel snel, heel heftig. Mensen die er nog niet mee bekend zijn. Dus dat is echt een beeld waarin alle alarmsignalen afgaan in de psychiatrie. En we heel snel handelen om zulke mensen gauw goede behandeling te bieden.
1: Ja.
2: Maar andere casus die we in Nederland hebben gezien, van mensen die een ander iets aandoen bij stemmen, dan was het heel vaak en stemmen en wanen en drugsgebruik.
1: Ja,
2: en soms
1: dus
2: ook nog lage intelligentie.
1: Okay.
2: Dus het is meer dan alleen maar stemmen.
1: Ja, dat is goed om te weten. En fijn dat je dat ook even in perspectief zet, inderdaad, Iris. Manon, als we dit nu allemaal zo bij elkaar zien, ben jij anders gaan kijken naar het hebben van stemmen in je hoofd? Niet in jouw hoofd, maar überhaupt dat mensen dat hebben?
0: Ja, ik schaam me eigenlijk een beetje voor de aanname die ik in het begin van de week deed. Eigenlijk dat dus, ik had bijna het idee bijvoorbeeld dat zo'n Chris Jude die Lisa heeft vermoord, het voelde bijna als een soort van excuus waarin iemand dus zegt, ik heb stemmen, dus ik moest het doen. En ik dacht bijna van, zijn dat niet gewoon je gedachtes? Nee. Nu weet ik wel dat dus veel complexer is en dat het letterlijk gewoon anders is in het hoofd en dat dat ook niet zo makkelijk is.
1: Nee.
0: Dus ik ben daar zeker anders over gaan denken. En ik vind het ook, wat ik heel positief vind uit deze week, is dat ik besef dat het dus eigenlijk maar een heel klein deel van de mensen die stemmen horen, dat ook iets gevaarlijks is, maar dat het ook eigenlijk ook iets positiefs bijna kan zijn. En dat je er ook van kan leren van je stemmen en zo. Toch? Of zeg ik iets geks nu, Iris?
2: Nee, dat zeg je heel goed. Want er zijn mensen en die zouden absoluut niets van hun stemmen af willen.
1: Ja,
2: en ook lang niet alle mensen die stemmen horen hebben behandeling nodig. Veel mensen vinden dat prettig, kunnen daar goed mee omgaan. Wat wel zo is, is dat bij sommige mensen die al van jongs af aan stemmen horen, de stemmen op een gegeven moment omslaan en negatief worden.
1: Mm.
2: En vaak is dat zo rond de 20ste. Misschien dat dat bij Cynthia zo was, dat weet ik niet, Manon. Mm.
0: Nee, bij Rens was het zo.
2: Maar,
0: ja, bij die leeftijd. Nee, ja.
2: Maar vaak is het op het moment dat de stemmen negatief worden, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja, ja. En dan gaan ze soms ook akelige opdrachten geven. En dan is behandeling vaak wel aan de orde. En het goede nieuws is dat er best een heleboel hele effectieve behandelingen zijn, met of zonder medicijnen. Maar wanneer er sprake is van wanen, dan wordt het een ander verhaal. Dus dan heb je het echt over een psychose. Mm-hmm. Enerzijds stemmen horen, plus daarbij wanen. Dan is medicatie nou bijna altijd wel nodig om die psychose te behandelen.
1: Ja, helder. Dankjewel, professor psychiatrie Iris Sommer. En uiteraard ook dank aan Manon van Eijk. Dankjewel.

0: Kyle Council hoor je met My Ever-Changing Moods.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels het NOS Nieuws met Jan van der Putten.
2: Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro. Voor onder meer machtsmisbruik. En er kan nog 3 miljard bij komen tegen alweer een volgende boete uit Brussel. De Russische aanval op Kiev heeft vannacht aan zeker 21 mensen het leven gekost, zegt Oekraïne. Rusland vuurde bijna 500 drones en ruim 70 raketten op de hoofdstad af. De burgemeester heeft voor morgen een dag van rouw in Kiev afgekondigd. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling en vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. En in groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. En er is veel kritiek over omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Zometeen een aflevering van onze rubriek De Mediamachine, waarin we kijken hoe de journalistiek werkt en wat de impact ervan is, of juist moet zijn. Met vandaag oog voor nieuws uit de wijk, voor positiever nieuws. De voordelen hoor je zometeen, maar nu eerst.
3: Tegendraad.
0: Ja, er gaat geen dag voorbij of ergens in het land springt iemand op de bres voor of tegen een beleidsplan of besluit. Gisteren nog in Groningen, waar bewoners van Rodeschool de gelegenheid kregen hun zegje te doen over het idee om daar in de buurt een kerncentrale neer te zetten.
4: Hoe kun je een kerncentrale in een aardbevingsgebied plaatsen? Dat is toch gewoon eigenlijk Fukushima 2? En daar wordt helemaal niet over gepraat.
5: Als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil, bijvoorbeeld Zeeland. Is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
0: Nou, er zijn veel meer plaatsen die door het Rijk worden overwogen voor zo'n kerncentrale. Bijvoorbeeld het dorpje Niftrik in de gemeente Wijchen, niet ver van Nijmegen. En ook die mensen daar willen gehoord worden. Ewald van Petersen van de leefbaarheidsgroep Niftrik, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Ewald, waarom denkt Den Haag aan Niftrik? Wat is het voor plaatsje? Laten we daar even bij beginnen.
6: Niftrik is een klein dorpje aan de Maas. Hoort bij de gemeente Wijchen. Er wonen ongeveer 400 mensen. Mm. En wij worden op dit moment omsloten door een snelweg. De snelweg A50 tussen knooppunt Bankhoef en Paalgraven. Dat kennen de meeste mensen wel.
0: Ja.
6: We hebben een industrieterrein aan de rand van het dorp. En de energie slurpt ons op. Eerst waren het windmolens. En toen een heel groot hoogspanningsstation. En dat hoogspanningsstation is de reden waarom nu ook de kerncentrale wordt overwogen. Als er eenmaal een hoogspanningsstation is, dan is er een plek om de energie op het net te krijgen. Dus dat is de reden waarom Niftrik nu op het lijstje staat. En de Maas die kan als koelwatervoorziening dienen.
0: Ja, dan de Maas was altijd mooi, maar nu is het eigenlijk een ongelukkig toeval als ik jou zo hoor.
6: Ja, dus met de meeste dingen in het leven die mooi lijken, maar dan toch iets minder mooi bij kunnen lijken.
0: Er
6: is heel veel waarde in het gebied.
0: Ja. Ewald, wat vind je nou van het idee dat daar een kerncentrale zou moeten komen?
6: Ik neem geen standpunt in over of kerncentrales goed of slecht zijn. Waar het wel over gaat is de leefbaarheid in ons dorp. Die natuurlijk ook door zo'n kerncentrale nog verder onder druk komt te staan. En als één schaap over de dam is, dan vormen er vaak meerdere. Dat zien we hier natuurlijk ook. En dat maakt ons angstig en verdrietig.
0: Ja,
6: ook dat de overheid ons ook af en toe vergeet op het juiste moment te betrekken bij dit soort overwegingen.
0: Ja, want even, je zegt de leefbaarheid in het dorp komt onder druk te staan. Wat merken jullie daar nu al van?
6: Wat je natuurlijk ziet is dat mensen dat vaak de discussie gaat over de gebieden die al aangetast zijn. Dat die dan makkelijker aangetast kunnen worden. En daar zijn de mensen wel klaar mee. Hè. Op een gegeven moment is het genoeg. Of het is de verbreding van de A50 of het zijn andere maatregelen. Het is heel makkelijk om de schone, onaangebroken en onaangeroerde stukjes van Nederland te beschermen.
0: Mm-hmm.
6: En dan lijkt het alsof zeg maar een gebied zijn portie al gehad heeft, is dan een makkelijk en weerloos slachtoffer, lijkt het soms.
0: Hmm. Als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk, er is al genoeg hè, met die hoogspanning. We hebben al zoveel ruimte weggegeven, om het zo maar te zeggen.
7: Ja, wij hebben onze bijdrage gedaan aan de maatschappelijke opgave die in ieder dient te doen.
0: Ja, en als zo'n kerncentrale dan niet in Niftrik komt, waar zou zo'n centrale dan wel moeten komen, wat jou betreft?
7: Ja, gelukkig hoef ik daar geen besluit over te nemen.
0: Nee.
7: Nee, en dat is natuurlijk het lastige. Ja. Uiteindelijk hebben we volksvertegenwoordigers die daar zoveel mogelijk naar moeten kijken.
0: Mm.
7: Ik denk zo dicht in een bebouwd gebied. Op een plek die, ik denk dat er betere plekken zijn aan de randen van het land. Of op andere plekken waar dergelijke functies beter in te passen zijn. Op een plek hier bij een Hoogspan station, 35 voetbalvelden groot, 40 voetbalvelden groot. Dicht bij een dorpskern. Ja, dat lijkt mij dat niet de meest logische plek voor een dergelijke functie. Ook niet voor het hoogspanningsstation trouwens.
0: Want?
7: Ik denk dat daar ook betere plekken voor zijn. Waar het beter landschappelijk kan worden ingepast. Waar meer ruimte is om toch van zo'n heel groot complex een plek te geven. Ja. Ik snap dat daar mensen zijn die het niet willen.
0: Nee.
7: Onze oproep was nu ook aan onze lokale overheid om eigenlijk een standpunt in te nemen waar welke belangen het zwaarst wegen. Of dat nou de belangen zijn van de agrarische sector, of de belangen van het landschap, of de belangen van de dieren, of de belangen van de mensen die daar de komende generaties omheen blijven wonen en nu ook al generaties wonen.
0: Juist,
7: dus dat is onze oproep ook aan onze lokale overheid.
0: Want is dat de manier waarop jullie proberen te voorkomen dat er nog langer aan Niftrik als mogelijke locatie wordt gedacht? Een oproep?
7: Ja, het is enerzijds een oproep ook aan de lokale overheid van neem je verantwoordelijkheid. Neem ook je verantwoordelijkheid om een standpunt in te nemen. Het is te gemakkelijk om dat over te laten aan Den Haag. Want er zijn partijen die nog veel verder van onze samenleving afstaan in het dorp. En in het grotere dorp waar wij toe behoren, Wijchen. En anderzijds ook dat de onzekerheid al best lang sluimert.
0: Ja.
7: Dat is ook niet voor mensen fijn om niet te weten wat er mogelijkwijs in een directe leefomgeving kan gaan veranderen.
0: Ja.
7: Dat betekent ook dat je leven voor bepaalde beslissingen op pauze kan komen te staan.
0: Juist, ja. Hey, en als het college niet met jullie oproep doet, wat dan? Acties?
7: Ja, acties vind ik een lastig woord. Dat is uiteindelijk aan iedereen voor zich om daar een standpunt over in te nemen. Wij agenderen dit nu.
0: Ja.
7: En er zullen vast mensen zijn die de barricades opgaan en anderen niet. Dat is ook aan ieder zelf. Daar is ook niet een goed of fout in.
0: Nee.
7: Wij vonden dit als vertegenwoordigers van de leefbaarheid in het dorp in ieder geval een oproep die we aan de gemeente hebben gedaan.
0: En die is in ieder geval gedaan en gehoord. Ewald van Petersen, dank je wel en heel veel succes daar in Niftrik.
7: Ja, dank je wel.
0: Mm.

0: Kandidaat. Het vertrouwen in en de interesse voor het nieuws in Nederland daalt al jaren. Maar hoe win je die lezer en luisteraar weer terug? Journalist Maylin Stegers zocht het antwoord in de wijk en organiseerde verhalentafels in Nijmegen-West voor de regionale krant De Gelderlander. En dat bespreek ik vandaag in onze mediarubriek
1: De Mediamachine.
2: De Mediamachine.
0: Ik ga erover praten met initiatiefnemer Maylin Stegers uiteraard. Goedenavond, Maylin.
3: Hi, hallo.
0: Hallo. En hier bij mij aan tafel wijkbewoner Deborah van Sticht. Goedenavond, Bora.
4: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. En René van der Nat, onderzoeker relatie, journalistiek en publiek aan de Hogeschool Utrecht. Ook aan de lijn. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Maylin, ik begin even bij jou, want ja, jij bent toch de initiatiefnemer. Je besloot als kersverse journalist de wijk in te gaan met een zogeheten verhalentafel. Kun je eens uitleggen wat dat is?
3: Ja, dus de verhalentafel is gebaseerd op het concept van een dialoogsessie. Dat is een soort van gespreksvorm waarbij 8 deelnemers met elkaar in gesprek gaan, 1,5 uur lang. Waarbij het eigenlijk voornamelijk gaat over persoonlijke ervaringen. Dus het gaat daarbij niet over statistieken of cijfers of onderzoeken. Het gaat echt over wat iemand zelf heeft meegemaakt. En de verhalentafel is daar de journalistieke versie van. Dus ik ga daarbij naar doelgroepen die een redactie niet zo goed kan bereiken. Mm-hmm. En dan organiseer ik eigenlijk een dialoogsessie die dan niet vertrouwelijk is. Want mensen weten, hè, wat er gezegd wordt, kan dan in de krant komen. Je praat met een journalist.
0: Ja.
3: Maar ik als journalist ga alleen maar luisteren. Dus ik zal niks zeggen of jouw verhaal niet klopt of jouw ervaring niet waar is.
0: Mm-hmm.
3: Want de ervaring van iemand is eigenlijk altijd waar. Alleen zodra er natuurlijk iets wordt gezegd over iets wat niet over de eigen ervaring gaat, maar over iets algemeens, dan moet ik wel ingrijpen van we hebben het hier alleen over persoonlijke verhalen en ervaringen. En dat is dan de verhalentafel eigenlijk.
0: Aha. In een notendop. En wat voor persoonlijke verhalen moet ik dan denken? Ik ging laatst naar de supermarkt en daar ontmoet ik iemand. Of hoe moet ik dat voor me zien?
3: Ja, er is vaak wel een thema. Dus mijn thema voor de eerste verhalentafel was samen in gesprek over het nieuws. Voel ik mij gezien en gehoord. Dus dat ging eigenlijk heel erg over de persoonlijke relaties met media. Dus wat vinden mensen belangrijk? Wat vonden ze juist niet belangrijk? Waar konden ze niet genoeg van krijgen? Dus daar ging het dan voornamelijk over, ja.
0: Okay. Deborah, jij bent aan zo'n verhalentafel aangeschoven destijds. Met welk gevoel deed je dat?
4: Ik was heel geïnteresseerd in wat mijn medemensen allemaal in hun ervaring hadden. Want ik zie natuurlijk veel mensen, maar je hebt het niet automatisch over het nieuws. Behalve dan af en toe van, heb je dit gezien, dit gebeurt er in de wijk. Maar je hebt het niet zo 1, 2, 3 aan het soepje van, oh, heb je dit gehoord over Trump of heb je dat gehoord over Gaza?
0: Nee.
4: En wat vind je er dan van? Of wat doet het met je? Daar gaat het niet over in je normale gesprekken. Dus ik was heel benieuwd, vooral als eerste indruk had ik, wat veel mensen komen hier eigenlijk op af.
0: Oh ja, had je dat niet verwacht?
4: Nee, want ik dacht namelijk dat er te weinig mensen zouden komen. En daarom was ik ook uiteindelijk overstag gegaan van, oké, dan kom ik ook.
0: Oh, wat lief van je eigenlijk. Dus je deed het meer voor het project. Zo van, nou, dan zorg ik in ieder geval dat ik erbij ben. En uit je eigen nieuwsgierigheid.
4: En uit mijn eigen nieuwsgierigheid, inderdaad.
0: Ja.
4: Ik ben heel blij dat ik gegaan ben, inderdaad.
0: Ja, want wat viel jou uiteindelijk het meest op? Los van het feit dat er dus toch wel best veel mensen waren gekomen.
4: Dat veel mensen dezelfde meningen met elkaar hadden. En dan zijn er wel verschillende meningen, maar er waren zeker mensen aan tafel die het roerend met elkaar eens waren. En ik denk dat als ze dat aan die tafel niet hadden gezegd, dan hadden ze dat nooit van elkaar geweten.
0: Oh ja, want het zijn natuurlijk allemaal buurtgenoten van elkaar. Mensen die elkaar misschien wel eens hebben gezien in de supermarkt of in het voorbijgaan.
4: Of in ieder geval in de wijkfabriek waar het plaatsvond.
0: Aha.
4: Want daar is ook natuurlijk een plaats waar veel mensen samenkomen. En veel mensen van verschillende achtergronden, maar ook verschillende verschillende insteken samenkomen om dingen samen te doen. En dan zag ik ze daar en dan hoor ik ze wat dieper ingaan op onderwerpen. En dat was heel fascinerend.
0: Ja? Wat was een onderwerp waarvan je dacht van, hey, dit is interessant dat iedereen het daar roerend over eens is? Of jij kent het niet?
4: Iedereen was er roerend over eens dat het nieuws zo'n stroom negatieve onderwerpen op je afstuurt. En dat je daar bijna door overweldigd wordt. En dat vinden heel veel mensen aan tafel. Dat je een soort van uit zelfbescherming soms de keuze moet maken om je af te schermen van het internationale nieuws en het nationale nieuws. Ja. Om gewoon die negativiteit niet binnen te krijgen.
0: Doe jij dat zelf ook wel eens?
4: Af en toe wel, maar meestal volg ik juist meer het internationale nieuws. Oh. Al moet ik zeggen, ik merk ook wel dat het gaat me niet altijd van een leien dakje af. Het doet wel iets met me.
1: Dat je er wakker van ligt, bedoel je? Of gewoon dat je er chagrijnig van wordt?
4: Verdrietig wordt. Als ik bijvoorbeeld lees over de burgerslachtoffers in alle oorlogen die op dit moment aan de gang zijn. Of als ik lees over klimaatverandering. Oh, we kunnen weer niet tot een akkoord komen. Dan denk ik ook van, ja. Nou. En ik heb hier geen enkele invloed over. Nou weet ik dat. En het maakt mijn dag echt niet beter.
1: Nee, vermoeiend.
4: Vermoeiend.
1: Ja. Goed, nou dan gaan we meteen maar naar de wetenschappen. Want René, jij onderzoekt voor de Hogeschool Utrecht de relatie tussen de journalistiek en het publiek. Ja, als je dat dan hoort, vermoeid. Komt dat je bekend voor? Nieuwsmoe?
5: Ja. Ja? Ja, enorm. Dat is iets wat we in heel veel verschillende onderzoeken naar het publiek terug zien komen. Het onderzoek over nieuwsmijding, maar ook als het gaat over nieuwsconsumptie van van migranten. In mijn eigen onderzoek zie ik het ook terug. Wij wilden gaan kijken in gesprek met mensen die zeggen, ik ben ontevreden over het nieuws. Omdat ik het of ingewikkeld vind, of ik herken mezelf niet in het nieuws. Maar vanuit die beide perspectieven krijgen we van mensen eigenlijk terug. Dat een uiting waaronder die vermoeidheid en die machteloosheid ligt ten opzichte van de hoeveelheid nieuws. Het niet goed kunnen navigeren van de grote stroom aan informatie. Die je dagelijks, waar je dagelijks mee te maken krijgt als je online beweegt. Mm-hmm. En die machteloosheid die daar eigenlijk bij komt kijken, dat is een centraal thema wat we terug zien komen. En daarbij zien we die machteloosheid ook terugkomen bij journalisten.
1: Oh ja?
5: Ja, en dat is wel een bijzonder interessante uitkomst van ons onderzoek. Dat we zien dat zeker rondom gepolariseerde onderwerpen zoals nieuws over Gaza. Mm-hmm. Dat journalisten aangeven, wij hebben soms het gevoel dat wij het nooit goed doen. Ze krijgen, er zijn dan zoveel reacties. En zij moeten dan eigenlijk, net als dat het publiek, de mensen, die hebben te maken met de hoeveelheid nieuws die over hen afkomt komen. Hebben veel journalisten te maken ook met de hoeveelheid reacties die op hen afkomen. Dat is een uitwisseling.
1: Ja, dat herkennen we hier op de redactie van de Rode Draad natuurlijk ook. Maylin, hoe zit dat met jou als journalist? We hoorden het net al van Deborah. Buurtbewoners geven aan moeten worden van al het negatieve nieuws. Maar het is ook veel, hè? Hoe reageer jij daar als journalist dan op? Wetende dat misstanden blootleggen natuurlijk ook de kerntaak van je vak is.
3: Ja, zeker. Dus dat is ook wel een beetje de reden waarom dit valt een beetje onder de constructieve journalistiek. Dus constructieve journalistiek kijkt verder dan alleen het probleem, maar kijkt ook naar wat kan er meer, wat is er meer te vertellen, waar zit de nuance bij zo'n probleem of bij een conflict. En het is ook wel eens soms dat ik dan denk van, hoe ga ik dan om met conflicten vanuit een verhalentafel? Stel ervoor, er zijn twee partijen die bijvoorbeeld zeggen van, we hebben een probleem met elkaar. Dan zou ik bijvoorbeeld alleen maar een verhaal maken over dat, een artikel maken over dat verhaal. Als ik dan ook nog iets kan toevoegen, zoals bijvoorbeeld een dialoogsessie tussen de twee partijen. Of iets van een gesprek. Zo om met negativiteit, als ik het dan even zo kan noemen. Ja. Als ik ook nog iets kan toevoegen daaraan.
1: Ook een oplossing? Ook een oplossing eventueel?
3: Dat is natuurlijk wel lastig. Mm-hmm. Want kijk, het is natuurlijk aan de mensen zelf en aan de partijen zelf wat ze daarmee doen. Mm. Maar ik denk wel dat ik als journalist het heel prettig vind om in ieder geval te faciliteren dat er iets kan ontstaan. Juist. waardoor er verder mee kan worden gegaan.
1: Deborah, als jij dit zo hoort, wat Maylin dus nu uitlegt, constructieve journalistiek, zoals ze dat dan noemen in ons vakgebied. Dus het moet ook hoop geven of in ieder geval perspectief geven. Zou dat aanslaan bij jou?
4: Ja, zeker wel. Want die conversatie die je hebt, je gaat net iets verder dan de machteloosheid. Ik denk, als je mensen de kans biedt om het gesprek met elkaar aan te gaan, dan kom je in ieder geval verder dan alleen maar je mening roepen in het niks. Ja. En ik denk, journalistiek is natuurlijk wel een plek om dat soort activiteiten te gaan doen. Want je kan kritische vragen stellen, maar je kan ook partijen bij elkaar brengen en de mogelijkheid geven van, ik vergroot jullie mening, maar ik doe dat alleen als jullie ook bereid zijn om met elkaar in gesprek te komen.
1: Ja, hoorde René trouwens ook net uitleggen dat veel mensen, dat blijkt dus uit onderzoek ook, dat veel mensen nieuws vaak ingewikkeld vinden. Hoe ervaar jij dat?
4: Ik heb daar zelf niet zo moeite mee, behalve dat ik dan denk, ik zit in mijn eigen silo. Ik zit in mijn eigen soort van algoritme.
1: Oh zo.
4: En
1: ja.
4: Ik denk dat ik heel veel mis wat ik niet aangeboden kreeg.
1: Aha.
4: En ik denk dan ook soms van, ja, er zit veel te weinig berichtgeving over, laten we zeggen, klimaatverandering. Maar ja, als ik dan specifiek ga zoeken naar artikelen over klimaatverandering, dan zie ik, oh, er is veel meer geschreven dan ik zomaar op mijn bordje krijg.
1: Ah, dus je hebt eerder het gevoel dat je wat mist.
4: Ik heb het gevoel dat het door de complexiteit van het aanbod, of tenminste de complexiteit van het juiste aanbod vinden, dat ik word geleid naar iets in plaats van dat ik zelf controle heb over wat ik vind.
1: René, als je dit zo hoort?
5: Ja. Ja, ook wederom heel herkenbaar uit ons onderzoek. Mm. Wij hebben in het onderzoek hebben we ook journalisten en publiek samengebracht. Dus eigenlijk een beetje de dialoogsessies die Mylin heeft georganiseerd als journalistiek middel. Zoiets hebben wij ingezet als onderzoeksinstrument. Omdat wij ook wilden gaan kijken samen met journalisten en inwoners hoe het dan anders kan, het nieuws.
1: Mm-hmm.
5: En daarin zien we ook naar voren komen van, oké, het aanbod is er. Journalisten reageren dan ook van, als er dan wordt gezegd, jullie moeten hier en hier meer aandacht aan besteden, reageren journalisten vaak van, er is documentaire serie, er is een podcast, er is van alles. Dus er is ook een mismatch inderdaad tussen eigenlijk de behoeften die mensen uitspreken en het aanbod wat er is. Er mist een stukje in hoe we dat bij mensen krijgen. En inderdaad wat meer in de breedte worden geïnformeerd via die algoritmes. Dat zien we heel weinig. Ja, dat zien we heel weinig gebeuren, want die worden zo persoonlijk toegespitst. Wat Deborah vertelt, herken ik ook uit de verhalen van mijn eigen inwoners.
1: Ja, helder. Maar Mylin, er is nog een ander aspect hè, wat jou ook opviel. Volgens mij hintte je er eerder al in het begin van ons gesprek naar. Aan de verhalentafel proefde je namelijk ook veel wantrouwen en argwaan. Wat ga je met mijn verhaal doen, is een paar keer aan je gevraagd. Waar komt die angst dat de journalist woorden verdraait volgens jou vandaan?
3: Nou, dat was niet tijdens de verhalentafel, want daar waren eigenlijk mensen best wel open en daarom zijn ze daar natuurlijk ook. Ja. Maar ik als journalist in het werkveld heb ik dat wel vaker gehoord en ook wel, ik ben wel vaker bij de wijkfabriek geweest, dat is het buurtcentrum, de buurtplek waar wij dit hebben gedaan.
1: Ja.
3: En wat ik vooral een beetje merkte was dat mensen ook gewoon wat verbaasd waren dat ik er was als journalist. Dus ze waren eerst van, wat doe je hier dan als jij verhalen komt zoeken? En is mijn verhaal dan wel goed genoeg? En weet je wel. Dus het was minder. Het is wel. Kijk, wantrouwen is dan misschien een beetje een heftig woord. Maar mensen vonden het wel soms een beetje opvallend dat ik er was. Mm. En ze waren ook een beetje onzeker over hun eigen verhaal. Mm. Dus dat is een beetje wat ik toen merkte. Van, er is een soort van. Nou, niet misschien een wantrouwen, misschien een voorzichtigheid die mensen dan hebben.
1: Ja.
3: Maar praten met een journalist misschien voor de eerste keer.
1: Nou, inderdaad, voor de eerste keer. En ook hun verbazing van wat doe je hier? Dus er zit wel een degelijke afstand tussen journalisten en burgers, als ik jou goed hoor. Ja.
3: Ja, en ze zeiden, ik weet ook nog wel dat iemand toen zei van journalisten, die was wel, vond het heel leuk dat ik er was, maar die zei van journalisten hebben wel altijd het nummer van de burgemeester, maar nooit het nummer van het buurtcentrum.
1: Oeh.
3: En toen was ik zeg van dat volgens mij zit er wel echt een kern van waarheid in, weet je wel. Dus ik vond dat wel heel treffend voor hoe mensen misschien daar ook naar kijken, zo op die manier.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt die kloof wel gedicht met de verhalentafel. Dus dat is uiteindelijk, heeft dat best wel iets opgeleverd. Ga je het een permanent onderdeel van je werkwijze laten zijn?
3: Ja, zeker. Ja, ik vind het echt geweldig om te doen. Ik heb ook grote plannen om het uit te breiden. Ja. Het kan ook over actuele thema's gaan, bijvoorbeeld over de verkiezingen. De opties zijn eindeloos.
1: Oh,
3: en ik vind het superleuk.
1: Ja.
3: Dus ik blijf hier zeker mee doorgaan.
1: Mooi om te horen. René, even naar jou, want Mylin zegt, ik ga hiermee door. Nou zouden we zeggen, doe dat bij alle redacties. Maar we weten ook dat veel redacties kampen met een enorme werkdruk, tijdgebrek. Denk je dat zij tijd kunnen vrijmaken voor dit soort toch wel intensieve wijkgesprekken? Of zijn er alternatieven?
5: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Want zo'n dialoogsessie organiseren in de vorm van een verhalentafel is denk ik een enorm effectieve manier om nieuws meer onderdeel te laten zijn van de gemeenschap waarvoor je het maakt. Hè? Want je kan mensen samenbrengen. Ja. Daar is ook duidelijk behoefte aan. Ik zie in mijn onderzoek heel duidelijk naar voren komen van oké, mensen hebben niet zozeer behoefte aan een relatie te versterken met de journalistiek, maar wel de relatie met elkaar te versterken. Ja. En nieuws is belangrijk.
1: Juist, dat hoorde ik net ook al in jouw verhaal, Deborah. Want je was vooral benieuwd eigenlijk naar je wijkgenoten.
4: Zeker.
1: Daar begon het bij jou bij. Stel je voor, hè, de krant is over een paar maanden weer bij jou in de wijk. Althans, ze schuiven dan aan. Waar moeten ze volgens jou direct hun tanden in zetten? Mag heel kort.
4: Ik vind het heel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar hoe klimaatverandering bijvoorbeeld in deze wijk plaatsvindt.
1: Aha, gewoon de directe gevolgen voor jou en je wijkgenoten.
4: Ja.
1: Oké dan. Deborah, dank je wel. René, ook dank aan jou en Maylin, allemaal bedankt. Op naar nog meer gesprekken. Zometeen langs de lijn en omstreek met daarin de eerste WK-wedstrijd van vanavond. Spanje-Oostenrijk. Morgen is de Rode Draad er weer. En dan om 2:00 's middags met ons wekelijks nieuwspanel. Tot dan, dag.
6: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
7: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
7: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
16: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
17: Goedenavond. Na alle verrassingen en bijna verrassingen in de 16e finales van het WK tot nu toe hoopt Spanje vanavond zonder problemen te winnen van Oostenrijk.
18: Ja, gaat dat gebeuren? Die wedstrijd volgen we natuurlijk uitgebreid in langs de lijnen en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
13: Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen. En daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken. Volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat van belastinghervormingen tot het versoepelen van het arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
14: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
13: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had het tegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat daar niet in mee. De rechters vinden, net als de Europese Unie, dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. Die boete van bijna 2,5 miljard euro werd opgelegd in 2018 en is nu dus definitief. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek, zegt het RIVM.
19: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
13: Dan het weer nog. Vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden.
20: Ster. Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalist.

0: Vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden.
1: Ster. Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
7: Een goedenavond. Spanje speelt tegen Oostenrijk. Frank Wielaert.
8: Zijn bezig in de openingsminuten van deze wedstrijd. Staat nog altijd 0-0 Spanje van Kitov aan. Want in de eerste minuten al een schot op doel van Lamine Yamal. En Oostenrijk is vooral aan het tegenhouden. Dat zal het beeld zijn van deze wedstrijd in zijn geheel. We zijn 6 minuten onderweg in LA in het SoFi Stadium. 0-0 staat het nog.
9: En over Spanje gesproken. We schakelen straks met Barcelona, waar zaterdag de Tour de France begint. En vanavond de 23 ploegen en 184 renners worden gepresenteerd.
7: Ja, Frank, we kondigden het eerder al aan van ja, dat moet toch geen verrassing worden eigenlijk vanavond. Zo gaat Spanje ook van start?
8: Ja, Spanje gaat van start alsof ze het zo snel mogelijk willen beslissen, zou ik niet willen zeggen. Maar als ze 1-0 voorkomen, dan moet het toch wel redelijk geregeld zijn. Ze natuurlijk een ploeg al heel lang ongeslagen in wedstrijden die ergens over gaan. En dus mag je verwachten dat zij Oostenrijk wel partij kunnen geven. Eén klein hikje gehad in de poolfase tegen Kaapverdië, 0-0 gespeeld. En verder soeverein door die poolfase heen gekomen. Daar is Dani Olmo met een volley van een metertje of 18 van de goal van Oostenrijk. Maar zijn schot komt ongeveer 2 meter ver. Want er stonden een paar verdedigers voor. Eén daarvan was Alaba. Die stond daar in de weg. De aanvoerder van Oostenrijk. Maar Spanje heeft de bal ook meteen weer terug. Baena. Daar is Cucurella. En dan gaat de bal over de achterlijn. En krijgt Spanje een hoekschop. Die zijn echt bezig met een soort van stormloopje, zou je haast al kunnen zeggen. In de richting van de goal van Oostenrijk. Dat ook al één keer bijna verrast werd in de omschakeling. Oostenrijk wil heel graag overal op het veld druk zetten. En dat moet ook eigenlijk wel tegen dit Spanje. Wil je voorkomen dat je heel veel kansen tegenkrijgt. Maar dan moet het wel lukken. En tot nu toe wil het nog niet zo heel erg lukken. Baena met de hoekschop. Bij de eerste paal valt hij over de goal uiteindelijk heen. Maar via een Oostenrijks hoofd. Volgens mij was dat Danso in het duel met Laporta.

0: de centrale verdediger van Spanje. En dus gaat die bal opnieuw richting de hoekvlag. Opnieuw richting bij. Nou, keeper twijfelt heel eventjes. Nou, als Danso eraan zit, dan is dat echt min of meer per ongeluk. Want dat was toch echt Laporte die probeerde daar te verdedigen. Ja, en dan zie je inderdaad de VAR-correctie. Als het geen hoekschop is, dan grijpen we in. En dan gaan we gewoon een doeltrap nemen. En bij Spanje moeten ze daar nog heel eventjes aan wennen dat dat het geval is. Dus inderdaad, Laporte degene die de bal overkopte. Spanje wil snel scoren. Maar vooralsnog, na 8,5 minuten is het niet gelukt.
1: Bij ons in de studio, Edwiges Maduro, om naar die wedstrijd te kijken. En het over Spanje natuurlijk ook te hebben. Hè? Want ja, Frank zei, ze zijn een tijdje ongeslagen. Maar er wordt ook wel gesproken over de vloek van Spanje. Want een groot winnaar, als het gaat om prijzen, is het niet echt, hè?
2: Nee, ze hebben maar één keer zijn ze wereldkampioen geworden.
1: Ja, daar weten wij alles van. Ja,
3: en dat ongeslagen, daar weten we ook alles van. Ja, de officiële speeltijden.
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, en, nee, maar Spanje is de afgelopen jaren zijn ze natuurlijk supersterk. Hè? Ja. Dat weten we allemaal. En Spanje is eigenlijk ook een favoriet samen met Frankrijk.
1: Ja, wel de regerend Europees kampioen natuurlijk, moeten we ook niet vergeten. Maar als je Spanje op basis van die poolfase afzet tegen die andere favoriete landen, Argentinië, Frankrijk, noem ze maar op. Wat is dan jouw indruk van Spanje, dit toernooi?
2: Dat ze nog echt op gang moeten komen. We hebben nog niet echt de Spanje gezien, een wervelend Spanje, dat ik echt dacht van wauw. Dat heb ik bij Frankrijk wel gezien en bij momenten van Argentinië ook wel, door Messi. Bij Spanje nog niet. En dat kunnen ze wel.
3: Wat wil jij zien dan?
2: Ja, echt combinatiespel. Even? Heel snel combinatiespel. En waardoor bijvoorbeeld een buitenspeler, zoals een Lamine Yamal, weer de actie kan maken en een doelpunt kan maken. Het is vrij stroef allemaal gegaan. Maar ik moet zeggen, ze beginnen nu wel echt heel goed tegen Oostenrijk. Hoog tempo eigenlijk, zoals ik Spanje wil zien. Dus ze zijn heel goed aan de bal. Ze spelen de bal rond. Ze hebben al een paar kansjes gehad. Heel energiek.
1: Zou dat dan ook een beetje voortkomen uit het idee dat ze nu in die knock-out fase zijn beland? Dat het nu alles of niets is?
2: Ja, dus zo zijn de Spanjaarden wel. Ik heb natuurlijk heel lang zelf gewoond in Spanje. En ze weten wanneer het er echt om gaat. En dat is wel een kwaliteit van de Spanjaarden. Dat ze in één keer gaan vlammen wanneer de wedstrijden het meeste te doen.
3: Ja. Toch is Oostenrijk niet met een witte muur daar achterin begonnen. Hè? Of wel, Frank?
0: Nee,
3: op papier
0: is,
3: dan, hè?
0: Dat is ook niet wat ze voorstaan. Ze willen overal op het veld drukzetters hebben. Ralf Rangnick als trainer. Dat is, nou ja, ik zou willen zeggen, de uitvinder van de gegenpressing. En dat betekent eigenlijk dat je overal op het veld, als je de bal niet hebt, volle bak druk wil geven. En ook als je de bal verliest, ga je niet naar achteren lopen en een muur opbouwen. Dan ga je gewoon zo snel mogelijk proberen die bal weer terug te veroveren. En ja, als je dat voorstaat, en dat wil je eigenlijk altijd doen en ook proberen te doen tegen Spanje, dat zal wat moeilijker gaan dan je gewend bent. Maar dan toch ga je het wel proberen. Ja, dan ga je niet achteroverleunen. Zo werkt dat nou eenmaal niet. En het mooie is dat, wat Hedwiges zegt, dat had Luis de la Fuente ook al gezien afgelopen week. Zei hij op de persconferentie. Ja, ik zie ze steeds beter gaan spelen. Ik begin ze steeds meer te herkennen als het team dat goed genoeg is om ver te komen op het toernooi. Hoekschop voor Spanje. Baena trapte richting de eerste paal. Wordt hij weggewerkt. Weer opgevangen door Pedri. Maar hij komt niet meteen weer aan de bal. Daarachter pakt Spanje de bal wel weer op. Oostenrijk komt nauwelijks nog van de eigen helft af. Ze zijn vastgezet en dan moet je wel achterover leunen. Hoe graag je ook druk wilt zetten, daar kom je dan eigenlijk gewoon niet aan toe. Rodri verdeelt het spel van de linker naar de rechterkant. Doet dat samen met Cubarsí. Die jonge centrale verdediger van Barcelona. Hij is pas 19 jaar. Hij kwam in de basis bij Barcelona in januari 2024. En twee maanden later was hij international. Toen was hij nog maar 17 jaar. Je kunt dus zeggen, Luis de la Fuente is gek met hem. En hij is ook echt een hele goede centrale verdediger. En heeft Laporte naast zich, 32, om hem te ondersteunen. Want ja, hij is eigenlijk bij Barcelona al zo'n beetje de leider van die centrale verdediging. En dat zie je ook terug. Die twee kunnen lekker voetballen. En dat maakt het voor Oostenrijk ook moeilijk om druk te krijgen op die twee centrale verdedigers. Ze zijn de meest betrouwbare pasers van de centrale verdedigers op dit toernooi. Wisten ze in Spanje te melden. En dan is het lekker voetballen tegen een ploeg die druk wil zetten. Zoals Oostenrijk dat heel graag wil. Danso trapt de bal over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. En daar kan Spanje dan gaan ingooien. Dat zullen ze gaan doen met Cucurella. De man die van Chelsea naar Real Madrid gaat. En nee, het is Oostenrijk dat mag gaan gooien. En dan wordt het dus Bosch, de rechtsback, die mag gooien. Doet dat zo ver mogelijk naar voren in de richting van Gregoric. Maar die komt er uiteindelijk niet aan. Dan is Oostenrijk wel op de helft van Spanje. Maar hebben ze de bal niet. En dus komt Spanje er zo weer aan. We zijn een klein kwartiertje onderweg in LA. 0-0 staat het nog tussen Spanje en Oostenrijk.

0: De Bauza is dit met Magnetic.
1: Weet Spanje de sleutel naar het succes al te vinden tegen Oostenrijk, Frank?
2: Nee, ze hebben wel een sleutel, maar waar ze precies die sleutel
3: dat
2: in
3: slot,
2: moeten steken...
3: Dat slot.
2: Ja, dat is nog een beetje ingewikkeld. Tot nu toe op dat eerste schot van Lamine Yamal na hebben we nog geen serieuze reddingen van Schlager, de keeper van Oostenrijk, hoeven zien. En Oostenrijk heeft nu zowaar even de bal. We zijn een kwartier onderweg. Het staat nog 0-0 in LA tussen deze twee ploegen in hun eerste knock-out-wedstrijd. En voor Oostenrijk is het echt een eeuwigheid geleden dat ze een knock-out-wedstrijd hebben gespeeld. In 82 kwamen ze nog een keer door een poolfase heen. Maar gingen ze naar een volgende poolfase. Dus dan heb je geen knock-out-wedstrijden gespeeld. Want daarna waren ze uitgeschakeld. De laatste keer voor hun was 1934. Dus zo, dat is nogal eventjes geleden. Maar hier is een kans. Oh, daar komt Gregorits net niet aan de bal. Als die bal over de verdediging van Spanje heen valt. Op aangeven van Sabitzer. Zo'n heerlijke indraaiende bal zoals we dat van hem kennen. Vanaf die linkerkant van het veld. Maar hij is net even te hoog om de spits van afgelopen seizoen Augsburg. En ook komend seizoen Augsburg. Hij werd nog gehuurd van Brøndby. Hij komt er net niet aan. Hij schat hem net even te hoog in. Die paas in de richting van zijn spits Sabitzer. En ja, daarmee is de eerste mogelijkheid voor Oostenrijk er uiteindelijk net niet gekomen. Daar is Spanje weer over de rechterkant van het veld. Komen ze opstomen via Pedro Porro. Bal naar de andere kant van het veld. Opgepikt daar door Baena, de man van Atletico Madrid. En hij speelt naar Olmo en Cucurella. Olmo krijgt de bal weer terug. Hij heeft nog even in Duitsland, hij heeft nog een flinke tijd in Duitsland gespeeld. Bij Leipzig kent ook nog een paar jongens uit deze ploeg uit die tijd. Laporte in de middencirkel heeft inmiddels de bal voor Spanje. Waar ze proberen rond te spelen met Pedri onder andere. Dan gaat de bal naar rechts. Daar is namelijk Lamine Yamal. Bal bij de tweede paal. Daar is Olmo, maar ook Schlager om die bal op te pikken. 18e minuut. Beide hebben nu een soort van mogelijkheid gehad. Oostenrijk was, als je gaat over die mogelijkheden, ietsje dichterbij een kans. Maar kansen zijn er nog heel weinig geweest in deze wedstrijd. 0-0 staat het nog.
0: Ja, dat is toch interessant, Edwiges. Begin je met een stormenloop, maar dan hoor je de woorden van Frank dat Oostenrijk iets dichterbij was.
4: Ja.
0: Hoe lang kan je volhouden zo'n stormenloop?
4: Nou, dat hangt een beetje ook van de tegenstand af en van jezelf af. Maar Spanje begon heel goed hoor. En één schotkansje van Lamine Yamal. Maar voor de rest hebben ze niks gecreëerd. Ze hebben wel veel de bal. En Oostenrijk heeft het een beetje af en toe overgenomen als ze de bal veroveren. Ze kwamen er één keer goed uit. En ja, die voorzet kwam bijna aan.
0: Ja.
4: Ja, dus Spanje moet wel opletten voor de omschakeling.
0: Want hoe werkt dat als tegenstander? Als je zo'n stormloop op je af ziet komen het eerste kwartier.
4: Ja, je moet
0: denk je altijd overleven en daarna ergens een initiatief proberen te pakken? Of
4: ja,
0: zo.
4: Zeker. In het begin is het altijd een beetje overleven. Ik denk dat Spanje ook wel heeft gezegd, ja, jongens, proberen snel de 1-0 te maken en dan kunnen we overheen lopen. En als tegenstander, als je minder bent, denk je van ja, eerst even overleven. En dan valt er altijd wel eventjes een rustmoment.
3: Ja. Je weet dat die storm wel een keer gaat leren.
4: Ze moeten op adem komen ook. En nou, op dit WK heb je de hydration break. Dus je kan ook gewoon echt letterlijk zeggen van hé, jongens, tot minuut 23. Zo ongeveer wat je volhouden.
0: Eerste kwart 0-0 houden.
4: Eerste kwart 0-0 houden. En dan kunnen we misschien iets anders doen. Of kijken wel hoeveel het staat. Dus je kan er wel mee spelen.
1: Of is het eerder de vraag met dat grote Spanje dat speelt tegen Oostenrijk. Hoe lang Oostenrijk het vol blijft houden, dat weerstand bieden?
4: Ja, en normaal gesproken heb je dus maar 1 helft, 45 minuten. En dan zit je in momentum. En dan wil je als betere ploeg weer door blijven gaan en door blijven knallen. Omdat ze het niet vol kunnen houden. En dus het voordeel voor de kleinere ploegen is die hydration break. Haal die hele ritme haal je eruit. Je kan dingen nog aanpassen. Dat zie je wel op dit WK gebeuren.
1: Ja, en dat kan dus in het voordeel van Oostenrijk zijn. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als zo'n kans als die van Oostenrijk er wel in gaat.
4: Ja, daarom. En dat hebben we eigenlijk wel een beetje gezien in de afgelopen wedstrijden. Ook met Senegal tegen België. Dat je toch denkt van, oef, Senegal scoort eerst. En met Congo tegen Engeland van Congo. En het is allemaal moeizaam daar aan het verlopen voor die landen. Ondertussen is Lamine Yamal gewoon lekker aan het spelen. En dus moeten we ook van blijven genieten. Maar het is in ieder geval nog wel, het gaat nog wel moeizaam qua kansen creëren.
0: Ja, ik denk dat Frank ook even opveert bij zo'n actie, toch?
2: Ja, even als die Leimer door de benen heen speelt. Maar hij had de rugdekking Leimer van Sabitzer. Die er meteen even een sliding uitgooit. Waardoor Lamine Yamal uiteindelijk toch niet aan de bal blijft. Ja, je moet Lamine Yamal natuurlijk in de gaten houden. Niet helemaal fit aan dit toernooi. Begonnen ook niet goed. Of fit aan het seizoen geëindigd bij Barcelona. Dus hij moest even in zijn ritme komen. Maar met hem erbij in de basis heeft Spanje nog nooit verloren. Dat is ook slecht nieuws voor Oostenrijk. En daar gaat de bal weer met een grote crosspaas van de linker naar de rechterkant richting Lamine Yamal. Die kan in ieder geval met het hoofd de bal net binnenhouden en dan gaan combineren samen met Porro. En natuurlijk Rodri, die het spel verdeelt controlerend vanaf het middenveld. Gaat de bal naar Kubarsi, centrale verdediger, naar die andere Laporte, centrale verdediger. En dan naar de bek, Cucurella. En zo gaat Spanje rustig aan naar voren met zo'n mooie indraaiende voorzet in de richting van Oyarzabal. De vaste spits die zo ontiegelijk veel doelpunten maakt. Afgelopen seizoen deed hij dat. Maar ook voor Spanje is hij lekker op dreef in dit toernooi. Al 2 doelpunten en een assist op zijn naam staan. Maar hier komt hij er net niet aan. Danso is speciaal in de verdediging gezet. Omdat hij een fysiek in ieder geval partij kan bieden. Die centrale verdediger van Oostenrijk spelend voor Tottenham Hotspur. Hij heeft het voetballend heel moeilijk. Maar hij staat er eigenlijk ook alleen maar om te helpen tegen te houden. En tot nu toe gaat dat eerlijk gezegd prima. Want 22 minuten onderweg en 0-0 in LA. Dat is prima voor Oostenrijk. En als gezegd, de eerste break komt er al aan. Zeg maar het eerste kwart zit er alweer bijna op. Dat vinden we nooit zo heel erg belangrijk in het voetballen. Tenminste, ik zeg heel weinig. Het eerste kwart is achter de rug. Maar als er een break aankomt, dan wordt hij natuurlijk wel ineens heel erg belangrijk. Diepe bal van Spanje onderschept. Slager kan zijn doel uitkomen voordat het echt gevaarlijk wordt. En dan weer even de bal houden voor Oostenrijk. Maar hij weet ook, ik kan hem niet zo heel lang vasthouden. Want die scheidsrechter, voor je het weet, is hij aan het tellen. Dus hij moet hem sowieso snel loslaten. Doet dat ook. Bal richting Danso. En dan aan de buitenkant richting Stefan Posch. De man die speelt met een brace om zijn kaak. Hij brak hem tegen Jordanië in de eerste groepswedstrijd van Oostenrijk. En we gaan naar de hydration break. Ik hoef het bijna niet te zeggen, want je hoort het al aan het publiek. Die vinden het niks. Nee. En eerlijk gezegd vind ik ook niet dat het bij voetballen hoort. Maar het hoort wel bij dit WK. We zullen het ermee moeten doen.
0: Hé, maar dat is toch helemaal de cultuur daar, dat je dan een lekker broodje hamburger gaat
1: halen. Ja, hotdog en zo.
0: Doen ze dat pas in de rust.
4: Ja, maar er zijn ook natuurlijk heel veel fans, gewoon Spanjaarden en Oostenrijkers die daar zitten, die vinden het weer gewoon ook gewoon prima. Dus normaal gesproken kan je gewoon doorvoetballen. Ja. We zijn echt met z'n allen in de maling genomen met die hydration break. Ik dacht echt dat het niet te doen was om te voetballen, maar
0: de boodschappen moet ook verkocht worden.
4: Ja, daarom.
1: Allemaal commercie, van het ene super evenement naar het andere. Want nog 2 dagen en dan begint de Tour de France met een ploegentijdrit in Barcelona. Dat is een mooie plek om te beginnen, vindt Mathieu van der Poel.
5: Het is wel een unieke startlocatie natuurlijk hier. Dus ik denk ook wel dat het een best een leuk begin is met die ploegentijdrit. En dan die eerste week zijn er wel wat kansen. Dus ik denk dat zowel voor mij als voor de ploeg wel leuk is om deze start te hebben.
1: Mogelijk zien we hem van de week nog in het geel. Mathieu van der Poel zei dit na de ploegenpresentatie van de Tour de France. Die was vanavond voor de Sagrada Familia. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was er ook bij. Goedenavond, Jan-Kees.
6: Goedenavond, Edwin.
1: Dat is een bijzondere plek, hè? Hoe zag het eruit daar? Wat voor wereld ben je beland?
6: Ja, dat is wel een bijzonder decor hoor, inderdaad. Die toch wel machtige Sagrada Familia, of je mooi vindt of niet. Ja, daar kunnen er meningen over verschillen, maar indrukwekkend is het zeker. En bovendien, daar wordt nog steeds aan gewerkt. Hè. En dat gebeurde ook tijdens die ploegenpresentatie. Daar was die hijskraan nog altijd bezig om helemaal bovenin, 172,5 meter hoog, de laatste werkzaamheden te verrichten. En ondertussen ook nog steeds hordes toeristen die daar voorbij banjeren. En die wielrenners die 1 voor 1 het podium opkwamen onder applaus. Natuurlijk, dat wel.
1: Het normale leven ging wel gewoon door.
6: Ja, in een stad als Barcelona gaat alles gewoon door. Dus als de ambulance erdoor moet, dan moet de ambulance erdoor. En als de locals een hond willen uitlaten, dan lopen ze ook gewoon lekker door.
1: Ja, zo is dat. Hey, is het genieten van zo'n ploegenpresentatie?
6: Ja, zeker voor de fans. En die waren er ook natuurlijk een heleboel uit heel veel verschillende landen. Niet alleen uit Barcelona zelf. Maar ik zag mensen met vlaggen van alle vertegenwoordigende landen zo'n beetje aanwezig wel. Die konden een glimp opvangen van die helden die daar mee gaan doen. En dat is bij een ploegenpresentatie makkelijker te zien dan tijdens een etappe waar ze natuurlijk snel voorbij komen. Ja, dus nu zag ik echt wel wat fans die die een foto konden maken met bijvoorbeeld Pogacar of Juan Ayuso, de Catalaan. Dus voor die fans is het absoluut een leuke avond geweest.
1: Ja, voor die fans wel. Hoe ondergaan de renners dat?
6: Ja, dat is een moetje toch voor de meeste. Hoewel, ik zag ook wel wat debutanten met name die onder de indruk waren. Van der Poel, die zegt het uit beleefdheid. Maar er waren ook echt heus wel wat renners die echt onder de indruk waren van een vol plein dat dan je naam scandeert. En als je wordt toegeroepen en dat decor natuurlijk. Maar de meeste die dachten toch snel wegwezen hier, voorbereiden voor die Tour. Bovendien, een heleboel werden ook van het podium afgeduwd door die Spaanse omroeper. Die eigenlijk alleen geïnteresseerd was in die top 5 van vorig jaar, die namen kende die en degene die Spaans spraken. Maar grotere namen, tenminste als Tom Pidcock, dat zei hem niet zoveel. Die duwde die van het podium af zonder dat hij er erg in had wie die eigenlijk daar van het podium aan het duwen was.
0: Dat is wel een goede beschrijving, hoor, dit. Even kijken. Dat is ook een mooie mogelijkheid natuurlijk voor onze Jan Kees om toch even naar de inhoud te gaan. Dylan van Baarle, om te beginnen, won vorig jaar 2 etappes in de Tour. Staat nu met de Giro natuurlijk nog in de benen aan de start. Wat gaat hij dan doen? Voor ritzegers of voor klassement?
7: Ja, heel eerlijk gezegd, ik weet het nog niet echt 100%. Het ligt aan het team en het ligt ook puur aan hoe mijn lichaam is. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Dus wat ik zeg, heel erg open en ja, oprecht, het is zo, ga ik er ook in, heel open en ik zie waar het schip strandt.
0: Ja, dat was natuurlijk Tijmen Arendsman die we hier hoorden. Dan even naar de sprinter, Olaf Kooi. Daar is het doel duidelijk voor, een etappezege.
8: Ja, ik denk in de eerste 12 ritten zijn er toch 5 sprints, dus ja, dat is wel iets waar ik naar uitkijk. Ja,
9: het zou mooi zijn, hè, als je er eentje kan winnen.
8: Nee, absoluut, dat is natuurlijk het absolute doel om toch een rit te winnen. Gaat zeker niet makkelijk zijn, maar dat gaan we wel proberen.
0: Ja, Jan Kees, zijn dat ook eigenlijk moedjes, die reacties die ze dan geven, of hoe zie jij dat?
6: Ja, zeker. En dit hebben ze niet 1 keer moeten vertellen, maar nog 20 of 25 keer. En zo gaat dat hier de hele avond door. Ja, dat hoort ook bij elke sport natuurlijk, maar zeker bij het wielrennen, waarin die coureurs, die hebben iets te verkopen, dus die staan dan braaf al die antwoorden op te lepelen.
0: Maar ze hebben toch wel zin in? Ze hebben toch wel zin in die Tour? Dat voel je toch wel?
6: Wat hopen, hè? Ja, in de Tour wel, maar pas als het echt gaat beginnen, dan dat is eigenlijk het moment dat het moet gebeuren. En daar kijken ze rijkhalsend naar uit. Maar dat is zaterdag laat pas, 5 uur die ploegentijdrit. En dat is dan ook niet het onderdeel waar de meesten heel veel zin in hebben, want dat is meteen pijn lijden. Ja. Dus wat dat betreft begint het eigenlijk zondag pas echt.
1: Het zal wel een open deurtje zijn, Jan Kees, maar voor wie werd er het hardst gejuicht?
6: Ja, Tadej Pogacar natuurlijk. Hoewel de lokale favoriet Juan Ayuso op een goede tweede plaats. Maar wat er bij Pogacar gebeurde, dat was toch geen vergelijk met de rest. Die zijn naam werd gescandeerd en hij kwam nog 2 of 3 keer terug. En iedere keer weer onder luid gejuich.
1: Jan Kees, blijf even hangen. We gaan naar Frank. Ster.
2: Cucurella maakt de goal voor Spanje. En nu vraagt iedereen bij Spanje zich af, ook Lamine Yamal, van nou, zit hij nou of zit hij nou niet? Ja, hij zit sowieso, maar telt hij ook. Hij staat nog niet op het scorebord. De goal van Cucurella uit de hoekschop van Spanje. Als ze die bal trappen, wat ze heel vaak doen in het doelgebied, waar het heel druk is en waar die keeper Slager er niet bij kan. Die bal valt voor de voeten van Cucurella en dan zegt Slager, maar ik word weggeduwd. En dat heeft te maken met het feit dat Rodri in komt vliegen en dan valt Cubarsí tegen de keeper aan. Dus ik denk dat deze goal min of meer door de aanvallende stijl van proberen dat duel aan te gaan van die Spanjaarden daar in dat doelgebied. Ik denk dat deze goal afgekeurd gaat worden. En ik ben ook een beetje bang dat Cucurella daarvoor vreest. En dat Lamine Yamal het al zag aankomen. We hebben heel veel herhalingen gezien. Maar het staat nog altijd 0-0. En we zijn weer aan het voetballen. En dat betekent dus dat het ook 0-0 blijft. Ondanks die goal dus van Cucurella. Afgekeurde goal. Want de keeper aangevallen. En ja, er mag heel veel tegenwoordig bij de keeper. Ook in het doelgebied. Maar dit mocht dan weer net niet. Half uurtje onderweg in LA 0-0.
1: Van WK naar Tour. We hadden het over Pogacar. Die lijkt de grote favoriet. Met natuurlijk Vingegaard als een uitdager. Die Vingegaard heeft in ieder geval de Giro al achter zijn naam staan. Ja, hoe heeft hij zich daarna dan voorbereid?
8: I mean, of course you want to try to build even further on the shape you have in the Giro. So you first of all you need to rest a bit, and then from there you want to try to improve even more. Like I tried the last times I've done the Vuelta also. So I guess we'll see in this race whether it succeeded or not.
1: Ja, eerst een beetje rust nemen en daarna verder opbouwen om nog beter te zijn. Dat zegt Vingegaard. Dan Pogacar, die maakte indruk in de ronde van Zwitserland. Hoeveel moraal gaf hem dat dan voor de Tour?
10: For sure, a bit. It was a good test, just enough to see where the shape is in the racing, and it gave a good morale. Yeah.
9: Did it exceed your expectations?
10: No, I'm there where I want to be.
1: Hij staat waar hij wil staan en is dus klaar voor die Tour de France. Jan Kees, hij is gepresenteerd, Vingegaard gepresenteerd. Eigenlijk 2 dagen voor de start natuurlijk, want wat gaan ze morgen nog doen?
6: Wachten. vooral zorgen dat ze fit aan die start gaan verschijnen. Nee, ze hebben nog wel wat protocollen af te werken. Veiligheidsprotocol en meeting moeten ze allemaal verplicht bij aanwezig zijn. En zo zijn er nog wel watgenen die ook wat interviews gaan geven. Maar het belangrijkste is op je bed liggen, wachten totdat het zaterdag is.
1: Ja, en misschien nog een beetje het parcours verkennen. Zaterdag gaat het dus van start. Die Tour de France uiteraard te volgen op NPO Radio 1 in Radio Tour de France. Jan-Kees van der Kun, dankjewel.
0: Ja, van op je bed liggen en wachten tot de Tour begint. Naar rondspelen en wachten tot het 1-0 wordt. Maar dat is moeilijk, hè, Frank?
2: Nou ja, hij zat al, alleen hij telde nog niet. Daar gaat Lamine Yamal over de achterlijn. Via Slager komt die bal dan alsnog voor bij Cucurella. Helemaal aan de andere kant van het veld. De linkerkant van het veld. Bal weer opgepikt door Spanje. Strafschopgebied ingespeeld. Oyarzabal richting Dani Olmo, bal weer terug naar Oyarzabal. Die probeert dan de ruimte vrij te krijgen. En dan schiet hij. En ter nauwe nood krijgt Alexander Slager nog een hand tegen de bal. Slaat hem over de achterlijn. Maar Oostenrijk staat nu echt serieus onder druk. Half uur gespeeld. Ruim. En Spanje komt dichter en dichterbij. Die afgekeurde goal van Cucurella was er dus al. Er was hiervoor ook al een mogelijkheid met Dani Olmo. Die een heerlijk sleepje maakte, zich omdraaide en bijna vrij voor de keeper kwam. Maar daar zat Posch nog net op het laatste moment tussen om een doelpoging te voorkomen. Nu ligt die bal weer bij de hoekvlag en wordt hij voorgebracht. En nu is hij wel voor Slager. Plukt hem in 2 uit de lucht, ondanks alle drukte om hem heen. En dan is het even rustig in het strafschopgebied van Oostenrijk. Maar het wordt er drukker en drukker. En moeilijker en moeilijker om Spanje tegen te houden. Prima schot hoor. En ook een prima redding van Slager. Goed schot van Oyarzabal. En Spanje heeft de bal alweer terug op eigen helft in de 34e minuut. Waar we inmiddels in zitten. Cucurella. Bal weer terug in de richting van Cubarsi. Die jonge Spanjaard. En zo gaat Spanje weer op zoek naar een volgende aanval. Daar gaat de bal diep. Lamine Yamal buitenspel gegeven. En dus kan hij hem wel willen afronden. Bal gaat trouwens over. Maar die vlag ging meteen de lucht in. Geen enkele twijfel dus bij de assistent scheidsrechter. Nog altijd 0-0 in LA.
11: NPO Radio 1.
1: Op de klok staat 21:33 het NOS-journaal, Jan van der Putten.
12: Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 6 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in dat café. Volgens de Syrische politie was het explosief door iemand in dat café geplaatst. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over de president. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij kwam een man uit Emmen om het leven. En voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht ondermaatse vis te hebben verkocht. En dat mag niet.
13: Langs de lijn en omsteken.
0: Goed dat je dat even bij zegt, Jan. Ja. Aan het eind dat dus niet mag. Anders zouden we...
1: De vis wordt duur betaald.
0: Ja, precies. Frank Wielaert, waar blijft dat doelpunt? Ja, dat afgekeurde doelpunt hebben we natuurlijk gehad. Maar dit zal Spanje niet bevallen. 34 minuten op de klok, 0-0.
2: Nee, vooral ook omdat ze veel goals in de eerste helft maken. En ze scoren overigens niet zo gek vaak in wedstrijden. En tot nu toe dus ook niet tegen Oostenrijk. En het is dus ook niet zomaar zo. Ook al is het krachtsverschil in je gedachten of op papier best groot. En in de praktijk is het ook best groot. Maar dat ze zomaar over een tegenstander heen lopen, dat is ook weer niet heel erg aan Spanje besteed. Lamine Yamal nu gevonden. Van de linkerkant naar de rechterkant. Aangespeeld weer door de benen van Laimer. Dat is de tweede keer al in de eerste 35 minuten. En dat doet hij wel heel makkelijk. En Laimer is echt een topspeler van Bayern. Die doet het daar uitstekend. Heeft een goed jaar gehad. En tegen Lamine Yamal geen schijn van kans. De beentjes een klein beetje te ver uit elkaar. En dan gaat die bal er al doorheen. Ik moet eerlijk zeggen, ze stonden niet een klein beetje uit elkaar. Dus het was ook niet zo heel erg ingewikkeld voor Lamine Yamal. Die jongeling bij Spanje aan de rechterkant. om hem weer bij Laimer door de benen heen te spelen. Daar komen ze weer aan. Bal in de diepte richting Oyarzabal. Daar is Dani Olmo, maar die wordt net niet gevonden. Laimer is naar binnen gekomen om die bal weg te werken. En dat doet hij ook letterlijk. De bal richting de middencirkel in de richting van Gregoric. Maar die komt er niet aan. De bal gaat over hem heen. Pedri heeft intussen de bal en kan weer proberen de bal voorwaarts te krijgen. Oyarzabal, en daar is dan de goal. Cucurella is de aangever. En Oyarzabal scoort na 36 minuten exact. Staat Spanje op 1-0. Dik en dik verdiend. En het kan niet zo zijn als Oostenrijk met zoveel mensen in het eigen strafschopgebied staat. Dat dan Oyarzabal zomaar die bal kan binnenschuiven. Want dat is wat er uiteindelijk gebeurt. Even is er daar die versnelling. Dit is waarom Pedri zo ongelooflijk belangrijk is op het middenveld bij Spanje. Hij komt aan de bal, gaat ermee lopen, komt dan zelf tussen de linies uit, speelt dan Cucurella aan, die is helemaal vrij, legt de bal richting de penalty stip en daar staat Oyarzabal helemaal vrij. Kan die bal zo binnenschuiven en dan staat Spanje op 1-0 tegen Oostenrijk. Het arme Oostenrijk dat probeert overeind te blijven, maar hier letterlijk moet capituleren tegen het Spanje van Luis de la Fuente. Zij zijn op stoom gekomen met nog een minuutje of 10 op de klok voor rust.
1: Ja, Edwiris, mag je dit nou een doelpunt uit het boekje noemen?
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar het is wel bizar weer dat Oyarzabal scoort. Ik zag net zijn statistiek ook. Hè. Onmiddels 23 goals. Bij 23 goals is hij betrokken in zijn laatste 16 in het land. Hè. Dus dan, ja, dat is ongelooflijk. Enorm rendement, maar ik vind Spanje wel echt heel goed spelen. En Lamine Yamal die geeft twee pannen aan Laimer.
2: Ja.
4: En dan denk je als verdediger ook, nou, dan haal je je benen dicht. Maar dan gaat hij er weer langs, weet je, buitenom. En dan wil je je benen weer open doen en dan speelt hij er weer doorheen.
1: Dan wordt er helemaal gek.
4: Ja, van Lamine Yamal wel, ja.
0: Dan ben je blij dat het geen verlenger wordt op jouw beurt. Maar dat is dat. Maar aan de andere kant stond er elke keer wel rugdekking achter. Dus dan hebben ze die zin wel op orde. Maar als verdediger gaat het wel in je hoofd zitten.
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Je hoort het hele stadion helemaal losgaan. 77.000 mensen. Die oe roepen. En Lamine Yamal is ook een speler die blijft je continu opzoeken. Ook nu weer bijvoorbeeld. Ja, en dat voel je gewoon als team, als Spanje zijnde, dat je die bal aan hem moet geven. Maar als tegenstander heb je ook het gevoel, daar komt hij weer.
1: Ja, mooi hè, want het is al een beetje het WK van de sterren. Maar heb je het idee dat hij zich langzaam maar zeker ook echt bij die grote namen aan het voegen is?
4: Ja, dat kan. Hè. Kijk, de grote sterren die hebben nu al heel veel doelpunten gemaakt.
1: Dus Mbappé, Messi, Haaland, Kane.
4: Maar je bent pas echt een grote ster als je dat laat zien in de belangrijke wedstrijden. In de kwartfinale of in de halve finale. Mm. En dat zal me dan niet verbazen dat Lamine Yamal in één keer dan twee keer scoort. En dat hij Spanje in één keer verder schiet.
0: Verwacht je nu een ander beeld trouwens, nu die 1-0 staat?
4: Ja, want op een gegeven moment moet Oostenrijk natuurlijk ook meer komen. Ze hebben nu heel goed verdedigd eigenlijk en volgehouden. En nu staan ze achter. En op een gegeven moment moet je ook naar voren komen. En dan krijgt Spanje weer meer ruimte. En dan zijn ze nog beter.
0: Ja, Frank, is dat al aan de gang? Of houdt Oostenrijk zich nog een beetje compact wat dat betreft?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze zo lang mogelijk wachten om nog het idee te hebben van we hebben nog een wedstrijd. Want als je nu volle bak naar voren toe rent en je komt 2-0 achter, dan heb je het probleem verdubbeld. Dat kan trouwens sowieso gebeuren als hier Oyarzabal weer wordt aangespeeld. En hij tegen Danso opschiet. En hij kreeg geen centimeter ruimte trouwens nu. Dat was wel even goed gedaan door die Oostenrijkse verdediging. Ik denk dat Oostenrijk nog even wacht. Probeert zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Dus maar één goal achter te staan. En dan kijken of ze een keer in de buurt die bal kunnen krijgen van Gregoric. En zo tot een aanval kunnen komen. Eigenlijk moet je dan eerst de bal naar Sabitzer hebben. Want daar moeten de aanvallen vandaan komen. Zoals Spanje voortdurend naar Lamine Yamal gaat. Nu ook weer. Staat tegenover Laimer. Die staat al klaar om zijn benen dicht te doen. Voor het geval die er weer doorheen gespeeld wordt. Nu loopt de combinatie even niet. En gaat de bal via Pedro Porro over de zijlijn. Mag Laimer gaan gooien. Ja, Lamine Yamal is wel een speler. Hij heeft één doelpunt gemaakt tot nu toe. Op dit toernooi nog geen assist. Het is wel de vierde wedstrijd. In de competitie loopt hij als het gaat om betrokken zijn bij doelpunten. Het afgelopen seizoen 1-1. Als het gaat om wedstrijden gespeeld en of een assist of een doelpunt gemaakt in al die wedstrijden, klopt het allemaal precies. En ook in de Champions League 10 wedstrijden gespeeld en ook 10 keer of een assist of een doelpunt gemaakt. En dat gemiddelde heeft hij bij dit toernooi nog niet te pakken. Maar dat komt dus ook omdat hij aan het terugkomen is van een blessure. Heel veel geblesseerd geweest op verschillende momenten tijdens dit seizoen. En dus is het voor hem een beetje op gang komen nog. Maar ja, Spanje heeft ook nog even tijd, zou ik even willen zeggen, om op gang te komen. Want je verwacht wel dat die nog wat verder gaan komen. Daar komt die bal weer vanaf de rechterkant van het veld. Oyarzabal, nu de man die probeert aan te geven. Via Danzo gaat die bal over de achterlijn. En met nog een minuut of vier officieel op de klok gaat Spanje nog een hoekschop krijgen. Schlager is daar wel tevreden over dat het zover is gekomen. Via Seiwald is die bal over de achterlijn gegaan. En Spanje maakt zich klaar om dat hele doelgebied weer vol te zetten met landgenoten. En daar Slager het heel moeilijk te maken. Dan gaat die bal heel scherp voorgegeven worden. Of bij de eerste paal. Of in die 5 meter daar in de buurt van die keeper, waar dan heel veel duels worden uitgevochten. Baena, daar komt die bal in de richting van Slager. Die krijgt wel een vuistje tegenaan. En dat moet er worden uitverdedigd. Dat gebeurt via Seiwald. Bal de diepte in. Maar daar komt Schmid er uiteindelijk niet aan. Schmid geen onderdeel van deze wedstrijd. Wanger doet ook nog mee, hè, de PSV'er. Ja, ik denk dat hij 1 bal gehad heeft. Veel meer zal het echt niet geweest zijn. Een minuut of 3 nog tot de rust. Officiële speeltijd. Er komen sowieso nog 3 minuten bij. En misschien nog wel een beetje 1-0 voor Spanje in Alé.

0: Rather be Clean Bandit.
1: Frank Wielaert, Spanje-Oostenrijk. Gaat de Spaanse trein door?
2: Nou, Oostenrijk is al een paar keer gevaarlijk in het strafschopgebied van Spanje geweest. Terwijl Spanje nu een vrije trap krijgt. En er nog even gevraagd wordt door Baena om een gele kaart aan de scheidsrechter. Heb ik nog niet genoemd trouwens. Glenn Nyberg is dat. De Zweed. En we zitten in de extra tijd. Daarvan krijgen we 4 minuten. We hebben de eerste minuut er inmiddels bijna op zitten in deze wedstrijd. Maar Oostenrijk al een paar keer goed doorgekomen in de laatste minuten. Tijdens de plaat in het strafschopgebied van Spanje. Maar steeds net even te veel tijd nodig. Porsche in de eerste instantie kwam in een goede positie om nog een paas te geven of snel te schieten. Maar nam niet zo heel snel een besluit. En toen stonden de 4 Spanjaarden om hem heen, was hij ineens kansloos. Bij de tweede poging werd hij de diepte ingestuurd door Sabitzer. Nam die wel in één keer die bal heel goed mee en legde hem precies op de penaltystip. Zijn probleem was alleen, daar stond wel een Spanjaard en geen Oostenrijker. En dus liep die aanval uiteindelijk ook op niks uit. Maar dat zag er wel goed uit. Het kan dus wel, maar de kansen zijn er nog niet geweest voor Oostenrijk. Wel steeds bijna die vrije trap, nog altijd niet genomen. En Olmo staat daar bij de bal. En Baena staat bij de bal. Ik denk dat Baena hem gaat nemen. Indraaiend richting, ik wilde zeggen de tweede paal. Maar hij knalt hem gewoon keihard op de kruising. En daar staat Slager. Was er wel bij. En dan moet hij nog ingrijpen als Lamine Yamal in de korte hoek ineens die bal kan inschieten. En Slager heeft die bal. Het gaat razendsnel naar de grond. Die keeper van Salzburg. Een van de spelers, een van de 5 spelers in dit Oostenrijk die dat hele Red Bull traject heeft doorlopen. Goeie vrije trap hoor van Baena. Hij is een specialist en hij trapt de bal niet op de kruising. Scheelt een metertje ten opzichte van de kruising, maar gewoon op de lat. Slager zit er heel goed bij. Dan krijgt Oostenrijk die bal niet weg. En schiet Lamine Yamal die bal in de korte hoek recht op de keeper van Oostenrijk. Die hoek heel goed dicht houdt. Dan was het bijna 2-0 voor Spanje in de extra tijd. Inmiddels heeft Spanje de bal weer terug. Achterin kunnen ze rustig rondspelen met Laporte, Cubarsí. Dan gaat de bal naar Porro. En die moet dan doorlopen. Maar de bal onderschept door Sabitzer. Sabitzer die zijn verdediging er even komt helpen. Alaba die probeert uit te verdedigen. Oh, dat is goed naar voren toe bewogen door Seiwald. Een Slager die daar met z'n tweeën proberen op te lossen. Sabitzer probeert dan diepte te maken in de richting van Gregoric. Maar daar komt de bal dan niet bij uit. Die komt uit bij Rodri, de man van Manchester City. En tegelijkertijd ligt volgens mij Oyarzabal, of is dat daar is in ieder geval bloed bij betrokken. Dat is niet zo heel goed. En dus moeten we even gaan wachten. Cubarsí is degene die daar op de grond ligt. En hij zal geholpen moeten worden. Want als hij een bloedend hoofd heeft, dan zal hij naar de kant toe moeten. En zal die wond even dichtgemaakt moeten worden. Zal Spanje even met z'n tienen door moeten. Spanjaarden, ze krijgen nog een keer een herhaling van die vrije trap van Baena op de lat. En daarna nog een keer de schotpoging van Lamine Yamal. Ja, Spanje had de 2-0 echt wel kunnen maken hoor, voor ons. Maar inmiddels is er bijna geen tijd meer. En zijn we nog aan het wachten tot het spel weer verder gaat. En moet ik even kijken of Cubarsí inmiddels er weer staat. Ik denk het niet. Want ik keek even heel snel en ik zag 10 mensen. Maar wel hebben ze de bal. Alleen, we zijn nog niet verder gegaan. De discussie loopt nog over hoe gaan we nu verder. En Nyberg heeft de bal in zijn handen. Dus we wachten nog op het moment dat het uiteindelijk allemaal doorgaat. Intussen gebeurt er dus uiteindelijk gewoon niks. We kijken trouwens naar Putellas op de tribune. Ter speelster van Spaanse nationale vrouwenploeg. En daarmee, ja, als die bal dan eenmaal weer rolt, is het ook ineens klaar. Heel flauw van die Glenn Nyberg. Die heel lang wacht met het opnieuw aan het rollen brengen van de bal. En als het dan eenmaal zo ver is. Oyarzabal zegt ook wel, wat doe jij nou joh? Maar ja goed, je kan toch ook gewoon meteen affluiten. Dan zijn we van die hele flauwekul af. Daar heeft de spits van Spanje 100% gelijk in. Hij is de enige die een doelpunt heeft gemaakt voor rust. En daarmee gaat Spanje rusten in alleen met een 1-0 voorsprong tegen Oostenrijk.
3: Nou, dat was het wachten waard. Dus
1: het voordeel als je niet meer met die hand voor je mond mag. Ja, dat is zien wat ze zeggen.
4: Zo is het. Ja.
3: Hey, Edwiges, ik kwam al een mooie quote tegen van die Konrad Laimer. Dat is toch een loopwonder van Bayern. Die zei, ik identificeer me meer met agressieve leiders in het voetbal dan met magiërs en artiesten. Maar die magiërs en artiesten maken het nog moeilijk vandaag.
5: Ja, nee, iedereen heeft zijn eigen voorkeur, maar ik denk dat de liefhebber altijd wel wat artiesten wil zien. Hè? Mooie acties, mooie goals natuurlijk. Dus ja, dan kijk je wel naar Lamine Yamal.
3: Ja. Ja, er valt weinig op af te dingen, denk ik, toch, die voorsprong van Spanje?
5: Ja, ze waren veel beter. En ik moet zeggen, Oostenrijk heeft goed verdedigd, hoor. In de beginfase had Spanje vooral de bal, maar creëerde ze niet echt veel grote kansen. En daarna, na de goal, ja, waren ze wel wat sterker en werd Oostenrijk een beetje beter, omdat ze ook eruit moesten komen.
3: Ja.
5: En nu moeten ze echt een plan gaan maken wat ze gaan doen voor de comeback.
3: Want wat gebeurt er dan na die treffer van Spanje? Lijkt ook wel alsof het misschien iets nonchalanter wordt bij Spanje?
5: Nee, ze gingen nog wel door, hoor. Alleen ja, Oostenrijk die heeft dan ook het gevoel van, ja, we moeten toch ook wat meer aan de bal doen. En in het begin was het alleen maar tegenhouden. En nu had ik het gevoel dat ze ook initiatief gingen nemen met de bal.
3: Ja, ja. Met als gevolg inderdaad dat er ook wel weer kansen aan Spaanse kans
5: ja,
3: komen
5: daarom,
3: natuurlijk.
5: Dus het wordt heel leuk. En we hebben een vrije trap op de lat gezien. En de rebound, een grote kans voor Lamine Yamal, die er eigenlijk in moet, vind ik. Met zijn kwaliteit. Maar ja, nu blijft het nog maar 1-0.
1: Kijk even naar die verdediger, Oostenrijkse verdediger, hoe heet die? Leimer.
3: Ja.
1: Een beetje te shocken.
5: Ja, ik dacht dat hij misschien last had. Want ja? Er was een beeld dat hij echt aan het hijgen was.
1: Ja, twee
5: dat kan
1: keer,
5: ik ook
1: ja.
5: wel begrijpen. Dat als je twee pannen zeg maar, achter elkaar krijgt. En je moet de hele tijd achter Lamine Yamal aanlopen.
1: Ja.
5: Ja, ik kan niet begrijpen dat je even doorheen zit. Maar volgens mij had hij ook een beetje last inderdaad.
1: Maar wat zou je voor plannen adviseren aan Oostenrijk? Of de Sabitzer meer erin in dat spel zien te krijgen nog?
5: Ja, ook dat. Maar sowieso in leven blijven. Dus eigenlijk moet je misschien wel weer het eerste tot aan de break.
1: Ja.
5: Het moet het eigenlijk 1-0 blijven. En dan heb je altijd nog zeg maar 20 minuten om gas te geven.
1: Want als je alles of niks?
5: Ja, want als je nu al alles of niks gaat spelen en ze scoren 2-0, is het direct al klaar.
1: Ja.
5: Dus je moet het wel in leven proberen te blijven.
4: Quiz. Vanaf zaterdag kun jij meedoen aan jouw eigen tourquiz.
6: De quiz over een onderwerp dat je zelf mag bepalen.
4: Weet je alles over bijvoorbeeld Nederlandse etappenwinnaars?
6: De bolletjestrui.
4: Of Franse wijn?
6: Alles mag, zolang je het maar kunt linken aan de Tour de France.
4: Mail je naam en je specialiteit naar radiotourquiz@nos.nl.
6: Radiotourquiz@nos.nl.
4: Radio Tour de France begint zaterdag om 2:00.
3: Ja, dat is ook iets om naar uit te kijken. Hè. Leuk met al die rubrieken zoals de Tourquiz. Maar wij zitten in de rust van die wedstrijd tussen Spanje en Oostenrijk. De voorsprong dus voor Spanje 1-0. Hedwiges, ja, en dat geeft ons dan even gelegenheid om ons met een nationale kwestie bezig te houden.
1: O, ja.
3: Want ja, Ronald Koeman is gestopt als bondscoach. De grote discussie nu, wie moet het gaan worden? Veel namen worden genoemd. Wie is jouw favoriet?
5: Ja, ik heb ook wel mijn favoriet. Ik vind Guardiola natuurlijk wel geweldig. Maar ik weet niet of dat haalbaar is.
3: Arne ja, wat denk je? Zou het hem wat lijken? Er werd wel gekscherend dat filmpje getoond
5: ja,
3: met Koeman.
5: Ja, precies.
3: Maar
5: dus ik weet het niet. Maar dat zou wel echt geweldig zijn, vind ik. Daar heb ik toch een mooi gevoel bij. Het straalt ook zeg maar een beetje de Hollandse identiteit uit qua voetbal. Arne Slot heeft eigenlijk hetzelfde. Maar ik weet niet of hij zal willen. Misschien is het iets te vroeg in zijn carrière.
3: Mm.
5: Peter Bos is zeg maar, die zit bij PSV, dus is niet beschikbaar.
1: Gert-Jan van Beek zei gisteren Arne Slot helemaal niet te vroeg, joh. Ik bedoel, je kan altijd nog weer een club gaan doen ook. Na
5: ja, maar ja, als je het niet goed doet, kijk, hij zit nu in de wereldtop nog segment.
1: Ja.
5: Als je het niet zo goed doet bij het Nederlands elftal, dan ga je heel snel naar beneden. Want wij vinden hem allemaal heel goed. Maar in Engeland is hij wel kampioen geworden, maar is er toch een krasje opgekomen. Dus iedereen kijkt nog wel naar Arne Slot van kan hij het waarmaken bij een topclub.
3: Ja.
5: En die grote naam heeft hij nu al.
3: Ik moest ook denken aan Nagelsmann. Hè? Die heeft het dus niet gedaan met Duitsland. Vandaag komen de berichten binnen dat hij waarschijnlijk ontslagen gaat worden bij Duitsland. Ja, dat was toch een hele beloftevolle trainer die nu een enorme knak in zijn carrière heeft.
5: Ja, daarom. Krijgen. Dus je moet echt ook goed de keuzes uitstippelen, ook voor je eigen toekomst. Dus ik denk als bijvoorbeeld Arne Slot wacht, dat er echt wel een grotere club gaat komen nog in de toekomst. Misschien over een jaar of misschien dit jaar alweer. Dus ik denk dat hij daarop gaat wachten.
1: En dat kan natuurlijk ook misgaan. Ik bedoel, dan heb je ook een kans.
5: Ja, precies. Maar nu is het eigenlijk wel het moment voor Arne Slot om zich weer te gaan bewijzen bij een grote club.
3: Ja.
5: Want iedereen kijkt toch daar wel een beetje naar.
1: Ja.
5: Maar in ieder geval, ik heb zelf ook nog een.
3: En je hebt een suggestie.
1: Ja, mooi. Vul het lijstje aan.
5: Ja. Ja. Ja. Dus die drie, zeg maar, ja, ik weet niet of die haalbaar zijn. En toen dacht ik, wie wel haalbaar is, is misschien Mark van Bommel.
3: Mm.
5: In samenwerking met Bert van Marwijk.
1: Familiefeestje.
5: Ja, zo kan je het zien. Maar in ieder geval, er is een ervaren coach natuurlijk met Bert van Marwijk, die zelf al op het WK heeft gestaan ook. In 2010 en natuurlijk ook weten hoe het is als een bondscoach te zijn. En Mark van Bommel toch als boegbeeld ook. Jonge coach, denk ik, ook nog wel bezeten in het vak. En nog misschien met Van Nistelrooy erbij, die er al zit.
3: Maar als je dan Van Bommel en Van Marwijk hebt, natuurlijk, familie. Maar heb je dan ook niet een beetje het risico van twee kapiteins op een schip?
5: Nee, want ik denk dat Bert van Marwijk echt wel weet dat Mark van Bommel dan gewoon de leider is en de baas is.
1: Oh, die moet echt de bondscoach worden?
5: Ja, okay. Dat die kan niet de twee hebben, zeg maar. Dus nee. Mark van Bommel is dan echt de bondscoach. En
3: ook
5: dan
3: een beetje vanuit het idee dat hij echt een boegbeeld is, hè? Bekende naam internationaal.
5: Ja, precies. En dan en Bert van Marwijk is dan om te helpen. En natuurlijk is hij ook de manager meer. Maar dat kan best wel goed werken, denk ik.
1: Ja. Wat voor soort voetbal zou je dan krijgen?
5: Ja, ik denk toch wel gewoon aanvallend voetbal eigenlijk. Maar ook wel realistisch voetbal. Wel een 4-3-3. Dat hebben ze eigenlijk altijd gespeeld. En ook Bert van Marwijk. Maar ook wel met jongens die de beuk erin willen geven. Hè? Zoals we kennen vanuit 2010. Ja. Een beetje.
3: Oh, dus je denkt dat het misschien ook wat meer. Ja, daar is hij weer. Grinta in die ploeg brengt.
5: Ach, ja, dat heeft Mark van Bommel wel. En je hoort toch wel een beetje de geluiden. Ook dat die groep dat wel een beetje nodig heeft. Ja.
3: En Nigel de Jong, de technisch directeur van de KNVB, was natuurlijk ook wel zo'n type. Dus die zal het misschien ook wel onderschrijven.
5: Ja, misschien wel, maar het moet in ieder geval op het veld gebeuren. En de jongens moeten wel, denk ik, wel eventjes weer nieuwe energie krijgen. En dan is een type trainer is het allerbelangrijkste.
1: Interessante suggestie.
3: Nou, inderdaad. Goed, het is dus rust bij Spanje tegen Oostenrijk. De ruststand is 1-0 in het voordeel van Spanje. Later, overigens vannacht ook, Portugal-Kroatië. Heel interessant. Wij zijn er na 10 uur weer.
1: Met die tweede helft, tot zo.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
7: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
6: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
8: Ik hou ervan om op één detail heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in het Museum het Hannemahuis in Harlingen.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Ja, in die 16e finale van het WK voetbal staat het dus 1-0 voor Spanje tegen Oostenrijk.
19: De tweede helft volgen we natuurlijk in langste lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
20: Een man van 24 uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte werd veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
21: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
20: En die straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, want volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op de campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. En ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende en daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thielen.
22: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
23: Hoe gaat u dat oplossen dan?
22: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
20: En Thielen hoopt dat met de maatregel er meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval afgelopen nacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. En die melden ook ruim 80 gewonden. Hoe vaker Moskou burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten volgen, stelt EU-buitenlandchef Kallas. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot-raketten te mogen bouwen. Dat luchtafweersysteem is een van de weinige effectieve middelen tegen Russische ballistische raketten. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over de president. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. En het weer vanavond en vannacht droog bij opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden.
24: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
13: We zijn er nog tot 11 uur met natuurlijk die tweede helft van Spanje-Oostenrijk van Gwilard.
14: Met die 1-0 voorsprong voor Spanje waarmee ze de rust in zijn gegaan. En bij Oostenrijk heeft Rangnick besloten in te grijpen. Daar zijn Seibald en Schlager aan de kant gebleven. Voor hen teruggekomen Grilic, de oude Ajaxiet. En Tchoukoumena dus op het middenveld ietsje aanvallender ingesteld. Dat moet ook wel, want Oostenrijk moet een 1-0 achterstand goed maken.
13: En in onze studio kijkt Hedwigus Maduro met ons mee als analist.
15: Eerst het sportnieuws doen we van vandaag.
13: Tennisser Alexander Zverev heeft de derde ronde bereikt van Wimbledon. De Duitser, die vorige maand nog op Roland Garros zijn eerste Grand Slam titel won, was in 3 sets te sterk voor de Fransman Valentin Rogier.
15: Ook titelverdedigster Iga Swiatek ging eenvoudig door. De Poolse tennister rekende met 6-1 en 6-3 af met de Tsjechische voormalig nummer 1 van de wereld, Karolina Pliskova. Swiatek reageerde opgelucht omdat ze in de eerste ronde

0: it's always better when you're able to do that, and today was a good day for sure. I was consistent, I had a good level of focus, so I'm really happy with the performance.
1: Ja, early day in the office, mooi. Piatek zegt dat ze vandaag beter bij de les was dus, en daar is ze dus erg blij mee.
2: Nou, als Wimbledon je office is, dan zou ik er niet ongelukkig mee zijn. Een recordtransfer in Engeland. Manchester City neemt Engels international Elliot Anderson over van Nottingham Forest. Volgens Britse media is de transfersom ongeveer 135 miljoen euro. En daarmee zou de middenvelder de duurste Engelse speler ooit zijn.
1: Louis van Gaal stopte bij Ajax als adviseur. De oud-trainer van de club stond de Amsterdammer sinds oktober 2023 bij op technisch gebied. Speelde een rol bij de aanstellingen van directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker. Die zijn allebei vertrokken, waarna van Gaal ook geen reden meer zag om in zijn rol actief te blijven.
2: Hera United zet het mes in de spelersgroep en de technische staf. De eerste profclub met alleen een vrouwentak trad een jaar geleden toe tot het betaalde voetbal. Maar het eerste seizoen verliep teleurstellend en de Amsterdamse club degradeerde uit de Eredivisie. 6 weken na de degradatie neemt Hera United afscheid van maar liefst 17 speelsters, 3 stafleden onder wie de hoofdtrainer.
1: Volgens Duitse media gaat de voetbalbond afscheid nemen van, we spraken het al, Nagelsmann. De bondscoach werd in de tweede ronde op het WK al uitgeschakeld door Paraguay. Het Wiegers Maduro. Wie wordt genoemd als zijn opvolger?
3: Klopt, denk ik.
1: Dat klopt.
3: Ja.
2: Daar wordt aan de deur geklopt. Snel naar Spanje tegen Oostenrijk. Zet Spanje die lijn van de eerste helft voort, Frank?
4: Nou ja, Oostenrijk is wel iets anders aan die tweede helft begonnen dan dat ze voorrust begonnen. Iets voorzichtiger in de eerste helft. Hier is Oyarzabal, 20 meter van de goal, recht op Slager afgeschoten. Daarmee een schietkans om zeep geholpen in de vierde minuut van de tweede helft. En met Tchoukoumena en Grilic binnen de lijn. Grilic in, voetballende 6, zou ik bijna willen zeggen. Controleur op het middenveld. Is het toch allemaal ietsje anders dan met Xaver Schlager en Seiwald. Daar controlerend voor de verdediging. En dat heeft ook te maken waarschijnlijk met dat Spanje heel veel over de zijkanten komt. En nu ze wat meer ruimte krijgen in het midden, zullen ze dat ook nog wel een paar keer gaan proberen. Maar Oostenrijk moet natuurlijk gaan aanvallen. En dus moeten ze wat meer risico gaan nemen. Ze moeten wel naar voren toe spelen. En dat is ook de intentie in het begin van deze tweede helft van de ploeg van Ranić. Maar dan moet je wel de bal hebben. Die is nu voor Spanje. En is in de handen van Unai Simon. Die man heb ik nog niet genoemd. Dat is de keeper van Spanje. En dat is ook logisch dat ik hem nog niet genoemd heb. Want hij heeft nog niks hoeven doen in deze wedstrijd. Behalve deze bal aannemen en vervolgens helpen het spel weer op te bouwen. Dat heeft hij al wel een aantal keren gedaan in dit duel. En dat gaat tot nu toe prima. De druk van Oostenrijk wordt makkelijk omspeeld. En de bal is nu bij Dani Olmo op de helft van Oostenrijk. Linkerkant van het veld. Baena gevonden. Die treft Posch. En Posch mag dan gaan ingooien. Nee, de Spanjaarden mogen gaan ingooien. Hij zal toch ook even gekeken hebben met die wissels van Oostenrijk. Hoe zijn ze nu gaan staan? Louis de La Fuente beweegt een beetje druk heen en weer langs de zijlijn. Heeft dat instructie gegeven. En nu gaat die bal over de achterlijn via Paul Wanderook. Die heb ik nog nauwelijks genoemd in deze wedstrijd. Want ja, hij is een man die het spel naar voren toe moet verdelen. Maar dan moet je wel naar voren toe kunnen voetballen. En daar komt Oostenrijk heel weinig aan toe. En hem vinden is er eigenlijk al helemaal niet bij. Hoekschop dus voor Spanje. We zitten in de 51ste minuut. Baena is degene die hoekschoppen trapt. En ze komen ook allemaal zo'n beetje van zijn kant af. En hij kan dat heel gevaarlijk. Of laag bij de eerste paal. Of hoog midden voor de goal. En dan moet Slager komen met al die tegenstanders bij hem in de buurt. Nu komt hij hoog buiten het doelgebied. Wordt hij ingekopt, maar niet goed genoeg ingekopt. En is het uiteindelijk over de goal van Slager. En kan Oostenrijk gaan uitverdedigen. Dat doen ze door middel van een doeltrap zometeen. En ze zullen daar even de tijd voor nemen. Gaat ze opbouwen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ze moeten haast wel gaan opbouwen. Nu via Slager als die doeltrap genomen is. Wel weer terug naar de keeper. Proberen via Danso. Dat is niet de beste voetballer. Dus die kun je onder druk zetten. En dan kijken wat er gaat gebeuren. Maar hij krijgt de bal bij Porsche. Porsche doorgelopen. 1-2. Dan gaat de bal naar Vammer. Die wil heel graag de bal vanuit de as naar de linkerkant toespelen. Alleen dat lukt niet. En dan is Dani Olmo ineens met in zijn eentje tegen twee man. Wordt hij ondersteboven gebeukt door Danso. Maar de scheidsrechter zegt Dat is een schouderduw. Daar is een beetje fantasie bij nodig. Maar Oostenrijk heeft wel de bal. En dus kan het doorgaan. Niemand kan verder ingrijpen. Spanje heeft de bal razendsnel weer terug bij Lamine Yamal. Lamine Yamal probeert hem weg te leggen. Wanner verdedigt mee op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Is nu Oyarzabal, die op zijn beurt probeert mee te verdedigen, kwijt. Maar als hij de bal dan doorspeelt, is Oostenrijk hem ook weer kwijt. Baena, achterlijn halen, terugleggen. Cucurella, punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. Daar gaan ze combineren. Hij, Pedri en Baena wil die bal nog wel indraaien, maar geeft hem toch nog even aan Cucurella. En dan neemt Spanje even rustig de tijd. Via Rodri, onder andere, en Laporte gaan ze opbouwen en kijken of ze iemand in de as kunnen vinden, of in de halfruimte, zoals het zo mooi heet. Daar is Cucurella even naar binnen toegekomen. De linksback staat daar ineens aanvallend prima opgesteld en mag nu gaan ingooien. Spanje krijgt weer een beetje haast. Althans, Cucurella heeft haast met het die ingooien nemen en die bal naar Pedri te spelen. Spanje eventjes temporiseren, maar ze kunnen ook razendsnel versnellen. Zomaar uit het niks ineens die bal één keer raken, dan nog een keer één keer raken. En dan staat de hele verdediging van Oostenrijk totaal uit positie. En dan kan het echt gevaarlijk worden. Maar het duurt even voordat het zover is. Cucurella mag weer gaan ingooien. Metertje of 20 van de achterlijn op de helft van Oostenrijk. Bal naar Pedri. In de as is er dan ruimte bij Kubarsi. Die staat in de middencirkel. Rodri gevonden, die heeft ruimte om te schieten. Met die bal een metertje of 2 naast. Daar hoeft Slager niet aan te komen. 54ste minuut van deze wedstrijd. Spanje leidt soeverein, nog altijd zonder problemen. Maar het is wel slechts 1-0.
1: Ja, je zou bijna vergeten dat kleine 24 uur geleden een enorme bijzondere wedstrijd aan de gang was. Namelijk België tegen Senegal. Jij vast ook gezien, Hedwiges.
5: Ja.
1: Ja. Genoeg reden voor ons om eens eventjes te gaan bellen. Want dat zag natuurlijk 85 minuten heel, heel slecht uit voor die Belgen. Het was een soort Houdini-act, hè? Ontsnapte die de rode duivels in die wedstrijd.
4: Voorzet komt. En tegen de paal. En nu wel de goal. Diarra scoort. We liepen er eigenlijk al een hele tijd mee te flirten. Sar, opletten. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow. Wat een geweldige goal. We zitten diep in de penari. Doku en De Bruyne eraf op het moment dat je 2-0 achter staat. Ruzie tussen Trossard en Tielemans. Dit is de grafsteen op onze wereldbeker. Die van een diepe treurnis was. Wat hij de Kuiper gaf. Niet te begrijpen. Echt niet te begrijpen. Let's go, let's go. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel, wat een spits toch. Tweede zone, de goal. Penalty binnentrappen. Oh, dierbaar België. We staan plots in de 8e finales. In dit gekke toernooi waarin alles kan.
1: Ja, opeens is het dan we staan in de 8e finales.
6: Dierbaar België. Ja.
1: Ik hoorde toch teksten voorbij komen, zeg. Hoog tijd om eens eventjes Hans van der Wegen te spreken. Columnist en sportjournalist van De Morgen. Goedenavond, Hans.
7: Goedenavond.
1: Ja, een beetje bekomen. Hartslag een beetje genormaliseerd.
7: Ja, alhoewel het meest vervelende was. Ik heb me verwacht van mij een analyse kort na de wedstrijd. En die was klaar 5 minuten voor tijd. En die heb ik dus mogen weggooien.
1: En hoe klonk die analyse? Ben ik wel even benieuwd naar.
7: De analyse was wat Philippe Joos daarnet, de commentator, ook zei. Van ja, dat is afserveren. Hè. Dat is voor Garcia een soort Koeman-behandeling. Hè.
6: De messen waren geslepen.
7: Ja, en ja, de messen waren geslepen. En die oude generatie ook afserveren. En dat moet allemaal anders enzovoort. En ja, en dan valt daar die 2-1 een geluksgoal. Die 2-2 van Tielemans is eigenlijk een duwfout van Tielemans. Maar goed, dat wordt dan een beetje ondergeraakt, ondergesneeuwd. Die penalty was het mooiste van Tielemans. Daar kunnen Nederlanders ook nog wel wat van leren.
1: Die is weggelegd.
7: Mooi in de bovenhoek, tegenvoets, echt heel goed getrapt. Ja. Dat was het mooiste van België. Maar het was een verschrikking. 85 minuten lang achter de bal aanlopen. Nu is Senegal natuurlijk wel kampioen van Afrika. Eigenlijk wel sportief gezien. Hè? Hoewel ze die beker niet meer hebben. Het was ondermaats. Ja. En, dus ja, inderdaad, van van pure ellende naar hele grote vreugde. Ik hoorde hier, het was toen al middels al 1 uur of 1:30. En ik hoorde hier in de straat waar ik woon gejuich en geschreeuw. En deze ochtend bij de kapper zat ik. Daar waren 2 vrouwen waarvan ik nooit zou denken dat die naar voetbal kijken. Ook 's nachts opgebleven. Dus ja, er wordt wel meegeleefd meer.
1: Het leeft, kunnen we stellen. Maar Hans, het lijkt dat dat niet het beeld is alleen maar van die wedstrijd van gisteren. Het lijkt alsof er, moet je ons maar corrigeren als we het mis hebben, maar alsof er iets in die ploeg zit waardoor het niet helemaal lekker loopt allemaal.
7: Die ploeg heeft, dat zeiden de spelers op voorhand, voor het toernooi, ja, de beste sfeer ooit. Het lijkt op de sfeer van 2014, toen dacht ik, hebben ze de kwartfinale gehaald. En wij waren er allemaal mee. We dachten, ja, dat is wel, het zijn allemaal vrienden. Maar ja, die eerste wedstrijd was al een drama tegen Egypte. Bang, niet durven aanvallen. De tweede tegen Iran, idem dito, hetzelfde. Ook niet durven. Ja, slecht voetbal gewoon. En dan de derde tegen Nieuw-Zeeland dan wel uitpakken met 5. Werden er 5 binnengetrapt. Maar ja, het was ook maar Nieuw-Zeeland natuurlijk. Het slechtste team of het laagst gerangschikte team. Dus die eerste test moest komen tegen Senegal. Ja, en dat was echt nog erger. Nou, Senegal natuurlijk veel beter dan die 3 andere ploegen waar ze tegen gespeeld hebben samen. Maar toch, je mag toch van België iets meer verwachten. Dag nummer 8 nog steeds op de wereldranglijst. Ja, dat dat had de natie niet verwacht, hoor, eerlijk gezegd.
5: Nee, en ja, je had eigenlijk al een artikel geschreven in de trend zoals dat hier met Koeman ging. Dus inderdaad met de geslepen messen. Dat had misschien ook wat te maken met die wissels, hè, van de bondscoach Rudy Garcia. Want De Bruyne ging eraf, Doku ging eraf. En later een van de beste mensen van de wedstrijd, de Kuiper. Snap je die keuzes?
7: Hans van Haken eraf, die was ook niet groot. Maar toch, dat is een voetballer. En er kwamen allemaal bikkelaars op. Maar die bikkelaars deden het.
5: Ja?
7: Maar ja, om daar nu een tactiek in te zien, om er nu een geniale zet in te zien, daar loopt ook niemand in, hoor. Misschien hier en daar iemand in de straat, maar geen enkele journalist loopt daarin. Die denken gewoon van, die Garcia dacht van op een bepaald moment van, ja jongens, het is hier voorbij. Ja. Laat ik maar gewoon iedereen wisselen die kan wisselen. En laat ik maar wat chaos creëren en we zien wel wat daaruit voortkomt. Maar ineens, ja, stort het allemaal in, maar alles viel op zijn plaats. Met het nodige geluk, met ook de hulp een beetje van de Senegalezen. Die dachten die laatste 10 minuten, ja, dat die Belgen zijn murf. Die hebben we bij de Leuven. Daar zijn we klaar mee. Maar ja, dat is echt een. Kijk, dit lijkt alleen maar op de wedstrijd. Ik weet niet of jullie dat in Nederland zich nog herinneren. In 2018 was er ook zo'n wedstrijd. Japan-België, stond Japan 2-0 voor. En de Belgen hebben toen 2-3 gemaakt. Ook in extremis, met een hele mooie tegenaanval. Maar dit is nog 10 keer erger. Dit is echt 10 keer straffer. Het is nog eigenlijk, volgens mij wordt dit een historische wedstrijd in de geschiedenis van de World Cup. Als een soort, ja, natuurlijk, het is in de 16e finale. Het is geen finale, dus misschien raakt dat wel ondergesneed later. Maar in België wordt dit wel een soort referentiewedstrijd. Senegal, weet je nog.
5: Ja. En die bondscoach, is dat dan nu gelijk ook de held van België?
7: Nee. Oh. Nee. Niemand in de commentaren die dan vannacht zijn geschreven en die dan in de digitale kranten, natuurlijk niet in de printkranten zijn verschenen, maar in de digitale kranten zijn verschenen en die de mensen dan ook uitgebreid lezen, zegt iedereen, ja, die Garcia wist van geen houtpijlen meer te maken, maar hij heeft dan toch nog een blok hout gevonden waar hij toch iets mee kon doen. En die jongens, eigenlijk zijn die jongens die erin gekomen zijn, Raskin, Onana, die Luke Bakio, die eigenlijk ook geen superseizoen aan het draaien is, maar die hebben het al wel gedaan voor hem. Meunier, ook zo'n oude, hè, ja. Want het zijn niet alleen de oude mannen die zijn vervangen, hoor. Er zijn ook oude mannen in het veld gebracht, zoals Lukaku, die nauwelijks nog 20 minuten echt kan lopen, maar die doet het dan wel. Maar dat was geen tactiek, dat was gewoon paniekvoetbal van de coach en het is goed uitgedraaid. Het blijft, ja, voetbal en toeval, hè. 1 letter verschil, hè. De B van bal en dat is... Ja, er is maar 1 sport waarin dit kan gebeuren. En België heeft dat nu toch al een paar keer geflikt.
5: Prachtig. Blijf even hangen, Hans. We gaan eventjes kijken bij het spel dat op dit moment gaande is tussen Spanje en Oostenrijk. Frank.
4: Dik een uur gevoetbald. 1-0 voor Spanje. Nog altijd. En Oostenrijk heeft gewisseld intussen. En daar is Arnautovic binnen de lijnen gekomen. Die we nog wel kennen van heel lang geleden in de Nederlandse competitie. Recordhouder international van Oostenrijk. En recordhouder doelpunten ook van Oostenrijk. Als international, maar inmiddels wel 37 jaar. Hij moet Oostenrijk over de streep gaan trekken. En die andere man die erbij gekomen is. Allebei aanvallers zijn het trouwens. Arnautovic en Kalajdzic. En Kalajdzic is de held van de wedstrijd tegen Algerije. Die uiteindelijk in extremis nog in 3-3 eindigde. Dankzij zijn goal in de 96e minuut. Daardoor staat Oostenrijk hier. Kalajdzic stort nu even ter aarde. Als hij in aanraking komt met de keeper van Spanje. En hij naar zijn hoofd grijpt. En dus er ingegrepen moet worden ook door de scheidsrechter. Door Nieberg. En het is Unai Simon die naar de bal toe gaat. Hij is eerder bij de bal. En ik zeg dat Kalajdzic daar ligt. Maar het is natuurlijk Arnautovic die daar ligt met zijn 37 jaar. Hij loopt door. Ziet uiteindelijk Unai Simon komen. Ziet ook dat hij te laat is. Maar kan niet meer aan de kant. Omdat hij in volle sprint is. En hij moet nu geholpen worden. Ligt daar op de rand van het strafschopgebied. En de rest van Oostenrijk staat lekker te overleggen en wat te drinken. Maar het mag niet van de scheidsrechter. Er is wel een blessurebehandeling aan de gang. We zijn in de 63 minuten onderweg bij Spanje-Oostenrijk. 1-0 voor de Spanjaard.
1: Geeft ons de gelegenheid om nog even door te praten met Hans van der Wegen, columnist en sportjournalist van De Morgen, over toch wel die curieuze wedstrijd van België tegen Senegal. Gisteren die België toch nog over de streep trok. Je zei, Hans, van ja, die sfeer zit goed, bijna de sfeer van 2014. Maar ons viel toch op dat Tielemans en Trossard even ruzie kregen over een niet gegeven paas. Later wel een assist op elkaar geven voor de 2-2. Lijkt dan alles bijgelegd. Is dat een vergrootglas van ons of zit er wat zand daar in de machine? Qua sfeer.
7: Nee, ik denk niet dat er zand in de machine zit. Iedereen die in een ploegsport heeft gespeeld op een redelijk niveau, ik was er ook bij, maar in een andere sport, weet dat er af en toe een keer wordt gescholden op elkaar. En dit was nu echt in beeld. Die twee zijn elkaar dan in de armen gevlogen achteraf ook. En dat het is, denk niet dat dit blijft hangen. Nee, die groep hangt echt wel goed aan elkaar. Maar Okay. Ja, die voetballers zijn niet meer de voetballers die ze waren bijna 10 jaar geleden. En dat is een beetje het grote probleem. De verwachtingen zijn natuurlijk heel erg groot. En als je dan ook nog een keer een coach hebt die de opdracht niet geeft om vol aan te vallen. Of om goed aan te vallen. Of om echt het spel mee te spelen. Ja, dan krijg je dat soort voetbal wat het nu is. Hè. En dan krijg je, maar ja, nogmaals, dit is een ontsnappingsact. Dit is echt surreëel. En ik weet niet of jullie, hebben opgemerkt dat België een heel raar shirtje speelde.
5: Ja, ja. Ze mochten niet in het rood, shirt, hè, voor de kleurenblinden.
7: Nee, maar dat is gebaseerd op een schilder, schilder eigenlijk, een Belgische. Onze Vincent van Gogh, René Magritte, de man van Ceci n'est pas une pipe. En ja, dat wist iedereen, zei op een bepaald moment van Ceci n'est pas une équipe, dit is geen ploeg. Dat was het ook niet. Het was surreëel wat toen gebeurde. Het surrealisme is trouwens de stroming waar René Magritte deel van uitmaakt. Het kwam allemaal samen, de chaos, het surrealisme, voetbal op zijn best. Of op zijn smalst, hoe je het ook wil bekijken. Ja. En blijkbaar zijn wij Belgen daar goed in. Hè?
1: Maar Hans, kijk, ik kan ook zeggen van door dit soort wedstrijden op deze manier over de streep te trekken, ja, zo ga je wereldkampioen worden.
7: Ja. Precies. Precies, ja. Dat zijn, ja. Elke wereldkampioen heeft een keer zijn wedstrijd in een toernooi gehad. Maar die hebben dan meestal ook al wel andere goede wedstrijden gespeeld. In België nog niet, hè. Behalve tegen Nieuw-Zeeland.
5: Hans, blijf even hangen. Frank, wat gebeurt bij jou?
4: Ja, daar gaat hij. Het is de 2-0 voor Spanje. En het is Pedro Porro die hem mag maken. De rechtsback helemaal tot in de 5 meter van Oostenrijk gekomen. En de bal komt vanaf de linkerkant van de voet van Baena, de linker aanvaller van dit Spanje. En na 65 minuten staat het 2-0 voor Spanje. En grijpen degene die voor Oostenrijk hier aan het juichen zijn zich naar het hoofd en denken, ja, als we al nauwelijks een kans krijgen bij 1-0 achter, hoe gaan we er een half uur een 2-0 achterstand goed maken? Nou, je moet heel even terugdenken aan die wedstrijd van België. En dan op de een of andere manier daar een soort van positiviteit uit proberen te halen. Senegal was ook veel beter dan België tot de aansluitingstreffer viel. En daarna was het ineens helemaal klaar. Baena, een speler die lang geleden alweer dacht aan stoppen, want het ging niet zo heel erg lekker. Hij speelde bij Girona onder Michel, de nieuwe coach van Ajax trouwens. En die bracht hem weer aan het voetballen. En zie hier, hij geeft een assist in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Mooie goal voor Pedro Porro, de man van Tottenham Hotspur. Spanje leidt met 2-0 tegen Oostenrijk.
5: Twee keer Houdini in twee dagen tijd, dat lijkt me vrij lastig, hè? We waren nog aan het spreken met Hans van der Weggen vanuit België. We zijn wel stap voor stap richting die wereldtitel. De eerstvolgende tegenstander Amerika in de achtste finale. Zonder die geschorste Balogun. Hoe liggen de kansen daar, denk je?
7: Ja, België rekent zich nu een beetje rijk, hè, zonder die spits van de Amerikanen. Maar het is weer hetzelfde, maar nog een beter elftal. Met een energie zoals ze die ook hebben tegengekregen tegen Iran, Egypte, ook Senegal. Meer energie dan de Belgen stoppen die in het spel. En in een soort chaosvoetbal, wat interland voetbal toch is, meer dan het Champions League voetbal. Ja, is energie en loopvermogen en willen gaan toch wel belangrijker dan echte tactiek. Mm. Dus dat wordt nog een hele kluif.
1: Ja, en daarna krijg je Spanje, zie ik. Ja.
7: Nou, precies.
1: Kans op Spanje in kwartfinale. Nou ja, dan.
7: Daar zegt iedereen, ja, dat zal wel het eindstation zijn. Hè?
1: Maar de underdog wordt gemanoeuvreerd, ik hoor het al.
7: Ja. Altijd. Heel
1: goed.
7: Altijd.
1: Heel goed.
5: Mooi, dank voor dit inkijkje in de Houdini-act van de Rode Duivels. Hans van der Weggen was dat.
8: NPO Radio 1.
1: Tijd voor Jan van der Putten, 10:30 met het nieuws.
9: Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriental. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Ongeveer de helft campinggasten. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Zo gaan werkende ouders met twee kinderen er €600 per jaar op vooruit. Dat kost 10 miljard euro en dat haalt de Duitse overheid weg bij de topinkomens. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. En Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android.
8: Langs de lijn en omsteken.
5: Er wordt gedronken op dit moment bij die wedstrijd tussen Spanje en Oostenrijk. Dus kunnen wij eventjes de balans opmaken met Hedwiges. Ja, die 2-0. Wordt het een walk-over op deze manier?
10: Nou, walk-over denk ik niet. Maar ik denk dat het wel de wedstrijd gespeeld is. Ik zie Oostenrijk niet 3 doelpunten gaan maken.
1: Het is geen België.
10: Nee, het is geen België, Senegal.
5: Ja, we zeiden ook.
10: Dat zeiden we gisteren ook, hè?
5: Hey, alles kan, hè? Blijf voetbal. Ja. Maar we constateerden ook al eigenlijk dat die keeper van Spanje nog nauwelijks wat te doen heeft gehad.
10: Die heeft helemaal nog niks te doen gehad. Geen enkele redding volgens mij. Dus Spanje is gewoon veel beter. En ja, als zij een beetje aanzetten, dan spelen ze er wel doorheen. En dit was ook weer een hele mooie goal over de zijkant. En Baena geeft een mooie voorzet op Porro. Linksbuiten op een rechtsback. Die in één keer in de 16 meter aan komt rennen. En die kopt die bal in binnen. Dus Spanje is gewoon heel goed.
1: Maar is het lekker eigenlijk, zo'n tegenstander voor Spanje? Of is het toch ook al wel, want het is de vierde wedstrijd die je speelde op het toernooi. Is dat toch ook tijd voor een echte krachtmeting?
10: Ja, dat vind ik wel een beetje, hoor. En dat is waarschijnlijk misschien de volgende wedstrijd, hè?
5: Ja, de winnaar Portugal-Kroatië.
1: Ja, dan wordt het
5: serieus.
1: Ja,
5: wordt talking.
10: Maar dan is het ook wat makkelijker voor Spanje. Dat klinkt misschien wel gek, want dan krijgen ze nog meer ruimte. En dan zijn ze goed. En Engeland heeft het ook een beetje. Die heeft heel veel moeite gehad met teams die in een laag blok spelen. En dan moet je er toch maar doorheen zien te komen. En dat is niet makkelijk meer. En ik denk juist dat die landen, zoals ook Engeland en Spanje, die willen alleen maar beter tegen betere tegenstanders.
5: Het zou wel een mooie clash worden, toch? Het Cristiano Ronaldo met zijn Portugal speelt tegen Spanje bijvoorbeeld. Hè, als Kroatië
10: het is
5: niet
10: mogelijk
5: wordt.
10: En dat we finale kunnen krijgen tussen Portugal en Argentinië. Dat we Ronaldo tegen Messi nog één keer hebben. Ah. Dat zou nog kunnen.
5: Ja, maar dan moet wel Spanje uitgeschakeld worden.
10: Ja, dan wordt Spanje uitgeschakeld, als we dat zouden willen.
1: Ja, wij hebben geen wensen, Frank.
4: Nee, jullie niet.
5: Jij wel?
4: Nee, op zich niet hoor. We gaan nu gewoon, nu Nederland eruit is, gaan we gewoon kijken wat het uiteindelijk wordt. En hopen op een mooi restant van het toernooi. En de best mogelijke finale, die echt heel erg lekker wordt. 71 minuten gevoetbald in deze wedstrijd. Spanje heeft ook gewisseld. Baena is eraf en Dani Olmo is eraf. En voor hen teruggekomen Michael Merino en Ferran Torres. En de een van Arsenal, de ander van Barcelona. Ja, en dan zie je Ralf Rangnick kijken. En denkt, ja, ik heb net ook gewisseld. Maar dat zijn toch ietsje van een iets ander kaliber. Zeg maar, als je Arnautovic brengt van Rode Ster met zijn 37. En Kalajdzic van LASK Linz. Weliswaar de kampioen van Oostenrijk. Maar toch, het is de Oostenrijkse competitie toch net even anders. En natuurlijk Spanje heel veel beter. Daar komt voor het eerst Ferran Torres. Achterlijn halen, strafschopgebied in. En dan proberen die bal voor te krijgen. Dat wordt voorkomen door Krilic. Dat is goed gedaan. En dan moet Oostenrijk naar voren toe zien te voetballen. Maar kan Kalajdzic die bal niet binnenhouden. En dus kan Spanje weer gaan ingooien. Die nemen inmiddels overal rustig de tijd voor. Met nog een minuut of 20 op de klok. En dan tel ik al een klein beetje van de extra tijd die nog gaat komen mee. En dan gaat Cucurella op zijn gemakkie ingooien. Je krijgt niet heel veel tijd om dat op je gemakkie te doen. Want op het moment dat je klaar staat heb je maar een seconde of 5. En die scheidsrechter gaat meteen tellen. Want die wil wel tempo in deze wedstrijd houden. Tempo dat er toch wel lekker in zit in het duel. Ook al is het niet echt een wedstrijd waarin het kansen regent. En Spanje heel veel sterker is. En dus toch redelijk eenzijdig nu. Oostenrijk bal onderschept. Bal even terug naar die keeper. Schlager. Die wil dan gaan opbouwen van achteruit. Doen ze rustig aan. Via Grilic onder andere. Dan Alaba. En dan gaat de bal naar de buitenkant. In de richting van Laimer. Die ook graag aanvallend betrokken is. Die geeft dan een balletje buitenkant rechts. Zo in de handen van Unai Simon. Die staat echt 50, 60 meter verderop. Op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Om rustig die bal op te vangen. En dan kan Spanje weer gaan overnemen. Overtreding op Rodri. Daarvoor wordt gefloten. Dik kwartier nog in deze wedstrijd. Arnautovic is de dader. Spanje krijgt een vrije trap en leidt met 2-0 tegen Oostenrijk.

0: Swims met Bad Dreams.
1: Ja, wij gaan terug naar Spanje-Oostenrijk. Het werd nou wat onvriendelijk, Frank.
2: Ja, het werd even onvriendelijk, maar voor je het weet wordt het ook 3-0. Dus laten we ons vooral daarop richten. Klein kwartiertje nog, voorzet vanaf de linkerkant mislukt bij Merino. Die daar was doorgedrongen, maar die bal niet voor de goal krijgt. En dan uiteindelijk die bal over de zijlijn geschoten door Danso. Dan is het gevaar weer even geweken. Maar Spanje is nog niet helemaal klaar. Die willen graag gewoon doorgaan in LA tegen Oostenrijk. Het overduidelijke overwicht. Nog wat meer gewicht geven door er nog een doelpunt bij te maken. Maar als op het moment van een standaard situatie, dan nemen ze toch vrij rustig de tijd. Kunnen we rustig stellen. Want nu komt er een ingooi. Nee, er komt een hoekschop. Daarom staat iedereen ook zo heel erg ver weg. Ik wil wel zeggen, er kan iemand heel ver gooien als ze die ingooi gaan nemen. Maar het is Lamine Yamal die naar de hoekvlag is gegaan. Dat is niet iemand van het gooien, dat is meer iemand van het trappen. Daar komt de bal wegdraaid van de goal bij de tweede paal. En dat is niet onaardig ingekopt door Ferran Torres. Maar hij kopt de bal wel over de goal van Schlager heen. En daarmee is de kans weg. Die hoekschoppen zijn toch wel problemen voor Oostenrijk. Als ze een beetje aardig voor de goal komen, dan levert dat toch min of meer minimaal een halve kans op. En deze gaat nou ja, een metertje of 3-4 over de goal van Schlager heen uiteindelijk. En Oostenrijk moet in die laatste fase van deze wedstrijd, ze moeten wel opportun gaan spelen. Ze moeten wel richting die twee spitsen, richting Arnautovic en Kalajdzic, met lange ballen hoog dwars door het midden. Want dan moet je proberen op de een of andere manier Spanje pijn te gaan doen. Want dat is tot nu toe in deze wedstrijd nog helemaal niet gelukt. En je wil niet helemaal kansloos naar huis gevoetbald worden op een WK. Nu je eindelijk weer eens een keertje in de knock-out fase staat. Alaba, dit is een goede bal in de richting van Laimer. Die wil graag mee naar voren. De vorige keer dat hij dat deed, werkte dat niet zo heel goed. Sabitzer, bal voor proberen te geven. Maar die bal wordt geblokt door Porro, de maker van de 2-0. En dus lijkt die aanval weer voorbij. Maar Laimer pikt de bal dan weer op. Weer terug naar Sabitzer. Die wil graag die bal naar zijn rechter hebben. En dan voorslingeren. Wammer. Bal naar de andere kant van het veld. Daar is Porsche. De rechtsback. Ook een soort middenvelder geworden nu. Alaba mee naar voren gekomen. Ja, Tchoukoumena. Daar gaat het ineens heel snel. Tchoukoumena. Nee, naast. Dat is in ieder geval een doelpoging. Al gaat hij niet op doel. In de verste verte niet. Van deze nog maar net international van Oostenrijk. Het is zijn zesde interland. Schiet die bal een metertje of 3 hoog naast de goal van Spanje. Daar zit Cucurella nog aan met een been. Dus het wordt nog een hoekschop uiteindelijk, als het goed is. En nou ja, dit is de manier. Nee, het wordt geen hoekschop, het wordt een doeltrap. Maar dit is wel de manier waarop Oostenrijk het moet gaan doen. Wil je nog iets dat lijkt op een kans maken, moet je gaan aanvallen. Dat zijn ze aan het proberen. Ze staan ook 2-0 achter tegen Spanje.
3: De mooiste momenten van het WK.
4: Ja, Hedwiges, we kunnen wel stellen dat je aan het werk wordt gezet vanavond. Even luisteren hoe de top 3 op dit moment namelijk klinkt. 1.
5: Nou, Medina. Pull back here. Let's hear it.

0: 2.
1: Dembélé, boelbraak. Wauw. Dembélé doet het zelf. Schitterend. Hij is los. Hij dreigt met schieten. Dat deed hij al twee keer heel erg goed. Nu ook weer erin. Het is de derde.
0: 3.
2: Kane finds a position. Oh, brilliant. Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish.
3: Ja, het is de schuld van Gert-Jan van Beek dat die top 3 nu zo is zoals die is. Met die drie ongelofelijke toppers van Messi, Dembélé en Kane. Ja, zie er daar maar eens één uit te gooien, Hedwiges. Welke gaat hij uit?
4: Ja, kijk, ik durf niet aan Messi te komen. Dat is de goat voor mij. Ja, Kane, die is ook in bloedvorm. En ik gooi gewoon toch wel Dembélé dan eruit.
3: Keihard de hat-trick gewoon eruit gooien. Ongelooflijk.
4: Ja, ja, maar misschien maakt hij nog wel een hat-trick.
3: je sorteert vast voor. Ja, je wacht er weer in, ja. Ja. Nou, er moet er ook eentje in, hè. En dat wordt deze.
5: 2-0 Senegal. We zitten diep in de penari. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel. Tweede zone. De goal. De goal. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen?
3: Ja, is het om de optelsom, om de Houdini act, of om vanwege die goed ingeschoten penalty, wat ons ook nog even ingevreven heeft?
4: De comeback, want ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gezien eigenlijk op een WK. Dat je eigenlijk helemaal weggespeeld wordt, 2-0. Nou, je hoort de commentator ook, die zat in zakje nas. Die sprak al overal, Amerika speelt tegen Senegal. En
3: tegen onze wereldbeker.
4: Dan hebben wij het gevecht met Tielemans en Trossard op het veld. In één keer de comeback en alles was weer goed. Hosanna. Dus het was een hele leuke wedstrijd om te zien.
3: Ja, goed zo. Nou, de top 3 is dus nu Messi, Dembélé en de comeback van België.
6: Slaat Spanje nog één keer toe, Frank?
7: Het zou zomaar kunnen. Ferran Torres even inhouden, maar hij treft Danso op zijn weg. Die zegt dan, ik zit er niet als laatste aan, dus ik laat hem over de achterlijn lopen. Dan kunnen we snel een doeltrap nemen. 82 minuten gevoetbald. Spanje op 2-0 tegen Oostenrijk in Los Angeles. En Oostenrijk zoekt wanhopig naar een manier om in het strafschopgebied te komen van Spanje. Met ballen dan, het liefst ook met ploegenoten. Daar zoveel mogelijk om daar dreigend te worden. Eindelijk die bal een keer tussen de palen te krijgen. Want dan is de hele wedstrijd nog niet gelukt. Dan gaat de bal weer lang in de richting van Arnautović. Die legt hem dan klaar voor Tchoukoumena. Laat hem eerst even lopen. En dan komt aan die kant Porsche er niet aan. Dat is goed verdedigd door Pedri. En dan komt er de gele kaart voor Porsche uiteindelijk. Die niet helemaal beviel hoe die daar werd afgestopt. En dacht, weet je wat, als ik vind dat ik een overtreding mee had moeten krijgen, dan zal ik eens even kijken of hij überhaupt wel gaat fluiten voor een overtreding. En dus pakt hij daar even Cucurella van achteren aan. Niet heel lelijk, maar hij pakt hem wel even aan. Hij kruist even achterlangs en raakt hem dan bewust, waardoor die overtreding komt. En krijgt Bosch een gele kaart voor. 83 minuten gevoetbald in deze wedstrijd. Oostenrijk is aan het verliezen, maar probeert de eer nog op een of andere manier te redden. Kijken of dat gaat lukken in de slotfase.
6: Hedwiges, die kijkt hier toe. Ja, zo wordt het dus eigenlijk een reguliere zegen voor Spanje. Heb je nou het idee dat je hier naar een potentiële wereldkampioen zit te kijken?
4: Jawel, want ze geven helemaal niks weg. Ze zijn gewoon veel beter. En nogmaals, ik denk dat zij alleen maar nog beter gaan spelen tegen betere tegenstanders. Dat gevoel heb ik. Je ziet heel veel patronen terugkomen. Maar vooral een bepaalde zekerheid. Kijk, ik ga toch vergelijken met Nederlands elftal. We hebben in de groepsfase ook wel leuke dingen laten zien. Alleen we gaven ook heel veel kansen weg af en toe. Hè?
3: Ja, daarom gingen we verdedigend spelen.
4: Ja, precies. En dat gevoel heb ik niet bij Spanje. Die zijn heel stabiel. En Oostenrijk heeft ook gewoon goede spelers lopen. Warner bijvoorbeeld, die hebben helemaal niet gezien deze wedstrijd eigenlijk. Nee. En dat is gewoon weer de verdienste van Rodrigo bijvoorbeeld. En daarom denk ik wel van, ja, het ziet er allemaal heel stabiel uit. En ze gaan telkens aanvallend beter spelen.
6: Ja, en dat heeft dus niet alleen maar te maken met het feit dat je tegen steeds betere tegenstanders komt, maar ook omdat ze steeds meer groeien in het toernooi.
4: Ja, zeker. Dus Lamine Yamal wordt fitter. De spelers raken aan elkaar gewend. Ze hebben het op een gegeven moment echt door. Dus ze worden alleen maar beter en beter.
3: En als je het vergelijkt met Frankrijk, want dat is ook een ploeg die volledig op elkaar ingespeeld is. Zie je verschil dan nog tussen Spanje en Frankrijk?
4: Jawel, ik vind Frankrijk nog wel een stap beter dan Spanje op dit moment. Vanaf het begin al hadden we echt hoge verwachtingen van Frankrijk. En die hebben ze direct waargemaakt. En Spanje groeit er een beetje in. Maar Frankrijk, als je alleen maar naar die voorhoede kijkt, dan word je gewoon echt bang van. Ja. En het is telkens dat iemand anders opstaat en ze gunnen het elkaar en ze zijn met elkaar aan het lachen en ze hebben plezier. En ze winnen gewoon heel makkelijk. Dus
3: Nog wel een slag sterker in ieder geval. Ja. Frank, weet Spanje die score toch nog wat vooruit te trekken?
7: Op dit moment niet. We weten in ieder geval wel zeker dat Lamine Yamal geen doelpunt meer gaat maken. Hij was er heel dichtbij, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Danso. Yamal eraf. Gavi is er voor hem ingekomen. Is toch net even wat anders. Hoewel Gavi ook helemaal geen verkeerde speler is. Natuurlijk. En Arnautovic buitenspel gegeven. Als Oostenrijk weer een keertje naar voren toe probeert te voetballen. Overigens bij die schotpoging van Lamine Yamal. Daarna een enorme scheldpartij van Alaba in de richting van Grilic. Want die was in die hele Spaanse aanval in geen velden of wegen te bekennen. Hij is de controleur op het middenveld bij Oostenrijk. En die aanval was al even aan de gang. Ging van links naar rechts en weer terug. En van de ene naar de andere Spanjaard. En Grilic helemaal nergens. Dat kreeg hij even te horen van zijn aanvoerder. Hij gaf nog weerwoord Grilic. Nou, daar was Alaba niet zo heel erg van gediend. Dus die schold hem even helemaal stijf. Zo vlak voor tijd. Dan weet Grilic ook weer waar hij aan toe is. En wat er van hem verwacht wordt. Maar hij staat kort achter de spitsen op dit moment. En het is weer buitenspel als die bal lang gaat. Pras, nog een aanvaller erbij gekomen aan de linkerkant van het veld. Daar viel al eerder in tegen Argentinië. Ook een wedstrijd waarin Oostenrijk probeerde te voetballen. Probeerde kansen te creëren. En het lukte maar niet. 2-0 verloren. Staat nu ook 2-0 tegen Spanje. Ongeveer net zo'n wedstrijd. Alleen Spanje ziet er toch heel degelijk uit. Komt daar nog een kans? Jazeker, die kans komt er wel. Alleen die bal gaat er niet in van Gavi. Want die komt net niet aan de bal. Tchouaméni neemt over. Oostenrijk loopt heel hard door. Nog even kijken. Tchouaméni, als die bal bij een ploeggenoot krijgt, zou het zo hard nog gevaarlijk kunnen worden. Kalajdzic, slinger maar voor. Misschien komt er nog een aansluitingstreffer bij de tweede paal. Nee, Sabitzer komt er niet aan. Het is ook meer hoop dan dat het daadwerkelijk ook echt zou kunnen gaan gebeuren. Maar ze waren er nu in ieder geval. Alleen die bal gaat nog steeds niet op doel. 3 minuten nog. Officiële speeltijd tussen Spanje en Oostenrijk. De Spanjaarden leiden 2-0.

Daar is de 3-0 in de 89ste minuut. En het is Oyarzabal die zijn score op de WK verdubbelt tegen Oostenrijk. Hij maakte de 1-0, hij maakt de 3-0. Gaat van 2 treffers op het WK naar 4 treffers op het WK. En een uitbraak van Spanje over de linkerkant van het veld. Hij loopt heel soepel zomaar door. Schuift de bal probleemloos achter Slager. Dat Spanje ging winnen, dat wisten we al. Maar het wordt dus niet 2-0, het wordt 3-0 voor Spanje.

0: Ja, hij dreunt nog even door. Blessings van Calvin Harris.
1: Hij dreunt nog even door, Frank. Ja, 3-0.
2: Ja, deze plaat kan zomaar met Spanje mee de club in vanavond om te vieren. En hartstikke gezellig. Kun je ook nog een beetje swingen. We zitten inmiddels in de extra tijd.
0: Het is geen clubvoetbal, hè, Frank?
2: Sorry, het is geen clubvoetbal. Maar het is wel voetballers in een club. En dat is niet heel ongebruikelijk als ze klaar zijn met een wedstrijd. Alleen moeten ze dan zorgen dat ze niet op een of andere compromitterende manier op een foto of een filmpje terechtkomen. Maar dat is Spanje tijdens een toernooi vast wel toevertrouwd. Als ze naar zo'n club zouden mogen. Hè, van Luis de La Fuente. Dat is maar de vraag. We zitten dus in de extra tijd van deze wedstrijd. 6 minuten minimaal krijgen we daarvan. Spanje op 3-0 gekomen. Weer een goal van Oyarzabal. En weer een paas trouwens van Cucurella. Dat is zijn tweede van deze wedstrijd. En hij stond nog niet in het statistiekenlijstje als het gaat om doelpunten of assists voor Spanje. Nu dus wel, nadrukkelijk. Prima aanval, snel uitgevoerd. Vroege paas ook van Cucurella. Keurig op maat. Oyarzabal kon hem zo binnenlopen. Geen enkel probleem. En Spanje gaat hier dik en dik en dik verdiend met 3-0 winnen van Oostenrijk. Dat geen bal tussen de palen heeft gekregen vandaag tegen Spanje. Ja, ik denk ook niet dat ze hadden verwacht dat ze zouden gaan winnen. Ze hadden wel gehoopt veel langer overeind te blijven in deze wedstrijd. En nog iets van schijn van een wedstrijd overeind te kunnen houden. Als Spanje nog 2 keer gaat wisselen. Onder andere Pedri zie ik eraf gaan. En ook Laporte gaat er nog eventjes vanaf. En zo langzaam maar zeker gaan we richting het einde van deze wedstrijd. Spanje gaat dus winnen van Oostenrijk. Oostenrijk staat nog maar 1 ding te doen. En dat is een bal tussen de palen krijgen. Dan kijken of het heel misschien iets oplevert naar die 3-0 voor Spanje.
0: Edwig is, we kijken naar die mooie cijfers als het gaat om de doelpunten. Maar jij keek ook naar de mooie defensieve cijfers, hè?
3: Ja, ze hebben nog 0 doelpunten tegen, hè, Spanje.
0: Tja.
3: Ja, het is de 4e wedstrijd. Het is superknap. Misschien nog wel een makkelijke pool, kan je zeggen. Maar ze geven ook heel weinig weg. We hadden het net al over de stabiliteit in het verdedigen ook. En ze houden zelf natuurlijk heel vaak de bal. Dus ze hoeven ook niet echt vaak te verdedigen. Dat is wel de kracht van Spanje. Maar de tegenstander wordt ook niet echt gevaarlijk.
0: Nee, nu gaat het natuurlijk in die 8e finale echt omspannen. Jij zegt zelf al, dan gaan ze waarschijnlijk nog beter spelen tegen zo'n grote tegenstander. Dat wordt dus Portugal of Kroatië. Welke zou Spanje het beste liggen, denk je?
3: Ik denk wel Kroatië. Portugal heeft ook een heel goed middenveld. En daar moet Spanje ook natuurlijk gewoon voor oppassen. Ik denk dat zij liever tegen Kroatië willen spelen.
0: Ja, ja. Het wordt wel natuurlijk een mooi treffen dan met de oude Modric.
3: Ja, nee, zeker. Zeker. En de Kroatië heeft ook altijd een leuk elftal, hoor. Als je kijkt naar Portugal, het zijn ook weer buurlanden. Spanje, Portugal heeft altijd een verleden en gaat altijd hard aan toe. Dus dat is ook wel leuk om te zien, vind ik.
1: Want rare vraag, waar ligt de zwakte van Spanje?
3: Ik vind eigenlijk wel bij de backs, want die backs zijn heel aanvallend.
1: Cucurella?
3: Ja, Cucurella, maar ook Porro, die valt heel vaak aan. Wat logisch is, maar daardoor zijn die hoeken vaak open. Dus als je die bal verovert, kan je wel daar gevaarlijk in worden. Oostenrijk had het in het begin, zeg maar, met de eerste voorzet die bijna ingekopt werd, kwamen ze ook een beetje via de zijkant, want dan was Porro weg. Dus daar ligt misschien wel een pijnpunt voor Spanje.
0: Zelfs in blessuretijd nemen ze geen gas terug, Frank.
2: Nee, ja, ze blijven wel gewoon. Er komt zoveel ruimte als Oostenrijk probeert naar voren toe te komen. En dat doen ze dan vooral door daar mensen neer te zetten. En dan moet die ballen nog komen. Dat laatste lukt dan weer niet. Mensen neerzetten, dat gaat allemaal wel prima. Maar dat betekent ook dat als je de bal niet hebt, dat je kwetsbaarder bent op het middenveld en achterin. Dan komen heel veel ruimtes. Nou, dat is in die Spanjaarden wel besteed. En als ze er dan toch zijn en ze krijgen de ruimte, dan willen ze natuurlijk ook gewoon proberen om een kans te creëren en op doel te schieten. Ferran Torres was er zo eentje. Maar zijn schot van redelijk ver trouwens ging ook heel ruim voorlangs de goal van Slager in de extra tijd. Nog 1 minuut hebben we daar sowieso van te gaan. Als Oostenrijk mag gaan ingooien. En dat doen ze vanaf de linkerkant van het veld in de richting van Sabitzer. Die bal gaat vooral omhoog en niet heel erg ver. En dan kan Pras nog een keer proberen om die bal voor te krijgen. Doet hij niet meteen. Alaba doet het wel meteen. Maar daar gaat niemand van Oostenrijk bij de buurt komen. Kalasic ziet die bal 2 meter achter zich komen. En buigt meteen het hoofd. ja, hier kan ik niet meer bijkomen. En dan heeft Spanje de bal weer. Ja, die blijven natuurlijk gewoon lekker tikken. Want als zij de bal hebben, dan kan Oostenrijk niet meer gevaarlijk worden. En kunnen ze gewoon lekker deze wedstrijd uitspelen. Dat zie je nu ook aan de hele houding. Bal gaat van rechts achterin rustig naar links achterin. Daar is Kubarsi. Nu de linkercentrale verdediger geworden. Weer terug even naar Unai Simon. Ook leuk dat hij nog even de bal krijgt. Want zoveel heeft hij niet te doen gehad. Eigenlijk is hij vooral aan het voetballen geweest. Die keeper van Atletiek de Bilbao. Waar hij zijn hele leven al gespeeld heeft. Ook een, ik zou bijna willen zeggen, een lieveling van Luis de la Fuente. Die hem in de jeugd al mee liet doen. En dan zegt de scheidsrechter, deze wedstrijd is afgelopen. Er komt geen tel extra dan 6 minuten bij. Het was één richtingsverkeer in dit duel. Alles was Spanje, Spanje, Spanje. En het was precies het aantal keren dat ze doelpunten hebben gemaakt. 3 goals, 2 van Oyarzabal. En dat was genoeg voor Spanje om heel makkelijk en eenvoudig naar de laatste 16 van dit toernooi te gaan. Of Portugal of Kroatië is de tegenstander. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En daarna wacht of Amerika of België voor misschien wel Spanje. Want die zitten er best lekker in inmiddels.
1: Dankjewel Frank Wielaert voor jouw commentaar. Ja, heel kort nog eventjes Hedwiges. Treffen van vannacht Portugal-Kroatië. Hoe kijk je daar naar uit?
3: Jawel, vind ik een hele leuke wedstrijd. De ervaren krachten Modric tegen Ronaldo.
4: De veertigers.
3: Ja, ik aan het begin van het toernooi had ik altijd het moment dat Portugal na Argentinië moest spelen. En dat is in een keer omgedraaid. Dat vind ik heel gek. Want Ronaldo zag altijd dat Messi in een keer 3 keer scoorde of 2 keer scoorde. Ja. En toen hadden we eigenlijk het gevoel van, nou, nu moet Ronaldo het laten zien. En nu is het een keer andersom geworden dat Portugal eerder speelt en Argentinië zeg maar moet reageren. Maar ik ben benieuwd zeg maar hoe Portugal zich weer laat zien. Want dat was ook niet echt overtuigend.
1: Wat denk je? Wat wordt het? Wie gaat er door?
3: Ik denk dat het een gelijk spel gaat worden en uiteindelijk gaat Portugal door.
1: Oké, spannend.
4: Ja, die noteren we. Ja. Om 1 uur dus die wedstrijd. Portugal-Kroatië gaat dat zien om 5 uur voor de hele vroege opstaander. Zwitserland tegen Algerije. En morgenavond om 8 uur is het Australië tegen Egypte. Dit is het voor vanavond zo dadelijk. Het Oog.
1: Gepresenteerd door Pieter van der Wielen vanavond. Fijne avond en voor later slaap lekker.
5: NPO Radio 1.
6: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet.

0: Met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ik was vanmiddag weer eens in good old Den Haag. Voor mijn afspraak haalde ik snel een espresso. Mooie mensen krijgen vandaag gratis koffie, zei de barista joviaal. Ik wilde net zeggen, goh, nou, dat is aardig. Maar hij was me voor. Voor u, €4,50. Welkom bij het oog. Een belangrijke uitspraak van de Raad van State gaan we bespreken. De staat moet 7 kinderen een verblijfsvergunning geven. Hun grondrechten wegen zwaarder dan het strenge asielbeleid, oordeelde de hoogste rechter. Een van hen is straks hier en ook een advocaat die vertelt wat dit allemaal betekent. Het was een bijna perfecte misdaad. Ja, bijna, anders hadden we het er waarschijnlijk niet over. Een van de grootste goudroven uit de geschiedenis. In huidige waarde €120 miljoen aan goud. Morgen gaan de rechters kijken op de plaats delict in Rotterdam, waar dat goud uit de kluis is verdwenen. Het is het einde van het parlementaire seizoen. Met 3 oppositieleiders sprak ik eerder op deze soort van laatste dag voor de vakantie over hoe je oppositie kunt voeren tegen een minderheidskabinet. Maar we gaan beginnen met het nieuws van
1: donderdag 2 juli.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn vermoedelijk seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.
3: We denken dat het eigenlijk nog meer moeten zijn. Want we weten bij mensenhandel, het is zo onzichtbaar. En pas als je ernaar op zoek gaat, ga je het zien.
2: Dit slachtoffer doet nu haar verhaal.
4: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Het misbruik vond op verschillende plekken plaats.
4: Meestal was het in een camper of een caravan. Dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Dit slachtoffer werd uitgebuit door haar oom.
5: Hij zorgde ook gewoon dat ik eigenlijk alleen nog maar vast kon klampen aan hem, want hij gaf eten.
2: Deze vrouwen bieden nu hulp aan als ervaringsdeskundigen.
4: Dat ook een boodschap van hoop geeft aan degene die daar of net uit zijn of die daar net in zitten, van er is hoop en het kan.
2: Tussen de jaren 50 en 80 werden zo'n 13.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. De zogeheten afstandsmoeders. De regering zegt nu sorry tegen hen en hun kinderen.
6: Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
2: Het ging in de meeste gevallen om ongehuwde vrouwen die een kind kregen. Dat werd destijds niet geaccepteerd.
7: Ik was een schande voor de familie.
2: De excuses van het kabinet riepen gemengde gevoelens op. Deze zoon was tevreden.
8: Ik vond het een redelijk volledig excuus.
2: Maar deze zoon had er meer van verwacht.
9: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat.
2: Het kabinet komt met herstelmaatregelen zoals inzicht in adoptiedossiers. Maar volgens deze afstandsmoeder moet er meer gebeuren.
7: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat het makkelijker gaat, psychische hulp voor vrouwen en kinderen.
2: In Den Haag werd gedebatteerd over de plaats waar er kerncentrales moeten komen. Veel Groningers op de publieke tribune, want die willen geen centrale in de Eemshaven.
10: De afspraak was dat Groningen niet meegenomen zou worden, dat het geen serieuze optie was.
2: Maar voor de staatssecretaris is de Eemshaven wel degelijk een optie. Balen voor die Groningers dus.
10: Ja, lekker is dat.
2: Ook Kamerleden begrepen er weinig van.
11: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon er komt geen kerncentrale?

0: Groningen.
1: Ook Terneuzen is nog een kanshebber voor de kerncentrale. En dus waren er ook tegenstanders uit Zeeland bij het debat.
2: Ik heb vrijgevraagd vandaag van mijn werk. Ik doe het niet voor mijn lol. Je doet dat omdat het echt nodig is.
1: Ze waren met zoveel mensen dat ze de tel kwijtraakten.
3: Ik weet het aantal niet. Weet iemand het aantal Zeeuwen?
1: Een rel in de wereld van de games. Sony biedt over 2 jaar geen games meer aan op een schijf.
4: Mamma mia!
1: En dat dacht deze eigenaar van een gamewinkel ook.
5: Ik denk, ze zijn gek. Vindt zo dom.
1: Sony maakt zich er niet populair mee.
5: Dit gaat ze heel veel klanten kosten.
1: Gamers zeggen nu tegen Sony... Game
6: over. Dit was Nieuws Vandaag. In de media.
1: Er woeden grote bosbranden in Zuid-Frankrijk... waar nu meerdere campings worden ontruimd. Aan de lijn Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Ja, wat is het laatste nieuws daar?
7: Ja, wat vanavond bekend is gemaakt... is dat meer dan 2000 brandweermannen en vrouwen vandaag op de been zijn... om 30 verschillende natuurbranden in het land onder controle te krijgen. Bijna allemaal in het zuiden. Duizenden mensen die zijn geëvacueerd, vooral in het departement Pyrénées-Oriental. Daar waar dus ook de campings zijn die je net al noemde. Maar het vuur kwam ook tot een jachthaven in Canet-en-Roussillon... en ook verschillende bedrijfspanden die zijn in vlammen opgegaan. En vandaag is er daarom ook een crisisoverleg geweest in Marseille. En premier Sébastien Lecornu die was er ook bij. En die zei dat dit jaar alleen al 8700 hectare aan land is verwoest. En dat is heel veel voor deze tijd van het jaar. Zeker zo vroeg in de zomer. En daarom dus ook erg zorgwekkend, zei hij.
1: Je was vorige week zelf in dat gebied tijdens de hittegolf. Wat heb je daar toen gezien?
7: Ja, dat klopt. Ik was daar toen om een verhaal te maken in het departement Hérault met de brandweer, juist over hoe zij zich voorbereiden op bosbranden. En Frankrijk zat toen inderdaad midden in een hele zware hittegolf, de heetste dagen ooit gemeten. En dat had ook als gevolg dat het landschap heel snel heel erg droog werd. We zagen ook het gras, struiken, bomen, die waren als het ware al helemaal vergeeld. En de brandweer die daar sprak, die zei ook van ja, we moeten ons echt gaan opmaken voor een heftig seizoen dat ook veel eerder in het jaar gaat beginnen. En ja, dat blijkt nu ook, want juist ook in dat departement waar ik was, woeden vandaag ook branden. Wat daarnaast ook meespeelt, ik hoorde een brandweercommandant vanmiddag op de Franse radio zeggen dat eigenlijk nu alles bij elkaar komt. He, je hebt de droogte, maar ook de wind. Die komt uit het noordwesten. Dat is vaak een droge, krachtige wind, waardoor een brand zich heel erg snel kan uitbreiden. En daarnaast heb je ook de luchtvochtigheid die momenteel heel erg laag is. Dus ja, alle condities die zijn nu bij elkaar gekomen voor bosbranden die zich heel erg snel kunnen gaan verspreiden in Frankrijk.
1: Dank voor je update, Saskia Houtuin. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Robert Baltus en hij begint met voordragen.
8: Schiphol begint de zomervakantie met flink minder beschikbaar personeel bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En dat roept het beeld op van een paar jaar geleden. Lange rijen voor vertrekkende passagiers. De afgelopen dagen lag het ziekteverzuim op 15%. En dat heeft te maken met recente aanbesteding van 6 naar 3 bagageafhandelaren. En dus krijgen 2000 mensen een andere baas. De roosters zijn niet op orde, er zijn dus al zieken. Er zijn veel vacatures niet ingevuld en dus melden meer mensen zich ziek.
1: Schiphol zegt dat het overgrote deel van de reizigers een snelle en soepele doorgang gehad heeft bij de handbagagecontrole de laatste weken. Dat geeft vertrouwen voor de zomervakantie, zeggen ze. Tijdens de zomervakantie zullen naar schatting 12,7 miljoen passagiers reizen via Schiphol.
8: Gemeente hoopte van minister oplossingen te horen. Over de opvang van 140.000 Oekraïners die sinds de Russische invasie naar Nederland zijn gekomen. Ze hoopten op toezeggingen in een kamerdebat met CDA-asielminister Bart van der Brink. De zorgen zijn groot, schrijft Trouw. Het kabinet wil Oekraïne helpen, maar gaat er ook vanuit dat de vluchtelingen straks na de oorlog weer teruggaan om het land op te bouwen.
1: Maar de Russische president Poetin weet niet van ophouden. Intussen is de mentale gesteldheid van veel Oekraïners volgens onderzoek verslechterd. Ze wonen nog steeds vooral in tijdelijke opvang, voelen zich onveilig. Ze werken vaak onder hun niveau, ze spreken vaak nauwelijks Nederlands. 40% van hen wil na de oorlog in Nederland blijven. De gemeenten willen dat het kabinet stopt te doen alsof de oorlog tijdelijk is en dat het Rijk regie gaat pakken. Maar veel toezeggingen kwamen er niet.
8: Linda Nuchteren van 39 en Nicole van Keulen van 45 hebben allebei ruim 5 jaar ernstige post-covid. Aan het einde van een lange gang, achter deuren die maar heel soms opengaan, liggen 2 ernstig zieke vrouwen die geen kant meer op kunnen. Links Linda, die op goede dagen even in haar lichtrolstoel uit bed kan. Rechts Nicole, zwak en bleek, onder haar pastelkleurige gehaakte deken, vastgekoppeld aan een infuuspaal. Maar ze moeten weg uit het behandelcentrum vanwege de regels. Ze zijn uitbehandeld. Wat daarachter zit, leest u in de Volkskrant.
1: U heeft het misschien wel hier op de radio gehoord. Sire, de club die ons vaker oproept fijne dingen voor elkaar te doen, vindt dat we vaker een praatje moeten maken. Maar hoe begin je, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Psycholoog Roos Vonk die weet dat. Een gesprekje bij de bakker mensen net zo goed uit hun eenzaamheid kan halen als een diep gesprek met een vriend, zegt ze. Wie tegenwoordig in de trein om zich heen kijkt, ziet mensen met gebogen nek in hun telefoon gedoken, en met wat pech hebben ze dan ook nog een koptelefoon op het hoofd.
8: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent? Het goede nieuws is dat je jezelf kunt trainen in de zogenoemde small talk, zegt Vonk. Het belangrijkste is dat je er niet te veel druk op legt. Je moet gewoon even door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Je zult merken dat het in ieder geval dat ongemakkelijke gevoel minder wordt als je het een paar keer doet.
6: Deze onderwerpen uit

0: Rex Orange Country met Benny Sinks en het nummer heet Loving is Easy. Baanbrekend wordt het nu al genoemd, de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. De betrokkenen die noemen het zo, baanbrekend. Twee van die betrokkenen leggen straks uit waarom. Advocaten Anja van der Meer en Eva, die als kind 12 jaar lang in onzekerheid heeft geleefd. Ze is inmiddels 23. Eva, hartelijk welkom.
1: Bedankt.
0: Ja, kun je zeggen wat dit voor dag is? Hoe heeft het bericht jou bereikt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd. Dus,
0: want je hebt nu een verblijfsvergunning.
1: Ja, klopt.
0: Ik vraag even aan Anja van der Meer, de advocaat. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Is dat dan definitief of kan er nog een hoger beroep of een wetswijziging of wat dan ook komen?
2: Ja, ik wil even een kleine correctie maken, want het is niet alleen deze zaak. Er zijn nog twee zaken van twee Nigeriaanse families waar de Raad van State gelijksoortige uitspraak heeft gedaan. En we stonden destijds met z'n drieën ter zitting, zeg maar. De Raad van State is het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht. En daar kan in Nederland geen hoger beroep meer tegen ingediend worden.
0: Dus zo is het, die verblijfsvergunning die wordt niet meer ingetrokken. Kunt u uitleggen wat het oordeel was? Hoe hebben zij dat opgebouwd bij de Raad van State? Wat was hun redenering?
2: Nou, het is een zaak die in 2019 begonnen is. En toen was de definitieve regeling kinderpardon. Daar heeft de familie een aanvraag voor ingediend. En daar voldeden ze net niet aan. En uiteindelijk is er doorgetoetst in het kader van artikel 8 EVRM. Dat betekent privé- en familieleven. En de IND, het ministerie van Justitie, het ministerie van Asiel en Migratie, die heeft zich vooralsnog altijd op het standpunt gesteld van voor privéleven. Dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je vrienden hebt, allerlei sociale contacten, vrijwilligerswerk, noem maar op. Heeft zich, ja, maar dat is inherent aan langdurig verblijf. En de Raad van State heeft gezegd van nou, er zijn unieke zaken op basis van Europese jurisprudentie. En dan kan je daar zo niet mee omgaan. Dan moet je goed die belangen, die individuele belangen van kinderen, moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen. En dat opgebouwde privéleven. En zoals ik dat alvast mag vertellen, van deze families hebben verblijfsvergunningen gekregen. Ook denk ik, omdat natuurlijk kinderpardon ging over een periode van 5 jaar dat de mensen in Nederland waren. En deze zaak heeft 7,5 jaar geduurd.
0: Juist, dus, maar in essentie zegt dit is een afweging van verschillende belangen en een grondrecht. Het opbouwen van een privéleven weegt zwaarder dan het belang van de Nederlandse staat. Dat is namelijk het asielbeleid.
2: Ja, natuurlijk, restrict migratiebeleid mag gevoerd worden, ook conform de Europese jurisprudentie. Maar die individuele belangen van die kinderen, die zijn in bepaalde gevallen uitzonderlijk en die moeten zwaarder meewegen en beter naar gekeken worden. En daar ziet de afdeling op toe. Staat er letterlijk in de uitspraak.
0: Eva, jij bent nu 23, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië. Je hebt dus eigenlijk het grootste deel van je leven in een soort onzekerheid geleefd.
1: Ja, helaas wel, klopt.
0: Wat betekent dat voor je leven?
1: Het maakt je heel erg kapot van binnen natuurlijk. Ik kan het heel lastig uitleggen wat het met je doet. Dat mentale onzichtbare litteken, ik denk dat dat nog heel lang zal blijven hangen.
0: De spanning, de stress.
1: Ja, de spanning, de stress. Ik heb nu gelukkig verblijfsvergunning, maar dat betekent niet dat alle mentale zorgen en alles gelijk is verdwenen.
0: Het leed is al geleden, maar wat mag je allemaal wel en niet als je die verblijfsvergunning niet hebt? Als je dus in zo'n onzekere positie zit? Als je niet echt die status hebt? Mocht jij werken bijvoorbeeld?
1: Nee. Ik wou heel graag werken, maar dat mocht helaas niet. Je mag eigenlijk heel weinig, als je geen verblijfsvergunning hebt, je mag niet werken. Je mag niet op vakantie, je mag geen rijbewijs. Niet op studiereis. Het enige wat je mag doen, sociale omgeving. Dus daar sta je sowieso vrij in om vrienden te maken natuurlijk. En na mijn middelbare school het afronden en nadat ik 18 werd, het werd ook steeds moeilijker om te studeren, want je bent al volwassen en eigenlijk heb je daar geen recht meer op. Of je hebt het wel, maar het is gewoon heel moeilijk om al die zaken te regelen. Dingen wat voor mensen met verblijfsvergunning of mensen uit Nederland vanzelfsprekend zijn, was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend.
0: Dus je mag eigenlijk geen leven opbouwen?
1: Nee. Soms had ik ook echt in mijn hoofd de vraag van, ik ga steeds door en ik stop niet. Ik geef niet op, maar waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is ook de enige wat ik kan doen en ik ga doen met de hoop dat ik later, zodra ik verblijfsvergunning heb, dus nu, ik kan ook echt niet wachten tot ik ga beginnen met werken, carrière opbouwen en daarnaast ook iets terugs doen voor de Nederlandse samenleving. Ja.
0: We gaan even tussendoor naar een spookrijder.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
0: Eva, je zei het was heel moeilijk om een leven op te bouwen. Ja. Eigenlijk mag je allerlei dingen die anderen mogen niet. En toen zei je, nu hoop ik echt zo snel mogelijk te kunnen gaan werken en mijn plek te vinden in de samenleving en toch ook wel iets terug te doen.
1: Ja, het voelt voor mij echt alsof ik een nieuwe leven krijg. Alsof ik herboren word. Want ik zei dat ook gisteren tegen mijn zusje van, het is gewoon eindelijk klaar. We mogen werken, we mogen rijbewijs halen, we mogen op vakantie. We mogen gewoon door met ons leven zonder het zorgen van wat als.
0: Mevrouw van der Meer, het gaat nu over 7 kinderen. Kan dit nog een precedent scheppen voor andere gevallen? Heeft dit nog andere gevolgen dan alleen de zaken waar die uitspraak over ging?
2: Dat denk ik en dat hoop ik ook zeer zeker. Bij de afdeling heb ik ook al gevraagd van, dit zijn niet de enige zaken en de kinderen die al zo langdurig in onzekerheid verblijven. En ook in de uitspraak staat bijvoorbeeld dat die langdurige onzekerheid ook weer een van de belangen is. En eigenlijk is de, in mijn ogen, dan de IND op zijn vingers getikt van, die belangenafweging, die belangen van die kinderen, die hebben jullie gewoon altijd, of tenminste vanaf nu dan, niet goed gewogen. En er zijn natuurlijk juist die kinderen hebben al dat ze heel lang allerlei banden met Nederland hebben en hier echt dat privéleven opgebouwd, dat zwaar mee moet wegen hoe het uiteindelijk zich weer gaat zetten is een tweede. En daarnaast hoop ik ook dat de rechters hierin een handvat zien om af en toe zelf ook de handschoen, of tenminste het op te pakken, door in bepaalde gevallen te zeggen, aan deze onzekerheid moet een einde komen, deze mensen moeten een verblijfsvergunning.
0: Het viel me op dat de politiek tamelijk stil was over deze uitspraak. Ik heb er eigenlijk niet echt een politieke reactie van de minister of zo gehoord. Hoe ziet u dat?
2: Nou, ik denk dat het natuurlijk een beetje lastig te rijmen is met het migratiebeleid wat op dit moment men pleegt te voeren. Men is ook heel druk met het nieuwe migratiepact wat op 12 juni is ingegaan. Europees migratiepact. En ik denk dat ze zullen ook eerst moeten, want dat was ook ter zitting bij de Raad van State. Toen werd de minister, of tenminste de vertegenwoordiger van de minister, ook gevraagd van, over welke groep kinderen hebben we het? En toen was daar geen antwoord op. En ik denk dat misschien intern eerst inzichtelijk moet zijn van, over welke kinderen hebben we het, over hoeveel kinderen hebben we het, voordat men daadwerkelijk overgaat, misschien naar aanleiding van deze uitspraken, het schrijven van beleid daarover.
0: Eva, heb je eigenlijk al meteen een papiertje concreet in je handen dan? Of moet je dan ergens naartoe waar je vergunning moet ophalen, fysiek?
1: We moeten nog officieel wachten op de reactie van de IND. Want uiteindelijk zijn zij degene die mij het verblijfsdocument moeten geven. Dus daar zijn we momenteel op aan het wachten. En dan mag natuurlijk alles beginnen. Want zonder verblijfsdocument kan je ook vrij weinig op dit moment.
0: Je leven kan beginnen.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes met alles. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Ik hoop ook dat dit uitspraak ook een positieve respondentie kan hebben voor de rest van de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen met heel veel, enorm veel kwaliteiten die hier ook recht op hebben en zeer verdienen ook op een verblijfsgunning. Dus ik hoop dat dit ook iets positiefs voor hun kan betekenen natuurlijk.
0: Dank je wel.

0: Naomi Song Close. Morgen begint het zomerreces bij de Tweede Kamer. En dus was het een beetje een soort van laatste dag voor de vakantie vandaag. Ik ging naar Den Haag en sprak daar met leden van de oppositie over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Oppositie voeren tegen een minderheidskabinet.
1: Hoe ziet zo'n laatste dag eruit voor de drie fractieleiders die tegenover mij zitten hier in Den Haag? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jimmy Dijk van de SP en Chris Toffer van de SGP. Goedenavond. Begin van de avond. Hoe is eigenlijk zo'n laatste dag? Is dat een beetje, Jimmy, een laatste dag voor de vakantie? Is zo'n soort sfeer?
2: Nou, vakantie kan ik niet zeggen, want het weekend zit nog helemaal vol voor mij in ieder geval. Maar je merkt wel dat alle dingen afgemaakt moeten worden. Dus er zit wel een heel rap tempo in van werken. Eigenlijk, dat zit hier altijd. Maar ik merk die laatste dagen zit er nog even een versnellingje bovenop.
1: Maar hoe is dan, Mirjam Bikker, zo'n laatste dag heel veel stemmingen die moeten worden afgerond?
3: Ja, we hebben al een keer gestemd vanmiddag. Dus ook zie je wel dat de voorzitter probeert al die stemmingen er op een galante manier doorheen te jagen.
2: Maar op een galante manier doorheen jagen?
3: Ja, dat is dus precies het spanningsveld.
1: Gewoon vaart maken eigenlijk.
3: Ja, vaart maken, maar wel recht doen aan de stemming is natuurlijk niet zomaar iets. Dus je ziet ook verschillende Kamerleden bij iedere motie kijken. Want dat is hun motie waarvoor zij geknokt hebben. Maar ondertussen stemmen we wel over 100 de moties. Nou, daar is het spanningsveld. En dan heb je nu nog allerlei vergaderingen en commissies lopen en commissiedebatten van mensen die met elkaar nog proberen iets voor elkaar te krijgen voordat Den Haag toch een beetje leegtrekt. En dat moet allemaal vandaag gebeuren. Daarnaast voel je dat er nog een aantal grote debatten zijn. Neem bijvoorbeeld stikstof gisteren. Dus dat voel je ook zo door de dynamiek heen sluipen. En een coalitie heeft altijd in die laatste weken ook gewoon een aantal spannende momenten. Dus ja, dat komt allemaal samen op deze dag. Dat maakt het voor de Binnenhof Watchers tot een fantastische dag. Voor mensen zoals wij in de oppositie, denk ik, wel hard werken, maar niet die stress erop die onze coalitievrienden hebben.
1: Maar hoe laat wordt het meestal, zo'n laatste dag? Is dat 3:30 s'nachts, middernacht?
3: Dat heb ik wel meegemaakt. Maar nu, het ligt aardig op planning. Dus het zou kunnen dat we gewoon met de trein naar huis kunnen.
1: Nou. Dat zou mooi zijn. Christoffer, het was een heel ander parlementair seizoen, omdat dat we voor het eerst in lange tijd met een minderheidskabinet zitten. En dat maakt natuurlijk ook het spel anders. Dat geeft de oppositie ook een andere rol. Hadden jullie meteen van, wat gaan ze doen?
4: Het vorige seizoen zaten we ook met een minderheidscoalitie.
3: Ja. En wat voor een.
4: En dat was moeizamer dan deze, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ten opzichte van het jaar daarvoor eigenlijk best een verademing hoe je met elkaar werkt, hoor.
1: Maar moeten jullie dan als oppositie je rol vinden in zo'n constructie?
4: Dat kan van Mirjam en van Jimmy natuurlijk weer anders zijn. Maar voor ons, ja, ik vind echt wel een beetje de rol zoeken van hoe doe je dat met elkaar? En met name omdat je merkt dat het kabinet in het verleden kwam er best wel eens een keer een minister langs of ging je ergens naartoe. En nu is het echt dat je denkt, als een keer een week niet geweest, dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Maar het is enorm veel, ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje gekscherend koffiedrinken genoemd. Maar het is heel veel overleg en zoeken van hoe kom je tot iets. En ja, er wordt af en toe wel heel veel aandacht besteed aan dat je als kleine partij met 3 zetels het ook nog een beetje erin kunt vinden wat het kabinet doet. Dus het vergt gewoon een andere rol, ja. Het is veel meer, je kunt ook iets minder vrije rol pakken. Omdat elke keer het wat betekent, als je iets niet vooruit helpt, dan lukt het niet. Hè. Ze hebben wel de oppositie gewoon echt nodig.
1: Jullie zijn belangrijker geworden. Ze zijn van jullie afhankelijk.
4: Kijk, in het verleden ook andere kabinetten. Wij zijn altijd een constructieve partij geweest. Ik zeg altijd kritisch constructief. Maar wij zijn nooit een partij geweest die er ergens naar neigde om een kabinet een hak te zetten of naar huis te sturen. Nooit. Maar nu merk je nog sterker dat het wel enorm belangrijk is. Er zijn gewoon bijvoorbeeld afgelopen week een wet vrij en veilig onderwijs. Ja, er zaten echt lastige dingen. Normaal denk ik, het kabinet, dat halen we. Ik had de indruk dat de staatssecretaris nu, terwijl de coalitie totaal steunde, maar de rest niet, toch wit wegtrok dat zo'n wet het niet haalt. En we hebben de afgelopen periode vaker dit soort dingen gehad. Maar dan dachten we van ja, als we nu het stevig aanpakken of te hard spelen, dan gaan er dus een heleboel dingen niet door. Hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt nog iets groter dan daarvoor. Terwijl we die eigenlijk vanuit SGP ook die jaren daarvoor altijd wel voelden. Maar ja, nu nog iets meer.
1: Die voelen jullie dus ook echt heel erg. Jullie zijn constructief. Want je zou kunnen zeggen, dan heeft het kabinet een probleem als het er niet doorgaat. Maar u ziet dat ook wel van wij moeten zorgen dat dingen doorgaan.
4: Nou, in die zin, kijk, als het ons echt totaal niet past, dan denk je, ja, dan moet een coalitie ook wat nadenken. Dat doen ze overigens geregeld ook wel. Dat je denkt, van er wordt wel rekening gehouden ook met wat je vindt. Ik merk dat heel sterk. Maar ja, die verantwoordelijkheid drukt me wel zwaar. Want kijk, je kunt wel denken, zij moeten het doen. Op zich is het ook zo. Ze hebben zelf gekozen voor deze constructie. Maar het land moet ook bestuurd worden. En ik heb nu 2 keer gezien dat een kabinet snel viel. Rutte 4 viel snel. Schoof 1, ja, het is er maar 1 geweest, hè, dat kabinet. Maar dat viel ook snel. En je merkt wel dat het land dan niet vooruit komt. Dus ja, ik zou niet graag zien dat we nu weer binnen de kortste keer de verkiezing hebben. Want dan, ja, dan hebben we uiteindelijk straks misschien wel 6 jaar gehad dat het land toch behoorlijk stil ligt. En dat is in het land niet goed. En ook voor onze internationale positie is dat gewoon heel desastreus.
1: Jimmy Dijk, voelt u dat ook zo? Want je zou kunnen zeggen, nu heeft de oppositie de macht. Laat ze maar lekker werken en laat ze maar met plannen komen die wij wel mooi vinden.
2: U zegt het terecht, nu heeft de oppositie de macht. Ik vind dat heel treffend verwoord. Ik ga niet een kabinet steunen en zeggen dat ik ontzettend constructief ben door mee te gaan werken aan afbraak. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien. Ik zie dat het kabinet constant bezig is met vrienden zoeken in Den Haag, maar het vertrouwen in de samenleving verliest. En daar ga ik niet aan meewerken. Ik ben veel meer van de lijn die ik ook heb gezien de afgelopen week. Ik zit hier naast mevrouw Bikker. En ik weet dat onze Sarah Dobbe samen met mevrouw Bikker heeft gewerkt aan bezuinigingen op de zorg, op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, langdurige GGZ van tafel krijgen. Dat heeft de oppositie gedaan. En dat vind ik een stuk constructiever dan dit kabinet, wat voornamelijk afbraakplannen heeft. En dat ik ook partijen zie die ja, toch een beetje tegen die macht aan willen schuren en meewerken aan die afbraak. En het daardoor zeggen, ja, daar wordt het een beetje minder slecht van. Maar dat is geen vooruitgang voor mensen. En dan kun je zeggen, ja, dan valt een kabinet. Ik ben er niet voor dat het kabinet valt. Maar ik zie wel dat in de samenleving het vertrouwen afneemt, terwijl het kabinet hier in Den Haag vrienden aan het zoeken is.
1: Mevrouw Bikker, je zou ook kunnen zeggen, je kan tegenstemmen, maar je kan ook onderhandelen. Want dat is natuurlijk de ruimte die er voor de oppositie is in deze constructie. Wat is eigenlijk het handigste om te doen?
3: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik herken eigenlijk beide collega's, grappig genoeg. Dat zouden we misschien van tevoren niet verwachten. Maar ik ben heel erg van, ik wil constructief zijn. Want dit land, alle 150 Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid dat er goed gezorgd wordt voor dit land. Van welke partij je ook bent. En als ChristenUnie vind ik dat heel belangrijk. En voor mij werkt het dan zo dat ik bij een nieuw kabinet heb ik gekeken naar hun plannen. En op een aantal punten ben ik het er niet mee eens. En dat heb ik ze vanaf het begin laten weten. Neem bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. En daar zei het kabinet, nou, we hebben u gehoord, we komen hierop terug. En vervolgens kwamen ze erop terug met, ja, we denken toch wel dat het een goed idee is om te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Zei, ja, dan heeft u mij misschien gehoord, maar u heeft er geen bal mee gedaan. Nou, dan ga je daar een poosje het gesprek over aan. Als er dan niks op gebeurt, dan vind ik het tijd om een streep te trekken. En dan hebben we een motie, en die is ook gesteund door allebei de collega's hier en door de hele oppositie ingediend. Inderdaad met collega Dobba, maar ook met collega Diederik van Dijk opgetrokken om te zeggen, bezuinig nou niet op de allerkwetsbaarste op het moment dat je extra geld nodig hebt. Ga dat maar ergens anders zoeken.
1: En toen werd u de vrouw van 500 miljoen genoemd.
3: Ja, nou, dat is aardig. Maar het gaat natuurlijk om de mensen die hierdoor geholpen zijn. Want daar doen we het voor.
1: Maar dat is dan toch gelukt om die 500 miljoen van de bezuiniging af te halen?
3: Dat klopt. Door de oppositie te verenigen. Dat lukt ook niet elke dag. Want je ziet ook geregeld dat partijen dan toch andere afwegingen maken. Dus dat, ook dat is hard werken. Maar vervolgens vind ik ook dat je het gesprek moet voeren met het kabinet. En hoe gaan we nu wel vooruitkomen? En daarin, waar ik me dan zorgen over maak, is dat het kabinet geen eenheid is. Dus dat ik telkens zie dat ook in het kabinet men het onderling niet eens is. En dat is wel echt iets waar ze de komende zomer aan moeten gaan werken. Want het is voor mij ook lastig om het te verhouden tot een telkens wisselend schaakbord of verzin een andere vergelijking.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat is in jullie voordeel als er verdeeldheid in het kabinet is, want daar kan je dan gebruik van maken.
3: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen verdeel en heers. Dat is dan misschien met gehandicaptenzorg in die zin op een goede manier voor deze mensen gelukt. Maar als we kijken naar de grote vraagstukken in ons land, neem de woningbouw. Of neem de sociale zekerheid, dan is het natuurlijk van belang dat daar ook een gezamenlijkheid in ontstaat die breder is dan 76 zetels. En wat ik nu te vaak zie, is dat het kabinet van 66 zetels nog niet eens de rekensom goed maakt. Nou, dat moet wel snel veranderen. Ik geloof dat collega Stoffer daar onlangs ook nog eens opmerkingen over maakte van ga maar eens leren tellen. Wij bij de oppositie kunnen goed tellen. En dat blijven we ook doen. Maar voor mij altijd met het oogmerk dat dit land ervan opknapt dat we wel meer huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn voor mensen. Dat gezinnen de rekening kunnen betalen. Daar maak ik me zorgen om bij de plannen van dit kabinet. Maar altijd in het bewustzijn, Ik wil het stapje vooruit zetten. Ik wil dat we oplossingen gaan krijgen in plaats van nieuwe verkiezingen.
1: Nou zei u, de oppositie laat zich makkelijk verdelen. Meneer Stoffers, dat is natuurlijk wel een terecht punt. Want de ene keer gaat het over pro, de andere keer over ja 21. Dit is een soort verdeeldheid over links of over rechts. Maar zelden zie ik eigenlijk dat het lukt om een front dat wat breder is op te bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Misschien wel aardig, hè? Ik heb vanochtend, want we hadden het net over hoe gaat dat vandaag. Ik had de openingszet vandaag. Ik heb een motie ingediend samen met Pro om onze nationale onderwijscollectie te sparen. Daar heb ik een stevig gevecht mee met de coalitie. En dan zie je, daar wordt nu een breed front getrokken. We hebben telkens over D66 zat er oorspronkelijk ook bij, maar die hebben natuurlijk wat moeite. Maar met Pro samen trekken op. Ja, er zijn meer voorbeelden waar we.
1: Maar dan zie je dat effectief samen is.
4: Het kan wel.
1: Ja, maar gebeurt dat te weinig? Laat de oppositie zich te veel verdelen?
4: Nou, ik denk dat misschien af en toe een beetje, maar het is natuurlijk met elkaar ook zoeken naar van hoe doe je dit. Hè? En als je als oppositie constant alleen maar de vuist maakt naar het kabinet van wij zullen even laten zien wat er moet gebeuren. Ja, ik weet niet of dat helemaal werkt. En je hebt ideologisch natuurlijk gewoon verschillen. Laten we wel helder zijn, de belangrijke punten voor de SGP zijn andere punten dan belangrijk zijn voor Pro. Ik heb altijd rode lijnen getrokken op medische ethiek, op de vrijheid van onderwijs. Dat zijn voor ons ononderhandelbare zaken. Daar gaan wij totaal niets op doen. En voor de rest zijn een heleboel zaken, denk je, daar hebben we idealen. Die willen we ook graag best wel waarmaken. Maar dan kijk je natuurlijk altijd in een bepaalde gradatie. Nou, in die idealen denk ik dat we elkaar misschien als oppositie nog wat meer kunnen vinden. Die gehandicapten zoals wel een goed voorbeeld. Daar is het denk ik toch gelukt om. Dat men inzag van ja, dit werkt niet.
2: We hebben het nu steeds over politiek als een soort spel van meerderheden, oppositie, coalitie. Maar er zit iets onder wat bij dit minderheidskabinet, maar ook het vorige kabinet, een veel groter probleem is. En dat is het neoliberale gedachtegoed. En dan kunnen we het gaan hebben over wie in de oppositie wel dit minderheidskabinet aan de meerderheid helpt. Maar als deze coalitie geen visie heeft op de samenleving die weggaat bij het neoliberalisme en die echt problemen wil oplossen, dan zal het pappen en nat houden worden. En dan zullen mensen het vertrouwen ook in de politiek verliezen, omdat ze zien dat de politiek geen grip op problemen heeft. En dat zie ik op dit moment steeds gebeuren.
1: Dat
2: zie ik nu weer.
1: Dat is eigenlijk ook de vraag of je zuiver blijft naar je achterban toe. Of dat je gaat praten en water bij de wijn gaat doen. Nu komt Prinsjesdag eraan, hè, september. Ze hebben nog geen meerderheid voor alle plannen. En ze hebben eigenlijk gezegd dat gaan we gaandeweg richting september zoeken. Dat wordt wel een spannend procedé.
3: Ja, ook omdat voor je het weet denken ze dat ze van deelbegrotingje naar deelbegrotingje kunnen huppelen. Terwijl als er stelselmatig dingen toch echt scheef groeien, dan zal de oppositie daar de vinger bij leggen. Ik in ieder geval wel. En ik maak me bijvoorbeeld echt zorgen over die sociale zekerheid. Hoe te makkelijk de rekening wordt gelegd bij mensen die al keihard gewerkt hebben, maar die pech hebben in het leven. Dan ja, dat moet schuiven. En dat zal van het kabinet echt nog wat vragen. Want daar in die mindset zit men niet als men van begroting naar begroting wil huppelen. Daar is iets stevigers voor nodig. En dat die waarschuwing, ik ben vorige week op gesprek geweest, heb ik ook gegeven. En ook gezegd, in alle rust en bescheidenheid, er zijn heel veel partijen met wie jullie zaken kunnen doen. Maar trek ze om tafel en maak ook beslissingen die op de lange termijn goed zijn voor ons land. En ga niet zitten rommelen van begroting naar begroting en dan ook nog eens in de Eerste Kamer proberen er weer wat bij te rommelen. Maar ik ben best bereid te praten, want ik vind dat ons land eindelijk eens bestuurd moet worden in plaats van verkiezing naar verkiezing.
2: En ik denk dat het echt wel een taak ook voor de oppositie nu is. Hè. Ik gaf net forse kritiek op eigenlijk de visieloosheid van het kabinet over hoe ze problemen willen aanpakken. Laten we even stikstofproblematiek nemen. Er zijn wel middelen, er zijn wel maatregelen, maar hoe ze nou met de toekomst van landbouw om willen gaan, dat is niet duidelijk. Wat ik dan taak ook van de SP vind, is om daar een plan voor te maken en het publiek debat ook open te trekken daarover. En ik zie dat dat niet gebeurt vanuit het kabinet. En dat verbaast me niet als je D66, CDA en VVD vrij kort in een hok stopt.
1: Maar zou juist zo'n stikstofdossier bijvoorbeeld zich niet lenen voor een gezamenlijke strategie van de oppositie?
2: Ja, ik weet niet, de ene oppositiepartij is de andere niet.
1: Maar hier kan je toch kijken hoe de anderen staan en wat een strategie zou zijn.
3: Je ziet natuurlijk wel dat er een middenkabinet is. Hè? En dan heb je dus verschillende flanken waarbij de een het ene belangswaarde weegt. Kijk, een BBB maakt dan hele andere keuzes dan een Partij voor de Dieren. Dat kunt u zich voorstellen.
1: Die gaan elkaar toch niet vinden?
3: Dat lijkt me wel een vrij ingewikkelde in ieder geval. Maar goed, dat is, ik denk ook dat voor collega Stoffer dat idem dito geldt. Dat je ook aan het zoeken bent van hey, op welke momenten stap je wel in. En op welke momenten zeg je ja, als jullie dit kiezen, dan is dat niet met mij.
1: Wat is eigenlijk het ritueel als het straks voorbij is, dit seizoen? Als de vergadering zo meteen wordt afgesloten. Hoort er nog een ritueel bij? Of een barbecue? Of een meteen naar huis? Of een boekverbranding? Wat doen jullie dan?
4: Volgens mij is er altijd een feest in Nieuwspoort. Daar gaan wij als SGP'ers nooit naartoe. Daar voelen we ons niet zo thuis. Okay. Dus mij is het wel heel simpel.
5: Ik eerlijk gezegd ook niet.
3: Nee, u heeft hier wel het college van mensen die niet naar dat feest gaan. Maar onder
1: jullie zijn niet de feestvarkens.
5: Nee, dat wel. Ho.
1: Nee, niet daar.
3: Wat wel leuk is, ook voor de luisteraars. Als je de stemmingen hebt, dan hoor je in dit huidige gebouw al de beat van Nieuwspoort aanzwellen. Dus je hoort ook al wel dat allerlei medewerkers die de stemmingslijst hebben ingevuld, die zijn al vertrokken. Wat wij altijd doen met onze fractie is dat we ook wel even, we gaan zo gezellig met elkaar eten. En dan bedank ik ook alle medewerkers nog voor de stemmingen uit, zodat iedereen die wil op een christelijk tijdstip thuis kan komen. En dan die Kamerleden redden zich wel.
1: Ik dank jullie alle drie, Mirjam Bikker, Jimmy Dijk en Chris Stoffer. Dank.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. 475 goudstaven, 22.000 gouden munten. Huidige straatwaarde 120 miljoen euro. Kan je dat zomaar uit een gebouw weghalen zonder dat iemand dat doorheeft? Ja, kennelijk. In 2018 is dat dan gebeurd. Tjeerd K. en Thomas B. pleegden de grootste goudroof van de eeuw. En een jaar later werd het pas ontdekt. In de rechtszaak gaan morgen de rechters een schouw plegen en de officier van justitie. Ze gaan naar de plaats delict om te kijken waar het gebeurd is en hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Julia Bokdam van het AD dook in deze zaak. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik denk altijd de perfecte misdaad, die kennen wij niet, want die komt nooit aan het licht. En deze komt aardig in de buurt.
1: Zo klinkt het wel, hè? Bijna perfect, als je dit zo hoort. Ja.
0: Zo'n hoeveelheid goud, dat is ook in gewicht reusachtig.
1: Ja, 1100 kilo, dus dat is ongeveer het gewicht van een kleine personenauto wat daar het pand uit is gesmokkeld.
0: Dus dat moet op een bepaalde manier gebeurd zijn en niemand opgevallen?
1: Ja, in het scenario van de politie is het op meerdere dagen is dat gebeurd. En eigenlijk met een soort grote wisseltruc, om het even zo te zeggen. Dus dat goud, de gouden munten en de goudstaven, of de goudbaren moet ik eigenlijk zeggen, van een kilo, dus ter grootte van een mobieltje, die zitten in boksen. Dat goud is uit de boksen gehaald, vermoedelijk. En omgewisseld voor een soort lode balletjes met een soort slijmachtige substantie om het gewicht van het goud na te bootsen. En vervolgens zijn die boksen teruggezet en is dus het goud het pand uitgesmokkeld.
0: En daar in die veilige kluis lagen dan die lode balletjes met die siliconenkit ertussen. Welke stomste fout hebben ze gemaakt?
1: Ja, wat je op een gegeven moment dus, wat we al zeiden, het lijkt bijna perfect. Maar op een gegeven moment, als het als de politie die boksen eigenlijk doorzoekt, dan komen ze erachter dat in een van die boksen, middenin eigenlijk die blauwe substantie, zit een vingerafdruk. Wat is daar, of eigenlijk de contouren van de vingerafdruk moet ik zeggen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Vermoedelijk heeft een van de daders de vinger eigenlijk in die blauwe substantie gestoken om eigenlijk te voelen of het al uitgehaald was. Dus eigenlijk midden in die smurrie zitten contouren van een vingerafdruk. En dat kan alleen een daderspoor zijn, want er is geen andere mogelijkheid waarom daar een vingerafdruk zit.
0: Dat is een tamelijk stomme fout natuurlijk. Het is een bedrijf dat aanbiedt om opslag te geven. Ze zeggen dat ze heel erg veilig zijn. Een heel rijke man die heeft heel veel goud en die slaat het daar op. Maar die wil het op een zeker ogenblik verkopen. Dan is het 2019 en komt hij erachter dat het goud weg is.
1: Ja, dus inderdaad, het is een bedrijf wat zowel de inkoop van goud deed als de opslag regelde. En als je ook naar de website van destijds kijkt, dus in 2015 zijn zij verhuisd naar het pand, het voormalig bankgebouw. Jarenlang lagen daar de reserves van de Hollands Bankunie. En op een gegeven moment is Stof Hazel daar dus ingekomen. En zij schermde ook met de best beveiligde kluis van Nederland, onmogelijk om ongezien binnen te komen. Overal hingen camera's, we zijn op steenworp afstand van het politiebureau. Strengst beveiligd, dus dat straalde betrouwbaarheid uit. En honderden mensen sloegen daar dus hun meest kostbare bezittingen op. Zo ook een vermogende ondernemer die goud inkocht en dus bij ze liet opslaan. En op enig moment dacht, ik wil dat verkopen, want dit is een goed moment. De goudprijs stijgt, ik wil dat verkopen. En de eerste keren ging dat goed. Dus zij regelde ook het transport. Nou, dat werd keurig afgeleverd. Daar zat ook goud in. Maar bij de laatste deal ging het plotseling mis. Want er bleek geen goud in die boksen te zitten. Zij kregen toch wel een verontrustend signaal. Dus op een gegeven moment wordt die ondernemer erbij gehaald om samen met een gerechtsdeurwaarder, een paar medewerkers van het bedrijf en een advocaat zich eigenlijk te verzamelen rond die kluiskasten was het dan. Het grootste formaat kluiskast huurde hij in kluiskamer 710. Ja, en daar gingen één voor één die boksen open. En toen bleek, een oktoberdag in 2019, dat er helemaal geen goud meer in die boksen zat. Maar lode balletjes in een soort blauwe slijmachtige substantie. En een deel van de boksen werd geopend en een ander deel werd gewogen. Maar nergens zat meer goud in.
0: Ze gaan ervan uit dat de eigenaren van het bedrijf, Toffe Hazel, dat die het gedaan hebben. die zijn ook voortvluchtig. Eentje is opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast, maar wordt niet uitgeleverd, klopt dat?
1: Nee, nee, ze zijn beide, niemand zit vast.
0: Dus
1: nee.
0: Ze zijn nog altijd voortvluchtig en niet bekend waar ze zijn?
1: Nee.
0: En ook niet bekend waar dat goud is?
1: Nee, ja, dat zijn een van de eigenlijk denk ik de twee meest prangende vragen die er nog zijn. Waar zijn de verdachten en waar is het goud? Op een gegeven moment is er is aangifte gedaan. Op een gegeven moment vulde ook de Koolsingel, een van de drukste straten in Rotterdam, vult zich met zwapenwapende agenten. Er worden overal vinden de doorzoekingen plaats. Maar heel snel concludeert de politie: hey, er zijn nergens sporen van braak. Er is geen ondergrondse tunnel of noem maar op. Dus dit moet wel een inside job zijn. En als er overal dan doorzoekingen plaatsvinden, dan vinden uitgerekend bij de woningen van de voormalig eigenaar en oprichters, die zijn er niet. En het huis van Tjeerd K., daar lijkt het zelfs alsof ze hals over kop vertrokken zijn, concludeert de politie. Want pannen staan nog met etensresten op het aanrecht. Speelgoed van kinderen ligt in de woonkamer. De tuin, want ze hebben een jaar geleden de woning gekocht. Die tuin zou worden opgeknapt, alles ligt overhoop. Ja, en zij zijn op dat moment naar Dubai vertrokken.
0: Maar dan heb je wel heel veel liefde voor dat geld of voor dat goud, want je bent de rest van je leven voortvluchtig waar je ook bent. Maar je bent daar wel rijk ergens waar je bent. Wat gaan ze morgen doen, zo'n schouw? Hoe ziet dat eruit? Dan gaan ze op die plek kijken hoe dat gegaan moet zijn?
1: Ja, morgen gaan eigenlijk de rechters die nemen eigenlijk een kijkje in de kluisruimte. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dan wordt eigenlijk de vermoedelijke route van hoe het goud het pand uitgesmokkeld is, dat wordt eigenlijk onder andere nagelopen. Dus het vermoedelijke scenario is, waar het Openbaar Ministerie rekening mee houdt, is dat het goud uit de boksen is gegaan en dat het in een soort klusruimte, dat het daar omgewisseld is. Dus goud eruit, lode balletjes erin. Ze zouden ook met een goederenlift zijn gegaan, vervolgens het pand uit. Ja, en daar wordt morgen naar gekeken van welke route moet het goud dan hebben afgelegd.
0: Ik zou de filmrechten alvast proberen te claimen en te verkopen, want hier zit een film in. Julia Bogdan, dankjewel van het AD over de goudroof en de schouw van morgen. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en voor nu een hele goede nacht.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: NPO Radio 1.
8: Middernacht, het begin van vrijdag 3 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan werkende ouders met twee kinderen er €600 per jaar op vooruit. Dat kost 10 miljard euro en dat haalt de Duitse overheid op bij de topinkomens. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
9: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sommige mensen hebben nou eenmaal iets meer tijd nodig voordat ze doorhebben dat ze eigenlijk midden in iets moois zitten. Ik ben sommige mensen. Deze regels zijn geschreven door Anna Nushin, mijn gast van vannacht. Ze is presentatrice en ondernemer. Ze richtte online lifestyle platform Ensemble op. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. En ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Ook waren er boeken als On Top en On Live en de docu Anna Status. En nu komt mijn gast met Je Moeder. Een boek waarin ze vertelt over haar zwangerschap en de eerste tijd met haar baby. Ze vertelt wat er tegenviel en wat er nog harder tegenviel. Ze schrijft over haar mentale gezondheid. Ze deelt haar onzekerheden en twijfels en het begin van een weg omhoog. Sommige mensen schrijven onverbloemd. En mijn gast van vannacht is sommige mensen. Anna Nushin is geboren in Teheran in 1986. Welkom.
10: Dank je wel, wat een mooie intro.
9: Dank je.
10: Wel.
9: Ja, ik heb hem niet geschreven in mijn notities-app op mijn telefoon.
10: Nee.
9: Jij bent...
10: Ik ben wel ooit zo begonnen, ja.
9: Ja, de meeste mensen schrijven boodschappenlijstjes in hun notities.
10: Oh ja?
9: Ja, ik wel.
10: Mm. Jij niet? Ik schrijf alles in mijn telefoon. Wel veel. Ik heb ook wel mijn fysieke blok, wat ik altijd bij me heb. Maar ik gebruik ook wel echt mijn telefoon voor heel veel gedachtenspinsels.
9: En zoals je het beschrijft, moest het eruit.
10: Het moest er echt uit. Ja, die ene nacht moest het er echt uit. Maar het zat al wel. Ik had al heel veel notities gemaakt gaandeweg. Ik begon ermee toen ik zwanger was. En toen begon ik eerst in mijn boekje. Dus dan, ik heb ook zo'n heel systeem. En dan begon ik, had ik aan de voorzijde had ik mijn to-do's. Middenzijde had ik mijn spinsels. En achterzijde had ik dan mijn logboek, zeg maar, van mijn zwangerschap. En op een gegeven moment dacht ik van nee, ik ga dit toch in mijn telefoon ook af en toe zetten. Want dan had ik niet altijd dat boek. Het is best wel een groot glitterboek wat ik dan altijd bij me heb. En toen kwam het gewoon langzaam ook in mijn notities. En die ene nacht, dit was specifiek in Nepal. En toen was ik voor Free a Girl was ik daar. En dat was best wel ingrijpend. En ik was al sowieso overal met mijn hoofd. En ook gewoon bij thuis. Want ik voelde me ook schuldig naar Thijs. En ik voelde me schuldig naar Nala. En ik vond het zo sneu voor die meiden. En ik dacht, het was gewoon echt een mes gewoon. En toen moest het er echt uit. Toen dacht ik echt van ja, nee, ik moet nu gewoon. En ik had niet dat boekje mee. Dus toen ging het in die telefoon. Ja.
9: Je begint je boek met nou ja, een waarschuwing.
10: Ja, een waarschuwing vooraf.
9: Ja, je redacteur heeft gezegd, doe nou niet.
10: Die zeiden eigenlijk allebei van, doe dit nou niet. Want dit bevestigt best wel wat veel mensen misschien denken. En je gaat misschien je lezer al sturen in een bepaalde richting.
9: Waar bestaat de waarschuwing uit?
10: Ja, het was eigenlijk, misschien was het ook wel meer naar mezelf of zo. Het was een beetje, het was misschien ook wel, die neiging heb ik nog steeds wel, maar veel minder dan vroeger. Een klein beetje mezelf indekken. Omdat ik wist hoe rauw het boek was. Maar ik was er ook al zo lang mee bezig. Dat ik zag mezelf bijna als een Sims-poppetje. Dus het ging eigenlijk bijna niet meer over mij in het schrijfproces.
9: Je was een karakter geworden.
10: Bijna wel. Ja, het leek eigenlijk alsof. Want ik had het al zo. Ik was al zo gelukkig op dat moment. Godzijdank. En ik ben heel blij dat ik het nog wel heb geschreven in de tijd dat ik er net uit was. Zodat ik het niet vergat.
9: Zeg

0: mee bezig dat ik ook... Ik zag mezelf bijna als een Sims-poppetje. Dus het ging eigenlijk bijna niet meer over mij in het schrijfproces.
1: Je was een karakter geworden.
0: Bijna wel. Ja, het leek eigenlijk alsof... Want ik had het al zo... Ik was al zo gelukkig op dat moment. Godzijdank. En ik ben heel blij dat ik het nog wel heb geschreven in de tijd dat ik er net uit was. Zodat ik het niet vergat, zeg maar. Dat ik er nog bij kon. Maar ik dacht wel, toen ik ook alles had gelezen, dacht ik, oh, gadver, ja, ik vind niet alle hoofdstukken even fijn om zelf op terug te grijpen. En ik had een leespanel voordat we, want we hebben geen uitgever, dus we hebben alles zelf gedaan. En we hadden een leespanel van 15 man, maar daar zat ook bijvoorbeeld Thijs in. En ook mijn zusje zat daarin.
1: Je vriend, de vader van je kind.
0: Ja, zeker, mijn partner, ja. En daar zaten mijn beste vriendinnen in, die ik vanaf mijn 10e al ken. En eigenlijk zeiden die allemaal van, Ann, weet je zeker dat je dit wil doen? Zeg maar, je bent net even uit die hele scheidstroom van kritiek. En je hebt eindelijk weer je weg gevonden in wat je leuk vindt. En weet je zeker dat je weer helemaal jezelf zo open wil stellen? En toen dacht ik, als zeg maar mijn meest geliefde personen dit zeggen.
1: Dat zeggen ze niet voor niks.
0: Dus dan moet ik mezelf misschien indekken met toch een soort waarschuwing waarin staat, hey, ik weet dat het soms tegenstrijdig is wat ik zeg. Ik weet dat het soms ook een beetje veel is wat ik zeg. Want het herhaalt zichzelf heel erg. Maar dat is wel precies de loop waar ik in zat 2 jaar lang. Het voelde als een loop. Dus als er herhaling is, weet dat dat voor mij juist zo voelde en dat ik de context van dit verhaal heel belangrijk vind. En dat betekent dat je heel veel dingen moet delen en dat betekent ook dat er af en toe tegenstrijdigheden zijn en herhalingen van dingen die niet zo leuk zijn om te lezen.
1: Ja, God, zoals mensen zijn.
0: Ja, ja, ze meestal wel. Maar goed, de meeste mensen willen natuurlijk op papier doen alsof ze het wel helemaal op een rijtje hebben. En ik had dat gewoon heel lang niet. Ja.
1: En zo'n leespanel.
0: Ja.
1: Luister jij daarnaar?
0: Ja, goede vraag, want ik luister eigenlijk nooit. Dus ik had het eigenlijk niet moeten doen.
1: De indruk wekt je boek niet, nee.
0: Nee, dat klopt. Ik luister niet echt. Ik heb geluisterd naar de moeder van Thijs, zat ook in het panel. Die zei op een gegeven moment, dit hoofdstuk floot niet lekker. En ik heb het idee dat dit hoofdstuk er misschien wel uit kan. En dat was een hoofdstuk waar ik zelf ook mijn twijfels over had. Toen dacht ik, zie je wel, gaat op. Er is één iemand die dit ook zegt, oké, schrap. Dus daar heb ik naar geluisterd. Ik heb niet geluisterd naar mijn geliefde. Die zei, dan weet je het wel zeker. En ik heb wel geluisterd naar bijvoorbeeld Marwa Omari zat erin. Dat is een heel, die leest heel graag en dat vond ik heel fijn. Want dat is een iemand die in de 30 is, maar die heeft nog geen kinderen, heel bewust. En ik dacht, oh ja, dan kan ik vanuit haar perspectief ook even meekrijgen wat zij denkt, wat er wel en niet uit moet. Die kwam ook nog met wat. Die zei bijvoorbeeld, ja, er staat hier dat je aan een dood dier hebt gelikt, maar hoe weet jij hoe een dood dier smaakt? Weet je wel, dat soort dingen. Dat vond ik allemaal wel goede feedback. Maar over het algemeen vond ik het eerder gewoon fijn om te weten wat zij voelde bij het lezen. En heb ik iets minder gekeken naar de feedback.
1: Het is jouw verhaal, helemaal.
0: Het is echt mijn verhaal, ja. Zonder dus uitgever, zonder redacteur, zonder iemand. Ik had gewoon iemand die het pers klaarmaakte en iemand die de grammaticale fouten eruit haalde. En ik had wel Carly, mijn redacteur, waar ik echt heel veel aan heb gehad, die gewoon de structuur wat beter deed flowen. Was een hele fijne, talentvolle vrouw. Dus ik had gewoon een all-female heerlijk team. Maar ik ben ook wel, zoals je kan lezen, wel koppig. En ik denk vaak wel van, ja, heel eigenwijs. En ik denk vaak wel van, nou, dit voelt goed voor mij nu en dan is het goed. Ja.
1: Jij wilde ook heel eigenwijs geen kinderen. Heel lang geen kinderen. Nooit een sterke kinderwens
0: gehad.
1: Nee,
0: echt geen sterke kinderwens. Nee.
1: Want de vraag werd wel eens aan je gesteld.
0: Schrijf ja, vaak.
1: Je? Eigenlijk
0: ja.
1: Vooral door journalisten.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat begon al ergens in je 20e.
0: Ja.
1: Wil je kinderen?
0: Wil je kinderen? Of wanneer wil je kinderen? Je bent al zo lang samen. Gaan jullie dan ooit ook beginnen aan een gezinnetje? En dan werd het zo heel erg leuk met een hogere stem. Werd het zo ingepakt van, oh, is dat niet? En dan dacht ik altijd, ja, ik vind dat sowieso zo storend dat dat vaak aan vrouwen wordt gevraagd en niet aan mannen. En ik voelde het. Nee, kijk, in het boek lees je ook dat daar heel veel aan vooraf is gegaan. Eigenlijk waarom ik dat dan niet wilde. Maar daar kwam ik niet zo goed bij in die tijd, bij die redenen.
1: Ja, wel een gevoel van vrijheid. Wat je
0: ja, dat was hebt. Het meest tastbare wat ik had. Maar ik kwam er later ook wel achter dat het gewoon natuurlijk heel veel te maken had met afwezigheid van mijn vader, de onderdanigheid van mijn moeder, het geweld in ons gezin, weet je wel, de
1: patronen
0: AZC's,
1: die je niet wil herhalen.
0: Allemaal patronen die ik niet wilde herhalen en waarvan ik ook dacht, ja, ik weet niet zo goed of ik genoeg kan bieden aan een kind. Ik weet niet of ik na alles wat ik heb meegemaakt heel selfless door het leven wil. Ik wil

0: wil gewoon heel egoïstisch kunnen zijn. En ik had ook altijd wel heel veel ambities en heel veel dromen. Ik had niet het idee dat ik veel miste in het leven. En dat werd toen met Thijs werd dat opeens wel anders of zo. Ja.
1: Ja, want tot die tijd stond jouw leven, nou ja, heel simpel gezegd, in het teken van vrijheid, vrijheid en autonomie. Nou ja, niet alleen ik, ja. Nou, ook gewoon keihard werken om succes te hebben.
0: Ja, maar ik zag het dus niet per se als keihard werken. Ik vond het gewoon echt heel leuk. En nog steeds. Ik vond het niet.
1: Je schrijft bijvoorbeeld: in 2011 startte ik online magazine Ensemble. Ja. En vanaf dat moment ging mijn carrière in een stroomversnelling. Wat ik wilde lukte. Ik had namelijk geen plan B. Ik besloot dat ik alles zou verwezenlijken waar ik van droomde. Tegen mijn toenmalige management zei ik dat ik graag RTL Boulevard en Hollands Next Topmodel wilde presenteren. En aan Expeditie Robinson wilde meedoen. Ik wilde een eigen YouTube-kanaal. Ik wilde van Anna Nushin een merk maken. En dat lukte precies zoals ik het had bedacht.
0: Ja. Ja, ik ben gewoon, dan ben ik gewoon geobsedeerd. Dus dan moet het gebeuren. Ja. Dat zit gewoon heel erg in mijn persoonlijkheid, denk ik.
1: En het begon met een lifestyle magazine.
0: Ja, het begon heel leuk. Het begon met...
1: Het begon heel leuk.
0: Nou, het is nog steeds heel leuk, maar er zitten ook wel veel downs. Ik bedoel, ik doe het 15 jaar. Dan zitten er ook wel veel dingen die mislukken en die niet per se heel leuk zijn. Maar toen ik begon dus omdat Slaven Mandic, dat is een hele succesvolle ondernemer. Daar heb ik mee in het asielzoekerscentrum gezeten. Toen waren we allebei 7. En dat was in Zaandam, geloof ik. En je bent klein, dus je raakt elkaar, je verliest elkaar uit het oog. Dus ik had hem eigenlijk nooit meer gesproken. En toen vond hij mij... Toen ik dus klaar was met studeren, vond hij mij op Facebook. En toen stuurde hij een berichtje van... Anne, ben jij dit? Oh mijn god, ik kan niet geloven. Is it you? En toen zei hij, zullen we elkaar weer even zien? Hoe gaat het met je moeder, met je vader? Nou, ik allemaal ellende verder. Hij allemaal ellende verder. Want ja, immigrant ouders, dat gaat niet zonder slag of stoot. En toen ging ik met hem even wat drinken. En toen zei hij, hoe gaat het? En heel veel gepraat. En op een gegeven moment vroeg hij van, hoe gaat het met werken? Wat ben je aan het doen? Toen zei ik, ja, ik word gewoon nergens aangenomen op de een of andere manier. En ik was zo streberig dat ik eigenlijk overal veel te hard mijn best deed. Dus had ik een sollicitatiegesprek en dan kwam ik tot de tweede, derde ronde. En dan moest ik gewoon een assessment maken. Maar dan maakte ik daar een heel videoverslag van. Weet je, gewoon te veel. Mensen vinden dat te veel over het algemeen. En overal kreeg ik te horen, ja, je hebt meer ervaring nodig of... Je bent gewoon te streberig. Je gaat te snel met je hoofd tegen het plafond aanzitten. Dit is een junior functie. Dit lijkt ons niet wat voor jou. En toen zei één vrouw bij H&M, waar ik had gesolliciteerd, zei van, moet jij niet gewoon voor jezelf beginnen? Want het lijkt er echt op, uit alles wat je vertelt, ook in je interviews, in je sollicitatiegesprekken, dat je dat eigenlijk het leukste zou vinden. En ik vertelde dit aan Slaaf en ik was best wel verdrietig van, waarom lukt dit nou niet? En toen zei hij, oh, maar... Ik ben net Fruits gestart en dat was een online magazine voor mannen. En het gaat door het dak. Hij zo, wil jij dat dan niet voor vrouwen doen? Als je dan toch nu niet iets te doen hebt. En toen ben ik dat gaan doen. Dus dat begon, ik geloof wel heel erg dat we elkaar moesten vinden daarin of zo. En dat er ook wel een reden was dat ik niet ergens anders aan de bak kwam op dat moment. Ja.
1: Nou, en je bent er dan ook heel pragmatisch in. Gewoon door. Gewoon
0: ja.
1: Doen. Ik door. Voor mijn 30ste miljonair willen worden. Ja. Bam, bam, bam.
0: Alles doen. Ja. Ja. Gewoon geen plan B. Absoluut niet. Ik kon me niet voorstellen dat het niet lukte. Er was gewoon niet eens iets in mij wat bedacht... zou het niet kunnen lukken. Dat had ik ook niet. Nog steeds heb ik dat bij heel veel dingen niet.
1: En nou ja, het boek gaat over je moederschap. Je raakt op een gegeven moment zwanger.
0: Ja. Ja.
1: Je bent nog maar kort in jouw relatie met Thijs.
0: 3 maanden of zo.
1: Ja, dat noemen we kort, toch?
0: Ja, heel kort. Ontzettend kort. Ja.
1: Een relatie die je trouwens ook gewoon heel pragmatisch aanpakte.
0: In het begin.
1: Op het klinische af.
0: Ja, zeker. Ja, omdat ik ook wel... Ik denk dat het voordeel is van ouder worden. Al moet ik zeggen dat ik dat altijd ook wel had. Ook daarin. Ik was altijd gewoon best wel... misschien noem je dat mannelijk. Maar ik kon altijd seks en liefde heel goed van elkaar scheiden. Ik kon ook heel goed bedenken van waar... Ik kon snel verliefd worden, maar ik kon ook heel snel denken... nou, toch maar niet of zo. Ik stond gewoon wel oké in connectie met wat ik voelde. En toen ik Thijs ontmoette, dacht ik... ja, ik vind het leuk voor jou voor even, maar ik ga toch verhuizen. En ik heb hier helemaal geen ruimte en energie voor. Dus dat werd best wel een transactionele afspraak. En dat vond hij ook goed. Want daar had hij ook helemaal geen behoefte aan. En dat liep toch anders. Dus ja, wij werden eigenlijk per ongeluk zwanger. Voor zover je dat per ongeluk kan
1: doen. Ja, misschien ook
0: je weet wat er gebeurt. Ik bedoel, het is niet heel onvoorstelbaar.
1: Maar misschien werd je ook wel per ongeluk verliefd.
0: Ik werd denk ik niet echt per ongeluk verliefd. Want misschien dat ik toch wel... vanaf eigenlijk het eerste moment dat ik met hem had begon te bellen, zeg maar... dacht ik al wel van, oh, hij is zo anders dan andere mannen. En hij is zo open. Hij is zo één met zichzelf. En hij kan heel goed praten. En ik kende dat allemaal niet. Ik kende alleen maar tot die tijd mannen die dat veel minder goed konden. Die ook wat ouder waren. Die misschien gewoon veel minder zaten in hun gevoel. En... meer alfa mannen, denk ik, wat dat betreft. En hij was opeens iemand die super open was, die niks onbesproken liet en die eigenlijk de hele tijd zei van, ja, nee, maar wat voel je dan? En wat is... Oh, en gewoon heel nieuwsgierig, bijna kinderlijk nieuwsgierig naar wat er om hem heen gebeurde. En ik vond dat heel fascinerend. Dus ik denk dat...
1: Ja, het vroeg eigenlijk iets van jou wat je nou ja, misschien nog helemaal niet zo goed kon.
0: Ik kon het helemaal niet. Nee, ik vond het vreselijk om... Ik kon met mijn vriendinnen heel goed praten. Dan was ik echt... Ik ben sowieso best wel een open boek. Dus als je me dingen vraagt, dan draai ik er niet echt omheen of zo. Alleen ik vond gewoon... In een relatie vond ik met mannen continu over alles praten... vond ik gewoon wel lastiger.
1: Want jezelf laten zien is dan moeilijker?
0: Nee, niet zozeer mezelf laten zien, maar gewoon... geen zin hebben in de... Hoe zeg je dat? In de nasleep ervan. Gewoon geen zin hebben in wat een gesprek teweeg kon brengen. Misschien bang zijn om onderwerpen aan te snijden... omdat je eigenlijk intuïtief voelt dat bepaalde dingen niet goed zitten. En dat ik dan daar heel vaak ervoor koos van... Oké, welke battles wil ik wel aan en welke niet? En misschien doen vrouwen dat over het algemeen wel met relaties. Dat weet ik niet, maar ik deed dat heel lang. En bij Thijs leerde ik van, oh, ik hoef helemaal niet te kiezen welke strijd wel en welke niet. Want hij laat gewoon geen eentje, zeg maar, onbesproken. Alles moet uitgesproken worden. En daar moest ik in het begin ook aan wennen, omdat ik dacht, ja, vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk om de hele tijd hele zware, diepe onderwerpen aan te snijden. Maar het werkt ook wel aanstekelijk als iemand gewoon geen muur heeft. Dat vind ik heel mooi bij
1: misschien
0: mensen.
1: Misschien worden de zware, diepe onderwerpen dan wel iets minder zwaar.
0: Ja, en ze worden ook altijd heel... Eigenlijk na afloop was het altijd heel fijn. Dus in het gesprek dacht ik echt vaak... Oh, hoe lang duurt dit gesprek nog? Kan dit alsjeblieft stoppen? En dan was het gesprek voorbij en dan konden we erom lachen... of dan was er weer even wat luchtigheid. En dan voelde je je zo verbonden met elkaar en zo intiem... wat ik eigenlijk al heel lang niet had gevoeld met een man. Omdat er altijd dus die blokkades zaten van man versus vrouw... Dit mag je wel voelen, dit liever niet. Dit is wel geoorloofd, dit niet echt. Dit is jaloezie, dit is wel echt oprecht bezorgdheid, zeg maar. Dat was een beetje...
1: Door elkaar gaan lopen
0: voor mij. Ja, waardoor ik ook ging twijfelen aan... Ik weet van mezelf, van al mijn partners en ex-partners... dat ze altijd zeggen, je bent gewoon echt veel om mee te dealen. Dus dat was ik ook wel een beetje gaan aannemen. En dat zei Thijs ook, maar hij zei ook tegelijkertijd... maar ik begrijp het, want ik ben ook zo. Dus het is oké, maar we gaan het niet laten voor wat het is. Dus dat was wel verfrissend. Dus niet per ongeluk verliefd, dat denk ik niet. Ik denk onbewust gewoon wel...
1: Onbewust terecht.
0: Onbewust gevallen wel heel hard. En ik had het ook wel moeten weten, want ik ben wel iemand... die heel verliefd kan worden, heel snel. Ja.
1: En dus iemand die ook snel in verwachting raakt...
0: Ja, maar dat was me nog nooit gebeurd. Dus dit was bij hem wel voor het eerst. En dat was ook omdat ik vrijgezel was geworden. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon die spiraal eruit halen. En ik ga gewoon even mijn lichaam laten resetten. En ik ga dat even weer helemaal terug naar de natuur en zo. En ik had wel gedacht, oh, daar, want dat hoor je heel veel, toch? Van vrouwen, oh ja, maar nee, maar dan duurt het 2 jaar. Of het duurt dan 1 jaar. En je moet er, dan moet je weer helemaal...
1: Ja, maar je hoort ook altijd die andere verhalen.
0: Ja, die hoorde ik dus nooit. Nee, ik hoorde juist vrouwen die heel veel moeite hadden met zwanger worden. En ik dacht ook, ja, ik ben ook stokoud wat betreft biologie voor dit.
1: Halverwege de 30, hè? Zo'n beetje.
0: Ja, halverwege de 30. En ik dacht, ja, goed, het zal wel heel lang duren. Ik dacht er niet eens echt bij na. Ik dacht gewoon van, nou, dat komt, dat is niet zo. Ik had gewoon die app. Ik dacht, nou, dat zit wel goed. Deze dagen zijn allemaal top.
1: Ja, en toen was er dus de shock.
0: Ja, heel erg shock. Ik was echt in shock. Ja, ik was echt een soort van, mijn hart zat helemaal hier. En ik had zo'n steen in mijn maag. En ik was in mijn eentje. En ik liep maar rond in die straten. En ik dacht echt van, oh, wat moet ik nou doen? Ook omdat ik zo vaak die droom had gehad. Dat ik zwanger was en dat ik wakker werd. En dacht, oh,
1: godzijdank.
0: Godzijdank, het was een droom, het was niet echt. En ik liep daar maar en ik dacht van, nee, shit, het is nu gewoon wel echt zo. Dus het is nu niet...
1: Ik ga niet meer wakker worden.
0: Nee, en wat moet ik nou doen? En ik voelde gewoon niet meteen die... Ik voelde heel veel, maar ik voelde ook niet zo... Want ik ben instinctief, weet ik altijd wat ik moet doen. Dus ik vertrouw heel erg op mijn instinct. En die was ik nu volledig kwijt, omdat ik gewoon niet wist... ik kon de uitkomst niet echt zien of zo. Dat
1: en daar ga
0: je
1: niet
0: wel.
1: Zo lekker op.
0: Nee, daar ga ik niet heel goed op. Nee. Of de illusie van de uitkomst, hè? Want het is ook vaak, ja.
1: Wat me opviel is dat je ook dacht, ik wou dat hij het besluit nam.
0: Ja, maar ik denk wel, mezelf kennende, dat dat een soort van grootheidsspraak is, hoor. Want ik denk, als hij had gezegd, oh, je moet het nu weghalen, had ik gedacht, ik hou helemaal niks weg. Dus ik denk ook dat heel erg, op dat moment voelde ik me heel erg een klein meisje die gewoon even geleid moest worden naar wat het juiste pad zou zijn. Ik denk, als hij echt had gezegd van, nee, dit moet jij doen, had ik precies het tegenovergestelde gedaan. Dus ik ben ook blij dat ik met de juiste man ben die dus nooit zou zeggen, dit moet jij doen. Hij heeft vanaf moment 1 gezegd, het is jouw lichaam en jij beslist hierin. Ik ga jou dat niet vertellen. Maar hij was eigenlijk gewoon vanaf dag 1 al, vanaf het eerste moment dat hij ook daar aankwam en dat hij dus naar me toe kwam om dit te bespreken allemaal, was hij heel resoluut. En hij zei gewoon van, wij kunnen dit. En moeten we het niet gewoon gaan doen? En toen besloten we van, oké, nou dan gaan we dit samen doen. Ja,
1: ja en die zwangerschap ging mis?
0: Ja, die ging mis, ja. Wist ik ook helemaal niet dat allemaal. Ik dacht dat het allemaal heel laat altijd pas gebeurde bij een zwangerschap.
1: Nee, dat kan, ja. Dat kan elk moment.
0: Ja, ik was volgens mij rond de 10 weken of zo, zoiets, ja.
1: En dan voel je opeens, ja, maar ik wil het wel.
0: Ja, en toen werd ik dus weer helemaal obsessed zoals ik kan worden. Ja, maar dat was dus eigenlijk heel fijn. Want eerst voelde ik een soort bijna, dat is misschien heel erg om te zeggen, maar bijna een opluchting. Omdat ik dacht, oké, ik ben ook gelovig. Dus ik geloofde van,
1: God heeft het voor mij beslist.
0: Het is voor mij, ja, dit is voor mij op dit moment het beste, zeg maar. Zie je, oké, niet doen. En toen eigenlijk eigenlijk ook wel een paar uur daarna al, hoor. Dat ik toch wel merkte van, ik voelde me echt letterlijk en figuurlijk leeg. En dat ik ook wel merkte van, ik was heel erg aan het idee gewend geraakt. Ik had er best wel zin in ook. Ik voelde ook aan alles dat Thijs volledig de man is waar ik alles mee wil doen. Dus ook dit, juist dit. En ik dacht van, nee, dit willen we toch wel. Het is niet heel impulsief, het is geen bevlogen idee geweest. Het is niet een soort de gestoorde romanticus filmfreak in mij die een soort drama voor zich zag. Dit is wel echt iets wat we willen.
1: En kan je dan zeggen dat je dat toen weer op z'n Anna's ging aanpakken?
0: Absoluut, ja. Ik zou mezelf niet zijn als ik dat niet weer helemaal op...
1: Bijna een militaire operatie.
0: Zwanger worden, het moest gebeuren. En het moest ook dat ik... Dan denk ik ook van, oké, maar als het nu heel snel is gelukt, dan moet het natuurlijk nu weer heel snel lukken. En die verloskundige zei ook van, ja, maar je bent super vruchtbaar nu. Dus we zien heel vaak dat het... Maar in mijn woordenboek is heel snel morgen. En zij bedoelde gewoon een gezonde 4, 5, 6 weken later. Wat het ook was. Het was 8 weken later of zo. Ja.
1: En op het moment dat je in verwachting bent, daalt er al snel, zoals jij het noemt, een deken van neerslachtigheid over je heen.
0: Ja, het was niet meteen, want ik was eigenlijk die eerste... Ik weet niet meer de periodes heel goed, dat staat in het boek verder. Maar het was wel in het eerste trimester al dat begon.
1: En waarvan je ook zegt, oh nee, niet weer.
0: Ja, omdat ik gewoon... Kijk, ik ben wel gewend om met episodes van depressieve gevoelens om te gaan. Dus dat ken ik wel van mezelf. Ik heb nooit officieel een diagnose gehad of zo van wat ik zou kunnen hebben. Ik heb geen idee. Ik hoef het ook niet te weten, zeg maar. Ik ben niet geïnteresseerd of ik wel of geen ADD heb of ADHD. Het maakt me niet uit. Ik functioneer met mezelf en dat vind ik fijn. En ik probeer mijn omgeving daar ook zo goed mogelijk in tegemoet te komen met de nodige gebreken. Maar ik heb ermee leren leven met hoe ik ben. Alleen nu was het was zo'n donkere wolk dat ik echt zelfs ik dacht van, oh, maar dit ken ik dan weer niet. Want dit voelt echt als een soort zo zwaar. En gewoon heel, het voelde ook heel erg buiten mijn macht en buiten mijn controle om. Omdat er op dat moment was er niks waar ik wat het aan zou kunnen wakkeren. En ik denk als je depressie kent of als je worstelt met zwaar zijn, dan heb je altijd wel periodes, of in ieder geval bij mij, dat het weer heel goed gaat. Maar ik was altijd super bewust van het feit dat het altijd weer kon omslaan. Maar er was wel vaak een aanleiding voor. En die kon groot zijn of klein zijn, maar er was altijd een aanleiding voor. Nu, in essentie, was er niet echt een aanleiding. Want
1: je had wat je
0: super verliefd. Ja, en ik had wat ik wilde. Maar het voelde zo als een soort demon bijna die van buitenaf erin ging, wat ik helemaal niet kende, dat ik echt, ik hield het een paar weken vol. En toen op een gegeven moment zei ik wel tegen Thijs van, ik heb het idee dat dit niet normaal is wat ik nu voel. En toen ben ik dus ook naar de arts gegaan van terwijl ik eigenlijk helemaal niet, ik ben niet een mega voorstander van psychologen en coaches en gesprekken en zo. Maar ik dacht wel van ja, maar ik zou niet weten hoe ik hieruit moet komen. Met de wetenschap dat ik dus nog, weet ik veel, 30 weken te gaan heb. 30 plus weken. En toen ging ik daar op gesprek. Toen moest ik naar de poppoli. Want dat is dus waar je heen wordt gestuurd met psychische klachten tijdens de zwangerschap. En daar kreeg ik een hele vragenlijst. En daar kwam dus uit dat ik een prenatale depressie had. En ik wist helemaal niet dat dat überhaupt bestond. Want ik wist alleen dat er postnatale depressies waren. En ook daar wist ik niet heel veel van. Ik wist gewoon dat vrouwen dan minder connectie voelen met hun kind of met zichzelf. En ik dacht gewoon, maar wat is nou weer prenataal? En dat is dus gewoon een hormonaal iets waar je echt als vrouw vrij weinig tegen kan doen. Wat ik eigenlijk vond, was dat voor mij wel weer, dat is weer dat streberige in mij misschien. In plaats van dus, want zij boden mij antidepressiva en dat kon ik dan nemen, dat zou dan veilig zijn. Maar ik ging daar zo weer in weerstand. Ik voelde zo'n weerstand, omdat ik dacht...
1: Dat ging je zelf doen?
0: Ja, ik dacht weer van, nee, ik heb het altijd zelf gedaan. Dat ga ik nu ook weer zelf doen. Dus voor mij was het meer een teken van, zie je wel, zeg maar, ik weet dat ik moeilijk ben als mens. En ik weet dat ik soms kan zeiken of klagen. Maar ik ben niet gek, zeg maar. Er is nu echt iets met mij. En er is nu iets met mij wat buiten mij om is gebeurd. En wat, ik heb gewoon een disbalans even in mijn hersenen en in mijn hoofd. En ik ben niet zo slecht als ik mezelf wilde doen geloven in die tijd. Dus het gaf me eigenlijk heel veel hoop van, het is een hormonaal iets. Het gaat zoveel weken duren. Ik vond het eindeloos, die periode. Ik ging echt aftellen. Ja, ik begon volgens mij met 214 ja, af te tellen. Ja. Ik vond het zo extreem lang. Maar ik wist wel van oké, aan het einde waarschijnlijk is het hopelijk voorbij. En dat was ook zo. Want het trok echt met week 36 of zo, trok het ineens weg. Dus ik vind het ook bizar hoe die hormonen bij een vrouw kunnen zijn. En dat de een daar zoveel last van heeft.
1: Het zijn heel
0: sterke
1: dingen.
0: Ja, maar ik had dat nooit zo door. En ik kijk, nu is er denk ik veel meer aandacht voor perimenopauze. Voor überhaupt wat hormonen doen met een vrouw tijdens haar hele cyclus en hoe dat werkt. Ja, toen ik opgroeide was daar helemaal niet zoveel aandacht bij. En was het gewoon meer van, ben je weer ongesteld? Ben je weer chagrijnig? Terwijl ik eigenlijk nu denk van, er zou alleen al daarom voelde, dus in die periode voelde ik ook al heel sterk van, ik ga dit gewoon ooit opschrijven, want iedereen heeft gelogen en iedereen was niet eerlijk. En ik denk dat het heel eenzaam is als je je zo voelt in de zwangerschap. Want je kan helemaal niet, je kan die blijdschap helemaal niet voelen, terwijl je dat wel wil. En er zijn wel momentjes van even pieken of zo bij mij. Of in ieder geval, ik had niet echt piekmomenten. Ik had wel gewoon momenten dat ik, omdat ik mezelf forceerde om dus de deur uit te gaan en die shoots te doen. En gewoon, ik was een soort van helemaal weer geobsedeerd met, hier moet ik op mijn manier mee dealen. Ik haalde mijn rijbewijs bijvoorbeeld in die tijd. Weet je, ik had gewoon allemaal weer nieuwe obsessies waar ik op kon focussen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat karakter niet hebt, wat bij mij een vloek en een zegen is, ja, dan is het verschrikkelijk eenzaam. Want dan duurt het echt extreem lang. En omdat het niet zo bekend is, weten mensen ook niet zo goed hoe ze ermee moeten dealen. Want ze blijven maar vragen van, maar wat voel je dan? En waarom?
1: Wil je geen kind?
0: Ja, en dit wilde je toch? En er is toch niks aan de hand? En wees gewoon blij. Wees blij dat het gezond is. Wees blij dat jij gezond bent. Dat zijn allemaal hele rationele dingen die je ook wel begrijpt. Waardoor je je nog meer een heks voelt, dat je dat dan niet kan omarmen. En ik vind, ik blijf dat zeggen, ik vind het bizar hoe universeel zwangerschap en moederschap wordt gepresenteerd. Van, dit zijn de kernwaardes waar je aan moet voldoen qua gevoel. Want het is een universeel bevoorrechte positie dat jij dat mag worden. Dat jij zwanger mag worden en dat je een gezond kind mag krijgen. Wat ook is, hè, wat klopt. Maar dat betekent niet dat elke vrouw daar op dezelfde universele manier van kan genieten. En soort van meteen in een heel roze, in mijn geval roze met een meisje, een roze wereld komt. Dat gaat met hobbels.
1: Nee, en toen je dochter eenmaal was, was de wereld ook niet roze.
0: Nee, maar die was wel gelukkig, want daar was ik nog heel bang voor. Ik dacht, oh god, ga ik dan ook nog nu, zeg maar, de gift van postnatale depressie ook meekrijgen? Maar dat was absoluut niet zo. Dus ik voelde, ik heb nooit een moment gehad, toen ik ook bevallen was, was ik direct ook in een soort euforische staat. Alleen waar het bij mij dus in die periode weer, maar dat was gelukkig niet richting depressieve gevoelens, dat heb ik sindsdien ook niet meer gevoeld. En ik moet je ook zeggen, voor het eerst dat ik denk dat het niet meer terug gaat komen. Omdat ik gewoon opeens een soort van connectie voel met mijn eigen brein of zo. Ik voel me heel senang met wie ik ben. Maar wat wel begon, en dat begon al vrij snel in de babyfase, was dat ik opeens dacht van, ik heb niet een baby die de hele tijd stil ligt te slapen. Ik heb gewoon een baby die eigenlijk heel veel uur op de dag huilt en die gewoon niet tevreden is. En dat begon heel snel.
1: Maar hoe kwam jij erbij dat baby's stil zijn?
0: Ja, dat is echt dom eigenlijk. Ik weet het niet. Ik wist gewoon niet zoveel van baby's. Ik wist niet zoveel van baby's. En ik wist ook niet zo heel veel van newborns en van de eerste 2 jaar. Dus ik ben, dat schrijf ik ook in mijn boek, dat is de ironie, ik ben stapelgek op kinderen. Zeg maar, ik zou, als ik dit werk niet zou doen, zou ik met kinderen werken. Want ik heb altijd een obsessie gehad met kinderen. Ik vind ze fantastisch. Ik had van die Anne Geddes agendaatjes als kind. Dus ik was helemaal
1: de fotograaf die baby's.
0: Die met die baby's, ja, in een kropsla en met een taart op hun hoofd. En dat, ik vond baby's zo lief en zo leuk. En ik denk onbewust, het enige wat ik wist van baby's was dat ze gewoon super schattig zijn. En wat ik dan zag op social media van moeders die jongmoeder waren geworden of überhaupt moeder waren, was dat ze gewoon alleen maar van die hele lieve, oh, ik ben nu hier in een koffiezaak, ik ben nu hier. Dus dat was denk ik het beeld wat ik ervan had.
1: Jij voelde je echt genaaid.
0: Ja, best wel. En ik wist niet zo goed door wie, maar ook wel weer door iedereen of zo. Ik vond iedereen stom eventjes. En ik dacht bij, en zelfs mijn eigen vriendinnen die ik vanaf mijn 10e al ken, die gewoon alles voor me zijn. Ik heb echt de jackpot met hun in mijn leven gewonnen. Maar zelfs bij hun had ik eventjes dat ik dacht, jullie zijn gewoon, hoezo? Ik zei van, hoezo hebben jullie nooit gezegd dat er sprongen zijn? Zeiden ze, dat is gewoon zo. Wat wil je doen? Het bestaat
1: wel
0: gewoon.
1: De wetenschap daar ook weer nu anders naar kijkt.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, joh, maar dat
0: is het toch maar niet waar? Ik geloof het ook niet, hè, die stomme sprongen. Ja, wat is dit nou? Wie heeft dit nou bedacht?
1: Nou ja, laten we zo zeggen dat er doorlopend onderzoek wordt gedaan naar van alles en nog wat. En dat volgens mij het nu meer hangt naar, nee, er is niet zoiets als een sprong.
0: Ik geloof het ook niet. Want ik dacht van, oké, dan presenteer je dus zo'n app voor mensen met dit zijn de sprongen. Maar het is elke maand. Dus dat is toch gewoon een levensloop van iemand. Dat is toch gewoon een mensje die opgroeit met alle problemen van dien. Dus inderdaad, ze worden veel ziek, ze kunnen veel huilen. Ik denk als dat er al niet was geweest, dat ik veel minder het gevoel had gehad van, ik ben hier aan het falen. Want ik dacht de hele tijd, oké, die sprong, maar hè? Maar dit matcht weer niet met wat ik nu heb. Dus hoezo, wat doe ik dan nou weer verkeerd? Dus ik ben blij dat ik dit hoor van jou over die sprong.
1: Je beschrijft onder andere over die periode, dit is ghetto, zo voel je het. De dagen lopen in elkaar over. Het is voeden, sussen, proberen te slapen en weer opnieuw. En ik kan nergens heen, niet echt.
0: Nee.
1: Je voelde je gevangen.
0: Ja, extreem gevangen. En dat was dan, daar, dat stukje kan ik wel echt van zeggen, dat is niet mijn aanstellerij. Dat was echt zo. Zeg maar, ik kon echt niet veel met haar naar buiten, want zij vond het vreselijk buiten. Zij had extreem veel prikkels. En elke keer als wij probeerden om weer buiten te komen, dan was er eigenlijk al best wel snel dat ze het niet fijn vond. Dus een koffieplek vond ze niet fijn. Een terras vond ze niet zo fijn. Ze vond de draagzak heel fijn, dus dat kon ik lang met haar doen. Maar zitten en met vriendinnen een koffie doen met baby. Zij legden dan hun kindje gewoon neer. Of in die maxicosi. Of wat was het? Dat wagentje die ik nooit heb gebruikt, omdat ze daar niet in wilde. En zij wilde dat echt niet. Dus ik kon gewoon niet dat doen. Ik kon het wel doen, maar dan was ik gewoon met een huilend kind op stap de hele tijd.
1: Wat het met jou ook deed, was het idee dat ze jou niet mocht.
0: Ja.
1: Dat jouw kind jou niet mag.
0: Ja, niet. Ik weet niet of ik echt het woord niet mogen heb gebruikt. Volgens mij niet.
1: Maar wel dat ze jou de schuld geeft.
0: Nee, ook niet. Nee. Meer dat ik gewoon iets verkeerd moest zou hebben gedaan.
1: Ja, je schrijft, haar gehuil voelt als een voortdurende afwijzing.
0: Afwijzing,
1: alsof
0: ja.
1: Alsof ze de hele dag tegen me zegt, jij doet het verkeerd, ja. Ik ben niet tevreden.
0: Ja.
1: En je schrijft ook, ik vrees haar ook. Ze confronteert me voortdurend met mijn eigen onkunde en diepste onzekerheid.
0: Ja, schrijf ik, ik hou zielsveel van haar, maar ik vrees haar. Dat klopt. En dat was echt zo. Ik ben echt best wel lang heb ik gevreesd voor de nachten en zo met haar. Weekenden, nachten. Ja, heb ik echt voor gevreesd. Omdat ik gewoon niet wist wat er zou komen. En ik wist niet hoe erg de nacht zou zijn. En ik wist niet hoe ik dat weekend door moest. Waarin ik dus gewoon aan één gesloten die uren moest vullen met een niet tevreden baby. Ja.
1: Het moet behoorlijk eenzaam voor je geweest zijn.
0: Nou, dat was het niet omdat ik Thijs had. Dus dat was heel erg fijn. Maar ik merkte wel dat ik bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen even niet die aansluiting kon vinden. Omdat zij dat absoluut niet zo voelden. En zij hadden dat niet. En zij waren eigenlijk na 3 maanden vonden ze het heel jammer dat ze weer aan het werk moesten. Ik vond het heel fijn dat ik na 2 weken weer aan het werk ging. Dat verschilde allemaal zo erg. En ik schaamde me ook best wel richting mijn vriendinnen. Omdat ik dan bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnen zei... als ze dan met haar was en met Nala... zij had ook net een kleine en ze schelen 7 weken. En die van haar was echt een... nou, echt een wolk, zeg maar. Gewoon zo stil, zo rustig, zo vrolijk, zo giechelen. Ik mocht haar vasthouden. Nou, echt met Nala niks. Niemand mocht haar vasthouden. Het was echt heel anders. En dan keek ze me wel eens aan. En ik weet nog dat ze me op een gegeven moment aankeek. En dat zei, ach, zei ze van ja, ik had je zo erg ook gegund... dat je dan dit ook zou voelen. En ik schaamde me daardoor. Want ik dacht van ja, zie je... ik ben gewoon die treurnis hier. Ik ben dat wijf waar het niet bij, waar het even niet lekker loopt. Terwijl ja, oh, ik wou zo erg dat ik toen had geweten van hou heel even vol. Want echt de dag dat zij 22 maanden bereikt, gaat de hemel gaat gewoon voor je open. Want het wordt fantastisch. Ik heb een voorbeeldige peuter. Ik kan me dus niet voorstellen dat de peutertijd voor mensen vreselijk is. Want ik heb een afschuwelijke babytijd gehad. En ik heb nu de beste peutertijd ooit. Dus als iemand dat tegen me had gezegd, dan had ik nog kunnen relativeren. Maar ik wist niet wat er nog ging komen. Dus ik zag alleen maar een soort medelijden vanuit mijn vriendinnen. Dat ze zeiden van, oh ja, ze huilt inderdaad wel echt veel. En ja,
1: maar wat denk je dat
0: zielig voor jullie.
1: Is de situatie veranderd? Is je kind veranderd? Of ben jij ook veranderd?
0: Nee, ik ben ook zeker ik ben ook zeker veranderd, maar Nala is ook echt veranderd. Ja, dus mijn theorie is een theorie die ik van mijn tante heb en dat is mijn Iraanse tante en wij zijn toch wel heel erg, het zijn toch Perzen, dus die zijn vrij poëtisch en romantisch en verhalenvertellers. En mijn tante zei gewoon eigenlijk vanaf, want zij is de eerste 3 maanden bij ons geweest, en die zei eigenlijk vanaf de eerste paar uur, zei ze van Nala wil geen baby zijn. Die wil dat niet. Nala wil geen baby zijn. Nala is heel intelligent. Nala is super slim. En die wil veel meer dan ze kan. En ze wil geen baby zijn. Wacht maar tot ze ouder wordt. Het komt goed. En ik heb daar heel lang heb ik dat genegeerd. Omdat het een beetje hetzelfde voelde als het is een fase. Maar dan heel poëtisch en mooi verwoord. Dus...
1: En wat heb jij, een slim kind? Is dat altijd lekker om te horen?
0: Ja, tuurlijk, dat vind je er zelf dan ook. Maar op dat moment dacht ik wel echt van... ja, nou, hoezo is ze slim? Weet je, dat weet je helemaal niet. Je hebt geen idee, ze is nog zo klein. Maar ik geloof dat het was. Vanaf het moment dat zij kon lopen... vanaf het moment dat zij kon praten... heb ik gewoon een volledig ander kind. En is het voor ons gewoon echt elke dag een feest. Maar dat was in die tijd gewoon echt helemaal niet.
1: Anna Nushin is vannacht mijn gast. En Anna is presentatrice en ondernemer. Ze richt de online lifestyle platform Ensemble op. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. En ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Ook waren er boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. En nu komt Anna met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar zwangerschap en de eerste tijd met haar baby. Ja, en ik vertelde net al, jij bent geboren in Teheran. Hoe was jij als baby?
0: Ik was heel rustig. Thijs was de boeman.
1: Oh, dat
0: als
1: was
0: baby.
1: Geweest.
0: Dat is zijn schuld.
1: Hoe lang heb jij in Teheran gewoond?
0: Ik heb in Iran 7 jaar gewoond.
1: En weet je dat toch?
0: Nee, ik denk net zoveel als jij weet van je 7e. Hoeveel weet je tot aan je 7e? Niet zoveel. Ja, ik in ieder geval niet. Mijn geheugen is ook super slecht. Maar...
1: ik weet het niet zo goed, want ik woonde na mijn 7e nog steeds op dezelfde plek. Dus ja. dat worden dan heel veel herinneringen van één plek. Ik kan me voorstellen dat als je daar weggaat, dat ze... Nou ja, jij schrijft bijvoorbeeld dat jij heel veel periodes herinneringen in doosjes hebt.
0: Klopt.
1: Dus misschien is er ook een doosje Teheran.
0: Nee, niet per se. Ik heb sowieso altijd in Bam en Teheran gewoond. Dus dat waren weer 2 verschillende plekken. Maar nee, ik denk... nummer 1 is dat mijn geheugen is heel slecht. Dus ik misschien is dat ook wel... ja, volgens die psychologen is dat dan een traumaverwerking. Dat je gewoon...
1: wegwezen ermee.
0: Ja, dat ik echt heb besloten op een gegeven moment van... ik wist bepaalde periodes. Dus dat, ja... kan, dat zal wel, dat weet ik niet. Maar ik ben sowieso, mijn geheugen is niet supergoed. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik gisteren heb gedaan. Of moet ik echt nadenken, dan moet ik er echt bij komen. Ja, ik moet best wel graven. Dus het kan daaraan liggen. Maar ik denk ook überhaupt, van mijn hele jeugd weet ik gewoon fragmenten. En dat vanuit Iran weet ik echt niet zo heel veel.
1: Ja, ik heb de documentaire gezien.
0: Oh ja, ach.
1: 13 asielzoekerscentra heb jij gezeten?
0: Ja, ik denk wel meer. Maar we konden er voor de docu 13 terugvinden. Wat je achter elkaar ziet.
1: Nikki Parida heeft die documentaire met je gemaakt. Nee, maar ik vind het netjes om de regisseur
0: even
1: te noemen.
0: Ja, ze is fantastisch. Ja,
1: ja, maar dan zie je ook inderdaad dat je weet er niks meer van.
0: Nee, ik weet echt niet zoveel. En Aida weet, en mijn zusje weet veel meer. Dus die kan ik nog wel vaak dingen vragen. Maar ik zelf weet oprecht niet zoveel meer.
1: Hoe is dat?
0: Heel fijn.
1: Ja?
0: Ja, heel fijn. Ja, wat ik zeg, kijk, ik kan goed...
1: Het is dan ook een deel van je waar je dan niet bij kan. En als
0: ja, ik hoef dat deel ook niet. Nee.
1: Ja, maar de grap is voor iemand die zoveel grip en controle wil hebben als jij... kan ik me voorstellen dat je ook grip en controle weer hebben over je verhaal, je verleden.
0: Ja, maar
1: bent.
0: Ik denk dat ik heel erg het idee heb dat ik dat heb. Omdat ik precies weet wat ik wil weten. Dus ik heb gewoon de dingen onthouden. Als ik nostalgisch word, dan kan ik heel goed bij mijn nostalgische doos. En dan weet ik precies... Wat heel gek klinkt, die zin net. Maar ik kan daar heel goed bij. En dan kan ik heel erg goed bedenken aan welke momenten ik terug wil denken om een fijn nostalgisch gevoel te hebben. Als ik mezelf wil kwellen, weet ik heel goed aan welke momenten ik wil denken om daar te komen. En alles daartussenin, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik ben ook niet iemand die...
1: Doe je zo'n fijne uit de nostalgische doos?
0: Ja, die zijn gewoon best wel privé, denk ik. Dus die hou ik dan ook wel graag voor mezelf. Maar daar kom ik makkelijk en graag.
1: Maar gewoon een gevoelens van liefde met een gezin.
0: Ja, nou ja, die hebben gewoon of te maken met liefde in het algemeen. Of ze hebben te maken met een bepaald gevoel wat ik heb bij een bepaalde plek. Of het zijn hele specifieke dingen. Dus ik vind het heel prettig dat ik voor mijn gevoel helemaal niet in een soort... grote oceaan zwem waar ik de weg niet weet. Ik weet hem heel goed, zeg maar. Ik voel me helemaal niet verdwaald in mijn eigen gedachten. Ik vind het alleen vervelend als... Ja, dat hoort ook bij mijn werk, maar het wordt me veel gevraagd. Eigenlijk altijd van... Oh, weet je nog iets van Iran? Ben je er ooit nog terug geweest? Zou je ooit nog terug willen? Dat zijn zeg maar altijd de vragen die elkaar opvolgen, wat heel logisch is. Maar ik vind het eerder vervelend dat ik die gewoon... Ik kan die gewoon niet beantwoorden, waardoor ik ze ook niet zo leuk vind, die vragen.
1: Want dan voel je dat je tekort schiet.
0: Nee, niet eens. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik denk gewoon van ja, het antwoord is vrij kort, zeg maar. Ik kan wel van alles nu bedenken voor je, maar ik heb het gewoon niet. En ik heb daar alle vrede mee. Maar ik heb het idee dat, en daarom heb ik ook niet zoveel met psychologen, omdat ze altijd maar weer helemaal terug willen naar het begin, zeg maar helemaal. En ik ben gewoon meer iemand die toch wel in het nu is, best wel. En ik ben niet heel erg van terugkijken of heel veel spijt hebben of zo. Dat zit gewoon niet echt in mij. Ik heb gewoon besloten ooit van dat ga ik allemaal niet doen. Ik focus me op waar ik naartoe wil. Ik kijk veel liever naar waar ik heen wil. En ja, ik ben ook niet heel goed om herinneringen mee op te halen. Want 9 van de 10 keer met vriendinnen zegt ze... Ja, maar weet je, hallo, weet je dat niet meer? En dan zit ik echt van... Oh, en ik heb wel eens geacteerd van, oh ja, dat. Maar ik weet het echt niet. Dus ik kan beter eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Ik weet het niet. En dan soms daagt er wel iets op, maar ik heb daar altijd veel hulp bij nodig.
1: In je boek beschrijf je toch best wel wat pijnlijke herinneringen aan je jeugd.
0: Ja, zijn er nog genoeg hoor, die ik weet. Dus die zitten er ook nog.
1: Ja, hebben die dan ook de overhand? Want het is
0: nee.
1: Maar het is bij veel mensen natuurlijk zo dat de nare dingen... Een hardere imprint, maar meer impact hebben.
0: Nee. Het enige wat ik nu merk, nu ik zelf moeder ben, is dat ik bijvoorbeeld denk, oh, wat had ik graag een vader gewild. Wat had ik graag een veilige man in mijn leven gehad. Zodat mijn hele beeld over veiligheid gekoppeld kon worden aan een sterke mannelijk figuur in mijn leven. Dat had ik zo graag gewild. Ik had dat heel graag willen meemaken, want ik zie nu hoe Thijs met Nala is. En dat hield mij heel erg. Want ik kan echt naar ze kijken. En ik kan er nu over praten en volschieten. Omdat ik gewoon echt zie van... Holy shit, dat dit kan. Zeg maar dat een man met zoveel liefde naar zijn kindje kan zijn. Dat ken ik niet. Dat is voor mij ongebruikelijk.
1: Want je vader kon dat niet.
0: Mijn vader kon dat echt niet. Mijn vader, ik weet niet of dat iets Iraans is. Maar mijn vader had dat gewoon niet. Die kon dat niet. Die kon dat op zijn manier. In zijn manische periodes, waarin die weer even euforisch was, kon die op zijn manier lief hebben. Maar dat was ook best verstikkend. Want dat was meteen van, oh, we gaan hierheen, we gaan dit eten, we gaan dit kopen. En als je daar geen zin in had, dan was je ook meteen beledigd. Dan was je meteen was het helemaal weer verpest. Dus bij mijn vader was het altijd soort van voorwaardelijk op zijn termen, wanneer hij zin had om gelukkig te zijn, eventjes. En het was altijd kort en het was altijd werd het opgevolgd door een hele niet fijne periode. Dus er kwam altijd een klap voor hemzelf, waardoor hij weer iets kapot sloeg, weer iemand kapot sloeg, weer een omslag maakte in zijn hoofd. Dus er was nooit stabiliteit. Ik denk wel dat hij ons lief had op zijn manier.
1: Nou, in je boek schrijf je ook wel dat je met liefde aan hem terugdenkt.
0: Ja, inmiddels wel. Ja.
1: Schrijft, ik kan beseffen dat hij geen slecht mens was. Hij had alleen veel demonen. Van binnen was hij eigenlijk een klein jongetje met grote dromen.
0: Ja.
1: In het Farsi zei hij altijd tegen me: doe het, koop het, eet het, vier het. Ja. Dat heb ik van hem. Zijn levenslust, zijn impulsiviteit, zijn speelsheid, zijn grootse denken. Zijn geloof dat hij een spectaculair leven verdiende. En zijn pogingen om dat voor zichzelf te creëren.
0: Ja. Ja, eigenlijk lijk ik echt in 99% van de dingen op mijn vader. Ja, en dat vond ik ooit, dat durfde ik ooit niet helemaal te denken of zo. En nu denk ik, ik heb heel erg geluk gehad dat ik die dingen van hem heb gehad, waar ik dus een mooi leven mee heb kunnen creëren. En ik denk dat ik van mijn moeder heb ik enigszins ook een stukje kalmheid en rust. En ja, ik ben in principe niet gek te krijgen. Kijk, nu Nala er is dat echt een ander verhaal. Want nu ben ik echt voor alles bang en voor alles vrees ik. Maar in principe met mijzelf kun je veel kanten op. Want ik herreis altijd wel uit de as.
1: Je beschrijft de jeugd ook als een, nou ja, een enorme motivator.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld over geld. Als mensen zeggen dat geld geen motivator mag zijn, dan zeg je: ik vind dat makkelijk praten, zeker als je al geld hebt. Of als je bent opgegroeid met twee modaal verdienende ouders en een stabiel thuis. Maar als je weet hoe het is om met vier mensen op één kamer te slapen in een AZC, dan is geld een uitstekende motivator.
0: Ja, daar sta ik volledig achter. Ik had vanochtend ik gaf een lezing voor middelbare scholieren, en toen vroeg een van de vragen was: maakt geld gelukkig? En toen zei ik, nou ja, ik kan je echt een heel politiek correct antwoord geven, maar het echte antwoord is: gezondheid is bovenop. Als dat er niet is, maakt het absoluut niet gelukkig. Als gezondheid er is, maakt het mij wel gelukkiger. Dat heeft het bij mij wel gedaan. Maar dat komt omdat ik van niks kom. Zeg maar, ik weet echt hoe het is om heel anders op te groeien. Dus voor mij was het altijd een heel tastbaar iets waar ik naartoe kon werken, waar ik ook langzaam weer mijn eigen waarde mee kon opbouwen. En omdat ik de achtergrond heb van ook niks hebben, weet ik ook altijd dat ik mezelf red als het weer wegvalt. Maar ik weet ook dat ik er alles aan ga doen om het weer te krijgen.
1: Ja, maar je beschrijft ook in je boek, omdat je dat weet, mag jij ook nooit stoppen met werken.
0: Ja, dat is een angst. Dat klopt.
1: Altijd maar werken.
0: Ja, dat is vervelend hoor. Nee, ja, dat is gewoon die angst die... Ik weet niet of dat een migratieachtergrond is wat dat niet bevordert, of dat het gewoon een angst is in mijn persoonlijkheid. Maar ik heb, omdat ik armer... Ik vind armer een groot woord. Maar goed, ik vind wel, wij groeiden niet op met geld. Maar omdat ik dat heb gekend, heb ik altijd de angst dat iemand het van me wegpakt of zo. Dus ik ben bijvoorbeeld minder goed in spullen wegdoen. Dus ik als ik bijvoorbeeld in mijn werk krijg je gewoon heel vaak cadeautjes opgestuurd, of weet ik veel, PR-pakketten of zo. Ja, en bij elk pakketje denk ik, oh, dat ik dit krijg. En dan gaat het zo heel mooi mijn kastje zo in. En dan vind ik het, dan kijk ik er nog steeds naar met het oog, zeg maar, van hoe ik was toen ik niks had. Met de angst van, oh, straks pakt iemand het van mij weg en dat mag niet. Dus het is wel een soort van ongezonde... Dat zou iemand kunnen categoriseren als ongezond. Voor mij is het, ja...
1: Nou, je noemt het ook ergens je superkracht.
0: Vind ik wel,
1: dat je door kunt gaan ongeacht hoe je je voelt en wat er gebeurt.
0: Vind ik wel. Ook omdat ik nu inmiddels na 15 jaar dit werk doen... Ik heb nog nooit zo fijn in mijn vel gezeten als nu. Dus ik ben nog nooit zo gelukkig geweest met mezelf. Ik heb nog nooit zoveel gehouden van mezelf als dat ik nu doe. Dus ik ben nu echt, denk ik, op een punt waar alles is samengevallen. En waar ik echt denk, nee, ik ben heel trots op mezelf. Ik vind het heel vet hoe ik het heb gedaan. Ik vind mezelf een hele goede moeder. Dus al die dingen bij elkaar, die zorgen ervoor dat ik echt denk van, oh, dat is wel mijn superkracht geweest ooit. En nu nog steeds.
1: Als jij aan iemand uit moet leggen wat voor werk je doet.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld aan mij.
0: Ja, wil je dat ik het eens je uitleg?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Weet jij wat voor werk ik doe? Je had een hele mooie intro.
1: Ja, nee, ik heb het allemaal wel bekeken. En ik hoor je nu ook zeggen, dan krijg ik een doos toegestuurd. Maar ergens vat ik het toch niet helemaal.
0: Nee.
1: En zeker als je zegt, weet je, ik ben altijd bang dat dingen mij worden afgepakt. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, je hebt wel een tak van sport gekozen die een bepaalde vluchtigheid in zich heeft.
0: Ja.
1: Het kan altijd weer verdwijnen.
0: Ja, het kan altijd. Nee, ik denk niet dat je het verkeerd ziet. Ik denk zeker nu dat het heel snel kan verdwijnen. Omdat nu ook veel meer, het is veel meer een beroep. Maar toen ik begon...
1: Ja, wat we noemen het influencer.
0: Je mag het echt influencer noemen. Ik heb me nooit geschaamd voor dat woord. Ik ben daar ook, als iemand dat zegt... en of iemand zegt bewust content creator of zo. Ja, het maakt mij echt helemaal geen... Het maakt me echt niet uit. Noem maar gewoon wat je het wil noemen. Ik doe het al 15 jaar. Ik mag hopen dat ik het nog 15 jaar mag doen. Als het zo is, ben ik dolgelukkig. Ik doe het gewoon elk jaar. Als ik het weer mag doen, blijf ik het doen. Want ik vind het het allerleukste. Want ik leef gewoon mijn leven. En ik deel daarover. En dat nu iets is wat in de volksmond misschien een nare nasmaak heeft... dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik weet dat ik het al heel lang met heel veel plezier doe. En dat als je dat in de kern ook vanuit de juiste intenties begint... dat het wel degelijk een heel... langdurige loopbaan kan worden, zeg maar, voor jezelf. Dat
1: met
0: geloof
1: welke
0: ik.
1: Intentie ben je het begonnen?
0: Nou, want toen met slaven ben ik dus begonnen. Echt met de intentie van, ik wil voor mezelf beginnen. Ik had geen idee wat het echt was. Ik kende BuzzFeed vanuit Amerika, maar ik kende niet een Nederlandse variant daarvan als website. En ik dacht gewoon, ik vind mode leuk, ik vind beauty leuk, ik wil voor mezelf. Ik word toch nergens aangenomen, ik ga dit doen. Dat is hoe ik begon. En toen was er nog geen Instagram, dus dit was in 2011. En in 2012 kwam Instagram. En toen was het nog steeds heel gemoedelijk. Was er foto's, dan zou ik nu een foto van deze microfoon plaatsen... zonder gezicht erop. En dan was het gewoon, oh, een interview nu. Dat was wat het toen was. Dus er was nog helemaal niet zoveel bekend over wat je ermee kon doen. Maar ik ga ook niet heel schijnheilig zeggen... oh, ik had ook geen idee dat het zo groot zou worden. Want ik voelde in mijn wateren dat het heel groot zou worden... Ik dacht gewoon wel meteen na jaar 2 van Ensemble, dacht ik... oeh, ik merk dat er een shift gaande is van websites naar gezichten. Dus echt daadwerkelijk een gezicht van een merk of een gezicht als brand. En daar ben ik gewoon heel bewust naartoe gaan werken.
1: Het merk Anna Nushin.
0: Het merk Anna Nushin, ja. Dus ik schaam me nooit als ik zeg influencer. Ik vind het ook nooit erg als iemand dat tegen mij zegt. En het is misschien een gek beroep nu inmiddels... maar in mijn ogen is het niet anders dan... enige andere vorm van marketing en reclame... waarin je het in dit geval verweeft met je eigen persoonlijkheid... en je eigen verhaal. En ik denk dat die langdurigheid zit hem er vooral in... of je uiteindelijk persoonlijkheid hebt of niet.
1: Nou, en je houdt niet zo van psychologen, zei je net.
0: Nee, jij wel?
1: Ik heb een paar zeer goede psychologen gesproken, ja. Maar als je niet
0: maar
1: van
0: voor jezelf ook? Of echt nou, voor de show?
1: Dat minder.
0: Oh ja. Je komt namelijk ook wel over als iemand die dat niet per se...
1: Nou, ik snap ook heus wel wat je bedoelt van dat graaf in die jeugd... dat misschien niet voor iedereen altijd geschikt is. Maar als een psycholoog die hiernaar kijkt... zou misschien toch ook zeggen... Ah, ze wil misschien wel gezien worden.
0: Tuurlijk wil ik gezien worden.
1: Ja?
0: Tuurlijk, ja. Maar ik ben nu blij dat ik na 15 jaar realiseer... dat ik moest vooral door mezelf gezien worden. Ik moest mezelf vooral zien als de vrouw die ik ook ben. En dat duurde heel lang bij mij. Daar ben ik nu. Dat heeft dus 40 jaar geduurd. Maar ik ben nu 39.
1: Dat is gemiddeld, denk ik.
0: I hope so. Ik hoop voor veel vrouwen dat het eerder komt. Maar ik had die tijd wel echt nodig. Maar ik denk dat gezien worden is ook helemaal niet iets ergs. En ik denk dat het ook gepaard gaat met de maatschappij waar we nu in zitten. En... Dat zeker nu voor jongeren is dat het nummer één ding. Maar ik denk dat dat inherent is aan mens zijn. Je wil gezien worden van kleins af aan. Je wil dat iemand je opmerkt en dat iemand je lief heeft. En dat er niet een soort wolk van onzichtbaarheid om je heen hangt.
1: Ja, zeker, maar niet iedereen hoeft gezien te worden door een miljoen volgers.
0: Nee, maar als je dat was ook niet de insteek. Maar ik denk als je het talent denkt te hebben... dat je veel mensen kan bereiken... waarom dat niet ontdekken als dat in je zit?
1: Nou, misschien omdat het ook gepaard gaat met kritiek... en dan met zelfkritiek.
0: Ja, maar dat weerhoudt me niet. Omdat die zelfkritiek was er toch al. Dat is niet zo dat alsof de haters of zo dat hebben teweeggebracht. Ik ben altijd mijn eigen grootste criticus geweest. Dus die was er al.
1: Je vertelt het bijvoorbeeld... Je presenteert een tijdje Holland's Next Topmodel.
0: Ja.
1: Je vertelt hoe dat in de finale niet helemaal lekker gaat.
0: Ja.
1: Hoe bakken kritiek je krijgt. En je zegt, omdat ik alle kritiek geloofde... kon ik mijn eigen enthousiasme online ook niet meer serieus nemen. Het was niet oprecht. Ik maakte die video's terwijl ik hartstikke onzeker was geworden over mezelf.
0: Ja.
1: In mijn vlogs deelde ik steeds minder over mijn persoonlijke leven. Want dat deel wilde ik afschermen voor de haat. Alles kon tegen me gebruikt worden. Maar dan was de kritiek weer, ze deelt niks. Wanneer ik wel iets zei over mijn mental health, vonden mensen me een aansteller. Ik had toch een supergoed leven, waar zeikte ik nou over? Als ik in een volgende video weer vrolijk deed, was het, ze was toch depressief? Waarom doet ze dan zo vrolijk? Hoe nep?
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, oké, dit is dan die scheidstroom waar jij het aan het begin van de uitzending over had.
0: Ja, maar dat is oké. Als in, het is nu inmiddels oké. En ik denk ook dat, dit is hetzelfde denk ik als iemand, kijk, ik heb gewoon heel erg besloten, ik wil voor mezelf werken. En ik had dat inderdaad in de IT of zo kunnen doen, maar daar ligt mijn talent niet. Mijn talent ligt in verhalen vertellen, in schrijven en in op beeld zijn. Dat is denk ik echt waar ik goed in ben. Dat is waar ik sterk in ben. Achteraf gezien ben ik ook wel gaandeweg echt gaan ondernemen. Dus ik weet nu ook van, oh, mijn talent ligt ook wel in het spotten van nieuwe investeringen, nieuwe bedrijven. Kijken hoe iets van A naar B kan. En, maar je gaat tegen iemand met een passie natuurlijk niet echt kunnen zeggen, doe het maar niet. En kies maar een veiliger beroep, want dat is veilig. Dit is precies waar ik me mijn hele leven soort van tegen wil afzetten. Tegen mensen die de hele tijd zeggen, oh, maar waarom zou je dat doen? Waarom zou ik het niet doen? Als ik het niet doe, doet een ander het. En ik gun het mezelf dus. En dat is denk ik de ironie en die tegenstrijdigheid. In al mijn onzekerheid die ik heb gehad, ook in het verleden, heb ik wel altijd een soort grootheidswaan gehad van, maar ik gun dit mezelf wel. En ik ben het mezelf verplicht om dit wel uit te zoeken. Hoe groot het kan worden. Dus zelfs met kritiek en met haat die er toen bij kwam kijken. En nu ik dus op deze plek ben, kan ik daar heel erg naar kijken en denken van, het was ook heel vaak terecht.
1: De kritiek?
0: De kritiek in die tijd, ja. Omdat ik de connectie met mezelf kwijt was. Dus als je het zegt over gezien worden, ik zag mezelf helemaal niet. Want ik had helemaal geen idee meer wie ik dan was. Zeg maar, welke versie was ik dan van mezelf? En wat voelde ik? En even los van alles wat er dan gebeurde in mijn leven met in die periode, zeg maar, wat niet lekker ging. Met mijn vader die overleed en mijn stiefvader die overleefde. En gewoon heel veel achter elkaar wat er gebeurde. En ik denk nu dat gewoon periodes waren die moesten gewoon zo gaan voor mij om te komen waar ik nu ben.
1: Om te groeien.
0: Om te groeien, maar ook om heel erg te zien dat eigenlijk, als ik dan zei van, oh, ik vind het zo erg, want ik probeer het zo goed te doen. Dat zei ik dan, dat voelde bijna alsof ik me aan het rechtvaardigen was tegenover een jury. Maar eigenlijk was ik dat tegen mezelf gewoon de hele tijd aan het zeggen. Omdat ik zelf voelde dat ik niet authentiek bezig was in die tijd.
1: En toen je net vertelde dat je het gevoel hebt dat het nu goed met je gaat. En dat je eigenlijk ook niet meer bang bent voor neerslachtigheid.
0: Nee.
1: Heeft dat dan ook invloed op je werk?
0: Als in?
1: Nou, dat je steviger in je schoenen staat. Dus dat het ook meer stroomt.
0: Nee, mijn werk is dus, nou ja, nou, ja, we hebben wel een heel goed jaar gehad. Misschien daarom. Ik weet het niet. Ik weet het niet of dat hand in hand met elkaar gaat. Of dat ik gewoon zelf gewoon er veel meer geluk en liefde bij voel. Waardoor ik dat meer uitstraal of zo in mijn werk. Want ik wist bijvoorbeeld bij je moeder, dacht ik al wel van, oeh, er gaat ook wel vast wel weer heel veel op afkomen. Maar eigenlijk valt dat me dus best wel mee. Ik heb gewoon veel meer bijval dan ik ooit had gedacht. Maar ik was ook helemaal klaar om het te vangen, zeg maar. Mocht niet dat het nu een uitnodiging is. Nou, ze mogen het wel doen, maar het doet me nu een stuk minder. Maar ik was er wel veel meer klaar voor. Terwijl in al die andere periodes, bijvoorbeeld met de docu ook, dat maakte ik eigenlijk al in een soort headspace die al zo nog niet genezen was of nog niet geheeld was. Waardoor ik maakte het, want ik wilde een soort van streep zetten onder alle vraagstukken die er waren. En ik wilde gewoon mijn kant van het verhaal doen. Maar ik heb die hele docu nooit meer zelf terug kunnen kijken. Want ik vind het afschuwelijk om, zeg maar, te zien in welke bijna slachtofferpositie ik mezelf zette door daar te gaan zitten en door de hele tijd maar te herhalen hoe erg ik alles vond en dat ik het zelf ook vreselijk vond hoe ik dan op dat moment was. Dus ik was toen niet voorbereid om dat überhaupt te vangen wat erop afkwam qua kritiek.
1: Goed dat het nu dat je nu op een andere plek bent.
0: Ja, ik hoop dat het heel lang zo blijft. Maar zoals ik me nu voel, dat is wel anders dan ik me ooit heb gevoeld. Ja.
1: Dankjewel, Anna.
0: Jij bedankt.
1: Het boek Je Moeder van mijn gast van vannacht, Anna Nushin, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wilt luisteren. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan weer met Ellen. Haar gast is componist Camille Jansen. En hun gesprek zal onder andere gaan over zijn kameropera, De Toerist. Nog een fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastingmaatregelen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op een eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Ik was een iel mannetje met een ribroek, een koksport trui, een brilletje en een scheiding in mijn haar. Je moet over alles grappen kunnen maken, maar tegelijkertijd ben ik blij dat dat ook niet gebeurt. Op een gegeven moment merkte ik dat ik niet de cabaretier kon worden die ik wilde zijn. We rommelen uiteindelijk allemaal maar wat aan.
6: Arthur Umgrove, schrijver, cabaretier en muzikant. En tijdens de studie Nederland won hij het Groninger Studenten Cabaret Festival. Stond vervolgens aan de wieg van de Comedy Train. En 20 jaar geleden verscheen zijn debuutroman Midden op de Weg zo hard mogelijk. Over een kleinzoon die de sporen volgt van zijn grootvader, die spion was in de Tweede Wereldoorlog. Zijn tweede roman De Hartslag van de Aarde. Daarin gaat het over Umgroves andere grootvader, de geoloog Jan Umgrove. Die naam, ja, ik moet er straks wat over zeggen. Ook schreef hij een pamflet voor behoud van ongecensureerde satire. Hij werkt voor satirisch platform De Speld. En zijn nieuwste boek heet Terwijl jij dacht dat het liefde was.
7: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
6: Arthur, fijn dat je er bent.
5: Ja.
6: Ja, ik heb dus al die tijd jouw naam gewoon verkeerd uitgesproken.
5: Dan ben je niet de enige.
6: Nee, hè? Je hebt gewoon iets Brits.
5: Is Duits, een
6: Britse look and feel of je.
5: Ja, ja, en dus Umgrove.
6: Umgrove.
5: Dus Umgrove.
6: Ja. Ja. Maar zit er dan wel Duits bloed in jou?
5: Ja, 300 jaar geleden zijn wij uit Duitsland naar Nederland gekomen.
6: Oh ja? Hoe?
5: Een paard en wagen neem ik aan. Ja. Ik heb geen idee. Ik weet, dat weet ik niet precies, maar nee. Het waren oorspronkelijk Duitsers, maar we wonen al heel lang in Nederland.
6: Oké. Okay. Merk je bij jezelf Duitse trekjes?
5: Nee? Nou, ik ben wel het cliché te bevestigen, ik ben wel vrij geordend en netjes.
6: Oh,
5: dus
6: ja.
5: Misschien.
6: En op tijd, je was ook nog op tijd.
5: Ik was te vroeg, ik ben altijd te vroeg.
6: Ja, punctlieg, ja. Ja. Oké. Iel mannetje met een ribbroek, koksmoor trui. Ik wist dus niet wat koksmoor was, maar dat is dus echt een duur merk, hè?
5: Dat denk ik, hè? Ja, ik weet het ook niet. Maar het was met zo'n veehalsje, weet je wel? En dan zo'n overhemdje erin.
6: Lamswol.
5: Mm-hmm. En een ribbroekje.
6: Ja.
5: En een ziekenfondsbrilletje.
6: Waarom deden jouw ouders dat jou aan?
5: Ik weet niet of ze mij dat aandeden. Het was een beetje normaal in die tijd, volgens mij. Maar dat... Ja, dat is op het moment, toen nog zo rond de 15e, 16e is dat veranderd. En toen ging er een wereld voor me open.
6: Ik ga dan altijd een beetje voorbereiden. Als ik een gast heb, dan ga ik even kijken van welke interviews heeft deze persoon gedaan. Ga ik me verdiepen. Ik kwam niet zoveel interviews tegen. Hoe komt dat? Word jij niet zo vaak gevraagd of zeg je heel vaak nee?
5: Nee, ik zeg niet vaak nee, dus dan word ik niet vaak gevraagd.
6: En waar ligt het dan aan?
5: Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat er best wat interviews met mij geweest zijn, eerlijk gezegd. Maar ik weet niet wat voor een maatstaf jij hanteert. Maar,
6: nou, het viel me op. Veel interviews rond 2021. Toen verscheen je pamflet over satire.
5: Ja.
6: En over eigenlijk je strijd tegen de censuur.
5: Mm-hmm.
6: Maar daarna vind ik het toch wel een beetje stil.
5: Ja, ik heb toen daarna dat boek geschreven over mijn oud-oom, die particulier secretaris was van prins Bernhard.
6: Ja.
5: Daar is er niet zo heel veel aandacht voor geweest, dus dat kan daarmee te maken hebben.
6: Ja. En waar lag dat aan, denk je?
5: Dat denk ik dat dat te maken had met dat het uiteindelijk toch een roman was. Ook al was die wel sterk gebaseerd op onderzoek wat ik had gedaan. Hè. Ik kreeg het hele archief van die oud-oom in handen, en daarop gebaseerd heb ik een heel verhaal geschreven. Maar ik weet dat toen, weet je, vanuit, ik weet niet, was dat op één of zo'n programma wel gebeld werd. Maar ja, dan was het toch fictie en dan vonden ze het toch niet interessant genoeg.
6: Is toch een lastige?
5: Ja, dat is toch lastig. Hoewel in dat boek dus 60 bladzijden nawoord staat. Waarin ik dus juist heel erg de non-fictieve kant benadruk.
6: Want als jij, ben je zelf een enorme lezer?
5: Niet enorm. Ik heb wel vroeger veel moeten lezen voor Nederlands, mijn studie. Maar ik lees vrij gericht als ik iets nodig heb.
6: Oh ja. Want hoe ben jij zelf als het gaat om het lezen van boeken die een beetje balanceren tussen fictie, non-fictie?

0: de non-fictieve kant benadruk.
1: Want als jij, ben je zelf een enorme lezer?
0: Niet enorm. Ik heb wel vroeger veel moeten lezen voor Nederlands, mijn studie. Maar ja. Ik lees vrij gericht als ik iets nodig heb.
1: Oh ja. Want hoe ben jij zelf als het gaat om het lezen van boeken die een beetje balanceren tussen fictie, non-fictie?
0: Ja, daar hou ik heel erg van, ja. Ja. Ja.
1: Ik vind het zelf wel een beetje bekrompen van mezelf als lezer. Als ik iets lees en dat ik dan denk, wat is hiervan waar?
0: Ja, maar dat vraag je toch snel af.
1: Hè? Ja, toch?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Want hoe is dat in jouw nieuwste boek?
0: Nou ja, daar zit een heel groot stuk fictie in natuurlijk. Maar goed, dat gegeven van zo'n man die liefdesverdriet heeft, dat is natuurlijk autobiografisch.
1: Mm-hmm. Dat gaat over Erik. En we lezen dat zijn relatie met Olga wordt verbroken.
0: Ja.
1: Vrij plotseling. En daarna volgt er een enorme liefdesverdriet en pure wanhoop.
0: Ja.
1: Wat we denk ik allemaal wel herkennen als we dat, de mensen die dat ooit hebben meegemaakt. Want ja, het is iets waar je totaal geen vat op hebt. Iemand anders besluit zomaar van joh, hier stopt het. En wat moet je dan? En deze Erik die. Nou, die gaat zich bijvoorbeeld begeven op de datingmarkt. Maar daarnaast gaat hij ook gewoon naar haar huis toe op momenten dat ze er niet is. En gaat hij in dat huis van haar zitten om toch zo dicht mogelijk bij haar te komen. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Is dat ook zo?
0: Dat is natuurlijk fictie, hè?
1: Ja, dat is fictie, hè? Ja, precies. Ding dong, ja.
0: Ja, dus het was zo. Ik ben al heel lang geleden met dat boek begonnen. Mm-hmm. Eigenlijk 2 boeken geleden. En ik kwam daar steeds maar niet verder mee. En mijn uitgever vond het steeds dus te dichtbij. En te, ja, dan wordt het dus toch een beetje een soort therapeutisch boek. Mm-hmm. En op het moment werd mij dat echt heel duidelijk. En toen is er op een of andere manier die fictie ingekomen. Van hij, en daar, dat maakte dat ik het daarna heel makkelijk kon schrijven. Omdat het toen van me af was. Snap je? Toen was de hoofdpersoon was ik niet meer.
1: Ja.
0: En ik vond het zelf wel een vondst. Hij gaat dus in dat huis zitten en hij doet daar verder niks. Ik bedoel, hij leest haar boeken. Hij ziet de boekenlegger liggen en dan gaat hij ook meelezen. En hij doet een afwasje en hij hangt een schilderijtje recht. Maar verder zit hij daar, hij doet niks. Maar hij voelt als hij daar zit dat het verdriet minder wordt. Dus hij heeft genoeg aan haar schil, zal ik maar zeggen. Aan haar spullen. Dat was een heel fijn gegeven, vond ik.
1: Ja, en ook eng.
0: Ja, ik hoorde wat jij erover zei in de podcast. En het is grappig dat het is natuurlijk eng, maar ik heb me dat bij het schrijven nooit gerealiseerd. Nee. Ook omdat er dus bij die hoofdpersoon verder helemaal geen enkele bedoeling is, behalve zijn liefdesverdriet verwerken.
1: Dus hij bedoelt het niet slecht, inderdaad. Maar
0: nee,
1: toch
0: het kan natuurlijk niet.
1: Zou ik me kapot schrikken.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Als je ontdekt dat je ex regelmatig bij je thuis komt zonder dat je
0: weet.
1: Maar
0: daarom is het literatuur, weet je. Daarom is het ook. Het is ook een gedachte-experiment.
1: Dus je hebt bij dit boek, bij het schrijven van dit boek, ervaren van. Wat altijd gezegd wordt, hè, van schrijf vanuit je litteken, niet vanuit je wond. Er moet een bepaalde afstand.
0: Ja, zeker. Anders is het, wordt het ook pathetisch. Ik had eergisteren de officiële presentatie van mijn boek. En heb ik ook gezegd dat ik mijn uitgever enorm bedank dat ze me voor de poorten van de pathetiek heeft weggesleept. Want anders was het een pathetisch boek geworden.
1: Ja, want je zei net van therapeutisch boek. Wat is daar eigenlijk erg aan?
0: Nee, maar dan vind ik het minder interessant worden. Kijk, we worden overspoeld met ook op social media, iedereen die bekentenissen doet.
1: Ik heb hier last van en zo ga ik ermee om. Dat is heel vaak het thema.
0: Kijk mij eens, het is heel ijdel altijd. En dat interesseert mij niet. Ik wil een kunstwerkje maken en dat moet mooi zijn. En ik vind dus ook dat zo'n gedachte-experiment dan interessanter is. Om te kijken, wat als je zo'n extreme situatie neemt, wat levert dat op? Wat zegt dat?
1: Ja. En geloof je wel in de helende werking van de reconstructie?
0: Ja, ik doe niet anders dan reconstrueren ongeveer, geloof ik. Ja, ja. Dus ook mijn eerste boek over die grootvader, die spion in de Tweede Wereldoorlog, is echt een zoektocht naar wie die man was en wat hij gedaan heeft. Bij mijn tweede boek over die andere grootvader. Volgens mij zijn al mijn boeken een reconstructies eigenlijk.
1: Ja, en leidt het dan ook echt tot een inzicht?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk, er is die uitspraak, schrijven is uitzoeken wat je denkt. Dat is echt zo. Dat vond ik eigenlijk ook al bij die columns. Ik heb

0: drie jaar columns gedaan voor de nieuwsPV hier.
1: Ja, je was druktemaker, hè?
0: Ja, druktemaker. En eigenlijk was iedere column weer, omdat je er tijd voor moet nemen om verder te gaan dan het cliché, of verder te gaan dan een meninkje. Mm. Wat ik nogal een probleem vind bij de meeste columnisten, dat ze dat niet doen. Maar dat maakt dat je uitzoekt van wat vind ik nou echt? Hoe zit het nou echt? En dat vind ik, dat is het enige wat mij interesseert eigenlijk.
1: Ja, dus dat is je kritiek op veel columnisten, van het poneren van een mening.
0: Ja, heel
1: en dan succes ermee.
0: Weinig kennis, veel mening, dat vind ik het vaak, ja.
1: Ja, ja. Komt het ook wel eens voor dat je dan zo'n reconstructie aangaat en dat er toch niks komt aan het eind? Dat er toch geen inzicht komt?
0: Ah, nee? Ja, precies. Maar nou ja, er komt altijd wel iets uit of zo.
1: En
0: maar het is misschien niet altijd, het is zeker niet altijd de conclusie die je dacht dat het was. Ook bij dit boek eigenlijk, hè. Ik heb het steeds over liefdesverdriet, maar
1: ja.
0: In dat boek kom ik eigenlijk uit dat er een soort van intergenerationele lijn loopt. En dat de hoofdpersoon niet tegen trauma of tegen afscheid kan. Dus de conclusie is anders dan je aanvankelijk dacht.
1: En welk inzicht gaf het boekje wat je over je grootvader schreef?
0: Dat hij in die oorlogsjaren, of dat de oorlog eigenlijk de beste tijd uit zijn leven was. Snap je? Dat hij dus, ondanks dat het vreselijk was en een enorme spannende tijd, en het minimaal 3 keer mis had moeten gaan, het toch ook zijn hoogtepunt was. En je komt natuurlijk moeilijk meer over als het goed gaat. Hè? Dus het verschil tussen gekte en dapper is de uitkomst. Dus hij deed het goed. Of het is goed gegaan. En daardoor is het een hoogtepunt geworden, als het ware.
1: Het verschil tussen gekte en dapper. Ja. Ik zit daar nog even over na te denken. Dus niet zozeer het verschil tussen goed of fout.
0: Ja, dat is er ook. Maar als je ziet in zijn geval welke risico's hij heeft genomen, dat was echt totaal extreem. Als dat mis was gegaan, hadden we allemaal gezegd, ja, die was ook gek.
1: Ja.
0: Het is goed gegaan en ja, nu is het een held. Maar dat ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ja, ja, dat is zo, ja. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT wat zijn de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten. Gebruik je AI als je schrijft?
0: Nee, waarschijnlijk nooit. Ik heb het wel gebruikt om een titel te verzinnen, maar er kwam niks goeds uit.
1: Dus. Nee? Oh, dat is ook wel goed inderdaad, om dan te merken dat je zelf nog steeds beter bent.
0: Ja, ja, nog wel. Ja.
1: Nog wel. Ja. Ja, is dat iets waar je zorgen over maakt?
0: Ik denk het wel. Ik denk wel dat AI op het moment betere boeken kan gaan schrijven dan schrijvers, ja.
1: Ja. En ben je dan ook al in je hoofd met een plan B bezig?
0: Nee, ik ben een beetje opportunistisch daarin. Ik weet het ook niet. Het zijn met al die dingen, ik kan het me niet voorstellen hoe het is. Hetzelfde verhaal over, hè, we leven in een tijd vol dreiging. Maar ik kan me helemaal niet voorstellen hoe een oorlog eruit ziet. Ik kan me er ook heel moeilijk op voorbereiden. Want hoe gaat dat dan? Ik weet nog van mijn vader, dat hij de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, dat hij altijd zei, ja, het is heel raar, maar het leven gaat gewoon door. Mensen gaan gewoon naar hun werk, ze gaan gewoon naar de bakker. Ze gaan.
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Positieve punten. Arthur onderscheidt zich door zijn genuanceerde blik op maatschappelijke thema's, zijn vermogen om persoonlijke verhalen met historische context te verbinden en zijn combinatie van humor, zelfreflectie en literaire diepgang. Goed?
0: Ja,
1: klopt het?
0: Denk ik wel.
1: Ja? Ja, het moet ook eerlijk zijn, hè? Als er iets tussen zit dat je zegt van dat kan ik toch niet?
0: Ja, jawel, ik geloof zo.
1: Ja, ja. De verbeterpunten. Arthur zou zijn prikkelende opinies soms meer kunnen voorzien van context. Zijn persoonlijke betrokkenheid nog duidelijker kunnen scheiden van analyse. En in publieke optredens iets meer van zijn kwetsbare kant laten zien.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Ja? En? Waar komt dat vandaan dan?
0: Dat weet ik niet. Ik vind mezelf wel kwetsbaar opstellen, maar ik weet dat ik soms anders overkom dan ik denk dat ik overkom. Ik kan ook ik ben ook artistiek leider bij de Speld Live. Dat is een afdeling van Speld. En ik weet dat ik dan soms ineens veel harder kan overkomen dan ik, of rationeler dan ik het zelf beleef, als het ware.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, je bent verbonden aan de speld inderdaad. En ik zei al, de wederafbouw van de satire, pamflet, hè, in 2021 uitgebracht. Nu zijn we 5 jaar later. Hoe staat het ervoor eigenlijk met de satire?
0: Ja, het is een beetje hetzelfde gebleven, heb ik het idee. Ja, ik volg het ook niet zo heel goed meer momenteel. Ik vind nog steeds dat bij de speld dat het heel goed gaat en heel scherp is en op een intelligente manier commentaar wordt geleverd.
1: Wat is dat, een intelligente manier commentaar?
0: Ja, dus er zijn natuurlijk maar een paar vormen van satire, hè, de omkering of de overdrijving, wat weet ik, en in een andere context plaatsen van een situatie. Ja, dat kun je op een redelijk slimme manier doen of zo, vind ik. Laat ik zeggen, het is iets wat je niet zo gauw zelf verzint als je het leest, zal ik maar zeggen. Je denkt wel, je wordt eigenlijk iedere keer wel, of heel vaak word je wel zo getroffen van, ja. En dat vind ik altijd wel een goeie. Het is niet voor de hand liggend over het algemeen.
1: Nee, dus het vereist doordenken.
0: Ja. Ja, dat. En het heeft dus een bepaalde originaliteit, waardoor het eigenlijk iedere keer weer verrassend is of zo.
1: Op welke, heb je daar voorbeelden van waar je echt heel trots op bent van de afgelopen tijd? Qua
0: nee,
1: de
0: want ik schrijf zelf. Ik doe dus een ander deel bij de speld. Dus ik schrijf niet
1: de
0: artikelen.
1: Optredens.
0: Ja. We doen optredens en daar ben ik de artistiek verantwoordelijk voor.
1: Ja. Maar je ziet ze wel voorbij komen. Hè?
0: Ja. Dus ik heb ze niet zo in mijn hoofd zitten.
1: Nee, maar dus vaak is de omkering inderdaad.
0: Ja. Dus ik zag nu trouwens, bedenk me nu één, dat Koeman een extra verdediger inzet voor. Om zijn keuzes te verdedigen of zo, ik weet niet wat. Dan, zoiets was het. Weet je wel, dus dan haal je het. Dan haal je twee werelden door elkaar, als het ware.
1: Ja.
0: Dat doen ze dan slim. Maar de stand van satire is volgens mij een beetje gelijk gebleven. Er zijn onderwerpen waar we niks over kunnen zeggen. En dat verontrust mij nog steeds.
1: En wat zijn die onderwerpen op dit moment?
0: Mohammed, zware criminaliteit. Dat zijn een beetje de gevaarlijkste onderwerpen, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En dat vind ik onterecht. Want ik vind dat alles wat macht heeft, geridiculiseerd moet kunnen worden.
1: En de disclaimers en de correcties achteraf, dat is wel iets wat voor mijn gevoel is toegenomen.
0: Wat bedoel je precies?
1: Bijvoorbeeld zoals bijvoorbeeld bij Gooise Vrouwen van correcties over Tipi Wan, disclaimers in beeld.
0: Ja, precies. Dus die hele, dat is ook nog inderdaad, dat is waar wat je zegt. Er zit ook nog een hele hoek van mensen die ontzettend snel beledigd zijn. Mm-hmm. En die dus, en dan wordt het ook alweer gevaarlijk om daar wat over te zeggen.
1: Want ben je sowieso van mening van wat in het verleden is gemaakt, dat moet je gewoon zo houden? Want dat zegt iets over die tijd.
0: Sowieso. En ik kan me in sommige gevallen voorstellen dat je over dingen in het verleden wel een soort disclaimer kan zetten. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind zeker dat je het moet laten staan en dat je het moet kunnen zien allemaal. Ja. Ja.
1: En in welke gevallen zou je dan zo'n disclaimer erbij zetten? En wanneer wel, wanneer niet?
0: Ja, dus als er. Nou, ik kan me voorstellen als er enorme. Hoe zeg je het? Archetypes of vooroordelen, beelden, karikaturen worden gemaakt van een bevolkingsgroep die niet echt ter zake doet of zo voor de satire. Mm. Dan kan ik me voorstellen dat je daar even iets over zegt.
1: Het is wel een moeilijke grens, toch?
0: Ja, dat klopt. Dus dat is ook een moeilijke grens. Maar ja. Kijk, en ik, om goed te begrijpen, ik ben dus voor dat je over elk onderwerp een grap kan maken. Maar ik ben er helemaal niet voor dat je elke grap ook maakt. Snap je? Dus hoe gevoeliger het onderwerp is, hoe slimmer de grap moet zijn om hem te kunnen maken. Maar ik vind dus het uit een boze dat er onderwerpen zijn waar je dus geen grap over kan maken. En in dit geval omdat het levensbedreigend is als je het doet.
1: Wat ik zelf wel eens aan lastige vind is een comedian of iemand anders die een typetje doet. Hè? Uh-huh. Eigenlijk wordt nu gedacht, denk ik door het merendeel van de mensen, van dat kan eigenlijk niet meer. Van iemand die wit is, die kan niet iemand uit Suriname na gaan doen met een stem en een overdrijving. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, vind ik niet per definitie niet kunnen. Alleen, het moet wel, omdat het een gevoelig ding is, moet het wel echt een goede reden hebben om het te doen. Je moet er dus iets mee willen zeggen. Mm-hmm. Dus daar gaat het. Het gaat uiteindelijk altijd om de kwaliteit van wat je doet, volgens mij. Maar dan moet het op zich kunnen. Want anders zou je zeggen, dan is het volledige identiteitspolitiek. Dus dan kun je eigenlijk alleen nog maar iets zeggen of alleen maar een grap maken over jouw groep.
1: Ja, eigen groep. Ja,
0: eigen groep. En dat wordt een beetje raar natuurlijk. Ja. Dat vind ik wel raar als dat zo is.
1: Ja. Wat ik dan wel een lastige vind van, ja, met welk doel zou het dan wel geoorloofd zijn?
0: Ja, ja.
1: Dus zeg maar, als je iets wil aankaarten, iets maatschappelijks wil aankaarten?
0: Dat zou kunnen. Ja. Daar heb ik zo ook geen idee van. In ieder geval lijkt mij het niet goed om dus alleen maar over je eigen groep. En het punt daarvan ook weer is, iemand is natuurlijk niet maar één identiteit.
1: Nee.
0: Ik bedoel, iemand is misschien homoseksueel, maar hij is ook CEO van een bedrijf. En hij is ook oom van die en die.
1: Heb je al best wel veel bubbels waarbinnen je grappen mag maken?
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja.
1: Dat is het voordeel.
0: Ja. Nou ja, maar ik vind ook dat mensen zich ook soms kunnen afvragen waarom ze zo snel beledigd zijn. En ik vind het heel goed om in een samenleving te leven waar we allemaal tegen een stootje kunnen. Zoals Theo Maas altijd zegt, leven is een contactsport. Het is, ja, dat hoort er ook een beetje bij.
1: Mm-hmm.
0: En in de satire geldt natuurlijk ook altijd de regel dat je naar boven trapt en niet naar beneden. Dus satire, als we het echt over die vorm hebben,
1: ja,
0: die valt de macht aan. Maar niet, die trapt niet naar beneden, want dan wordt het pesten.
1: Ja, dus kijk uit met kwetsbare groepen.
0: Ja, tuurlijk. Daar geldt zeker iets anders voor dan dat je de machthebbers. Alleen, de lastige vraag tegenwoordig is natuurlijk, wie heeft de macht?
1: Ja.
0: Vroeger was dat heel duidelijk. Een koning of de adel of de kerk. Nou, die kon je makkelijk aanvallen. Tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal niet zo duidelijk meer. Er zijn van allerlei gerucht op internet kan ook macht hebben. Dus het is een ingewikkelde tijd om satire te maken, zou ik zeggen.
1: Wanneer ben jij zelf voor het laatst beledigd?
0: Nou, ik ben laatst geïntimideerd, maar niet beledigd.
1: Geïntimideerd?
0: Ja, ik in het verkeer. Een van de gast die echt ontzettend agressief was. Maar ik ben ook niet zo snel beledigd, geloof ik.
1: Nee?
0: Nou, probeer het maar.
1: Probeer het maar.
0: Ik weet het niet.

0: Het geluid van je jeugd, Dallas. Nou ja, we gaan terug naar dat ile mannetje met die ribbroek.
1: Ja.
0: Brilletje, scheiding in het haar.
1: Ja.
0: En je keek naar Dallas. En wat dacht je toen?
2: Ja, wat dacht ik toen? Ik weet niet of ik me daar nog in kan verplaatsen. Het was een... ik zat in zo'n... wereldje waarin we hockeyden en tennisten, weet je wel. En we er allemaal zo uitzagen eigenlijk. Hoewel, ik was wel de ergste, denk ik. En daar hoorde dat Dallas ook bij. En dat vond ik ontzettend leuk. Dan gingen we met wat vrienden gingen we dan Dallas kijken bij iemand die... Daar hadden ze een tv-kamer en daar zaten we dan... dat was het. En het is... Het is zo grappig omdat er zo'n knip is geweest in mijn jeugd als het ware. Omdat ik heb heel lang er zo uitgezien. En op een moment, maar er was een ontzettende onvrede. En ik wilde steeds iets anders dan ik voor me zag. En toen op een 15, 16 is er een ontmoeting geweest met iemand die nog steeds een van mijn beste vrienden is. En die deed het helemaal heel anders, zal ik maar zeggen. En die ging ook toneelschool doen. En die kleedde zich heel anders. En die was, hè, weet je, alternatief. En dat was voor mij echt een eye-opener. Toen dacht ik, oh, wacht even, zo kan het ook. Daar kun je ook voor kiezen.
0: Ja.
2: En toen is dat allemaal veranderd. Toen ben ik me anders gaan kleden. Toen ben ik eigenlijk eindelijk de dingen gaan doen die ik zo graag wilde doen. Maar waarvan ik dacht, dat kan helemaal niet.
0: Terwijl je juist zou verwachten van iemand die in zo'n milieu wat jij nu schetst opgroeit, ja. Dat die denkt van ja, ik kan alles worden wat ik wil.
2: Ja, dat is heel gek, maar dat is zeker niet zo. Nee. Kijk, dat is een milieu ook waarin natuurlijk een heleboel ongeschreven paden zijn voor je. Hè? En daar hoort de culturele sector niet bij.
0: Je ging dus studeren, maar tijdens je studie ging je al cabaret doen.
2: Ja.
0: Stond aan de wieg van de comedy train. En dan zeg je hier aan het begin... ik kon niet de cabaretier worden die ik wilde zijn. Want wat voor cabaretier wilde jij worden?
2: Oh ja, kijk, als je op een podium staat... dan heb je een hele directe confrontatie met je publiek. En ik wilde dan toch net iets te graag dat het publiek het leuk had. Maar ik wilde uiteindelijk een cabaretier worden die... echt helemaal precies deed wat hij zelf wilde. Hm. En ik merkte dus dat ik toch me te veel boog naar wat een zaal wilde. En dat ik daar toch ook met het schrijven en het maken van dingen... te veel rekening mee hield. En daarom was ik best een oké cabaretier. En ik heb veel kleine comedie gespeeld en zo. Maar ik kon niet zo goed worden als ik wilde zijn.
0: Dus je was te pleasend?
2: Iets te pleasend, vond ik zelf, ja. Ja. Ja.
0: Maar wat is er mis met het publiek? Geven wat ze zouden willen.
2: Er is niks mis mee, maar dat is niet wat ik voor ogen had.
0: Je wilde meer verstoren.
2: Ja. Ja.
0: Ontregelen.
2: Ja, denk ik. Ja. Ja.
0: Wie was jouw grote voorbeeld toen jij begon met comedy?
2: Ja, er waren er een paar. In mijn jeugd. Herman van Veen, Paul van Vliet, Nederlands Hoop. Later, toen ik met stand-up comedy in aanraking kwam... werd dat meer Richard Pryor, Murphy, dus de Amerikanen meer. Robin Williams. En meer dat rauwe van Pryor en zo. Ja, dat waren toen de voorbeelden eigenlijk. Ja.
0: Ja, want jij bent echt begonnen bij de comedy train met Theo Maas, hè?
2: Ja.
0: Is dat in jouw lichting ook? Welke andere grote...
2: Ja, we waren met z'n vieren. Dus Raoul Heertje, die had het natuurlijk opgericht. Ja. En John Jones en Theo en ik. Ja. Dat was de eerste groep.
0: Ja.
2: Ja.
0: En als je dan nu naar Theo kijkt, denk je dan wel eens... ja, daar had ik kunnen zijn.
2: Nou ja, het was sowieso anders wat ik deed. Want ik maakte heel veel muziek ook. Hè? Dus in de dingen, die, tenminste niet als comedian, maar later in mijn cabaret. Dus voor mij was muziek een heel belangrijk onderdeel. Maar goed, ja, je zag natuurlijk... Theo was natuurlijk heel goed. Hans kwam er ook al snel bij, Hans Theo. Ja, die hadden iets grenzeloos, zou ik maar zeggen. Ze waren in die tijd ook wel grenzeloos in alles. Maar... En ik zag aan mezelf dat ik die grenzeloosheid niet had. Ik zou altijd toch een paar meter voor de grens stop ik wel. Ja. En zij gingen daar gewoon overheen. En dat daarom waren ze ook zo goed. Ik geloof ook dat helden en genieën uit het lood zijn, zou ik maar zeggen.
0: Dat daar iets mis mee is.
2: Nou, iets mis mee is dat ze dus zo ver uit het lood zijn dat ze risico's nemen.
0: Ja.
2: Mijn grootvader was echt uit het lood, kan ik zo terugvoeren op zijn jeugd. En daarom durfde hij extreme risico's te nemen, omdat hij uit het lood was. Nou, dat geldt denk ik voor een aantal genieën in of cabaret en of in de muziekwereld geldt dat ook. Dat heb je nodig om geniaal te zijn. En er zijn heel veel mensen uit lood. En dat is maar 1% die het dan in zo goede banen weet te leiden dat het ook nog iets moois wordt. Want de rest.
0: Het is gewoon weg te kwijnen.
2: Ja, die is natuurlijk. Ja, ja, ja. Er zijn heel wat John Lennons die in kraakbanden zitten weg te kwijnen, zeg maar.
0: Ja, want uit het lood. Ik vind dat wel een mooie benaming, inderdaad. Voor dat je. Ja, hoe zou je het omschrijven? Wat het is, uit het lood zijn.
2: Ja, ik denk dat je een. Zoals een vriend en ik altijd zeggen, wij gunnen ieder kind een licht trauma. Want dan heb je brandstof voor het leven. En ik zie mezelf als iemand die. Licht trauma, het klinkt zelfs waar, maar licht trauma. En daardoor een enorme drive heeft om steeds maar weer zich te bewijzen.
0: Mm-hmm.
2: Maar als dat wat zwaarder is, als je een wat hardere klap hebt gehad. Dan ben je grenzelozer, volgens mij.
0: Ik hoorde laatst wel in een onderzoek over trauma dat het is heel erg aan inflatie onderhevig, hè, op het moment.
2: Oh, is het zo?
0: Trauma, ja.
2: Dat woord.
0: Het woord, ja. Dat heel veel Nederlanders die vinden van zichzelf dat ze een trauma hebben.
2: Klopt.
0: En die bevindingen hebben ze naast andere landen gelegd waar dus echt oorlog is en waar mensen worden afgeslacht.
2: Ja.
0: En die vinden dat veel minder.
2: Ja.
0: Het is ook een trend op TikTok, trauma.
2: Ja, we zijn natuurlijk echt beland in het decennium van het slachtoffer.
0: Ja.
2: Het slachtoffer bepaalt ook.
0: Wat is jouw lichte trauma dan?
2: Nou, ik denk dat ik wel een beetje ben aangeraakt door de oorlog. Mijn grootvader heeft extreme risico's genomen. Dat heeft wel eens een weerslag gehad op mijn moeder en op ons gezin. Om maar wat te noemen, wij zoals als de dood dat we opvielen. Dus wij moesten ons extreem gedijst houden, et cetera. Nou, ik denk wel eens als lekenpsycholoog dat het feit dat ik op een podium ben beland te maken heeft met dat ik daar dat benauwend vond en daaruit wilde breken, bijvoorbeeld. Nou ja, dat dingen als dat er werd toch wel veel verwacht.
0: Om te compenseren?
2: Nou ja, verwacht in de zin van wat je aan school deed.
0: Ja.
2: Ik was MAVO getest, maar ik ging toch Atheneum doen. En weet je wel, zo dat ze. Goed, een aantal dingen. Dus het feit dat je uiteindelijk denkt, ja, maar dit is niet. Mijn weg, ik moet me hiervan losmaken. Het feit dat je je moet losmaken daarvan.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een soort strijdje wat je dan te voeren hebt. Klein oorlogje. En dat, daar ben ik heel dankbaar voor in zekere zin. Omdat dat dus betekent dat je goed moet nadenken over wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. En als dat dan in meer of mindere mate lukt, dan heb je het ook echt zelf voor elkaar gekregen. En dat is het grootste cadeau wat je kan krijgen, geloof ik.
0: Je zegt, die oorlog die werkte door, hè? Ook via jouw moeder. Werd er in welke mate werd er over gepraat thuis, over de oorlog?
2: Door mijn ouders niet, eigenlijk nauwelijks. En mijn grootvader, daar wisten wij natuurlijk wel van dat hij dingen had gedaan. En hij vertelde altijd wel anekdotes uit die tijd. Maar ik heb pas na zijn dood, toen ik me echt ben ingaan verdiepen, pas echt begrepen hoe dat dan allemaal zat en zo. En hoe extreem het verhaal was.
0: Want het klonk gewoon als smeuïge verhalen.
2: Ja, hij vertelde het altijd wel redelijk. Als een avonturenroman, zo vertelde hij het.
0: Ja.
2: Beetje zoals Hazelof Roelsma Soldaat van Oranje heeft geschreven, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar zo was het niet. Ik bedoel, het was echt extreem.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Michel Fugain.
2: Ja.
0: Met Une Belle Histoire. Waarom die muziek?
2: Het doet mij zo denken aan moment de laatste zomer nog in Vught, waar ik woonde. En ik ging daarna naar Groningen om te studeren, waar ik niemand kende. Dus, en die zomer was fantastisch. En ik had toen, wat ik je net vertelde, ik had ook eigenlijk net een beetje ontdekt wie ik was. En ik had geweldige vrienden. En nou ja, we hadden zo'n heerlijke zomer. En daarna zou het in één klap allemaal voorbij zijn.

0: Michel Fugain in Belle Histoire. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Arthur Umgroven. Ja, prachtig hè, de melancholie.
1: De melancholie en ik zat ook te denken. Ik was toen allemaal, hadden we fantasieën over dat we ook net als Michel Fugain en zo Le Grand Bazar, Le Big Bazar, zo heette het. Hij had zo'n groep, weet je wel, het was een soort groep zigeuners die dan rondtrokken en overal muziek maakten en dingen. Dat was ook in die tijd van dat het werktheater dat soort dingen deed in tenten overal. En we hadden ook allemaal plannen om, weet je wel, met zo'n groep mensen om dat te gaan doen. En al die, je bent natuurlijk veel te jong, het kan nog niet, maar. En dat spat dan uit elkaar. Ik vond dat zo melancholisch.
0: In je nieuwste boek, er zit natuurlijk ook enorme melancholie in. Ja. Hè? Van zo'n liefde die voorbij gaat. En die zo prachtig begint. En alles zucht, alles ademt. De belofte van een geweldig leven samen. En dan pat.
1: Ja.
0: En dan terugkijken.
1: Ja.
0: Het grote terugkijken.
1: Dit is het, hè? Ik kijk steeds terug, ja. Het is grappig, mijn zoon, ik maak nu op Instagram filmpjes met mijn zoon. Voor de promotie van het boek. En dan doen we gewoon vader-zoon filmpjes, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En toen zaten we laatst ook. En toen zeiden, ja, eigenlijk gaan al jouw boeken gaan eigenlijk allemaal over vroeger. Had ik nog nooit zo gerealiseerd, maar dit is wel zo, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En dit is ook weer, ik ben verslaafd aan melancholie, denk ik.
0: Is dat het? Of is het ook de diepe wens om toch maar te begrijpen?
1: Ja, ja, zeker dat. En het is de diepe wens om het niet uit mijn handen te laten glippen. Dus om het. Ik denk altijd, als ik het nou maar vastleg, dan is het er nog. Dus daarom schrijf ik ook. Ik heb ook veel platen gemaakt en liedjes en zo. En dat is eigenlijk altijd een poging om de tijd te stoppen. En het. Het mag niet weg. Ik vind de gedachte dat het weglipt, vind ik onverdraaglijk, echt.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En in die zin is dan een boek schrijven is tastbaar, hè? Veel tastbaarder dan een voorstelling geven.
1: Ja, klopt. Ja, dus, en ook die cd's en liedjes maken, heb je het opgenomen? Het is een soort van, je kan het dan in de kast zetten en het is gedocumenteerd. En dan is het dan nog of zo. Het is natuurlijk een hopeloze poging, dat snap ik ook wel. Maar het geeft mij een soort van tijdelijke opluchting of zo. Ja. Even los van dat ik het ontzettend leuk vind om het te doen, want dat speelt ik ook mee. Maar, ja.
0: Hoe moeilijk of makkelijk vond je het om over de liefde te schrijven zonder in clichés te vervallen?
1: Ja, moeilijk. Net als ik het lastig vind om over seks te schrijven zonder in clichés te vervallen. Dus dat had ik hiervoor ook eigenlijk, ik geloof, 1 scènetje in 7 boeken maar gedaan. Dat is lastig. Maar daarom was dus dat die constructie die ik verzonnen heb, gewoon de oplossing. Want daardoor wordt het zo weird dat het daar al gauw van afgaat. Maar ja, het blijft een beetje gevaarlijk. Want ik in mijn boek zit de schrijver natuurlijk steeds in het verhaal. En hij gaat reflecteren op wat er gebeurt. Hij reflecteert op toeval, hè, op het fenomeen toeval. En hij haalt Freud aan. En hij geeft een soort duiding ook aan wat zijn personages doen. En waarom ze doen wat ze doen. Dus dat is altijd dan wel een strijd van schrap ik genoeg? Haal ik genoeg voor de hand liggend eruit? Ja.
0: Want heb je zelf meegemaakt dat de liefde opeens zo eenzijdig werd opgezet?
1: Nee, het is ook niet helemaal. Het klopt niet helemaal ook. Want in dit geval had de hoofdpersoon zelf de relatie als soort van beëindigd. Mm-hmm. Althans, een pauze ingelast. Zo van nou, want hij twijfelde juist al. Mm-hmm. En toen aan het eind van die pauze bleek zij dus met iemand anders zijn. Dus hij heeft het eigenlijk zelf veroorzaakt. Dat maakt het ook nog ingewikkelder. Er valt haar niet zoveel te verwijten. Hij deed vooral zelf. Alleen hij kent zichzelf niet goed. Dus hij was niet voorbereid op de gevolgen van zijn overmoed.
0: Ja. Maar heb je zelf ook wel eens die wanhoop echt gevoeld?
1: Ja, dit boek komt voort uit die wanhoop.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe lang geleden was dat?
1: Jaar of 7.
0: En die wanhoop van, hoezo stopt het hier? Was dat dan de wanhoop?
1: Ja, en het is zo irrationeel, want het sloeg nergens op eigenlijk. Ik had al afscheid genomen, dus de wanhoop van Het is weer die melancholie, dat je het niet vast kan houden. Dat iemand van je wegdrijft. Ja, misschien. Mm-hmm. Iemand van je wegdrijft en je er geen grip meer op hebt. Ja, dat is het misschien wel, ja.
0: En wat hielp jou dan? Want je zegt, ik ben niet naar dat huis gegaan. Ik ben daar niet gaan zitten.
1: Nou, de tijd.
0: Ja.
1: De tijd heeft heel erg geholpen. Vrienden hebben heel erg geholpen. En op het moment. En het schrijven ook wel. Het ermee bezig zijn nog en zo. En ik ben wel iemand die gewoon doorgaat. Weet je, mijn leven gaat wel gewoon door dan. Dus ik ga niet onder een dekentje liggen en niks doen. Dat ken ik niet.
0: Nee.
2: Hey Arthur, hier is Alberto. Jij kan je vast nog wel alle leuke buitenlandse reisjes herinneren die we via het Nederlandse Expressariaat hebben mogen doen naar exotische oorden, waaronder Oman. Dat was geloof ik de eerste, samen met Maarten van Roosendaal. En dan lagen wij 's avonds na de voorstelling dronken in het zwembad en keken naar boven naar de volle maan, waarop Maarten riep: Oman, Oman, oh volle maan. Of die keer dat we een nieuwe technicus hadden die mee mocht op reis en die vliegangst had. Oh ja. En wat gebeurde er? We kregen natuurlijk motorpech met ons enorme vliegtuig. Dat was wel spannend. Of de laatste keer in Nigeria, toen wij 's avonds na de voorstelling maar eens even in de bushbar buiten de compound een biertje gingen drinken. En die bushbar bestond uit een heel klein hutje met één koelkast. We waren nog maar net gearriveerd of de hoertjes kwamen van alle kanten aangevlogen. Maar even later ook een pick-up truck met grote gespierde jongens met geweren over de schouders, waarop jij zei: kom, het wordt tijd om te gaan. Maar dat lukte niet heel erg goed, want de dames probeerden met ons mee te gaan. En ik zie nog hoe we probeerden die armen en benen uit onze auto te duwen voordat we eindelijk weg konden. Het was super tof om al die jaren met jou te werken, op te treden en cd's te maken. Wellicht komt er nog eens een keer zo'n leuk reisje. Groetjes, Alberto.
1: Wauw.
0: Ja, leuk. En dus die tripjes naar het buitenland, dat was dus om op te treden, hè?
1: Ja. Dus even voor duidelijkheid, ik heb alle muziek met Alberto geschreven.
0: Ja.
1: Van alle, ja.
0: Alberto Klein-Goldenwijk.
1: Alberto Klein-Goldenwijk, ja.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Geweldige muzikant. Dat was dus heel grappig. Wij traden op voor Nederlanders in den vreemde. En dan dat was een hele goede deal. Dan kreeg je gewoon een week lang vakantie als het ware. En dan deed je dan een optreden als compensatie. En een hele rare ding. Dat verhaal wat hij vertelde met Maarten, dat was wel grappig. Want ik herinner mij dat we waren toen dronken, ingebroken of over een hek geklommen van de Nederlandse club. En dat gingen zwemmen in zee. En we zeiden de hele tijd, hij zei de hele tijd: oh maan, oh volle maan. En ik zei ook de hele tijd: wat raar dat die maan zo dicht bij die zee, weet je wel zo. Mm-hmm. Toen de volgende dag keken, er lag een grote oranje boei in het water. Volgens mij hadden wij, was er helemaal geen maan.
0: Ja. Maar dan traden jullie op voor Nederlanders die daar wonen? Of gewoon defensiemensen?
1: Nee. Baggeraars, ambassadepersoneel, mensen van Shell, weet ik wat, hier een beetje vanaf.
0: Ja.
1: Ja, die hebben dan zo'n Nederlandse club en die vlogen dan af en toe artiesten in om te komen spelen.
0: Wat een goed concept.
1: Ja, dat is een goed concept. Ja, dat was echt geweldig. Ja. Nee, en het is nog ontzettend spannend geweest. Want we hebben ook twee keer in Syrië gespeeld. Nog onder de oude Assad, dus de vader van de man die afgezet is. En dat was echt wel heel spannend. En Assad woonde op een berg bij Damascus. En ik deed een cabaretprogramma daar. En ik had toevallig een verhaal in mijn programma zitten. Dat was De Lijn, over Pietje van den Berg. Dus, ik had een verhaal over een koning op een berg. En de Nederlanders in Syrië noemden hem altijd Pietje van den Berg. Nou, toen heb ik dat samengevoegd en ben ik dat tot een verhaal gaan maken, wat dus in die show zat. En toen kwam er in de pauze kwam er iemand van de ambassade naar mij toe en die zei: wil je daar mee ophouden? Want dat kan niet. Dat kun je hier niet doen, want we worden afgeluisterd. Maar goed, ik was in die tijd natuurlijk nog, daar trok ik me dan niks van aan. Dus ik ging gewoon door. En toen is tijdens die tweede helft is de ambassadeur met zijn personeel van de derde rij opgestaan en de zaal uitgelopen. Want die moesten een statement maken. Maar toen bleef daarna de vraag, want wij zouden nog een week blijven, of het wel veilig was voor mij om daar te blijven.
0: Tja.
1: Dus het was echt heel spannend allemaal, ja.
0: Maar dit is dus wel tekenend dan voor jou, dat je dan je voelt die gevoeligheden en toch denk je dan, fuck it.
1: Toen wel, ja. Ik denk ook dat het gewoon wereldvreemdheid was. Ik zou nu, denk ik, me veel meer kunnen inleven in de situatie van zo'n ambassadeur.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen niet, nee. Nee.
0: Volgens mij is Alberto ook degene met wie je een tackle met de stok hebt gemaakt, hè? Of ja. Opgetreden met hem.
1: Zeker.
0: Ja, dat was je eerste voorstelling.
1: Ja.
0: Het eerste nummer las ik, gaat over een boekhouder.
1: God, dat is lang geleden,
0: toch?
1: Ja.
0: Die de balans opmaakt van zijn leven. De som van mijn leven.
1: Ja.
0: Lijkt me wel leuk om dat nu met jou te doen.
1: De som van mijn leven, tot nu toe.
0: Hoe staat het ervoor?
1: Kijk, ik ben heel erg blij met een paar hele grote keuzes die ik gemaakt heb, snap je? En in de uitwerking is dat nog wel, zijn er wel dingen die beter hadden gekund, zeker. Maar dus de keuze die ik heb gemaakt om niet jurist te worden of bij een bank te gaan werken of weet ik wat, arts, maar om dit te gaan doen wat ik ben gaan doen. Ja, daar ben ik bijna dagelijks dankbaar voor. Dus dat is een hele goede, dat is heel goed geweest. Dat heeft me heel veel, het heeft me best wat moeite gekost, maar dat is heel fijn. Hetzelfde geldt voor de keuze om kinderen te krijgen. Dus dat zijn twee dingen waar ik ontzettend dankbaar ben. Dus in die zin ben ik heel erg geslaagd, vind ik zelf. En ik ben heel blij met de met de mogelijkheden die ik heb gehad. Dat Comedy Train is een enorm goede leerschool geweest. Ik was zeker niet de beste comedian, maar ik heb wel ongelooflijk veel geleerd. Het feit dat dat dan allemaal kan, dat je platen kan maken en cd's en later boeken. Maar ik vind ook jammer dat ik niet succesvoller ben dan ik ben geworden.
0: Ja, op het gebied van schrijven.
1: Nou, meer erkenning. Nee, op alle gebied.
0: Erkenning.
1: Ja. Dus daar zit dan nog en dat blijft steeds maar terugkomen, weet je wel.
0: Dat maar je erkenning denkt, in welke vorm dan?
1: Nou ja, jij begint het gesprek met te zeggen, er zijn best weinig interviews met mij. Nou, daar kan ik me wel. Dan denk ik, ja. Als ik daarover nadenk, ja, dat klopt. NRC of weet ik wat, heeft nooit eens een groot interview met mij gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus in dat opzicht bijvoorbeeld?
0: Ja, ik vind het zelf altijd wel een ingewikkeld begrip, hè? Erkenning.
1: Zo.
0: Van wanneer, wat is die erkenning? Wanneer is het voldoende?
1: Nee, het is waarschijnlijk nooit voldoende. Want dat is natuurlijk ook, hè, ik weet dat ik met cabaret begon en dacht, als ik ooit in Bellevue sta, weet je wel, wauw. En dan stond ik daar en de dag dat ik er stond, dacht ik, oh, als ik ooit een kleine komedie, weet je wel. Ja. Dus het houdt nooit op.
0: Nee.
1: Dat is ook helemaal waar. Dus ik ben eigenlijk, Misha, een heel tevreden mens.
0: En wat eigenlijk onder die liedtekst zat, was wat is de zin van het bestaan?
1: Ja.
0: En ben je daarachter?
1: Nee, ik weet dat dat in die tijd voor mij een enorm item was. Zonder dat ik somber was, dat ik het niet zag wat de zin van het leven was. Mm. Maar nogmaals, zonder, dat bedrukte me niet, maar ik begreep het gewoon niet. En ik geloof dat ik het nog steeds niet begrijp, maar ik zit daar verder niet mee. Het is een raar idee dat ik nog een jaar, nou als het mee zit, 20 heb of zo. En dan, hoe dat werkt, weet ik ook niet. En je weet ook zeker dat wat je hebt gemaakt heel snel vergeten is. Dus het is allemaal tijdverdrijf.
0: Ja. Blijf terugkijken. Zijn er nog genoeg dingen om op terug te kijken waar je iets mee kunt? Waar nog steeds een romans over kunt gaan schrijven?
1: Ja. Ik heb altijd hele lijsten van onderwerpen. Ja, ik wou eigenlijk nu non-fictie weer, dacht ik. Maar ik weet nog niet zeker.
0: Van de week sprak ik Dirk de Wachter, een Vlaamse psychiater. En hij zegt altijd, de zin van het bestaan is niet streven naar geluk. De zin van het bestaan is wijzer worden.
1: Mm. Ah, ja.
0: Dus niet alleen qua boeken, maar ook ervaringen opdoen, dingen begrijpen.
1: Ja, dat ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik vind dat zeker zo. Ik bedoel, er zijn een aantal dingen van het ouder worden die minder prettig zijn, maar dat is een van de dingen die geweldig is. Dat je meer overzicht hebt, meer ervaring, meer dingen kan plaatsen en zo. Dat is echt geweldig, vind ik, ja. Ja.
0: We eindigen met het geluid van de liefde.
1: Ik heb nog een vraag, Michel.
0: Oh ja.
1: Ja, je vond dat ik me niet kwetsbaar opstelde. Hoe vond je dat gaan?
0: Goed. Ja. Oh, je wil daar erkenning even
1: nee,
0: voor?
1: Nee, niet, maar ik was gewoon benieuwd. Ik was gewoon benieuwd.
0: Want nee, omdat ik vond dat goed. Ja.
1: Omdat ik vind dat ik me kwetsbaar opstel, maar zeker. Mensen toch vaak concluderen dat het niet zo is. Of dat het, weet ik wat.
0: Ja, nee, zeker. Omdat je durft ook wel dingen over jezelf te vertellen. Ja. En niet alleen maar hippie-poera dingen. Ja. Toch? Dat is kwetsbaarheid.
1: Ja. Ja, toch?
0: Ja, nee, zeker. Dus je mag door naar de volgende ronde.
1: De volgende ronde. Ik ben heel benieuwd wat die is.
0: En dat is het geluid van de liefde.
1: Oh ja.
0: En dat is het nummer van jezelf.
1: Ja.
0: Woorden. Hoe is dit nummer ontstaan? Geef even wat context.
1: Dit nummer is ontstaan tot het eind van mijn lange relatie. Ik het idee had van, ja, god, we verliezen elkaar steeds alleen maar in woorden, snap je? Dus het is. Het zit eigenlijk zitten dingen wel goed, maar doordat je. Kijk, voor iedereen heeft elk woord net iets een andere betekenis. Er zit net een andere lading achter. Je hebt allemaal je eigen rugzak. En dit nummer gaat erover dat je, hoewel je dezelfde woorden gebruikt, je elkaar toch net niet begrijpt. En dat is zo frustrerend.
0: Ja, toch? En dat maakt zo eenzaam.
1: Ja, dat
0: is waar. Als je elkaar niet begrijpt. Ja. Ja. Ik moet denken aan. Volgens mij schreef Connie Palmer dat de soort van misvatting ook is dat heel veel mensen denken van schrijvers van oh, die willen, dat is allemaal ego gedreven. Van ze willen alleen maar meer erkenning, meer gezien worden. Terwijl het heel vaak wat schrijvers ook drijft, is de wens om begrepen te worden.
1: Ah ja.
0: Ja,
1: ik denk dat die hele. Alles wat je maakt in zekere zin een vorm van communicatie is, ja. En ik heb al vanaf jongs af aan, op mijn 10e had ik al een bandje. En traden we al op voor op de lagere school. En met een vriend van mij schreven wij dan teksten. En dat is gewoon zo gebleven. Ik zou maar zeggen, ik vond het in zekere zin makkelijker om, ik wil een contract te zingen, dan rechtstreeks tegen iemand te zeggen, ik hou van jou. Snap je? Ja. Dit wordt op het moment ook een tweede natuur en een soort houvast waar je op kan terugvallen. Dus ja, ik vind het ook bijna makkelijker om dingen in een roman te schrijven dan het één op één te zeggen.
0: Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Arthur Umgroven. En ik ga je naam nooit meer verkeerd uitspreken.
1: Het ging helemaal goed.
0: Ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok. En je nieuwste boek heet dus Terwijl jij dacht dat het liefde was.

alles wat ik zeg, alles wat je zegt, alles wat ik zeg brengt ons niet verder. De woorden die we zeggen zijn weer uit te leggen, woorden die we zeggen zijn weer te weerleggen.

0: iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen we nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leeft Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel
1: Bok. Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: maar daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen die heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Schaamteloos gebied van vroeger.
3: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige schutter kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische politie was er een explosief in het café geplaatst.